0: door Teheran. Dat is het middel, de hefboom tegen Israël.
1: En tegen Amerika.
0: En tegen Amerika, maar primair tegen Israël. Als je de commentaren leest, ook in de Arabische pers, die hebben de deksels goed in de gaten. Je ziet ook dat vrijdag zou dus de fans naar Genève gaan voor de start van de vervolgbespreking. Dat is afgeblazen. In Amerika doet net alsof zij dat hebben gedaan. Maar nee, Iran heeft dat afgeblazen, omdat ze dat punt van Israël in Hezbollah nog eens even heel scherp willen zetten. En in Iraanse pers, dat kun je in Nederland wat slechter lezen, maar dat is wel degelijk bereikbaar. Daar staat dus een heel overzicht hoe die vriendschap met Hezbollah is verdiept. Dat gaan ze niet zomaar opgeven. Dat is een middel om Israël onder druk te blijven zetten. Dus op een andere manier zet je de aanvallen op Israël voort. Niet met raketten.
2: Maar ik begrijp je redenering, maar ik zie er wel ook een probleem in. Het probleem is deze. Kijk, de deal die er de contouren kennen we ervan, moet nog heel veel ingevuld worden, is behoorlijk gunstig voor Iran.
0: Hè? Fantastisch.
2: Dus dan wil je het eigenlijk ook niet op de middellange termijn dat alles verknald wordt door Hezbollah. Snap je?
0: Ja, tenzij je ideologisch zo fel bent dat je dat uiteindelijk niet interesseert. En dat heb je natuurlijk ook met de achterliggende oorlog wel gezien.
2: Een deel van de regering is natuurlijk heel erg ideologisch.
0: Scherper en radicaler dan de oude Ayatollah Khamenei. Zijn zoon is radicaler. De huidige militaire leider is generaal bij de revolutionaire gardes en staat ook bekend als een havik. Meer nog dan zijn voorganger, hoewel hij wel heel erg lijkt qua ideologie op de door Amerika geliquideerde Soleimani. Ja. Dus je bent er niet op vooruit gegaan in Iran qua regime, laten we het zo zeggen. Het is repressiever, gewelddadiger naar de eigen mensen doet dan het ooit geweest is.
1: En het is nog veel erger, want als je dus gaat kijken wat voor een financiële middelen beschikbaar worden gesteld, is eigenlijk precies wat Jan net ook zei. Alleen al 300 miljard, waar het vandaan moet komen, is mij nog steeds een raadsel om te zeggen dat ze de helft al bij elkaar gesprokkeld hebben. Ook onder andere van bedrijven. Nee. Het zal denk ik om investeringen gaan. Ja. Dat gevoel krijg
0: Nou, dat is ook de uitleg van Washington geweest, ook van fans bijvoorbeeld.
2: Privaat.
0: Private investeringen vanuit met name Arabische landen zouden dat bedrag moeten opboosten.
1: Ja, maar het schijnt ook al Afrika te zijn. Uit Afrika en uit Amerika schijnt nu ook al geld te
0: hebben. Whatever country, welk bedrijf dat ook wil. Het is nu volledige vrije markt. Dit is, als je de deal leest, heeft Iran deze oorlog gewonnen. Ja. Dik, vet en zwart op wit.
2: Absoluut.
1: En dat voor een land waarvan Trump eerst heeft gezegd dat het verpulverd moest zijn, dat hij niets anders dan capitulatie zou eisen.
0: Wacht even, een onvoorwaardelijke overgave. Exact. En exact dat heeft hij gedaan.
1: Dat klopt. Ja, dat is niet gelukt.
0: Nee, hij heeft zich bijna onvoorwaardelijk.
1: Dat is inderdaad het hele punt.
2: Gisteren
1: heeft die conclusie heb ik ook getrokken. Ja. Eigenlijk heeft Amerika gecapituleerd hier. Ja. Dat is echt vreselijk hoor.
2: En gisteren heeft de Iran ook weer doodvrolijk gezegd, na die 60 dagen, gaan we wel vies hebben bij de Hormuz.
0: Ja, nee, 60 dagen vrije scheepvaart. Maar daarna zal het scheepvaart worden gereguleerd door Iran. En wellicht in samenwerking met Oman, waar ze ook de banden wat mee hebben aangehaald.
2: Ja.
0: En dan moet jij wel kosten betalen voor die regulering, voor die begeleiding. Dat heeft ook geen tol. Hè?
2: Denk je ook niet, als je naar die golfstaten kijkt, die zijn ontzettend teleurgesteld in hoe Amerika optreedt, ook in de bescherming van Amerika. Dus die gaan een beetje zich accommoderen met Iran. Hè? Er komt een nieuwe orde.
0: Nou, er is ook overleg geweest tussen bijvoorbeeld Egypte, samen met Saoedi-Arabië, met de Verenigde Arabische Emiraten, ook met Turkije erbij.
2: Ja.
0: Ook rond die onderhandelingen met Iran hebben ze daarin samengewerkt. Dus ze zoeken elkaar ook op.
2: Ja, ja.
0: Hey, want Saoedi-Arabië is best een militaire macht. Die heeft vrij veel middelen. Pakistan is een atoommacht.
2: Ja.
0: Egypte heeft een groot leger. Staat altijd als zodanig wel bekend. Dus bij elkaar kun je tegenwicht vormen.
1: Absoluut.
0: Ze vertrouwen Iran ook niet. Nee, fundamenteel niet meer.
1: Nou ja, wij hebben dat natuurlijk meegemaakt, Arend-Jan, vorig jaar in Saoedi-Arabië, waarin we hebben gesproken over wat er in 2019 is gebeurd met de aanval van de Houthis. Toen hebben de Amerikanen, en dat was overigens Trump, heeft ook gezegd van we gaan dat land niet beschermen. Zoek het maar uit, even mijn woorden. En dat is een enorme klap geweest. En wat je dus nu weer ziet, is dat Amerika gewoon de golfstaten niet kan beschermen. En dat hadden ze dus denk ik ook weer een hele grote klap. Wat het gevolg daarvan was, hebben wij in Saoedi-Arabië gehoord, dat de Saoedi's heel erg pragmatisch zijn geworden in hun contacten. Als met Amerika kan, dan doen ze het. Als met de Europese Unie kan, dan doen ze dat ook. Maar ook met Rusland of met China. Dus je gaat echt selectief winkelen in de wereld. Ik denk dat de overige golfstaten dat nu ook gaan doen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Absoluut. Je ziet ook in bijvoorbeeld de wapensystemen die ze kiezen, dat ze ook meer naar Europa kijken, Frankrijk bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja.
0: Maar ook naar China. China wordt een belangrijke factor. Ja, de Chinezen kijken zo scherp toe. Want als...
1: ja, je hebt dat gezien, hè, geloof ik.
0: Ja, ik heb de Global Times gelezen. Ja. Dat is ook zo'n Chinese staatskrant. Ja. Maar daar komt alweer van Xinhua vandaan. Hè, het staatsnieuwsbureau. Zij kijken heel goed naar hoe Amerika dan met Israël omgaat. Want als zij nu Israël min of meer in de steek laten, wat betekent dat voor Taiwan? Mocht er een Chinese agressie zijn om Taiwan in te nemen. Gaat Amerika dat een pal voorliggen? Of gaat Amerika dan ook eieren voor zijn geld kiezen?
1: Ik denk dat die vraag al beantwoord is tijdens het bezoek van Trump aan Xi een aantal weken geleden. Toen heeft Xi Trump de les gelezen over Taiwan. En hij heeft gezegd, blijf met je poten van Taiwan af. Ook weer mijn woorden heeft het allemaal te diplomatieker verwoord. Maar daar kwam het feitelijk op neer. En dat heeft te maken met het feit dat omdat Trump het bezoek aan Xi al een keer had opgeschort. Omdat hij eerst even de Iran-oorlog moest beëindigen. Daarna is hij gekomen, maar hij had helemaal niks voor elkaar gekregen. Dus er kwam een ultiem verzwakte president kwam naar Beijing. En die dus door Xi, die natuurlijk een feilloos politiek gevoel heeft op dit gebied en een machtspoliticus is van de bovenste plank, is uitgepaard en Trump eigenlijk feitelijk in de hoek heeft gedreven. Hij is ook met lege handen teruggekomen.
2: En Trump heeft zelf al 5 keer in losse interviews gezegd, ja, ik weet niet of ik Taiwan wel ga verdedigen.
0: Nee, is hopeloos.
2: Dat soort dingen zegt hij.
0: Dat is ook het is ook even zwart op wit weer eventjes vastgelegd door Poetin en Xi. Bij het bezoek van Poetin en Xi op 20 mei... hebben ze een nieuwe gezamenlijke verklaring van de internationale orde, van de internationale wereldorde opgetekend. En dat hebben ze dik 20 jaar geleden ook al een keer gedaan. Ja. Met de voorganger van Xi, dat was Hu Jintao. Nou, daarin staan dus allerlei uitgangspunten hoe Rusland en China, en in steeds meer grotere mate China, de regels voor de nieuwe internationale wereldorde zal bepalen welke uitgangspunten daarvoor zijn. En één uitgangspunt wordt er helemaal uitgelicht, dat ze zich resoluut zullen keren tegen het gebruik van mensenrechten om je te bemoeien met interne aangelegenheden van staten.
1: Zoiets dergelijks is dus ook verschenen aan de vooravond overigens van de Oekraïne-oorlog.
2: Ja.
0: Ja, het zijn dezelfde soort woorden. En dat was dus de invasie van Oekraïne. Je moet dus ook niet Taiwan gaan beschermen, want Taiwan hoort bij de interne aangelegenheden van China. Exact. Maar blijf ook niet je vingers van Tibet en Xinjiang af. Ook geen sancties en dat soort zaken, daar mag geen sprake meer van zijn.
1: Dit heeft allemaal te maken met de verzwakking van Amerika. En verzwakt Amerika kan inderdaad Israël veel minder steunen. En dat heeft gewoon te maken met het feit wat jij geconstateerd hebt, volkomen terecht, dat eigenlijk de capitulatie niet door Iran is gebeurd, maar door
2: Amerika.
1: Door Amerika.
0: En Hezbollah als hefboom, omdat telkens opnieuw te benadrukken. Eens.
1: Maar hoe kijk je dan tegen wat er in Evian, Le Bain is gebeurd? Dus de G7-top. Ik kreeg de indruk, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, dat daar een president zat die natuurlijk nog steeds veel bravoure had en zegt, ik ben de baas. Maar tegelijkertijd zich veel constructiever en terughoudender opstelde dan bij andere toppen. Hij is bijvoorbeeld niet weggelopen.
0: Dat is wat te doen gebruikelijk.
1: Om te beginnen. Ja. Maar hij heeft wel de Europeanen onderhouden over hun belachelijke beleid met betrekking tot immigratie. Maar hij is redelijk constructief geweest. En als je
0: zelfs over Oekraïne.
1: Exact.
0: En
1: als je ook de communiqués leest, dat die ogen zelfs als normale communiqués. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, hier een verschuiving of niet?
0: Nou, Trump heeft ook nog wel adviseurs. Bijvoorbeeld zijn minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Dat is nog niet de meest extreme minister in het hele kabinet. Dan moet je naar Hexet toe gaan en naar Vance toe gaan.
1: Ja, maar die maakte direct de boel weer kapot in Brussel.
0: Ja, die twee die zijn echt. Dat zijn losgeslagen projectielen, met name Hexet.
2: Ja.
0: Maar Rubio die ziet wel het belang van bondgenootschappen in. En die heeft wellicht ook met andere adviseurs tegen Trump gezegd achter de schermen van luister eens, we hebben ze echt nog wel nodig. Want denk aan eventuele komende operaties. Je basis in Ramstein. Waar je je transporttoestellen hebt als je wat in het Midden-Oosten wil doen. Waar je je tankers hebt staan als je wat in het Midden-Oosten wil doen. Je lange afstandsbommenwerpers die vanuit Groot-Brittannië moeten vliegen. Denk even na.
1: Dus onze positie als Europeanen is ook veel sterker dan wij zelf
0: denken. Dan wij zelf denken.
2: Zeker, zeker.
0: Ja. Kijk, hoewel de Amerikanen een groot deel van hun materieel uit Europa willen terugtrekken. Minimaal een derde. En er komen nu nieuwe Hexet maakt nu een hele lijst op wat er verder allemaal
1: nog gestrapt kan worden. Dat was allemaal al bekend. Dat was al aangekondigd eigenlijk ten tijde van het aantreden van Trump. Hè. Toen hebben we dat ook al besproken, dat er 20% zat aan te komen. Nou, het zal misschien nu nog wel meer worden.
0: Het wordt zeker een derde.
2: Hey Jan, over de steun van Amerika aan Israël, daar hadden we het over. Hè? Jij weet daar veel van. Ik heb zelf opgemerkt dus dat in een recente speech Netanyahu zelf al begon. Ja, we zullen toch dat eigen geld moeten gaan ophoesten. We kunnen niet rekenen op die 3 miljard dollar elk jaar. Dat zegt niet voor niks. Hè? Nee. Het valt me op dat in New York bijvoorbeeld.
0: Maar dat zegt hij al langer. Hè?
2: Dat zegt hij al langer. Ja. Dat Joodse segment in New York is nogal kritisch op Netanyahu. Laat ik het zo formuleren.
0: Heb je het heel voorzichtig geformuleerd?
2: Ja. En dan hebben we MAGA. Dat is natuurlijk ook ongelooflijk interessant ontwikkeld. Dat een deel van MAGA heel erg anti-Israël is geworden. Hè? Dus het lijkt mij toch dat er in Israël ook mensen moeten zijn van, jongens, dit gaat niet helemaal goed wat hier gebeurt.
0: Nou, dat is heel dominant aanwezig in de Joodse pers. Ja. Die ontwikkelingen met name op extreem recht, wat ook een belangrijke factor is in zeg maar welke koers MAGA, Make America Great Again, aan het worden is. En die Tucker Carlson bijvoorbeeld, maar ook anderen die voorheen niet aan de orde zouden zijn en niet aan het woord zouden komen, die zijn nu aan het woord binnen in die discussie. Ja. In die achterban van de Republikeinse Partij. Dit kan de Republikeinse Partij behoorlijk opbreken, omdat hun hele imago radicaliseert daardoor.
1: Ja,
0: maar heb de Israëli's zijn daar bang voor. Met name gematigde Israëli's die zeggen van ja, wij verliezen Amerika gewoon als bondgenoot.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
4: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Conor Klerks en we praten met Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad. Meneer van Bentum, als we even teruggaan naar de actuele situatie in het Midden-Oosten en het akkoord, of het memorandum. Die officiële tekst spreekt van een immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon. Dan zou Israël dus zijn troepen terug moeten trekken. Volgens mij sinds de ondertekening van het akkoord
1: is er al genoeg. Maar dat zegt Israël niet. En daar zijn we ook mee begonnen. Het is ambigu, zoals het er staat.
2: Ja.
1: Dus je kunt het op meerdere wijze uitleggen.
2: En Trump zegt zelf ook in interviews van ja, kijk, als Israël wordt aangevallen, moeten ze zich kunnen verdedigen. Ja. Weet je? Dan gaan we via die route gaan we weer.
4: Als je kijkt naar wat Amerika nu wil, ze hebben natuurlijk dat memorandum niet voor niets ondertekend. Volgens mij is iedereen het erover eens dat Trump een einde wil aan dit conflict.
0: Om economische redenen.
4: Om economische redenen, maar om wat voor reden dan ook wil hij er een einde aan. Op het moment dat deze spanningen tussen Lebanon en Israël blijven bestaan, en die blijven bestaan, vrijdagochtend zei minister Ben-Gvir nog dat heel Lebanon moet branden, dan gaat dat akkoord toch op een gegeven moment sneuvelen, zou je denken.
0: Ja, en
4: dan,
0: dat is wellicht
4: wat
0: zelfs
4: kan Amerika dan nog doen?
0: Nou, dat wordt de uitdaging en die is ingebakken. Je zag vrijwel direct na dat akkoord dat Hezbollah op Israël ging schieten. Ja, dan schiet Israël terug. Dus dan kun je die bal bij Israël leggen.
2: Ja.
0: Want in de berichtgeving zie je ook niet dat aan die Israëlische acties een actie van Hezbollah vooraf ging, vrijdagmorgen opnieuw. Waarbij Israëlische militairen ook zijn omgekomen.
1: Ja,
0: dat klopt. En dus het is voortdurend kat-en-muisspel waarbij agressie wordt uitgelokt en je dus de bondgenoot van Amerika zwart kunt maken met de hoop dat er een blijvende breuk tussen die twee ontstaat, tussen de Verenigde Staten en Israël, waardoor Israël in een zwakkere positie tegenover Hezbollah, Hamas en Iran komt te staan. Maar wij denken in hele korte termijnen hier in het Westen. In de Arabische wereld, ik heb net vanochtend ook weer de Arabische pers doorgescand, dan zie je veel langere strategieën, veel langere bewegingen. En zij denken dus ook op veel langere termijn. Een land dat diplomatiek en hopelijk dan ook militair geïsoleerd komt te staan, verliest op den duur zijn slagkracht.
2: Absoluut.
1: En de Chinezen weten het ook als het gaat om Amerika.
0: Ja,
2: en maar dan komt de vraag, Jan, want ik ben het helemaal eens met die analyse. Wat is er toch met Israël aan de hand? Hè? Moet je luisteren. Ze denken dus, Netanyahu gelooft helemaal niet in diplomatie, terwijl hij als diplomaat bij de VN is begonnen. Het was een briljante diplomaat. Hè? Hij gelooft, je mept gewoon iedereen neer. En dan hoop ik dat ik veiligheid in Israël krijg. Hè? En wat gebeurt er nou? Je zou dus denken dat er mensen opstaan en zeggen van, nou, we moeten misschien naast een militaire strategie ook een beetje diplomatiek gaan nadenken. Hè? Wat gebeurt er? De linkse oppositie en de andere oppositie, die zegt, we moeten het karwei afmaken in Iran.
0: Ja.
2: Alsof dat militair zou kunnen.
0: Dat roepen ze ook om Netanyahu nu zwak te laten zijn, zodat hij in de verkiezingen zou verliezen. Maar je ziet dat in meer militaire denkwereld. Ik heb hier een stukje voor me liggen van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies in Tel Aviv, INSS. Dat schrijft dat deze wapenstilstand in Libanon, in die context van het akkoord met Iran, is niet alleen maar negatief voor Israël. Als wij maar gaan praten met de Libanese regering, want die wil ook van Hezbollah af. Dan die Libanese regering is niet sterk. Maar dan kun je dus de internationale gemeenschap daarbij betrekken van ga helpen. De ellende is dat Trump ertoe heeft aangezet dat het mandaat van UNIFIL, die internationale vredesmissie in Libanon, dat die eind dit jaar afloopt. Ja. Maar dan zou je dus over iets anders kunnen nadenken. Frankrijk bijvoorbeeld wilde wel over nadenken. En wellicht ook wel Arabische landen.
1: Maar wat is dan de want dat is natuurlijk punt. Wat is dan de internationale gemeenschap? Dat is dus niet Amerika, dat is niet China, dat is niet Rusland. Dat kan alleen maar de Arabische wereld in Europa zijn.
0: Inderdaad. En er is ook wel een overleg daarover. Met name over Gaza was dat. Maar ook wel over de twee-staten-oplossing. Zijn akkoorden gesloten tussen de Europese Unie en bijvoorbeeld Saoedi-Arabië om dat gezamenlijk aan te pakken. Daar zou je dan werk van moeten maken. En dat zie je dat INSS ook als een uitweg van, ga dan via dat onderhandelen met de Libanese regering, dan ben je in ieder geval ook van dat Zwarte Piet scenario af. Dan zoek jij actief wel naar een oplossing.
1: Daar wordt ook onderhandeld, dat gebeurt in Washington. Maar wat is dan de diepere betekenis hiervan? Want die onderhandelingen gebeuren op dit ogenblik.
2: Hezbollah heeft geen reden om te ontwapenen. Kijk naar Hamas. Hamas is ook niet ontwapend. Nee. Hezbollah is ook in die samenleving verankerd. Aoun is zwak.
0: Ja, maar nu kijk jij naar de situatie op de grond. Alleen je moet kijken naar de situatie in de hoofd van mensen die er naar kijken. Bijvoorbeeld het Europese en het Amerikaanse publiek.
1: Mm-hmm.
0: Als Hezbollah iedere keer een aanval van Israël triggert, door een kleine aanval op Israëlische troepen, een paar soldaten dood, nou, krijg je weer een bombardement. Wat komt in de kranten te staan? Israël bombardeert Libanon.
1: Ja.
0: Dat gaat eindeloos door. Dat zet zich vast in het hoofd van mensen. Dat moet je doorbreken. Want dat is de strategische, nederlaag die dreigt.
2: Maar hoe kan je druk op Hezbollah uitoefenen?
0: Door er te zijn. Maar dan moet je met meer landen er zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag, want dat gaat voorbij. Ik begrijp hem, hè? En ik zeg niet dat het niet oké is. Maar het probleem is dat die aard van die oorlog aan het veranderen is. Daar zit het probleem in.
2: Ja,
1: dus wat je dus nu ziet met die first-person view drones, die Hezbollah dus nu ook gebruikt, dat is echt een nachtmerrie voor de
0: Israëlische troepen.
1: Voor de Israëlische troepen. En daar kun je weinig tegen doen. Ik bedoel, dit is een scenario wat zich ook ontvouwd heeft in Oekraïne. En je ziet dus ook dat er heel goed wordt gekeken door Hezbollah, maar ook door andere strijdgroepen, naar wat er in Oekraïne gebeurt. En hoe je dus in staat bent om een veel sterkere tegenstander gewoon het leven zuur te maken. Dus ik vraag me echt af.
0: Maar je hebt een positie om vanuit te werken. De meerderheid van de Libanese bevolking wil dit niet
1: eens
0: meer.
1: Ja.
0: En als jij dus kunt samenwerken met de internationale vredesmacht, die Hezbollah moet intomen, die eigenlijk een militaire tak van Hezbollah moet ontwapenen, die bevolking steunt dat. De Libanese politiek, op Hezbollah na natuurlijk, die steunt dat. Als je dat niet gebruikt, laat je die kans nu liggen.
1: Hoe groot is Hezbollah dan? Want dat is denk ik al niet
0: ongeveer gesteund door tussen de 20-30% van de Libanese bevolking.
1: Nou ja, dat bedoel ik. Dus de Libanese bevolking is dus wel -30%.
0: Ja, maar
1: dat is wel heel veel.
0: Dat is zeg maar de achterban van Hezbollah, maar dan heb je het ook over de politieke tak.
1: Ja.
0: In hoeverre die ook de militaire acties steunen, is niet bekend. Dan zou je dat dieper moeten onderzoeken.
1: Nou, dat was met Ira, heeft dat ook destijds gespeeld. die discussies. Daar gaat er maar vanuit dat er een link is. Dat kan bijna niet anders.
0: Die link is er. Ja. Maar als je dus ziet wat de effecten zijn, dat heb je ook in Gaza gezien. Er is ook verzet geweest tegen Hamas. Daar zijn demonstraties tegen Hamas gekomen. Want de mensen hebben zoiets van, ja, maar jongens, als jij doorgaat vechten, die idiotie van jullie vernietigt ons leven. Nou, helaas is daar niks en niemand om Hamas echt de wapens uit handen te pakken in het deel van het Gaza wat ze nog in handen hebben. En die 30-40%. Maar dat zou de bevolking dolgraag zien. Dat ziet de bevolking in Libanon ook graag gebeuren.
1: 70% van de bevolking, denk ik. Maar ik volg dat helemaal, die redenering. Maar het is wel een aanzienlijk deel van de bevolking. En ook de militaire organisatie, die gaat natuurlijk per definitie zitten in dat deel van de bevolking.
0: Ja.
1: Waardoor je eigenlijk dat deel van de bevolking als schild kan gebruiken, maar ook als facilitator. Dat is echt wat gewoon. Ja, dat is een ABC van opstanden. Dat gebeurt altijd zo. En dat is wel heel moeilijk te doorbreken, hoor.
2: Mensen zijn bang voor Hezbollah.
4: Ja. Op de radio ronden wij af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl. En daar kunt u ook lid worden van Boekestein en de Wijk Plus.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in Houston, 1000 kilometer verderop. Die was om 9:00 klaar, daarna gingen ze nog met de hele selectie op de foto. Het weer van Weer Online? In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig. En dat was het ANP-nieuws.
5: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
6: Het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen.
7: Je hoort Laurens-Jan Duvigno, algemeen directeur Beauty en Wellbeing Benelux bij Unilever. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Dit keer een gesprek met Laurens-Jan Duvigno, verantwoordelijk voor de afdeling haar- en lichaamsverzorging bij Unilever Benelux. Na de afsplitsing van Magnum, die eerder ook bij ons in de show was bij CMO Talk, ja, moet binnenkort ook de hele voedingsdivisie eraan geloven, want het levensmiddelenconcern wil namelijk ook zonder die tak verder. Wat betekent dat concreet voor de afdeling van Laurens-Jan? En het Nederlandse shampoo-merk André Lon, een van de merken binnen het concern, verloor de laatste jaren aanzienlijk marktaandeel. Nou, we hebben hier ook een marketeer in de studio. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe Unilever alles op alles gaat zetten om dat marktaandeel terug te veroveren. Je hoort het de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Laurens-Jan, van harte welkom.
6: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging, Klaas. Leuk.
7: Laten we meteen beginnen bij natuurlijk het nieuws van dit voorjaar. Unilever kondigde eerder dit jaar afscheid te nemen van de voedingsdivisie. Nou, eind maart uit mijn hoofd was het zover. En toen kwam ook het officiële persbericht dat die divisie werd overgenomen door het Amerikaanse McCormick. Ja, en daarmee krijgen ze in één klap toch een aantal behoorlijk bekende merken als Calvé, Knorr, Lipton in handen. En ja, dan ben ik benieuwd, gaat deze reorganisatie jouw divisie ook raken?
6: Ja, goede vraag. Misschien nog één kleine toevoeging. Het is een voorgenomen overname, dus dat is nog even detail, maar misschien goed om even aan te geven.
7: Een belangrijk detail.
6: Belangrijk detail, zeker. Nee, je hebt gelijk. Dus het is vrij recent nieuws en je ziet dat de informatie langzaamaan onze kant op komt. Maar ik zeker nog niet alle antwoorden heb op alle vragen hoe het precies voor de organisatie eruit gaat zien. Wat ik erover kan zeggen is dat je ziet dat, laat ik het zeggen, de categorieën die bij Unilever blijven, denk aan homecare, persoonlijke verzorging of mijn categorieën, haar lichaamsverzorging. Van nature categorieën zijn die behoorlijk op elkaar lijken. Ja. Daar zitten veel synergieën in. Denk aan de productie, maar ook de logistiek, supply chain. En het zijn ook het verkoopkanalen, waar dat met food wat minder is. Okay. Omdat food echt op smaak zit en de rest meer op het verzorgen van. Het mooie, denk ik, aan de McCormick Company die nu met ons in gesprek is voor de overname, is dat juist de expertise van voeding bij hen ligt. Ja. En uiteindelijk denk ik, hoe dichter je bij je de basis blijft eigenlijk en de synergieën zoekt binnen de verschillende merken, uiteindelijk twee type bedrijven blijven bestaan die uiteindelijk veel meer focus hebben, gerichter kunnen gaan innoveren voor hetgeen wat de consument zoekt binnen die categorie. En uiteindelijk beide in staat zouden moeten zijn meer succes te behalen dan we vandaag de dag doen.
7: Kunnen we dan ook straks meer innovaties verwachten uit de divisies die overblijven? Want daar gaat automatisch dan meer aandacht naartoe.
6: Ja, dat zou wel mijn aanname zien. Je ziet dat sinds de vorige reorganisatie van Unilever tweeënhalf jaar geleden, waar we eigenlijk in een structuur aan onze kant zijn gaan werken in verschillende business units, dat de innovatiesnelheid, maar ook met name de kwaliteit van innovaties aanzienlijk omhoog is gegaan. Mooi merk is Dolf bijvoorbeeld, waar ik ook mede verantwoordelijk voor ben. Daar zie je gewoon dat we veel meer innoveren en de innovaties die we brengen veel onderscheidender zijn. Dus de consument echt veel beter in staat zijn te verrassen. Maar ook kwalitatief meer kunnen brengen. En ik denk dat dat een hele mooie bevestiging is van de richting die we in zijn gegaan als organisatie een aantal jaar geleden. Die we denken alleen maar te kunnen gaan versnellen met de keuze die, nou ja, zoals je zegt, in maart is aangekondigd. Ja.
7: Nou, je houdt straks drie onderdelen over. Hè? Beauty en wellbeing, personal care en home care. Ja. Nou, dat is schoonmaakmiddelen. Hè?
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Beauty en wellbeing, die innovatie?
3: Ja, zeker. Maar ook binnen personal care, bijvoorbeeld voor deodorant. Of voor wasmiddel binnen home care. Mm. En door echt die focus te hebben, zie je dat de snelheid en kwaliteit wederom dus een stuk omhoog gaat.
2: Nou, ik begrijp het niet. Want je hebt dan.
3: Ik ga je helpen.
2: Ja, want hoe zit het dan met die eigenaarschap? Want je hebt innovatie zit dan bij beauty en wellbeing. Ja. Misschien heel erg inside out hoor. Maar de consument die ziet natuurlijk nog steeds dat het gewoon dolf is van de buitenkant. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het best ingewikkeld is als je verschillende stukken van die waarde keten, dus opknip bij verschillende divisies.
3: Ja.
2: Leg me nog eens even.
3: Ja, nee. Kijk, een mooi voorbeeld. Ik ga het proberen uit te leggen. Een mooi voorbeeld van ons R&D-center, waar we wereldwijd innovaties doen, zit in Engeland, in Port Sunlight. Nou, mocht je ooit een keer de kans hebben, neem ik je graag mee. Daar is ooit 150 jaar geleden ook het bestaan van Unilever gegrondvestigd.
2: De Lever Brothers, toch?
3: Exact. En het mooie aan die faciliteit die we daar hebben, is dat we simpelweg voor één bepaalde categorie innoveren.
2: Ja.
3: Dus de teams en de mensen die daar werken, echt de slimme koppen. Veel slimmer dan ik in ieder geval. Laat ik het even op mezelf.
2: Niet zo bescheiden.
3: Ja, goed. Werken dag in dag uit om de beste innovatie binnen een bepaalde categorie naar de klant te kunnen brengen.
2: Mm-hmm.
3: En door juist die focus zijn we dat in staat dus veel beter te doen, in plaats van dat we alle verschillende categorieën op één hoop gooien en proberen voor alles te innoveren, maken we hier heel duidelijke keuzes.
2: Mm.
3: En op die manier in staat zijn we veel beter producten naar de markt te brengen.
2: Hey, en welke merken vallen dan onder de afdeling haar en lichaamsverzorging?
3: Ja, Dolf, wederom, daar is die. André Lon, Vaseline. Een deel van Zwitserland, een merk als Neutral voor de gevoelige huid. Dat is echt de Nederlands, of ik moet eigenlijk zeggen de Benelux merkportfolio. Maar wereldwijd zijn dat nog veel andere merken. Denk aan een Sunsilk, een Clear, een Tresemme bijvoorbeeld in Engeland. Maar goed, dat zijn misschien merken die niet iedereen wat zegt.
2: Maar dat is natuurlijk leuk, want er komt steeds meer focus. En
3: absoluut.
2: Gaat daar iets gebeuren? Gaan jullie van die internationale merken ook naar Nederland halen?
3: Nou, we zijn eerder dit jaar hebben we na 10 jaar afwezigheid Dolf Shampoo weer geïntroduceerd. En ik zeg shampoo, maar hoort ook conditioner en haarverzorging bij. En je ziet dat we op die manier heel erg gebruik kunnen maken van het sterke merk Dolf.
2: Ja.
3: En op die manier in een categorie treden en gelijk heel snel heel veel impact kunnen maken. Dus ik denk dat een mooi voorbeeld is waar we echt geloven in de power van global brands, zoals we ze noemen. En op die manier relatief makkelijk echt impact kunnen maken in een land waar we nog niet aanwezig zijn. Ja. Een ander voorbeeld voor André Lon. Is een Nederlands merk. Zoals je misschien weet vanuit het verleden, werd vroeger geïnnoveerd voor André Lon.
2: Ja.
3: Recent zijn we daar eigenlijk specifiek mee gestopt. Maar zijn we veel meer gaan kijken, wat is er nou beschikbaar in het wereldwijde netwerk, het innovatienetwerk op haar gebied, wat we relevant vinden voor André Lon. En je kan je voorstellen dat je dan veel meer schaal, veel meer impact, maar ook veel meer investering kan doen op de kwaliteit van het product.
2: Ja.
3: En op die manier de Nederlandse consument het vertrouwde André Lon eigenlijk tegen een betere kwaliteit weg kan zetten dan we eigenlijk eerder konden doen.
2: Nou, we gaan het straks nog even hebben over André Lon.
3: Ja.
2: Even een stapje terug. Ja. Je bent pas sinds november 25 directeur Benelux voor de haar- en lichaamsverzorging stak. Hiervoor was je verantwoordelijk voor deodorant.
3: Ja.
2: En dus ook verantwoordelijk voor de lancering van de Axe Lower Body Spray.
3: Ja.
2: Nou, dat was wel volgens mij op de socials het nodige om te doen. Ik las ook comments van, je genitaliën zijn geen geurkaarsen. Want die ziet dan een jongetje zo lekker naar beneden spuiten. Dat was slechts één van de reacties. Ja, als er weerstand komt, is dan voor jou een campagne geslaagd?
3: Absoluut. Zou mijn korte antwoord zijn. Ja, absoluut. Kijk, het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen. Ik zou een mooier voorbeeld geven binnen het merk Axe. Daar stonden we net een aantal maanden voor de lancering van Lower Body. Kregen we in dezelfde maand zowel een nominatie voor de Lookie, voor de Gouden Lookie. En we werden 2 keer voor de rechtbank gedaagd door de reclamecodecommissie. En voor mij is dat een perfect voorbeeld van een goede campagne.
2: Maar hoe werkt dat dan? Hoe kan je een Gouden Lookie winnen, maar dan ook 2 keer gedaagd worden?
3: We werden genomineerd. We hebben hem niet gewonnen.
2: Okay, goed bij de feiten, heel goed.
3: Ja, precies. Maar het mooie aan dit voorbeeld vind ik is dat je dus in staat bent echt het randje op te zoeken. En misschien ga je er zelfs wel een klein beetje overheen.
2: Ja.
3: Waardoor mensen dus ook aangeven bij de reclamecodecommissie van dit kan eigenlijk niet. Of hier vind ik iets van. Maar als wij vervolgens ons huiswerk goed gedaan hebben en ook kunnen weerleggen waarom dat wel of niet het geval zou zijn, dan doen we denk ik het beste wat in onze power ligt om te doen. Want dan
2: refereer je dan nu naar de Neighbor-campagne?
3: Klopt.
2: Ja, dus voor de mensen

0: die hem niet kennen. Ja. Daarin gaat een man douchen bij zijn buurvrouw. Die is op leeftijd, mag ik ook overigens zeggen. Die vervolgens staat te wachten in haar SM-pakje... nadat hij zich gewassen heeft met uiteraard Axe douchegel. Luister even mee.
1: En I asked her, can I take a shower?
2: Excuse me? Can I take a shower?
3: And I said yes, over the...

0: want to have a cup of tea? die commercial, ja. Die stuitte dus op kritiek. Nou, dan krijg je dat binnen, zo'n klacht. Hoe werkt dat dan in jullie multinational?
1: Wat ik net aangaf, we waren goed voorbereid. Dus we wisten van tevoren wel dat we mogelijk wat commotie zouden kunnen veroorzaken.
0: Liggen de draaiboeken klaar, hoe moet je reageren?
1: Exact, ja. En Actu is ook een mooi merk wat we natuurlijk niet alleen in Nederland verkopen, maar wereldwijd beschikbaar is.
0: Want dit was oorspronkelijk een Europese campagne, volgens mij.
1: Ja, het is een campagne voor Europa ontwikkeld. Ja,
0: in Duitsland voor het eerst.
1: In Engeland is geschoten. Dus zie je wel communicatie of commercials. They travel, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is ook denk ik de kracht van de merken. Maar in dit geval hebben we dus ook veel kennis en kunnen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de omliggende landen, om echt te kijken van oké, hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Ja. En juist omdat je op voorhand je huiswerk doet, kan je ook snel schakelen indien het nodig is. En gelukkig hebben we in Nederland een collega met heel veel legal kennis die ons dan kan helpen in deze situaties.
0: En dan die basketballer.
1: Ja.
0: Dat is de Lower Body Spray campagne.
1: Ja.
0: Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is echt volgens mij een Nederlands product. Zo ook internationaal.
1: Nee, ook internationaal. Okay. Ja, dus de insight op Lower Body is dat eigenlijk 40% van de consumenten hun deodorant al gebruikte op andere delen van hun lichaam.
0: De genitaliën.
1: Dan de oksels.
0: Ja. Kan de voeten.
1: Exact, kan de voeten zijn, kan de genitaliën zijn. Maar bijvoorbeeld ook de dijen, de rug, de buik. Je kan het nog een aantal plekken verzinnen. Het probleem dat vaak in deodorant zit, is dat er ook ingrediënten in zijn die het zweten moeten tegengaan en niet altijd geschikt zijn voor delen van je lichaam die wat gevoeliger zijn dan anderen.
0: Ja.
1: Is een trend die uitkwam, of is eigenlijk ontstaan is vanuit Amerika.
0: Ja.
1: Sowieso wel een voorloper op persoonlijke verzorging, moet ik eerlijk zijn. En je zag eigenlijk in no time dat een mooi marktaandeel opbracht voor het merk, maar ook in staat was de consument iets te bieden waar hij of zij eigenlijk al best wel lang naar op zoek was.
0: Ja, dus die hebben product aangepakt, wat dus ook veilig is om aan te brengen op andere plekken van het lichaam dan de oksel.
1: Ja, exact. Ja, en zijn we uiteindelijk begonnen met Dove Female.
0: Ja.
1: En in de achtergrond druk met de actie bezig geweest. En die hebben we vroeger in het jaar gelanceerd. Ja. Klopt.
0: Nou, ik wil met jou naar de dilemma's. Je weet het hoe het werkt. Ik ben altijd streng. Je moet één van de twee kiezen. Hou het kort. En na afloop kunnen we er eentje uitpakken om even over door te kletsen. Klaar voor?
1: Let's go.
0: Het merk André Lon is enkel actief op de Nederlandse markt. En het is prima of ik wil daarmee de wereld veroveren.
1: De wereld veroveren.
0: De oorlog in het Midden-Oosten verstoort onze toeleveringsketen of hebben wij er nauwelijks last van?
1: Verstoort de keten.
0: Onze grootste concurrent, de niche beauty brand of private label?
1: Private label.
0: Alle merken krijgen evenveel aandacht of wij focussen ons nu op een select aantal?
1: Een select aantal.
0: Wij zetten vol in op zichtbaarheid op socials of de traditionele kanalen zoals een tv-commercial of een abri langs de weg blijven ontzettend belangrijk.
1: Die blijven zeker belangrijk.
0: AI heeft binnen mijn teams de grootste impact op de ontwikkeling van campagnes of juist bij de executie?
1: Ik zou zeggen ontwikkeling.
0: Dolf of Ax?
1: Dolf.
0: Mooi. De gast is Laurens-Jan Duvigno van Unilever en hij is verantwoordelijk voor de afdeling haar en lichaamsverzorging binnen de Benelux. Laurens-Jan, je was vrij besluitvaardig in het antwoord geven van dilemma's. Heb je er eentje die wat pijn deed, die lastig was?
1: Ja, gelijk
0: was?
1: De eerste.
0: De eerste.
1: Ik reageerde snel, zal ik ook een stukje reflectie naar mezelf geven.
0: Heel goed, heel goed.
1: André Lon wereldwijd of Nederland? Ja. Kijk, ik denk dat het allebei niet is. André Lon is natuurlijk een merk die ontstaan is in Nederland al heel, heel lang geleden. En ik denk dat er veel potentie ligt in België.
0: Okay.
1: Sterker nog, daar is vraag voor André Lon in België. Er zijn een aantal met name online platforms die het al verkopen. Maar je al vrij snel tegen bijvoorbeeld regelgeving aanloopt van joh, mogen we het product wel of niet verkopen? Denk bijvoorbeeld aan welke talen aan de achterkant van de verpakking staan. En zijn we dan wel in staat dat op de juiste manier te doen? Daar zijn we op dit moment naar aan het kijken. Juist omdat we weten dat die vraag er is, is dat natuurlijk een hele mooie markt om naartoe te gaan. Daar stopt de expansie ook wel weer gelijk. Dus vandaar de dilemma, snel antwoord, maar wel degene die ik zou willen uitpakken.
0: Benelux wellicht.
1: Ja, kijk, uiteindelijk moet je wel dicht bij de kern blijven, vind ik. Het merk is nog altijd het grootste merk in de markt. Traditioneel Nederlands, ook een van de enige weinige merken traditioneel Nederlands. Zeker met de volume die we doen en dus de impact die we kunnen maken. Ja, dan vind ik belangrijk dat we dat goed doen. Ja. En beter dan vandaag misschien wel. In plaats van dat we onze groei ergens anders gaan zoeken.
0: Want het merk bestaat inmiddels ruim 80 jaar. Maar toch gaat het niet zo lekker met André Lon. Want als je kijkt naar het marktaandeel. 2018 snoepten jullie nog 33% van de taart. En inmiddels is dat nog maar 20%. Ja. Wat is er gebeurd? En wat ga je doen om dat weer een beetje op te krikken?
1: Ja, goede vraag. Half uur hebben we, hè? 30 minuten.
0: Maar je geeft lekker snel antwoord.
1: Ik zal proberen het niet ingewikkeld te maken. Ja. Ik denk dat de context waar we in leven, vandaag sowieso, maar ook in de categorieën en de industrie waar we nou actief zijn, echt veranderd is. Dus je gaf zelf aan de opkomst van private labels, denk ik, een mooi voorbeeld, waar we gewoon simpelweg veel meer concurrentie hebben gekregen vanuit private label. En ik ook wel eerlijk moet zijn dat de kwaliteit van de private label producten over het algemeen gesproken beter zijn dan 10 jaar geleden.
0: Ja. Dus neemt de concurrentiekracht dan af, zou je zeggen?
1: Het alternatief, er is gewoon meer alternatief. Ja. En dat is eigenlijk aan de onderkant van de markt, zoals we dat noemen, namelijk de wat meer betaalbare producten.
0: Ja, maar dat is ook André Lon dus.
1: Dat is ook André Lon. Ja. En aan de bovenkant zijn er heel veel initiatieven gekomen, vaak wat kleiner, vaak wat meer niche.
0: Precies.
1: Maar die wel een bepaalde gevoel bij een bepaalde doelgroep op kan wekken. Die wel heel goed in staat is dat heel goed te begrijpen. En echt een product voor te ontwikkelen die dat beantwoordt. En of dat dan kwalitatief beter of minder is, dat doet er dan eigenlijk niet toe. Maar op die manier zijn ze toch heel goed in staat dat marktaandeel te winnen.
0: Wat ga jij doen om van die 20% weer 30% te maken?
1: Nou, wat ik net al aangaf, André Lon is in die zin wel een heel bijzonder merk in de categorie. Het grootste merk binnen de haarverzorging. Maar eigenlijk het enige merk wat echt traditioneel gezien Nederlands is. Nogmaals, met de volume die we doen. Want natuurlijk zijn er meer Nederlandse merken. Maar als je de grote concurrenten vergelijkt met André Lon, zijn het eigenlijk allemaal wereldwijde spelers. En ik denk dat daar de kracht zit wat André Lon 10, 15 jaar geleden zo uniek maakte. Wat we een beetje verloren zijn over de tijd. En daar waren alle goede redenen voor. Maar ik denk wel, als we wat Nederlandse insights, wat humor, wat pragmatisme terug kunnen brengen in het merk van nu, dat daar wel kansen liggen ten opzichte van de afgelopen jaren. Juist omdat die kwaliteit ten opzichte van 10 jaar geleden veel beter geworden is.
0: Nou, ik hoor een herpositionering, ik hoor een nieuwe campagne.
1: Je hoort een team dat in ontwikkeling is.
0: Oké. Mooi. Ja. Hey, hoe belangrijk is het digitale kanaal voor jullie in het terugwinnen van die klanten?
1: Ja, heel erg. Ja? Kijk, daar kan ik in principe wel kort over zijn. Socials, of laat ik zeggen, het digitale kanaal, laat ik het iets breder trekken dan social, wat ook met advertising, display, noem maar op. Is enorm toegenomen. Als je kijkt naar onze spend, digital spend, zitten eigenlijk meer dan gemiddeld, zitten we al op digital versus traditioneel. Dus we zien daar een enorme toename. En dat zet zich eigenlijk door richting aantallen, misschien wel 70, 80, 20. In het voordeel van digital. En daarbinnen heeft social een enorm aandeel. Dus dat is een echt serieuze shift ten opzichte van misschien wel die 10 jaar geleden. Ja. En uiteindelijk is dat ook gedreven door het feit dat we moeten zijn waar de consument is. Ja. Als een consument meer tijd spendeert op digital dan traditioneel, moeten we daar ook zijn.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd merk je wel dat het niet de enige manier is om de consument te bereiken. Omdat een deel van de consumenten, ook simpelweg vaak met een oudere leeftijd, die consumptie niet heeft.
0: Ja.
1: En ik denk dat de merkers André Lon, terug naar je eerdere vraag, daar best wel wat zoekende is geweest. Van oké, moeten we ons nou heel erg op de jongere doelgroep focussen? Eigenlijk de doelgroep van de toekomst. Of moeten we ook aandacht blijven geven aan de consument die ons in het verleden heeft gekocht. Ja. En weet je, eerlijkheid, Dirk, durf te zeggen dat we daar een beetje in door zijn geslagen en we nu wat meer die balans zoeken tussen digital en traditioneel. Ja. Alleen daarbinnen kijken we wel heel erg hoe kunnen we een bepaalde asset of een bepaalde commercial of een bepaalde boodschap landen die past bij het kanaal. En ik denk dat wel heel belangrijk is.
0: Nee, want als je dan toch best wel zwaar investeert in digital. Ja. Je noemt 70-80% digital. Dan gaan mensen klikken op een uiting. Dan landen ze vaak op jullie website. Ja. En heb ik ook even op jullie website gekeken. Ja. Nou, het ziet er niet heel erg modern uit.
1: Nee.
0: Zacht uit te drukken. Wat vind je er zelf van?
1: Ik zal het even opschrijven om mee te nemen. Nee, vaak als je klikt op de assets die we live zetten, ga je juist niet naar ons, maar ga je eigenlijk naar onze retailpartners. En waarom? Omdat we eigenlijk hoe meer kliks je toevoegt, hoe groter de kans is dat je de consument verliest. Ja. En daarmee eigenlijk niks bereikt. Dus we kiezen er eigenlijk heel bewust voor ons portfolio op een zo goed mogelijke manier.
0: Dus performance.
1: Ja, te kunnen vertellen, te kunnen laten zien, te kunnen uitleggen richting de consument. Maar dat doen we eigenlijk liever op de kanalen van onze retailpartners dan dat we dat zelf doen.
0: Maar je wilt toch ook een beetje het verhaal, de heritage, dus de humor vertellen. En
1: zeker. Maar daar zijn de socials, gewoon je eigen social kanaal, is daar weer veel relevanter.
0: Is de website niet meer belangrijk, zou je zeggen, voor een merk?
1: In onze business echt een stuk minder dan voorheen.
0: Dus je gaat er niet op investeren. Dus niet
1: we zullen zorgen dat hij up-to-date is. Productinformatie moet daarop staan. Als consumenten willen informatie willen ophalen, dan zullen we er zijn, zeker. Maar het is niet een belangrijk onderdeel van ons digitale ecosysteem.
0: Dan wil ik met jou naar de oorlog in het Midden-Oosten. Je gaf net al bij de dilemma's aan van ja, wij hebben er ook last van. Ja. Hey, in ons in de toeleveringsketen van een hoop sectoren. Ja. Jullie hebben wereldwijd behoorlijk wat fabrieken, 40-tal, die bevoorraad moeten worden. Ja. Ja, wat is de impact? Wat voelen jullie?
1: Ja, die is breed te voelen, is misschien het simpele antwoord. Kijk, je merkt uiteindelijk dat het zich in verschillende delen van de supply chain impact wel kan hebben. Dus bijvoorbeeld aan de toelevering. Dus kunnen we ingrediënten die we nodig hebben om de producten te maken, kunnen we die nog sourcen?
0: Ja.
1: Het voordeel van de grootte en de schaal die Unilever met zich meebrengt, is dat we daar goede contracten, goede partners hebben, die dat vaak voor ons kunnen doen.
0: Ja.
1: Met ook, en ik verwacht dat er zo nog een vraaggroep komt rondom het kostelement daarin.
0: Juist.
1: Dat we prijzen ook richting de toekomst kunnen hedgen.
0: Ja.
1: Dus korte termijn zijn we goed beschermd eigenlijk tegen situaties zoals Midden-Oosten. Ja. Nu is het toevallig Midden-Oosten, kunnen natuurlijk andere dingen om ons heen gebeuren.
0: Maar nu is het nacho, not a chance, Hormuz opens.
1: Ja.
0: Dit gaat nog wel even duren volgens mij. En dan is het straks het najaar. En als de straat van Hormuz nog steeds dicht is, ja, dan zijn prijsverhogingen denk ik onvermijdelijk.
1: Dan wordt het steeds lastiger, ja. En eigenlijk hebben we daar altijd een aantal stappen voordat we tot dit punt komen die we proberen te nemen. Dus allereerst, als een situatie zich voordoet zoals het Midden-Oosten, hoe groot is het probleem?
0: Ja.
1: Even simpelweg. Dus welke impact verwachten we te moeten kunnen absorberen? En het absorberen is wel stap 1. Dus wat kunnen we aan onze kant doen om efficiënter te werken, kosten uit de keten te halen, andere keuzes te kunnen maken om die eventuele kostenstijging te kunnen absorberen.
0: Ja.
1: Een tweede optie die we naar kunnen kijken is, kunnen we richting de consument daar een stap maken? Denk bijvoorbeeld aan het portfolio wat we aanbieden, de variatie. Misschien ook wel het promotieprogramma wat we in onze categorieën spelen samen met de retailers. Hoe kunnen we de consument op wel een manier blijven bedienen die voor hem of haar relevant is, inclusief prijs, zonder daar gelijk met prijsverhogingen.
0: Of misschien iets minder product in de verpakking stoppen en dan zoveel mogelijk de prijs hetzelfde houden.
1: Nou, daar zou je me denk ik niet van kunnen beschuldigen.
0: Oké. Dan even naar Japan. Je hebt daar een grote chipsfabrikant, Kelby.
1: Ja.
0: Ja, en is wel zo ver gegaan dat ze vanwege het tekort aan de grondstof nafta, dat is heel erg belangrijk voor het maken van kleurstof voor inkt.
1: Ja.
0: Ja, om helemaal op zwart-wit te gaan.
1: Ja,
0: dus
1: de
0: chipsverpakken die liggen nu gewoon in zwart-wit in het schap. Is dat ook iets wat Unilever overweegt?
1: Ik heb het nog niet voorbij zien komen. Nee, ik vind het wel een creatieve oplossing, moet ik heel eerlijk zeggen. Natuurlijk een beetje noodgedwongen wellicht. Maar op die manier kan je natuurlijk wel, wat ik zeg, kijken naar je koststructuur. Om te kijken of je daar ergens kan helpen om eventuele prijsverhoging te voorkomen. Maar nee, ik heb dit concrete voorbeeld nog niet voorbij zien komen bij Unilever.
0: Okay, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering op Zender. En ja, ik wil jou danken voor je komst. Laurens-Jan Duvigneau, algemeen directeur Beauty and Wellbeing Benelux bij Unilever. Maar gelukkig, luisteraar, hebben we natuurlijk de podcastversie. Want we gaan nog veel verder en dieper doorpraten over marketing. En dan heel specifiek hoe Unilever AI inzet in het ontwikkelen van campagnes en het opdoen van inspiratie. Luister dus naar de podcastversie. Over 2 weken ga ik in gesprek met Nicole Rosanella van Samsung. Ja, en het belooft ook een mooie aflevering te worden. Hoop dat je deze aflevering leuk vond. En voor nu, dank voor het luisteren.
2: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaithaal. In het Belgische Derby wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3 uur voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietstassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. En bij een zoektocht naar drugs heeft de politie in de buurt van Parijs een origineel schilderij van Pablo Picasso gevonden. Er is ook een onderzoek gestart naar diefstal en heling, omdat niet duidelijk is hoe het daar komt. Bij de inval werd ook wiet gevonden, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En toen het bedrijf van de gast van vandaag een miljoenencontract binnensleepte met een landelijke energieleverancier, kon hij zijn geluk niet op. Na jarenlang hard werken was dit de deal van zijn leven. Totdat bleek dat zijn grootste klant een vijandige overname aan het voorbereiden was en zijn medewerkers ook nog eens een keertje vertrouwelijke informatie hadden doorgespeeld. Welkom Ralf.
9: Dankjewel.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Mijn naam is Ralf van Dam en ik sta ondernemers bij in goede tijden, maar ook in slechte tijden.
8: En waar heb jij het goed gedaan?
9: Wat ik goed heb gedaan is dat ik in slechte tijden ben opgestaan en door ben gegaan.
8: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
9: Nou, ik heb in mijn ondernemerschap mezelf ook aardig verloren als persoon.
8: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ralf, leuk je te zien.
9: Ja, wederzijds.
8: Jij klinkt al als een man die heel veel bedrijven heeft gehad.
9: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
8: Welke heb je nu? Ik heb hier staan ondernemersreizen.nl.
9: Ja.
8: Vertel.
9: Ja, ondernemersreizen.nl is ontstaan eigenlijk uit de behoefte dat, heb ik zelf ook ervaren als ondernemer, dat het afstand nemen van je bedrijf soms wel goed is. Hè? Om eventjes een helikopterview te hebben. En dus nemen wij ondernemers mee naar het buitenland. Uit hun huidige context. En daar hebben we een 5-daags programma waarbij ze aan de slag gaan met zichzelf als ondernemer. En ze reflecteren met elkaar ook op het ondernemerschap. En ja, dat is heel waardevol.
8: Ja, en hoe vaak per jaar ga je?
9: Ja, in het verleden gingen we een paar keer per jaar naar verschillende bestemmingen. Maar we hebben recent besloten om ons te focussen op het Caribisch gebied. Dus we gaan nu alleen nog maar naar Curaçao. 1 keer per jaar met een groep Nederlandse ondernemers daarheen. En dan mengen we het ook met ondernemers daar in Curaçao.
8: Oh ja.
9: En met name die combinatie is erg aantrekkelijk.
8: Ja, dit lijkt me niet een fulltime bedrijf.
9: Nee, is het niet.
8: Nee.
9: Het is een side business. Het is planbaar. Het is meer projectmatig. Ik doe het ook niet alleen. Ik doe het samen met een compagnon en met Christel, mijn vrouw. En een flexibele schil van trainers. En zo af en toe doen we het.
8: En wat doe je nog meer?
9: Ja, daarnaast heb ik Geldfit Zakelijk mee helpen oprichten in coronatijd. Dat is een stichting die ondernemers bijstaat in financieel zwaar weer. Daar besteed ik ook af en toe natuurlijk mijn tijd aan. En dan probeer ik dat verder te brengen. En ik ben Head of Startups en Scale-ups bij Achmea Impact Ventures. En daar ben ik eigenlijk in de rol van investeerder. Het scouten van startups en scale-ups. Daarin investeren, maar ook het team vooral begeleiden.
8: Laten we eens even kijken naar jouw geschiedenis. Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. Nee. Jij begon in 2005 met een bedrijf dat hypotheekverstrekkers koppelt aan potentiële klanten.
9: Ja, een beetje platform af van een letter, hè?
8: Ja.
9: Dus het was in Nederland toen de tijd lastig om een hypotheek online te kunnen sluiten al helemaal. Maar ook het vergelijken van rentes met tarieven bijvoorbeeld was niet transparant en openbaar. En daar sprongen mijn broer en ik toen de tijd op in.
8: Met je broer?
9: Ja. Dat was een familiebedrijf.
8: Oh, en waarom met je broer?
9: Nou, hij kwam uit de bank- en verzekeringswereld. Had een hypotheekketen hier in Amsterdam. Ik kwam toen de tijd terug eigenlijk. Ik had net mijn IT-bedrijf verkocht. En ik vroeg aan hem van ja, waarom kan ik niet online vergelijken? Hypotheek, ja, is lastig, moet je naar me toe komen? Ik zei, nou, dat geloof ik niet. Dat kan wel. En daar is het eigenlijk uit ontstaan.
8: Oh, ja.
9: En toen hebben we eigenlijk die renteoverzichtjes, die nu vrij normaal zijn overal, bij Independer en bij alle andere partijen, die hebben we naar het internet gebracht. En dat liep meteen als een dolle.
8: Ja?
9: Ja.
8: Hoe zag je dat? Ja, gewoon views of...
9: Ja, views, kliks, leads die er direct uit voortkwamen. Dus het overspoelde ons al redelijk snel. En eigenlijk was het meteen al in een 2-3 maanden tijd groter dan het hele adviespraktijk van mijn broer. Dus toen besloten we om die platformbusiness mee in te gaan.
8: Ja, want je had ook wel meteen een businessmodel bedacht van als er dan op die knop geklikt wordt en de hypotheek wordt aangevraagd, dan pakken wij een stukje op.
9: Precies, ja. Lead generation eigenlijk. Je moet je bedenken dat toen de hypotheekverstrekkers nog helemaal niet zo actief waren op online. Het online kanaal nog niet ontdekt hadden. En daar lag mijn expertise natuurlijk wel vanuit mijn achtergrond. Dus we adverteerden op alle grote portalen in Nederland. Hè. Dan moet je denken aan Telegraaf.nl, Nu.nl.
8: Nou, hoe heette het bedrijf?
9: Toen de tijd Hypotheek Lead. Dat was zeg maar aan de B2B kant.
8: Ja.
9: En alles over hypotheken was aan de consumentenkant.
8: Ja. Gaaf. Hoe is het om met je broer te ondernemen?
9: Ja, bijzonder. Een extra dimensie natuurlijk. Familiedimensie
8: positief erbij. Positief of negatief?
9: Allebei.
8: Oké. Okay.
9: Ja, positief ervaren natuurlijk. Je kan lezen en schrijven met elkaar. Negatief is natuurlijk als het spannend wordt. Als je een bedrijf in een vaarwater komt waarin je elkaar in de ogen moet blijven kijken, dan kan het ook natuurlijk heel spannend zijn om met je familie te ondernemen.
8: Ja, dat snap ik helemaal. Is je broer er altijd nog hier gebleven?
9: Ja, tot 2011 eigenlijk. Dus toen scheiden onze wegen. Dat hebben we ook in goed overleg gedaan, zoals dat zo heet. En daar waren we ook wel op voorbereid. Toen we het bedrijf startten, hadden we ook al afspraken gemaakt over oké, als ons pad ergens anders zeg maar scheidt, dan moeten we daar op een goede manier afwikkelen en verder gaan. Dat hebben we ook gedaan.
8: Ja. Ja. Het klinkt als een grote hit.
9: Ja, was het ook.
8: Hoeveel omzet draaide je in die eerste jaren?
9: Business, 3 miljoen euro, 3,5 miljoen euro, zeg maar.
8: Wow.
9: We waren echt een van de grootste adverteerders ook in Nederland online. We hadden eigenlijk alle banken als klant. We hadden iets van 400 intermediairs als klant.
8: En hoeveel mensen had je?
9: Ik denk dat we als team zijnde toen 20 mensen hadden, denk ik.
8: Okay.
9: Dus een callcenter, zeg maar, met variabelen, zeg maar, die je kon opschalen. Eigen contactcenter, externe contactcenters. Dus op een goede dag konden er wel zo'n 40, 50 mensen actief zijn.
8: Dat liep lekker.
9: Ja, dat liep lekker, ja. Ja. Ja.
8: Toen kwam 2008.
9: Ja.
8: Voor de mensen die wat niet zo oud zijn als wij, potverdorie, dat was een jaar.
9: Ja, dat vergeet je nooit meer. Hè. Oktober 2008, Lehman Brothers crisis. Ja, ik zat in het oog van de storm natuurlijk. Toen dat gebeurde, dat raakte ons in de kern natuurlijk.
8: Want de huizenmarkten stortten totaal in. Er werd geen huis meer verkocht.
9: Nee, dat. Maar het was ook zo dat, ik weet nog goed dat ik hier naar ING in Amsterdam ging, wat een van mijn grootste klanten was. En daar stond gewoon een rij voor een hokje, zeg maar, met allemaal leveranciers die allemaal ter plekke moesten gaan onderhandelen met ING over het contract wat ze hadden, om het wel of niet te ontbinden, zeg maar, met bepaalde voorwaarden.
8: Maar wat voor bedrijven waren
9: allerlei
8: dat?
9: Allerlei soorten bedrijven. Hmm. Er werd direct ingegrepen door.
8: Ja.
9: En dan was het een kwestie van, oké, wil je het contract aangaan? Dan moet je het juridische gevecht aangaan. Of we kopen het nu af voor 2-3 ton, ik zeg maar even wat. En dan kun je verder.
8: Ja.
9: Dus het was echt, ik weet nog wel goed hoor, ik verloor in 2-3 maanden tijd bijna, ik denk bijna 1,5 miljoen euro.
8: Zo. Ja. En heb je wel 20 mensen nog ontlopen?
9: Ja, dat is meteen shit hits the fan meteen.
8: Ja, dan heb je wel een slagaderlijke bloeding.
9: Dus zeker. En dus ingrijpen meteen.
8: Ja.
9: Ja.
8: Dus wat heb je gedaan?
9: Ja, meteen met de stof kwam door alles heen. Dus meteen kijken van waar kun je saneren. Contracten natuurlijk niet meer verlengen. Nou ja, waar je kan, grijp je meteen in.
8: Ja.
9: En gelukkig had ik die ervaring al wel. Want ik had ook de dotcom-crisis meegemaakt met mijn IT-bedrijf. Dus het ingrijpen, het flexibel kunnen zijn met je bedrijf op het moment dat er zo'n crisis is, dat had ik al wel geleerd.
8: Mm-hmm.
9: Dus het differentiëren, en dat is misschien ook het haakje naar het volgende avontuur, het differentiëren naar een andere markt, met hetzelfde model bijvoorbeeld, dat had ik al wel voor de bril.
8: Dus je zat dat snel te bedenken, maar ondertussen moest je nog reorganiseren. Hoe snel heb je dat kunnen doen?
9: Ja, dat heeft al bijna een jaar geduurd.
8: Zo.
9: Ja. Ja. Dus we, waarom duurt dat zo lang? Echt op een houtje bijten. En nou ja, goed om uiteindelijk gewoon alles netjes af te wikkelen met alle mensen. En met al je leveranciers nieuwe afspraken te maken. Ja, dat was wel echt het ontbinden van al die contracten, zeg maar, met hypotheekverstrekkers. Ja, daar waren wel, was wel wat te doen.
8: Ja. Dan ga je inderdaad kijken van, oké, kunnen we die trucje ergens anders toepassen?
9: Ja. Klopt.
8: Dat bleek de energiemarkt te zijn.
9: Ja.
8: Leg eens uit.
9: Nou, die liberaliseerde natuurlijk in 2004. Dus mensen gingen voor het eerst ook kijken naar het oversluiten van hun energiecontract. Toen de tijd had je natuurlijk ook NL Energie, zeg maar, eventjes die opkwam. En nou, wij hadden een hele sterke positie online, wat ik vertelde. Hè. Wij konden online adverteren op vaste posities. En ik bedacht van, ja, waarom kan ik diezelfde positie niet gebruiken ook voor de energiemarkt? En zo heb ik eigenlijk ook de vraag gekregen vanuit de energiemaatschappij toen de tijd. Kun je dat wat je in de financiële sector hebt gedaan met hypotheken, kun je dat voor energie doen? Dacht ik, ja, dat kunnen we. We hebben het hele apparaat staan. Dus toen hebben we het eigenlijk gedifferentieerd naar de energiemarkt. Ja. En dat was eigenlijk nog succesvoller dan de hypothecaire markt.
8: Dat ben je niet.
9: Ja, want je sloot ook daadwerkelijk contracten. Dus dat was een stap verder dan in de hypothecaire markt.
8: Dus, want hier bij de hypothecaire kreeg je leads.
9: Precies.
8: En daar afspraken. Sluit je contracten.
9: Ja.
8: Is dat levert meer geld op, neem ik aan.
9: Ja, exact. De prijs per afspraak uiteindelijk of per contract was veel hoger. Marges waren voor ons beter. En we konden ook nog, dat was ook het mooie, natuurlijk differentiëren, zeg maar, in de zin van als je een lead binnenhaalt voor het energiebusiness, kun je hem ook cross-sellen naar hypotheken. Of andersom.
8: Oh, omdat mensen natuurlijk... op het moment dat ze een nieuw afsluiten, precies, zijn ze misschien ook wel aan het zoeken.
9: Zeker.
8: Naar...
9: Ah, oh. Zeker. Dus dat was een dubbele. Dat was dubbel bingo, zeg maar.
8: Ja.
9: En dat ging ook zeer, zeer voortvarend. Maar
8: even, je had één heel groot contract.
9: Ja. Ja.
8: Kun je zeggen hoeveel procent van de omzet dat ongeveer was?
9: Ja, dat was groot. Dat was 20 miljoen euro.
8: Mm-hmm.
9: Voor 3 jaar.
8: Een soort gegarandeerde omzet dan?
9: Ja,
8: of?
9: Dat was echt als wij de prestatie leverden, dan was het een gegarandeerde omzet, okay, inderdaad. Ja. Dus, maar goed, de cijfers waren zo goed ook bij het aangaan.
8: Ja.
9: Dat wij wel voorzagen van, nou, dat gaan we gewoon...
8: Dat gaan we wel halen.
9: Ja. Ja.
8: En die 20 miljoen was hoeveel procent van je omzet?
9: Ja, veel. 80%. Ja.
8: Heb je ergens toen al gedacht, oeh, dat is wel heel...
9: Ja? Tuurlijk. Maar je komt vanuit een kwetsbare positie. Dus de hypothecaire markt had ik dan net op het niveau gekregen dat het doorliep. Maar het onvoldoende was met de ambities die ik had. Dus ik dacht, oké, ik differentieer naar energie. Ik cross-sell naar hypotheken dan ook. Dan heb ik daar ook nog wat effect daarvan. Maar we gaan vol voor die energiebusiness. En ja, het was een mooi contract. Ik weet nog goed dat we hem tekenden. En ik dacht van, nou, dit zit goed in elkaar en we gaan gas geven.
8: Wil je zeggen welke energiebedrijf dit was?
9: Nou nee, laten we dat maar niet doen. Het is lang geleden hoor, maar ik wil geen naming and shaming doen.
8: Nee. Bestaan ze nog wel?
9: Ja, zeker.
8: Oké. Okay. Want er is wel wat gebeurd.
9: Zeker, ja.
8: Wat gebeurde er?
9: Nou, ik denk, als je het kort samen wil vatten, is het een soort vijandige overnamesituatie geweest. Dus wij deden het zo goed dat we het grootste verkoopkanaal van die energiemaatschappij in 1 jaar tijd werden, of 1,5 jaar tijd. En dan ontstaat er een bepaalde afhankelijkheid. Die misschien op termijn niet wenselijk was. Er was ook een CEO-wissel. Dus het contract met de CEO die ik gesloten had. En de nieuwe CEO heeft denk ik ook een belangrijke rol gespeeld. En die nieuwe CEO die dacht gewoon van ja, maar dat gaan we niet doen. Die afhankelijkheid wil ik niet. Ik trek het naar me toe. Ik ontbind het contract halverwege. Dus ik bespaar daar. En ik ga proberen het toch naar me toe te trekken door het bedrijf zeg maar vijandig over te nemen.
8: Begrijp ik het goed dat jij zegt dat de strategie was, als ik het contract nou ontbind, dan gaat het opeens wankelen, dat bedrijf. En dan zou ik het bij de curator kunnen kopen.
9: Check. Ja.
8: Weten we dit zeker? Of is dit een vermoeden van jou?
9: Nee, dit is al inmiddels 100% zeker.
8: Hoezo weten we dit zeker?
9: Nou ja, dat bleek uit de handelen, zeg maar, op het moment dat ik bij de curator zat. Of tenminste het hele proces met de curator opstarten. Toen was de eerste partij die ze natuurlijk aanmelden en bereid was ook de curator te financieren, was die energiemaatschappij.
8: Ja.
9: Dus ze hebben daar heel bewust wel op aangestuurd. Ik heb in het moment dat zij het contract opzeggen, want dat was een cruciale, toen heb ik nog wel in die maanden natuurlijk geprobeerd het bedrijf overeind te houden. We waren natuurlijk financieel afhankelijk van hun geworden. Geprobeerd het op een prettige en goede manier over te dragen. Maar daar waren ze niet voor in.
8: Nee. Even voor mij... Terug naar dat moment dat ze het opzeggen. Want je hebt een contract voor 3 jaar.
9: Ja.
8: En dan zou je zeggen, ja, dat contract is voor 3 jaar.
9: Ja. Nou, dat is David tegen Goliath. Die vraag krijg ik altijd heel vaak natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo als je bent natuurlijk relatief klein ten opzichte van zo'n reus. Daar hebben juristen €25.000 aan verspijkerd aan zo'n contract. En dan dus een jaar later blijkt dat maar heel weinig waard te zijn.
8: Dit was €25.000 van jou, begrijp ik.
9: Ja, zeker. Ja, het is niet zomaar. Dat is echt wel goed over na. Maar dan zie je gewoon dat als je David tegen Goliath hebt. Hè, dus zij hebben een bataljon aan juristen. Ik huur natuurlijk mijn juristen in. Maar uiteindelijk hun belangrijkste instrument om mij klem te zetten was natuurlijk mijn uitroken. Ja. Op het moment dat zij stoppen met betalen, ja, dan is het niet overeind te houden. Ja, een paar maanden, maar niet langer.
10: Kun je dan niet ook terug naar de rechter gaan van ja, kijk eens wat er hier aan de gebeurt?
9: Nee.
10: Nee, of nee, heb je niet geprobeerd?
9: Ja, natuurlijk wel. We hebben alles uit de kast getrokken natuurlijk. Maar daar heeft zo'n rechter echt geen oren naar. Nee, die kijkt gewoon naar. Nee, het is. Je gaat dan het visumensproces in, curator wordt aangesteld. Nee, ik denk dat je weet hoe dat gaat. Het gaat volledig uit je handen. Curator gaat een dossier opbouwen. Nou, dat liep bij mij ook flink mis. Daar was wantrouwen meteen. Dus die trok alle middelen uit de kast om mij klem te zetten. Met maar één doel. Dat was de overdracht van de database. Hè, van de contractwaarde van de database die in het bedrijf zat. Mm-hmm. Daar waren ze natuurlijk op uit.
10: Ja.
9: En dat zijn 30.000 contracten maal een jaaropbrengst per consument.
10: Dus dat contract wordt opgezegd.
9: Ja.
10: Je probeert het bedrijf omhoog te houden.
9: Ja.
10: En je gaat nog advocaten inzetten.
9: Zeker.
10: Maar je weet ook, mijn portemonnee begint leger en leger te raken. Ja. Dus dat is ook een beetje het uitrookprocedure. Elke keer betaal je, wat is het, €300 per uur?
9: Ja, als een advocaat. Je loopt helemaal leeg.
10: Je loopt helemaal leeg.
9: Ja.
10: Hoe lang heb je die strijd nog weten vol te houden totdat je de handdoek in de ring gooit?
9: Nou, dat allereerste gesprek van het ontbinden van het contract, dat was denk ik in, dat was toen begin eind januari. En ik heb in mei.
10: Welk jaar was dat?
9: 2011.
10: Oké.
9: Okay. En in mei heb ik het faillissement aangevraagd.
10: Dus 3-4 maanden.
9: Ja, en dan ben je gewoon dus een miljoenenbedrijf is uit je handen.
10: Hoe voel je je dan?
9: Ja, dat sowieso het aanvragen vanzelf van een faillissement, dat is al wat. Dat is echt wel heel pittig. Maar ik dacht oprecht, toen nog, dat het recht zou zegevieren. En dat dat het oké was. Ik had mijn administratie op orde. Ik had geen enkele reden om achterdochtig te zijn nog op dat moment. Ik had er niet verder naast kunnen zitten dan dat. Want toen moest het nog beginnen.
10: Ja. Want je zegt, ik had geen reden om achterdochtig te zijn. Dat had je wel moeten zijn. Leg eens uit.
9: Ja, kijk, achteraf kun je afvragen van als dan zo'n stap gezet wordt, hè, om zo'n contract te ontbinden en dan vol voor te gaan om het bij de curator op te halen. Het wordt zelfs al uitgesproken bij het allereerste gesprek. Dan moet je eigenlijk wel achter je oren krabben van, hey, wat is het doel van deze hele exercitie? En dat was natuurlijk uiteindelijk wat ik zei, die database ophalen, die een enorme waarde vertegenwoordigde. En er was inmiddels ook wel contact gelegd met wat collega's van mij, waardoor ook niet alleen maar die database, maar ook de kennis van het concept en van alles wat nodig was om het te kunnen draaien, zeg maar. Mm-hmm. Om dat ook, zeg maar, beschikbaar te krijgen.
10: Hey, sorry, heel even. Dus de energiemaatschappij neemt contact op met jouw collega's.
9: Ja.
10: Zonder dat jij dat weet.
9: Ja.
10: En wat is hun vraag dan aan jouw collega's?
9: Nou ja, ik ben er niet bij geweest. Maar ik heb wel papieren gezien waaruit bleek dat ze open kaart speelden over wat mijn businessmodel was. Hoe het functioneerde, wat er nodig was. Daar heb ik echt letterlijk op een bureau zien liggen terwijl ik onderhandelingsgesprekken voerde met een van die energiemaatschappijen die het over kon nemen. En dat blijkt achteraf. Dat is natuurlijk wel lastig. Maar het momenten geweest zijn ook waarop ze gewoon de handen in elkaar hebben geslaan. Om te zeggen, oké, als het overgenomen wordt door ons, dan kunnen we het ook overeind houden. En dan kunnen we het voortzetten.
10: Dus zij zijn achter jouw rug om. Van als het overgenomen wordt, kunnen wij de baas worden.
9: Ja.
10: Is dit een vermoeden of?
9: Nee, het is gebeurd. En dat is vanaf tot de dag van vandaag het geval.
10: Ja. Heb je daar iets aan kunnen doen? Dat je zegt, ja, dit is zo'n. Ik kan het Nederlands woord even niet vinden, maar malpractice. Het is gewoon. dit. Ergens zal het toch ergens in het arbeidscontract staan. Je mag niet.
9: Die twee personen waren ZZP'ers. Dus ik huurde ze in als ZZP'er.
10: Ah, ja.
9: Ze hadden wel sleutelposities. Eén was IT en de ander was commercieel directeur van die energie BV, zeg maar eventjes. Natuurlijk allemaal geprobeerd, ook daar contractueel nagejaagd. Maar als ik iets heb geleerd is dat recht hebben en recht krijgen twee verschillende, totaal verschillende dingen zijn. En je zit natuurlijk ook in een vacuüm van tijd, zeg maar, waarin het heel spannend wordt. Ja, uiteindelijk was het heel zuur natuurlijk dat uiteindelijk bij de afwikkeling van het faillissement uiteindelijk die database wel degelijk naar die energiemaatschappij is gegaan.
10: De koep is gelukt.
9: Ja, exact. Dat is de conclusie. Ja. En ik bleef met de ellende achter zitten natuurlijk. En die was groot, hè. Ja. Je praat echt over serieuze bedragen die achterbleven.
10: Dus het hele bedrijf is failliet gegaan. Ja. Maar hoezo zeg je dan dat ik met een andere financiële ellende achterblijft?
9: Ja. Nou, het is zo dat wat ik uiteindelijk heb gedaan met de curator, dus ik heb een finale kwijting afgesproken. Dat betekent zoveel als dat de database en de assets gingen over naar die energiemaatschappij. En het concept kon door. En ik was bereid om al mijn vermogen wat ik had in te leveren bij de curator. Dus na 15 jaar ondernemen en wat vermogen opgebouwd te hebben, zowel zaak als privé, was uiteindelijk mijn besluit. En dat heb ik echt gedaan om mezelf ook overeind te houden. Want ik dacht, dit ga ik niet lang voortzetten. Heb ik gezegd, oké, ik lever het in, maar op één voorwaarde, finale kwijting. En dan wil ik ook nergens meer mee van doen hebben. Dan begin ik gewoon opnieuw.
10: En waarom zou je dat doen? Want daar heb je toch een BV voor, zodat je de holding weer beschermd wordt?
9: Nou, word maar wakker, Rens. Zo'n BV en holding en bestuurlijke aansprakelijkheid. En als je zo tegen de muur gezet wordt... En er wordt zoveel druk op je gezet, financieel, psychologisch. Er werd zelfs met vastzetting gedreigd. Nou, je kan maar bedenken. De curator trok werkelijk alles uit de kast. Om maar de deal te krijgen. Ik heb dan gekozen, maar dat is een persoonlijke keuze. Om te zeggen, ja, die strijd ga ik echt niet aan. Want ik voelde wel aan alles dat ik dat, dat mij geen goed zou doen. En dat het ook ten koste zou gaan van mij als persoon, maar ook privé, mijn gezin, alles wat eraan vasthangt.
10: Ja.
9: Dus ik heb in die zin ervoor gekozen om zo'n deal te sluiten.
10: Je zit dan aan de grond, financieel gezien?
9: Nogal, ja.
10: Wat doe je dan?
9: Ja, je wonderlikken, maar ook wel... Ik heb wel ook wel echt lang de tijd ervoor genomen van wat is mijn rol hierin geweest. Hè? Je kan zakelijk kijken, rationeel naar de deal en naar allerlei zakelijke dingen. Maar ook wel gekeken naar van wat heb ik gedaan? Wat was mijn handelen? Waar had ik het anders en beter kunnen doen? Dus dat heb ik echt wel de tijd ook voor genomen. En tegelijkertijd heb ik ook...
10: En waar had je het anders kunnen doen?
9: Ja, ik had in die fase dichter op mijn bedrijf moeten zitten. Dus ik stond er denk ik in die fase te ver vanaf. Letterlijk en figuurlijk ook. Dus ik had dichter op de werkvloer nog moeten zitten... om echt te voelen wat speelt hier. Dat vind ik achteraf wel eentje...
10: Omdat je dan doorhad van... volgens mij
9: schuift. Het schuift, ja. Dat, ik denk dat dat wel een van de...
10: En waarom was je er niet?
9: Ja, heel praktisch. Ik had privé een bepaalde situatie waar ik in zat. Die ook mijn aandacht vroeg, laat ik het zo formuleren. En ik dacht dat het kon dat ik iets meer afstand zou nemen van dit bedrijf. En dat het wel doordraaide, dat het wel oké was.
10: Kun je er iets meer over zeggen, over waarom je dan weg moest zijn?
9: Nee, die hou ik voor privé.
10: Okay. Ja. Maar het was zo ernstig dat jij dus te weinig op het werk kon zijn eigenlijk.
9: Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest. In feeling houden met van... Ja. Hey,
10: maar kunt je jezelf dan kwalijk nemen?
9: Ja.
10: Vandaar mijn vraag.
9: Nou ja. Kijk, achteraf is altijd makkelijk, hè. Maar ik neem het mezelf wel kwalijk. Ik denk dat ik naar beste kunnen heb gehandeld en heb gedaan wat ik kon. Maar ik denk wel dat ik zelf ook te veel zoekende was in die fase... als persoon, als mens, dat het misschien al een beetje wrong in... is dit nog wel het bedrijf van mij? Is dit wat ik wil?
10: Mm-hmm.
9: Dus dat lag er wel achter, waardoor die afstand ook ontstond.
10: Ja.
9: En dat is toch heeft zich dat uiteindelijk ook gewringd naar de onderneming toe.
10: Ja.
9: Ik denk dat dat wel ook een deel van de conclusie is.
10: Ja, dus je was al eigenlijk een beetje weg aan het gaan... omdat je aan het zoeken was.
9: Ja.
10: En dan wordt dat opeens op de werkvloer gemerkt. En dan zit je opeens in een kwetsbare positie.
9: Ja.
10: En dan bam, is het gebeurd.
9: Exact.
10: Je bent daarna, je zei het net al, onder andere ook een stichting begonnen. Geldfit Zakelijk.
9: Ja.
10: Dat is denk ik vanwege de pijn van dit verhaal.
9: Ja, dat is precies... Kijk, corona brak uit in 2020. En ik zag zoveel ondernemers in financieel zwaar weer. Met zoveel ellende. Dat ik dacht van ja, ik kan op mijn handen blijven zitten of ik kan wat doen. En toen heb ik het initiatief genomen samen met een hoop andere mensen... hoor, om Geldfit Zakelijk op te richten. Een landelijk loket waar ondernemers zich kunnen melden in financieel zwaar weer. Waarbij er een luisterend oor is. Waarbij er gewoon onafhankelijk wordt gekeken naar jouw situatie.
10: Mm-hmm.
9: Een soort huisartsfunctie zou je kunnen zeggen voor ondernemers. En om te kijken van wat voor ingrepen zijn er nodig om jouw hoofd over water te houden.
10: Ralf, we gaan deze aflevering afronden.
9: Ja.
10: Maar wij ronden altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
9: Ja.
10: Heb jij er eentje voor mij?
9: Ja, de persoon die je bent is onlosmakelijk verbonden met de ondernemer die je kunt zijn.
10: Leg eens uit.
9: Nou ja, de mens achter de ondernemer is doorslaggevend ook... voor de manier waarop je leiding geeft aan je onderneming. En of de onderneming ook bij je blijft passen. En dat moet je wel regelmatig toetsen.
10: Ja, want anders loopt het vanzelf bij je weg.
9: Kan het verkeerd aflopen, ja.
10: Ralf, dankjewel voor je openheid.
9: Graag gedaan.
10: Dit was Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week Remco Beekman. Die zag zijn toekomst als ondernemer verdampen... toen zijn lunchroomketen in één klap failliet ging. Hij zat thuis met de handen in zijn haar. En als afleiding begon hij, jawel, Brabantse worstenbroodjes te bakken. En dat werd, totaal onverwacht, een eclatant groot succes. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.
11: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Wedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. In het Belgische Derby wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3:00 voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietstassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. En bij een zoektocht naar drugs heeft de politie in de buurt van Parijs een origineel schilderij van Pablo Picasso gevonden. Er is ook een onderzoek gestart naar diefstal en heling, omdat niet duidelijk is hoe het daar komt. Bij de inval werd ook wiet gevonden, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Stel je voor, de oorlog is niet meer ver weg, maar Nederland krijgt er hiermee te maken. Ziekenhuizen krijgen te maken met grote aantallen gewonden, tekorten aan personeel en verstoringen van voorzieningen. Is onze gezondheidszorg dan voorbereid op zo'n crisissituatie? En wat is er nodig om de zorg weerbaarder te maken? Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn en normaal zoek ik samen met Ria Katz iedere week uit hoe de defensieindustrie opschaalt en wat daar allemaal bij komt kijken. Vandaag is ze er niet en duik ik in mijn eentje in de zorg in oorlogstijd. Of nou ja, in mijn eentje, niet helemaal. Bij mij zijn brigade-generaal Diana Verwij, commandant van de Defensie Gezondheidszorgorganisatie. Welkom.
6: Dankjewel.
5: En Stijn Goossens, maker van het radioprogramma BNR Beter. Leuk dat jullie er zijn, allebei. Ik zei het al even, Ria is er niet. Maar gelukkig is BNR-collega Stijn er. En Stijn, jij maakt voor het programma BNR Beter een serie over zorg in oorlogstijd. Inmiddels met al 3 afleveringen online.
7: Ja.
5: Wat heb je daarin zo al besproken?
7: Ja, dus BNR Beter gaat normaal over zorginnovatie. Wordt gepresenteerd door Nina van den Dungen. Ik doe daar de redactie voor. En we hebben nu afgelopen 3 weken elke week een aflevering die echt ingaat over, ja, is de zorg in Nederland eigenlijk wel voorbereid op een oorlog of een grote crisis en een ramp? En daar duiken we eigenlijk 4 verschillende thema's in. De laatste aflevering komt dus volgende week online. Het gaat onder andere over, hebben we de juiste medische spullen en is daar een voorraad voor nodig of niet? Welke kennis is er in huis en welke kennis hebben we nodig? Of wat kunnen we leren van huidige oorlogen? Hoeveel mensen hebben we nodig? We hebben al een schaarste aan personeel in de zorg. En volgende week, de laatste aflevering, gaat over, ja, een van de grote kwetsbaarheden misschien wel. Digitalisering en cyber als kwetsbaarheid.
5: Ja, interessant. Zometeen meer over die afleveringen en ook de fragmenten. Maar eerst even naar mijn andere gast, Diana Verwij. Wat doet de Defensie Gezondheidszorgorganisatie? Kunt u dat even uitleggen?
6: Zeker. Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van gezondheidszorg aan militairen. En dat doen we vanaf de huisartsenzorg tot en met ziekenhuis, revalidatie en GGZ. Daarnaast zorgen wij voor de geneeskundige spulletjes die binnen Defensie gebruikt worden. En wij verzorgen de opleidingen voor het geneeskundig hulppersoneel en aanvullende opleidingen voor militairen. En tenslotte hebben we de arbozorg voor alle Defensiemedewerkers.
5: Oké, en in deze podcast hebben we het veel over de industrie. Die moet opschalen, weten we inmiddels wel. Dat geldt natuurlijk ook voor de zorg die beschikbaar moet zijn in oorlogstijd. Waar moet ik aan denken als het gaat om die opschaling?
6: Voor ons geldt dat wij in staat moeten zijn om met de eenheden mee te gaan die eventueel in het buitenland gaan optreden. En daarvoor zullen wij alles meenemen wat nu in onze organisatie zit. Daar merkt de Nederlander niet zo heel veel van. Maar wij moeten ook medische teams meenemen. En die werken momenteel in ziekenhuizen. Nou hebben wij een aantal teams extra ingebracht in de ziekenhuizen. Nou, als je het extra inbrengt, kan je die ook makkelijk meenemen. Maar de ziekenhuizen hebben ook een aantal teams met reservisten voor ons klaarstaan.
5: Ja.
6: Als we die meenemen, dan vallen die weg uit de Nederlandse zorg.
5: Ja.
6: En dat is natuurlijk wel altijd lastig. Want enerzijds gaan wij misschien wel oorlog voeren waarbij er gewonden kunnen vallen. Die komen dan terug naar Nederland. En anderzijds nemen we specialistenteams mee. Nou, dat is een lastige combinatie.
7: Ja. Hoe ga je daar dan mee om, Diana?
6: Nou, allereerst kijken we alleen maar naar wat we echt mee moeten nemen. En niet mee wat we kunnen nemen. Dus alles wat we hier kunnen laten, dat doen we ook. En nu, momenteel, versterken we de zorg zelfs met teams. Dus nu dragen we zelfs extra bij. En daarna wordt het inderdaad gewoon vervelend. Oorlog is niet leuk, oorlog is niet mooi, oorlog is vervelend. En de gevolgen daarvan ook.
5: Stijn, wat heb jij gehoord de afgelopen 3 afleveringen? Hoe is de medische sector nu bezig met voorbereiden op oorlogstijd? Want we zijn nu nog niet echt in oorlog. Maar ja, we moeten er natuurlijk wel op voorbereiden.
7: Nee, wat Diana ook net vertelde over die relatieziekenhuizen, daar komen we zo ook nog wel op, want daar hebben we het ook over gehad in BNR Beter.
5: Okay, interessant.
7: Maar wat interessant is, we zijn in gesprek gegaan bijvoorbeeld met de sector voor medische hulpmiddelen en ook voor geneesmiddelen. Daar hebben ze nu al tekorten aan spullen. En dan zie je dus ook, zo'n coronatijd is echt een leermodel geweest. En daar hebben ze toch best wel veel organisaties hebben daar geleerd, oké, we moeten dus echt een noodplan hebben, anders gaat het gewoon mis. Dus noodplannen, oefenen en ook vooral heel veel de samenwerking opzoeken, dat wordt er wel veel gezegd in de afleveringen. En dan wordt er dus ook gepraat over uiteindelijk een nieuwe pandemie als vooral een crisis. De oorlog is nu ook steeds veel meer een onderwerp, maar een nieuwe pandemie is ook niet uitgesloten. Dus dat zijn eigenlijk twee realistische scenario's om rekening mee te houden. En in onze serie spraken we dan met partijen dus uit die medische hulpmiddelensector en geneesmiddelensector. En daar liggen sinds de coronatijd al steeds meer plannen klaar, vertelde ook Bart Smals.
8: Wat je ziet en wat ik denk dat er nu wel goed gaat, is dat VWS en Defensie heel erg actief bezig zijn. Dus de ministeries met het paraatheid. En dat is een soort buzzwoord tegenwoordig in de overheid. Goed gaat is dat VWS en Defensie heel erg actief bezig zijn. Dus de ministeries

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Of niet?
3: Zeker. Zolang wij gewoon zorg in Nederland bieden, doen wij gewoon mee in de Nederlandse markt en hebben wij geen voorrang op wat dan ook. Dus als er problemen zijn met een bepaalde medicatie voor burgermedewerkers, voor burgercollega's, hebben wij diezelfde problemen. Mm-hmm. Dus daar zullen wij absoluut, ja, wij delen daarin mee.
2: Ja.
3: Wat wij wel proberen te doen om ons wat weerbaarder te zijn, is inderdaad de voorraden verhogen. Mm-hmm. Maar ook dat moet natuurlijk met een beetje verstand van zaken. Op het moment dat er dus van een geneesmiddel al tekorten zijn, ga je daar nu geen voorraad van inkopen. Dus wij kijken heel goed wat de draagkracht van Nederland is en wat wij kunnen doen in de voorbereidingen daarop.
2: Werken daarin dan ook samen met de zorgsector zelf? Want ik begreep ook in mijn gesprekken en voorbereiding op deze serie dat Defensie ook een beetje een concurrentie in de markt kan zijn.
3: En dat is ook zo. Want wij willen wel voorraden opbouwen. Dus we weten vanuit de pandemie toen dat mondkapjes een groot issue is. Nou is dat het op zich op dit moment niet meer. Die kunnen gewoon geproduceerd worden. Maar stel dat dat wel zo zou zijn. Wij willen voorraden opbouwen voor goede zorg voor militairen bij conflicten. En civiel wil dan ook een voorraad opbouwen. En dan ben je een beetje mekaars concurrent.
4: Hebben jullie dan dezelfde positie eigenlijk als dus burgerpartijen of civiele partijen?
3: Ja, op dit moment wel.
4: Tenzij er oorlog komt.
3: Ja, en als er oorlog komt, dan hebben ministeries daar besluiten over te nemen. Vorige keer hebben wij ook gewoon in het landelijk verdelingsmechanisme meegedaan. En daarbij hebben we de prioriteit gekregen. Ja, die we verdienden, zeg ik dan maar.
4: Ja, maar dat moet wel eerst nog verdiend worden.
3: Ja, en of je het nodig hebt. Je gaat als er bij schaarste geen aankopen doen voor voorraden. Maar als er gevochten wordt en Nederlandse militairen zijn ingezet, ja, dan heeft de regering echt een verantwoordelijkheid voor die militairen.
2: Ja, wat ik ook hoorde is dat voorraden ook heel complex zijn. Omdat als je als land een voorraad inkoopt, dan doe je dus ook mee met de markt. Dat is al complex, want er zijn normaal leveranciers. Maar bijvoorbeeld geneesmiddelen en ook hulpmiddelen, die hebben een houdbaarheidsdatum. Hoe gaan jullie daarmee om? Gaat dat dan daarna weer de sector of de markt in?
3: Ja. Ja, wij doen natuurlijk ook geneesmiddelen op voorraad nemen. En daar valt dus een hele beheerorganisatie achter. Waarin we gewoon kijken wanneer lopen dingen uit de houdbaarheid. En dan een maand of wat van tevoren halen we ze uit de voorraad. En gaan we ze juist proactief in het verbruik brengen om ze gewoon op te maken.
4: In deze podcast in het defensief hebben we het vaak over Oekraïne, oorlogen nog verder weg, of heel erg over afschrikking. Het opschalen om zo'n goede afschrikkingspositie te hebben. Wat als er dus inderdaad oorlog in Nederland komt? Nu hebben jullie vaak te maken met misschien dat je ergens heen moet, ergens anders in de wereld. Maar als het hier komt of een oorlogssituatie komt, is de zorg er dan hier klaar voor?
3: Ja, zo goed als we nu kunnen. En als de oorlog pas morgen is, zijn we er morgen meer klaar voor. En als de oorlog overmorgen komt, zijn we er weer een beetje klaar voor.
4: Ja.
3: Iedereen doet op dit moment eraan wat hij eraan kan doen. En in mijn ervaring ook wat hij eraan moet doen. Maar het is altijd zo, dat geldt ook als je tentamen moet doen. Als je nog een extra dag voorbereidingstijd bent, dan wordt het allemaal toch net weer ietsje beter.
4: Ja, precies. Wat ik ook vaak hoor van bijvoorbeeld ook bedrijven die hier te gast zijn, is dat het opereren in de grijze zone erg moeilijk is. Dus het is nu niet, we zitten niet in oorlogstijd, maar we willen ons wel erop voorbereiden. Ervaren jullie dat ook op die manier?
3: Het is altijd moeilijk om je voor te bereiden op iets wat je niet ziet of niet hebt meegemaakt. Het is gelukkig heel lang geleden dat wij hier in Nederland zelf oorlog ervaren hebben. Dus wij proberen ons voor te stellen hoe oorlog eruit ziet. Daarbij kijken we naar andere conflicten. En dan proberen we het goede te doen. En voor ons is dat misschien nog net iets makkelijker, omdat wij de verhalen krijgen. En we gaan op verkenning naar Oekraïne, we gaan daar kijken. Dus we krijgen dat binnen. Maar als je nou hier in een ziekenhuis werkt en je kijkt naar je patiënten en je kijkt naar je wachtlijsten en het raakt jou niet, hoe stel je je dan voor op een situatie waarbij bijvoorbeeld geneesmiddelen met prioriteit naar defensie gaan en jij krijgt ze niet? Mm-hmm. Ja, dat is best heel ingewikkeld. En dat is ook de reden dat we zo graag met die ziekenhuizen en met VWS en met het NCTV in gesprek gaan om met elkaar een beeld op te bouwen. Wat moeten we nou samen doen? Wat kunnen we nog verbeteren? En wat kunnen we mensen meegeven om dat begrip ook te kweken?
4: Ik wil nog even terugkomen op een punt wat u ook eerder heeft gezegd, namelijk een dilemma.

0: waar je voor komt te staan. Want Defensie trekt in oorlogstijd mensen uit de reguliere zorg. Daar zijn al tekorten. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe gaat dat samen? Hoe maak je dan keuzes?
1: Wij maken keuze vanuit de opdracht die wij krijgen. Dus als wij de opdracht krijgen om met een bepaalde eenheid naar een gebied te gaan, dan maken wij een keuze wat wij nodig denken te hebben om die eenheid op dat moment te ondersteunen. En dat leggen wij keurig voor aan ons hogere niveau, de commandant der strijdkrachten. Die steunt dat dan en legt dat voor bij de minister.
2: En dan de zorg moet maar gewoon slikken.
1: En dat is een besluit wat ver buiten mijn salarisschaal valt. Dan mogen ze in de ministerraad dan een heel verstandig besluit
2: over nemen. Ja, precies. Nou hebben we met Saskia Meerhof ook gesproken in BNR Beter. Zij is commandant voor de relatieziekenhuizen waar je het net ook over had. Dat zijn dan dus de zorgprofessionals die in het ziekenhuis werken, maar dus ook opgeroepen kunnen worden om naar het front te gaan. En daar vertelden ze dit over.
3: Dus we hebben in de 14 ziekenhuizen steeds 3 teams. 1 beroepsteam en dan 2 teams van reservisten. En dat zorgt dat we in Nederland 42 teams aan chirurgische capaciteit tot onze beschikking hebben als dat nodig is in het ernstigste geval.
4: Ja, ja, en dan is er natuurlijk een verschil tussen de zorgreserve
3: Zeker.
4: En de reservisten.
3: Ja, want de reservisten bij ons zijn militair getrainde reservisten die dus ook gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. En die wij
4: Schieten,
3: in 8 weken
4: alles.
3: Optrainen.
4: Vechten.
3: Ja, zeker. Die kunnen, ja, die moeten zichzelf ook echt in leven kunnen houden. Die moeten gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. Want wij zetten ze dicht bij onze militairen in. Als we willen dat militairen die gewond raken zo goed mogelijk behandeld worden, dan moet je dichtbij zijn.
4: Ja.
3: Dus dan kan je niet zeggen, nou, we vliegen je eerst naar Nederland.
4: Nee.
3: Want dan is de schade te ver gevorderd.
4: Ja.
3: Dus wij gaan echt mee naar het front.
2: Nou ging het hier ook over de nationale zorgreserve in deze aflevering. Charlotte de Schepper was daar te gast van. En dat is dus een burgerreserve die ook weer mensen inzet in de zorg. Dat zijn dan mensen die of in de zorg gewerkt hebben of student zijn bijvoorbeeld. Nou, die kunnen natuurlijk van pas komen bij een crisis. Maar jullie hebben dus mensen die jullie meenemen naar een oorlogsgebied. Het zijn 42 teams, zei Saskia. Zijn dat genoeg mensen? Want ik kan me ook voorstellen dat die druk steeds groter wordt, dat je ook daarin wil opschalen.
1: Wat wij mee moeten nemen aan geneeskundig personeel staat in verhouding tot de eenheden die daadwerkelijk het gevecht moeten voeren. En mijn inschatting op dit moment met de huidige omvang van de krijgsmacht is dat die 42 teams genoeg zou kunnen zijn. Daar zit natuurlijk wel een caveat in. En dat is dat geneeskundig personeel is niet uit zichzelf bulletproof.
0: Nee.
1: Dus wij zijn zelf ook onderdeel van dat gevecht. En ons geneeskundig personeel kan even zo goed zelf gedood worden of gewond raken. Als wij dan nog eenheden in het gevecht hebben, ja, dan begin ik wel opnieuw te bellen. Dan gaat Saskia opnieuw bellen.
2: Mm-hmm.
1: Om nieuwe teams uit de ziekenhuizen te halen om toch weer naar het front te sturen.
0: Wat voor militaire skills heeft geneeskundig personeel nodig extra? Dus ja, artsen die u opleidt tot arts in oorlogsgebieden. Wat leer je?
1: Ja, waar wij met name ingaan zijn op verwondingen die je in oorlogstijd kan oplopen. En dan moet je denken aan veel meer schotwonden, scherfwonden, blastletsel. Dat is letsel wat ontstaat als er hoge druk is.
0: Ja.
1: Dan gaan allerlei vliezen in je lichaam, die springen dan en dat zorgen voor nare bloedingen. Veel aangezichtsletsel, want je ziet mensen ook vaak met een helm op. Maar die helm bedekt natuurlijk niet je gezicht. Dus dan krijg je juist oogtrauma. In oorlogstijd zie je ook vaak dat als een voertuig geraakt wordt, dat die dan in brand vliegt. Dus je hebt ongelooflijk veel meer brandwonden als je normaal zou zien. En dat zijn allemaal verwondingstypen die je gelukkig in Nederland lang niet zoveel ziet. Dus wij hebben protocollen daarvoor die wij nog extra aan de mensen leren, bovenop de gewone medische opleiding die men in Nederland ook kan krijgen.
2: Is er nou ook veel animo hiervoor om dit te gaan doen? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen werken al onder druk, willen graag mensen in de zorg, willen graag mensen in Nederland helpen. Dat het ook wel een beetje afschrikwekkend kan zijn. Maar aan de andere kant ook alweer natuurlijk een enorme eer om dat te mogen doen.
1: Ja, en dat hangt dus heel erg van de mens zelf af. Maar er is over het algemeen best voldoende animo. Wat je ziet is de oorlogen of de verwondingen die ik beschreef, dat zijn wat wij dan noemen trauma's. Nou, daar zitten dan vaak traumachirurgen op. En dat zijn uit de aard der dingen juist de mensen die wel een beetje avontuurlijk zijn ingesteld.
2: Ja.
1: Ja, en daarbij natuurlijk met respect voor het feit dat er ook jonge gezinnen kunnen zijn en dat niet iedereen op dat moment uitkomt. Maar over het algemeen merk ik dat er zijn echt wel groepen die daar zich heel erg aangesproken toe voelen. En die zijn voor ons ook heel waardevol, want die brengen die energie ook naar ons toe.
0: Diana, Stijn stipte het net al eventjes aan. We hebben er recent een crisis op zitten, de coronapandemie. In hoeverre is zoiets nou te vergelijken met een oorlogssituatie?
1: Oh, dat is nog best ingewikkeld.
0: Nou, laten we bij het begin beginnen dan.
1: Een pandemie in Nederland raakt echt alles en iedereen. En dat hebben we nu ook gezien. Dus het is het door de hele samenleving heen. Het raakt de opa's, de oma's, het raakt de kleuters, de schoolkinderen en de werkende populatie. Als ik kijk naar wat een oorlog raakt, dan zijn in eerste aandacht wie er weggaan, ja, dat zijn de werkende mensen. Hè? Dus tussen de 18 en de 60, zeg ik maar even. Maar ook die hebben natuurlijk vaders, moeders en kinderen die weliswaar niet rechtstreeks geraakt worden, maar die ook betrokken zijn. En stel nou dat er uit een gezin een ouder overlijdt van in de 30. Dat is echt ongelooflijk ontwrichtend. Dat krijgt een rippeling door de organisatie. Dus het gezin heeft er last van, de opa's en de oma's. Maar ook de vriendjes en de vriendinnetjes van de kinderen op school. Want daar raakt plotseling iemand is er minder. En dat heeft een hele invloed op zo'n klas. Dus dat heeft echt wel een rimpeling door de samenleving. Dat wordt natuurlijk, daarbij is denk ik het beste woord. Daarbij komt dan nog dat als we echt in oorlog raken, dat ik ook niet denk dat wij daar zelf als Nederland ongeschonden uitkomen. Wij hebben hele goede industrie. Wij hebben de Rotterdamse haven. Zaken waar wij Europa mee kunnen steunen en waarvan een eventuele vijand dan kan zeggen, nou, het zou toch echt goed zijn als ze dat niet zouden hebben.
0: Mm-hmm.
1: En als wij dus, cyberdreiging, zometeen in aflevering 4 hoor ik.
2: Ja.
1: Hoe erg wordt het als er gerommeld wordt met ons spoorwegstelsel, als er gerommeld wordt met het bankenstelsel, als het misgaat in de industrie? Daar krijg je dan op een andere manier als samenleving last van. Dus wat is er nou erger, een pandemie of oorlog? Ik denk dat het ieder op zijn eigen manier enorm ontwrichtend is, maar niet hetzelfde.
2: Hebben jullie nou, want jullie hebben ook in de coronapandemie wel een rol kunnen spelen, ook om te helpen. Hebben jullie daar nou ook echt wat van geleerd als defensie, wat jullie weer kunnen inzetten bij een oorlogssituatie juist weer?
1: We hebben heel erg weer met elkaar de crisissituatie binnen Defensie scherp gekregen. Want ook wij zaten een beetje op, we kiezen ervoor om een missie te doen en dat doen we dan. En daar zaten stramine in die we al 20 jaar deden en die deden we gewoon goed. Maar dit was ook voor ons weer even die ontwrichting die je soms nodig hebt om weer scherp te worden. Dus wij hebben onze crisisstructuren weer wat beter op orde gekregen. En daar kunnen we nu weer mee verder.
0: Dus weer beter voorbereid op een volgende crisis.
1: Ja.
0: U stipte ook eerder al aan, we kijken natuurlijk naar oorlogen om ons heen, conflict situaties om ons heen. Daar is Oekraïne dan één van, neem ik aan.
1: Zeker.
0: Op welke manier kijken jullie daarnaar of leren jullie daarvan?
1: Als ik het op de geneeskundige kant van de oorlog bekijk, dan zie je dat er in Oekraïne gevochten wordt met middelen die wij ook hebben. Dus waar ik het net aanhaalde, welk type verwondingen zie je nou voorkomen? Je ziet tussen de diverse oorlogen, van de Tweede Wereldoorlog naar nu, dat de auto's die we hebben, de voertuigen, de bepansering, de bescherming, dat zorgt ervoor dat je langzamerhand een ander type verwonding hebt. Dat soort zaken nemen wij mee in onze protocollen, in de uitrusting. En daar proberen we dan van te leren.
0: Dit heb jij ook gehoord in BNR Beter, toch?
2: Zeker, we hadden Edith Willigendaal in de show, in een van de afleveringen, arts-militair bij Defensie. En die vertelde ook over de oorlog in Oekraïne is natuurlijk qua drones een hele andere oorlog dan we gewend zijn. En ze zei dat zorgt ook voor hele andere wonden bijvoorbeeld. Meer aan het hoofd en de hals. En dat medici, dat vond ik echt opmerkelijk, ook echt target geworden zijn. Terwijl er gewoon daar gewoon wetten voor zijn en regels. En waar ik het nog iets over wilde laten horen is, ze vertelde over een speciale soort medische posten die juist heel diep onder de grond verwerkt zitten.
5: De ziekenhuizen die we gewend waren te bouwen in Afghanistan en Irak, dat waren grote faciliteiten.
1: Mm-hmm.
5: Je ziet de Oekraïners daar een antwoord op hebben door ondergronds te gaan. Hele kleine ziekenhuisjes te bouwen met één chirurg, één anesthesist.
4: Onder de grond?
5: Onder de grond.
4: In een container? Of waar moet ik aan denken?
5: Containers, 10 meter onder de grond.
4: Dat is je ziekenhuis?
5: Dat is je ziekenhuis. Goed verborgen. En dan blijf je en zorg dat je wendbaar bent. Dus niet continu op dezelfde plek, maar telkens verhuizen.
2: Stel, we hebben hier een oorlog in Nederland. Is dat iets wat we in Nederland ook moeten gaan doen dan?
1: Ik zou denken van wel.
2: Kunnen we ons daarop voorbereiden?
1: Dat kan. Dat is niet eenvoudig en of goedkoop. Als je dat heel gestructureerd zou willen doen, dan moet je toch inderdaad weer denken aan echte bunkers. Echt serieus diep onder de grond met een ondergrondse infrastructuur. En dan moet je echt heel ver doordenken. Want dat betekent dus ook dat je een heel wegennet moet aanleggen. Mm-hmm. Want als jij een hartstikke mooi veilig ziekenhuis onder de grond hebt, maar je komt steeds zelfs via dezelfde ingang van de garage daar naar binnen. Ja, dat met drones is dat te zien. Dus dan zal je ook daar flexibel en adaptief in moeten zijn.
2: Ja, wat Edith nog meer vertelde is dat we niet alleen naar Oekraïne moeten kijken, maar juist misschien ook naar Polen, omdat dat misschien het land is waar we het nog het meest van kunnen leren.
5: Polen is niet in de oorlog, maar wel een buurland. Mm-hmm. En waar wij dus als Nederland ons op moeten voorbereiden, zie je eigenlijk nu al gebeuren in Polen. Zoals afgelopen zomer waren in Polen massale bosbranden. Ja. En of je nog kan herinneren.
4: Zeker.
5: Die waren aangestoken. En dan zie je een totale overbelasting van je brandweerapparaat. Defensie moet inspringen. Je ziet bijvoorbeeld ook vluchtelingen die massaal worden geïmporteerd door Rusland. En via Belarus naar Polen worden gestuurd. Mm-hmm. Waarbij ze honderden kilometers opeens aan grensbewaking moeten doen. Met muren en al dat soort ellende. Je ziet cyberaanvallen op medische systemen. Je ziet het hacken en phishing van medisch personeel. Je ziet sabotageacties op hoogsnelheidsspoorwegen. Mm. Dus dat zijn dingen die, ook al ben je niet in oorlog, zie je wel
4: volle bak mee te maken.
2: Een hele lijst. Ben je ook in Polen geweest om hiervan te leren of niet?
1: Ik ben nog niet in Polen geweest om hiervan te leren. Ik ben wel in Zweden geweest. En dat is ook een heel interessant land om te kijken hoe zij zich daarop voorbereiden. Zij wonen natuurlijk ook veel dichter nog richting het oosten. En zij hebben een heel ministerie wat ook gericht is op sociale samenhang en weerbaarheid. En waar zij echt aan werken is, hoe krijgen we iedereen in de maatschappij

0: opleiding. Maar dan moet je dan wel het woord rampen heel breed lezen.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Curaçao schrijft opnieuw geschiedenis op het WK voetbal door het eerste punt ooit te pakken. In Kansas City speelde het knap met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Blue Wave begon sterk aan de wedstrijd, maar maakte de kansen niet af. In de tweede helft kreeg Ecuador meer kansen, maar hield doelman Eloy Room Curaçao in de wedstrijd. De politie in Amsterdam zoekt 2 jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. 1 krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En Iran gaat geen tol heffen in de Straat van Hormuz, zegt president Trump. In de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran staat dat de Straat van Hormuz zonder tolheffingen open moet. Maar Iran wil nu servicekosten vragen. Dat is tegen het zere been van Trump. Als iemand tol vraagt, is het Amerika en niemand anders, zegt hij. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan die zijn hetzelfde als kinderen. In de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert. Ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen.
7: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
8: Dankjewel Wout.
7: Korte huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, de laatste tijd hebben we een paar zaken gedaan over seksueel misbruik van minderjarigen. En vandaag hebben we eigenlijk weer zo'n heftige zaak. Deze keer 2 verdachten die allebei in dezelfde zaak naar elkaar wijzen. Hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan en dat zeggen ze allebei van elkaar. Hoe moeilijk is dat als advocaat? Of heb je dan zoiets van nou, dan is het speelveld misschien juist alweer een stukje duidelijker?
8: Nou, het is in ieder geval, het speelveld wordt niet duidelijker. Oh. Nou, het kan best wel lastig zijn. Kijk, je hebt natuurlijk al
7: als
8: te maken.
7: Als verdachten elkaar de schuld gaan zitten geven.
8: Nou ja, kijk, je moet het ook zo zien. Kijk, die verdachte heeft toch een advocaat die de belangen van die andere verdachte behartigt.
7: Ja.
8: En normaal gesproken heb je natuurlijk als advocaat van een verdachte in een strafzaak, ja, heb je het Openbaar Ministerie tegenover je staan, hè, waar je rekening mee moet houden. En met een beetje pech heb je een slachtofferadvocaat die ook een half officier van justitie tekeer gaat. Dan heb je al 2 tegenstanders. Ja, als je dan ook nog een advocaat van een medeverdachte hebt die jouw cliënt zijn positie probeert te ondergraven, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus het kan in zaken best wel lastig zijn. Alleen het is ook weer heel fijn als jij degene bent met de beste positie en makkelijker kan schieten op de ander. Je moet ook uitkijken dat je wel blijft binnen, ja, de belangen van je cliënt.
7: Ja, ja.
8: En niet de ander gaat lopen na je. Althans, ik doe dat niet. Er zijn wel advocaten die dat wel doen. Overigens.
7: Namen.
8: Nee, maar je hebt wel eens dat je advocaten medeverdacht hebt die dan op een manier gaan wijzen naar jouw cliënt dat je denkt, nou, zo hoeft het ook weer
7: en
8: niet.
7: En dat gebeurt er dan op de gang. Dan zeg je, lopen ze even mee naar het koffiezetapparaat. Waar ben jij nou mee bezig?
8: Nou, dat kan inderdaad wel gebeuren. Dat je dan even zegt van, hé, dit is niet nodig op zo'n manier. Je kunt ook op een andere manier kun je ook jouw positie duidelijk maken. Maar het kan het best wel complex maken soms, oprecht.
7: We gaan naar de zaak. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Hij is daarin de meester en zij is de ondergeschikte. De seksuele fantasieën worden al snel heftiger en heftiger en gaan op een gegeven moment over misbruik van minderjarige meisjes. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. Ze kleedt de meisjes uit. Ze raakt ze aan als ze slapen en sommigen worden zelfs gepenetreerd met objecten. Via videobellen kijkt de man mee en deelt opdrachten uit. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Christian Quint. Welkom Christian.
6: Dank je.
7: Het is ook een beetje natuurlijk, jij hebt ook een podcast.
6: Klopt.
7: En in zekere zin ook een soort concurrent van ons, hè? Knoester en Quint.
6: Ik zei al van, we zijn zo narcistisch op Knoester en ik, dat wij de podcast naar onszelf hebben genoemd.
7: Maar dus
6: dat
7: is helemaal goed.
6: Een stuk braver dan wij. Maar we hebben ook een podcast over strafrecht en TBS.
7: Dat is wel leuk. Ik heb wel geluisterd. Jij toch ook, Chris?
8: Ik heb wel eens geluisterd. Ik ben ook wel eens uitgenodigd om te gast te zijn.
6: Je komt zelfs
8: binnenkort. Maar ik kom bij jullie binnenkort ergens. Maar
7: toen, je hebt het toegezegd.
8: Ja, kijk, ik zie het ook niet
7: dat als hoor ik nu.
8: Ik zie het ook niet als. Jij zat laatst bij Joris de Vries al van Spanje.
7: Ja, dat heb ik eerlijk aangekondigd.
8: Ja, maar ik zie het ook niet als concurrentie. Kijk, ik vind het oprecht alleen maar goed als zeg maar deskundige mensen, dus advocaten in dit geval, de samenleving iets meer proberen te leren over strafrecht. Dat is ook altijd ons doel geweest.
7: Ja.
8: Nou ja, goed, weet je, er is genoeg ruimte voor iedereen, denk ik.
7: Is dat ook jullie doel geweest, Christian?
6: Ja. Job en ik die dachten van, we vinden het leuk om met z'n tweeën gewoon over strafrecht TBS te praten en mensen daar meer over te vertellen.
7: Ja.
6: En de insteek is net iets anders dan bij jullie. Wij praten niet over afgedane zaken, maar met slachtoffers, daders, rechters, officieren, advocaten en ook behandelaren in TBS-klinieken eigenlijk over hun werk of wat ze hebben meegemaakt.
7: Vandaag gaan we een heftige zaak bespreken, Christian. Verschrikkelijke feiten. Dit soort zaken die doe jij heel vaak eigenlijk. Heftige zedenzaken.
6: Ja, klopt.
7: Hoe ga jij om met kritiek daarop? Dat mensen die zeggen van waarom sta je dit soort monsters bij?
6: Nou, ik snap de vraag eigenlijk wel.
7: Ja, ja.
6: Want het is de verjaardagvraag die je altijd krijgt of op die feestjes.
7: Ja.
6: Maar ik snap hem wel. Want het is natuurlijk ook lastig te begrijpen dat iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan, dat hij dan toch wordt verdedigd. En in dit geval zeg ik ook heel eerlijk dat mijn persoonlijke omgeving, waar ik best wel veel verhalen over vertel, wat ik met mijn werk doe, toch met kleine kinderen meer moeite heeft dan met andere feiten.
7: Ja, het is zeker niet iets wat je zegt, maar als je dan op zo'n verjaardag staat en je hebt zo'n zaak de hele week gedraaid en iemand zegt, nou, hoe was je week? Dat je zegt, nou, ik heb
6: lekker, want
7: hartstikke goed verweer gevoerd voor een kindermisbruik. Is natuurlijk
6: nee, ook, maar het is denk ik ook als advocaat zelf ook. Want in deze zaak gaat het over het misbruik van kleine kinderen. Ik heb die beelden ook bekeken. Dat ook als advocaat gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Nee. Het doet wel wat met je.
7: Ja.
8: Zijn er eigenlijk, want je hebt zelfs ook kleine kinderen.
6: Ja, zelfde leeftijd. Ja.
8: Is dat nog een belemmering voor jou ergens in zo'n zaak?
6: Nee, maar het maakt het wel heftiger, want er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan, die zijn hetzelfde als kinderen in de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert, ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen. Maar het maakt wel dat dit, het is natuurlijk anders dan de diefstal van een rolletje drop. Want ja, dat doet je als advocaat niet zoveel meer. Hier denk je natuurlijk echt wel over na, ja.
7: Ja, waarom doe je eigenlijk zo graag TBS-zaken?
6: Nou, het heeft eigenlijk 2 redenen. De eerste is, TBS'ers hebben een verhaal. En kijk, bij vermogensdelicten of drugsdelicten is het vaak, ik wil gewoon snel rijk worden, kassa. Maar veel van mijn cliënten zijn zelf slachtoffer geweest. Bijvoorbeeld in hun jeugd, als ze misbruikt zijn of ernstig verwaarloosd. Dus vaak hebben die mensen een verhaal. En ten tweede, veel van mijn cliënten zullen dit niet met me eens zijn, maar ik vind TBS best wel hoopgevend. We zeggen als samenleving, we gooien de sleutel niet weg en we laten je rotten in een cel. Maar we geven je een behandeling, zodat je uiteindelijk kan terugkeren in de samenleving en weer met ons mee kan doen.
7: Ja. En ik heb de kans daarop.
6: Ja,
7: althans,
6: de kans. En dat is de theorie. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die had zijn feiten gepleegd omdat hij gewoon een hele zwakke persoonlijkheid had. Ze overal ja op durfde geen nee te zeggen. En inmiddels is de behandeling zover dat hij sterker is geworden. Dat hij ook tegen mij nee zegt. Maar ook, hij kon niet lezen en schrijven. Hij was analfabeet en er schaamde zich voor.
7: Ja.
6: Dat ze hem in een kliniek hebben leren lezen en schrijven.
8: Haal jij dan meer bevrediging misschien wel uit het feit, niet zozeer uit de strafzaak zelf, waarom dan een TBS wordt opgelegd, maar meer zeg maar in het vervolg daarvan, met TBS-verlengingen en zo'n behandeling.
6: Ja, zeker. Want dan sommige mensen ken je al jaren. Dan heb je de strafzaak meegemaakt en zie je hoe iemand dan is. En ook jaren later. En natuurlijk, dat is het ideaalbeeld. Want de praktijk, daarom zeg ik al, veel cliënten vinden TBS verschrikkelijk. En dat snap ik ook. Maar er zijn ook heel veel succesverhalen waar je echt ziet dat mensen veranderen en beter worden. Dus ja. het is ook als advocaat, ben je soms meer maatschappelijk werker dan echt dat je advocaat bent.
7: Ja. Voor de zaak die we vandaag gaan bespreken, heb jij toestemming gevraagd aan je cliënt om hierover te praten. Ja. Waarom ging die daarin mee?
6: Nou, eigenlijk, het is een bijzonder zaak, omdat het een man-vrouw koppel is. Ja. En we komen ook zo meteen nog over te spreken wat mijn cliënt ervan vindt. Maar voor hem is belangrijk dat hij zegt, er heerst een blinde vlek in de samenleving dat vrouwen dit ook doen. Dus kinderen misbruiken. Het zijn niet alleen mannen. En het is belangrijk dat meer mensen dat weten. En er is ook, ik weet niet of het vorig jaar of het jaar daarvoor was, dat een onderzoeksstichting voor seksueel misbruik dat ook heeft gepubliceerd dat er veel meer misbruik wordt gepleegd door vrouwen dan we denken. Dat was overigens niet de insteek van mijn pleidooi en verweer van om op vrouwen te wijzen, maar het is wel dat we als samenleving natuurlijk bij misbruik heel snel aan mannen denken, omdat het ook meestal gewoon mannen zijn.
7: Dat klopt, ja. Vertel eens, hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
6: Nou, ik werd door Job Knoester, dat is mijn kantoorgenoot, werd bereid opgebeld.
7: Ook hier wel eens het gast.
8: Heel in het begin.
6: Helemaal aan het begin. Ik ben de derde van kantoor. Yvonne van der Hutt is ook al bij jullie geweest.
8: Ja, de rekening komt ze er later.
6: Ja, uiteindelijk. Komt goed. Ja. Die belde mij op en bij ons op kantoor overleggen we heel veel over strafzaken. Wat zou jij doen? Gewoon om betere verweren te leveren. Maar doen we ook veel grotere zaken samen. En hij zei, ik heb een zedenzaak die ik graag met jou wil doen. Maar voordat je ja zegt, denk er even over na. Want het is niet een alledaagse zedenzaak. Dus hij heeft mij verteld wat er was gebeurd. En daar heb ik even over nagedacht. Een paar seconden. En toen gezegd, ik wil hem wel doen. Dus op die manier is hij bij mij gekomen. Het was eigenlijk een hoger beroep. En Job en ik hebben hem dus met z'n tweeën gedaan. En op een gegeven moment heb ik iets meer de leiding genomen in de verweren en het contact met de cliënt.
7: In jouw woorden, want je zegt het is een hoger beroep. Ja. Waar is jouw cliënt allemaal voor veroordeeld? Wat was er gebeurd?
6: Nou, heel kort gezegd was er door de medeverdachte, er waren 7 meisjes waren ontuchtelijke handelingen mee verricht. Daar werd hij ook verantwoordelijk voor gesteld, omdat hij dat op afstand zou hebben aangestuurd. En daarnaast ging het om het voorhanden hebben van kinderporno.
7: En weet je dat ik me deze zaak nog kan herinneren? Want ik weet dat deze zaak in eerste aanleg speelde. En dat Saskia Belleman, die zat daarbij. En die had Twitter verslagen waar je maag van omdraaide. Ja. En dat ging echt over heftig misbruik van hele jonge kinderen. Heb jij dat toen ook gevolgd?
6: Ja, ik bezoek vaak Geen Stijl. En daar stond in typische Geen Stijl bewoordingen een bepaalde titel hierover, over zieke geesten.
7: Ja.
6: En toen dacht ik, wat is dit nou? Dus toen heb ik op de link naar Saskia Belleman geklikt. En in plaats van verder te gaan met het plekdoor waar ik mee bezig was, heb ik die hele zaak die dag gevolgd. Ik dacht, wat is dit?
7: Ja, ik weet echt nog dat ik dacht, ah, maar hoe bestaat dit? Dat er dus kennelijk een relatie is tussen twee mensen die, dat is een SM of BDSM moet ik nu zeggen. Ja, ik ben van de oude school, wij noemen dat gewoon sadomasochisme. Maar dat is een relatie en die ontspoort op enig moment. Dan worden de hele jonge kinderen heftig misbruikt. Dan komt zo'n zaak aan het licht. Hoe is die zaak eigenlijk aan het licht gekomen voor de luisteraars die het niet weten?
6: Nou, zij is op een gegeven moment bezig geweest met zo'n meisje.
7: De vrouw,
6: de vrouw met zo'n oppaskind. En dat kindje slaapt en die ouders komen dan thuis en zeggen, nou, hoe was het geweest? Nou, en kennelijk was er een verandering in het bedritueel, iets dergelijks. En die vader dacht later, ach, laat ik eens even kijken hoe het ging. En dat was helemaal niet uit controle of wat dan ook. Maar
7: want hij had een camera in die slaapkamer.
6: Er stond een camera, zo'n nannycam stond daar. En hij dacht, gewoon even kijken hoe dat ging. En opeens zag hij dat de oppas naakt die kamer binnen kwam lopen. Zijn dochter uitkleden. Dat er handelingen met haar werden verricht. En dat er op de achtergrond een mannenstem te horen was. Die bepaalde dingen daarover zei.
8: Opdrachten gaf. Ja, en voor de duidelijkheid, hij was op afstand. Zij was ter plekke.
6: Ja. Ging via videobellen.
8: En het ging om hele jonge meisjes, toch?
6: De eerste, dat begon met een meisje, dat was nog beperkt qua handelingen van 7 jaar. Dat meisje dat werd geblinddoekt en kreeg toen een vibrator die ze moest likken. Maar volgens mij wist het meisje niet dat het een vibrator was. En dat meisje heeft iets gezegd tegen de moeder. En toen is haar moeder naar de politie gegaan, wat ik nou voor iets geks heb gehoord. En daar heeft de politie niks meer mee gedaan. Mm-hmm. Maar toen zijn ze wel geschrokken. En toen is de leeftijd naar beneden bijgesteld naar kinderen die niet konden praten of niet goed de verhalen aan hun ouders konden vertellen. Dus dan zit je in de categorie 1 tot en met 4 ongeveer.
7: Ja, dus eigenlijk wat jij vertelt is dat stel, die
9: zijn eigenlijk al een keer eerder bijna tegen de lamp gelopen. En hebben toen bedacht, nou weet je wat wij gaan doen? We gaan ons richten op jongere kinderen. Ja. Bij in zo'n oppasgezin waar zij dan dus oppast. Daar is, kijkt die vader, die kijkt die videobeelden terug. En die krijgt, hey, wat je net verteld is. Die krijgt een hartverzakking. Die ziet de wereld instorten. Want daar, hij ziet dus eigenlijk het misbruik
6: en
9: van zijn kind.
6: Hij heeft ook gezegd, op het kon ik er niet meer tegen. Ik heb hem dichtgeklapt en gelijk de politie gebeld.
8: Weet je nog, want het is één zaak, hè? Ja. Hoe zijn die andere zaken aan het licht gekomen?
6: Nou, zij maakte beeldmateriaal. En dat stuurde ze ook naar hem toe. Dus dat stond, zat meerdere telefoons. Maar dat die op gegevensdragers waren
8: gewoon aangetroffen.
6: Werden beelden aangetroffen. Er werden chats aangetroffen met verschillende ouders over eventueel oppas. Er werden in de agenda oppasmomenten aangetroffen. Dus op die manier is het gaan lopen. En hebben ze de overige ouders, kinderen hebben ze gevonden.
9: Ja. Die zaak, hoe is die gegaan in eerste aanleg?
6: Nou, in eerste aanleg werd er door de verdediging van hem een verweer gevoerd op het medepleger. Er werd gezegd, er is wel een samenwerkingsverband, maar die is niet dusdanig. Mm-hmm. Dat je kan zeggen dat die samenwerking zo heel erg intensief was dat je hem daar ook helemaal verantwoordelijk voor kan houden. Ja. Nou, dat is verworpen. En de rechtbank heeft toen eigenlijk gezegd van, ja, jij had die vrouw, die medeverdachte, helemaal in jouw macht. In die BDSM-relatie die jullie met z'n tweeën hadden. En zonder jou zou dat misbruik waarschijnlijk ook niet zijn gepleegd. Ja. Toen heeft hij 12 jaar een TBS gekregen. En dat is wel opvallend, want hij heeft die kinderen niet aangeraakt. En de medeverdachte kreeg 12 jaar.
9: Ja, ja, want de officier van justitie die heeft destijds een serie aan monsterlijke feiten genoemd.
6: Ja.
9: De rechtbank zei van nou, het stel is heel berekenend te werk te gaan. Hè? Ook door je zo te richten nadat je bijna tegen de lamp bent gelopen. Dat je zegt, nou dan gaan we nu jongere kinderen eigenlijk te pakken nemen.
8: Jullie is nog wel even interessant, hè? Dat wat je net zegt. Dat is natuurlijk het medeplegen.
6: Ja.
8: Hè, over de luisteraar. Daar moeten sprake zijn. Hebben we al vaak al gehad van een bewuste nauwe samenwerking. Waarbij iedereen een duidelijke bijdrage levert. Daarvoor is dus niet van belang altijd dat je zelf aanwezig bent bij de daadwerkelijke uitvoering van het delict. Als jij echt een intellectuele bijdrage hebt en samen die plannen maakt. Ja, dan kun je net zo goed als medepleger worden aangemerkt als degene die het daadwerkelijk uitvoert.
6: Ja.
9: Ja. 12 jaar en TBS, dan komt zo'n zaak bij jou. Dan is deze zaak in eerste aanleg is zo verlopen. Met alles wat daarbij gebeurd is. Een heleboel maatschappelijke ophef. Want dat
6: zeker.
9: Kan jij het nog herinneren?
8: Ja, ik kan me nog wel. Ik sta me niet heel scherp voor ogen, maar ik kan me nog wel herinneren. Nu moet ik je wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal zoals Christian. In die zin dat op het moment dat het zeg maar Saskia Belleman zo'n hele heftige zaak met jonge kinderen heeft, ik heb zelf natuurlijk ook jonge kinderen, ik kan daar iets minder makkelijk afstand van nemen. Ik lees het ook liever niet.
9: Ja.
8: Dus het staat me wel bij, maar ik heb het niet heel intensief gevolgd.
9: Nee. Jij hebt gezegd, ik wil die zaak wel doen in hoger beroep. Waar zag jij licht? Wat ben je gaan doen?
6: Nou, wat ik eigenlijk altijd eerst doe, je leest het vonnis, je leest het verhaal van de officier, je leest het verhaal van de verdediging en het relaas, dat is de samenvatting van een politiedossier door de politie.
9: Ja.
6: En dan ga je eigenlijk kijken, goh, leest dat vonnis logisch, ja of nee? Dat is eigenlijk waar ik altijd mee begon.
8: En dat doe je eigenlijk voordat je je cliënt voor de eerste keer
6: voordat ik mijn cliënt zie, want dat dossier beslaat duizenden pagina's, dus je hebt niet de tijd om dat natuurlijk allemaal door te nemen, maar dat is eigenlijk waar ik in elke hoge beroepszaak mee begin. Lees het vonnis logisch, ja of nee? En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik las het vonnis en dacht, lees best wel logisch eigenlijk.
9: Is dit vergelijkbaar met wat jij doet?
8: Nou, dat kan je wel eens hebben als je een hoge beroepszaak hebt. En je wordt aangezocht voor best wel pittige zaak. Hè, of dit is of een andere pittige zaak. En dat je zo'n vonnis leest. En dat je de bewijsmiddelen ziet. En dat je de overwegingen ziet. En de verweren ook, die worden afgewezen door de rechtbank. Dat je denkt, nou, ik moet nog maar even kijken of ik hier nou iets in kan betekenen.
9: Een deuk in een pakje boter kan slaan.
8: Nou ja, en ook omdat natuurlijk, dat weten we ook uit zaken van de afgelopen tijd, appelleren is riskeren. Dus je kunt ook een hogere straf krijgen.
9: Ja, dat had jij dus ook, Christian. Ja. Je leest dat vonnis en je denkt, nou, er zit op het eerste oog zit daar weinig licht in.
6: Ja, dat die verwereld dat medepleger, Chris heeft dat net heel goed uitgelegd. Daar dacht ik, daar heeft de rechtbank gewoon gelijk in. Kom op, daar kan je niks mee doen juridisch. Ik dacht nog met de straf misschien omdat het TBS in de orde was. Dan hebben wij als TBS-kantoor vaak verweer op de combinatie tussen lange gevangenisstraf en TBS. Dat slecht is voor de behandeling. En ook dat TBS, je zit al 9,5 jaar in de kliniek. Dus dat je ook heel lang wordt weggestopt. Dat je daar rekening mee moet houden. Dus eigenlijk was mijn eerste gedachte, nou, het moet in die hoek meer worden.
8: In de strafmaat.
6: Ja, in de strafmaat. Ja.
9: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, nou, dit wordt dus geen makkelijk ritje. Het is ook misschien wel weer een uitdaging. Maar het is niet zomaar even dat je denkt, nou, hier kan ik hier en daar nog wel wat van die straf afpeuteren.
6: Nee, dat was niet de gedachte gelijk. En dat is ook de hele tijd geweest, hoor. Dat het een lastige zaak op dat soort punten.
8: Vind jij het fijn om een hoger beroep te doen?
6: Ja. Ja,
8: fijner dan eerste aanleg.
6: Veel fijner.
8: Ja. Oh ja, echt waar?
6: Ja, hiervoor heb ik zowel bij het OM als bij de rechtspraak in hoger beroep gewerkt. Als juridisch medewerker. En ik vind het fijne in hoger beroep heel veel zo uitgekoud. Je kan het echt richten op waar jij het over wil hebben. Dus je hoeft niet overal meer wat van te vinden. Maar je pakt er één ding uit. En dat probeer ik helemaal uit te pellen, pulken. En daar echt mijn verweer van te maken. Dus ja, ik vind hoger beroepszaak.
8: Maar heb je dan niet eens een hoger beroepszaak dat je denkt... dit is het eerste aanleg dusdanig slecht gegaan?
6: Of? Ja, maar dat heeft een voordeel. Want wat je merkt vaak is als de verweren in eerste aanleg... als ik het, laat ik het zo zeggen, anders had gedaan.
8: Ja, precies.
6: Echt heel diplomatiek. Ja. Dat het OM soms ook, en dat is niet in deze zaak... maar in andere zaak een beetje lui wordt. Omdat ze denken van, klopt allemaal wel het vonnis. Net wat ik net zei, hè, het leest wel logisch. En dat ze dan een beetje lui worden met het dossier lezen. En dat is ook een voordeel.
9: Ja, even voor de luisteraars die het misschien niet weten. Want kijk, een hoger beroep is eigenlijk dat... dan wordt de strafzaak overgedaan, toch Chris?
8: Ja.
9: Maar in de praktijk wordt er alleen natuurlijk ingegaan... op de punten waarop iemand is veroordeeld, toch?
8: Ja, kijk, het is precies wat Christian zegt. Het is, kijk, we noemen dat het voortbouwend appel... kijk, je kunt...
9: bellen
8: omdat je gewoon even wil bellen. Nee, het voorbouwend appel. Op het moment dat jij in hoog beroep gaat tegen een vonnis... dan moet je een zogenaamde appelschriftuur indienen. En daar moet je eigenlijk je grieven. Hè, dus je klachten over dat vonnis in...
9: En daar val je bepaalde onderdelen van het vonnis aan.
8: Kijk, je kunt natuurlijk zeggen... dit vonnis van deze rechtbank is gewoon integraal... op alle onderdelen totaal kloten.
9: Bagger.
8: En dan ga ik in hoog beroep gaan we dat helemaal overnoemen. Maar je kunt ook zeggen... bepaalde onderdelen van dat vonnis kan ik eigenlijk wel goed volgen. En ik richt mijn hoog beroep eigenlijk... op een paar specifieke punten.
9: Ja, en dat is interessant, hè, lieve luisteraar. Want waarom? Het is niet binair. Het is niet of winnen of verliezen.
8: Nee.
9: Jullie zijn natuurlijk veel vaker bezig, Chris...
8: met schade
9: afpellen van straffen. Dus dat je zegt, een onsje minder hier en een pontje minder daar.
8: Ja, kijk, het kan bijvoorbeeld liggen. Hier, Christian zegt duidelijk... we willen eigenlijk die straf in combinatie met die TBS-dwang... misschien wat lager krijgen. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, hier is een kwalificatie van bijvoorbeeld moord. Maar dat kan misschien een doodslag worden met als gevolg een lagere straf. Daarom snap ik wel wat jij zegt. Kijk, ik vind het zelf heel lekker om een eerste aanlegzaak te doen. Omdat je dan zelf helemaal de verdediging kan vormgeven. Maar het lekkere is natuurlijk dat er al een fundament ligt, een hoger beroep. En dat je heel specifiek, wat Christian zegt, kunt gaan schieten.
6: Ja. Ik vind het ook heerlijk als de feiten gewoon vaststaan in discussie. Maar is het nou moord of doodslag dat je op die juridische kwalificatie gaat zitten?
8: Heb jij trouwens als laatste vraag die ik ook stel? Dat je zegt als je zo'n hoog beroepsdossier, zo'n vonnis leest en alles. Dat je in hoog beroep zegt, ik zie daar helemaal niks niet zitten. Ik adviseer u om dat hoger beroep in te trekken.
6: Ja, maar dat doe ik ook.
8: Ja.
6: En dat is met name als je richt tegen TBS-dwang... en ik zeg tegen de cliënt, dit wordt weer TBS-dwang in hoger beroep... dan duurt dat appel duurt heel erg lang. Maar die tijd krijg je nooit meer terug. Dus stel je voor die procedure die 2 jaar... weer 2 jaar later tot TBS-dwang weer veroordeeld... heb je 2 jaar voor niks gezeten. Dus dan zeg ik intrekken.
9: Ja. In deze zaak, Christian, had je het idee... hier kan ik nog wel met de kaasschaaf overheen... hier krijg ik nog wel wat gedaan?
6: Nou ja, misschien. Dat was dus een beetje twijfelachtig. Maar in het eerste gesprek met hem was hij heel erg duidelijk... dat hij zei... want ik had het over dat medeplegen gehad, het juridische zijn. Dat geloof ik allemaal wel. Als je zegt dat niet haalbaar is, is dat niet haalbaar. Maar hij zegt, die rolverdeling, zoals de rechtbank die vastgesteld... dat ik haar in haar macht had en daardoor een misbruik heeft plaatsgevonden... dat klopt niet. Die relatie was gelijkwaardig en die rolverdeling was anders. En toen dacht ik, de rechtbank heeft die rolverdeling zo erg in zijn nadeel gewogen... dat als het klopt wat hij zegt... klopte, dan zit daar wel wat in voor de strafmaat.
9: Jij gaat dan voor het eerst je cliënt ontmoeten. En ik heb dan daar een beeld bij. En dat is natuurlijk helemaal opgebouwd vanuit de media. Maar,
8: een monster.
9: Geen monster. Maar de man en de vrouw hebben beide seksuele fantasieën... over onder meer BDSM, nazisme en kinderen. Dan gaat er in mijn creatieve brein wel zich een beeld vormen. Wat voor iemand zat er tegenover je? Zat daar een BDSM-nazistische kindermisbruiker? Voor je
6: ben ik wel bijna benieuwd, hoe ziet hij eruit?
9: Ik weet dat ook niet. Nee, daar kom ik ook niet uit.
6: Flauw. Nee, maar het is flauw. Ik snap wat je bedoelt.
9: En Mark Dutroux-achtige persoon?
6: Nee, er zat tegenover mij een man keurig gekleed, goed verzorgd, wel bespraakt, in een nette buurtje buurman.
9: Ja. Sta jij daar dan nog van te kijken?
6: Nee. Nee, want dat is veel vaker zo. Kijk, bij TBS zie je over het algemeen mensen die leven aan de onderkant van de samenleving. Ja. Maar in TBS-zaken, dus als je een stoornis hebt op het gebied van seks, dan zie je alle lagen van de bevolking.
9: Straks in Napleiten hoor je meer over een grote zedenzaak waarbij een stel verdacht werd van misbruik van 7 jonge meisjes.
10: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Curaçao schrijft opnieuw geschiedenis op het WK voetbal door het eerste punt ooit te pakken. In Kansas City speelde het knap met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Blue Wave begon sterk aan de wedstrijd, maar maakte de kansen niet af. In de tweede helft kreeg Ecuador meer kansen, maar hield doelman Eloy Room Curaçao in de wedstrijd. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. Eén krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En Iran gaat geen tol heffen in de straat van Hormuz, zegt president Trump. In de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran staat dat de straat van Hormuz zonder tolheffingen open moet. Maar Iran wil nu servicekosten vragen. Dat is tegen het zere been van Trump. Als iemand tol vraagt, is het Amerika en niemand anders, zegt hij. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Je bent weer terug bij Napleiten. Hoe ging het eerste gesprek? Hoe ging dat?
7: Nou ja, eigenlijk op die manier best wel goed. Want ik had verwacht een man...
6: ook wat anders verwacht.
7: Ja, ik had... Niet qua beeld, dat wist ik niet. Maar wel inhoudelijk dat ik dacht... medepleger zal wel een discussie worden. En volgens de officier van justitie had die man geen... was hij niet schuldbewust, ontkende hij veel dingen. Dus ik dacht, dat wordt een robbertje vechten op het eerste punt al gelijk. Maar dat was helemaal niet zo. Hij erkende dat hij dat allemaal had gedaan, dat het vreselijk was. Maar zei, ik wil... dat beeld wordt rechtgezet. En hij zei, het is mij nog minder te doen om de strafmaat. Het was hem echt het belangrijkste te doen over de overweging van de rechtbank.
6: Ja, en als je doelt op dat beeld dat moet worden rechtgezet, dan heb jij het specifiek over de rolverdeling tussen hem en de veroordeelde vrouw.
7: Ja.
6: Want eigenlijk zegt de rechtbank in dat vonnis, deze man die zat op afstand dit allemaal aan te sturen. Ja. Zij was compleet in zijn ban en zij deed wat hij wilde.
7: Ja.
6: En hij zei dus daar in die spreekkamer tegen jou, dat is helemaal niet waar.
7: Nee, klopt.
6: Dat zou ik ook hebben gezegd, denk ik.
7: Ik zou je gewoon heel eerlijk zeggen, dat dacht ik ook. Ik ben als advocaat toch een beetje sceptisch van nature inmiddels. Dus cliënten vertellen mij een hele hoop. En ik zeg, ik ga het dossier lezen en dan komen we terug. Dat is dan eigenlijk altijd de reactie. Ik schrijf alles op, ik ga dat bespreken. Hoe is het allemaal gegaan? Maar mensen op hun blauwe of bruine ogen geloven, dat is niet strafrecht niet zo goed.
8: Maar wat zei hij er dan over?
7: Kijk, hij zei van, we hebben elkaar leren kennen. Het is een BDSM-relatie. Die is uit de hand gelopen. Dat is wel veilig om te concluderen. Dat heeft hij ook gezegd. Maar we wilden dit uit onder de streep alle twee. En het kwam ook uit ons allebei. Zij kon nee zeggen. Zij hoefde dit niet te doen. Maar zij kwam ook met ideeën. En hij zei, zij is degene die is begonnen met de fantasie om kinderen te misbruiken. Dat is zij geweest. Dat is niet ik geweest. Ik ben erin meegegaan. Want ik vond het ook opwindend. Maar dat kwam vanuit haar uit. Dus hij zei, het is niet zo dat ik haar toe ergens heb gedwongen.
6: Had hij spijt van wat er was gebeurd?
7: Ja. Kijk, het is moeilijk om in het hoofd van je cliënt te kijken. Maar ja,
6: hij zei dat hij spijt had.
7: Hij heeft dat herhaaldelijk gezegd van, dit had nooit mogen gebeuren. Als het al iets was, hadden bij een fantasie moeten blijven. Wat daar kan je ook van alles van vinden. Maar dat wij dit tot uitvoer hadden gebracht, is natuurlijk verschrikkelijk. En het Hof heeft hem ook eigenlijk gevraagd, was het gestopt als je niet gepakt was? En toen heeft hij gezegd, waarschijnlijk was het dan gewoon doorgegaan.
8: Nog even terug op die rolverdeling. Ja. Want hij zegt, dat zit toch iets anders.
7: Ja.
3: toen jij inmiddels dat dossier een beetje had gelezen. Want je zegt net ook, ja, je cliënten kunnen niet alles vertellen.
7: Ja, ze kunnen alles zeggen.
3: Zag je in het dossier ook aanknopingspunten voor wat hij daarover vertelde?
7: Ja, want in de samenvatting stond bijvoorbeeld dat de vrouw had gezegd dat hij was begonnen met het fantaseren over kleine kinderen. En er werd dan, want er waren allemaal appgesprekken tussen die twee, was er bewaard gebleven. Niet alles, want er is ook heel veel verwijderd. Maar je ziet die opbouw in het begin van die relatie, hoe dat steeds extremer wordt. Ook de normale, noem ik maar even, niet strafbare fantasieën. Wat ze allemaal met z'n tweeën deden. En volgens de politie was hij dat. En er werd bijvoorbeeld ook gezegd dat hij zei van, onder de 18 is geen probleem. Maar wat liet de politie weg? Dat zij net daarvoor had gezegd dat zij een hele heftige seksuele fantasie deelde over een klein meisje, waarop hij reageert, nou, onder de 18 is voor mij geen punt. En dit vind ik wel positief om te lezen. Ik zeg het maar even heel plastisch, want ja, anders wordt het wel naar. Maar ik las daar zelf de eerste keer dat ik iemand over kleine kinderen zag praten, was dat inderdaad de medeverdachte. Dus toen dacht ik, er zit best wel wat in wat hij zegt. En wat je verder merkt, het gaat over BDSM. Het beeld is wel een man dominant. De man praat ook nog eens dominant. Dat er, denk ik, bij veel mensen weinig bewustwording is hoe zo'n BDSM-relatie daadwerkelijk werkt.
6: Nou, ik weet ook niet hoe zo'n relatie werkt. Hoe werkt dat dan?
7: Nou, daarvoor kan je naar een website, de Vereniging van BDSM-liefhebbers. Voor de luisteraar, die heb ik ook gebruikt. En we hadden de deskundige van het Pieter Baan Centrum tijdens de zitting. Maar simpel gezegd, vaak heb je een dom, dat is een dominant. Die zet meer de koers uit. En je hebt een sub, dat is de onderdanige. Maar de sub, die bepaalt hoe ver het gaat. Want die mag opdrachten uiteindelijk wijzigen. Die heeft ook een codewoord. Dus de dominant geeft wel die opdrachten, maar de onderdanige voert ze uit, maar die geeft de grens aan. En het is uiteindelijk een wisselwerking.
3: Een afspraak eigenlijk.
7: Ja, het is een afspraak, het is een spel. En als de meester te ver gaat, dus dingen doet die de onderdanige niet wil, dan komt er ook een einde aan die BDSM-relatie. Want anders kan die niet voorbestaan, want dan blijf je dingen doen die je niet wil.
6: Oké. Wat mij wel een beetje treft is, de vrouw had een wat lichtere straf gekregen dan hij. Hè?
7: Ze hadden dezelfde straf gekregen, maar hij had
6: allebei
7: TBS.
6: 12 jaar, TBS. Ja. En zij had een zogeheten gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel gekregen. In hoeverre verschilt dat van TBS?
7: Nou, TBS.
8: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Ik was daar voor die rolverdeling, was ik daar naar benieuwd. En de officier van justitie merkte terecht op, als je alles leest, dan zie je eigenlijk niet wat er echt aan de hand is. Nee. En toen dacht ik, ik ben zorg met deze zaak bezig, ik moet het ook onder ogen komen.
2: Ja, dat is lastig. Want normaal gesproken, bij kinderporno, laat ik het zo zeggen, hoef je niet per se zelf die beelden te bekijken. Nee. Want er worden gewoon procesverbaal van gemaakt. Ja. Ja, en als blijkt dat het kinderporno is, is het kinderporno. Maar ja, hier heb je natuurlijk de bijzondere factor, dat op de beelden gaat om komt ook de onderlinge verhouding tussen de verdachten.
3: Intonatie.
2: Intonatie, toon, hoe wordt er gereageerd op elkaar.
3: Maar hoe bereid je je daarop voor?
2: Ja, dat lijkt me ook best wel heftig.
1: Praten. Dus ik heb het gewoon tegen mensen uitgesproken, ik ga dit doen en ik verheug me er totaal niet op. En dat ik ook niet wist, ik heb wel vaker heftige dingen gekeken, maar kinderporno nog niet.
3: Nee, want je weet ook dat alles wat je ziet, kan je niet meer ontzien.
1: Nee, daar was ik van tevoren ook mee bezig, maar ik dacht, ja, we zien het wel. En ik weet nog, ik het meeste doe ik met openbaar vervoer en de OV-fiets, dus ik fietste naar dat politiebureau toe. En toen dacht ik, ik ga nu naartoe en als ik straks terugfiets, dan zitten die beelden in mijn hoofd. Ja. Maar wat heel fijn was, er zit een politieagent bij. Die houdt eigenlijk een beetje toezicht op je, want het gaat om kinderporno en er wordt voorkomen dat je mogelijk stiekem opnames maakt. Maar ik vond dat eigenlijk wel heel fijn.
2: Dat je even kon wat dingen kon zeggen.
1: Ja, ook na afloop met die man. Want die man had zichzelf ook gezien, dat je gewoon onmiddellijk daarna kon ontladen, kon praten. En ik heb wel, niet beschreven, maar wel tegen mensen die dierbaar waren gezegd, het is gewoon hartstikke kloot. En op kantoor ook even gebeld.
4: Het is vreselijk.
1: Ja, het is vreselijk. Ja.
3: Er zijn allemaal psychologische onderzoeken, psychiatrische onderzoeken geweest bij zowel jouw cliënt als zijn toenmalige BDSM-vriendin, want die relatie was volgens mij voorbij, toch?
1: Zeker. En het gebruikt ook niet echt een vriendin in de zijn van een liefdesrelatie.
3: Nee,
1: het is
3: okay.
1: BDSM-partner. De relatie is natuurlijk heel breed, maar dat duidelijk is. Ja.
3: Wat kwam daaruit bij jouw cliënt uit die psychische rapportage?
1: Nou, in een hoger beroep, want het is nog een klein verschil tussen bij de rechtbank en hoger beroep. In het hoger beroep is hij naar Pieter Baan Centrum gegaan. Ja. En bij de rechtbank dan komen de psychologen en psychiater bij hem langs geweest in de gevangenis. Dan komen ze 2 uur praten en dan komen ze 3 keer langs en schrijven ze een rapport.
3: Ja.
1: In hoger beroep is hij 7 weken geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Dus dan krijg je ook echt wel een goed beeld van iemand. En over hem hebben ze vastgesteld dat hij een dysthymische stoornis heeft. En wat is dat? Ja, belletje heel goed. Is dat je eigenlijk gewoon kortzicht zwaar depressief bent. Dus dat je een depressieve stoornis hebt. Verder dat hij narcistische kenmerken had. En ook parafilie. En parafilie, weer belletje. Is dat je een afwijkende seksuele voorkeur hebt. Vroeger was parafilie bijvoorbeeld ook homofilie, omdat we zeggen dat is afwijkend. Maar het gaat dus eigenlijk wat wij maatschappelijk gezien afwijkend vinden. Dus dat is subjectief. Maar kinderen is natuurlijk afwijkend. En bij hem was dat wat ze noemen niet exclusief. Dat wil zeggen dat hij ook op volwassen vrouwen valt, maar ook dat hij opgewonden wordt van minderjarige meisjes. En daarbij zei Pieter Baancentrum, dat lijkt niet heel diep geworteld te zijn, maar vooral, er was wel eerder al sprake voor de relatie met de medeverdachte, maar dat met name in die relatie helemaal tot wasdom is gekomen met z'n tweeën.
3: Ja, begreep ik nou goed dat zij daar op dat moment ook was in het PBC?
1: Ja, wat ze doen bij medeverdachten is dat ze die interactie willen observeren. Dus wat je krijgt is dat zij x-aantal weken, ook 7 weken, die zitten dan. En dan halverwege of na 3/4 ongeveer van die observatieperiode komt hij. En dan zit er een overlap, of dat is andersom, dat ben ik even kwijt. Maar er zit een overlap in de observatieperiode. Dus we hebben alle twee een deel alleen en een deel gezamenlijk, om te kijken van, hoe reageren ze nou eigenlijk op elkaar?
3: En hoe reageerden ze op elkaar?
1: Maar ze worden in het Pieter Baancentrum rapport van mijn cliënt, want die van de medeverdachte heb ik niet, dus kan ik niks over zeggen, bijna omschreven als een getrouwd stel. Dat vrij snel uiteindelijk weer gaat praten en dat ze ervaringen gaan delen. En ervaringen dus niet over kinderen, maar hoe het is om in deze zaak gevangen te zitten, wat voor erge dingen ze hebben gedaan. En daarbij schrijven de deskundigen, en dat hebben wij natuurlijk in het pleidooi gebruikt, ook op dat het opvalt dat hij daarbij niet dominant is, maar dat zij met name aan het woord was.
2: Maar dat had je natuurlijk ook een beetje je hoop, denk ik. Want je hebt natuurlijk geadviseerd, neem ik aan, hoge beroep, een nieuwe PBC-plaatsing.
1: Ja, dat was ook verzoek van de verdediging. Want in de eerste aanleg hoefde er niet uitgebreid over te hebben, maar dat was echt wel hard op hem, met name. En op dat punt zaten bij Pieter Baancentrum wel een paar, ik noem maar even, je kan nuance of groot, maar echt wel verschillen. De conclusies waren redelijk hetzelfde. Maar weer als het gaat over overwegingen en motiveringen, die weken wel wat af.
2: Ja, dan hoop je natuurlijk dat in die onderlinge verhouding, dat ze daar iets over zeggen wat je kunt gebruiken.
1: Maar we hebben hem niet

0: gecoacht. Soms doe je wel dat je bij Pieter Baas van tevoren mensen heel graag uitlegt wat er gaat gebeuren en hoe het werkt. Dat ik leg het altijd ook uit. Maar het is niet dat we hebben gezegd, doe dit wel, doe dit niet. Van doe gewoon eigenlijk gewoon wat je hart ingeeft op dat moment.
1: Maar je had daarmee dus wel een soort handvatje om te zeggen van, nou ja, die verhouding was niet zo dat hij alle
0: nee, klopt. Het was uiteindelijk, overal in het hele periode was het een detail, een voetnoot. Maar het was natuurlijk wel weer helpend. Dat wij daar als verdediging, los van het dossier natuurlijk, wat de politie allemaal had verzameld, wel weer bevestigingen zagen, dat die relatie veel gelijkwaardiger was dan de rechtbank had.
2: Mag ik het even zo samenvatten? Ja. Als ik het goed begrijp, dat je verdedigingsstrategie in hoger beroep eigenlijk enerzijds vooral ingegeven door de wens van jouw cliënt. Het was gericht op die onderlinge verhouding op een andere manier over het voetlicht brengen, of voor het voetlicht. En dat je het tegelijkertijd probeert eigenlijk op basis van andere argumenten die straf zo laag mogelijk te krijgen in combinatie met de TBS met dwang.
0: Ja, kijk, hij had natuurlijk over die rolverdeling en even kort over nagedacht, want het was tegen de bewijsoverweging, maar je gaat geen bewijsverweren meer voeren. Dus ik heb hem gegoten in het kader van de strafmaat. Dus dat je dat zegt van, ja, medeplegen, maar nog steeds. Het is minder, hij is daarbij niet bij geweest. Dus moet je die rol ook qua straf anders beoordelen.
1: Leg dit heel even uit aan een leek, Chris.
2: Nou kijk, wij kunnen met z'n tweeën, Wouter en ik, hè, jij en ik, kunnen medepleger zijn van een bankoverval.
1: Ja.
2: In de zin dat ik jou help met de voorbereidingen, dat we samen een plan maken, hè, dat we samen spullen kopen, dat we samen er naartoe rijden, maar dat jij uiteindelijk de bankoverval pleegt, Wouter.
1: Ja, vind ik ook echt wel iets voor jou om mij daar dan voor op te laten.
2: Nou, het lijkt me meer iets voor jou dat jij daar in de leiding neemt.
0: ik blijf hier buiten.
2: Ja, heel verstandig. Nee, maar dan kun je natuurlijk, kan mijn advocaat, we worden allebei gepakt.
1: Ja, tuurlijk.
2: Jij bent daar heftig, daar heftig tekeer gegaan in die bank.
1: Hoe kom je daarbij?
2: Daar heb ik, ik ben de bankovervaller, dat ga je zien. Denk. Ja, dan kun je natuurlijk, dan kunnen wij wel allebei, dan ben ik ook gewoon medepleger hoor. Je bent er vrij snel. Maar zelfs als je medepleger betekent niet dat je allebei precies dezelfde bijdrage levert.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Daar kun je in differentiëren. En dan kunnen ze zeggen, nou Wouter, die krijgt 12 jaar met TBS en dwang. En Chris, die komt er met 4 jaar vanaf, want die heeft alleen maar
1: die is alleen maar buiten.
2: Medeplegen, ook al ben je allebei medeplegen, kun je dus differentiëren in zwaarte van.
1: Oké, helder.
2: Ja. En wat Christian eigenlijk zegt, is, ik maak er geen bewijs meer van. Dus in de zin dat er geen sprake zou zijn van medeplegen. Maar ik ga differentiëren in de zwaarte van rol. En daar ga ik aan koppelen een verweer ten aanzien van de op te leggen straf.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van, hij heeft minder gedaan, dus hij moet lager.
2: Zijn rol is minder zwaar dan door de rechtbank is aangenomen, dus moet hij een lagere straf krijgen.
1: Christian, hoe waren de zittingen in hoger beroep?
0: Redelijk kort. Het waren 4 volledige dagen waar ervoor uitgetrokken. Maar die 4 hele dagen waren niet nodig. Maar ik vond het wel toch intens, omdat de materie gewoon intens is.
2: En weer samen met de medeverdachte, neem ik aan.
0: Ja, het was gelijktijdig, maar niet gevoegd. Dat is ook een zwaar vakterm, maar die mag wel drukken.
1: Ja.
0: Gelijktijdig is dat ze gewoon alle 2 die zaken gelijktijdig worden behandeld. Maar wat de een zegt, gebeurt in de zaak van de een, wordt niet gebruikt in de zaak van de ander.
1: Ja.
0: Tenzij je dat gaat voegen, dat is bij de rechtbank wel gebeurd. Dat is dan dat alle 2 als ze aan het praten zijn, dat dat tegen elkaar gebruikt kan worden. Maar hier wordt eigenlijk een soort fictieve muur tussen de 2 verdachten gezet. Ja. Ook al is het 1 zittingszaal, gebeurt alles gelijktijdig. Heeft ook de advocaat-generaal, als officier van justitie, in hoger beroep 1 verhaal. Maar wat zij allemaal zeggen en ook wat de advocaten van de verdachten zeggen, dat blijft echt een eigen zaak.
1: Ja, maar hoe deed jouw cliënt het?
0: Ik vond dat hij het eigenlijk heel goed uitlegde hoe hij ernaar keek. En daar was ik wel benieuwd naar, want hij was hier heel erg mee bezig. Van tevoren wond zich daar ook heel erg over op. En dan ben ik niet dat hij boos was, maar gespannen. Zoals veel mensen gespannen zijn. En ik vond dat hij dat eigenlijk best wel goed heeft uitgelegd, ja.
1: Wat heeft hij verteld daar bij het Hof?
0: Nou, eigenlijk hoe het contact is ontstaan. Waarom ze contact hebben gehouden. Wat ze voor elkaar betekenden. Hoe het is ontstaan volgens hem. En hoe fout het was wat ze hebben gedaan. En wat ik treffend vond en ook belangrijk was, dat op een gegeven moment een slachtofferverklaring, want de ouders van de meisjes waren er niet, hun advocaten wel. Er was een slachtofferverklaring en daarin zeiden die ouders, wij nemen onszelf zoveel kwalijk dat wij die vrouw hebben binnengehaald, hebben vertrouwd. En dat hadden al die ouders. En hij heeft gezegd, je had hier niet tegen kunnen wapenen. We hebben dat zo geraffineerd gedaan. Het is begrijpelijk dat je jezelf iets kwalijk neemt, maar dat kan bijna niet, want hier kan je niet tegen verdedigen wat we hebben gedaan.
1: Nee, ik denk ook altijd bij dit soort zaken, dit is natuurlijk ook waarom iedereen er zo angstig voor is.
0: Ja.
1: Dit kan iedereen overkomen.
0: Ja.
1: Iedereen kan een babysitter inhuren via een online.
0: Ja, en kijk, we zijn allemaal in principe geneigd, en dat is heel goed, om anderen te vertrouwen. En in dit geval de medeverdachte, die had een VOG als beveiliger. Zei, ik heb zelf ook een kind. Ja, natuurlijk vertrouw je dan zo iemand. Ik heb er zelf ook wel eens een oppas via een oppaswebsite. Nee, dat, je gaat er gewoon van uit dat het goed gaat.
1: Wat waren de eisen in hoger beroep?
0: Nou, die waren fors. Want bij de rechtbank was de eis 15 jaar. Bij beide gevangenisstraf 12 jaar geworden. Dus de officier van justitie ging ook in hoger beroep. Iedereen was in hoger beroep.
1: Ja.
0: Want die zei, het moet naar 15. En toen kwam de advocaat-generaal. En die zei bij hem 18 met TBS. Dus dat was fors meer. En bij haar ook 18 met TBS. Maar als er geen TBS bij haar kwam, dan 20 jaar. Dus dat waren forse eisen. De advocaat-generaal die betrok zelfs de zaak van Robert M. Hier in Amsterdam met hofnachtje erbij.
1: Een hele beruchte misbruikzaak.
0: Ja, dus daar heb ik ook uitvoerig op gereageerd. Dat die vergelijking mank ging. Maar de eis was fors. Ja.
2: Waarom vond je die vergelijking mank gaan?
0: Nou, ja, toch de frequentie. We hadden het hier over 7 kinderen. En bij Robert M. waren er 80-plus zedenfeiten aan de orde. Robert M. had zelf ook gepenetreerd. Robert M. deelde beelden via... Met iedereen schepte op over zijn prestaties daarbij. Deelde tips aan andere mensen hoe ze dit voor elkaar konden krijgen. En Robert M. was niet alleen in het hofnarretje, maar was ook een oppas bij kinderen thuis. Dus als je daarnaar kijkt, vond ik die vergelijking...
2: Dat is feitcomplex,
0: echt
2: al veel forser.
0: Ja, echt veel en veel forser.
1: Wat heb jij gevraagd?
0: Geen bedrag, om het maar zo te zeggen,
1: ja,
0: genoemd.
1: Nee.
0: Gewoon ten opzichte van de eis zeker matigen, maar ook ten opzichte van de rechtbank. Dus de rechtbank met die 12 jaar, dat lager zou worden.
1: Wat werd het uiteindelijk?
0: 8 jaar.
1: Zo.
0: Ja, dus dat was, ik zal heel eerlijk zeggen, ik was verbaasd.
2: 8 jaar in TBS.
0: 8 jaar in TBS, ja. Dus dat scheelt 10 jaar met de eis van de advocaat-generaal. Eigenlijk was het 10 jaar, maar het Hof heeft gezegd... nou, dat is een overschrijding van de redelijke termijn. Dus het was eigenlijk 10 redelijke termijn. Omdat het proces te lang had geduurd, hebben ze er 8 jaar van gemaakt.
2: Maar je was verbaasd, zeg je? Waarom was je verbaasd?
0: Nou, ik zat zelf meer in een bandbreedte. Want je denkt toch als advocaat in bandbreedte... ik zat eigenlijk tussen de 10 en 14. Denk ik, de 18 wordt het niet. Als ze omhoog gaan, wordt het 14. Als ze omlaag gaan, wordt het 10.
1: Ja.
0: En dat werd het in zekere zin ook. Maar ik had niet gedacht dat ze 2 jaar nog daarvan af zouden halen... met de redelijke termijn, voor heel veel.
1: Zo.
2: Ja, dat is dan toch wel... Ja, we gaan het geen overwinning noemen, maar...
1: Nee, het is het wel, maar
2: dan
1: het is
2: buitengewoon goed resultaat.
0: Het is, voor hem is het een heel goed resultaat. En zeker want de medeverdachte kreeg 14 jaar en geen TBS. En waar hij ook heel blij over om was, los van de hoogte van de straf... was dat de rechtbank, of het Hof zei van... nou, wij zien die rolverdeling echt anders dan de rechtbank. Wij zien jullie rol als gelijkwaardig.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat je in professionele zin... heb je een goed resultaat behaald.
0: Ja.
1: Mijn onderbuik zegt echter dat ik denk van ja... daar kan je dan eigenlijk onmogelijk blij mee zijn. Want die man heeft natuurlijk wel verschrikkelijke dingen gedaan met die kinderen. Hoe is dat gevoel voor jou?
0: Nou, ik denk dat het meer een professionele overheerst. Dat je denkt, nou, ja. Dit is professioneel, is dit een goed resultaat. En verder dat ik denk, ja... dit is een beetje flauw wat ik zeg, maar bijna geen straf kan je ook zeggen, is te hoog. Dus wat moet het dan...
1: Ja.
0: Worden. En het zijn gewoon, het doet niets af wat de hoogte van de straf is, ook wat voor verschrikking die kinderen, maar ook die ouders
1: hebben moeten
0: zijn aangedaan.
1: Ja.
2: Ja, en je hebt natuurlijk ook gewoon die TBS met dwang, hè?
0: Ja.
1: Ja.
2: Die kan zomaar, nee, dat weet je beter.
0: Nee, 9,5 jaar. Je zit snel 9,5 jaar in een kliniek en daar heeft het Hof, en dat gebeurt echt niet altijd bij rechters, maar heeft ook echt rekening mee gehouden met die TBS.
1: Ja, want nu kan hij dus eerder aan zijn TBS beginnen eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: En is dat gunstig? Want jij bent een TBS-specialist. Waarom is dat gunstig?
0: Nou ja, je moet je voorstellen wat de kern is van een TBS-behandeling. Is dat er gesproken wordt over je delict. En noemen ze delictanalyse. En dan gaan ze praten. Waarom ben jij tot je delict gekomen? Want dat moeten we voorkomen, dat dat opnieuw gebeurt. Moet je nagaan dat je 20 jaar krijgt, ik noem maar wat. En dat je dan moet gaan praten met een therapeut. Wat er 20 jaar geleden allemaal is gebeurd. Terwijl Chris weet dat ook. In de gevangenis moet je sterk zijn. Je mag geen kwetsbaarheid laten tonen. Geen emoties. Dus je stomt af. Je verhardt. En dan moet je 20 jaar later moet je opeens helemaal kwetsbaar worden. Alles gaan vertellen. Want anders slaat die behandeling niet aan.
2: Ja, de kans op succes bij zo'n behandeling is gewoon
0: veel lager.
2: Is veel lager.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jij hebt, dat lieten we net weten aan het begin van de uitzending, heb je contact gehad met je cliënt. Hoe gaat het nu met hem? Is hij al begonnen aan zijn TBS-behandeling?
0: Nee, want hij moet zijn straf nog steeds uitzitten.
1: Ja, ja.
0: En die is nog niet voorbij. Nee.
1: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Nou ja, het zal me bijblijven omdat het een zaak is wat te horen is voor elke ouder. Met name daarom. En het dilemma ook van die ouders. Vertel je het later je kinderen. Vertel je het je familie, vrienden.
1: Ja, zo'n kind is voorgoed beschadigd, hè?
0: Ja, en die kinderen weten het niet. Dus het dilemma van die ouders is, ga je dat vertellen, ja of nee? En leef je met dat geheim de rest van je leven? Of vertel je het ooit aan een kind?
1: Ja, dat met dat beschadigd bedoelde ik in de ogen van een ouder. Terwijl je weet natuurlijk niet precies wie.
0: Nou, we weten bij de Robert M-zaak, zijn veel van die kinderen worden, die hebben daar echt last van. Ondanks dat ze eigenlijk te jong waren om het te herinneren, dat het toch in het onderbewustzijn wordt opgeslagen dat het iets met je doet.
1: Ja, dat
0: dus
1: is vreselijk.
0: Het is op dat punt een vreselijke zaak.
1: Christian Quint, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister dan ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste twee slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. En de Britse koning Charles gaat zijn belastingaangifte openbaar maken. Dat wilde hij zelf na de schandalen rond prins Andrew. Het Britse koningshuis hoeft bepaalde belastingen niet te betalen, maar op vrijwillige basis betalen ze al vele jaren wel iets. Komende donderdag moet bekend worden wat koning Charles aan de fiscus heeft gegeven. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
8: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
7: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet.
9: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee aan een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Martijn Haman van Endite Capital, die vertelt over de deal van zijn leven.
7: Wat meestal betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
9: Het was aan het Spaanse Telefonica.
7: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we nog wel over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in.
9: Tamelijk lang, toch?
7: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
8: Maar soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het 5e jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
7: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal een minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die 5 jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen op voorafgesproken terms. voorwaarden, moet ik zeggen. En dat werkt heel goed.
9: Engelse termen, dat vinden wij niet erg. Dat vinden wij niet erg. Dat komt regelmatig voor. Ja. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
7: Ja.
9: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
7: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
9: Wow.
7: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waarin we investeerden. En die bleven ook ondernemers. En bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven. Vaak kochten een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar, lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
9: Handig proefje.
7: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
8: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
7: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit en de DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van Nen als top founders, top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus wij kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal hebben we zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
8: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
7: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
8: Ja.
7: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
8: Hey, en misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
7: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructie gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
9: En vooral internationaal gingen schalen, ja. Dat was jullie inzet.
7: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen was dat in 5, 6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
9: 22 landen?
7: Ja.
9: Dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
7: Ja, mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar Nee, we hebben wel zitten tellen, bijna 250 dagen van het jaar weg.
9: Zo.
7: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel een weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
9: Toen jullie gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
7: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië. En gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een term sheet.
8: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
7: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers en je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, het echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want is dit verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
8: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een term sheet. Hè? Als je als VC instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
7: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar.
8: Ja.
7: Je gaat dan. Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder minimaal.
8: Ja.
7: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
8: En dan wil je snelheid in maken ook.
7: Ja, dus die termsheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 A4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin. En vervolgens in die finale contracten. Dan worden er 200 pagina's. Maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die termsheet.
9: Ik hoor een belletje, David.
8: Termsheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal. Dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de termsheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
9: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n termsheet?
7: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
8: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, hè, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement. Dat is de koopovereenkomst.
7: Ja, maar in een volledig expert proces, want daar doe je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een termsheet gaat neerleggen.
8: Ja.
7: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn die kunnen die termsheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan je beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daarna ook niet meer zo makkelijk weglopen.
9: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
8: Vind je?
9: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
7: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, god, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij in VC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Enheid Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
9: Maar schreeuw je wel eens?
7: Nee, dat is me nooit gebeurd.
9: Nee, maar zeg je wel eens, je bent hartstikke gek geworden wat je nu wel voor je bedrijf vraagt.
7: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
9: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou vroeger met Endemol was, of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
7: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus de machtsverhoudingen zijn eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst. Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht. Want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
8: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is denk ik wel echt meer dan een formaliteit, hè?
7: Ja, en dat is heel goed. Want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En biased, wat is het Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
9: bevooroordeeld.
7: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan intern bij ons hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oorlingscomité, zeg maar. En 2 andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
8: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
7: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
8: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ja, ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee akkoord.
7: Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook van ja,
9: met wie zit ik dan
7: aan tafel? Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
9: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
7: Hij moet weten dat hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endite doet, wat voor soort deals we gaan. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit. En dat vind ik mooi. En jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
9: Hij of zij stelt de juiste vragen.
7: Ja, en ik doe dat. Want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil het wine en dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks.
9: Ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Dat doen jullie veelvuldig in deze business. Hè?
8: Altijd er net nog over. Ja. Ja.
7: Nou, het heeft
9: altijd
7: een functie
9: als ik hem dan zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
8: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
9: Ja, dan zegt hij, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
7: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine en dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
9: Ja, je moet elkaar een beetje elkaar snuffelen.
7: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
9: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog. Was jij een poosje actief in corporate finance? Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
7: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar. Ik heb toen onder andere met Rob Tiele gewerkt, die nu Waterland heeft, die oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
8: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in. Ja. Met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
8: zonder hockeysticks in.
9: Ja,
8: waar,
9: zo gaat dat.
7: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hockeysticks presenteren in een exit scenario. Want je krijgt het vroeg of laat krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe, dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot. En ja, ongelooflijk, in 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later
0: fors. Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Nou, dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de due diligence. Ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een termsheet
0: heeft. Als ik founder ben dus, en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daarop helpen. Ook team dynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En dat is, wij vinden dat cruciaal, want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons? Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
2: Ja?
0: Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Nou, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleeft het gesprek wel afrond.
0: Maar zie ik dat probeer, dan ook
1: ik probeer
0: jou,
1: zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja. En zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van
1: Nee, dat zie je niet. Maar, en ik probeer natuurlijk ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt zeg maar in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon, of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen, die heb ik. Dat is zeg maar de
0: investeerder, toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van, godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niessen van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, want Janneke was echt een fantastische ondernemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om meer haar tech-platform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech.
0: Joël Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen, op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja, dat...
1: Wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee. Maar ze had ook wel een extreem complexe situatie dat ze twee keer verkocht. Eigenlijk eerst aan Publicroep en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan ondernemers. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken, we willen ook helpen problemen op te lossen. Want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen. Maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon veel ervaring mee. Last but not least, internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals het heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid.
1: Met een minderheid, ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: Dat zei Martijn Haman over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste 2 slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. En de Britse koning Charles gaat zijn belastingaangifte openbaar maken. Dat wilde hij zelf na de schandalen rond prins Andrew. Het Britse koningshuis hoeft bepaalde belastingen niet te betalen, maar op vrijwillige basis betalen ze al vele jaren wel iets. Komende donderdag moet bekend worden wat koning Charles aan de fiscus heeft gegeven. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Het WK voetbal is weer losgebarsten. En nou hou ik heel erg van voetbal, maar dit toernooi is hoogstwaarschijnlijk wel het meest vervuilende WK ooit. Op de website We Don't Have Time schreven ze daar een goed stuk over. Supporters en teams moeten door de enorme afstanden vaak duizenden kilometers reizen. En dat doen ze over het algemeen per vliegtuig. En FIFA doet zich wel voor als prediker van duurzaamheid, maar ondertussen verdienen ze miljarden aan sponsordeals met oliebedrijven zoals Saudi Aramco. Kwestie van greenwashing dus. Mooie duurzame praatjes, terwijl het evenement zelf juist enorm vervuilend is. En niet alleen voor het klimaat. Vanaf deze week kunnen Nederlanders voor €49 per maand, dat is wel weer mooi nieuws, onbeperkt met de trein reizen in de daluren en in het weekend. Met dit zogenaamde Nederland-ticket wil het kabinet mensen verleiden om vaker de auto te laten staan. Het abonnement is tijdelijk en loopt deze zomer tot eind augustus. Normaal kost zo'n NS-abonnement bijna €128 per maand, dus het scheelt echt een stuk. Ik vind het een mooi klimaatexperiment. Kunnen goedkope treinkaartjes ervoor zorgen dat mensen structureel duurzamer gaan reizen? Zeker nu de brandstofprijzen zo hoog zijn en veel mensen zoeken naar betaalbare alternatieven. Zou dit wel eens kunnen gaan werken? Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wilt het hebben. Ik vind het wel mooi. Het cultuurberaadklimaat, wat is dat?
6: Zeker, ja. Nou, ik vind burgerberaden sowieso echt een bijzondere democratische innovatie die steeds breder wordt ingezet. Want na de politiek en de pensioensector wil nu ook de cultuursector ermee aan de slag. En dat betekent dat mensen uit de cultuursector in Nederland zich nu mogen aanmelden om mee te praten. En uit die groep wordt dan een representatieve groep van 75 mensen geselecteerd die aan de slag gaan met het vormen van een duidelijke visie en concrete plannen voor de rol van kunst en cultuur in de klimaattransitie. Ja. En bij een burgerberaad is het normaal gesproken wel zo dat een vraag om advies en de belofte voor opvolging komt van een partij die er ook echt wat mee kan doen. Dat is in dit geval niet helemaal zo. Ze hopen vooral dat er bruikbaar advies uitkomt en richting uitkomt die de sector zelf kan en wil opvolgen. Maar ze zullen het ook in december aanbieden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de hoop dat zij er wat mee gaan doen.
5: Ja, dat is toch spannend, want dat zou zomaar kunnen. Verschillende disciplines die op elkaar botsen. Dan gaat er wat gebeuren. Zeker met een jingle erdoorheen. Tenet dreigt keihard aan de noodrem te trekken. Al in 2028 dreigt een stroomtekort. Zitten we straks allemaal regelmatig in het donker en valt de energietransitie daarmee stil? Dat hoeft zeker niet zo te zijn, stelt onze gast Joris de Groot, CTO van Alliander. Zeg maar de oppertechneut al daar. Klopt?
7: Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
5: Ja, dan met deze. De waarschuwing, Joris, dat we vanaf 2028 de norm van maximaal 4 uur stroomtekort per jaar kunnen overschrijden, hakte de afgelopen week flink in. Wat betekent dit concreet voor de verduurzaming van Nederland? Lopen we nu toch een beetje de boel spaak te laten lopen?
7: Ja, ik snap dat als je thuis zit, dat je afvraagt, hoe zit dat nou? Hebben we nou te weinig stroom? Of hadden we nou eens een vol stroomnet en te veel stroom?
5: Dat laatste is ook mooi, dus we hebben te veel stroom. Ja. Ja.
7: En dit is allebei zeg maar, onderdeel van hetzelfde, namelijk de beweging naar een nieuw systeem, waarbij er steeds meer pieken zijn in vraag en aanbod. Mm. Aanbod van stroom door wind en zon. En vraag omdat mensen thuis of bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken voor hun bedrijf of om thuis je huis te verwarmen.
5: Ja.
7: En in dit geval waar jij aan refereert, gaat het echt over de beschikbaarheid van stroom op die momenten dat de zon niet schijnt en de wind maar beperkt waait. Mm-hmm. Nou, en dat is een analyse die jaarlijks wordt gedaan door Tennet inderdaad. In dit geval zie je dat het moment waarop dat misschien spannend wordt, komt naar voren. En dat is vooral een oproep van Tennet ook om te kijken, wat kunnen we dan nu doen om dat te voorkomen?
5: Maar dan zie ik 4 uur op een jaar. Ja. Denk ik, jeetje jongens, waarom zijn we in Nederland zo panisch voor een heel klein beetje stroomarmoede?
7: Nou ja, kijk, wij zijn denk ik, het is extreem verwend in Nederland met al tientallen jaren, decennia, zeer betrouwbaar stroomnet.
5: Ja, ik ga je even onderbreken. Vind ik zo fijn dat je dat zegt. We zijn heel erg verwend.
7: Ja, en het heeft ons ook veel gebracht.
5: Ja.
7: Het is een kern van waar bedrijven op draaien en waar je thuis op kan rekenen. En het is dus ook heel logisch dat mensen dat eigenlijk heel normaal en vanzelfsprekend vinden. Dat er maar gewoon is. Mm. Nou, wij als netbeheerder staan daar dus ook voor en willen dat ook graag zo houden. En zo moet je die oproep van Tennet ook zien. En dat gaat dus op die moment dat er geen wind is, dat er geen zon is, is er dan nog beschikbaarheid van import uit het buitenland. Zijn er gascentrales die alsnog stroom kunnen opwekken?
5: Het hele spel, hoe je dat op een nieuwe manier gaat samenstellen, betekent die nadere krapte, want die komt er wel degelijk. We hebben echt af en toe gewoon pieken met daardoor krapte. Dat die plannen voor gasloze wijken bijvoorbeeld en de massale elektrificatie van de industrie, dat die toch steeds meer de ijskast in moeten.
7: Ja. Ja, dus we hebben nu al enorme krapte op het stroomnet. Dat gaat dan niet zozeer over die opwek, dus de daadwerkelijke beschikbaarheid van stroom, maar dat gaat vooral over het vervoeren van de stroom. Mm-hmm. En dus dat noemen wij dan de transport. En in Nederland is het stroomnet vol. En niet altijd, maar vooral in pieken.
5: Ja, heel vaak toch niet, behalve in die pieken.
7: Nou, dus de bekende vergelijking van de file op de snelweg is eigenlijk nog steeds een hele passende.
5: Ja.
7: Want er zijn momenten, met name 's avonds tussen 4 en 9... als we allemaal thuiskomen, de verwarming aanzetten als die elektrisch is, elektrisch koken, de auto laden, noem maar op, dan is er enorm veel vraag. Het net is daar nooit voor gebouwd en kan dat dus ook niet aan.
5: Mm-hmm.
7: Dat betekent eigenlijk 2 dingen. Dat betekent dat wij als netbeheerders dat beheerders dat net uitbreiden. Dus we bouwen zowel in wijken als op centraal niveau, landelijk. Het hoogspanningsnet noemen we dat.
5: Ja.
7: Nou, daar zijn we volop aan het opschalen. En dat duurt lang, want je kan niet een net van tientallen jaren oud in 1 keer verdubbelen of factor 3 vergroten.
5: En die vraag die schiet maar omhoog.
7: Nee, ja.
6: En waarom niet? Waarom kan dat niet zo snel?
7: Nou ja, uiteindelijk is dat de kwestie van de fysieke ruimte buiten. Dus er moeten talloze straten open, er moeten transformatorhuisjes bij, er moeten grote onderstations bij.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Komt het van die gascentrales? Nou, TenneT is bezorgd dat die gascentrales... We hebben in Nederland nog best een grote park aan gascentrales staan. TenneT is bezorgd dat die op een gegeven moment uitgefaseerd worden. Hoe komt dat? Naarmate er meer wind en zon is, draaien die gascentrales minder.
2: Ja.
1: Is het dus, als jij een gascentrale zou hebben, is het dus minder rendabel om die te runnen, om die aan te hebben. Zeg je, nou, dan zet ik hem uit. Of ik zet hem in de mottenballen, heet dat dan.
2: Ja, precies.
1: Nou, en dus eigenlijk de vraag is, hoe kunnen wij als Nederland nou zorgen dat wij ook dat soort, zeg maar, backup capaciteit, want daar heb je het dan over, dat we die toch kunnen waarderen en ook betalen, zodat die ook beschikbaar is voor die momenten.
2: Dat je ook snapt waarom we die eigenlijk nog... Ik moet nog even goed zeggen, die monitor leveringszekerheid was 2 jaar geleden. We hebben nu TenneT met het rapport, daar zat die discrepantie tussen. Dat rapport van TenneT, het gaat puur over het tekort aan stroomopwekking bij de zogenaamde donkelflauters, om het maar, ik vind dat zo'n fijn woord.
1: Ja, te zeggen.
2: Dat is wat anders dan waar jullie nu mee bezig zijn met de overvolle kabels. Dat zit er natuurlijk raakvlakken op. Als je naar aan die kabels van jullie kijkt, wat is daar de lange termijn visie? Waar word je dan blij van?
1: Nou, dus ik denk, de lange termijn visie is denk ik vooral, hoe zorgen we nou dat we met elkaar ook het maximale uit dat net halen, zowel voor de langere termijn, want dan heb je het bijvoorbeeld over de verduurzaming van de industrie. Dat zijn grote vragen, grote volumes. En ook voor de kortere termijn, dan heb je het vaak veel dichter bij huis, over de gebouwde omgeving, de wijk. Hè, want daar ontstaan nu echt vaak ook de knelpunten in het net, door het laden van elektrische auto's tegelijkertijd en het verwarmen van het huis.
2: Al dat soort dingen.
3: Ja, want als inderdaad ondernemers willen verduurzamen, ja, dan krijgen ze nu heel vaak bijvoorbeeld geen aansluiting of niet de grotere aansluitingen. Wat kunnen die dan nu het snelste doen voor die quick win om toch wel iets duurzaam vooruit te kunnen?
1: Ja, ja, dus dit is... Dus hier balen wij van.
3: Ja.
1: Dus als ik even spreek voor Alliander zelf, we hebben op dit moment 9.500 bedrijven op de wachtlijst staan.
3: Zo.
1: En dat zijn er echt veel, want dat is bijna een derde van wat we nu, zeg maar, zakelijke klanten hebben.
3: Ja.
1: En dat betekent dat zij dus niet het bedrijf kunnen uitbreiden of niet kunnen verduurzamen. Dus dan is natuurlijk de vraag, wat doen wij eraan en wat kan je zelf doen?
3: Hè? Ja.
1: En dat is eigenlijk een samenspel. Want we uiteindelijk tot de conclusie komen, ik hoop dat we daar nog wel langer over kunnen hebben, dat veel kan er eigenlijk niet alleen, maar samen kan je eigenlijk een aantal grote stappen zetten, ook al nu. Die zijn bewezen, er zijn heel veel pilots geweest, en het is vooral eigenlijk een kwestie van opschalen.
2: Het gaat dan over herontwerpen van je bedrijfsproces buiten de piekuren om.
3: Nou, stel dat je dat doet. Ja. Stel dat je aan jullie belooft, hey, ik ga alleen stroom gebruiken in de nacht. Of op een moment midden op de dag om 12:00 'smiddags. Kan je dan wel een aansluiting krijgen? Kan je dan voorrang krijgen?
1: Ja, dus dan krijg je geen voorrang, maar dan krijg je namelijk zo'n flexibel contract. En dan kan je dus inderdaad, zeg maar, nu kan je verder. Dat hoeft niet altijd meteen te betekenen, Harm, dat je hele bedrijfsproces op kop zetten. Dus wij merken heel erg bij klanten, het begint bij inzicht krijgen. Waarom heb ik eigenlijk een bepaalde piek?
2: Ja.
1: Dan is de vraag, oké, wat kan ik daaraan doen überhaupt? Gewoon door simpele andere werkafspraken te maken. Wat kan ik bijvoorbeeld doen door een batterij zelf neer te zetten, waardoor die piek lager wordt?
2: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld pak een bakker die 's ochtends 3 ovens tegelijk aanzet.
2: Net zeggen, ook zo zielig, want die is niet zo flexibel.
1: Nee, die moet gewoon
2: bakken 's ochtends.
1: Precies, die moet bakken. Dus dan kan je zeggen, nou joh, we beginnen een uur eerder. Nou, soms is dat best een verstandig idee.
2: Nog
1: soms
2: kan dat. Zeggen ze
3: het wel zo vroeg.
1: En vaak zeg je dan, maar kan je bijvoorbeeld met een batterij zorgen dat jij die batterij dan 's nachts laat.
2: Ja.
1: En op het moment dat we dan allemaal met z'n allen hier 's ochtends stroom gaan gebruiken, dan kan jij uit die batterij ook die stroom benutten.
2: Dus als je het samenvat, gewoon eigenlijk eerlijker kijken naar wat doen we met z'n allen en hoe kunnen we dat eerlijker verdelen?
1: Ja.
2: Als je het heel simpel zegt. Nou zit daar voor mij ook een kant aan die je nooit hoort. Dat er zo hard geëlektrificeerd gaat worden, ook met name door de hele grote bedrijven, dat er voor jullie niet achteraan te klungelen valt. Dat ga je nooit redden. Dus we hebben ook andere vormen van energie nodig. Toch ook ooit.
1: Ja, dus uiteindelijk, we hebben het nu over elektriciteit. Maar in feite is de vraag die je stelt, gaat over het grote energiesysteem.
2: Bijvoorbeeld waterstof, kernenergie op een schone manier als dat kan.
1: Ja, dus,
2: noem maar op.
1: Dus met name zie je het voor die industrie, die vraagt echt hele grote volume stroom op het moment dat zij al hun processen elektrisch gaan doen. Nou, in de meeste scenario's komt een heel groot deel daarvan van wind op zee. Nou, dus dat hebben we dan tegelijkertijd op te bouwen, dat is lastig.
2: Maar dat weten we ook al, zelfs daar gaan we het met lange na niet meer redden. Dus dat is allemaal leuk, maar uiteindelijk moet het meer worden.
1: Ja, dus bijvoorbeeld voor verwarming van huizen zijn we op zoek natuurlijk naar, kunnen we dan bijvoorbeeld geothermie, dus warmte uit de grond gebruiken,
3: stadswarmte als
1: alternatief voor elektriciteit. Dus zo zal je zien dat in dat zeg maar, energiesysteem van de toekomst heb je meerdere
2: cocktail
1: bronnen.
2: Cocktail wordt het heel anders.
1: Wordt een cocktail van dingen. Ook omdat we natuurlijk haast hebben en het ondertussen nog niet precies weten. Dus het zou ook heel dom zijn in die zin om allerlei opties nu al uit te sluiten of niet mee te nemen.
2: Of te grote dingen te starten terwijl je gewoon gaandeweg misschien wel op iets heel moois uitkomt. Dat is ook leuk.
1: Ja.
2: Nou heb je die energiehubs op bedrijventerrein, hè, want dan kan je deze

0: centraal oplossen. Heb jij al voorbeelden hoe je dat als ondernemer nou doet? Als je op zo'n wachtlijst staat en je zit bij een leuk industrieterrein, hoe krijg je dat op de agenda? Hoe kom je ertussen?
1: Ja, dus nou ja, je kijkt eerst naar jezelf eens. Kijk, kan ik het binnen mijn eigen bedrijfsmuur doen? Nou, heb je allerlei adviseurs voor die je daarbij kunnen helpen. Mm-hmm. En daarnaast, wat kan er samen? Dus dan heet het dan, vaak heet dat energiehubs. We hebben er nu binnen het gebied van Oleander 7, nog een stuk of 20, zeg maar, die in verschillende fasen van ontwikkeling zijn. En dat zijn dus, die 7 zijn bij elkaar dikke 50 bedrijven. Die dus eigenlijk hebben gezegd, oké, binnen dit bedrijventerrein, het zijn vaak, soms zijn het dezelfde bedrijven, hè, dus twee bakkers naast elkaar, dan wordt het lastig. Ja. Hè, maar vaak zitten het ook heel verschillende bedrijven.
0: Op één terrein, ook dat dezelfde op verschillende, daar leer je ook van, maar naast elkaar is lastig.
1: Maar als je dus op één terrein zit met verschillende type bedrijven, hebben vaak andere behoeftes. Hè. Dus bijvoorbeeld een logistiekbedrijf wil vaak 's nachts kunnen laden, maar heeft overdag niet per se een stroom. Behoefte.
0: Nee.
1: Terwijl een andere partij die zegt, nou, ik moet juist bij een cateringbedrijf, ik moet juist overdag gewoon kunnen produceren en 's avonds ben ik er niet. Nou, dus dat je dan samen gaat, zeg je, nou, oké, als ik dit allemaal bij elkaar optel, hoe ontstaat er dan eigenlijk, wat voor profiel ontstaat er dan? Verbruiksprofiel? Ja. En past dat dan binnen een aansluiting en binnen de perking van het stroomnet? En dat is dan wat wij dan ook faciliteren en met klanten doen.
0: En dan trekken jullie dan de kar, of is dat toch een lokale ondernemer die dan voorop gaat lopen?
1: Nou, wat je ziet is, de afgelopen jaar, vaak kwam het eigenlijk nog van individuen of vanuit een proefproject van netbeheerders of de overheid. En nu zitten we echt naar die opschaling te kijken met elkaar. Ja, dan moet dat dus ook samen. En de overheid heeft vaak kaderstellend, het gaat over ruimte. Ondernemers moeten hun eigen productieproces kennen of aanpassen. Wij hebben die nieuwe contractvormen die daar dan bij horen. Nou, die hebben wij nu ontwikkeld, die moeten op schaal dan naar buiten.
0: Ja. Dus dan kun je een beetje daarin voorop lopen. En ook leuk dat je dan per industrieterrein gewoon beter weet wat je samen zit te doen, toch?
1: Ja.
0: Je wordt gewoon een leuker industrieterrein.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Het stroomnet piept en kraakt en de waarschuwingen voor tekorten vliegen ons om de oren. Maar hier bij BNR weigeren we om stil te zitten. We kijken liever naar wat er wel kan. Ik praat verder met Joris de Groot van netbeheerder Aliander. En Nicky Trip is ons groene geweten. Joris, we hebben het over de industrie gehad, maar gewone consumenten thuis, die gaan er natuurlijk ook dingen van merken. Hè? Dat er weer mijn auto werd er vannacht alweer uitgegooid, stroom op. Dus dan sta je met een lege accu en dan moet je toch naar Amsterdam rijden. Wat kunnen burgers, als ze na deze uitzending klaar zijn, zeg maar vanavond al doen om de druk op het net te verlagen tijdens die beruchte avondspits, hoe doe je dat?
1: Ja, dus die beruchte avondspits die is eigenlijk van 4 tot 9. En dat is ook vooral in de winter. Dus nu in de zomer is het een stuk minder.
0: Ja.
1: En dat is het moment natuurlijk dat we verlichting gebruiken, het huis gaan verwarmen, gaan koken, et cetera. En er zijn een paar grootverbruikers. En als je in de gelukkige omstandigheid bijvoorbeeld bent, dat jij zegt, ik heb een elektrische auto en een eigen oprit, nou, dan is dat zeg maar het startpunt. En dat zie je ook al heel veel bereiders doen. Ze zegt, oké, waarom op het moment dat je de auto inplucht om 17:30 s'avonds bijvoorbeeld, die hoeft niet meteen te laden. Dat kan ook 's nachts.
0: Ja.
1: Moet het wel werken, hè, zoals jij zegt. Maar.
0: Ja.
1: En daar zijn gelukkig ook steeds meer partijen, leveranciers of via leasemaatschappijen waar je dat kan organiseren. Je ziet, er zijn inmiddels denk ik meer dan de helft van de EV-bereiders aan Nederland heeft zo'n dynamisch contract. Dan bespaar je enkele honderden euro's per jaar.
0: Mm-hmm.
1: Puur alleen al door gebruik te maken van het verschil in stroomprijs. Dat gaat niet eens over het volle stroomnet. Nee. Hè? Want je weet, 's nachts is de stroom goedkoper met zo'n contract. En op het moment dat wij in staat zijn, en dat proberen we in de komende jaren op te schalen, ook dat volle stroomnet mee te nemen, dat sommetje, komt er zo nog 100, 200 euro per jaar bij.
0: Gaat lekker.
3: Ja, mooi. Ja, waar ik wel naar benieuwd ben, hè? We vragen van huishoudens dus ook steeds vaker het gedrag aan te passen. Je had ook de campagne Doe de Knop Om. Dat is heel erg gericht op huishoudens en burgers en consumenten. Maar zou het niet logischer zijn ook als de grootste verbruikers, en dan heb ik dus bijvoorbeeld over grote bedrijven, dus ook die grote verantwoordelijkheid dragen voor die flexibiliteit? En hebben jullie een visie op burgers, consumenten versus bedrijven? Of laat die dat meer aan de politiek?
1: Ja, dus het flauwe antwoord is ja. We hebben het allebei nodig.
3: Ja.
1: Dus de piek die nu ontstaat in het hier en nu wordt best nogal veel gedreven ook door consumenten.
3: Mm-hmm.
1: En dus door de snelle groei van elektrische auto's, mm-hmm, bijvoorbeeld, of snelle groei van warmtepompen die ook echt hard gaan.
3: Ja, dus zij zijn ook grote gebruikers.
1: Ja, dat zijn daarmee opgedeeld, dus grote gebruikers. Ja. Je kan ook heel veel individuele afspraken met grote bedrijven maken. Dat gebeurt ook, zie je ook. Er was laatst bijvoorbeeld in het nieuws in Zeeland. En zijn er met twee grote bedrijven afspraak gemaakt. En daarmee kan je een heel groot deel van de provincie opeens weer kan vooruit.
3: Ja.
1: Dus die getallen zijn heel groot.
3: Ja.
1: Nou, dus bij die grote bedrijven gaat het vaak inderdaad om de business case maken. Blijven ze überhaupt nog in Nederland? Hoe kunnen we borgen dat zo'n bedrijf in Nederland blijft? En dan bij consumenten. Ja, jij zegt gedragsverandering. Dat is uiteindelijk natuurlijk wat veel ook marketeers altijd willen. En tegelijkertijd, heel veel wordt ook voor je gedaan. Ja. Dus dat slim laden, Harm hoeft niet s'nachts op te staan om zijn auto in te plukken.
0: Nee, maar dat zou ik zo lekker vinden. Je krijgt gewoon geen stroom tussen 5 en 8 of 4 en 8. Gewoon 4 en 9. Gewoon niet. Heerlijk.
1: Nou, dus daar zijn wij niet dus het is er. Het feit eigenlijk is alleen heel duur.
0: Oh, zeg, en als dus je het echt nodig hebt, dan betaal je 3 keer zoveel. Nou, dan kijk je heus wel uit wat je doet.
1: Dat zou kunnen. En de keerzijde daarvan is, op die andere uren wordt het dan dus ook goedkoper.
0: Ja. Leuk, zie je, zo moeilijk is het niet. Nou gaat die salderingsregeling eraf bij al die arme zonnepaneelbezitters. Zeg jij nou als techneut, ga maar meteen aan de thuisbatterij? Of is dat wat genuanceerder? Hoe zie jij dat?
1: Nou, dus je ziet heel veel over de thuisbatterij natuurlijk in het nieuws. Heel veel mensen stellen ook vragen over. Mm-hmm. Dat begrijp ik wel goed.
0: Alle waarheden kan je vinden, hoor.
1: Wat moet ik nu doen? Ja. Hè? Dus, ja. En de hoofdwaarheid is, het is een goed idee als je van jouw stroomproductie, van jouw eigen dak, zoveel mogelijk zelf gebruikt.
0: Meteen gebruikt.
1: Ja. En dus, vaak. Natuurlijk, de zon schijnt overdag, je gebruikt dat 's avonds. Dus is een batterij daarvoor een goed idee. Het heet dan zelfconsumptie, zelf meer van gebruiken, en gaat rechtstreeks je eigen portemonnee in.
0: Ja.
1: Nou, dus dat is, en dat ontlast ook het net, want het net gaat, we hebben het vaak over meer stroom verbruiken, maar je hebt ook een piek door de opwek. Ja. Dus daar zijn we als netbeheerders blij mee. Dan gaat die piek van die opwek, de zonnepanelen, wordt lager. Als we dan ook kunnen afspreken dat die batterij beschikbaar is voor ons als netbeheerder, rechtstreeks of via jouw energieleverancier, dat we die kunnen gebruiken als dat net vol zit vanwege de vraag, en dan kan je batterij ontladen. Kan die lokaal jouw buurman bij wijze van spreken helpen met meer stroom?
0: Ja.
1: Ja, dan is dat ook een goed idee.
0: Het wordt eigenlijk allemaal slimmer. Dus je auto wordt heen en weer, je batterij in je kelder wordt heen en weer, je gebruikt direct en al met al dragen we met elkaar die transitie. Ja. Wat ook mooi is, toch?
1: Ja.
0: Het wordt wat leuker dan dat het iedereen maar voor zich is. En dan heb je ook heel veel personeelstekort. Hoe ga je dat allemaal oplossen? Want daar moet je als Alliander ook over nadenken. Ik dacht nog bijvoorbeeld een opleidingscentrum bouwen in de buurt van Ter Apel.
1: Ja, we zijn heel hard aan het opschalen met. Ik had het net over technisch personeel, zijn we hard met het opschalen. Dus we hebben een aantal grote bedrijfsscholen. Het is echt een vak. Hè, dus dat betekent dat mensen moeten leren ook van iemand die het vak al beheerst. Dat is eigenlijk het echte knelpunt. Dus daar loopt het vaak vast. Mm-hmm. Dat gaat dus over technisch werk, buiten, in onderstations en transformatiestations. Dit zeg maar beter benutten, opschalen. Is dit ook iets dat wij niet als netbeheerders alleen willen, maar vooral ook met marktpartijen.
0: Ja.
1: He? Want dan kan je vaak ook op basis van software en technologie kan je veel sneller al die klanten meenemen.
0: Ja, dat kan bijna niet snel genoeg. Want als we naar buurlanden kijken, lang geleden liepen we nog wel eens voorop in dit soort dingen. Ja. Nu heb ik het gevoel dat we nou net voor Malta achteraan sukkelen. Maar misschien zie ik dat niet goed. Hoor. Waarom zijn we niet wat... Wat meer voorop?
1: Nou maar ja, dus kijk, ik zeg wel eens op internationale conferenties in Nederland is dan de canary in the coal mine. Hè. Dus wij zijn in feite, doordat wij wereldkampioen zijn zon en wereldkampioen auto's laden, zie je al die problemen ook als eerste. Ja. Hè. Dus daarin lopen we ook voorop. Nou, krijg je ook de oplossing als eerste.
0: Dat is mooi. Dus tenminste een positive framing of a big problem.
1: Ja, en als je kijkt naar andere landen, dus bijvoorbeeld Duitsland, hebben ze natuurlijk heel lang duidelijk richting gekozen over de groei van duurzame opwek, ook met stoppen met kernenergie.
0: Ja.
1: Daar hebben ze dus grote stappen mee gemaakt. En daar is het stroomnet ook vol.
0: Ja, dat is waar. Ik hoor al een tijdje, ik weet niet wat jij hoort, over naderende doorbraken wat betreft conductiviteit, de hoeveelheid stroom die je over het net kan gooien. Daar komen doorbraken aan. Zitten jullie genoeg in die innovatiewereld? Of denk je, nou die techniek die gaat ons niet helpen, we moeten gewoon doen met wat we hebben. Hoe vernieuwend zijn jullie?
1: Ja, kijk, je wil altijd zo vernieuwend mogelijk zijn. Maar dat betekent vooral niet alles zelf bedenken. Maar het doen met de buitenwereld samen. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan van start-ups zijn, scale-ups, researchpartijen, leveranciers. En dan is uiteindelijk in mijn ogen elke keer de uitdaging, hoe maken we het zo snel mogelijk groot?
0: Ja, dus als wij hele goede doorbraak hebben, dan kunnen we gewoon bellen naar jou.
1: Ja, nee, daar staan we zeker voor open. En dan gaan we vooral zeggen, hoe maken we het op de korte termijn schaalbaar? Want anders dan, weet je, we moeten wel kiezen in wat we doen.
0: We gaan je echt bellen.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Dankjewel, Joris de Groot van Alliander. Zet hem op en heel fijn dat je hier wilde zijn. Elke week, ik kijk even enthousiast naar Nicky, delen we in dit programma ook een impactpluim aan iemand die echt het verschil maakt. Die gaat hem krijgen deze week.
3: Ja, want we hadden het eerder al over het vervuilende karakter van dit WK. Mm-hmm. Maar überhaupt in dit soort grote toernooien. Dus zet ik graag de schijnwerpers op Australische speler Jackson Irvine. Hij spreekt namelijk als een van de weinige international voetballers zich uit over duurzaamheid. Mm-hmm. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat sinds het WK in Qatar het Australische voetbalteam, de vrouwen en de mannen, de uitstoot van vluchten compenseert met een lokaal regeneratief natuurproject. impact. Dus ook niet van die simpele carbon credits.
0: Ja.
3: En daarnaast maakt hij ook een groot punt van LGBTQI+ inclusie in de voetbalwereld.
0: Ja.
3: En ook de problematische situatie rondom arbeidsrechten van de vooral naar arbeidsmigranten, die je zowel zag in Qatar, maar ook nu in de US spelen bij de bouw en diensten van het WK. En ik denk echt, je nek uitsteken is niet zo makkelijk. En zeker op dit soort thema's in deze wereld. Maar het is wel heel belangrijk. En dat zouden meer mensen moeten doen. Dus dat verdient een impactplan.
0: Ja, zeker met al die dingen die hij doet. Hè?
3: Ja,
0: het is gewoon het hele pakket.
3: Ja.
0: Hartstikke mooi. Well done. Mooi. De impactfluim vliegt all the way to Australia. Congratulations, Jackson. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. En keeper Ilor Room is de held van Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador op het WK. Hij werd man of the match en zijn volgersaantal op Instagram gaat door het dak. Het koningspaar vierde na afloop het feestje mee in de kleedkamer. Op Curaçao werd het punt ook groots gevierd. Mensen reden toeterend over het eiland en zwaaiden met vlaggen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En tot over het ANP-nieuws.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
0: Naam van jullie bedrijf?
4: Advanced Capital.
0: Van welke sport gaat jouw hart nou echt snel kloppen?
4: Combat sports.
0: Wat is de grootste misvatting die traditionele sportbestuurders hebben over jonge fans?
4: Dat ze eigenlijk bereid zijn om bijvoorbeeld 90 minuten lang naar een voetbalwedstrijd te kijken.
0: Wat elke nieuwkomer die in de sportindustrie aan de slag gaat moet weten?
4: Dat het niet zo makkelijk is om als nieuwkomer binnen te komen. Dat het echt gaat om netwerk, expertise en operationele kennis.
0: En beste Danny, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
4: Wij geven toegang voor kapitaal tot de Europese sportmarkt. En wij voegen daar operationele kennis, netwerk en ervaring aan toe.
0: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen, en ook Patrick van der Pijl kwam zojuist deze kant opgehaast. Onze gast, je hoorde hem zojuist al, Danny Menke van Advanced Capital. Van harte welkom, Danny.
4: Dank je.
0: Het WK is begonnen, inmiddels alweer een paar dagen aan de gang. Leeft dat een beetje bij jullie eigenlijk?
4: Nou, bij mij niet per se.
0: Nee, ik merk
4: ver van mijn bedshow.
0: Ik merk dat het bij mij ook nog een beetje op gang
5: moet komen. Jij zit meer in de combat sports, maar het lijkt ook wel of het jaar na jaar minder wordt qua aandacht en interesse.
0: Misschien ook omdat het zo ver is en dat de wedstrijden vaak ook in de nacht plaatsvinden. Dus dat kan er iets mee te maken hebben.
4: Precies dat.
0: Danny, jij bent al heel lang actief binnen die sportwereld. Jullie hebben een volledig nieuw concept op de markt gezet. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar vind jij dat voetbalclubs, maar ook de FIFA en nationale bonden voldoende bezig zijn met de vraag van hoe houden wij dit spelletje relevant voor de toekomst? Misschien wel ook met andere kijkvormen?
4: Nou, totaal niet eigenlijk. De meeste zijn er helemaal niet mee bezig. Blijven heel erg hangen in oude, traditionele businessmodellen. En denken dat de komende 20 jaar zo lekker door blijft gaan. Dat is een absolute misvatting.
0: Wat is het risico?
4: Nou ja, dat ze de jongere generaties niet meer aan zich binden. En daar dus ook een afkalvende fanbase door krijgen. Ten tweede dat businessmodellen gewoon veranderen. Revenue streams veranderen. Hè, waar heel veel grote sporten nu nog aan het infuus hangen van de mediarechten, zie je al in verschillende landen en bij verschillende sporten dat echt een aflopende zaak is.
0: Als ja, de Franse voetbalcompetitie onder meer, las ik laatst iets over.
4: Absoluut, die hadden 1,2 miljard in de boeken voor de mediarechten. Nou, ik denk dat ze blij mogen zijn als ze nu 200-300 miljoen eraan overhouden. Ja. En dat geld is al uitgegeven in de hoofden van de clubs. Dus die hebben allemaal een gigantisch probleem.
5: Alleen als je het dan hebt over die businessmodellen die moeten veranderen, kun je ons dan eens meenemen? Want je hebt natuurlijk ook bij, pakken we een voetbalwedstrijd, een team die de prestaties moet laten zien. Maar waar zie je dan dat die businessmodellen gaan veranderen omdat er geen aanwas is van jong publiek?
4: Nou, ik denk dat je het heel duidelijk ziet dat dat je de laatste jaren heel veel nieuwe concepten op de markt krijgt, is die niet door de traditionele federaties of rechthouders in de markt zijn gezet, maar echt door nieuwkomers.
5: Dus niet een FIFA en dan is een nieuwkomer.
4: Niet een FIFA of een UEFA.
5: Ja.
4: Sterker nog, wij hebben daar gesprekken mee gehad. En die zeggen letterlijk van ja, wij snappen volledig waar jullie mee bezig zijn. En eigenlijk zouden we ook die kant op moeten gaan. Alleen, in ons bestuur zitten heel veel conservatieve, wat oudere geesten. En ja, die willen zich volledig focussen op het traditionele voetbal.
5: En het spelletje.
4: Absoluut.
5: Ja, dus dat betekent ook dat die jongere doelgroep op TikTok-snelheid aan het swipen is en dan niet meer 90 minuten achter elkaar de aandacht kan vestigen op een wedstrijd.
4: Absoluut.
0: Ja, want over die nieuwe concepten in het voetbal gesproken, jullie hebben afgelopen week ook een nieuw concept gelanceerd.
4: Ja, Winner Stays heet dat. Dat is eigenlijk geboren uit wat er overal ter wereld al sinds jaar en dag op de straat wordt gespeeld. 3-3 voetbal. En zoals het al zegt, Winner Stays. Dus het is echt een afvalrace. Duurt 20 minuten lang. Per potje, met verschillende teams. En het team wat overblijft en de meeste punten heeft dus gewonnen. Dus
0: en daar hiermee komt een DJ bij, er is rook, er zijn lichten.
4: Absoluut.
0: Ja, dat, absoluut. Dat kenmerkt zich heel erg aan jullie aanpak, hè?
4: Ja, kenmerkt zich zeker met onze aanpak. En het mooie hier aan is dat het wel institutioneel is. Dus we werken hier heel nauw samen met de Internationale Street Soccer Association. Street Football Association, moet ik zeggen. En die zijn dus wel heel vooruitstrevend. En ja, wij hebben heel veel vertrouwen in dit concept. We hebben ook heel veel grote wereldwijde influencers aan ons gebonden die echt uit die street soccer community komen. Dus niet influencers die we maar aan boord halen omdat het influencers zijn met een groot bereik. Nee, echt mensen die uit die community komen en daar dus ook een enorm respect hebben.
5: Wat wel interessant, hè? Want als je kijkt naar waar we onze uitzending altijd mee openen, welk probleem los je op? Nou, dan kennen we natuurlijk allemaal het probleem bij het voetbal. Je hebt 11 man nodig, eigenlijk nog 2 wissels. Die komen eigenlijk nooit. Het spelletje duurt te lang, dus het kost te veel tijd.
0: In ieder geval wel op het niveau waarop ik gevoetbald heb, ja.
5: Zeker.
0: Ja.
5: Dus als je daarnaar kijkt, dan zie je dus kleinere teams. Makkelijker dus om in te stappen.
4: Ja, veel meer agile. Ja.
5: Ja, en dan zeg maar ook een stuk entertainment aan toevoegen. Want anders hebben we toch wel oordoppen in waar we naar luisteren. Maar als je dan kijkt naar zo'n concept, hoe maak je dat dan commercieel? Want puur het faciliteren van een paar voetbalveldjes en een paar teams die met elkaar iets doen, ga je dan weer contributie heffen? Hoe ziet dat model
4: eruit? Nee, maar dit is natuurlijk, kijk, we beginnen, het wordt natuurlijk vanuit de onderkant gedreven, maar wij focussen ons heel erg op de top. Dus wij gaan, we hebben eigenlijk 8 stedenteams. Daar zit Amsterdam bij, daar zit Tokio bij, daar zit New York bij, daar zit Luanda bij. Eigenlijk en nog vele andere. Allemaal grote steden waar de straatvoetbalcultuur echt ontwikkeld is. Daar gaan we de beste teams selecteren en die gaan tegen elkaar spelen op iconische locaties. Ook in die steden, maar kan ook ergens anders zijn. Steden betalen daar vaak ook voor. Dus dat noem je een host city fee. En dat is al een hele mooie inkomstenstroom.
5: Ja, ja.
4: Dan heb je natuurlijk ticketing. Je hebt je sponsorship, advertising eromheen. Je hebt je merchandise. Je hebt tv-rechten, hè, media rights sales. Dat zal moeten groeien. Dat is natuurlijk niet, dat begint niet op een heel hoog niveau meteen. Maar dat is een leuke additionele inkomstenstroom.
5: En Wesley Sneijder kan ineens weer een balletje gaan trappen.
4: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dat zou kunnen. Even terug naar de kern. Jij zelf hebt een lange loopbaan in de sportindustrie. Jij was directeur van Eurosport, medeoprichter van Eleven Sports. Dat werd in 2023 verkocht aan hoe spreekt dit eigenlijk uit?
4: DAZN.
0: DAZN.
4: DAZN. Ja, is inmiddels de grootste sportstreamer ter wereld.
0: Ja.
4: Gaan dit jaar zo'n 6 miljard omzet doen.
0: Ja, was een grote deal destijds. En nu ben je dus actief met Advanced Capital.
4: Ja.
0: En aan die boom hangen dan weer verschillende activiteiten. Jullie zijn in feite een investeringsmaatschappij die zich richtte op de sportwereld.
4: Klopt.
0: Ik ken het niet, maar in Amerika is dit al common good, hè?
4: Zeker. Wij zijn een Europees sportinvesteringsfonds. Een soort private equity venture capital fonds. Wij richten ons eigenlijk op de hele investor lifecycle. Dus wij doen vanaf seed tot aan IPO. En we bouwen echt ecosystemen per sport. We hebben nu momenteel 4, wij noemen dat flagship verticals. Dus 4 sporten waar we ons op richten. Voetbal, padel, combat sports en dan volleybal. En dan met name beachvolleybal.
0: Zullen we dit even vastpakken aan de hand van een heel concreet voorbeeld? We noemden net voetbal, maar bijvoorbeeld Padel Copa. Dat is een sport-IP waarvan jullie hebben gezegd, padel is nog tamelijk ondergewaardeerd in Europa, als je het hebt over een kijksport. En jullie hebben dat vastgepakt en een concept in de markt gezet.
4: Ja, dus we zijn, zoals ik al zei, wij bouwen ecosystemen per sport. Omdat we geloven dat je daarmee het meeste synergie tussen de verschillende bedrijven kunt creëren. En dus ook het meeste waarde kunt creëren. Als we kijken naar onze padel vertical. Padel is de snelst groeiende sport wereldwijd. Vooral in Europa, begint nu ook in Amerika heel erg op te komen. En in Azië, Midden-Oosten gaat heel goed. Wat hebben wij daar? We hebben inderdaad Padel Coppa. Dat is een internationale pro-padel tour. Dat doen we onder auspiciën van de FIP, de Internationale Padel Federatie. We organiseren dat overal ter wereld. Onder andere we hebben net Hamburg achter de rug. In september doen we dat in Utrecht. We hebben een heel mooi stadion op het Jaarbeursplein. We doen dat in Doha en op vele andere locaties.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, zo'n stadion, het ziet er echt wel heel vet uit. Het is een soort pop-up stadion met heel hoog, zag ik, hoge tribunes.
4: Klopt.
0: Wij noemen dat een, echt bovenop, hè?
4: Wij noemen dat een urban pop-up arena. En je kan het echt zien. We organiseren daar van alles in. Ook boksen en MMA en beachvolleybal, 3x3 basketbal. Ja, het is echt een soort colosseum. Misschien is het goed om even terug te gaan naar mijn verhaal over onze padel vertical. Want we hebben dus dat Padel Coppa. Dat gaan we nu ook doorontwikkelen naar een amateurcompetitie. Zodat je, padel is echt vooralsnog een hele grote amateursport. Op professioneel gebied blijft het lastig. Waarom? Het bestaat al 40 jaar in Spanje en Argentinië.
0: Daar is het heel groot. Daar komen geloof ik ook alle wereldtoppers vandaan, toch?
4: Precies. Dus als je kijkt naar de top 100, nou, ruim 90% daarvan zijn Spaans of Argentijns. En het is natuurlijk heel lastig om daar een wereldtour mee te bouwen. Dus waar wij ons vooral op focussen zijn local heroes. Dus als wij het in Hamburg doen, speelt de top van Duitsland tegen elkaar. Met wat top 50 spelers vanuit de hele wereld. Dat zijn dus meestal Spanjaarden of Argentijnen. Als we dat in Utrecht doen, speelt de top van Nederland daar, et cetera. Dus zo proberen wij echt talent een podium te geven, een kans te geven om te groeien. En uiteindelijk meer Nederlanders, meer Duitsers, meer whatever in de top 100 te krijgen. Dus dat is eigenlijk het ene pijler van ons ecosysteem. Daarnaast hebben we ook een paddle tech bedrijf. Dat heet Paddle Play. Daarmee hebben we een sensor ontwikkeld. Die doe je onder je padelracket aan de onderkant, onder je buttcap. En die trackt al je performance data. En op basis van AI wordt dat meteen geanalyseerd. En krijg jij feedback wat jij anders kan doen om je spel te verbeteren. En je kan het ook als een soort van Strava of Whoop voor padel gebruiken. Dus je kan ook met je peers met wie je speelt, kan je vergelijken wie het best gespeeld had, hoe jij gespeeld zelf hebt ten opzichte van de vorige 10 keer. Het kan gebruikt worden om ranking- en rating systemen te verbeteren. Maar wij gebruiken het bijvoorbeeld ook bij Padel Coppa. De pros die spelen daarmee. En we kunnen de data visualiseren op schermen in het stadion, maar ook in de broadcast feed, dus op tv. Dus doordat je die datavisualisatie hebt, je ziet dat filmen natuurlijk met Formule 1 of met wielrennen, daardoor raak je als fan veel meer geëngaged. Je bent veel meer betrokken. Dus dat is onderdeel eigenlijk van het ecosysteem waarmee de twee dingen elkaar versterken. Nou, daarnaast zijn we ook bezig met een consolidatie van Europese padelclubs. Dat we geloven dat daar heel veel potentie in zit. Ja, en zo nog een aantal dingen. Dus dat is voor ons eigenlijk. We hebben Content Stadium net geacquireerd. Dat is een bedrijf wat contentdiensten verleent voor veel clubs en rechtenhouders en broadcasters. Nou, dat past ook weer perfect in dit ecosysteem.
0: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Advance Capital. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En daarvoor gaan we naar investeerder Quinten Schevernels.
6: Vandaag wil ik het graag hebben over het businessmodel van het Amerikaanse bedrijf FIA. PHIA, dat bestaat nog niet zo heel erg lang. Opvallend, de founder, moet ik dan zeggen, van dit bedrijf is de dochter van Bill Gates. En dit is een AI shopping platform. Wij zijn natuurlijk gewend inmiddels om heel veel van het kopen dat wij online doen, om daar zoekmachines zoals Google bij te betrekken. Maar dit bedrijf richt zich eigenlijk helemaal op AI, dus op de ChatGPT-achtige. En te zorgen dat jij daar eigenlijk als gebruiker voor de producten die jij ziet de best mogelijke prijs krijgt. Maar bijvoorbeeld ook alternatieven van tweedehands producten te zien krijgt. En als je het nieuw koopt, ook te zien krijgt wat jouw product, wat de restwaarde is. Dus stel dat je het over 1 of 2 jaar zou willen verkopen. Wat levert het dan eigenlijk nog op? Dus helemaal ingezet op de ver-AI-isering van onze maatschappij eigenlijk. Dus eigenlijk als er via hun platform een doorverwijzing plaatsvindt en dat leidt dan tot een aankoop op de site waarnaar wordt doorverwezen, dan krijgen zij daar een vergoeding voor. Wellicht dat model in de toekomst nog wat anders wordt, maar dit is eigenlijk een heel gebruikelijk model binnen de e-commerce wereld. We hebben echt al meer dan een miljoen mensen die dit platform echt regelmatig gebruiken. Hebben ook al meer dan 50 miljoen funding opgehaald. Niet bij haar vader, dat was misschien heel makkelijk geweest. Maar echt bij een aantal hele vooraanstaande venture capital bedrijven. En ook een aantal bekende Amerikaanse celebrities. Dus Paris Hilton, Jessica Alba. Ze hebben ook een hele mooie lijst met mensen die dat merk gewoon meteen bekendheid geven.
0: Wij praten verder met Danny Menke van Advance Capital. Het WK voetbal is weer begonnen en wij praten met hem over de ultieme sportbeleving. Je gaf net al helemaal in het begin aan MMA. Dat heeft al echt, daar gaat jouw hart sneller van kloppen. Hè?
4: Absoluut.
0: En daar hebben jullie ook een specifiek concept voor ontwikkeld.
4: Nou, we hebben recent een significant aandeel gekocht in Levels Fight League. Levels Fight League is de marktleider op MMA-gebied in Nederland en België. En dat gaan we eigenlijk vanuit daar verder schalen naar nieuwe landen. Als je kijkt naar combat sports in zijn geheel, hè, dus we hebben MMA, we hebben boksen, we hebben nog een aantal andere dingen. Heeft een ongelooflijk geëngageerde fanbase. En daar begint het uiteindelijk bij. Hè, want als je de fans hebt, dan kun je ze gaan monetizen. Dan kun je
5: ik heb
4: geld
5: het gezien aan de hand van die documentaire van Hulk Hogan, hoe groot dat is. En volgens mij is die partij Endeavor in de US die merkrechten daarvan heeft.
4: Ja, TKO heet dat in Amerika. Ja. Dus dat is eigenlijk UFC en WWE zijn samengegaan. Ja. Die zijn nu listed. Ik geloof 40 miljard waard. Echt niet normaal. Maar daar zie je dat in Amerika dat combat sports ontzettend geprofessionaliseerd zijn, gigantische waardering en multiples heeft. En in Europa loopt dat heel erg achter. Het is een heel versnipperd landschap. Er zijn verschillende promoters in heel Europa. Het wordt relatief onprofessioneel aangepakt.
0: Nou, dat klinkt als iets waar jullie potentie in zien.
4: Absoluut.
5: Ja, dus jullie zien correlatie tussen de professionaliteit van zo'n specifieke sector, om het zo te noemen. Zeker. Om dan daarin te investeren.
4: Het begint bij de fanbase. En als de fanbase er is, als je die geëngageerde fans hebt, dan weet je zeker dat je er een goede business omheen kan bouwen.
0: Ja. Ik wil even van MMA en combat sports ook weer even terug naar voetbal. Dat is een beetje mijn sport, zeg ik er heel eerlijk bij. Hoe kijk jij naar de Eredivisie is net weer afgelopen? En wat jij nu schetst, en met name, ik heb ook die YouTube-filmpjes zitten kijken van events die jullie organiseren. Daar is entertainment en sport is continu in elkaar verweven. Nou, dat kennen we natuurlijk ook al uit Amerika. Ja. NBA, de Honkbal League. Dit zien we nauwelijks nog terug in de Nederlandse voetbalstadions. Verbaast jou dat?
4: Nou, het verbaast me eigenlijk helemaal niets. Voetbal is natuurlijk een hele conservatieve wereld. Wij geloven dat er binnen het voetbal heel veel waarde gecreëerd kan worden. En dan heb ik het niet over de topclubs, de tier 1 trophy assets, zoals ze dat zo mooi noemen, waar heel veel grote private equity partijen en rijke Amerikanen en
0: de Manchester City's van deze wereld
4: in investeren. Die zijn, als je kijkt naar de waarderingen daar en de multiples, die zijn beyond reasonability. Daar.
0: Maar wat zou bijvoorbeeld een willekeurige voetbalbestuurder in Nederland, een Go Ahead Eagles, een Feyenoord, een Ajax, een AZ, wat zouden zij kunnen doen om die fanbase, zoals jij dat steeds noemt, om die engagement, die sportbeleving te kunnen verhogen?
4: Nou, ik zou sowieso zeggen, ga echt het gesprek aan met je jongere doelgroep. Zorg voor een goede narrative rondom je club. Zorg ervoor dat je de juiste influencers aan boord hebt. Dat je de juiste content op de juiste tijden. Eigenlijk, wij zeggen altijd always on. Je moet always on zijn. Je moet altijd in gesprek zijn met je fanbase. We hebben 16 maanden geleden onze eerste voetbalclub gekocht in Cascais in Portugal. Lagere divisie club. Wij hebben.
0: Ja, we gaan het nu hebben over jullie andere tak. Hè? Dit is inderdaad jullie investeringsvehicle.
4: Nou, het valt allemaal onder ons investeringsvehicle.
0: Ja, het is één geheel.
4: Maar dit is bijvoorbeeld onderdeel van ons voetbal-ecosysteem.
5: En waarom heb je die gekozen? Want ik zat ook te kijken, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, dan denk je, is nou een NAC Breda juist zo'n partij? Of is het juist een Excelsior? Of is het juist een Ajax?
4: Nou, dus een van onze bedrijven is Estrella Football Group. Die is onderdeel van ons voetbal-ecosysteem. Wat we daar aan het bouwen zijn, is het eerste horizontale multi-club ownership model.
0: Dit zijn wel tamelijk ingewikkelde woorden die jij gebruikt hier.
4: Dus je hebt een traditionele MCO's, de multi-club ownerships. Heb je bijvoorbeeld Man City Group. Daar heb je Manchester City op de top. Nou, dat is natuurlijk een tier 1 trophy asset, zoals ik al zei. En daaronder heb je lagere divisie clubs die allemaal upstreamen. Nou, wij geloven dus niet in dat model. Wij geloven niet in die trophy asset. Wij geloven dus wel in clubs die op lagere divisies actief zijn, maar die iets speciaals hebben waar je een verhaal omheen kan vertellen. Dus Cascais bijvoorbeeld hebben wij 16 maanden geleden gekocht. We hebben geen extra geld in het team gestopt, want we geloven daar niet in. We geloven niet dat je maar ongelimiteerd geld in spelers moet stoppen en dan hopen dat het ergens gaat komen. Wij geloven juist, eerst bouwen van je fanbase. Eerst bouwen van een gezond model.
5: Ja, dus wat je ook niet in gelooft is het aanvullen van de exploitatie bij voetbalclubs. Nee, dat zag ik ook voorbij komen.
4: Absoluut. Dus wat wij doen, wij hebben onze bedrijven die specifieke sporttech en services leveren voor voetbalclubs, die hebben wij allemaal gecombineerd in één product. Dat heet Club OS. OS staat voor Operating System. En dat helpt clubs om zowel on the pitch als off the pitch hun performance te verbeteren. Nou, we hebben dat dus bij Cascais, zijn we daar 16 maanden geleden.
0: Maar geef ze een of twee voorbeelden. Hoe kunnen zij daarmee hun prestaties verbeteren?
4: Nou, wij zijn bijvoorbeeld bij Cascais heel erg op het verhaal gaan zitten. Het is een club met heel veel legacy, heel veel heritage.
0: Historie?
4: Dus bestaat al sinds 1915. Waanzinnig mooie locatie. Het stadion ligt 200 meter bij het strand vandaan. Nou, Cascais is een van de mooiste plekjes, zo niet het mooiste plekje van Portugal. Waar ook heel veel kapitaal zit. En wij zijn daar dus het verhaal omheen gaan vertellen. En we hebben in 16 maanden tijd de fanbase weten te vertwintigvoudigen.
0: Maar hoe doe je dat dan? Heb je zeg maar de social media afdeling bij elkaar geroepen en gezegd, vanaf nu gaan we elke dag 5 keer iets posten en dit moeten de verhalen worden?
4: Precies dat. Dus wij zetten de juiste teams daarop, zowel intern als gewoon lokale mensen. Selecteren we de juiste agencies waarmee we willen samenwerken.
0: Danny Menke van Advance Capital. Dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij, want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan!
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de crypto.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
6: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
8: China was geen probleem, China was geen gevaar.
7: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Luister de strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
10: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie in Amsterdam zoekt 2 jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en 1000 euro's aan contant geld gevonden. En keeper Ilor Room is de held van Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador op het WK. Hij werd man of the match en zijn volgersaantal op Instagram gaat door het dak. De koningspaar vierde na afloop het feestje mee in de kleedkamer. Op Curaçao werd het punt ook groots gevierd. Mensen reden toeterend over het eiland en zwaaiden met vlaggen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En tot over het ANP-nieuws.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorrestein.
15: Een hele goede dag. Een groot tweede laag netwerk op Bitcoin dat lenen en handelen mogelijk maakt, heeft zichzelf ineens opgeheven. Want daar zitten mensen helemaal niet op te wachten, zeggen ze. En de Amerikaanse crypto-wetgeving lijkt alweer op de lange baan geschoven te worden. En dus roepen 200 cryptobedrijven op: kom alsjeblieft met die strengere regels. Waarom? Dat hoor je zometeen. Goed dat je luistert naar CryptoCast 434. met, zoals je hoort, niet het vertrouwde geluid van Daniel Mol. Ja, hij is eventjes aan de bear market aan het ontsnappen op vakantie. Even 2 weken rust. Dus de komende 2 weken mag ik de honneurs waarnemen. En ja, als je dan naar de prijsanalyse kijkt trouwens, dan zie je ook wel dat die bear market misschien een beetje aan het herstellen is. Maar daar straks meer over. En over vertrouwd geluid gesproken, mijn co-host is dan wel heel erg vertrouwd in de podcast. Bert Slachter, ik ben heel blij dat wij de show samen mogen doen. Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, welkom.
2: Dankjewel.
15: Laten we direct naar Botanics Labs. Dat kondigde vorige week aan dat het na 4 jaar ontwikkeling zijn Bitcoin Layer 2 netwerk afsluit. Gebruikers moeten hun Bitcoin en andere assets voor 9 juli terughalen, anders zijn ze het kwijt. Want volgens het team was er gewoon geen interesse in. Nou, ja, dat hoor je toch niet zo vaak in de crypto-community. Er is geen interesse in, dus we stoppen er maar mee. Het is toch altijd, wij zijn fantastisch.
16: Nou, dit is niet vaak voorpagina nieuws, maar het gebeurt wel heel erg vaak. De crypto is eigenlijk 1 grote proeftuin met duizenden projecten, duizenden experimenten. En daar komen af en toe dingen uit die geweldig nuttig blijken, zoals bijvoorbeeld stablecoins. Mm-hmm. Inmiddels 300 miljard van in omloop wordt door honderden miljoenen mensen gebruikt. Of Polymarket, of Hyperliquid, waar 24/7 in olie wordt gehandeld en in de aandelen van bedrijven die nog niet naar de beurs zijn. Heel nuttig, maar een merendeel van de projecten faalt.
15: Ja, maar dan toch, waarom is dit dan in 1 keer voorpagina nieuws?
16: Ja, misschien wel om 2 redenen. Omdat ze het zo proactief en zo snel doen. Want er zijn ook allerlei projecten die dat nog jaren laten sudderen.
15: Sudderen een beetje
16: en dan
15: door.
16: Dan denk je van, joh, trek die stekker er nou uit, het is wel tijd. En omdat het een project was die decentrale financiële diensten wilde bouwen op Bitcoin. En dat is nog niet vaak geprobeerd.
15: Nee, inderdaad. Want kan je even uitleggen, Botanics, wat deden ze dan precies?
16: Ja, Botanics is bedoeld als programmeerbare financiële laag bovenop het Bitcoin-netwerk. Dus Bitcoin kun je binnen het Bitcoin-netwerk vasthouden en versturen. Dus je kunt er transacties mee doen, maar meer ook niet. En als je meer wil, bijvoorbeeld lenen en uitlenen, handelen, derivaten, stablecoins, dat soort dingen, dan zul je iets bovenop moeten bouwen.
15: Ja.
16: En dat was Botanics aan het doen. Die had dat gebouwd, het werkte ook, maar kwamen geen gebruikers.
15: En hoe werkt dat dan? Want dat is dan niet heel simpel van, ik zet mijn Bitcoin nu in voor dit, of om te lenen of te steken of whatever. Het wordt dan gewrapped, toch? Of niet?
16: Nou, dat is eigenlijk de manier waarop het altijd ging. Als je het wrapt, dan kun je het naar een ander blockchain-netwerk toebrengen. Maar dat is eigenlijk net jammer. Waarom moet het nou weer naar een ander blockchain-netwerk? Dat kan niet binnen het Bitcoin-ecosysteem zelf.
15: Precies.
16: Wat zij dus bouwden is dat je die Bitcoin eigenlijk op een of andere manier vastzet. En waardoor het dan beschikbaar komt op een laag erboven. Dat is ook hoe het Lightning-netwerk werkt. Waarmee je kleine Bitcoin-betaling kunt doen. Dus het concept van tweede laagsoplossingen, dat is er al jaren. En dat werkt ook wel. En zij willen dat dan gebruiken om die financiële diensten op te bouwen.
15: Maar het werkt, maar eigenlijk is er geen interesse voor?
16: Ja, technisch werkte het best aardig, maar er waren geen gebruikers. En dat is het lastige, hè? Als je zo'n soort ecosysteem op stoom wil krijgen, dan heb je aanbod nodig van spelers die liquiditeit verschaffen, die met arbitrage voor efficiënte markten zorgen, die apps gaan bouwen. En die spelers komen alleen maar als er ook vraag is van gebruikers. Maar die komen niet als er geen aanbod is.
15: Nee.
16: Goed, dat is een beetje dat kip-ei-probleem. Want altijd multi-sided markets hebben en alles met netwerkeffecten speelt dit. En dat werd vaak opgelost in het verleden door met een token te werken, waarmee je al die spelers een beetje beloont door er naartoe te komen.
15: Precies, dat is dan het opvallende ook. Botanics had geen token, dat verbaasde mij ook.
16: Nee, dat wilden ze niet. Ze wilden dat pertinent niet, omdat er natuurlijk ook in het verleden heel veel is misgegaan met tokens. Allerlei onregelmatigheden en fraude en misbruik. En zij zei, dat zit een beetje ook in de Bitcoin-filosofie, dat je zegt, die tokens zouden helemaal niet nodig moeten zijn. We moeten gewoon iets goeds bouwen en dan komen de gebruikers vanzelf.
15: Nou ja, maar zo werkt dat dus niet.
16: Nee,
15: dat is
16: klopt.
15: Is dit het bewijs dat je toch altijd wel even een token moet hebben?
16: Nou, het is het bewijs dat je en dat is ook hun conclusie, want ze hebben ook teruggekeken en van wat is er nou misgegaan. Zeg je eigenlijk, je hebt altijd minimaal 1 van deze 3 dingen nodig. Of de grootste liquiditeit, dan komen de mensen daar vanzelf naartoe.
15: Mm-hmm.
16: Of een killer app, iets wat alleen maar daar kan en verder nergens.
15: Ja.
16: Of hele sterke incentives, dus prikkels in de vorm van zo'n token. En als je alleen maar de beste technologie hebt of de beste infrastructuur, daar red je het niet mee. Nou, zij hadden geen van die 3.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Solana Ecosystem, dan kun je het daar in allerlei financiële diensten gebruiken.
2: Ja.
1: Of op een centraal platform, zoals Coinbase of Robinhood, doe je het lekker daar. En dit is allemaal niet nodig. Dat is eigenlijk een beetje, ja, toch.
2: Maar is dat dit dan toch weer een beetje het bewijs van de initiële gedachte achter de Bitcoin, decentralized finance? Dat geldt eigenlijk niet meer voor de Bitcoin.
1: Nou, decentralized finance is ook je bitcoin vasthouden, bewaren. Mm-hmm. Dus de waarde ervan de toekomst in verplaatsen. Ja. En naar een ander kunnen versturen zonder dat je aan iemand toestemming hoeft te vragen. Zonder dat iemand het kan tegenhouden. Dat is ook decentralized finance. Alleen er zijn bepaalde delen. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt zeker. Ja, mm-hmm. Ja. En alleen er zijn delen van decentralized finance. Dus het lenen, het uitlenen, het handelen en de derivaten.
2: Waar Botanics op inzetten. Ja.
1: Ja, precies. Waarvan de bitcoiners zeggen, ja, dat is prima. Maar dat mag je lekker ergens anders gaan doen.
2: Ja, oké, maar dan als je dan kijkt naar de gedachte erachter. Ze wilden een decentralized finance laag bovenop de Bitcoin bouwen. Kan dat nog wel, denk je? Is dat nog haalbaar of bewijst dit ook dat eigenlijk niet meer nodig is?
1: Nou, in ieder geval dus niet op een manier zonder een killer app of zonder die financiële prikkels. Hè, of dat er iemand besluit om daar hele diepe liquiditeit te organiseren. En ik denk ook dat dit wel een signaal is aan anderen die dit misschien zouden willen proberen. Van denk ik nog even twee keer over na. En want vanuit de Bitcoin-gemeenschap is er blijkbaar niet heel veel steun van mensen die erachter gaan staan en zeggen, kom, dit gaan we met z'n allen even doen.
2: Nee, want wat zijn nou de platformen als je DeFi wil, waar je dan wel goed terecht kan?
1: Nou, je ziet een aantal grote ecosystemen, zoals het Ethereum-ecosysteem, dat is met afstand de grootste, Solana-ecosysteem. En je ziet een aantal heel specifieke platformen die zich op één ding richt, zoals Polymarket, bijvoorbeeld voor de weddenschappenmarkt. En Hyperliquid, dat zijn dan decentralized perps. Ja, dat is een bepaald derivaat wat op een bepaalde manier interessant ingezet kan worden om waardes te volgen.
2: Heel leuk trouwens, als je straks ook naar deel 2 van de podcast gaat, gaan we daar uitgebreid verder over praten. Dus een hele goede tip.
1: Dus er zijn allerlei plekken waarop soms een heel ecosysteem wordt gebouwd, soms één bepaalde toepassing. Ja, die zijn er buiten Bitcoin.
2: En wat betekent het stoppen van Botanics nou nu voor de Bitcoin?
1: Ja, ik denk eigenlijk niet zoveel. Nee. Die blijft gewoon doen wat hij al 18 jaar doet. Hè? Ja.
2: Ja, precies. Nou, helaas. Kunnen we nog wat van ze verwachten trouwens? Want hier zitten toch wel creatieve geesten achter. Die wel iets werkends hebben neergezet. Hebben ze al gezegd wat ze misschien nu anders willen gaan doen binnen het blockchain-netwerk?
1: Dat weet ik niet. Maar wat je wel vaak ziet inderdaad, er zitten dan een beetje founder-achtige types met een idee, met plannen. Maar er zitten ook bouwers. En die hebben binnen de kortste keer weer ergens iets leuks gevonden.
2: Toch? Ja, die hoeven alleen maar op LinkedIn available for job te zetten. En die worden wel gekaapt, denk ik.
1: Ja, of door grote banken of fintechs. Of misschien door een nieuw crypto-project.
2: Oké. Gaan we naar de prijsanalyse. Want het is eigenlijk al weken helemaal bak, eigenlijk. we zitten al maanden in de bear market. Ik luister ook graag naar de podcast. En daar heb ik ook wel eens met Daniel van, zijn we er al uit, zijn we er al uit? Dat is dan telkens wachten. We hebben eigenlijk deze week wel voor het eerst tekenen gezien van, nou, het gaat weer een beetje omhoog.
1: Zit er een beetje leven in?
2: Ja.
1: Ja, kijk. Je zit inderdaad sinds oktober in een bearmarkt. En als je zo'n bearmarkt bekijkt op de grafiek van een afstandje, dan zie je altijd een aantal hele duidelijke, snelle, krachtige koersdalingen met dan een lokale bodem.
2: Ja.
1: En die komen in een bearmarkt steeds lager te liggen. Dat is eigenlijk het eigenschap van de bearmarkt, dat je een reeks van telkens lagere bodems ziet.
2: Iedereen kent de twee lijntjes die je kan tekenen wel. En dan de highs en de lows. Maar uiteindelijk gaan die twee lijntjes
1: omlaag.
2: Ja, precies.
1: En we zagen in november een low. En we zagen in februari een low, $60.000. En we zagen op 5 juni weer zo'n hele typische krachtige koersdaling naar $59.000.
2: Mm-hmm.
1: En wat je vaak ziet is na zo'n snelle koersdaling dat de koers wat herstelt. Want die koersdaling was even wat overdreven. Dat ging naar $62,000-$63,000. Daar bleef het een beetje hangen. Tot ineens er een vredesdeal leek te zijn.
2: Ja, want laten we even eerlijk zijn. Dat is het toch? Het is het Trump-effect, het Midden-Oosten-effect.
1: Klopt. Dus jij zegt, deze week ziet er aardig uit. Nou, dat is voornamelijk gewoon het

0: reden optimisme in de financiële markten. Ja. Dat er misschien wel echt een einde gaat komen aan die oorlog. En dus de olie weer gaat stromen. En dus de inflatie misschien niet zo oploopt.
1: Ja, je ziet toch dat de markten wel samen gelijk op gaan. Vaak samen naar beneden. Alleen we weten dat dat qua aandelenmarkt op dit moment niet het geval is. Maar want die doen het juist heel erg goed als je dan naar de AI-aandelen kijkt.
0: Ja, die hadden ook een dip de afgelopen weken. En ja. zo zie je dat op heel korte termijn, dat markten vaak met elkaar meebewegen. De, de schokken doen ze met elkaar. Ja. Maar los van de schokken heeft elke markt zijn eigen trend en zijn eigen ritme.
2: Ja, ja. Precies. Hoe staat de bitcoin er nu bij? Wat is ongeveer de koers waar we op zitten? Dat is altijd wel leuk om te zeggen.
0: 67.000, een beetje dollar hebben
2: ja,
0: we over.
2: Precies, ja. hebben we het dan over. Maar kan dit een voorzichtig stapje uit de bear market zijn? Want als je dan kijkt, de ECB waarschuwt wel voor hogere inflatie dan verwacht. Verhoogde afgelopen week ook de rente. Ja, dat is niet fijn voor het sentiment, toch?
0: Nee, klopt. Dus op zichzelf, wat de ECB doet, dat maakt voor Bitcoin niet zo vreselijk veel uit. En dan kijken we toch altijd meer naar de Amerikaanse centrale bank. Maar inflatie is nu een wereldwijd verschijnsel, omdat het komt door de hogere energie- en grondstoffenprijzen. Ja. En dat maakt markten wel onzeker en zenuwachtig. Hè? Want wat doet dit met de economische groei? Wat doet het met de consumentenvertrouwen? Moeten centrale banken misschien verder ingrijpen? Kijk, een kwartje omhoog door het ECB, prima. Ja. Maar goed, we weten ook nog uit 2022... als
1: dan kan het hard gaan.
0: Ja, als de Amerikaanse centrale bank 5 keer met 50 basispunten gaat verhogen, hou je dan maar vast. En dan is er al een bepaalde zorg dat misschien al die AI-aandelen wat overgewaardeerd zijn, weet je wel. Ja, en dan merk je dat markten toch snel van hun stuk gebracht zijn.
1: Maar er zit nu een beetje positiviteit in. De hoop van gaan we nu langzaam een beetje uit die bear market. We zitten nog niet eens op een jaar natuurlijk.
0: Klopt.
1: Dat zeg je ook regelmatig.
0: Kort, ja.
1: Dat is kort. Maar of is dat onzekere sentiment, is dat er al uit? Dat is een beetje de vraag.
0: Nou, laat ik het positief afsluiten. Ik denk voor het eerst sinds 5 juni, dus die daling naar $59.000... dat we voor het eerst plausibele aanwijzingen hebben dat het misschien wel de bodem van de bearmarkt geweest is.
1: Wat zeg je dat politiek correct?
0: Ja, daarvoor.
1: Voor het eerst misschien wel aanwijzingen plausibel.
0: Nou, kijk, in maart waren de hele groepen analisten die zeiden de bearmarkt is voorbij, we zitten in een nieuwe bullmarkt, gaan een nieuwe all-time highs. En toen zei ik heb daar gewoon geen enkele aanleiding om dat te denken. Er is gewoon geen data die dat ondersteunt.
1: Het kan zijn dat we de bodem nu gezien hebben.
0: Ja, en nu denk ik, nu zijn er wel daadwerkelijk een aantal datapunten die zeggen, die kloppen bij het hebben gehad van een bodem.
1: Ja.
0: Alleen ik vind het te vroeg om te zeggen, dit was hem, nu zitten we in de bullmarkt.
1: Ja.
0: Maar we komen wel in het gedeelte van de bearmarkt waar de bodem gevormd wordt.
1: Dat we misschien een plateau te pakken hebben
0: dat
1: voor
0: zou
1: de komende
0: kunnen.
1: Tijd.
0: En dan kan het misschien ietsjes lager gaan. Dat zie je wel vaker, hè, dat je dan een bodem hebt en dan 2 maanden later nog iets wat ongeveer gelijk is. En dan gaat het weer omhoog.
1: Dat hij dan even gas geeft. Maar als we dan naar de rest van het jaar kijken, Bert, dat is best wel op de helft. We hebben net de lancering van SpaceX op de beurs gezien. We krijgen er nog een van een beursgang van Anthropic en van OpenAI. Ja, daar heb je ook geld voor nodig. En wat er dan vaak gebeurt, is dat er op tech-aandelen of op crypto's even geld genomen wordt om aandelen in die bedrijven te kunnen kopen. Dus is dat niet hartstikke slecht eigenlijk, deze beursgangen, juist voor de koersen?
0: Ja, dat zuigt alle zuurstof uit de ruimte, zeggen ze dan. Hè? Ja, nee, maar dat gebeurt echt, dat zie je ook gebeuren. Kijk, wat dat betreft, er is gewoon een gedeelte van de markt, van de handelaars, van de beleggers, die lopen gewoon van het ene feestje naar het andere feestje. Ja. Het feestje was eerst bij crypto, bij Bitcoin. Bitcoin was keer 8 gegaan tussen 2023 en 2024, die periode, naar de top in 25. Daarna was het feestje bij goud en zilver, dat ontplofte. En nu is het feestje bij AI. En die beursgangen van die AI-bedrijven. Ja, dat is gewoon de realiteit. Ja, dus dat zal tegenwind zijn voor crypto.
1: Want heeft de beursgang van SpaceX ook echt nog wel invloed gehad op de cryptomarkt? Dat daar toch wel wat geld uit verdwenen is?
0: Ik bedoel, even, je ziet het wel in de data. En je hoort het ook anekdotisch van mensen die zeggen, ik heb een gedeelte van mijn bitcoin verkocht omdat ik wilde deelnemen aan de SpaceX IPO. Ja, dat gebeurt gewoon.
1: Oké, SpaceX gaat omhoog. Wij nog even een beetje in een plateau.
0: Klopt,
1: dat is op zich redelijk
0: goed. Zoals altijd, die dingen roteren. Op een gegeven moment vinden mensen hun AI-aandelen wel erg duur worden. Verkopen ze wat van. Waar ga je dan naartoe? Ja, iets wat misschien in een bearmarkt zit.
1: Ja, en wat lager staat, inderdaad. Naar de Amerikaanse cryptosector dan. Want die voert de druk op de Senaat om nou eindelijk eens over die Clarity Act te stemmen. De Amerikaanse cryptoregels zijn dat, hè. Er is nog steeds geen stemmingsdatum.
2: datum gepland. En dus sturen 200 cryptobedrijven en organisaties nu een brief aan de senatoren. Kom alsjeblieft met strengere regels.
0: Ja.
2: Zijn ze in paniek?
0: Nou, paniek is het niet, maar ze beginnen wel wat ongemakkelijk op de stoel te schuiven, zou je kunnen zeggen. Kijk, dit dossier loopt al een jaar. Vorige zomer nam het Huis van Afgevaardigden het wetsvoorstel aan en sindsdien ligt het bij de Senaat. En daar is steun nodig van de Democraten. Je moet namelijk 60 van de 100 stemmen hebben, anders kom je in zo'n filibuster terecht, ja, waarbij men eindeloos het uit weet te stellen.
2: Hè? Blijft vergaderen. Ja, en, ja.
0: Dus veel mogelijkheden tot tegengeluid en onderhandelen en het inbrengen van allerlei andere stemmen. Nou, 14 mei stemde na heel veel gedoe het bankcomité van de Senaat in. Mm-hmm. Met steun van twee democraten. En sinds 1 juni staat hij op de wetgevingskalender. Maar er is nog geen stemmingsdatum geplaatst.
2: Nee, dus dat kan ook betekenen, want er komen ook nog verkiezingen aan, dat die heel laat gezet kan worden.
0: Nou ja, dat is dus de angst. Hè? Want als het niet voor de zomer geregeld wordt, ja, na de zomer zijn er ook allerlei andere grote dossiers. Dan kom je heel snel bij die midterms. En na de midterms wordt het misschien nog lastiger. Dus de crypto-industrie, ja, die wil gewoon iets van regels, want de situatie nu is dat er gewoon geen duidelijkheid is. En bij het ontbreken van duidelijkheid, wat er dan gebeurt, is dat de toezichthouders, de SEC en de CFTC, ja, die dus ook geen regels meekrijgen.
2: Die hebben ook geen duidelijkheid.
0: Nee,
2: dus die gaan regels creëren.
0: Ja, die gaan ergens op handhaven wat ze denken dat ze moeten. En dat is heel willekeurig en heel onzeker en helemaal achteraf. En ja, dat is voor een industrie is dat ja, killing. Ja.
2: Zijn die bedrijven nou gewoon bang dat je een XRP-scenario krijgt? Dus dat de SEC je dan te pakken heeft en dan dat het bedrijf waar jij dan net tokens in hebt of in investeert, dat die weer jarenlang voor de rechter staat?
0: Ja, en dat dan een volgende president komt en dat dan ineens weer van de rechter weggaat omdat er weer een politieke donatie gedaan is. Dat is natuurlijk allemaal totaal willekeurig en onvoorspelbaar. En wat men heel graag wil, is duidelijkheid. Ja. De Amerikaanse financiële markten zijn het grootste van de wereld, voornamelijk vanwege de duidelijkheid en de rechtszekerheid die je hebt. En dat ontbreekt dus voor de cryptosector.
2: Want wat komt er nou uit die Clarity Act op het moment dat die wordt aangenomen? Wat staat er dan in qua duidelijkheid?
0: Ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Europa hebben met MiCA. De Markets in Crypto Assets Regulation. Mm-hmm. Dus het gaat om
2: eigenlijk
0: de crypto-markt.
2: Ons regelpakket.
0: Ja, klopt. En bij ons zit stablecoin-wet erin. Dat is bij hun losgetrokken. De stablecoin-wet is bij hun al aangenomen. Ja. En nu moet dan de marktwet er
2: dat
0: nog
2: de Genius Act is dat, hè?
0: Klopt. Ja. En in de Clarity Act gaat het om wat voor soort digitale assets zijn er dan? En onder welke toezichthouder vallen ze? En er zijn regels voor handelsplatforms, voor bewaardiensten, voor stablecoins, saldo's die je aanhoudt, voor consumentenbescherming, voorkomen van witwas. Maar ook de bescherming van ontwikkelaars bijvoorbeeld, want die werden in het verleden gewoon ook aangeklaagd soms voor dingen die ze gebouwd hadden. Ja, dat zit allemaal in dat grote pakket.
2: Het is toch ook wel opvallend, want juist de cryptosector is groot geworden door het ontbreken van regels. En nu zeggen eigenlijk de belangrijke bedrijven, kom alsjeblieft met regels.
0: Ja, dus wat je bij crypto eigenlijk hebt is technologie die open source is en decentraal. Dat is allemaal prima. Dat kun je ook goed bekijken van buitenaf. En daar zit transparantie in gebakken. Mm-hmm. En je hebt bedrijven die iets met die technologie doen. En bedrijven zijn per definitie een black box. Daar gebeurt iets van binnen. Je moet maar hopen dat het goed gaat. Ja. En met name die bedrijven, die moeten gereguleerd worden. Dat zie je ook in Europa. In de MiCA worden de crypto-dienstverleners heel streng gereguleerd. Ja. Maar de crypto-technologie, die mag gewoon zijn.
2: Wat moet er nu nog gebeuren? Zie jij een kans dat het binnen een paar maanden echt op de agenda komt?
0: Ja, er zijn eigenlijk drie scenario's. Of we gaan lekker stemmen voor de zomervakantie en dan weten we het.
2: Nou, dan moet het binnen nu en drie weken op de agenda
0: komen,
2: toch?
0: Ja, klopt. Ja, want Donald Trump wil het op Independence Day op zijn bureau. Wil die het
2: 4th of July. Ja. Dan moet het echt heel snel.
0: Ja. Ja. Of er komt wel een compromis over de onderwerpen waar nu nog over gedebatteerd wordt, maar het gaat naar september. Dat zou kunnen. Dan is het ook nog voor de midterms. Of het loopt vast. En dan blijft de VS hangen in.
2: Want in de Senaat, als ik een beetje zo reken, heb je dan niet 6 democraten nog nodig, volgens mij, om er doorheen te krijgen?
0: Goed, 7 geloof ik.
2: Ja.
0: 7.
2: Ja, ja. Toch verkeerd gerekend.
0: Ja, 53 plus 7 is het geloof ik dan. Ja,
2: ja. Ja, maar dat is. Maar die willen dan ook nog wat, denk ik.
0: Ja, ongetwijfeld. Ze zal wel gewield en gedeeld worden.
2: Ja.
0: Nou, en een van de dingen die zij er per se in willen is een ethiekparagraaf. Waarbij het gaat over regels van overheidsfunctionarissen die.
2: Ja. Op zich een best logische paragraaf, toch?
0: Trump die zijn eigen munt uitbreekt.
2: Hij is best rijk geworden met zijn eigen regels.
0: Terecht, maar dat is wel iets wat zij dus als
1: Ja, betekent dat dan ook dat mensen, dat leden van het congres, de senaat, andere mensen binnen de Amerikaanse overheid niet meer zelf crypto's kunnen lanceren of daarin beleggen? Of?
0: Nou, wat heel logisch zou zijn, is dat ze een deel van de crypto assets gewoon mogen bezitten en erin mogen handelen. En waarschijnlijk het gedeelte wat wordt aangemerkt als digital commodity en door de CFTC wordt bekeken.
1: Ja.
0: En dat voor de rest wordt gezegd, dat mag niet. Dat is bij aandelen. Dat je ook bepaalde dingen wel mag, bepaalde dingen niet.
1: Ja. Ja. Stel, hij wordt uiteindelijk aangenomen. Kan dat dan ook weer een boost zijn uit de bear market? Omdat dat zekerheid geeft voor institutionele partijen om dus weer stevig te investeren.
0: Ja, het kan een boost zijn in de komende bullmarkt. Maar dat soort dingen zijn vaak niet de kantelpunten. Want uiteindelijk geldt toch narrative follows price. De koers gaat stijgen en dan zien we ineens allerlei verhalen die de koersstijging ondersteunen. En in een bear market, ja, dan zijn er allerlei positieve ontwikkelingen, maar de koers reageert er niet op. Dus moeten we afwachten.
1: Nou, we blijven afwachten. En op het moment dat hij er doorheen komt, hoor je het als eerst in de CryptoCast.
0: Zeker.
1: Uiteraard spreken we je af en dan hoor je het gewoon weer van Daniel. Tot zover dan deze CryptoCast 434 op BNR. Dankjewel Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Jij gaat uiteraard ook mee naar deel B. Want wie meegaat naar het podcastgedeelte, heel graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter. Ah.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. Groot feest op Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador gisteravond. Fans reden toeterend in hun auto rond en mensen zwaaiden met vlaggen. In het stadion in het Amerikaanse Kansas City waren ook de koning en koningin. Ze dansen na afloop mee met de spelers in de kleedkamer. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag, met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Het is iets wat we ons maar moeilijk voor kunnen stellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is alweer deel 3, Grip op de mensen. Want als het echt crisis wordt, met meer gewonden of medici die naar het front moeten, dan vraagt dat om veel meer zorgpersoneel dan normaal. En ja, mensen, dat is nou juist iets wat de zorg continu tekort komt. Dus waar haal je nou mensen vandaan? Wie staan er klaar? Wat moeten ze doen? En hoe zorg je dat het allemaal goed georganiseerd is? Bij mij om daarover te praten zijn Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Saskia Meerhof, kolonel vliegerarts en commandant van het instituut Defensie Relatieziekenhuizen. Jij ook welkom, Saskia. Saskia.
8: Ja, dankjewel.
7: En Michiel Verhofstadt, hoogleraar en hoofd traumachirurgie aan het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Michiel.
9: Dankjewel.
7: Jullie houden je eigenlijk alle drie ook bezig met deze vraag, hè? Waar komen dan die extra mensen vandaan als er een crisis aan de hand is? Als de zorg het eigenlijk niet meer alleen aan kan? Michiel, stel het wordt oorlog in Europa. Dan is er de afspraak dat Nederland bijvoorbeeld gewonde soldaten opvangt. Dat is gewoon een afspraak. Jij bent natuurlijk traumachirurg in een van de grootste traumacentra ook van het land. Heb je genoeg mensen om dat te kunnen ondervangen als dat gebeurt?
9: Het primaire antwoord is ja. Maar we zullen dat altijd afstemmen met mijn rechterbuurvrouw. Want die is uiteindelijk de baas op dat moment.
7: Saskia van Defensie.
9: Ja.
7: Kolonel vliegerarts.
9: En dat zullen we dus met z'n allen doen. Alle ziekenhuizen in Nederland zullen daar een steentje aan bijdragen.
7: Ja, dus iedereen gaat dan eigenlijk open als een soort militair hospitaal. Kijk ik maar even naar jou, Saskia.
8: Nou ja, op het moment dat wij de gewonde patiënten bijvoorbeeld terugvervoeren naar Nederland, dan dragen we dat over aan de civiele zorg. Wij zijn immers in het oorlogsgebied ons werk aan het doen. En we zijn ons nu met ons allen aan het voorbereiden hoe we dan de verspreiding van dat soort gewonden over Nederland gaan doen. Om te zorgen dat de zorg in Nederland zo goed mogelijk ook door kan blijven draaien. Mm-hmm. Ik denk dat we ons allemaal realiseren dat er niet heel veel ruimte is om gigantisch op te gaan schalen in de zorg. De tekorten zijn nu denk ik al heel duidelijk. Dus het is goed om nu na te denken hoe we ons kunnen voorbereiden op zo'n vraagstuk en hoe we dat met elkaar op kunnen vangen.
7: Ja, is het eigenlijk niet heel verwonderlijk dat we ons daar nu pas op voorbereiden?
8: Ja, nou, ja, misschien wel. Ik denk dat wij er al wat langer bezig mee zijn binnen Defensie. En ja, dat uiteindelijk de samenleving ook moet voelen dat die dreiging realistischer wordt. Daarvoor kun je blijven roepen wat je wil. Maar dan roep je toch een beetje als vreemdeling in de woestijn.
7: Ja. Maar nu is het heel zichtbaar.
8: Ja, zeker. Ik denk dat er nu heel veel urgentie bij heel veel mensen leeft op dit vlak.
7: Ja, en Charlotte, jij bent van de Nationale Zorgreserve. Dit is iets wat is opgericht in coronatijd. Eigenlijk om de zorg te ondersteunen. Wat we toen zagen in Italië met enorm code zwart, veel te weinig personeel. We hebben hier in Nederland natuurlijk ook daar echt wel heel grote zorgen over gehad. Wat is het primaire doel van de Nationale Zorgreserve?
10: Het is eigenlijk precies zoals je zegt. In de pandemische crisis was het eigenlijk gewoon een burgerinitiatief. Er waren een aantal burgers die zeiden van god, we krijgen steeds meer zieken in Nederland en er wordt ook steeds meer personeel ziek. Dus die gap werd groter. Daarop is dit initiatief ontstaan. En inmiddels hebben we 5.500 oud-zorgprofessionals in ons bestand zitten, die op dit moment andere dingen aan het doen zijn. Ofwel ze zijn met pensioen, of ze studeren nog, of ze werken met andere beroepen. Mm-hmm. Hebben wel deze competenties ook in huis. Of ze willen een stapje extra zetten op het moment dat het er echt toe doet. Dus bij een klimaatcrisis, een pandemische crisis of een militaire crisis kunnen zij ingezet worden.
7: Ja, en dit zijn dus wel allemaal mensen verplicht met een zorgachtergrond.
10: Ja. Dat is eigenlijk wel de scope van de Nationale Zorgreserve. Het kan een doktersassistent, een fysiotherapeut, een arts, een verpleegkundige, alle apothekers, standartsen, alle beroepsgroepen in de zorg zitten in ons bestand. En zij zorgen dat ze bevoegd en bekwaam blijven, zodat zij binnen 24 uur inzetbaar zijn.
7: Ja, en dat kan op alle vlakken? Dus kunnen ze ook bij Michiel in het ziekenhuis gaan werken als dat
10: zeker,
7: nodig is?
10: Zeker. We hebben met alle branche- en beroepsverenigingen ook convenanten. Zij helpen en ondersteunen ook dat dit initiatief, de Nationale Zorgreserve, wat in opdracht van het ministerie van VWS opgezet is, maar wel in samenhang met alle branche- en beroepsorganisaties. Dus dit doen we met elkaar, mm-hmm, voor Nederland, om ervoor te zorgen dat Nederland zo lang mogelijk open kan blijven.
7: Ja, en Saskia, vanuit Defensie leveren jullie personeel aan de ziekenhuizen. Daar hebben we in deel 2 van deze serie ook al uitgebreid aandacht voor gehad. Relatieziekenhuizen heet dat dan, hè? Zijn dus eigenlijk artsen, maar dan vanuit Defensie, die worden geleverd aan het ziekenhuis. In vredestijd, als er niks aan de hand is, werken die fulltime als bijvoorbeeld chirurg. En als het nodig is, kunnen ze zo worden weggetrokken uit het ziekenhuis.
8: Ja, dat klopt. Ja, kijk, gelukkig hebben we in Nederland niet zoveel zorgprofessionals nodig die oorlogsslachtoffers kunnen behandelen. Want die hebben we over het algemeen in Nederland niet. Dus wij zetten ze in gewone ziekenhuizen. Bijvoorbeeld ook bij Michiel in het ziekenhuis. Daar doen ze voldoende ervaring op met het zorgen voor patiënten, opereren. Alle hun taken als zorgprofessional current en op een hoog niveau houden. Mm-hmm. En als wij ze dan nodig hebben omdat onze militairen naar het front gaan, ja, dan moeten wij ook zorgprofessionals meesturen. Want onze militairen verdienen de beste zorg als ze hun iets overkomt. En dan kunnen we met die zorgprofessionals in het oorlogsgebied ook goede zorg verlenen.
7: Ja. Ik heb jouw titel natuurlijk eerder genoemd, kolonel vliegerarts. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken,
11: Wauw, wat is dat?
8: Ja, nou, ik ben gespecialiseerd in de luchtvaartgeneeskunde. We hebben natuurlijk ook piloten bij Defensie. Die vliegen op 10 kilometer hoogte en die maken bochten van 9G. Dan moeten er ook zorgprofessionals zijn die goed weten onder welke omstandigheden en met welke ziektebeelden je dat bijvoorbeeld wel kan doen of niet kan doen. Mm-hmm. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Dus het is een heel specifiek specialisme binnen de militaire gezondheidszorg.
11: Ja, maar jij hoeft, dus ja, met alle respect, als je crasht met vanaf 10 kilometer hoogte, valt er weinig meer te redden als arts.
8: Dat ligt eraan met wat voor vliegtuig je crasht. Als je met een helikopter crasht, valt er echt nog wel wat te redden. En je moet
11: maar
8: dan
11: met een F-16 of een F-35?
8: Ja, dan zijn ze er meestal uitgesprongen als het goed is. En dan gaan we dus wel achter de schietstoel aan. Maar wij weten ook welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, welke gezondheidsrespons je dan moet leveren. Dus in al die aspecten van het militair optreden hebben we ook de expertises binnen onze organisatie. Dus duikerartsen, vliegerartsen, noem maar op allemaal.
11: Ja, en kan jij als vliegerarts in een regulier ziekenhuis worden ingezet?
8: Dat zou zeker kunnen. Ze kunnen mij gewoon op een spoedeisende hulp inzetten. Weliswaar als hulpje, want ik doe dat al een hele poos niet meer patiënten zien. Maar ik heb gewoon geneeskunde gestudeerd op een Nederlandse universiteit. Mm-hmm. Dus ik kan ook gewoon weer ingezet worden volgens de Nationale Zorgreserve, omdat ik ook gewoon een BIG-registratie heb.
11: Ja. Oh ja, oké. Okay. Want is dat, dan kijk ik Charlotte maar even aan. Is dat inderdaad nog een vereiste dat je wel in het BIG-register staat?
12: Zeker. Ja, voor verpleegkundige artsen en ook voor andere beroepsgroepen. Al moet ik wel zeggen dat wij ook artsen zonder BIG-registratie nog wel in ons systeem opnemen. Die proberen we.
11: Ja, ja.
12: Stel je voor dat er zo'n grote schaarste is, dan hebben we liever dat ze wel bekwaam zijn en onze cursussen en trainingen wel volgen, dan dat ze ook niet bevoegd zijn.
11: Nee, precies. En hoe snel kunnen jouw reservisten klaarstaan als het nodig is?
12: We hebben de afspraak om binnen 24 uur paraat te staan.
11: En dan alle 5000, of hoop je dat er maar een clubje nodig is?
12: Ik hoop dat er maar een clubje nodig is. En als we het kijken zoals het in de pandemie is, zal dat ook een opschalend karakter krijgen. En zagen we bijvoorbeeld in deze pandemische crisis dat het in Brabant veel erger was dan in Groningen. Dus dat we ook. Ja. Wij kunnen, doordat we dit landelijk regelen, kunnen we lokaal het verschil maken. En dat is denk ik wel essentieel.
11: Ja, jullie bestaan pas sinds corona. Zijn jullie sinds corona nog opgeroepen?
12: Nee, post-covid-tijd hebben we wel. Toen was er rond die kerstperiode ook een flinke griepgolf.
11: Ja.
12: Veel zorgprofessionals waren uitermate moe uit die covid gekomen. Dus die griepepidemie heeft toen op veel huizen wel een flink beslag gelegd. En toen hebben we onze hulp nog wel aangeboden met onze reservisten. En daarna niet meer. Wij zijn er voor deze drie grote crisissen. Klimaat, pandemische crisis en de militaire crisis. Dus dat is wanneer wij ingezet worden. Eigenlijk als de markt het niet meer aankom, is dit een extra schil.
11: Ja, ja. En hoe zorg je ervoor dat iedereen bij jullie weet wat hij dan moet doen?
12: Ja, wij hebben al onze zorgreservisten krijgen cursussen en trainingen om eigenlijk op hun vakgebied bekwaam en bevoegd te blijven.
11: Ja.
12: Daarnaast hebben we werkervaringsplekken in alle verpleeghuizen, in ziekenhuizen. Wij draaien pilots bij Defensie. Dus daarmee proberen we iedereen up en running te houden. En ook, we hebben eigenlijk jaarlijks natuurlijk zijn eventdag om mensen ook bij ons te houden.
11: Mm-hmm.
12: Maar hebben ook weer nieuwsbrieven om met mensen contact te onderhouden.
11: Oké, dus het is niet, je bent zorgreservist, we roepen je wel als het nodig is. Nee, dit is wel even werken ook. Voor,
12: het is wel vrij
11: te horen.
12: Ja, het is wel vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend.
11: Nee,
12: we
11: precies.
12: Vragen echt of mensen. Maar eigenlijk zien we aan al deze mensen die zich in willen zetten voor Nederland. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd. En zeggen eigenlijk voelen sommige mensen zich ook wel rust. De geopolitieke spanningen zijn voor iedereen wel voelbaar.
11: Ja.
12: En op dit moment zeggen ons bestand is ook vrij snel gevuld. Heel veel Nederlanders zeggen: wat zou ik kunnen doen? Och, ik heb een zorgachtergrond. Ik ben nu niet meer actief in de zorg, maar als het echt nodig is, kan ik nog best wel wat bijdragen. Ik ga me toch aanmelden, zodat ik Nederland kan ondersteunen.
11: Ja.
12: En ik zie eigenlijk nooit een professional die dan, als ik dit vraag, die zegt van
11: nee,
12: dat doe ik niet.
11: Nee.
12: Eigenlijk willen we dat allemaal wel. En het geeft mensen ook een gevoel van solidariteit om in deze community te zitten, om dit voor Nederland te kunnen betekenen.
11: Ja, het voelt ook echt veilig natuurlijk. Hè? Dat je denkt, ik heb een enorm blik met personeel extra.
12: Ja.
11: Wat paraat kan en wil staan als de nood aan de man is.
12: Ja, precies, op deze competenties. En dit hebben we de afgelopen 6 jaar ontwikkeld. En daarin hebben we dingen goed gedaan, dingen geleerd. En nu staat daar eigenlijk wel een mooi model dat we goed goed kunnen gebruiken.
11: Ja, er kwam wel wat kritiek van de Rekenkamer vorige maand. Die zei er is nog nooit echt geoefend met die reservisten zelf. Dus hoe weet je dat het lukt als het er echt op aankomt?
12: Nou, het mooie was dat wij vrij positief benaderd werden door de Rekenkamer. Weet je, dit is deze reservisten, wij hebben al een crisis meegemaakt. Wij hebben de pandemische crisis, daarin zijn deze reservisten al ingezet. En op basis daarvan hebben we veel geleerd, hebben we ook onderzoek gedaan en hebben we onszelf verder doorontwikkeld. Mm-hmm. Destijds was het de bedoeling voor COVID. Daarop hebben we het opgericht. Toen heeft het ministerie wel gezegd, dit zouden we voor zo'n land als Nederland toch duurzaam moeten inrichten. Ja. Nou, en daarop is dit model verder doorontwikkeld en doen we dit duurzaam neerzetten voor Nederland.
11: Ja, precies. En je had het dus ook over stageplekken. Dus jullie komen ook allemaal met elkaar in aanraking, als ik het zo hoor. Bij Defensie, Michiel, bij jou in het ziekenhuis. Krijg jij al met de Nationale Zorgreserve te maken?
9: Ik heb er persoonlijk nog geen ervaring mee, maar ik sluit niet uit dat er binnen ons immense gebouw mensen van jullie rondlopen.
11: Ja, ja, precies. En met Defensie?
9: Zeker. Intensief.
11: Je zegt het met een glimlach.
9: Maar... Ja, het was een prettige samenwerking.
11: En hoe ziet die samenwerking er bij jullie uit?
9: De deal die we hebben met Defensie is dat Defensie zijn mensen, haar mensen, bij ons stalt. En als wederdienst leveren wij civiele zorgprofessionals die als reservist bij Defensie ook taken verrichten.
11: Die zouden daar dan het hulpje zijn als de nood aan de man is.
9: Precies.
8: Ja, ze zijn niet het hulpje hoor. Voor mij zijn de beroepsmilitairen en de reservisten, die zijn hetzelfde opgeleid. Dus voor onze zorgketen maakt het niet uit of het een reservist of een beroepsmilitair is die we inzetten. Mm-hmm. Zij hebben dezelfde kwalificaties en leveren dezelfde zorg aan onze patiënten.
11: Ja, oké. Want ik wou zeggen, waar zet je dan die zorgreservisten in, waar je misschien gewoon echt defensieartsen op een andere plek inzet? Of
8: nee, we zetten ze allemaal op dezelfde plek in.
11: Ook aan het front zijn?
8: Dat kan ook aan het front zijn, daar zijn ze voor opgeleid. Dus we hebben in de 14 ziekenhuizen steeds 3 teams. 1 beroepsteam en dan 2 teams van reservisten. En dat zorgt dat we in Nederland 42 teams aan chirurgische capaciteit tot onze beschikking hebben, als dat nodig is in het ernstigste geval.
11: Ja, ja, en dan is er natuurlijk een verschil tussen de zorgreserve.
8: Zeker.
11: En de reservisten.
8: Ja, want de reservisten bij ons zijn militair getrainde reservisten, die dus ook gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. En die wij
11: schieten,
8: in 8 weken
11: alles
8: optrainen.
11: Vechten.
8: Ja, zeker. Die moeten zichzelf ook echt in leven kunnen houden. Die moeten gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. Want wij zetten ze dicht bij onze militairen in. Als we willen dat militairen die gewond raken zo goed mogelijk behandeld worden, dan moet je dichtbij zijn.
11: Ja.
8: Dus dan kan je niet zeggen, nou, we vliegen je eerst naar Nederland.
11: Nee.
8: Want dan is de schade te ver gevorderd.
11: Ja.
8: Dus wij gaan echt mee naar het front.
11: Ja, nou, Charlotte, moet je dan bij jullie wel de Nationale Zorgreserve noemen? Want het is niet te verwarren met de reservisten.
12: Nee, dat heb je zeker. Ja, het zijn militair reservisten en de civiel reservisten. En de civiele reservisten hebben wij. En die kunnen wel bij Defensie werken, maar dan echt in de backfill van de ziekenhuizen of op de terreinen in Nederland. Dus onze civiele reservisten blijven in Nederland.
11: Oké, dat is een goed verschil om te maken. Hoe ver is nu de samenwerking, Charlotte, vanuit jullie met Defensie?
12: Wij hebben ook met Defensie een raamovereenkomst om zowel voor de Nationale Zorgreserve onze pilots te draaien om op de verschillende basissen van Defensie, want daar werkt natuurlijk overal weer een beetje anders, zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen. Dit bereiden we voor in de koude fase, zodat we in de warme fase, als het crisis is...
11: Koude fase is vrede, hè?
12: Koude fase is vrede.
11: Het klinkt heel gek, maar koude fase is goed. Vrede.
12: Ja, koude fase is goed, ja. Ja, dus dan bereiden we het voor, zodat als het echt nodig is, we snel paraat kunnen staan. En daarnaast hebben we een verkenning voor Defensie gedaan om te kijken of we dit model kunnen gebruiken om meerdere competenties van reservisten voor Nederland vorm te geven. En dan moet je denken aan een logistiek techniek of een veiligheidsreserve.
11: Dus dat kun je nog daaraan toevoegen?
12: Ja, zodat we het eenduidig hebben. Want ja, je hebt al militair reservisten en civiel reservisten. Nou, dat is al meer dan genoeg. Laten we de rest maar eenduidig inrichten.
11: Michiel, het medisch personeel nu bij jullie, is dat voldoende geschoold voor crisissituaties?
9: Het maatschappelijk wenselijke antwoord is natuurlijk ja. Ik denk dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog verbeterpotentieel is.
11: Ja, vertel waar.
9: Ik denk dat we veel geleerd hebben van de coronacrisis, COVID. Maar ook weer veel vergeten zijn. En ik denk dat de Nationale Zorgreserve een mooi voorbeeld is van iets dat blijvend is. Ik heb toch de indruk dat we binnen de zorginstellingen tijdens COVID was het alle hens aan dek. Hebben veel mensen zijn uit hun dagdagelijkse comfortzone gekomen. Maar zijn daarna weer terug hun veilige domein ingegaan. En het zou zomaar kunnen zijn dat een volgende crisis een andere aard heeft. En we toch weer een beroep gaan doen op mensen om... Ja, misschien toch wel basistaken die ze ooit tijdens hun opleiding geleerd hebben... en maar al jaren niet meer dagelijks praktiseren, komen meer op.
11: En waar denk je dan aan?
9: Dat kan een neurologieverpleegkundige zijn... die in één keer wonden moet gaan verzorgen als het oorlog wordt.
11: Hmm.
9: En dat betekent dat bepaalde basiszorgvaardigheden... weer opnieuw getraind moeten gaan worden.
11: Ja, zie je daar al iets van een beweging naartoe? Of is
9: nou, in dat kader wordt er wel beleid gemaakt op dit moment... en wordt er nagedacht over hoe dat te effectueren... maar dat moet concreet nog vorm krijgen.
11: Ja, en dan heb je het dus echt over gewoon dingen die je moet kunnen.
9: Die men geleerd heeft tijdens
11: precies,
9: de opleiding.
11: Precies, zeker, maar die je dus niet meer nu inderdaad dagelijks doet. Dus die zou je eigenlijk moeten opfrissen, zeg je. Hoe zit het qua logistiek in het ziekenhuis? Want in het ziekenhuis heb je een taak.
9: Ja.
11: Hoe weet iedereen in een crisissituatie... wat hij moet doen?
9: Ja, dat is een interessante vraag. Want in beginsel moet je mensen die als dagelijkse taken... relevante zaken hebben voor de crisis die er is... moet je hun werk laten doen. Want dan zijn ze het meest effectief, meest productief, meest efficiënt. Maar daarnaast, als de vraag het aanbod overschrijdt... dan heb je meer mensen nodig die een bepaalde taak doen... En die hebben hulpjes nodig. Dat zagen we tijdens COVID ook. Je had mensen nodig die misschien geen intensive care verpleegkundige of anesthesie-medewerker waren. Maar wel mee moesten helpen met beademingen. Dus je zag buddies.
11: Ja.
9: Nou, en vergelijkbare systemen kun je opzetten voor andere type zorgactiviteiten... waar je er op dat moment toevallig heel veel van hebt.
11: Ja, en dat is iets wat je eigenlijk denk ik het liefst wil voorbereiden. En niet op dat moment pas wil bedenken... hoe gaan we dit eens even handig stroomlijnen?
9: Ja, dan gaat het over mensen, dan gaat het over spullen... dan gaat het over faciliteiten die je nodig hebt.
11: Functies, ja.
9: Functies. Ja, het zou heel mooi zijn als je een systeem hebt... Ik spreek een klein beetje naar de Nationale Zorgreserve... waarbij iedere actieve professional in de zorg weet dat als op de knop gedrukt wordt... het is nu crisis en even los van welke type crisis... dat hij zijn badge omdraait en zegt... dan heb ik een iets andere taak, iets andere rol. En dan is de wedstrijd op een gegeven moment afgelopen... en dan ga je weer terug naar... je normale werk.
11: Oké, maar dan heb je dus een badge. En dan kijk ik Saskia even aan. Dan ben je ineens in crisismodus.
8: Ja, ja wij dat kennen dat binnen Defensie wel. Ja? Daar heb je je oorlogsbestemming. Dus iedereen weet wat hij in de oorlogssituatie moet doen. Welke taak hij dan krijgt. Vroeger hadden we dat heel uitvoerig. We zijn dat nu weer opnieuw aan het invoeren. Hè. Wij hebben ook gewoon 20 jaar
11: in vrede geleefd.
8: En gedacht dat het allemaal wel goed kwam. Maar we zijn dus nu weer heel duidelijk bezig om bij iedereen aan te geven. Dit is onder vredesomstandigheden, gewoon je taak. Dat geldt ook voor mij als commandant van deze eenheid. Maar wat ga ik nou doen als de oorlog uitbreekt? En dat zijn we voor iedereen nu aan het vormgeven. En het mooie van de samenwerking die wij onder andere met de relatieziekenhuizen hebben, is dat we over dit soort dingen praten waar we mee bezig zijn. We houden elkaar gewoon op de hoogte.
11: Dus jullie leren daar ook van elkaar?
8: Ja, we leren ook van elkaar. Hè? Dus wij leren van de ZIROPS zoals ze in de ziekenhuizen voorhanden zijn.
11: De ZIROPS?
8: Ja, dat is een ziekenhuisrampenopvangplan.
11: Ja.
8: En hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze daarmee oefenen. Daar zitten leerpunten voor ons in. En andersom zijn wij natuurlijk gewend om in een oorlogssituatie te denken. En veel meer in dat scenario te gaan bedenken van hoe kun je dat nou het beste oplossen.
11: Ja.
8: Ja, en daar kun je heel mooi van elkaar leren.
11: Hoe ver vind jij nu dat we zijn, Saskia, in de voorbereiding van echt de zorg voor crisis of oorlogstijd? Hoeveel procent, als 100% zou zijn, we zijn er klaar voor als het nu gebeurt, dan kunnen wij dit aan. Hoe ver zijn we nu?
8: Nou, laat ik hem dan op 50% zetten. En dan mag iedereen met een half glas vol mentaliteit er op zijn manier tegenaan kijken. Nee, ik denk dat de urgentie er is. Ik denk dat er heel veel in onze normale crisisrespons heel bruikbaar is. Hè. Dus die ziekenhuisrampenopvangplannen waar ik het over, wat ik al zei. Ja, dat is een hele goede basis om ook te helpen bij dit soort crisissen. Dus er is wel heel veel. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in het feit dat we het ook gaan hacken.
11: Ja.
8: Dus dat we dat met elkaar voor elkaar gaan boksen om er doorheen te komen. Dat hebben we ook in de coronacrisis gezien. Dus ik ben het met Michiel eens, hè, dat veel zaken die we toen geleerd hebben, dat we dat weer vergeten lijken te zijn. Maar tegelijkertijd zegt mijn gut feeling dat we toch de kracht hebben om er ook dan op de goede manier op te reageren.
11: Michiel?
9: Ik ben het helemaal met je eens. Anderzijds is het denk ik ook goed om te beseffen dat het kenmerkend is aan een ramp, oorlog of een grootschalig incident, dat er een tekort is. Het is een keten Dus er komt in één keer van één iets heel veel op je af. En dat betekent dat er altijd één schakel is die de beperkende factor is. En bij corona waren dat de mondkapjes in één keer. Die kwam zomaar in één keer als een donderslag bij helder hemel. We hadden geen mondkapjes meer. We proberen ons nu ook voor wat betreft de resources, dus de spullen, medicatie, infuusvloeistof, et cetera, als professional maximaal voor te bereiden. Maar er zal altijd één beperkende factor blijken te zijn.
11: Ja. En dat is gewoon wat het is, toch?
9: Ja, dat is wat het is.
11: Ja, ja. En daar moet je dan mee dealen op dat moment. Ja. Hoe ver denk jij dat we zijn in de voorbereiding? Als Saskia zegt 50%.
9: Nou, ik denk dat wij nog wel iets meer huiswerk hebben als professionals. Omdat je toe wil naar een situatie waarbij je zoveel en zo goed als mogelijk de situatie, de kwaliteit van het zorgproduct dat we nu bieden, in crisistijd wil evenaren.
11: Ja, Charlotte, hoe ver zijn we?
10: Ja, voor de Nationale Zorgreserve zijn we een heel eind en kunnen wij een bijdrage leveren. Maar iedere dag zijn de medewerkers bezig om het te verbeteren, te veranderen en aan te passen en weer verdiepingsslagen op te maken. Dus wij zeggen ook allemaal tegen elkaar, nu nog niet. Maar ik denk dat we dat blijven zeggen totdat het echt nodig is.
11: Ja.
10: En ik hoop echt dat we dit model wat we nu gebruiken over techniek, logistiek en veiligheid in kunnen zetten. En daar hebben we nog best wel wat slagen te maken. Want ook daar hebben we competenties die we heel hard nodig hebben in crisistijd.
11: Veel dank voor jullie komst. Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve. Saskia Meerhof, kolonel vliegerarts. En Michiel Verhofstadt, hoogleraar en hoofdtraumachirurgie aan het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de keuzes die je moet maken als het personeel echt niet meer toereikend is. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon lekker in je favoriete podcast app. Dit was BNR Beter. Volgende week het slot van deze serie. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
8: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt 2 jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. Groot feest op Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador gisteravond. Fans reden toeterend in hun auto rond en mensen zwaaiden met vlaggen. In het stadion in het Amerikaanse Kansas City waren ook de koning en koningin. Ze dansen na afloop mee met de spelers in de kleedkamer. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
14: Een leven lang ontwikkelen, het is een belangrijke pijler in het regeerakkoord van het huidige kabinet. En de ambitie is duidelijk. Mensen moeten blijven groeien om wendbaar en inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties maken daar serieus werk van en zoeken manieren om ontwikkeling onderdeel te maken van het dagelijkse werk. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals elke week vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers en te gast Mark Koenen, managing partner bij Unlock, en Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, wat betekent LLO voor Vermaat?
15: Nou, ik denk best wel veel. Logisch ook, denk ik, in de huidige tijd. We doen daar ook veel aan. Hartstikke tof om er ook hierover te mogen praten.
14: Wat doen jullie concreet?
15: Ja, ik denk, ik zat na te denken over wat betekent een lang leven ontwikkelen nou binnen Vermaat. Maar ik kan het denk ik beter uitleggen aan de hand van gewoon een praktijkvoorbeeld. Collega Sander bijvoorbeeld, 15 jaar geleden binnengekomen als ervaren chef. Hielp ons bij opstarts van nieuwe restaurants. Maar kwam er eigenlijk tijdens die opstarts achter hoe waardevol het was om tegelijkertijd bij die opstarts ook mensen te ontwikkelen. En hoeveel vraagstukken daar op culinair vlak ook lagen. En hij heeft dat eigenlijk vanuit de ondernemersgeest binnen Vermaat beetgepakt. En gezegd, wat als we nou een eigen koksopleiding opzetten? En uiteindelijk is dat uitgegroeid naar een echte volwaardige inhoudelijke mbo-opleiding binnen het bedrijf. En hij gaat volgende week zijn 300ste mbo-diploma uitreiken.
14: Wat een mooi voorbeeld. Daar gaan we straks verder over praten. We gaan eerst even naar het nieuws over werk, Arjan. Gigplatform Temper wordt toch aangemerkt als uitzendbureau.
16: Ja, eigenlijk een hele bijzondere case. Temper is een platform waar klussen op staan. Oftewel gigs noemen we dat ook wel. Ja. En de vakbonden FNV en CNV spanden jaren geleden terug al een rechtszaak aan tegen Temper. Die bonden zijn namelijk van mening dat de mensen die werken via het platform geen ZZP'ers zijn, maar uitzendkrachten.
14: Ja.
16: En in eerste instantie verloren FNV en CNV de zaak en het voordeel van Temper. Dus er werd geoordeeld, het zijn zelfstandigen. Het zijn geen uitzendkrachten. Maar in hoger beroep heeft het gerechtshof in Amsterdam deze week besloten dat gigplatform Temper toch wordt gezien als uitzendclub. En dat is heel opvallend.
14: En wat is nu dan anders aan het oordeel van de rechter voorheen en de recente uitspraak?
16: Ja, dan krijg je echt de hele juridische interpretatie van wat is nou de rol van dat platform? Is het een platform als platform of zijn het echt intermediairs? En wat is de rol van de werknemer? Zijn zij zelfstandig? Mogen zij zelf over hun tarief onderhandelingen? Of worden ze toch gezien als werknemer? En dan zie je ook hoe fijn gevoelig dat het is. Want de ene rechter zegt, ja nee, het zijn gewoon zelfstandigen. Maar eergisteren werd er dus gewoon besloten, nee, het zijn wel degelijk uitzendkrachten. En dat kan Temper ook een hoop problemen opleveren.
14: Gaan ze een kopje onder?
16: Nou, het mogelijk gevolg is dat er serieuze loonvorderingen gaan komen op vakantiedagen en vakantiegeld. Dus die je als werkgever af had moeten dragen aan die mensen. En ik ken de financiële situatie van Temper niet, dus ik weet niet of ze gewoon goed doorgaan of ondergaan. Alleen een vergelijkbaar platform in de zorg is eerder ten onder gegaan nadat zij ook als intermediair werden bestempeld.
14: Wat zegt jouw gut feeling als expert? Is het een platform of is het gewoon een uitzendbureau?
16: Als ik kijk naar de waarde die zij leveren, denk ik dat het eerder een platform is dan een intermediair.
14: Oké, dan hoop ik dat de FNV deze in cassatie niet wint. En dan volg ik jou erin. Bij FNV blijven we dan. En dan komen weer stakingen aan.
16: Ja, ze hebben gedreigd met stakingen bij Ethos en Kruidvat. En natuurlijk voor een betere cao. Medewerkers van die drogisterijketens die dreigen te gaan staken. En dat komt vanuit FNV Handel. De vakbond is niet tevreden met het loonbod van de werkgevers wat er op tafel ligt in verband met de nieuwe cao. Mm-hmm. En ze hebben namelijk 4,5% geboden als werkgevers. Maar, zeggen die bonden, die medewerkers betalen deze verhoging grotendeels zelf. Want tegelijkertijd willen die werkgevers de zondagtoeslag halveren van die medewerkers.
14: Een soort sigaar uit eigen doos.
16: Ja, kan ik me voorstellen.
14: Oké, dan naar echt serieus nieuws. Arjan, en één vraag voor jou als voetbalexpert, als top Ajaxiet. Noem één groot Europees land, een topland, wat dit jaar niet aanwezig is op het WK. Je hebt 3 seconden.
16: Dat kan ik je niet vertellen.
14: Ga dan maar de inhoud in. Okay. WK voetbal, wat heeft dat te maken met werk?
16: Ja, wij vragen ons natuurlijk af, WK voetbal, een heel groot event, maar hoe beïnvloedt dat nou onze wereld van werk? We hebben eigenlijk niet in de gaten hoeveel invloed zo'n voetbal-WK heeft. Nou, denk bijvoorbeeld aan de horeca. Dus de openingstijden worden verruimd. Dus we hebben daar meer mensen nodig. Maar dat werkt nog veel verder door. Dus ook mensen in beveiliging, taxichauffeurs, bezorgers, evenementenmedewerkers, et cetera. De keerzijde van datzelfde WK is dat er misschien wel wat economische winst wordt ingeleverd, omdat mensen die 's avonds en 's nachts naar wedstrijden zitten te kijken 's morgens een beetje gaar zijn als we op het werk komen en daardoor wellicht wat minder productief zijn.
14: Daarover praten we verder met Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Hallo Jannes. Hoi.
17: Dag, goedemiddag.
14: Weet jij het antwoord op de vraag? Want ik heb gehoord dat jij ook een voetbalkenner bent. Welk topland, Europees topland, is dit jaar niet aanwezig op het WK, waar ze natuurlijk wel hadden moeten zijn, zoals altijd.
17: Nou, ik vrees dat je mij schromelijk overschat. Want ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet het echt niet.
14: Oké, nou dan gaan we ook met jou de inhoud in. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met dit WK? Er zijn wedstrijden tot diep in de nacht. Mensen komen moe op hun werk. Voordelen, nadelen. Help eens.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Als een vrije dag neemt, want daar heeft hij vrije dagen voor. Dus in die zin is het helemaal niet zo moeilijk. Je kunt natuurlijk ook met elkaar afspreken dat van beide kanten wat flexibiliteit wordt betracht. Heel veel mensen werken tegenwoordig
2: Wat adviseer jij? Wat is goed voor een werkgever om te doen?
1: Eerst maar eens even polsen of zich mogelijk problemen voordoen. Want we moeten ook niet vergeten, dat is een kleine kanttekening bij al het enthousiasme over het WK. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het niet volgen. En die dus ook niet die nacht zullen doorhalen. Ik vermoed zelfs dat dat wel een meerderheid is. Dat is mensen die er niet voorop blijven. Ja, dus je moet als werkgever eerst maar eens even inventariseren of zich mogelijk een probleem gaat voordoen. En vervolgens ga je met die werknemers ga je afspraken maken.
2: Helder, Jannes.
1: Als mensen willen doorhalen 's nachts, ja, dan is dat hun verantwoordelijkheid.
2: Super, nou, advies klinkt als houd simpel. En ik denk dat ik vannacht op zoek ga naar een Braziliaanse kroeg. Want vannacht staat Brazilië Haiti op het programma. Heerlijk, dankjewel. Jannes van der Velde, AWVN. Dankjewel.
3: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
2: Een leven lang ontwikkelen staat hoog op de agenda van het kabinet. Maar hoe geef je daar als organisatie echt invulling aan? En hoe zorg je dat medewerkers blijven meegroeien? Daar praten we over vandaag hier met Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, Vermaat kennen we als horecabedrijf. Jullie zitten ook in ziekenhuizen, musea, evenementen. En er werken zo'n 10.000 mensen bij jullie. Hoe passen jullie LLO toe?
4: Ja, nou, je vorige vraag was makkelijker. Dat was Italië natuurlijk, als plan.
5: Eindelijk weten we het.
4: Nou, ik denk hoe we het toepassen. Ik denk op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk als ik puur kijk naar Vermaat en bijna 50 jaar relevant. Ja, dan zie je dat we het toch vooral moeten hebben van culinair. Hè, van goed kunnen koken, ons best verkochte product. Koffie en gastvrijheid. En wat we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen jaren is heel erg gekeken in de organisatie. Welke senior collega's hebben daar veel ervaring in. Zouden het tof vinden om dat te delen met de Next Gen. En daarmee eigenlijk een platform te creëren. Hè, zodat zij didactisch onderlegd via onze academy uiteindelijk een nieuwe generatie op kunnen leiden. En ik denk dat dat een van de vormen is die het meest rechtstreeks bijdraagt ook aan onze groei en wat we natuurlijk dagelijks doen en waar we vooral ook goed in moeten blijven.
2: En nu draagt dit bij aan jullie groei, dus dan kijk je nog steeds als organisatie van oké, wij zijn Vermaat en wat zien we dat mensen of na een tijdje uitgeblust raken of dat wij als organisatie veranderen, dus ik wil dat mijn mensen meegroeien voor mijn groei, hè, dus voor Vermaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zich dusdanig willen ontwikkelen dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt, ook buiten Vermaat. Want als jullie besluiten om op een dag de hele keuken te automatiseren, wie weet kan dat over een tijdje, dat die mensen dan ook klaar zijn om elders aan de slag te gaan, misschien wel in een totaal andere rol. Hoe kijken jullie daarna?
4: Ja, dat snap ik. Ik denk dat ons geluk is geweest dat we in een aantal locaties 300% gegroeid zijn. Hè, in de afgelopen 10 jaar, ook in medewerkersaantallen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we in heel veel verschillende segmenten van de horeca nu actief zijn. Hè, dus een concreet voorbeeld daarvan is, als je bijvoorbeeld in je 20e jaren in een leisure-omgeving werkt met veel avondhoreca, dan kan het zomaar zijn dat je rond je 30e een gezin sticht. En dan kan bijvoorbeeld de bedrijfshoreca weer heel goed bij je passen. Hè. Dus zo proberen we dat intern goed te faciliteren, in de hoop dat je natuurlijk bij ons blijft. Aan de andere kant zijn we natuurlijk inmiddels ook een grote werkgever in Horeca Nederland, hebben we daar ook gewoon simpelweg een plicht in. Dus je ziet dat we heel bewust kiezen voor landelijk erkende mbo-diploma's, waarbij we uiteindelijk collega's laten starten, zonder dat we daar enorme verplichtingen aan stellen of lastige betalingsregelingen aan de achterkant. Maar dat we ook gewoon zeggen, we hopen dat het volgen van de opleiding leidt tot een langer verblijf bij ons. If not, dan is het ook hartstikke goed dat je wel binnen de branche blijft en dat je daar gecertificeerd voor bent. En wie weet tot in de toekomst.
2: Hoe kijk jij naar LLO, Arjan?
5: Nou, ik snap wel dat de regering het zo belangrijk vindt dat LLO echt een strategisch punt is. Als je gaat kijken ook naar de hele BV Nederland die werkt en de snelheid van hoe werk verandert met automatisering, met AI, dan zie je dat een baan van vandaag er over 5,5, 10 jaar anders uitziet. Dus het gaat eigenlijk continu over de ontwikkelbaarheid van alle mensen. En niet alleen kunnen we iemand binnenhalen en die geven een opleiding tot kok of tot dienstverlener. En nu heb je een nieuwe baan. Maar eigenlijk de ontwikkelbaarheid van die mensen.

0: informatie die continu doorloopt. Ja. Dat hebben wij gewoon nodig, omdat werk zo snel verandert.
1: Mark, met Unlock helpen jullie bedrijven met die ontwikkeling. Corporate bedrijven, misschien wel bedrijven zoals Vermaat. Waar is op dit moment behoefte aan? Dus wat haal je uit de markt waar behoefte aan is?
2: Ja, dankjewel, Nigayo. er zijn zoveel oplossingen in de markt. Hè? Zoals Arjen zegt, die continue ontwikkeling die is key. En er zijn e-learning platformen. Je kan gecoacht worden, je kan getraind worden. Bedrijven zetten opleidingscatalogussen neer. Maar wat is ontwikkelen? Ontwikkelen is eigenlijk heel vaak voor een organisatie belangrijk in de manier waarop mensen nieuw gedrag ontwikkelen. Dus hoe gaan ze meer klantgericht werken? Hoe gaan ze meer AI adopteren? Hoe gaan ze meer innoverend zijn? Meer ideeën op tafel leggen? Meer feedback geven? Dat soort professioneel gedrag, dat vergt dat mensen oefenen. En dus wat ik vaak mis in de oplossingen die er in de markt zijn, is dat het... Het zijn kosten, mensen moeten iets doen, maar er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke impact morgen op de werkvloer. Dus wat doen mensen morgen anders? Daar is denk ik heel veel behoefte aan. En dat is nog niet zo eenvoudig om zo'n cultuur te creëren.
1: Hoe faciliteer je dat? Want dan voelt het ook een beetje net als heel veel bedrijven met D&I omgaan of met allerlei dingen. En dan heb je een D&I coach en dan kun je dat afvinken. Ja. En dan kun je weer lekker naar de borrel.
0: Zo'n KPI.
1: Een KPI en dan en door. Maar ja, LLO, dat is nu hot, want het staat in het regeerakkoord. En ook omdat het kabinet dan eigenlijk het opleiden van die mensen lekker bij de bedrijven laat. Maar hoe implementeer je dit nu, Mark, op een manier die... sustainable is, duurzaam, waardoor het echt werkt.
2: Ja, en dat zie je vaak, dat oplossingen om dan feedback te gaan geven of ondernemend te worden, die worden in een kunstmatige omgeving gedaan. Dan krijgt iemand een feedbacktraining, komt hij de volgende dag op zijn werk, probeert op een andere manier iets te zeggen en iedereen zegt, wat doe je raar, ben je soms op training geweest? Zo gaat dat.
1: Ja, bij Vermaat komt iemand de dag daarna naar zijn werk en die maakt eerst gewoon een ruk cappuccino en die kan nu iets heel moois met latte art. Dus dat is dan de upside. Maar ik begrijp je, ga door.
2: Ja, dan zegt hij, dan ben je goed bezig en dat moet gestimuleerd worden. Maar waar het om gaat, is dat als mensen dus in een team zitten waarin één type gedrag gemotiveerd moet worden of meer van worden laten zien, dat als ze dat samen doen en ook delen over, ik ga jou nu feedback geven, jij gaat mij nu feedback geven, dat gaan we morgen doen. En overmorgen gaan we samen vragen aan elkaar, hoe heb jij mij nou ervaren? Zodat in die omgeving, niet in die kunstmatige omgeving van een training of met een coach, dat je echt in het werk dat integreert. En daar heb je een heleboel ingrediënten nodig. Die weten we uit psychologisch onderzoek. Als je die zaken zoals psychologische veiligheid en non-violent communication, als je mensen daar kennis voor overdraagt en vervolgens zorgt dat ze gaan oefenen, dan krijg je resultaat. En het liefst gekoppeld aan doelstellingen van een team of een organisatie. Want anders blijft het dus weer iets in die kunstmatige omgeving. Mensen in je omgeving begrijpen het niet en je gaat niet oefenen. En we weten dat oefenen in kleine stapjes dat resultaat oplevert.
1: En de bedrijven die jij begeleidt of die je hiermee helpt, komt daar het verzoek van LLO juist vanuit de directie? Dus zeggen zij, Mark, help ons, want? Of komt het meer vanuit de werkenden, de collega's die zeggen van, joh, ik moet iets, want ik wil verder binnen dit bedrijf of elders?
2: Nou, de vragen om te ontwikkelen komen van HR, niet zo vaak van de mensen of van de business. En ik heb eigenlijk persoonlijk het liefste dat de business minimaal is aangehaakt. Want als jij als team of organisatie een doelstelling hebt en mensen die met hun nieuwe gedrag, wat ze oefenen, wat misgaat, net als kinderen, die leren ook in kleine stapjes continu. Gemotiveerd door een systeem, zijn collega's, zijn manager. Als je dat koppelt aan die doelstellingen, dan heeft het ook zin en resultaat voor die persoon om dat in de praktijk te doen en dan stapjes te zetten. En dus niet te stoppen omdat collega's zeggen, hey, wat doe je raar?
1: Arjan, jij hebt ook een poll uitgezet. Neem ons mee.
0: Jij zei terecht net, Nigayo, LLO is hot. Dat is letterlijk het geval. En de poll had ik al een klein beetje de uitkomst kunnen voorspellen. Morgen is er namelijk een groot LLO-congres in het congrescentrum van Burgers' Zoo. Dat is binnen no-time uitverkocht. En daar staat echt centraal. Hoe moeten we ermee omgaan? En wij vroegen aan onze panelleden op LinkedIn. Onze organisatie heeft een visie en ook de bijbehorende acties. Die horen op het gebied van LLO. 13%, maar 63% zegt ja, maar het staat nog in de kinderschoenen. En nee, totaal niet, nog nooit van gehoord, zegt 25%. Wat ik ook merk op het congres van vorig jaar was dat heel veel bedrijven echt nog aan het zoeken zijn. We moeten iets met LLO, en niet omdat de regering het zegt, omdat we zelf moeten weten hoe dat we mensen moeten kunnen blijven begeleiden. Maar hoe en wat, dat weten we nog niet precies.
1: Hoe ver zijn jullie, Niels, bij Vermaat?
3: Ja, ik denk dat we op de goede weg zijn, hoewel ik nog heel veel wensen en ambities heb. Maar ik denk, als je nog naar twee voorbeelden kijkt vanuit dit vraagstuk, hoe we dat binnen Vermaat doen, van de 7000 collega's hebben we 11% van de collega's is in dienst met vanuit de brede doelgroep, dus met een ondersteuningsbehoefte. Dus dat is een manier met een vast jobcoachteam vanuit onze HR-afdeling die dat dan weer begeleidt. Nou, dat werkt heel erg goed binnen Vermaat. Dat is denk ik ook een vorm van een leven lang ontwikkelen en werken. Ja, en anderzijds, we hebben natuurlijk een heel tastbaar product. En we zijn natuurlijk altijd in een setting van een restaurant of een koffiebar. Dus neem bijvoorbeeld onze barista's. Ja, hoe bereik je nou dat werken op de leerwerkplek? En hoe doe je dat dan? Want een gast gaat natuurlijk altijd voor. En wat we daar bijvoorbeeld doen, is dat we heel bewust kijken naar, ja, welke collega's kunnen bijvoorbeeld, wat jij net zei, Nigayo, hele mooie latte art maken. En we hebben een eigen cameraman in dienst die content maakt voor binnen en voor buiten. Dus eigenlijk filmen we de skills in korte tutorials. En die delen we dan eigenlijk weer via een leerplatform rechtstreeks naar de 500 barista's die we in dienst hebben. En dan zien we steeds vaker dat mensen eigenlijk naast de espressomachine hun smartphone neerleggen en vervolgens inderdaad proberen en de tutorial bekijken. Nou, ik denk dat daar voor Vermaat heel veel toekomst in zit.
1: En als je dan kijk, want dit is, je hebt het heel erg over barista's, hè?
3: Ja.
1: Dus in de restaurants, maar op corporate niveau doen jullie dat daar ook? Dus iemand die jurist is bij jullie en die na 3 jaar denkt, jezus, ik bloed hier dood. Is daar ook een LLO-programma voor? Kan die ook stappen maken? Kun je ook daarop inzoomen?
3: Ja, ik denk dat het dan zich echt richt op bijvoorbeeld persoonlijk leiderschapsprogramma's. Maar bijvoorbeeld ook op ontwikkelassessments en coaches met wie we al lang werken. Om dat verder te ontluiken. En ja, ook met de groei van de organisatie groeit het servicekantoor natuurlijk ook. En ontstaan daar natuurlijk nog mooi meer brede paden. Maar ja, Er ligt zeker nog wel een kans om dat nog beter te doen.
1: Mark, wat adviseer jij bedrijven die echt concreet werk willen maken van LLO? Want Arjan zegt net terecht, bij 63% staat het nog in de kinderschoenen. 25% doet het totaal niet. En dan heb je natuurlijk nog de corporate bedrijven, maar je hebt ook meer praktische bedrijven. Wat zou je deze partijen die er iets mee willen adviseren?
2: Ja, ik adviseer altijd, kijk, er zijn heel veel tools. Hè. Ook mensen maken, zoals Niels net zei, foto's met op basis van assessment van waar is iemand goed in, wat is zijn profiel, et cetera. Vaak zijn er ook leiderschapsprofielen of competentieprofielen in de organisatie, in een company organisatie, waarbij nagedacht is over hoe gaan wij met z'n allen ons gedragen of wat willen we graag zien aan values. Maar mijn advies is altijd, gebruik de dingen die je al hebt en laat het met elkaar communiceren. Dus zorg dat het assessment wat je doet met iemand of de performance review, dat die gekoppeld is aan het nieuwe gedrag wat je wil zien van dat individu in zijn team. Dus maak de investeringen iets breder en niet alleen, oké, ik heb nu een opleiding en iedereen doet die en dan is het goed. Nee, maak de brug naar de werkvloer, naar de werkcontext en de doelen van een team. Om je een voorbeeld te noemen, als het gaat over feedback geven. Kijk, als één iemand dat doet, dat is niet zinvol. Maar als een heel team tegelijkertijd een inspirerende training of sessie krijgt over hoe je feedback geeft en vervolgens allemaal met elkaar aan de slag gaan om dat te oefenen en op hun bek gaan, hè, want dat hoort er nou eenmaal bij. Als je daarmee begint, dan gaat het een keer mis. Dan zijn er veel meer kansen op succes met een team en om dus ook die doelstelling van zo'n team en dus organisatie te realiseren. Dus hou het klein en doe niet aan one size fits all. Want voor een marketingafdeling klantgerichtheid of klantgericht gedrag vertonen is anders dan voor iemand in ops en IT. Dus vertaal je values, vertaal je leadership profile naar een team en maak daarin concrete gedragsexperimenten met collega's om echt te oefenen.
1: Duidelijk. Arjan, jij hebt morgen een congres dat hierover gaat. Wat hoop je daar terug te zien of te horen?
0: Ik hoop dat we een stapje verder zijn dan vorig jaar. Dus dat iets meer scholen, want ook mbo's zijn er veel mee bezig en iets meer werkgevers mee bezig zijn. Ik mag morgen een groot panel hosten met onder andere NS en DHL en Veolia. Die gaan vertellen hoe LLO bij hun is georganiseerd en wat het inhoudt, ja, om die ontwikkelbaarheid continu aan te hebben staan. Dus het is ook echt een mindset. En het zijn inderdaad niet alleen trainingen, maar het zijn ook cursussen, workshops, alles wat ermee te maken heeft.
1: Niels, waar ben jij momenteel jezelf in verder naartoe aan te ontwikkelen? Ik begrijp dat jij volgend jaar iets totaal anders doet met dit prachtige programma.
3: ze noemen me soms een dromer, maar wat me echt heel tof lijkt, als we op die drie vakgebieden waar we het van moeten hebben, en dat we ooit naar een situatie toe gaan met echt een eigen school in het midden van het land, en dat we vanuit daar dagelijks trainingen kunnen gaan organiseren.
1: Je wordt leraar.
3: Wie weet. Ik sluit het niet uit, die guy.
1: Dankjewel. Mark Koenen van Unlock en Niels Gerritsen van Vermaat. BNR at Work. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat daar mee over de onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugluisteren in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ruud Hendricks. Hij vertelt hoe hij als eenvoudige jongen opgroeide aan de Kinkerstraat en hoe hij zich aan dat milieu wilde ontworstelen en zichzelf laten zien. Totdat het misging met betaalzender Sport 7.
4: Die avond dat Sport 7, 8 december 1996, ten onder ging, zat ik in Tokio, dus een foto van mij gemaakt. Nou, dan zie je een heel klein, zielig mannetje van wiens bravoure helemaal niets over is. Kijk, want dat is ook wel interessant. Dat jongetje uit de Kinkerstraat, weet je, dat zijn gelijk wilde halen, dat haalde zijn gelijk en ging daarna in zijn eigen mythe geloof. En ik herken het bij veel mensen in de media. Ze hebben een tijd succes en ze denken werkelijk dat ze...
0: Het gouden pik-syndroom.
4: Ja. Het gouden pik-syndroom, weet je. Dus Sport 7 was financieel een drama, want het heeft ons als aandeelhouders 200 miljoen gekost. Maar voor mij als persoonlijkheid was het heel erg goed, want ik heb mijn lesje wel geleerd. Een lesje nederigheid.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
4: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
4: Op BNR en ons podcast.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij twee dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen licht gewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij de deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. En de doelman van Curaçao is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Eloy Room stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao kan zich daardoor nog altijd plaatsen voor de knock-outfase. De wedstrijd in Kansas City werd in het stadion gevolgd door de koning en koningin. Na afloop feesten ze in de kleedkamer mee met de spelers. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je iets maar vaak genoeg zegt, wordt het vanzelf waar. Dat moet Donald Trump denken over de oorlog met Iran. Trump verklaarde al 39 keer een deal met Iran te hebben. Een echte vrede is er nog steeds niet, maar deze keer staat er tenminste wel iets op papier waarbij de landen het over eens zijn. Voor Trump is de kern van het akkoord: Iran mag nooit een nucleair wapen krijgen.
1: Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it, they're not going to buy it, they're not going to do anything with it.
0: Er is één probleem mee, dat was ook al de officiële positie van Iran voor deze oorlog begon. En dus is Amerika met deze oorlog helemaal niks opgeschoten. En Jan was in Dallas bij de Oranje Mars voor Nederland-Japan. Hij ontdekte dat niet alleen Nederlanders, maar zelfs Amerikanen langzaam besmet raken met de Oranjekoorts. Dit is aflevering 351 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Jean.
2: Ja, en ik ben Jan Posma vanuit het zonnige en warme Heudegriep in Friesland. En ik heb dus het raam even opengezet. Als je goed luistert, hoor je hier Fries vogelgechilp op de achtergrond.
0: Ja. Hey Jan, volgens mij is dat het onderdeel van de gemeente Tjerkstradeel, klopt dat?
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dat is
2: internationaal bekend.
0: Ja, spreekwoordelijke Tjerkstradeel. Dus dat bestaat echt.
2: Ja. Het bestaat echt. En er wonen mensen. Oh, ja, ja, onder mijn ouders. Ja. Dus daar ben ik nu.
0: Oké. Okay. Jan, wat viel jou deze week op?
2: Ja, ik was gisterochtend hier in Nederland aangekomen. Dus de rest van de week zat ik lekker in Washington. En daar gebeurde ook weer van alles. En er waren een paar dingetjes. Ik dacht, ik noem ze even kort. En ik denk dat ze allemaal op hun eigen manier iets zeggen over waar we ons nu bevinden in Amerika. De naam Trump die moest van de rechter van het Kennedy Center af. Er werd daar al dagenlang gepost door Amerikanen voor het moment dat het zou gebeuren. Stonden allemaal webcams op. De camerateams stonden klaar. Demonstranten. Maar op het moment suprême hingen er doeken voor. Er is nu aangegeven bij de rechter dat die naam Trump er vanaf is. Dat het weer het echte Kennedy Center dus is geworden. Maar dat moment hebben we nooit gezien. En die arme mensen die er allemaal hebben staan posten, hebben het dus ook niet gezien. Ik ben er zelf even wezen kijken. Mensen waren er heel gepassioneerd over. Dat moment met die letters eraf. We moeten maar geloven dat het zo is. Maar niemand heeft het nog gezien. Dat vond ik een bijzonder moment. En ondertussen de Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial. Dat mooie plekje daar in Washington, wat veel mensen kennen uit die film Forrest Gump, als hij zo het water inloopt. Dat is natuurlijk voor $13 miljoen opgeknapt door Trump. Na een dag werd het water alweer groen van de algen. Er is nu heel veel discussie over hoe dat kan. Vanuit de Trump-regering wordt gezegd, dat ligt gewoon aan Biden. Vinden andere mensen zeggen daar wat anders over, Bernard. Ja. En op sociale media zie ik beschuldigingen dat democraten het water aan het saboteren zijn. Dus wat je maar bezighoudt.
0: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Trump had daar een hele mooie kleur blauw voor geselecteerd, toch?
2: Ja, precies. En daar waren mensen ook natuurlijk. Er was meteen was dat controversieel, want dit is natuurlijk een monument. Ik geloof al sinds 1922 of zo die Reflecting Pool daar is. Dat werd donkerblauw, weer gevuld met water. Daarna zag het er heel mooi weer uit. Eigenlijk gewoon hetzelfde als dat het was volgens mij. Maar een probleem was altijd dat water ook een beetje groen werd van de algen. En nu is het dus, de Trump-regering zegt dat komt nu omdat die buizen die zaten nog vol met algen, oude algen. Die zijn er allemaal nu ingespoeld. Dus moeten we even schoonmaken. Is het weer klaar. Maar dat wordt met argusogen gevolgd natuurlijk. Juist omdat Trump een heel groot ding van maakt. Terwijl het uiteindelijk over, even oneerbiedig, over een vijver in Washington hebben. Dus dat gaat onze levens niet veranderen. Ook van veel Amerikanen niet.
0: Nee.
2: Maar het is echt zo'n verhaal geworden. Ja. En nog tenslotte, Bernard, dan hou ik op hoor. Maar afgelopen weekend was ook nog dat grote vechtfestival op het Witte Huisterrein. Was ook heel veel om te doen. Ook bij de mensen uit mijn buurt. Was voor Trumps verjaardag. Ik heb al verteld over dat enorme podium. Wat zelfs over dat Witte Huis heen komt. Ik zag op een bepaald moment dat er motocrossers, die waren daar een soort Evel Knievel-achtige stunts aan het uithalen. Werd daar kooigevechten gehouden. Ik heb er heel enthousiaste Amerikanen over gehoord. En ook heel negatieve. Dit is echt, iedereen heeft hier een mening over. En wat mensen hier of daar in Washington heel chagrijnig maakten. Zondagnacht om 12:30 was het klaar. En het eindigde met een heel zwaar vuurwerk. Dus iedereen, elke ambtenaar in de wijde omtrek lag wakker. En tot een uur of drie waren er helikopters die rondvlogen. Dus ja, dit is echt iets ook weer. Het speelt allemaal in de stad Washington. En het zegt allemaal iets, denk ik, over waar de stad en het land op dit moment staat.
0: Ja. Even nog een dingetje over dat Kennedy Center. De reden dat de rechter zei, die naam Trump moet er weer af. Is dat omdat, heb ik dat goed begrepen, omdat alleen het congres die naam zou mogen veranderen, als die al zou veranderen?
2: Ja, precies. Dat is uiteindelijk de reden dat het congres heeft dit eigenlijk gecreëerd. Dus die mochten dan ook wat aan veranderen. En dat mag niet de president in zijn eentje doen. Nee. Dat was inderdaad de redenatie.
0: Right, ja.
2: Ja, en nu zegt Trump dus, hij zegt eigenlijk niks. Maar aan de rechter is verteld dat zijn naam eraf is. Dat moeten we dan maar aannemen. Maar het heeft even helemaal geen naam.
0: Nee.
2: Okay. Hey, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, ook een Washington's verhaal. En dat gaat over die balzaal die aan het Witte Huis wordt gebouwd, waarvoor Trump de East Wing heeft laten slopen. Daar is heel veel over te doen. Toen hij dat deed, toen zei hij, dat kan ik via vriendjes op een hele redelijke manier laten aannemen. En dat was toen meenig.
2: Ja, gaat de belastingbetaler niks betalen,
0: nee,
2: toch?
0: Nee. Dat
2: gaat het niks kosten.
0: Gaat het niets kosten. Het kost 100 of 200 miljoen, maar dat is allemaal keurig afgedekt. Inmiddels is toen ging de prijs omhoog naar 400 miljoen. En wat bleek, dat in het plan zaten twee dingen waar nooit over is gesproken. Namelijk een soort bunker. Een soort schuilkamer, zal ik maar zeggen. Voor als er een atoomoorlog komt, zal ik maar zeggen. En wat Trump noemt een ziekenhuis. Dus een kleine kliniek, neem ik aan, voor als er problemen zijn met de staf of iemand in het Witte Huis. Dat drijft natuurlijk de kosten enorm op. Want zo'n schuilkelder die moet compleet versterkt worden. Inmiddels staat de klok op 600 miljoen. En nu zegt de aannemer, dat verhaal over, dat komt allemaal uit fondsen en uit privégiften en ga ze maar door. Dat is onzin. De helft daarvan moet gewoon worden betaald uit de staatskas. Dus dit hele akkefietje gaat uiteindelijk, als het op deze manier doorgaat, dat belastingbetaler $300 miljoen kosten. En ik vond dat opmerkelijk.
2: Oeh. Weer zo'n verhaal. Hè? Als je kijkt wat het beginpunt was en hoe het dan steeds een beetje verandert en waar het dan eindigt, dan ga je ook afvragen hoeveel het eindbedrag gaat zijn hiervoor.
0: Ja, dat is waar.
2: Gigantisch.
0: En jij hebt er al een paar keer terecht op gewezen dat Trump een handige methode heeft door, bij wijze van spreken, het land voor een fait accompli te stellen. Want hij is alvast met afbreken begonnen. Dus je kunt wel zeggen, we doen dat dan niet, die balzaal. Maar dan hou je een bouwketen over. Dat wil ook niemand. Dus hij loopt gewoon een slag voor. Ja.
2: Ja, het is helemaal waar. Het is gewoon een bouwput. En nu moet er iets gebouwd worden, want anders heb je een gat in de grond. Dat kan ook niet natuurlijk.
0: Nee,
2: ja.
0: Precies, ja.
2: Nou, het is een mooi rijtje zo, want deze past eigenlijk ook wel in het rijtje Washington. Ja. Dat gaan we de komende tijd nog wel even in de gaten houden. Ja. Hey, het allerbelangrijkste nieuws van deze week natuurlijk. Amerika en Iran bereikten een voorlopig akkoord. Een memorandum van overeenstemming. Het is zelfs al ondertekend. En we hebben de tekst inmiddels ook gezien via de VS en ook via Iran, volgens mij. Ik zag ook dat de olieprijs al daalt. Dat is in ieder geval goed nieuws voor Trump. Misschien als u dit hoort is dit alweer veranderd, beste luisteraar. Maar dat is op dit moment de situatie op donderdagmiddag. Maar, Bernard, we horen vooral flinke kritiek op dit akkoord. Want dit is, denk ik, uiteindelijk niet waar Amerika het sterkste uit de strijd komt met dit akkoord.
0: Nee.
2: Wat staat er allemaal in?
0: Nou, ik neem er een paar dingen uit, omdat die echt terecht tot kritiek leiden. In de eerste plaats, in artikel 2 van die 14, daar staat dat de landen zich niet met elkaars interne aangelegenheden mogen bemoeien. Dan kun je zeggen, dat is normaal. Alleen, het hele conflict is ontstaan toen Trump zei, help is on the way. Weet je nog, toen duizenden mensen werden afgeslacht.
2: Gestonden.
0: In Iran zeiden, dat kan zo niet langer. Dus wij komen op voor die mensen. Nou, dat artikel 2 streept dus dat streven alleen al door. En dat is heel treurig voor de mensen die daar misschien op hadden gerekend. Dan zijn er nog een paar artikelen. Ik vat het even samen. Artikel 8, 10 en 11 uit mijn hoofd. Dat gaat allemaal over geld. Het gaat om $300 miljard die beschikbaar komt voor de wederopbouw van Iran. Trump zegt, ja, dat betaalt het bedrijfsleven en landen in de regio. Iets van 100 miljard aan sanctieverlichting en nog eens 100 miljard aan bevroren tegoeden die worden vrijgegeven. En ja, de conclusie van heel veel mensen, terecht, ook de mijne trouwens, is: hij koopt in feite het einde van de oorlog. En met geld dat geld dat niet van hem is en waarschijnlijk ook niet van de belastingbetaler. Maar hij komt met een enorme smak geld in ruil voor een toezegging van Iran dat ze nu stoppen. En dat ze zullen luisteren naar een aantal dingen. We moeten nog zien of dat lukt. Enfin, dat is een...
2: Nou, het doet me ook een beetje dus aan die balzaal van net denken. Ja. De belofte is heel mooi, maar waar gaat dat eindigen? En eigenlijk, want je zegt, hij koopt dus die belofte. Ja. Maar die belofte, die was er eigenlijk ook al uit het verleden, toch? Dat Iran niet nucleaire wapens wilde maken.
0: Nee, dat klopt.
2: Hij koopt eigenlijk ook het openen van de straat van Hormuz, toch? En het ontmijnen daarvan.
0: Ja, zeker. Dat koopt hij ook. En wat die atoombom betreft, Khamenei die is vermoord door... in die eerste aanval op 28 februari, die zei altijd... Er komt hier helemaal geen atoombom. Ik heb daar een fatwa tegen uitgesproken. Want een atoombom is in strijd met de Koran. Ik vat het even samen, daar kwam het wel op neer. Dus Iran zei officieel altijd... nee, we hebben helemaal geen voornemen om een atoombom te maken. Nou, dat werd door de feiten weerlegd. Enfin, het was een heel ingewikkeld ding. Maar... het belangrijkste is precies wat jij zegt. Hij belooft iets, hij zegt geld toe. Dat geld komt van andere bronnen dan van hemzelf of uit Amerika. Dus je moet maar zien of dat ook echt gebeurt. En het is, heb je de New York Post kunnen zien? Ondanks dat je
2: je had de tip doorgestuurd. Ja, fantastisch weer, hè?
0: Daar stond weer zo'n prachtige voorpagina. En dat is belangrijk, hè, om even vast te stellen. De New York Post is doorgaans zeer pro-Trump. Het is een Murdoch-krant. En daar stond dan...
2: Een beetje Fox News op papier.
0: Ja, precies. En Fox News haalt ook heel veel verhalen uit de New York Post. Dus die werken ook enorm samen. En de kop die luidde... Trump verwoestte Iran, maar... raakt ze nu met een liefdesbom. Dat vond ik een tamelijk dodelijk kop. En ik weet niet hoe jij erover denkt... maar ik zie steeds dat Iran toch echt duidelijk heeft gewonnen. Want aan alle kanten krijgen ze hun zin.
2: En dat is eigenlijk wat de New York Post, die normaal zo aan de kant van Donald Trump staat, ook schrijft. Hè? En je hoort meer kritiek hierover. En ja, het is eigenlijk een beetje, als je kijkt wat Trump krijgt. Het is een beetje, na het starten van deze oorlog heeft Iran er eigenlijk een paar punten bij gewonnen. Trump is wat kwijtgeraakt. Iran krijgt einde van de sancties. Dat Fonds voor Wederopbouw. Die straat van Hormuz, dat blijft een wapen. Je hebt er deze week volgens mij ook een column over geschreven waar dat in staat. Iran is gewoon de winnaar en Trump de verliezer, kan ik het zo zeggen?
0: Ja. Wij zijn niet de enigen die dat zien. Als de New York Post het zo duidelijk prominent zegt... ik heb ook al commentaren gehoord op Fox News... die ook behoorlijk cynisch waren, zal ik maar zeggen, over dit akkoord. Hoe valt dat nou, Jan, onder de achterban... van Trump. Dat is het belangrijkste. Hoe het onder de algemene electoraat valt, dat kun je wel ongeveer uit het hoofd voorspellen. De meeste mensen zullen geschrokken zijn van wat er nu allemaal is gebeurd. Maar hoe staat zijn eigen achterban hier nou tegenover?
2: Nou, ik heb het idee dat daar toch ook wel wat gerommel is, hoor. Want als je het gerommel op Fox News en in de New York Post dus ziet... dat betekent dat de Trump-kiezer dit ook ziet en dat hij dit ook meekrijgt. En het is natuurlijk zo dat die achterban het allemaal niet zo op de voet volgt... dat ze elk detail weten, maar het is allemaal... Ja, behoorlijk kritisch. En juist ook, denk ik, omdat Donald Trump... die is natuurlijk behoorlijk hard gestart eigenlijk... met wat hij allemaal wel niet voor elkaar zou krijgen. Hij heeft altijd gezegd, daar komen we misschien ook nog wel even op... dat Obama het helemaal verprutst heeft. En dat hij dit wel eventjes wel goed gaat doen met Iran. Maar ik zag een republikein bijvoorbeeld, die zei... Bill Cassidy, die congreslid, die wel trouwens net zijn primary heeft verloren... dankzij Trump, of door Trump. Maar die zei, Reagan... is rolling over in his grave. Noemde eigenlijk de punten die wij net ook noemden. En hij eindigde met: This is the worst foreign policy blunder in decades. Ja, dat zijn wel echt hele duidelijke punten die gemaakt worden. Dus ja. Ik heb wel het gevoel, het starten van die Iran-oorlog, dat vonden Amerikanen of Trump-kiezers niet fijn. De manier waarop het nu eindigt. Je kan het allemaal wel weer een beetje verkopen natuurlijk. Gaat Trump ook zeker doen. Maar als je echt naar de feiten kijkt, is dit ook een minpunt voor Trump, hoor.
0: Ja, en je had het al over Obama. Die heeft de vorige overeenkomst met Iran gesloten. Hè, met steun trouwens van nog 6 andere landen. Hè. Belangrijk, China, Rusland, 3 Europese landen. Dus het was niet alleen. Maar in die overeenkomst, daar is jaren over onderhandeld. Die was, ik geloof, 165 pagina's dik. En niet 2 velletjes met 14 punten, wat we nu hebben. Maar in feite kun je zeggen dat die deal, dat die meer omvatte dan deze. Daar stonden wel degelijk allerlei eisen over het afbouwen van het nucleaire programma. Weliswaar met een tijdlijn. Dat was terecht ook wel een bezwaar van Trump, hoor. Want die zei, ja, dit is tijdelijk en niet voorgoed. Dus daar had hij wel een punt toen, hoor. Mm. Maar op al die andere punten, ja, er was toen geen sprake van het kopen van vrede. En dat is nu wel zo. Mm-hmm. Ik vond die Obama-deal, als je ze naast elkaar legt, eigenlijk iets. Ja, ik vond hem eigenlijk. Het was niet geweldig, hoor. Maar die was toch uiteindelijk iets beter dan wat er nu uit dreigt te komen. Dus ik.
2: Bernard, ja. Zou je een beetje kunnen zeggen, even een beetje gechargeerd. Want als je ze naast elkaar legt, inderdaad heel gedetailleerd. Het Obama-akkoord. Met alles met cijfers. En echt heel duidelijk is het. Zijn er echt afspraken gemaakt? Hier staat bij heel veel dingen: oh, dit gaan we nog invullen. Dit gaan we nog onderhandelen. Kan je eigenlijk. Het wordt door Trump zelf een vredesdeal genoemd, dit. En alsof je het al heeft opgelost. Maar eigenlijk. Is dit niet het startpunt van onderhandelen eigenlijk, in plaats van een eindpunt, zoals Trump het zegt?
0: Precies, het is het startpunt van onderhandelen. Ze geven zichzelf 60 dagen. Maar er staat ook onder die 14 punten, er staat er ook, we gaan 60 dagen praten over de details en de invulling. Maar dat kan best uitlopen. Dus wat dat betreft, dat is dan wel weer realistisch. Want in 60 dagen heb je dit natuurlijk nooit allemaal uitonderhandeld. En bijvoorbeeld, een hele simpele vraag. In die 60 dagen gaat de straat van Hormuz in elk geval weer open. En zal Iran geen tol heffen. Of ze hebben er andere woorden voor gevonden. Maar dan van een heffing.
2: Een soort servicekosten.
0: Servicekosten, ja. Maar precies. Maar dat roept meteen de vraag op. Oh ja, en daarna dan wel? Nou, dat weten we gewoon nog niet. Ja. Dus wordt het dan een soort Suezkanaal, hè, waarbij elk schip dat daar doorheen gaat aan Egypte een bedrag moet betalen. Dus de vraag is of het daarmee kan worden vergeleken. Dus ik ben er zelf niet zo verschrikkelijk optimistisch over. Maar we zullen zien, want je kunt ook zeggen, jongens, niet zo zeuren. Dat zeggen ook sommige mensen in die MAGA-beweging, van we moeten ook niet al te veel zeuren, want hij heeft toch iets voor elkaar gekregen en misschien komt er uiteindelijk toch een vorm van vrede in die regio en dat is voor iedereen goed. Dus, en daar moet je ook naar luisteren. Hè. Dus we zijn misschien iets wel heel erg kritisch.
2: Maar ik denk dat mag ook wel, want de verwachting die geschept werd was toch wel van, ik ga dit oplossen. Ja, en Bernard, jij zegt dan van, niet echt optimistisch. Ik vind dat het wel iets zegt. Trump die heeft zelf ook al gezegd van, een Fox News verslaggever, die vroeg hem van, ja, is het nou zo dat als dit goed gaat uitvallen, dat u dan de lof krijgt en dat als het verkeerd uitvalt, dat dan J.D. Vance de schuld krijgt? Dan zei hij een beetje grappend, ja, dat is wel zo hoe het eigenlijk werkt, maar. Ja, volgens mij nam hij daar al een beetje afstand.
0: Precies, want Fans moet dan barbertje worden. En die heeft ook, heeft er ook overal bij gezeten. En bij die eerste niet-ondertekening paravering van de afgelopen weekend, dat heeft Fans gedaan, niet Trump. Dus daarna heeft Trump getekend, maar eerst Fans. En dat is volgens mij inderdaad daarom. Gewoon om het te kunnen dumpen. als het misgaat.
2: Een beetje afschrijven. Ja, ja, ik zag Rubio, die stond daar ook in beeld toen Trump dat zei, wat ik net naar refereerde. Die lachte er wel een klein beetje bij.
0: Ja. Ja,
2: Bernard, er was deze week ook nog een G7-top in Evian.
0: Ja.
2: Ik zag in ieder geval een mooie foto. Merz die gaf Trump al een voetbalshirt van het Duitse elftal met nummer 47. Macron die nodigde me uit voor een diner in Versailles, wat eigenlijk een soort Mar-a-Lago light is, hè? Of hoe die nieuwe ballroom gaat worden. Ja. Kan hij dat alvast even bekijken. Daar hoorden we dan wat signalen uit. Er wordt weer gesproken, onder andere over Oekraïne. Ik hoorde ook, de komende 6 maanden gaat de VS heroverwegen welke troepen ze in Europa willen behouden. Nou, dat klonk weer heel dreigend. Die Iran-oorlog even op een lager pitje. Maar ondertussen, hoe is het met die verhoudingen tussen Europa en Amerika?
0: Een hele goeie. Je kon zien, en er zijn ook commentaren over in vooral in de Franse pers verschenen, maar ook andere media, dat heel bewust de bezoekers, de anderen dus, de G6 zou ik maar zeggen, hebben besloten om niet te komen met allerlei kritiek, maar de methode Rutte te gebruiken. Dus ze hebben Trump vorstelijk ontvangen en een beetje stroop om de mond gesmeerd en laten slapen in Versailles, waarvan hij zei: goh, wat een hoop goud hier.
2: Wie is jouw architect? Die wil ik ook.
0: Ja, precies. Maar in elk geval, ze hebben dus zo gezegd, in alle opzichten waren ze heel plooibaar en toegefelijk. En dat heeft geholpen. Dat heeft Trump echt beïnvloed. Dus het heeft gewerkt. En ja, ik heb een citaatje opgetikt, heb ik je ook gestuurd. Dat op de persconferentie, waarop hij zei: ik denk dat ze allemaal denken dat ik gelijk heb, want ik heb eigenlijk altijd gelijk. En als je goed nadenkt over hoe het is gegaan, ja, dan heb ik op alle punten gelijk. En zij vinden dat fantastisch en ze voelen zich ook goed. En nu plotseling willen ze allemaal willen ze allemaal meedoen aan die oorlog. Dus ze willen allemaal worden betrokken.
2: Ja.
0: Nou, dat was precies de bedoeling. Ja. Ik denk dat dat de bedoeling was van die andere ministers in die G7, die andere staatshoofden. Gewoon om een beetje los te weken.
2: Oké, en kunnen we dan in Europa eventjes gerust ademhalen? En Zelensky, die er ook bij was, kan die ook een beetje gerust ademhalen? Of blijft dat gewoon allemaal spannend?
0: Ik denk dat hij even gerust kan ademhalen. Ja, dus even, je weet nooit. Ik moet altijd denken aan Wim Kan. Die zijn heel veel mensen vergeten, maar dat was een conferencier vroeger in Nederland. Die zou dan zeggen: en dan mogen we nog even leven. Zo ongeveer voelt het nu. Ja.
2: Mooi.
0: Ja. Ja. Oké, zometeen in de Amerika-podcast. Jan heeft de oranje koorts te pakken en zelfs Amerikanen worden aangestoken. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
6: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
5: Ja, flexibel ticket, hè?
6: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
5: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: Kozijnen. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen licht gewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij de deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. En de doelman van Curaçao is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Eloy Room stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao kan zich daardoor nog altijd plaatsen voor de knock-outfase. De wedstrijd in Kansas City werd in het stadion gevolgd door de koning en koningin. Na afloop feesten ze in de kleedkamer mee met de spelers. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
11: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
12: Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is nu dan echt losgebarsten. Het Nederlands elftal speelde afgelopen week de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas. En niet de wedstrijd zelf, maar het Orange Legioen trok de aandacht van de Amerikanen.
13: And this morning perhaps some fans are trading in their coffee for orange juice ahead of a rally for the Dutch team Orange. A parade of orange is expected to take over the streets of Arlington at around 10 a.m. The team's orange double-decker bus was actually shipped from Holland to Texas and then driven from the port in Galveston to be front and center at the celebration.
12: Ja, Jan, ja, dit was het lokale CBS-station, als je mij vraagt. Jij was in Dallas bij die Oranje Mars. Heb je nog oranje vlekken in je nek?
11: Ik heb in alle eerlijkheid, ik heb een rode nek. Het was daar heet. Die zon in Dallas is onvergeeflijk. Het regende er vlak voor, dus ik had me ingesmeerd. Maar ik heb echt nog steeds, ik ben een redneck geworden, Bernard.
12: Ja, vind je ook helemaal type. Helemaal type.
11: Ja, ja, precies. Ja. Past er heel goed tussen. Maar het was leuk, hoor. Je hoort ook een beetje dat die verwondering al bij deze mevrouw van CBS. Het was echt een mooi feest. Ik was daar voor het AD, hè. Mijn opdracht was om te kijken wat de Amerikanen ervan vonden. En dat was echt heel erg leuk. Want er waren er een heleboel. En ze waren echt allemaal heel enthousiast. Dus ik heb er echt wel genoten.
12: Ja. Je hebt ongetwijfeld met een hoop mensen dan gesproken. Want hoe kom je er anders achter? Het is niet alleen maar de menigte.
11: Ja.
12: Maar beleven ze dat nou op dezelfde manier als ze bijvoorbeeld een honkbalwedstrijd of een NFL-wedstrijd of zo bekijken? Of zien ze het verschil?
11: Ja, dit is echt wel heel anders. En dat vond ik ook wel heel mooi. Je komt hier echt twee sportculturen daar die niet botsen, maar die een beetje soort van samengaan. En dat zat bijvoorbeeld ook al in het landschap. Het is dus helemaal geen Dallas. Hè. Dit is Arlington. Dat is een voorstadje. Dat is iets van 3 kwartier met de auto vanaf Dallas. Dus je ziet heel in de verte de skyline van Dallas. Maar eigenlijk, ik ben helemaal niet in Dallas geweest. Dus 3 stadions. Daartussen zitten dan hotels. Er zijn brede autowegen, heel veel parkeerplekken. Dus het is echt asfalt, beton en glas. En dat is echt helemaal gemaakt voor hoe de Amerikaanse sportfan zijn sport beleeft. Dus alles met de auto. En dan de voorbereiding voor de wedstrijd. Nou, daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. Hè. Dat is op het parkeerterrein, tailgating, de barbecue gaat mee, de radio gaat aan, een grote flatscreen tv staan aan. Alles, mobiele airconditioning als het te heet is. Ze hebben echt alles bij zich, alsof ze een week op de camping gaan staan. En dan zijn ze lekker aan het indrinken, aan het barbecue, feestje aan het vieren. Spelletjes aan het spelen. Dat is wat er normaal gebeurt. En dat is altijd, het is vrij relaxed. Ik vind het ook leuk. Het is echt wel een gezellige sfeer. Jij hebt het vast ook wel eens gedaan, denk ik, dat tailgate. Of even wezen kijken.
12: Tuurlijk. Ja. En het is ook, ik denk dat ze heel vaak mensen die in hun eigen omgeving de ruimte hier allemaal niet voor hebben. Dus die komen heel graag met die barbecue, met alles wat ze hebben, naar zo'n plek, want er is ruimte zat en dan kunnen ze precies doen wat ze graag doen. En dan ook nog in die gezellige sportsfeer.
11: Ja, precies. Dus dat is het normaal. Maar ja, als die parkeerplekken dus leeg blijven, en dat was nu wel grotendeels zo, je kon daar voor $200 je auto in de buurt parkeren, maar weinig Europeanen die met de auto komen natuurlijk. Dus het was allemaal vrij leeg. En dan zie je dus heel erg dat landschap wat gemaakt is voor eigenlijk heel iets anders dan hoe wij dat als Europeanen zouden doen, waarin we gewoon met de trein naar de wedstrijd gaan. Dus dit was echt het doorbreken daarvan, vond ik eigenlijk. Want we liepen dus in een hele grote stoet. Ik weet niet precies hoeveel te waren. Het waren er echt duizenden. Ik heb 20.000 mensen zelfs gehoord dat het er waren. Ik heb ze niet geteld. Maar dan loop je dus door dat landschap wat verder vrij leeg is, waar zeg maar geen huisjes staan, waar geen gezelligheid is, waar het allemaal een beetje grijs en grauw is eigenlijk, vind ik zelf. Loopt die oranje stoet. Dat geeft het echt helemaal een kleur. En ik merkte dan bijvoorbeeld die agenten die het allemaal fantastisch vonden. Die zeiden van nou, pas op, hè, het is wel een flinke wandeling. Het is heel heet. Weten jullie wel wat jullie doen? Er was een Amerikaan die stond langs de kant, was speciaal komen kijken. Hier loopt nooit iemand. Hè? Dit is, hier rijden auto's normaal gesproken. Dit is een soort niemandsland. En dit bracht echt leven in de brouwerij. Ik sprak daar. Ik dacht dus van tevoren, nou, het wordt nog wel even zoeken om daar Amerikanen te vinden. Want het zijn natuurlijk heel veel Nederlanders. Dus eerst ben ik gaan zoeken naar mensen in andere t-shirts. Dus niet oranje, maar bijvoorbeeld de Amerikaanse elftal. Dan krijg je hele leuke verhalen. Er waren 2 mannen, 2 broers uit South Carolina. Die waren al naar de wedstrijd van Amerika tegen Paraguay geweest. Die gingen hierheen. Die gingen nog een wedstrijd van Argentinië doen. Want Messi speelt dan natuurlijk. En die zeiden, we gaan, ik geloof 4 wedstrijden in totaal. In ieder geval al $20,000. Hebben we nu al uitgegeven. En dan moesten ze eigenlijk nog beginnen.
12: Wow.
11: Ja, en dus je hebt ook voetbalfans in Amerika, wou ik maar zeggen. En die zeiden dus, ja, Nederland, daar zijn we. Omdat we Nederland leuk vinden. Dit is eigenlijk het beste land wat nog nooit de WK heeft gewonnen. Maar we zijn hier ook voor die mars. Dit willen we meemaken. Want dit doen wij niet op deze manier. Bij ons is het veel relaxter, de voorbereiding. Veel minder een feest op die manier. En ze zeiden ook op een bepaald moment van, ja, dit moeten wij ook gaan doen. Zij waren wel voetbalfans dus. En zeiden, als we bij de MLS, zeg maar de Amerikaanse Eredivisie, als we dit soort dingen gaan doen, dan krijgen we die Amerikanen wel mee. Dan gaan er wel meer mensen naar die wedstrijden komen. Dus de conclusie was ook een beetje, we kunnen hier wat van leren. Ik vond het echt heel leuk om te horen. En ook heel leuk om de verwondering te zien bij die Amerikanen. De snollebolletjes, van links naar rechts. Dat is voor die Amerikanen, die verstaan dat niet. Dus dat moet je dan uitleggen. Maar die vonden het fantastisch. Die deden lekker mee. En die hebben echt het idee dat dat ons volkslied is. Zo vaak hebben ze het gehoord. Ja. Het was echt hele grote...
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat was ook zo, ja. Maar, en trouwens, wij zaten in het Braziliaanse vak. Heb ik misschien wel eens meer verteld. Die mensen, mensen waren alle aardigst. En er was niks van spanning of pesterij of zoiets. Ze hadden bijna meelij met ons, zal ik maar zeggen. Maar het was, de mensen die daar zaten waren of mensen, laat maar zeggen, van Braziliaanse afkomst. Of ze waren echt uit Brazilië gekomen. En dat gold voor de Nederlanders ook. En er waren heel weinig Amerikanen toen bij. Dat echt gewoon, zoals jij nu vertelt. En ik hoor altijd dat het voetbal op het punt staat om echt helemaal door te breken. En ik blijf er met twijfels over. Wat is nou jouw indruk als je het vergelijkt met de andere grote populaire sporten?
2: Ja, ik moet je wel gelijk geven, hoor. Want wat je zegt, dat klopt gewoon. Er zijn zoveel andere grote sporten hier. En daar is de sportcultuur dus helemaal omheen gebouwd. Dus als we het hebben over de tailgate, dat is bijvoorbeeld bij American Football, is het daar echt onderdeel van. En ik denk ook, jij hebt natuurlijk ook de New York Knicks een beetje gevolgd. Zo
1: ja,
2: op de voet.
1: Natuurlijk.
2: Ik weet dat David ook,
1: ja, het basketbal, nou ja, dat was echt. Nou, dat was nou echt een feest, hè?
2: Ja, en de New York Post, waar we het eerder al even over hadden, dat hadden ze de hele tijd op de voorpagina staan. En dat Amerika won bij het WK, dat was maar een heel klein deertje. Dus dat zijn een beetje de verhoudingen. Ja. Maar ik denk wel, ik ben benieuwd wat jij daarover denkt. In 94 zijn ze, geloof ik, tot de achtste finales gekomen, Amerika.
1: Vierde. Amerika tot de achtste, klopt, ja.
2: Dus eigenlijk heel goed gedaan. Voor als je kijkt waar zij toen stonden qua team en qua sportcultuur. Ze hadden nog niet eens de MLS bestond nog helemaal niet op dat punt. Dus ze hadden niet een echte competitie. Nou, dat is wel ongelooflijk dat ze zo ver kwamen. Maar ik zag nu wel die overwinning tegen Paraguay. Wat er dan gebeurt. Hoeveel optimisme en vrolijkheid. En ook wat voor een feest het dan ineens is. Het zijn nog niet de New York Knicks. Maar het is wel dat dan mensen een beetje wakker worden. Van wacht eens eventjes. Maakt Amerika nu toch kans om ook een goede wedstrijd te spelen. Doen we een beetje mee hier in die voetbalwereld. En dat kan denk ik wel enorm helpen. Alleen ik zie ook meteen dat ze nu ook allemaal denken van, oh, we halen misschien wel de finale. En misschien nog wel meer dan dat. En dan denk je ook wel van, oh ja, zoveel verstand hebben jullie er niet van. Want zover is het nog lang niet.
1: Maar
2: er is wel wat gebeurd, denk ik, hoor. Er zijn meer spelers in Europese competities. Er is een klein beetje supporterscultuur aan het ontstaan. Ik kan me dat helemaal niet van 94 herinneren. Maar waren er toen bij die Amerikaanse wedstrijden, zaten daar dan, weet je dat nog? Zaten die wel vol met Amerikanen? Of?
1: Ja, maar dat waren allemaal, om het zomaar te zeggen, etnische Amerikanen. Dus met van Italiaanse of Duitse of Ierse of Britse afkomst.
2: Latino's.
1: Ja, die zaten.
2: Geïmporteerde voetbal.
1: Nou, jawel, maar het kan ook zevende generatie zijn, dat doet er niet toe.
2: Ja,
1: Maar het waren wel allemaal mensen. Er waren niet de gewone gemiddelde witte Amerikaan. Die zag ik niet zoveel toen. Wat echt, je zat hier, wat je zegt, tussen Latino's en tussen, je weet, je hebt heel veel mensen die zeggen dat ze Italiaan zijn. Als je dan gaat vragen, oh ja, wanneer ben je dan verhuisd?
2: Ja, precies.
1: Zegt, wanneer ben ik verhuisd? Mijn overgrootouders zijn hier naartoe gekomen. Weet je, van dat soort mensen zag je toen heel veel.
2: Op een zeilschip hier naartoe gegaan.
1: Ja, precies, ja. Precies, ja. Ja. Zo zag je wel. Maar het helemaal lukken wil het niet. Je hebt nu natuurlijk die drinkpauze die het mogelijk maakt om wat commercials uit te zenden. Dat is wel handig bedacht. Dat was er bij vorige keren trouwens ook. Ze doen dus dingetjes, want voetbal is en blijft een hele lastige sport om commercieel te begeleiden, hè, op de televisie. Je kunt er reclame doorheen doen, of je kunt split screens doen, of je kunt drinkpauzetje inlassen, maar het is niet zo als bijvoorbeeld met voetbal of basketbal, waar elk moment de klok stopt en dan komt er een commercial blok en dan gaat de klok daarna gewoon weer lopen. En dat loopt synchroon met de beslissingen van de scheidsrechter en de rondes. En het is helemaal op ingericht. En dit niet. Dus het blijft een hele ingewikkelde om dat te doen.
2: Vind ik wel grappig ook, want de Amerikanen die kritiek hebben op voetbal zeggen dat het is zo saai, hè, er gebeurt zo weinig. Maar dat heb ik dus met American Football, wat om de 5 seconden stil ligt voor mijn gevoel. Ja. En dan ga je weer naar inderdaad een commercial break. Ja. Het is toch heel anders.
1: En trouwens, ik,

0: Ja, nee, want ik ben even, ja? Wat dacht je van honkbal? Daar staat ja, het hele veld voornamelijk stil.
1: Ja. Ja, ik vind dat wel leuk om me heen te gaan. Ja. Maar ook om lekker even te eten en met mensen bij te praten. En ondertussen kijk je een beetje honkbal. Dat is een hele andere beleving. Veel ontspannender dan hoe wij sporten. Hey, wat ik nog zeggen wou, want jij had het over die zoveelste generatie immigranten, zeg maar, die er dan zitten. Ik kwam nog twee Nederlandse Amerikanen tegen, die ook inmiddels geen Nederlandse naam meer hadden. Maar die zeiden, onze ouders die zijn naar Amerika gekomen. Wij voelen ons nog Nederlands. Ze spraken geen Nederlands meer. Maar ze kwamen uit Californië, dus helemaal uit Californië naar Dallas gereden. Dus een flink eind. En die hadden helemaal de Oranje Fanshop leeg gekocht. Allemaal oranje shirtjes, waren er speciaal hiervoor gekomen. En die zeiden van ja, wij vierden dit soort dingen normaal gesproken met elkaar. Het waren twee broers. En met onze ouders vroeger, hè, dat was het oranje gevoel. En om ons heen was het eigenlijk niet. En die zagen wel een beetje om zich heen dat wat meer ontstaan, dat voetbalgevoel. Ja, dit zijn in de, denk ik toch een beetje ook de voorbeelden die jij noemt. Dit zijn de mensen die het dan toch een klein beetje laten leven. En wat misschien overslaat op andere Amerikanen.
0: Ja, ja, dus, een homecoming gevoel. Ja,
1: ja, precies. Ja,
0: leuk.
1: Hey,
0: ja.
1: Ja.
0: Zullen we
1: moeten wij eens
0: naar de luisteraars vragen?
1: Precies.
0: Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Maar ik moet vragen om die even met rust te laten, want we hebben een klein technisch storingetje.
1: Zeg je nou dat er zoveel mensen een vraag hebben ingeleverd dat het nummer overbelast is?
0: Ik denk dat het overbelast is. Nee, maar ze zijn aan het werk. Er is een klein technisch dingetje. We hebben natuurlijk gewoon de vragen die je kunt insturen via e-mail. En daar hebben we er ook een hele hoop van.
1: Ja, wat was het ook weer? Dewereld@bnr.nl. Die moeten ze dan hebben.
0: Ja.
1: Een vraag van Gert, Jul en Erika, die hebben allemaal via de comments op Spotify een vraag gesteld. Hoe heet het account van de Duitser die Amerika ontdekt? Jan had het daar in de vorige aflevering over. Ja, dat was Freddy. Freddy is een Duitser die dus op reis is door Amerika. Maakt een soort roadtrip om voetbalwedstrijden te zien. Maar ontdekt ondertussen ook Amerika. En de reacties van Amerikanen daar dan weer op zijn ook hilarisch. Want die zijn allemaal heel enthousiast over het enthousiasme van Freddy. Als hij bijvoorbeeld barbecue gaat eten voor de eerste keer. Hij wordt inmiddels door allerlei bekende mensen ook, wordt er van alles aangeboden. Ik geloof dat er al artiesten zijn waar hij langs mag gaan. Privévliegtuigen heb ik al gezien. Dus Freddy, @FreddyLA7A op X of Twitter. En op Instagram zit hij ook, @FreddyLA7, ja, real is het denk ik. Of real, dat weet je dan nooit. Maar als je even googelt op Freddy en Duitse supporter, dan krijg je er een heleboel over. Dus het blijft heel erg grappig om te volgen. Jeroen Meijering, die bedankt ons. Dat nemen we in ontvangst, toch Bernard?
0: Zeker. Ja.
1: Onze fantastische podcast. Luistert al jaren met plezier. Nou, mooi. Al jaren staat voor mij persoonlijk een bezoek aan Amerika en vooral New York bovenaan de bucketlist. En deze zomer gaat het dan ook echt gebeuren. We vliegen met het gezin richting de US. We beginnen met een weekje New York. Heerlijk. Waarna we verder noordwaarts trekken in de richting van Toronto. Heel veel zin in. De vraag is het volgende. Welk uitje in New York kan ik mijn jongens van 15 en 17 jaar mee verrassen? Wat is echt een must-see die de jongens versteld zou doen staan? Wat niet? En het moet niet een van de usual suspects zijn daar in New York. En hij belooft dan ook nog een foto van de locatie als ze daar inderdaad al geweest zijn. Dus nou, wat zou jij noemen?
0: Nou, het is een lastige. Het hangt van de portemonnee af. Als die stevig gevuld is, dan zou ik zeggen, maak een helikoptertoertje. Dat kan. En voor 15 en 17 jaar, ik kan me nauwelijks voorstellen dat je iets leukers mee kan maken dan dat. Maar het is tamelijk duur. Langs de West Side Highway in de buurt, ik denk van 34ste of 35ste straat, daar is zo'n helipoort. En dan kun je gewoon een kaartje kopen en dan krijg je een kleine rondvlucht. Dat is zo voorbij. Maar wij hebben het destijds gedaan toen David klein was. Nou, die heeft het er nog over. Dus het was echt een geweldige belevenis. Als je zegt, nee, ik wil het juist gratis doen. Ja, dan zou ik over de High Line gaan lopen. Dat is de vroegere elevator.
1: Oh, zeker.
0: Ja, dat is waar vroeger de trein over reed. Hè, vooral naar het Meatpacking District.
1: Meatpacking.
0: Ja. Ja. En dat is dus een elevated train. En dus over een soort heel lang viaduct. En dat is tegenwoordig een uitgaanscentrum geworden. Dat hebben ze heel mooi opgeknapt. En dat kost helemaal niets. En je ziet echt, krijgt een geweldige indruk van New York. Je kunt bovendien op allerlei plekken eraf, dus naar beneden, gewoon het straatlevel. En daar heb je restaurants en barretjes en van alles en nog wat. Dus dat is een hele goedkope. Dus ik zou zeggen, ja het is maar wat je, hoeveel je in je portemonnee hebt. Maar ik, als het kon, ik zou mee willen met die helikopter. Mag dat?
1: Ja. Ja. Nou, kijk, en anders sta je te zwaaien op je balkon, toch? Zo als ze langskomen. Ja, dat, ja. ik dacht ook nog trouwens, ik ben daar nog nooit geweest, maar jij vast wel, dat vliegdekschip, die Intrepid.
0: Die Intrepid is een museum.
1: Ik weet niet of die jongens dat leuk vinden.
0: Geweldig, maar, ja. Geweldig verhaal. Dat ding dat dateert uit de Tweede Wereldoorlog, heeft nog dienst gedaan in de oorlog in Vietnam. En is toen en heeft daarna gediend voor het oppikken van de astronauten tijdens het Apollo-programma. Weet je wel, die plonsten allemaal in zee. En die moesten dan aan boord. En daarvoor werd die Intrepid gebruikt. En daarna ging die op de schroothoop. En toen heeft een groepje vrijwilligers hem daarvan gered. En aangeboden, zal ik maar zeggen, aan de stad, en toen is er een museum van gemaakt. En dat is een Air and Space Museum, wat je eigenlijk ook in Washington hebt. Maar dan op een vliegdekschip. En er staat ongeveer elk militair vliegtuig dat ooit een rol heeft gespeeld bij de verdediging van de Verenigde Staten, staat daar op het dek. Dat is echt geweldig om te zien. Het is een museum. Een heel leuk uitje. En buiten, daar ligt nog een onderzeer. Kun je ook op. Ook een gepensioneerde onderzeeër. En er staat ook nog een Concorde. Een van die hele snelle vliegtuigen. Daar hebben ze er ook eentje van op de kop gekocht destijds. Toen die werd gepensioneerd. Die staat er ook. Er is heel veel te zien. En je verveelt je, als je dat soort dingen leuk vindt, zoals ik, dan verveel je je echt geen seconde.
1: Ja, het staat bij mij al heel lang ook op de bucketlist. Ik ben nog niet geweest. En het is echt zo'n plekje, dat vergeten mensen ook wel eens volgens mij. Dus ik weet niet of deze jongens van 15 en 17 dat leuk vinden, maar dat zou er zomaar eentje kunnen zijn.
0: Oh, jawel hoor. Reken maar. Ik denk het wel.
1: Kijk, nou, wij verwachten een foto. Even kijken. Maurits dan, die zegt, ik kom hier vanuit het bloedhete Miami, stuur ik deze mail. Mijn zoon stelde mijn laatste vraag waar ik het antwoord ook niet op wist, maar misschien weten jullie het wel. President Donald Trump woont nu natuurlijk in het Witte Huis. En zoals bekend hebben bewoners van de District of Columbia, Washington DC, niet het recht om te stemmen voor de presidentsverkiezing. Dat klopt niet helemaal, maar daar komen we zo op. De vraag is, mag de president straks stemmen of niet?
0: Het is heel simpel. Zijn officiële woonadres is Palm Beach in Florida. En daar stemt hij ook. Dus hij mag gewoon meedoen.
1: Via de post zelfs, hè, de laatste keer.
0: Ja, via de post, waar hij zelf zo tegen is.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar de inwoners van Washington mogen wel voor de president stemmen. Alleen niet voor het congres. Dus dat is het. Dat is ook nog een dingetje. Ja. Wat dus net even ietsje anders ligt. Maar ja, inmiddels Trump, we weten gewoon, Trump mag stemmen, sowieso, toch?
0: Trump mag stemmen, zeker, tuurlijk. Ja,
1: ja, precies. Hey, we hadden nog een berichtje van Jeroen Huisden, vaste luisteraar van de podcast natuurlijk. Heeft zijn eigen filmpodcast. Ja, die zei van dat verhaal van de vorige keer, Bernard, wat jij vertelde over je 9/11 documentaire. Hij wil hem echt wel zien. En hij wil ook wel even in gesprek daarover. Als dat, hij heeft goede contacten in de filmwereld. Dus heb je erover nagedacht? Ga je er nog wat mee doen met de documentaire?
0: Ja, ik heb hem mee gedacht. Ik moet gewoon zorgen dat hij bij de distributeur vandaan komt. Die heeft hem. In Londen. En ik heb zelf ook nog de oude band. Dus dat ging in die. Dat was zo in de tijd van de videotape dat ik het heb opgenomen. Maar ik moet gewoon zorgen dat hij op een soort YouTube-achtig kanaal komt. En dat moet ik achteraan, want er zijn vaak mensen die naar vragen. En we zijn ook heel trots. Ik heb hem met David samen gemaakt. En we hebben er een jaar aan gewerkt. Het zijn twee delen en ik zou het dolgraag willen laten zien. Dus ja, Jeroen, heel goed dat je het zegt. En het gaat niet eens om, in dit geval echt niet zozeer om mij en al dat soort dingen, niet zo belangrijk. Maar die film die is echt de moeite waard om te zien. En inderdaad, binnenkort is 25 jaar geleden. Dus let's do it. Ik ga erachteraan, ik beloof het.
1: Hier komen we op terug. Dank in ieder geval voor de aanmoediging, Jeroen. En nog even heel kort, Job Horbeek, die heeft het over dat boek van Geert Mak, De Wisselwachter. En daar zit iemand in, dat is Harry Hopkins. Medewerker van Truman. Hij vraagt dan, kent de gemiddelde Amerikaan deze Hopkins ook? Want in dat boek een fascinerend figuur.
0: Nee, hij was de rechterhand van Roosevelt. Ik was net in de Roosevelt Library en daar staat ook het een en ander voor Hopkins. Hij had, het was gewoon zijn persoonlijke adviseur, maar ongeveer op elk gebied en met een enorme invloed. Het was echt zijn rechterhand. Ja, dus we weten heel weinig van hem. Dat klopt, maar het was ook niet iemand die zich zo leent daarvoor. Maar er zal, ik denk dat er, behalve dit boek, is het waarschijnlijk nog wel meer over te vinden. Maar ik ga er een beetje achteraan, want ik ben ook zeer gefascineerd door Harry Hopkins. Ja.
1: Ja, en ik denk de gemiddelde Amerikaan, die kent die man gewoon helemaal niet,
0: hoor.
1: Dat,
0: nee. All right.
1: Nou, afronden.
0: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. Helaas is het WhatsApp-nummer even buiten gebruik. Daar komen we zo snel mogelijk weer op terug. En dan kun je weer iets daarop zetten of inspreken. Dat gaan we zo snel mogelijk doen. Maar dat is dus even buiten gebruik. Dus,
1: Jan, daar gaan we aan werken. Nou, ja. Bennet, hier is het inmiddels. Het is echt warm hier. In de studio is het nog wel lekker koel, denk ik. Of
0: ja, hoor. Ja, hoor. Maar het kan mij nooit warm genoeg. Hey, nog veel plezier.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Nog veel
1: ik
0: plezier.
1: Ga koeling opzoeken.
0: Veel plezier in Friesland, Jan. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken. Ja.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
3: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
2: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Nacht voor de Vluchtelingen heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen euro. Dat meldt de organisatie. Er liepen vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten. Er waren geen problemen. Opbrengst van de wandeltocht gaat naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy. Dat is in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. En Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag op het WK voetbal, is uitgeschakeld door Japan. Het werd 4-0 en daardoor speelt Tunesië alleen nog voor de eer. Curaçao zorgde voor een stunt door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Zij kunnen nog door naar de volgende ronde. Doelman Eloy Room was de held van de wedstrijd omdat hij veel ballen stopte. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. En tot over het ANP-nieuws.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
11: In de BNR-app.
10: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
11: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
12: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En toen het bedrijf van de gast van vandaag een miljoenencontract binnensleepte met een landelijke energieleverancier, kon hij zijn geluk niet op. Na jarenlang hard werken was dit de deal van zijn leven. Totdat bleek dat zijn grootste klant een vijandige overname aan het voorbereiden was en zijn medewerkers ook nog eens een keertje vertrouwelijke informatie hadden doorgespeeld. Welkom, Ralf.
13: Dankjewel.
14: Wie ben je en wat doe je?
13: Mijn naam is Ralf van Dam en ik sta ondernemers bij in goede tijden, maar ook in slechte tijden.
14: En waar heb jij het goed gedaan?
13: Wat ik goed heb gedaan is dat ik in slechte tijden ben opgestaan en door ben gegaan.
14: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
13: Nou, ik heb in mijn ondernemerschap mezelf ook aardig verloren als persoon.
14: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ralf, leuk je te zien.
13: Ja, wederzijds.
14: Jij klinkt al als een man die heel veel bedrijven heeft gehad.
13: Ja, dat klopt. Ja.
14: Welke heb je nu? Ik heb hier staan ondernemersreizen.nl.
13: Ja.
14: Vertel.
13: Ja, ondernemersreizen.nl is ontstaan eigenlijk uit de behoefte dat, heb ik zelf ook ervaren als ondernemer, dat het afstand nemen van je bedrijf soms wel goed is. Hè? Om eventjes een helikopterview te hebben. En dus nemen wij ondernemers mee naar het buitenland. Uit hun huidige context. En daar hebben we een vijfdaags programma waarbij ze aan de slag gaan met zichzelf als ondernemer. En ze reflecteren met elkaar ook op het ondernemerschap. En dat is heel waardevol.
14: Ja, en hoe vaak per jaar ga je?
13: Ja, in het verleden gingen we een paar keer per jaar naar verschillende bestemmingen. Maar we hebben recent besloten om ons te focussen op het Caribisch gebied. Dus we gaan nu alleen nog maar naar Curaçao. 1 keer per jaar met een groep Nederlandse ondernemers daarheen. En dan mengen we het ook met ondernemers daar in Curaçao.
14: Oh ja.
13: En met name die combinatie is erg aantrekkelijk.
14: Ja, dit lijkt me niet een fulltime bedrijf.
13: Nee, is het niet.
14: Nee.
13: Het is een side business. Het is planbaar. Het is meer projectmatig. Ik doe het ook niet alleen. Ik doe het samen met een compagnon en met Christel, mijn vrouw. En een flexibele verschil van trainers. En zo af en toe doen we het.
14: En wat doe je nog meer?
13: Ja, daarnaast heb ik Geldfit Zakelijk mee helpen oprichten in coronatijd. Dat is een stichting die ondernemers bijstaat in financieel zwaar weer. Daar besteed ik ook af en toe natuurlijk mijn tijd aan en dan probeer ik dat verder te brengen. En ik ben Head of Startups en Scale-ups bij Achmea Impact Ventures. En daar ben ik eigenlijk in de rol van investeerder. Het scouten van startups en scale-ups, daarin investeren, maar ook het team vooral begeleiden.
14: Laten we eens even kijken naar jouw geschiedenis. Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming.
13: Nee.
14: Jij begon in 2005 met een bedrijf dat hypotheekverstrekkers koppelt aan potentiële klanten.
13: Ja, een beetje platform af van een letter, hè?
14: Ja.
13: Dus het was in Nederland toen de tijd lastig om een hypotheek online te kunnen sluiten al helemaal. Maar ook het vergelijken van rentes met tarieven bijvoorbeeld was niet transparant en openbaar. En daar sprongen mijn broer en ik toen de tijd op in.
14: Met je broer?
13: Ja. Dat was een familiebedrijf.
14: Oh, en waarom met je broer?
13: Nou, hij kwam uit de bank- en verzekeringswereld. Had een hypotheekketen hier in Amsterdam. Ik kwam toen de tijd terug eigenlijk. Ik had net mijn IT-bedrijf verkocht. En ik vroeg aan hem van, ja, waarom kan ik niet online vergelijken? Hypotheek, ja, is lastig, moet je naar me toe komen? Ik zei, nou, dat geloof ik niet. Dat kan wel. En daar is het eigenlijk uit ontstaan.
14: Oh, ja.
13: En toen hebben we eigenlijk die renteoverzichtjes, die nu vrij normaal zijn overal, bij Independer en bij allerlei andere partijen, die hebben we naar het internet gebracht. En dat liep meteen als een dolle.
14: Ja?
13: Ja.
14: Hoe zag je dat? Ja, gewoon views of...
13: Ja, views, kliks, leads die er direct uit voortkwamen. Dus het overspoelde ons al redelijk snel. En eigenlijk was het meteen al in een 2-3 maanden tijd groter dan het hele adviespraktijk van mijn broer. Dus toen besloten we om die platformbusiness mee in te gaan.
14: Ja, want je had ook wel meteen een businessmodel bedacht van, als er dan op die knop geklikt wordt en de hypotheek wordt aangevraagd, dan pakken wij een stukje op.
13: Precies, ja. Lead generation eigenlijk. Je moet je bedenken dat toen de hypotheekverstrekkers nog helemaal niet zo actief waren op online. Het online kanaal nog niet ontdekt hadden. En daar lag mijn expertise natuurlijk wel vanuit mijn achtergrond. Dus we adverteerden op alle grote portalen in Nederland. Hè. Dan moet je denken aan Telegraaf.nl, Nu.nl.
14: Nou, hoe heette het bedrijf?
13: Toen de tijd Hypotheek Lead. Dat was zeg maar aan de B2B-kant.
14: Ja.
13: En alles over hypotheken was aan de consumentenkant.
14: Ja. Gaaf, hoe is het om met je broer te ondernemen?
13: Ja, bijzonder. Een extra dimensie natuurlijk. Familiedimensie
14: positief
13: erbij.
14: Positief of negatief?
13: Allebei.
14: Oké.
13: Okay. Ja, positief ervaren natuurlijk. Je kan lezen en schrijven met elkaar. Negatief is natuurlijk als het spannend wordt. Als je een bedrijf in een vaarwater komt waarin je elkaar in de ogen moet blijven kijken, dan kan het ook natuurlijk heel spannend zijn om met je familie te ondernemen.
14: Ja, dat snap ik helemaal. Is je broer er altijd nog hier gebleven?
13: Ja, tot 2011 eigenlijk. Dus toen scheiden onze wegen. Dat hebben we ook in goed overleg gedaan, zoals dat zo heet. En daar waren we ook wel op voorbereid. Toen we het bedrijf startten, hadden we ook al afspraken gemaakt over, oké, als ons pad ergens anders zeg maar scheidt, dan moeten we daar op een goede manier afwikkelen en verder gaan. Dat hebben we ook gedaan.
14: Ja. Ja. Het klinkt als een grote hit.
13: Ja, was het ook.
14: Hoeveel omzet draaide je in die eerste jaren?
13: Dat is 3 miljoen euro, 3,5 miljoen euro, zeg maar.
14: Wow.
13: We waren echt een van de grootste adverteerders ook in Nederland online. We hadden eigenlijk alle banken als klant. We hadden iets van 400 intermediairs als klant.
14: En hoeveel mensen had je?
13: Ik denk dat we als team zijnde toen 20 mensen hadden, denk ik. Okay. Dus een callcenter, zeg maar, met variabelen, zeg maar, die je kon opschalen. Eigen contactcenter, externe contactcenters. Dus op een goede dag konden er wel zo'n 40, 50 mensen actief zijn.
14: Dat liep lekker.
13: Ja, dat liep lekker, ja. Ja. Ja.
14: Toen kwam 2008.
13: Ja.
14: Voor de mensen die wat niet zo oud zijn als wij. Potverdorie, dat was een jaar.
13: Ja, dat vergeet je nooit meer. Hè. Oktober 2008, Lehman Brothers crisis. Ik zat in het oog van de storm natuurlijk. Toen dat gebeurde, dat raakte ons in de kern natuurlijk.
14: Want de huizenmarkten stortten totaal in. Er werd geen huis meer verkocht.
13: Nee, dat. Maar het was ook zo dat, ik weet nog goed dat ik hier naar ING in Amsterdam ging, wat een van mijn grootste klanten was. En daar stond gewoon een rij voor een hokje, zeg maar, waar het allemaal leveranciers die allemaal ter plekke moesten gaan onderhandelen met ING over het contract wat ze hadden, om het wel of niet te ontbinden, zeg maar, met bepaalde voorwaarden.
14: Maar wat voor bedrijven waren
13: allerlei
14: dat?
13: Allerlei soorten bedrijven. Hmm. Er werd direct ingegrepen door hem. Ja. En dan was het een kwestie van, oké, wil je het contract aangaan, dan moet je het juridische gevecht aangaan, of we kopen het nu af voor 2-3 ton, ik zeg maar even wat. En dan kun je verder.
14: Ja.
13: Dus het was echt, ik weet nog wel goed hoor, ik verloor in 2-3 maanden tijd bijna, ik denk bijna 1,5 miljoen euro.
14: Zo. Ja. En heb je wel 20 mensen nog rondlopen?
13: Ja, dat is meteen shit hits the fan meteen.
14: Ja, dan heb je wel een slagaderlijke bloeding.
13: Dus zeker. En dus ingrijpen meteen.
14: Ja. Ja. Dus wat heb je gedaan?
13: Ja, meteen met de stof kwam door alles heen. Dus meteen kijken van waar kun je saneren. Contracten natuurlijk niet meer verlengen. Nou ja, waar je kan, grijp je meteen in.
14: Ja.
13: En gelukkig had ik die ervaring al wel. Want ik had ook de dotcom-crisis meegemaakt met mijn IT-bedrijf. Dus het ingrijpen, het flexibel kunnen zijn met je bedrijf op het moment dat er zo'n crisis is, dat had ik al wel geleerd. Mm-hmm. Dus het differentiëren, en dat is misschien ook het haakje naar het volgende avontuur, het differentiëren naar een andere markt, met hetzelfde model bijvoorbeeld, dat had ik al wel voor de bril.
14: Dus je zat dat snel te bedenken, maar ondertussen moest je nog reorganiseren. Hoe snel heb je dat kunnen doen?
13: Ja, dat heeft al bijna een jaar geduurd.
14: Zo?
13: Ja. Ja. Dus
14: waarom duurt het zo lang?
13: Echt op een houtje bijten en goed om uiteindelijk gewoon alles netjes af te wikkelen met alle mensen en met al je leveranciers nieuwe afspraken te maken. Ja, dat was wel echt het ontbinden van al die contracten, zeg maar, met hypotheekverstrekkers. Ja, daar was wel wat te doen.
14: Ja. Dan ga je inderdaad kijken van oké, kunnen we die trucje ergens anders toepassen?
13: Ja. Klopt.
14: Dat bleek de energiemarkt te zijn.
13: Ja.
14: Leg eens uit.
13: Nou, die liberaliseerde natuurlijk in 2004. Dus mensen gingen voor het eerst ook kijken naar het oversluiten van hun energiecontract. Toen de tijd had je natuurlijk ook NL Energie, zeg maar, eventjes die opkwam. En wij hadden een hele sterke positie online, wat ik vertelde. Hè. Wij konden online adverteren op vaste posities. En ik bedacht van, ja, waarom kan ik diezelfde positie niet gebruiken ook voor de energiemarkt? En zo heb ik eigenlijk ook de vraag gekregen vanuit de energiemaatschappij toen de tijd. Kun je dat wat je in de financiële sector hebt gedaan met hypotheken, kun je dat voor energie doen? Hm. Dacht ik, ja, dat kunnen we. We hebben het hele apparaat staan. Dus toen hebben we het eigenlijk gedifferentieerd naar de energiemarkt.
14: Ja.
13: En dat was eigenlijk nog succesvoller dan de hypothecaire markt.
14: Dat ben je niet.
13: Ja, want je sloot ook daadwerkelijk contracten. Dus dat was een stap verder dan in de hypothecaire markt.
14: Dus, want hier bij de hypothecaire kreeg je leads.
13: Precies.
14: En daar sluit je contracten.
13: Ja.
14: Dat levert meer geld op, neem ik aan.
13: Ja, exact. De prijs per afspraak uiteindelijk of per contract was veel hoger. Marges waren voor ons beter. En we konden ook nog, dat was ook het mooie, natuurlijk differentiëren, zeg maar, in de zin van als je een lead binnenhaalt voor het energiebusiness, kun je hem ook cross-sellen naar hypotheken. Of andersom.
14: Oh, omdat mensen natuurlijk, op het moment dat ze een nieuw afsluiten, precies, zijn ze misschien ook wel aan het zoeken.
13: Zeker.
14: Naar.
13: Zeker. Dus dat was een dubbele. Dat was dubbel bingo, zeg maar.
14: Ja.
13: En dat ging ook zeer, zeer voortvarend,
14: maar
13: ik was er.
14: Maar even, je had één heel groot contract.
13: Ja. Ja.
14: Kun je zeggen hoeveel procent van de omzet dat ongeveer was?
13: Ja, dat was groot. Dat was 20 miljoen euro.
14: Mm-hmm.
13: Voor 3 jaar.
14: Een soort gegarandeerde omzet dan?
13: Ja,
14: of?
13: Dat was echt, als wij de prestatie leverden, dan was het een gegarandeerde omzet, okay, inderdaad. Ja. Dus, maar goed, de cijfers waren zo goed ook bij het aangaan.
14: Ja.
13: Dat wij wel verzagen van, nou, dat gaan we gewoon.
14: Dat gaan we wel halen.
13: Ja. Ja.
14: En die 20 miljoen was hoeveel procent van je omzet?
13: Ja, veel, 80%. Ja.
14: Heb je ergens toen al gedacht, dat is wel heel.
13: Ja? Tuurlijk. Maar je komt vanuit een kwetsbare positie. Dus de hypothecaire markt had ik dan net op het niveau gekregen dat het doorliep. Maar het onvoldoende was met de ambities die ik had. Dus ik dacht, oké, ik differentieer naar energie. Ik cross-sell naar hypotheken dan ook. Dan heb ik daar ook nog wat effect daarvan. Maar we gaan vol voor die energiebusiness. En ja, het was een mooi contract. Ik weet nog goed dat we hem tekenden. En ik dacht van, dit zit goed in elkaar en we gaan gas geven.
14: Wil je zeggen welke energiebedrijf dit was?
13: Nou nee, laten we dat maar niet doen. Het is lang geleden hoor, maar ja. Ik wil geen naming and shaming doen.
14: Nee. Bestaan ze nog wel?
13: Ja, zeker.
14: Oké. Want er is wel wat gebeurd.
13: Zeker, ja.
14: Wat gebeurde er?
13: Nou, ik denk, als je het kort samen wil vatten, is het een soort vijandige overnamesituatie geweest. Dus wij deden het zo goed dat we het grootste verkoopkanaal van die energiemaatschappij in 1 jaar tijd werden, of 1,5 jaar tijd. En dan ontstaat er een bepaalde afhankelijkheid. Die misschien op termijn niet wenselijk was. Er was ook een CEO-wissel. Dus het contract met de CEO die ik gesloten had. En de nieuwe CEO heeft denk ik ook een belangrijke rol gespeeld. En die nieuwe CEO die dacht gewoon van ja, maar dat gaan we niet doen. Die afhankelijkheid wil ik niet. Ik trek het naar me toe. Ik ontbind het contract halverwege. Dus ik bespaar daar. En ik ga proberen het toch naar me toe te trekken door het bedrijf zeg maar vijandig over te nemen.
14: Begrijp ik het goed dat jij zegt dat de strategie was, als ik het contract nou ontbind, dan gaat het opeens wankelen, dat bedrijf. En ja, dan zou ik het bij de curator kunnen kopen.
13: Check. Ja.
14: Weten we dit zeker? Of is dit een vermoeden van jou?
13: Nee, dit is al inmiddels 100% zeker.
14: Hoezo weten we dit zeker?
13: Nou ja, dat bleek uit de handelen, zeg maar, op het moment dat ik bij de curator zat. Of tenminste het hele proces met de curator opstarten. Toen was de eerste partij die zich natuurlijk aanmeldde en bereid was ook de curator te financieren, was die energiemaatschappij.
14: Ja.
13: Dus zij hebben daar heel bewust wel op aangestuurd. Ik heb in het moment dat zij het contract opzeggen, want dat was een cruciale, toen heb ik nog wel in die maanden natuurlijk geprobeerd het bedrijf overeind te houden. We waren natuurlijk financieel afhankelijk van hun geworden. Geprobeerd het op een prettige en goede manier over te dragen. Maar daar waren ze niet voor in.
14: Even voor mij terug naar dat moment dat ze het opzeggen. Want je hebt een contract voor 3 jaar.
13: Ja.
14: En dan zou je zeggen, ja, dat contract is voor 3 jaar.
13: Ja. Nou, dat is David tegen Goliath. Die vraag krijg ik altijd heel vaak natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo, als je bent natuurlijk relatief klein ten opzichte van zo'n reus. Daar hebben juristen €25.000 aan verspijkerd aan zo'n contract. En dan dus een jaar later blijkt dat maar heel weinig waard te zijn.
14: Dit was €25.000 van jou, begrijp ik.
13: Ja, zeker. Ja, het is niet zomaar, dat is echt wel goed over na. Maar dan zie je gewoon dat als je David tegen Goliath hebt. Dus zij hebben een bataljon aan juristen. Ik huur natuurlijk mijn juristen in, maar uiteindelijk hun belangrijkste instrument om mij klem te zetten was natuurlijk mijn uitroken. Ja. Op het moment dat zij stoppen met betalen, ja, dan is het niet overeind te houden. Ja, een paar maanden, maar niet langer.
14: Kun je dan niet ook terug naar de rechter gaan van ja, kijk eens wat er hier aan de gebeurt?
13: Nee.
14: Nee, of nee, heb je het niet geprobeerd?
13: Ja, natuurlijk wel. We hebben alles uit de kast getrokken natuurlijk. Maar daar heeft zo'n rechter echt geen oren naar. Nee, die kijkt gewoon naar. Nee, het is. Je gaat dan het visumensproces in, curator wordt aangesteld. Nee, ik denk dat je weet hoe dat gaat. Het gaat volledig uit je handen. Curator gaat een dossier opbouwen. Nou, dat liep bij mij ook flink mis. Daar was wantrouwen meteen. Dus die trok alle middelen uit de kast om mij klem te zetten. Met maar één doel. Dat was de overdracht van de database. Hè, van de contractwaarde van de database die in het bedrijf zat. Mm-hmm. Daar waren ze natuurlijk op uit.
14: Ja.
13: Dat zijn 30.000 contracten maal een jaaropbrengst per consument.
14: Dus dat contract wordt opgezegd.
13: Ja.
14: Je probeert het bedrijf omhoog te houden.
13: Ja.
14: En je gaat nog advocaten inzetten.
13: Zeker.
14: Maar je weet ook, mijn portemonnee begint leger en leger te raken. Ja. Dus dat is ook een beetje het uitrookprocedure. Elke keer betaal je, wat is het, €300 per uur?
13: Ja, je loopt helemaal leeg.
14: Je loopt helemaal leeg.
13: Ja.
14: Hoe lang heb je die strijd nog weten vol te houden totdat je de handdoek in de ring gooit?
13: Nou, dat allereerste gesprek van het ontbinden van het contract, dat was denk ik in, dat was toen begin eind januari. En ik heb in mei.
14: Welk jaar was dat?
13: 2011.
14: Oké.
13: Okay. In mei heb ik het faillissement aangevraagd.
14: Zo. Dus 3-4 maanden.
13: Ja. En dan ben je gewoon dus een miljoenenbedrijf is uit je handen.
14: Hoe voel je je dan?
13: Ja, dat sowieso het aanvragen vanzelf van een faillissement, dat is al heel, dat is al wat. Dat is echt wel heel pittig. Maar ik dacht oprecht toen nog dat het recht zou zegevieren en dat ik dat het oké was. Ik had mijn administratie op orde. Ik had geen enkele reden om achterdochtig te zijn nog op dat moment. Ik had er niet verder naast kunnen zitten dan dat, want toen moest het nog beginnen.
14: Ja, want je zegt, ik had geen reden om achterdochtig te zijn. Dat had je wel moeten zijn. Leg eens uit.
13: Ja, kijk, achteraf kun je afvragen van als dan zo'n stap gezet wordt, hè, om zo'n contract te ontbinden en dan vol voor te gaan om het bij de curator op te halen. Het wordt zelfs al uitgesproken bij het allereerste gesprek. Dan moet je eigenlijk wel achter je oren krabben van, hey, wat is het doel van deze hele exercitie? En dat was natuurlijk uiteindelijk wat ik zei, die database ophalen, die een enorme waarde vertegenwoordigde. En er was inmiddels ook wel contact gelegd met wat collega's van mij, waardoor ook niet alleen maar die database, maar ook de kennis van het concept en van alles wat nodig was om het kunnen te draaien, zeg maar. Mm-hmm. Om dat ook, zeg maar, beschikbaar te krijgen.
14: Hey, ja, sorry, dan heel even. Dus de energiemaatschappij neemt contact op met jouw collega's.
13: Ja.
14: Zonder dat jij dat weet.
13: Ja.
14: En wat is hun vraag dan aan jouw collega's?
13: Nou ja, ik ben er niet bij geweest. Maar ik heb wel papieren gezien waaruit bleek dat ze open kaart speelden over wat mijn businessmodel was. Hoe het functioneerde, wat er nodig was. Heb ik echt letterlijk op een bureau zien liggen terwijl ik onderhandelingsgesprekken voerde met een van die energiemaatschappijen die het over kon nemen. En dat blijkt achteraf, dat is natuurlijk wel lastig. Maar het momenten geweest zijn ook waarop ze gewoon de handen in elkaar hebben geslaan om te zeggen, oké, als het overgenomen wordt door ons, dan kunnen we het ook overeind houden en dan kunnen we het voortzetten.
14: Dus zij zijn achter jouw rug om van als het overgenomen wordt, kunnen wij de baas worden.
13: Ja.
14: Is dit een vermoeden of?
13: Nee, het is gebeurd. En dat is vanaf tot de dag van vandaag het geval.
14: Ja. Heb je daar iets aan kunnen doen? Dat je zegt, dit is zo'n... ik kan het Nederlands woord even niet vinden, maar malpractice. Het is gewoon... ergens zal er toch ergens in het arbeidscontract staan. Je mag niet...
13: Die twee personen waren ZZP'ers. Dus ik huurde ze in als ZZP'er. Ah, ja. Ze hadden wel sleutelposities. Eén was IT en de ander was commercieel directeur van die energie BV, zeg maar eventjes. Natuurlijk allemaal geprobeerd, ook daar contractueel nagejaagd. Maar als ik iets heb geleerd, is dat recht hebben en recht krijgen twee verschillende, totaal verschillende dingen zijn. En je zit natuurlijk ook in een vacuüm van tijd, zeg maar, waarin het heel spannend wordt. Ja, uiteindelijk was het heel zuur natuurlijk dat uiteindelijk bij de afwikkeling van het faillissement uiteindelijk die database wel degelijk naar die energiemaatschappij is gegaan.
14: De koep is gelukt.
13: Ja, exact. Dat is de conclusie. Ja. En ik bleef met de ellende achter zitten natuurlijk. En die was groot, hè. Ja. Je praat echt over serieuze bedragen die achterbleven.
14: Dus het hele bedrijf is failliet gegaan? Ja. Maar hoezo zeg je dan dat je met een andere financiële ellende achterblijft?
13: Ja. Nou, het is zo dat wat ik uiteindelijk heb gedaan met de curator, dus ik heb een finale kwijting afgesproken. Dat betekent zoveel als dat de database en de assets gingen over naar die energiemaatschappij en het concept kon door. En ik was bereid om al mijn vermogen wat ik had in te leveren bij de curator. Dus na 15 jaar ondernemen en wat vermogen opgebouwd te hebben, zowel zaken als privé, was uiteindelijk mijn besluit. En dat heb ik echt gedaan om mezelf ook overeind te houden. Want ik dacht, dit ga ik niet lang voortzetten. Heb ik gezegd, oké, ik lever het in, maar op één voorwaarde, finale kwijting. En dan wil ik ook nergens meer mee van doen hebben. Dan begin ik gewoon opnieuw.
14: En waarom zou je dat doen? Want daar heb je toch een BV voor, zodat je de holding weer beschermd wordt?
13: Nou, word maar wakker. Hè? Zo'n BV en holding en bestuurlijke aansprakelijkheid. En als je zo tegen de muur gezet wordt... En er wordt zoveel druk op je gezet, financieel, psychologisch. Er werd zelfs met vastzetting gedreigd. Je kan maar bedenken. De curator trok werkelijk alles uit de kast om maar de deal te krijgen. Ik heb dan gekozen, maar dat is een persoonlijke keuze. Om te zeggen, die strijd ga ik echt niet aan. Want ik voelde wel aan alles dat ik dat mij geen goed zou doen. En dat het ook ten koste zou gaan van mij als persoon, maar ook privé, mijn gezin, alles wat eraan vasthangt.
14: Ja.
13: Dus ik heb in die zin ervoor gekozen om zo'n deal te sluiten.
14: Je zit dan aan de grond, financieel gezien?
13: Nogal, ja. Ja.
14: Wat doe je dan?
13: Ja, je wonderlikken, maar ook wel... Ik heb wel ook wel echt lang de tijd ervoor genomen van wat is mijn rol hierin geweest. Hè? Je kan zakelijk kijken, rationeel naar de deal en naar allerlei zakelijke dingen. Maar ook wel gekeken naar van wat heb ik gedaan? Wat was mijn handelen? Waar had ik het anders en beter kunnen doen? Dus dat heb ik echt wel de tijd ook voor genomen. En tegelijkertijd heb ik ook...
14: En waar had je het anders kunnen doen?
13: Ja, ik had in die fase dichter op mijn bedrijf moeten zitten. Dus ik stond er denk ik in die fase te ver vanaf. Letterlijk en figuurlijk ook. Dus ik had dichter op de werkvloer nog moeten zitten om echt te voelen wat speelt hier. Dat vind ik achteraf wel eentje.
14: Omdat je dan had doorgehad van volgens mij
13: schuift. Ja. Het schuift. Ja, ja. Dat, ik denk dat wel een van de...
14: En waarom was je er niet?
13: Ja, heel praktisch. Ik had privé een bepaalde situatie waar ik in zat. Die ook mijn aandacht vroeg, laat ik het zo formuleren. En ik dacht dat het kon dat ik iets meer afstand zou nemen van dit bedrijf. En dat het wel doordraaide, dat het wel oké was.
14: Kun je er iets meer over zeggen, over waarom je dan weg moest zijn?
13: Nee, die hou ik voor privé.
14: Okay. Ja. Maar het was zo ernstig dat jij dus te weinig op het werk kon zijn eigenlijk?
13: Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest. In feeling houden met van... Ja. Hey,
14: maar kun je jezelf dan kwalijk nemen?
13: Ja.
14: Vandaar mijn vraag.
13: Nou ja. Kijk, achteraf is het altijd makkelijk, hè. Maar ik neem het mezelf wel kwalijk. Ik denk dat ik naar beste kunnen heb gehandeld en heb gedaan wat ik kon. Maar ik denk wel dat ik zelf ook te veel zoekende was in die fase... Als persoon, als mens, dat het misschien al een beetje wrong in van hey, is dit nog wel het bedrijf van mij? Is dit wat ik wil?
14: Mm-hmm.
13: Dus dat lag er wel achter, waardoor die afstand ook ontstond.
14: Ja.
13: En dat is toch, heeft zich dat uiteindelijk ook gevringd naar de onderneming toe. Ja. Ik denk dat dat wel ook een deel van de conclusie is.
14: Ja, dus je was al eigenlijk een beetje weg aan het gaan, omdat je aan het zoeken was. Ja. En dan wordt dat opeens op de werkvloer gemerkt. En dan en dan zit je opeens in een kwetsbare positie. Ja. En dan bam, is het gebeurd.
13: Exact.
14: Je bent daarna, je zei het net al, onder andere ook een stichting begonnen. Geldfit Zakelijk.
13: Ja.
14: Dat is denk ik vanwege de pijn van dit verhaal.
13: Ja, dat is precies. Kijk, corona brak uit in 2020. En ik zag zoveel ondernemers in financieel zwaar weer. Met zoveel ellende. Dat ik dacht van ik kan op mijn handen blijven zitten of ik kan wat doen. En toen heb ik het initiatief genomen samen met een hoop andere mensen hoor. Om Geldfit Zakelijk op te richten. Een landelijk loket waar ondernemers zich kunnen melden in financieel zwaar weer. Waarbij er een luisterend oor is. Waarbij er gewoon onafhankelijk wordt gekeken naar jouw situatie. Mm-hmm. Een soort huisartsfunctie zou je kunnen zeggen voor ondernemers. En om te kijken van wat voor ingrepen zijn er nodig om jouw hoofd boven water te houden.
14: Ralf, we gaan deze aflevering afronden.
13: Ja.
14: Maar we ronden altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Ja. Heb jij er eentje voor mij?
13: Ja, de persoon die je bent is onlosmakelijk verbonden met de ondernemer die je kunt zijn.
14: Leg eens uit.
13: Nou ja, de mens achter de ondernemer is doorslaggevend ook voor de manier waarop je leiding geeft aan je onderneming. En of de onderneming ook bij je blijft passen. En dat moet je wel regelmatig toetsen.
14: Ja, want anders loopt het vanzelf bij je weg.
13: Kan het verkeerd aflopen, ja.
14: Ralf, dankjewel voor je openheid.
13: Graag gedaan.
14: Dit was Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week Remco Beekman. Die zag zijn toekomst als ondernemer verdampen toen zijn lunchroomketen in één klap failliet ging. Hij zat thuis met de handen in zijn haar. En als afleiding begon hij, jawel, Brabantse worstenbroodjes te bakken. En dat werd, totaal onverwacht, een eclatant groot succes. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.
9: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140 procent uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
6: China was geen probleem, China was geen gevaar.
5: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
13: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
14: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek, voor de argumenten achter de besluiten.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen. Dat meldt de organisatie. Er liepen vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten, waar geen problemen. De opbrengst van de wandeltocht gaat naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuis. Dat is in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. En Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag op het WK voetbal, is uitgeschakeld door Japan. Het werd 4-0 en daardoor speelt Tunesië alleen nog voor de eer. Curaçao zorgde voor een stunt door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Zij kunnen nog door naar de volgende ronde. Doelman Eloy Room was de held van de wedstrijd omdat hij veel ballen stopte. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. En tot over het ANP-nieuws.
17: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
18: De woningbouwopgave wordt breed gedragen, maar in de praktijk lopen veel projecten vast. Inspraak, trage vergunningen, stikstof, netcongestie. Kan nog wel even doorgaan. De vraag van deze week: hoe dealen ze bij BPD met de grote woningmarktuitdagingen van nu? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2 uur... en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR... en altijd online als podcast. Abonneer je even. En we komen vanaf de Provada in de Amsterdamse Rai... vanaf de stand van onze partner mogelijk. En dat betekent, er is publiek! En naast mij staat, zoals altijd, Maarten de Gruyter. Maarten, hoeveelste Provada is dit?
2: Ja, volgens mij 20ste of zo. Voor mij bestaat sinds 2005.
18: Ja, en voor jou?
2: Ja, ik ben eigenlijk altijd geweest, helaas.
18: Goed zo, we zijn nu live op de Provada. Maar toch goed om eventjes te zeggen. We gaan het jaar afsluiten met ons publiek ook om ons heen. We gaan naar Hotel de Ruwenberg om live opnames te doen van de zomerserie. Ja, en daar nodigen we de gasten voor uit.
2: Ja, dan kunnen dus mensen kunnen via onze website bnr.nl/...
18: Uitzending bijwonen, vastgoed gezocht.
2: Uitzending bijwonen?
18: Ja, nee, vastgoed gezocht. bnr.nl/... Vastgoed gezocht, ja.
2: Oké.
18: Okay. Ja.
2: En dan kunnen we live bij zijn. In de Ruwenberg worden er ook onder 10 aanwezigen worden er vouchers verloot om te overnachten met je partner. Of,
18: en hebben we al een gast geboekt? Hebben we al een mooie gast geboekt?
2: Ja, en bij deze uitzending worden je bent aanwezig bij 2 uitzendingen. En daarna ga je met ons lunchen.
18: Ja.
2: En met de gasten. En een van de gasten is Marcel Melis.
18: Oh, dat is die Amsterdamse vastgoedeigenaar. Die
2: ja, inmiddels niet meer. Maar voor mij heeft hij al zijn vastgoed verkocht. Dus die heeft alles uitgepompt. En ja, die is veel in het nieuws geweest. Veel via de media geruzied met onze met vriendin van de show Zita Pels. Dus
18: nou, dat vuurwerk. Wordt een gesprek.
2: Ja.
18: Kom daarbij, meld je aan via onze website. De Provada staat. Het ziet er allemaal weer prachtig uit. Het is alweer druk. Maar Heijmans heeft geen stand en ABN AMRO heeft ook geen stand. Dat is toch interessant?
2: Dat is interessant. Nou ja, CBRE heeft volgens mij nog nooit een stand gehad hier. Dus ja, god, ik weet niet of dat nou een teken is. Er zullen redenen zijn. Heijmans draait heel goed, dus dat kan niet de reden zijn om niet mee te doen.
18: Andere keuzes.
2: Ja, andere keuzes. Ja, ik denk dat het altijd wel goed is, de profaan. Het is zeker ook, ik had vanochtend nog iemand aan de lijn die bij een van de grote advieskantoren werkt. En die had er ook helemaal geen zin in.
18: Je zei, kom, gezellig naar de uitzending.
2: Ja, precies. En toen zei ik van ja, maar wat het goede is, omdat het zo laagdrempelig is, kan bijvoorbeeld bij ons op kantoor, waar je bijvoorbeeld naar München of naar Nice of naar Cannes bedoel ik.
18: Ja, MIPIM Expo Real. Ja,
2: ja, daar gaan dan alleen eigenlijk directies naartoe.
18: Ja.
2: Ja, en dit is veel laagdrempelig. Hier kan iedereen elkaar ontmoeten. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel heel goed.
18: Een kaartje is ook maar 10% van de prijs van de MIPIM. Dus dat scheelt.
2: Ja.
18: Huib Wassevin is toegetreden tot de stichting Rechtvaardige Wetgeving Woningverhuur. Dat hebben we vorige week gemeld. Een nieuw op te richten stichting. Maar even een kleine correctie. Die stichting bestaat al 2 jaar. Is destijds opgericht door vastgoedbelangvoorman Niek Verra. Goed om dat even te rectificeren. En ze voeren dus een proces tegen de staat.
2: Ja, we hebben het vorige keer over gehad. En ze waren een beetje verbaasd dat wij niet wisten dat ze al bestonden. Maar dan zou ik zeggen, toch iets beter je PR doen, hè? Ja.
18: Nou, dat gezegd hebbende, BNR Vastgoed Gezocht is er uiteraard weer in de stand van Mogelijk, zoals elk jaar op de Provada. En dus staat de directeur van Mogelijk naast mij, Volkert Egging, al voor het 6e jaar op de Provada. En jullie hebben iets te vieren.
19: Zeker, daar heb ik 3 miljard aan financieringen verstrekt op vastgoed afgelopen week. Dus een mijlpaal vorige week. En fantastisch om hier dan nu te staan. We zijn hier 6 jaar geleden voor het eerst naartoe gegaan. Toen hadden we 300 miljoen op de teller staan als team. Voor onze grote stap om ons hier neer te zetten. Ja, en 6 jaar later staan we hier met het tienvoudige. En staan we hier met een speciale hoek voor het internationale vastgoed wat we financieren. Maar tegelijkertijd nog steeds eenzelfde concept.
18: Ja, 3 dagen beurs voor de boeg. Hoe ga je de collega's instrueren dat het een succesvolle beurs wordt?
19: Heel veel spaarrood drinken. Af en toe je benen goed bewegen. Nee, ik denk heel veel in gesprek gaan met bezoekers, met klanten. Ik denk dat dat heel veel energie geeft. Daar is het team op ingesteld. Maar zo kom je ook echt goed de dag door. Er gewoon een hele leuke tijd van maken. En laten we eerlijk zijn, je praat 3 dagen lang over je vak. Je komt je netwerk tegen. Dus als je het hier niet naar je zin hebt, dan gaat er iets goed fout.
20: Vastgoed gezocht.
18: De druk op de Nederlandse woningmarkt houdt aan. Bouwers willen wel, maar regelgeving, stikstof en een overbelast stroomnet gooien voortdurend roet in het eten. Het is natuurlijk het thema van deze editie van de Provada. En dus ben ik blij dat Helma Born, directeur van BPD Nederland, bij ons aan tafel staat. De grootste projectontwikkelaar van het land. Helma, van harte welkom.
21: Dankjewel.
18: 3 dagen Provada?
21: 3 dagen Provada.
18: En ja. praten.
21: Ja, dat denk ik wel. Veel mensen zien, mensen ontmoeten.
1: ook gewoon een handige manier om elkaar even te treffen. Maar ook laten zien dat we er zijn.
18: Ja, BPD, grootste projectontwikkelaar van Nederland. Maarten, wat zijn de cijfers?
2: Ja, BPD opgericht in 1946. 80 jaar bestaan. Overigens toch wel leuk om even te vermelden. Daarnaast ook het BPD cultuur of kunstcollectie bestaat 50 jaar dit jaar. En in mijn hometown Den Bosch, in het Noord-Brabantse Museum, vanaf ik geloof 16 juni...
1: Volgende week.
2: Volgende week start daar een mooie expositie.
18: Oh, mooi.
2: Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is 100% eigendom van de Rabobank. Ja, dat vind ik natuurlijk als... Ik ben natuurlijk geen concurrent, maar als ontwikkelaar vind ik dat natuurlijk een beetje makkelijk ontwikkelen. Met zo'n eigenaar, maar oké. Okay. Dat is pas sinds 2006, geloof ik, eigenaar. Daarvoor van de ABN AMRO. Wel leuk om te weten. Meer dan 1 miljoen mensen wonen in een wijk waar BPD ooit aan mee heeft gebouwd. En sinds 1960 is ongeveer 1 op de 15 woningen in Nederland door BPD ontwikkeld. Die claim doen ze overigens zelf, staat er tussen haakjes bij. Het bedrijf is actief in meer dan 300 gebiedsontwikkelingen verspreid over ruim 250 gemeentes. Ja. En wat toch wel leuk is om toch even te vermelden, is dat het dus ooit is opgericht, begonnen in 1960, als bouwspaarkas Drentse gemeente. En het doel was destijds om de enorme woningnood na de oorlog aan te pakken door gemeenten en particulieren te helpen bij de financiering van woningbouw.
18: Nou, woningnood aanpakken willen jullie natuurlijk nog steeds, want daar moeten we het uitgebreid helemaal met elkaar over hebben. Iedereen wil meer woningen, de politiek, de markt wil het, maar de productie komt niet op gang. Ja, dat is eigenlijk altijd de open vraag, maar wat is nou jouw scherpste analyse? Waar zit het probleem?
1: Nou ja, wat je schetst is natuurlijk... We zijn weer back to the roots, hè, als het gaat over wat is er nodig in het land. Maar er is natuurlijk wel sprake van een soort hyperintegraliteit. We willen alles in alle gebieden en het liefst met op al die vlakken ook een 8 of een 9. En dat gaat niet. Dus ik denk dat dat een van de redenen is. Hè, van,
18: we willen alles, dus we willen en de meest duurzame woningen en betaalbaar.
1: Precies.
18: Klimaatadaptief.
2: Maar die stapeling van ambities eigenlijk, hè, daar waarschuwt de markt eigenlijk al een jaar of 5, 6 voor. Maar er gebeurt feitelijk niks mee. Hè? Ik bedoel, wat is jouw ervaring daarmee?
1: Nou, wat ik jammer vind is dat ik dacht dat bij de invoering van de omgevingswet eigenlijk meer dat mengpaneel ingesteld zou worden van wat vind je van belang in welk gebied?
3: Wat je nu hoort is jouw tijd en die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Niet zozeer een project waar het niet goed is gegaan, maar een project waar we proberen dat wel voor elkaar te krijgen. Door met elkaar eigenlijk... Wat maakt nou dat het lastig was in het begin om of voor de marktpartijen dit tot ontwikkeling te brengen, of voor de provincie Zuid-Holland, of voor de waterschappen? Je eigenlijk een soort technisch onderzoek om te vinden waar de vinkjes wel op groen kunnen. En maar, hoe je dat met elkaar voor elkaar zou kunnen krijgen.
2: Maar eigenlijk is toch die stapeling van ambitie, van allerlei ambities op allerlei vlakken, die kan toch eigenlijk best plaatsvinden. Maar dan moet je ook accepteren dat er meer voor moet worden betaald.
1: Zeker. Alleen bij de stapeling van ambitie tel ik nu ook dat er gewoon een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Heel erg gereguleerd. Dus met weinig beweging.
2: Maar behoefte
1: daarin.
2: Bij wie? Want iedereen wil natuurlijk graag zo goedkoop mogelijk wonen. Maar want eigenlijk, als je gaat kijken naar de data, is Nederland helemaal niet zo duur als je het afzet tegen vierkante meter.
1: De woonquote van waar mensen nu verhoudingsgewijs wat ze kwijt zijn aan hun inkomen, dat valt wel mee.
2: Is de afgelopen 10 jaar gedaald.
3: Ja. Maar daarom is de vraag van Maarten, ja, behoefte van wie? Want de voornaamste behoefte van, laten we zeggen, de woningzoekende is een nieuwe woning. En de vraag is of die behoefte ook een betaalbare woning is.
1: Dat is zo, hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die zitten op het spoor van bouw nu vooral de echte dure woningen bij, dan krijg je 7 of 8 verhuisbewegingen. De andere kant is dat we bouwen in al die verschillende gemeenten die ook gewoon zeggen voor in deze gemeente is de behoefte, is uitgezocht wat de behoefte is en heb je ook gewoon dat programma te bouwen. En dan kunnen wij iets heel anders voor vinden, maar dan bouwen we zeker niet.
3: Nee, dat is waar. Nou, laten we dan even naar de regiewet kijken. Want die wordt eind van deze maand hopelijk door de Eerste Kamer aangenomen. Er is natuurlijk veel discussie over geweest. Hij zou er eigenlijk al een jaar moeten zijn. Vervolgens werden er amendementen ingediend waardoor die onmogelijk werd. Toen is er een novelle, om het even heel technisch te maken, aangenomen om die amendementen weer te vernietigen. En nu zou die dan door de Eerste Kamer aangenomen moeten worden. Er staan een aantal dingen in, maar het belangrijkste wat erin staat is die 30-40-30.
1: Ja.
3: En dat betekent dus dat je die differentiatie in woningen, 30% sociaal, 40% middenhuur en koop en 30% vrije sector, bij wet gaat vastleggen. Wat vind je daarvan?
1: Daar vind ik 2 dingen van. Ik ben blij dat het vast ligt, zodat het niet in iedere gemeente anders wordt. Dus dat we, want er zijn ook nog uitschieters naar boven toe in betaalbaarheid. Die wordt echt heel lastig. De andere wat ik daarvan vind is dat ik vind dat we wel moeten na moeten blijven denken over hoe lang je dat programma zo zou willen. Ik heb al wel vaker gezegd dat we hebben een prop uit de pijplijn te krijgen als het gaat over seniorenwoningen en starterswoningen, maar dat houdt een keer op.
3: Ja.
1: Dus je kunt nu niet tot in lengte van jaren zeggen het blijft die 30-40-30. Je moet ook gewoon tegen elkaar zeggen hoe monitoren we wanneer dat betaalbare deel anders moet. Of wanneer je preciezer moet zijn in wat je dan precies te bouwen hebt.
2: Maar eigenlijk monitoren we dat toch nu al niet goed. Want 30-40-30, dus die 70% betaalbaar, is al helemaal niet nodig. Dus dat weten we gewoon. Als je gaat
3: maar
2: kijken,
3: dat vind jij, de politiek denkt daar anders over.
2: Maar als je gaat kijken naar wat een vierkante meter in Nederland kost, als je kijkt hoe vermogend we zijn, als je kijkt hoe dicht bevolkt we zijn, dan zitten we helemaal niet bovenin. De afgelopen 10 jaar is bovendien de betaalbaarheid is beter geworden. Het is gewoon puur populisme om te gaan lopen roepen, ja, dat we 70% moet betaalbaar zijn. We eisen nu van ontwikkelaar en van de markt dat ze 70% van ieder project feitelijk gesubsidieerd is. Dat is totale waanzin en we accepteren het gewoon.
1: Ja, we accepteren het gewoon. Op sommige plekken is het ook wel echt zo aan de hand. Hè? Dat ik denk, daar is dat ook wel nodig. Wat het nadeel is van dat zo stringent vastleggen is dat je eigenlijk ook best graag per wijk zou willen onderzoeken wat er nodig is. Hè? Die verdeling is natuurlijk best ongelijk.
2: Ja, maar dat is toch ook juist het probleem. Natuurlijk is het in sommige wijken nodig. Maar ik ben duo-raadslid in gemeente Bloemendaal. En daar is gewoon daar speelt hetzelfde dat ze zeggen, ja, ook hier moeten wij 70% betaalbaar maken. Dat is waanzin.
3: Nee, je antwoord, Helma, is eigenlijk 2 kanten op. Aan de ene kant ben ik er blij mee, want je legt het vast. En dus kan ik zorgen dat gemeenten die bijvoorbeeld 40-40-20 van mij vragen, dat ik die wat scherper kan aanspreken op, joh, dat mag niet. Maar aan de andere kant leggen we het vast en dan is het gevaar, hoe komen we er weer vanaf?
1: Ja.
3: En is dat dan het grootste risico dat we over 10 of 15 jaar hier nog steeds aan vastzitten, maar dat we dan dat programma helemaal niet meer willen?
1: Nou, ik denk dat dat een gevaar is.

0: van welke voorraad heb je nu? Hè? Er was natuurlijk het afgelopen weekend nieuws dat de ABN AMRO zei... we maken veel te veel eengezinswoningen in dit land. Ja. Daar kun je ook best met nuance wat van vinden.
1: Er is veel kritiek gekomen op dat onderzoek.
0: Maar ook, tegelijkertijd geldt ook daarvoor dat het één blik erop is. Terwijl ik denk, ook met het programma wat nu voorgeschreven wordt... is het grote risico dat je echt te kleine woningen gaat maken. En dat daarmee eigenlijk de... Bij een van mijn eerste banen zei mijn leidinggevende... een duurzame woning is de woning die je kleinkinderen graag van je erven. Zijn we dan nu die woning aan het maken?
1: Ja, ik denk het niet.
2: Maar dat is wel grappig, want hoe kijk jij er tegenaan? Want Maarten zit altijd... dat is toch een beetje jouw dingetje van... we wonen veel te groot, hè? Dus grote woningen. Had je dat onderzoek van ABN AMRO... wat overigens vorige week ook door Peter Boelauer bij ons in de show... ook werd afgekraakt. Maar hoe zie jij dat dan? Want ik denk juist, we zijn nu veel kleiner woningen aan het bouwen... maar dat is toch ook juist een beetje... tegenwicht tegen al die hele grote woningen die we hebben? Of?
0: Nee, dat is ook zo. Maar mijn pleidooi is dat je daar niet in door moet slaan. En als je dus eindeloos volhoudt dat die betaalbare woningen erin moet blijven zitten... op de manier zoals dat nu gebeurt... daar heb je met elkaar ook verantwoordelijkheid in te nemen.
1: Maar uiteindelijk gaat die wet door de Eerste Kamer worden aangenomen... en dan hebben jullie het ermee te doen. Laten we dan de andere kant van jouw antwoord even bekijken. Namelijk dat je dan hopelijk meer middelen hebt om tegen een gemeente te zeggen... je mag hier ook niet van afwijken. Nou, ja. Er is een grote strijd geleverd in Zuid-Holland, waar Gnephoek ligt... omdat Anne Koning, de gedeputeerde in Zuid-Holland... wil vasthouden aan 40-40-20. In Eindhoven, Maarten, ken jij de cijfers? In Amsterdam willen ze ook nog steeds sturen op 40-40-20.
2: Nou, dus de coalitie... Het politieakkoord is iets...
1: geeft iets meer
2: ruimte. Ja, geeft daar meer ruimte.
1: Nou, oké. Zou het dan lukken? Gaan we dan inderdaad naar de minister toe en zeggen van... je moet nu die regionale of lokale bestuurder aanspreken en op de vingers tikken?
0: Nou, ik denk dat de vraag, hè, laatste, is het rondje weer eens uitgevraagd... van waar worden eigenlijk regels gesteld die nog steviger zijn dan het Rijk ze nu meegeeft? Iedereen is natuurlijk heel voorzichtig om die lijstjes mee te geven... want je doet dagelijks zaken met de gemeente waarin je werkt. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is als dat nu wel gebundeld wordt... omdat je daarin ook ziet waar we het eigenlijk met elkaar over hebben. En dat gaat en dus over hogere percentages dan die twee derde... Maar het gaat ook om welke eisen stel je bijvoorbeeld aan een betaalbare koopwoning. Nou, daar zit soms jarenlang zelfbewoningsplicht in. Terwijl het bouwen van die woningen ook al een aantal jaren kost. Dat betekent dat een starter op de woningmarkt soms 8 jaar lang aan een woning vastzit. Dan kan hij inmiddels al wel een gezin hebben met 3 kinderen. Dus daar hebben we iets in te doen met elkaar.
1: Ja, maar dat is natuurlijk interessant. Want je gaat een betaalbare koopwoning maken, maximaal 435.000 euro. Dan zit er een zelfbewoonplicht in van 5 jaar. Als je die eraf haalt... dan koop ik hem voor 4,35. Dan is hij gesubsidieerd door de vrije sector uit jouw project. En de dag dat ik hem koop, is hij 1 ton meer waard. Dat bewijst toch dat het een gek systeem is?
0: Dat bewijst zeker dat het een gek systeem is. En er zijn heel veel plekken waar je die 4,35 niet haalt. Hè? Waar die ook nog gecapt wordt. Ruim
1: dan moet hij nog goedkoper zijn.
0: Ja.
1: Kunnen jullie het nog bouwen voor dat geld?
0: Je kunt het bouwen als je een heel ruim programma hebt... waar je ook dit in laat landen, anders lukt het niet.
1: Ja,
2: ja en gefinancierd door de Rabobank, denk ik.
0: Nou, maar die Rabobank stelt, denk ik, net als andere bedrijven... de eis dat er een gezond rendement gemaakt wordt. Dus dat hoort daar wel bij.
1: Als het nou nu vrijer zou zijn om gewoon woningen te bouwen... minder randvoorwaarden, vergunningen zijn op orde... hoe snel kunnen jullie dan de productie opschalen? Waar staan we dan over een jaar? Hoeveel woningen kunnen jullie toevoegen?
0: We zijn bezig om ook gewoon die versnelling voor elkaar te krijgen met elkaar. Om door te groeien van 6.000 naar 9.000 woningen. Daar gaat voor een deel het industriële proces ons ook bij helpen. Hè, omdat dat ook in ieder geval het uitontwikkeldeel sneller maakt. Waar we de grootste winst kunnen halen is om die gebiedsontwikkelingen sneller van de grond te krijgen. Want daar gaan nu jaren overheen. Dus dat heeft te maken met nou ja, wat je in je introductie zei. Nou optrekken met die overheden ook over hoe je dat gebied vormgeeft en wie daar welke rol in pakt. Maar ook door iets te doen aan wat in die fase al in vergunningenland gebeurt. Namelijk dat mensen natuurlijk eindeloos lang procederen, ook al tegen een omgevingsplan.
2: Nou, maar vind je niet dat, hè, want jij zegt net even, toen het zei van, nou ja, zo'n project moeten we dan aansleutelen. En dan kan het allemaal nog net wel rondkomen. Maar vind je niet dat op dit moment eigenlijk, zeg maar, de marge die je krijgt voor het risico en die tijd die je neemt, dat veel te laag is voor marktpartijen?
0: Ja, dat is zo. Dat is gewoon nu hard werken om dat voor elkaar te krijgen.
2: Maar dat, naar mijn mening is dat eigenlijk al een jaar of 15 zo. Maar dat is dan toch geen duurzaam model ontwikkelen. Als die marges zo laag zijn voor zo'n lange tijd en voor zoveel risico.
0: Kijk, er zitten een aantal dingen in die waarvan ik denk, ja, als je... Het feit dat je nu weet waar je naartoe werkt en dat die programmering in ieder geval een tijdje stevig is, dat helpt wel om ook gewoon met partners in het veld, corporaties, beleggers en ook in dit geval ons eigen woningfonds, om daar gewoon wel die posities goed in te pakken met elkaar en te zorgen dat je daarmee tot een business case komt die je acceptabel vindt. Dat... Maar houdt het over? Nee.
2: Dat is dan toch geen duurzaam model feitelijk voor de toekomst. Hè? Dus ik bedoel, het ontwikkelen. Moet toch wat veranderen? Want het is ook eigenlijk ook al überhaupt raar. Waarom zouden wij het risico moeten nemen? Omdat we als maatschappij vinden dat 70% in ieder project gesubsidieerde woningen moeten zijn. Waarom moeten ontwikkelaars dat risico nemen?
1: Hoe kijk je daarnaar? Want ja, het risico ligt deels bij jullie. Omdat die 30% vrije sector, die moet dat financieren.
0: Ja, kijk, ik ben ook bezig om nu onze strategie voor de komende jaren uit te rollen. En daar is natuurlijk ook een grote vraag is van. Als dit langjarig zo blijft, hoe hou je dat ook langjarig vol? En wat zul je dus ook moeten veranderen in de manier waarop je ontwikkelt en ook dat ruimtelijk raamwerk vormgeeft en ook anders naar die producten gaat kijken die je daar ontwikkelt.
3: Vastgoed gezocht.
1: Ja, dankjewel. Bij ons is de gast Helma Born. En inderdaad, gebiedsontwikkeling, daar wil ik zeker met haar over spreken als directeur Nederland van BPD. Er is een hoop rumoer. We staan namelijk niet in de studio, maar in het grootste en bekendste vastgoedbeurs van Nederland, de Provada. Het is alweer gezellig druk, hè, Maart?
2: Zo hoort het ook.
1: Gebiedsontwikkeling, want tot nu toe hebben we echt ingezoomd op die bouwregels en alle belemmeringen die daarin zitten. Maar jullie zijn echt een gebiedsontwikkelaar. Je hebt zelf een geschiedenis binnen de gemeente.
0: Ja.
1: Dus welke handreiking, zeg je, moeten wij als gebiedsontwikkelaar doen, ook naar de gemeente toe, om te zeggen, op die manier kunnen we versneld grotere gebieden gaan ontwikkelen, wat ook de ambitie is van het kabinet. Welke knop moeten we nou aan draaien om in die gebiedsontwikkeling snelheid te gaan maken?
0: Ja, kijk, wat gewoon goed is, is dat je... ik had gisteren weer een aantal projecten in de besluitvorming. En dan zie ik ook langskomen dat het heel veel gaat over... Uiteindelijk kom je elkaar tegen als gemeente en marktpartij in het veld. De gemeente heeft grond, soms niet. Soms hebben wij het en andere partijen. Dat je met elkaar het besluit neemt over wie gaat die grondexploitatie draaien. En wie kan dat op dat moment het beste doen. Om daar ook tempo in te krijgen. Dat klinkt nu een beetje alsof dat... Maar dat is best een belangrijke beslissing in... Gaat de gemeente dat doen en geven die vervolgens die gronden weer uit? In ruil, hè, voor bouw, dat je je gronden indient en er bouwclaims voor terugkrijgt. Of dat je zelf trekker blijft van die gebiedsontwikkeling.
1: Zo'n proces en zo'n gesprek, dat kan lang duren. Ja. Heeft dat ook met wantrouwen te maken tussen de markt en die gemeente?
0: Nou ja, daar zit een soort van ongemak. Dat is volgens mij ook altijd zo geweest. Misschien al wel 80 jaar. Waarom je dat doet, welke verantwoordelijkheid je daarin wil pakken en hoeveel je daaraan wenst te verdienen. Dat is gewoon een gevoeligheid die daar van oudsher in ligt.
1: Ja.
0: Ik heb lang aan de andere kant gezeten. Zodra ik de overstap maakte naar een ontwikkelaar, dacht iedereen, wat ga je nu doen?
1: She's going to the dark side.
0: Precies. Ja. En daar zit iets wat natuurlijk gek is, want we doen het volgens mij... Je hebt elkaar heel hard nodig om dit voor elkaar te
2: doen. Hoe gaan we dat verbeteren? Hoe gaan we dat oplossen? Want daar hebben we natuurlijk al jaren over. Hoe kunnen we wel dat vertrouwen herstellen of überhaupt brengen?
0: Nou ja, volgens mij echt om door gewoon tegen elkaar te zeggen, je kunt dit niet zonder elkaar. Dus leg maar op tafel wie wat in een gebied heeft, wat hier moet gebeuren en wie daar op welk vlak het beste het risico kan dragen.
1: En vragen die gemeente aan de andere kant van die tafel dan ook om een, laten we zeggen, een open boek? In de zin van dat jullie duidelijk zijn over jullie Excel-sheet. En zien wat er uiteindelijk aan de grond en aan de bouw verdiend wordt. Zodat ze de beslissing kunnen nemen. Of zeg je van nee, maar ik kan het open boek niet altijd geven?
0: Nou, dat open boek komt vaak pas later in de fase aan de orde. Hè? Dus je moet het er eerst over eens zijn of iedereen vindt dat jij op de goede plek grond gekocht hebt. Want dat is natuurlijk ook wel eens zo dat je daar gewoon naast gezeten dat je er gewoon naast zat. Maar als dat zo is en je komt met elkaar tot de ontdekking dat je hier kunt ontwikkelen, dan komt het natuurlijk op een gegeven moment ook wel, komen die boeken op tafel. Omdat een discussie heel vaak is natuurlijk, wat is er voor de grond betaald? Is er een reële inbrengwaarde voor te verrekenen? En wie accepteert dan wat? Hè? Dus je wil niet vervolgens je gebiedsontwikkeling laten leiden door heel zwaar en veel te duur gekochte grond. En tegelijkertijd weet ook iedereen dat je vaak meer betaalt dan de inbrengwaarde die je krijgt. Dus dat dat ook weer ergens terugverdiend moet worden.
1: Helma Born, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Flinke schade aan twee woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Er waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht €2,1 miljoen bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terecht kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, vindt dat hij wel een standbeeld op het eiland heeft verdiend. Dat zei hij in de afloop van de wedstrijd tegen Ecuador. Het bleef 0-0. Er werd al uitgeroepen tot man of the match omdat hij veel ballen tegenhield. Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag, ligt eruit. Het verloor van Japan met 4-0. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld.
13: Bernard Hammelburg.
14: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Oekraïne krijgt nieuwe steun van Nederland en de G7, ook van president Trump. Daarover praat ik met schrijver Joris Luijendijk, tegenwoordig actievoerder voor Oekraïne. Maar nu eerst, Trump en zijn Iraanse collega Pezeshkian hebben het memorandum ondertekend waarmee de onderhandelingen over het einde van de oorlog nu echt kunnen beginnen.
15: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
14: Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran. Goedemiddag, Sander.
16: Goedemiddag, Bernard.
14: Het memorandum bestaat uit 14 punten. Ik wou er, als je het goed vindt, een paar eens even onder de loep nemen. En je mag me aanvullen als je zelf ook denkt, maar daar wil ik het nog over hebben. Maar laten we beginnen bij punt 2. Dat vind ik een hele spannende. Daar staat namelijk in dat Amerika en Iran elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit zullen respecteren. Dat is oké. Maar zich niet zullen bemoeien met elkaars interne aangelegenheden. Dat betekent, als ik het goed lees, dat het westerse voornemen om op te komen voor het Iraanse volk daarmee verdwijnt, toch?
16: Nou, Bernard, je raakt gelijk het misschien wel een zeer gevoelige, meest gevoelige snaar in het alle 14 punten akkoord. Inderdaad, dit punt, punt 2 zet. Daarmee kun je ook zien dat eigenlijk Iraanse onderhandelaars behoorlijk goed hun huiswerk hebben gedaan door zodanig stevig te onderhandelen dat het hiermee, althans op papier, is uitgesloten dat een regime change nog mogelijk zal worden gemaakt en dat dus Iran op enige wijze kan worden nog aangevallen. Dus de conclusie is helaas ook voor sommige Iraniërs die ik afgelopen dagen sprak, het regime zit nog alleen maar steviger in het zadel.
14: Ja, ja. In januari zei Trump nog dit.
15: And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over.
14: Ja, voelen jij, Sander, en de Iraniërs je nou in de steek gelaten?
16: Ja, helaas. Ik kan het ook niet anders verwoorden. En het is ook misschien wel het meest gehoorde geluid uit Teheran en andere steden met wie ik in contact kreeg afgelopen dagen. Want het doel, het hoogste doel was natuurlijk het verdwijnen van dit misdadige regime. Een regime, dat weet je, je kent Iran heel goed. Een regime dat al 47 jaar onderdrukking pleegt, ellende aanricht, van martelingen tot executies. Tot afgelopen maand hebben we weer gezien met die protesten in Iran dat duizenden of misschien zelfs tienduizenden mensen werden doodgeschoten. Dus eigenlijk, ja, het Iraanse regime, vooral de jonge mensen die ik spreek, Bernard, die zeggen, nu hadden we zo ongelooflijk gehoopt dat het nu het afgelopen zou zijn met dit moorddadig regime. En wat zien we? Trump, die als dealmaker, als businessman, nu gewoon ook wat voordelen inziet. Hè? Onder andere van de midterms die gaan aankomen. Maar ook onder andere om, straks spreken we misschien weer meer over, om Iraanse olie en grondstoffen en alles toch wel voor zich binnen te halen. En dan als het ware China ook een blok, een hak te zetten. Maar op die manier gewoon op een heel andere toon gooit. En dat is hoe dat went of keert is en blijft pijnlijk. Ja.
14: Ja. Ja, en dat is, je vertelt ook, je hebt veel contact met mensen in Iran. Is dat ook het verhaal in het algemeen? Of zijn er ook mensen die er, nou ja, wat milder over denken?
16: Tweeledig. Goed dat u dit vraagt. Kijk, de mensen, ik heb bijvoorbeeld mijn neef Reza van 22 gesproken, ook mijn nichtje Mahnaz, 23, die gaan naar de universiteit, die hebben het internet ontdekt, die zien de vrijheid in het Westen, die zien al dat welvaart. Die willen vooruitgang, hè? Die willen echt wel omwenteling. Dus die had ook alles, was wat hun betreft erop gericht om inderdaad van Iran een vrij land te maken zonder dit afschuwelijk regime. Maar ik spreek ook bijvoorbeeld mijn broer, die nog altijd de kruidenierszaak van mijn vader heeft overgenomen, die ook nog gewoon kinderen thuis heeft en al die woonlasten die we ook in Nederland kennen, dure boodschappen, hele dure boodschappen, die zegt, ach weet je, dat regime, dat is verachtelijk, dat is zoals het is. Maar laten we nu hopen dat de sancties verdwijnen, dat er dan weer dollars naar Iran stromen. En dat wij ook gewoon, zoals hij dat letterlijk zegt, weer een kilo vlees kan kopen, kip kan kopen, eieren kan kopen voor mijn kinderen, voor mijn gezin. Dat we hier wat weer rust vinden en wat lucht krijgen. Dus op twee manieren hoor je dat in geluid.
14: Ja, dat is ook logisch. Dat is het eerste waar je aan denkt. Je zei al, Trump heeft zo zijn eigen motieven. Daar komen we misschien wel even op. Maar de vraag die wij ons stellen is: waarom liet hij van de een op de andere seconde. Eerst zei hij, ik kom jullie te hulp. En dat liet hij dan onmiddellijk weer vallen. Hoe verklaar jij dat?
16: Nou, hij heeft het niet, misschien niet onmiddellijk laten vallen, maar hij is wel gaandeweg wel tot het besef gekomen dat. En misschien heb je het ook gelezen. Er was een uitgebreide beschrijving. Ik meen in de New York Times. Die beschreven de situatie waarbij eind februari Netanyahu naar Washington was gevlogen. Daar in het Witte Huis overleg gehad met Trump. En dan liet hij een PowerPoint-presentatie zien van: joh, kijk maar hoe snel je Teheran kunt inlijven. En een beetje à la Venezuela. Ja. Hè? Binnen 3 dagen ben jij daar ook weer de king of the king. En dan kun je als een overwinnaar uitkomen. Maar gaandeweg kwam hij toch tot het besef van bijvoorbeeld het afsluiten van de straat van Hormuz. Dat er toch een dingetje is. En dat hun basis in de Golfstaten, dat die gewoon wel kunnen worden geraakt door de ballistische raketten van Iran. Ik denk dat hij toen veel meer tot het besef is gekomen: oh god, waar ben ik nou aan begonnen? En natuurlijk, Bernard, zijn eigen politieke agenda. Hè? De midterms straks in november, in het najaar. Maar ook de Amerikanen, hè, die beginnen nou te morren onder de hoge energieprijzen en dergelijke. Dan dacht hij van, ja, waar ben je eigenlijk aan begonnen?
14: Ja.
16: Ik denk dat die scenario is.
14: Nee, maar wat ik me dan afvraag, Sander, Netanyahu tegen hem zegt: we kunnen nu aanvallen en binnen de kortste keren ben je daar hier een meester. Dat zijn eigen diensten, die moeten toch, de CIA, de MIA, noem ze allemaal maar op, die wisten toch wel beter.
16: Nou, ik denk dat hij betoverd werd. Het is echt dat minutieuze beschrijving van die bespreking in de Situation Room.
14: Ja, ik heb het gezegd. Dat is wel goed.
16: Anyway. Ja, en daar wordt gezegd dan. En Netanyahu had ook wat mensen van Mossad meegenomen, hè, voor extra overtuiging. Gewoon zeggen: kijk maar, die zijn zo verzwakt en die hebben we al zo geraakt en dit en dat. Ja. En dat had ook gezegd: nou, het hoeft maar een paar van die kopstukken uit te schakelen, dan is dat hele machtsstructuur stort in elkaar. Dat was de belofte.
14: Ja.
16: En ik denk dat daar gewoon die man is een beetje betoverd. En nogmaals, ook als gevolg van wat hij in Venezuela had, kort daarvoor aangericht. Hè, dat hij dacht: oh, dat kunstje kan ik nog een keer flikken, om het zo te zeggen.
14: Ja. Oké, we kijken even verder naar dat memorandum van 14 punten. Ik kijk even naar punt 6. Daar staat dat Iran een enorme hoeveelheid geld krijgt. 300 miljard voor de wederopbouw en economische ontwikkeling. En ze mogen gewoon uranium blijven verrijken. Die 300 miljard die moet dan worden betaald door het bedrijfsleven. En volgens Trump niet door de belastingbetaler, dat zullen we dan nog zien. Maar bewijst dit bij elkaar dat Trump uiteindelijk ook niks heeft bereikt?
16: Ja of nee? Kijk, laat ervan uitgaande dat daar echt een idee achter zit, dat er een doordacht plan achter zit. Ik heb wel eens ook een soort Marshallplan genoemd, anno 2026. Als dat tenminste nogmaals de doordachtheid zal zijn. Hè? Maar met Trump weet je natuurlijk maar nooit. Die kan de ene uur dit zeggen en de andere uur even later iets anders zeggen. Maar als dat idee zou achter zitten, ik noemde al China. Zoals je weet, Bernard, China is de grootste afnemer van olie uit Iran. Net zo goed als grondstof, als lithium en alle andere waardevolle dingen. Ik denk dat hiermee de VS ook tot agenda heeft om China hier een hak te zetten. Door te zeggen van, joh, we gaan wij nu dat enorm land, 40 keer Nederland, hè, dat weet je, groot land met rijk aan grondstoffen en olie en alles, om dat eigenlijk meer van ons te maken. Om daar ook als het ware die kanalen met China af te sluiten. Want de grootste uitdaging van de VS, dat weten we, dat is uiteindelijk de Big Brother China. Om daarmee de krachtmeting aan te gaan. Dus dat is denk ik één argument. En ten tweede denkt hij, kijk, Iran is ook een destabiliserende factor in de golfregio. Hè? Elke keer als Saudi-Arabië, Emiraten, die willen naar een groter rijkdom, komt Iran dan weer, hè, met hun milities, met Hezbollah, Hamas of Houthis in Jemen, weer wat zorgen voor destabilisatie, onveiligheid enzovoort. Ik denk dat ook daar ook een agenda achter zit vanuit golfregio, door te zeggen, joh, doe wat je wilt, maar breng maar dat monsterlijk regime tot rust. Hè? Doe zaken met ze. Want Saudi-Arabië en Emiraten en Qatar hebben gezien, hè, wat voor schade die hebben geleden afgelopen dagen met een paar raketten, hè, die werden afgeschoten op die landen. Dus ik zie het in die meer geopolitieke context, Bernhard.
14: Ja, maar ik denk dan, nou, hij zegt in deze overeenkomst 300 miljard toe. Dat doen niet de landen die worden geacht te betalen, maar dat doet hij. Hij zegt in een van de andere artikelen, ik geloof 10 en 11... Yeah. Ook toe dat de sancties worden opgeheven. Daar gaat hij zelf ook niet helemaal over. En dat de internationale tegoeden worden ontdooid. Dat Iran die weer kan krijgen. Daar gaat hij ook niet alleen over. Maar goed, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan denk je, hij koopt een vredesbestand of een bestand met Iran. Hij koopt het gewoon met heel veel miljarden.
16: Dat heb je heel denk ik, treffend gezegd. Hij koopt een bestand inderdaad, waarbij nou komt. En je kent Iraniërs ook inmiddels, denk ik. Je bent er ook een paar keer heen daar geweest. Je kent die mensen. Lekker. Dat zijn de rasdiplomaten, dat zijn rasonderhandelaars. We weten hun minister van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld Araghchian. Hè? En ik vraag me echt af, en dat moeten we misschien ook wel nu daarop ons richten, die 60 dagen nu, hè, wat wordt uitgetrokken, hè, om in details te treden en nog alles te goed te bespreken en zo. Ik vraag me af, mijn voorspelling is als volgt. Kijk, er zitten drie elementen, wat ik noem, die het bestaansrecht van het Iraans regime garanderen. Dat is één, toch het verkrijgen van nucleaire wapens. He, dat is hun machtsfactor. He. Dan kunnen ze daar ook echt tegenover machtige landen als Israël en Saudi-Arabië kunnen ze een partij zijn. Twee, dat is hun ballistische raketten, tot en met intercontinentale raketten die ze hebben. Dan kunnen ze ook echt wel indruk maken. En drie, dat is hun milities, he, die landen hebben, he, zoals Hezbollah, Hamas en de Houthis, die ze ook aan het werk kunnen zetten om hun macht te bevestigen. Wat nou Trump nou juist wil, is dat die alle drie komen te verdwijnen. En ik moet het nog zien. Ik hoorde echt een andere neef van mij die politicologie studeert, die zeggen, ja, maar als je dit soort fundamentele elementen bij het regime weghaalt, dan is eigenlijk hun bestaansrecht verloren gegaan. Ja. Dan zullen ze pas echt moeten vrezen voor Israël en Saudi-Arabië. Ja. Dus ik vraag me af hoe dat gaat aflopen.
14: Dat is waar, maar je kunt ook zeggen, als de economische situatie verbetert, dus als dat miljardenplan wordt uitgevoerd of gedeeltelijk uitgevoerd, dan komt er misschien ook wel iets terecht bij bijvoorbeeld jouw broer. Uiteindelijk, misschien krijgt hij dan toch iets van verlichting. En dan, dat kan ook best zijn dat het terreur van de revolutionaire garde of andere organisaties wat vermindert. Omdat er simpelweg minder behoefte aan is om mensen te onderdrukken als ze het wat beter hebben. Met andere woorden, is het niet zo dat er ook misschien wel een positieve kant zit aan die aanpak van Trump. Hè? Laten we ze maar heel veel geld geven. We krijgen in ruil daarvoor wat concessies. Maar in elk geval is de stoorzender valt dan uit. Hè, die Iran toch erg is.
16: Ik zou daarin met je mee kunnen gaan voor wat betreft, laten we zeggen, de binnenlandse rust / onrust. Hè? Inderdaad, dat denk ik echt wel. Als het onderwijs wat betaalbaar wordt, boodschappen betaalbaar worden, dat mensen zich ook meer richten op hun dagelijks leven. Ja. Het feit is wel, Bernhard, dat dit regime heeft al decennia lang internationaal, vooral in de golfregio, maar ook bijvoorbeeld met Palestijnse, met Hamas en zo, ja, veel ellende aangericht. Veel boosheid teweeg gebracht. Ik moet nog zien hoe Saudi-Arabië hier dan straks gaat reageren. Of helemaal de regering van Israël. En je ziet het, we hebben het nog niet over gehad, maar ik zie echt wel een groot gevaar aan de kant van de regering van Israël. Want die zullen het niet accepteren. Nee. Die willen het liefst nog doorstoten. Hè?
14: Ja, die willen doorstoten, dat klopt. En er is ook ruzie over, dat is duidelijk, tussen Trump en Netanyahu. Dus we moeten nog maar zien hoe dat loopt. Ik wil even een ding aan je vragen. We maakten op 1 maart een extra nieuwsuitzending. Daar was jij ook, daar zit jij ook in. We wisten dat Khamenei was gedood. En jij was toen ook heel hoopvol dat er verandering zou komen. Hoe kijk je daar nu zelf op terug?
16: Ja, met alle analyses die ik zelf maak, alle bladen die ik lees, ik denk dat ik toch, mag ik het woord zeggen, lichtelijk naïef was op dat moment.
14: Ja.
16: Want ik dacht, kijk, feit is wel, daar hoor je ook wel mensen in Iran zeggen, hoe je dat wendt of keert, maar we moeten Trump toch ook wel dankbaar zijn. Dat wil zeggen, na decennia lang is er een macht ontstaan die het regime toch even de oren heeft gewassen. Hè? Die heeft het een kopstuk uitgeschakeld. Hè? Die heeft al wat aangericht. Er is geen ander regime geweest. Hè? Geen andere leider geweest in de afgelopen 47 jaar. Dus in zoverre dacht ik ook, dit kan zo zijn. En dan zeker in combinatie met de opstelling van de regering van Israël. Want Netanyahu heeft meerdere malen gezegd, hè, dat dat gevaarlijke regime moet verdwijnen en zo. Ik dacht, dit kan een soort moment zijn om door te pakken, om echt schoon schip te maken. Dat was mijn idee.
14: Ja.
16: Alleen, wat ik zelf ook niet voorzag, Bernard, is hoe zij, nogmaals, ik heb al eerder gezegd, het Iraanse regime heeft laten zien met een paar raketten naar Jordanië, Qatar, Saudi-Arabië en de straat van Hormuz, hoe ze eigenlijk het Westen toch wel op de knie kunnen krijgen.
14: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger afkomstig uit Iran. Sander, Iran komt er eigenlijk best goed uit, hè, als je zo kijkt. Hoe is Iran veranderd, als het al is veranderd, door deze oorlog?
16: Kijk, interessante is, daar had ik ook, ik luister ook veel naar Iraniërs die vooral nu studeren, hè, die echt wel zich verdiepen in de materie. De ene vriend van mij die had het over, kijk, het is weliswaar geen revolutie mogelijk gemaakt of geen revolutie tot stand gekomen, maar mogelijk leidt dit tot een evolutie. En met evolutie bedoelde eigenlijk een beetje in lijn met wat jij dat hiervoor aangaf, Bernard. Die zei, stel dat al die sancties worden opgeheven en stel dat die miljarden echt wel naar Iran doorstromen en dat de waarde van ons geld weer toeneemt en dat we ons weer van alles kunnen permitteren en ook naar het buitenland kunnen reizen enzovoort, dan kan het best wel zijn dat het Iraanse regime, maar dan moeten die echte extremisten, islamitische, moeten verdwijnen uit het toneel. Hè. Dat zijn van die hele enge ayatollahs die in de Heilige Stad zijn opgeleid. Niet de rekkelijken, maar de preciezen, om het maar eens in Nederlands termen te zeggen.
14: Ja.
16: Als die verdwijnen, dan heb je een kans dat Allah Saudi-Arabië wordt. Dat we op een gegeven moment zeggen, joh, wij zetten nu onze economische belangen en rust en stabiliteit voorop. En dan gaan we die islamitische regels wat ruimer opvatten. En dan hoeft dat misschien de sluiers van de vrouwen ook al niet meer. Dit en dat. Maar dat is wel een mooi perspectief wat die jonge mensen wel voor mij wel schetsten. Ik dacht, oh, als dat zou kunnen, dan hoeft het ook, dat heeft wel als groot voordeel, Bernard, dat niet meer bloed hoeft te vloeien in Iran. Je weet, duizenden jonge mensen werden doodgeschoten in de afgelopen maanden, ja, met tijdens hun protesten. Dat wil je toch niet? Of dat ons land werd kapot gebombardeerd met mooie culturele panden, hè, historische panden. Dat deed mij ook zeer eerlijk gezegd toen ik dat las.
14: Ja,
16: hopelijk hoeft. Ja.
14: Is het zo, nu je dat zegt, hè, dat bombarderen en het vernielen van dingen, ik denk dat heel veel Iraniërs daar niet op hadden gerekend toen die oorlog begon, dat ze dachten dat worden strategische doelen en dat is het.
16: Ja.
14: Is het zo dat de sympathie die bij het uitbreken van deze crisis, oorlog, hoe je het maar ook noemt, die toen even bestond, ook bij jou, voor Amerika en Israël, dat die nu is afgenomen onder het Iraanse volk. En dat het Iraanse volk zegt, nou, als het zo is, dan hoeft het voor ons niet. En dat het anti-Amerikanisme vooral gewoon blijft of terugkeert.
16: Er is, hoe gek het ook klinkt, ondanks al die aversie van het regime, er is wel een vorm, of niet een vorm, er is wel een mate van nationalisme aan het groeien in Iran, ja. En dat heeft te maken, met name op basis van die bombardementen, vernietigingen, hè, ook kinderen die werden, school voor kinderen die werd gebombardeerd, dat kwam hard binnen, en bij mij net zo goed. En ten aanzien van mijzelf kan ik zeggen, Bernard, dat ik vind, maar dat had ik daarvoor ook al gezegd, de schending van het internationaal recht, de schending van humanitair oorlogsrecht en al die andere vermeende misdadigen die gepleegd zijn door het regime van Israël, dit heeft mij sterker doen geloven daarin, ik noem dan nationalisme of misschien realisme, dat Israël hier eigenlijk een heel foute spel heeft gespeeld. En dat is bij mij wel afgelopen maanden wel gegroeid. Nadat we ook wat ze allemaal in Palestijnse gebieden hebben aangericht, dat ik in een gesprek ook zei van, ja, ik hoop wel echt een dag komt dat Netanyahu en zijn entourage hier in Den Haag berecht worden. Ook voor misdaden die ze in mijn vaderland hebben.
14: De eerste test die hij krijgt zijn verkiezingen in eigen land in oktober. En hij staat er niet zo goed voor. Dus daarmee moet het beginnen, lijkt mij.
16: Ja.
14: Wat kunnen wij doen, Sander, om Iran te steunen en de Iraniërs te steunen?
16: En met wij bedoel je in algemeen
14: het Westen? Ik bedoel, wij Nederlanders, wij Europeanen. Mm-hmm. Wat zouden wij moeten doen? Want wij komen eigenlijk in het verhaal niet voor. Het is Amerika, nee. Het is Israël, ja. Het is Libanon, het is Iran. Ja. En dat is het. Wij komen in het verhaal niet voor.
16: Maar je zegt, wij komen in het verhaal niet voor. Maar wij claimen ook geen bijvoorbeeld plek aan die tafel. Wij claimen ook geen plek aan die internationale fora. Hè? Laat me eerlijk zijn. Ja. Kijk, Trump vroeg toen, hè, van steun mij om die straat van Hormuz open te krijgen of Iran te bombarderen. En ik vond dat toen was wel terecht dat de Europese Unie en de NAVO-landen zeiden, joh, dat is jouw oorlog, dat is jouw feestje, hè? Dan gaan we dan die niet mengen. Maar, één voorbeeld. We hebben met Iraanse dissidenten afgelopen jaren Europa bereid voor gelobbyd, alles opgedaan, druk op politici. Zet die vreselijke IRGC op de terreurlijst. Hè? Op de lijst van terroristische organisaties als Europese Unie. Ja. Dat hebben ze keer op keer op keer geweigerd. En dat zei ik toen. Jongens, als jij de pretentie hebt als EU een waardengemeenschap te zijn, hè, die staat voor mensenrechten, die staat voor vrijheid en voor democratie, rechtsstaat, laat nu iets echter van je zien. Daden alsjeblieft. Hè? Ja. En in dat opzicht moet ik bijna zeggen, echt, Europa heeft dat wel van lelijke kant van zichzelf laten zien. En ik vind het ook pijnlijk als mijn nichtje mij elke keer vraagt, maar jullie in het Westen dan, Sander? Ja. Weet je, dat voelt niet oké. Dus ik hoop dat dit ook een boodschap is aan de Europese leiders, aan Macron, die nu zo stoer loopt te doen met Trump in zijn Elysée hand te schudden. Kom op, sta op voor het Iraanse volk. Dat dappere volk levert hun zelfs hun leven voor op, hè, voor die vrijheid en mensenrechten. Ja. Doe alsjeblieft. Geen woorden, maar daden.
14: Ja. Ten slotte, Sander, er staan 2 maanden voor Amerika en Iran om nu verder te gaan onderhandelen over de details. Hè. Bijvoorbeeld geen atoombom, maar wel uraniumverrijking voor elektriciteit. En het woord raketten heb ik trouwens helemaal niet gelezen in die 14 punten. Maar enfin, er wordt 60 dagen onderhandeld. Misschien langer, zeggen ze allebei. Mm-hmm. Denk jij dat als ze echt willen, of dat ze, als ze hun best doen, dat er wel een deal uit kan komen? Of is dit toch weer een slag in de lucht?
16: Kijk, uiteindelijk hebben ze er beide belang bij. Trump heeft belang bij vanwege midterms, vanwege de rust onder Amerikaanse kiezers, noem ze maar op. Hè? Maar ook onder zijn eigen Republikeinen. Hè? Republikeinse partijgenoten beginnen wel onrust te groeien. Dus die heeft er echt wel persoonlijke belang bij tot de partijbelang. Iraniërs, Iraanse top bedoel ik dan, die hebben er belang bij één ding wat voor hun telt, machtsbehoud. Machtsbehoud en nog eens machtsbehoud. En dan hiermee weten ze, als ze dit akkoord sluiten, dan blijven ze ook in ieder geval beschermd voor de Israëlische aanvallen. Dus die van beide kanten is er zeker belang bij. Zo bezien denk ik, ja, dat leidt wel ergens toe. Alleen wat ik zei, als die onderhandelingen zo voorkomen dat Iran hun bestaansrecht moeten inleveren en dan zodanig verzwakt worden en beangstigd worden, dat ze zeggen, nou, dat is 1 brug te ver. Ik denk dat we over 60 dagen dit gesprek nog eens over doen, denk ik van, nou, het is toch niet helemaal gelukt. En dat heeft ook te maken, nogmaals, met die diehards in Iran die heel goed kunnen onderhandelen. Ja. Dus ik hoop dat daar wel weer tegenwicht komt.
14: Ja, laten we vast afspreken dat we over een maand of 2 weer verder praten. Dankjewel. Sander Terphuis, jurist en mensenrechtenverdediger, afkomstig uit Iran.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen, ter hoogte van Staphorst. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Het is onbekend hoe lang het daar gaat duren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Flinke schade aan twee woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Het waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht €2,1 miljoen bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terecht kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, vindt dat hij wel een standbeeld op het eiland heeft verdiend. Dat zei hij in de afloop van de wedstrijd tegen Ecuador. Het bleef 0-0. Er werd al uitgeroepen tot man of the match omdat hij veel ballen tegenhield. Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag, ligt eruit. Het verloor van Japan met 4-0. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Tijdens een diner van de Europese top in Brussel staat China op het menu. Het handelstekort van de EU met China loopt namelijk al maar op. Zo blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat. Het bedraagt inmiddels ongeveer €1 miljard per dag. Contact nu met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanaf de top in Brussel. Geert-Jan, wat gaan de Europese leiders aan dit handelstekort doen?
10: Ja, ze gaan nog 1 keer goed met elkaar praten. Met een lekker hapje en drankje erbij. Over de oorzaken en de gevolgen wat betreft het handelstekort. En dan wordt er gekeken naar de commissie die na deze Europese Raad dan met een plan van aanpak gaat komen. En er wordt dan met name ook naar de Duitsers gekeken over hoe scherp dat plan van aanpak moet worden. Wat dat plan precies is, vertel ik je zo. Eerst nog even het probleem schetsen. Dat enorme handelstekort. Wat houdt het nou precies in? Ik vroeg dat vandaag aan Casper Veldkamp, onze oud-minister van Buitenland Binnenlandse Zaken. Hij is ook in Brussel, want hij is hier in opleiding omdat hij over een paar weken ambassadeur namens de EU in China wordt. En hij legt uit waar voor de EU de pijn zit bij zo'n handelstekort van 1 miljard euro per dag.
11: Dus China exporteert naar de EU 1 miljard per dag meer dan het van ons importeert. Een aantal industrieën leidt daaronder. Verliest ook banen. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie in Duitsland. Denk aan de toeleveringsketen daarvan in Centraal-Europa. Denk aan machinefabrieken in Noord-Italië. En je ziet dat er onder veel regeringsleiders ook echt wel de sfeer is dat daar naar gekeken niet alleen moet worden, maar dat er ook maatregelen moeten opvolgen. Maatregelen die daarbij niet per se tegen China gericht zijn, want dat China zich ontwikkelt en rijker wordt, dat is op zich geen probleem. Maar het is wel een zaak om onze eigen industrie te beschermen. Dus dat is een thema wat hier heel erg in gesprek is. Hoe dat te doen, wanneer dat te doen, hoe tegelijkertijd wel contact te houden, hoe je voor te bereiden op eventuele Chinese reacties. Dat is hier een groot thema van gesprek.
9: Tijd voor maatregelen dus, Geert-Jan. Welke maatregelen?
10: Ja, er wordt gewerkt aan twee instrumenten die in de wandelgangen ook wel handelswapens worden genoemd. Dan krijg je een mechanisme om iets aan de Chinese overcapaciteit te doen en een mechanisme om de Europese weerbaarheid te vergroten. Waarbij trouwens ook naar de invloed van China wordt gekeken. Kasper Veldkamp die zegt wel, deze maatregelen zijn niet per se tegen China bedoeld, maar er is geen land dat zoveel onze markt in de weg zit met overproductie of dumping als China. Dus wel degelijk dat de olifant in de kamer is. Even simpel gezegd, de commissie gaat over handel en wil dat China niet meer die delen van de markt domineert. Er was een senior EU-diplomaat die hier in Brussel tegen mij zegt, ja, China is het industriële weefsel van Europa onherstelbaar aan het beschadigen. En je merkt dat Duitsland dan het hardst geraakt wordt, echt de ziekste man van Europa. En daarover zei een diplomaat dan weer dat de Duitsers wel weten dat ze een aantal belangen hebben in China, lees veel geld verdienen, maar dat ze ook zien dat hun industrie steeds meer lijdt onder die concurrentie. En de chemiesector onder aanvoering van de CEO van BASF, ja, die slaat nu flink op de trom. Die wil dat er dus mechanismes nu worden ingesteld om China aan te pakken en onszelf te beschermen. De vraag is nu hoe ver Friedrich Merz bereid is om in zijn handelsbalanceeract met China te gaan en welk mandaat hij aan commissievoorzitter van der Leyen dan geeft.
9: Ja, maar dat lijkt dan toch op het beginnen van een handelsoorlog. Ik kan het niet zo snel anders zien.
10: Nee, en tegelijkertijd is dat wat Europa zegt dat ze ten stelligste willen vermijden. Dus Europa wil iets doen aan die problemen die China veroorzaakt. Maar Europa wil China niet onze markt helemaal ontzeggen. Ze willen geen handelsconflict met China. Ze willen in gesprek blijven. Maar daarom gebeurt dit allemaal ook zo vreemd. Het gaat over China, terwijl het niet eens als China op de agenda staat. Dan staat er dat het wereldwijde macro-economische ongelijkheden zijn. Nou ja, het is allemaal diplomatie. Het gebeurt op een manier dat iedereen ook in Beijing wel weet dat het over hen gaat. Daarom is het ook interessant om dit aan Kasper Veld kan voor te leggen, want je krijgt toch een beeld bij het EU-China-beleid over de toon, de retoriek, de rode lijnen. Het gaat wat ver om Veldkamp nu een China-fluisteraar te noemen, maar na ons gesprek eerder vandaag heb ik wel een beter beeld van waar de Europese leiders en ook de commissie naar deze top op willen voortborduren. En ook van de toon heb ik een beter beeld gekregen, de manier waarop je met elkaar zaken doet en problemen bespreekt.
11: Qua toon zal ik niet altijd publiekelijk hoorbaar zijn, denk ik, omdat je met China ook heel veel gewoon het gesprek binnen de kamers wil voeren en wil voorkomen dat ze onnodig met verrassingen worden geconfronteerd. In die toon zal natuurlijk zekere mate van respect voor dat enorme land bestaan en voor zijn duizenden jaren oude cultuur. En tegelijkertijd moeten wij gewoon ook wel harde noten kraken over waar we verschil van inzicht hebben, omdat we verschillend tegen de wereld aankijken.
10: Ja, en we hebben de Nexperia-zaak nog in ons achterhoofd, Bernard, toen Nederland dacht dat het wel de strijd kon aangaan met China. En ja, soms moet je wel op je strepen staan, maar de Chinezen zijn zo machtig dat ze je dan gelijk afstraffen. Dus Veldkamp als nieuwe EU-ambassadeur in China hamert daarom ook op coördinatie en samenwerking. Zijn boodschap ook aan de leiders vandaag om dit soort conflicten te voorkomen.
11: Ook als je op sommige thema's niet de indruk hebt dat je hen meteen hun koers kunt beïnvloeden, want het is natuurlijk een heel groot land met 1,4 miljard inwoners en wij staan er als Europa met 450 miljoen tegenover. Maar wat zijn zo'n plan? Daar het gesprek in ieder geval over aangaan. Wat mij, voor mij als een paal boven water staat. Ja, landen als Nederland of België kunnen dat niet alleen. Menig Chinese stad heeft al meer inwoners dan wij thuis in ons hele land hebben. Dus je zult zeker op dat handelsterrein, maar ook op een aantal andere terreinen toenemend samen willen staan, samen willen optrekken om te kijken hoe je daarmee omgaat. Zeker nu de VS met het laatste bezoek van Trump aan China ook in ieder geval voorlopig een vorm van accommodatie, een vorm van samenwerking met China aan het zoeken is.
10: Ja, werk aan de winkel dus voor Casper Veldkamp. Binnenkort te bewonderen in China als nieuwe EU-ambassadeur in dat land.
9: We gaan hem opzoeken. Dankjewel, Geert-Jan Haan. In de nieuwsuitzendingen en op bnr.nl horen we de Europese leiders en ook de reactie van onze premier Rob Jetten.
0: De wereld.
9: G7-landen hebben hun steun uitgesproken voor Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring met president Trump staat dat de partijen meer gaan bijdragen aan de Oekraïnse luchtafweer en sancties tegen Rusland moeten worden aangescherpt.
12: C'est pourquoi nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires, ainsi que de capacités de longue portée.
9: Was de Franse president Macron. Ik praat erover met Joris Luijendijk, voormalig journalist, mag ik dat zo zeggen?
13: Dat mag jij, Bernard.
9: Ja, maar nog wel schrijver.
13: Volledig, en praatjesmaker.
9: Ja, een praatje. Wat ben je nu? Hoe moet ik je
13: Ja, dat is een geëngageerd schrijver, om het ouderwets te zeggen.
9: Ja, je bent net terug uit Oekraïne.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Geven aan wat ze tekortkomen, waar het ministerie van de Defensie tekortschiet. En dan, als dat dingen zijn die dus niet offensief dodelijk zijn, militair, dan kunnen wij dat leveren. Dus wij leveren geen wapens in die zin. Dat zou ook meteen onze belastingvrije status ondermijnen van die stichtingen. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld generatoren voor zo'n eenheid koopt, dan valt er daardoor fondsen vrij waar zij wel weer wapens van kunnen kopen. Ik denk dat het heel ongewenst zou zijn als ik met een busje vol met wapens naar Oekraïne reed. Want dan gaan andere mensen dat ook doen. Ik ben natuurlijk een keurige jongen, maar wie weet waar die andere wapens terechtkomen. Je wil het geweldsmonopolie van de staat wel even intact houden.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar er is een hele discussie altijd over wanneer wordt een defensief wapen een offensief wapen. En je kunt ook zeggen dat een kogelvrij vest een wapen is of een helm. Dus ja, waar zeker. Ligt de grens precies?
1: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld, je hebt de zogenaamde verkenningsdrones, die dus heel goed in kaart brengen waar de Russische raketten vandaan komen en zo. Maar die verzamelen nog veel meer informatie. En die informatie kan je weer aan soldaten geven en die soldaten weten dan waar ze moeten schieten. Ja. Dus eigenlijk het woord dual use is eigenlijk een van de belangrijkste termen nu. Dat bijna alles is dual use geworden. Ja. En je kan een drone gebruiken om een windmolen mee te inspecteren of alles nog goed doet. Maar je kan er ook een bom onder hangen en dan kan je de hele Rotterdamse haven mee platleggen.
2: Ja. Goed, je rijdt dan met je busje heen. Wat zat er voor lading in het laatste busje dat je reed?
1: Nou, het laatste busje was in eerste instantie leeg. Want dat zou het bij de grens ook makkelijker maken. En het was al moeilijk genoeg, want het was een heel groot busje. En toen hebben we het in Lviv volgeladen met Starlinks. Met ook een paar generatoren. En met honderden pakken afgekeurde aardappelpuree van een grote Europese supermarkt. Er is heel veel spul in West-Europa dat wordt afgekeurd, maar eigenlijk nog goed is. Bijvoorbeeld onze brandweer. Ja, je wil natuurlijk. Je stuurt die mensen in principe levensgevaarlijke situaties in. Dus je wil dat ze het allerbeste spul hebben. Na 3 jaar schrijf je dat af, maar het is eigenlijk nog ontzettend goed. Nou, dat soort spul wordt heel veel naar Oekraïne gebracht. Dan iedereen wint, want anders moet je het hier gaan weggooien. En we hebben daar dus dat busje over geleverd. Dat was een geweldig moment, want die mannen waren er heel blij mee. Dat is zo leuk, omdat ze als kleine jongetjes in dat busje. Heb je dit gezien? Er zitten airconditioningen. En dan gingen we daarna al die aardappelpuree brengen. Ja. En dat zegt dus ook iets over de staat van de oorlog. Dat ze dus blij zijn met aardappelpuree.
2: Ja, en als wij aardappelpuree kopen en het is over de datum heen, dan ik krijg dat thuis niet in een pan. Dan krijg ik de grootste ruzie.
1: Ja, en dat is een item bij een talkshow. Want we zitten hier in een soort kinderboerderij waar dat soort dingen heel belangrijk worden gevonden. Terwijl daar zijn ze dolblij dat ze iets hebben wat ze in die positie.
2: Maar wie stelt dan vast dat je toch kunt eten? Het is een stomme vraag. Maar toch, als je zegt ik neem spul mee dat eigenlijk is afgekeurd.
1: Nou, afgekeurd, het is over de datum heen. Zoals ook mijn karnemelk in de ijskast is ook afgekeurd. Maar ik kan over de datum heen. En ze zijn er echt heel blij mee. Ze kunnen zelf ook wel even zien of het nog goed is. Maar kijk, het is vaak weer verpakt. Je gooit er kokend water bij. Je zit in die posities. Ja. En die mensen zitten daar in die posities wekenlang. En die worden bevoorraad met gronddrones. En je moet het zo simpel mogelijk eten kunnen maken. En dat is dit. Ja. Ja, dan spreek je dus af bij een tankstation. Ja. En zo'n militair komt daar aan en die loopt meteen door. Want waar gaat hij naartoe?
2: Nou, waar gaat hij naartoe?
1: Naar de wc.
2: Ja.
1: Hij kan eindelijk een keer, hij zegt porselen.
2: Porselen, porselein.
1: Eindelijk mijn billen tegen het porselein aan.
2: Ja, in plaats van...
1: Daarom zijn die tankstations, die wc's allemaal brandschoon. Omdat de Oekraïners weten, onze soldaten komen hier scheiden.
2: Ja. je reist door het land heen. Leg eens uit zo ongeveer je route. Ben je aan het front?
1: Nee, echt helemaal aan het front. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Want het front nu is zo'n 60, 80 kilometer breed. Dat heet de killzone. En alles wat beweegt op een heldere dag is dood.
2: Ja.
1: Je kan er ook niet meer een tank neerzetten, want die is meteen kapot. Een auto is meteen kapot. Dus het zit daar heel raar in elkaar. Ik ken het dus ook alleen van verhalen. En daarachter heb je dan een zone. En dat is de risk zone, de grijze zone. Waar ook drones om de zoveel tijd zijn. Maar dan heb je iets van tijd om ze te spotten. En mensen hebben ook allemaal detectoren bij zich. En dan kan je dus nog op tijd weg. Maar dat geeft enorm veel stress. Dus daar ben je zo kort mogelijk als je wil. En ik probeer daar ook helemaal niet te zijn. Maar daar rijden ze ook regelmatig langs een uitgebrande vrachtauto of zo. Dan denk je, die mensen in die vrachtwagen dachten niet van kom, we zetten hem in de fik. Dat is echt wel gebeurd door een drone.
2: Het zal ongetwijfeld,
1: En het is heel dystopisch. Ja. Je ziet echt een oorlog van robots tegen robots die gebruik maken van mensen. Soms meer dan mensen tegen mensen die gebruik maken van robots.
2: Ja.
1: En dat zit er dus aan te komen. En het geweldige is dat omdat wij zoveel doen voor Oekraïne, vertrouwen de Oekraïners ons. Ze geven ons heel veel data die wij hier in de defensieindustrie kunnen gebruiken om dus zelf dingen te bouwen. Waardoor dus onze defensieindustrie op dit moment dingen kan doen die het zonder die steun aan Oekraïne.
2: Geef een voorbeeld.
1: Nou, bijvoorbeeld dus intercept.

0: interceptor drones. Dat zijn de drones die dus zo'n Shahed naar beneden halen. Als je daar een fabriek voor bouwt in Oekraïne, ja, dan gooien ze net zoveel bommen op tot die weg is. Maar als je hem hier neerzet, is dat niet zo. Nee. En met die data, je bouwt hier dus iets, je brengt dat naar Oekraïne, ze gebruiken het daar. Je krijgt meteen de data terug over wat werkt, wat niet werkt. Dus je hebt een hele korte feedback loop omdat dat iteratieproces. En zo kan onze defensieindustrie nu stappen zetten die echt super nodig zijn. Want de Rotterdamse haven heeft ook interceptor drones nodig. Als nu een of ander iemand een busje naar Nederland rijdt en daar de deur gaat open en er komen 500 drones uit.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, ja.
0: Dus we staan echt wel achter. En het idee, we helpen Oekraïne, dat is allang niet meer zo. We hebben Oekraïne nu keihard nodig voor die technologische voorsprong die ze hebben genomen.
1: Ja,
0: wat niet wil zeggen dat zij een vervanger zijn voor Amerika. Want ze kunnen een hoop ook helemaal niet.
1: Nee, we hoorden gisteren ook Jezilkus, de minister van Defensie, die met haar Oekraïnse collega's samen was. En dan bespraken hoe enorm de samenwerking al is tussen Nederland en Oekraïne, vooral op dit gebied.
0: Nou, kijk, wij kunnen in Nederland één ding heel goed en één ding helemaal niet. Wat wij heel goed kunnen is geld verdienen. Ja. Wat wij helemaal niet kunnen is vechten. Dat kunnen we al niet sinds 1672. We verliezen altijd alle oorlogen. Dus, maar we zijn ook een soort stadstaat in een veel groter gebied. En als we nou gewoon... Oekraïne wordt een soort Sparta. Daar kunnen ze echt vechten. Daar weten ze hoe het moet. En dat hebben ze inmiddels geleerd. En wij zijn een soort heel rijk plekje dat het gewoon het geld levert waarmee ze kunnen vechten. En ik denk dat dit wordt de Europese rolverdeling. Je kunt dit niet als land in je eentje doen. Maar wij Europeanen, als je de Oekraïners meeneemt en de Britten meeneemt en al die kleine landjes, zijn met bijna 600 miljoen, hè?
1: Ja.
0: Amerikanen zijn met 350 miljoen.
1: Ja.
0: Wij zijn echt met zoveel meer. We hebben ons alleen altijd laten overtuigen dat we het niet kunnen.
1: Nou ja, maar goed, dat komt ook omdat we er niet van houden om met één mond te spreken. Dus het ligt ook aan onszelf.
0: Ja, en we zijn ook uit elkaar gespeeld door die Amerikanen. Maar het idee dat wij Amerikanen nodig hebben met 600 miljoen om onze boontjes te doppen is eigenlijk zo raar.
1: Ja. Even naar, je bent niet aan het front geweest, waar wel? Waar kom je dan zo?
0: Ja, dus bij de Dnipro en dan nog wat ietsjes verder. Vorige keer bij Kharkiv, Zaporizhia. Dus eigenlijk dat hele oosten. Het is een frontlinie van 1200 kilometer.
1: Nou ja.
0: Dat is echt gewoon van hier tot aan de Pyreneeën.
1: Ja.
0: Het frontlijn is bijna zo lang als van hier tot aan de Oekraïns-Poolse grens.
1: Ja.
0: Het is zo groot. Je kan daar de nachttrein nemen. En dan kom je in Kiev, uit de Dnipro, neem je nachttrein. Ben je in Kiev, een leuke dag, neem je weer de nachttrein. Stap je uit, ben je nog steeds in Oekraïne.
1: Ja, het is het grootste land van Europa. Dus dat zie je ook als je er bent natuurlijk.
0: Het is echt zo, en het is heel saai. Het heet het hetzelfde. In Nederland is het iedere 30 kilometer iets anders.
1: Ja. Even één dingetje over die G7. Die heeft dan gezegd, ja, toch maar hulp aan Oekraïne. Ook Trump, die hield zich een beetje in, of deed een beetje mee, volgens mij, omdat Macron tegen al die anderen had gezegd, ga nou niet tegenspartelen, doe nou gewoon de Mark Rutte-methode, zeg wat aardigs tegen
0: hem, bend over.
1: Dan komt hij wel over de brug. En dat lukte.
0: Ja, inderdaad, voor zolang als het duurt. Hè? Want we hebben gewoon te maken met iemand die iedere paar minuten iets anders vindt. Maar dus dat zo'n uitspraak er komt, is natuurlijk ook heel goed voor de mensen aan het front. Die krijgen dit natuurlijk ook wel door.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Joris Luijendijk, voormalig journalist, maar nog altijd schrijver.
2: I can announce today that the Netherlands will provide 250 million for the procurement of drones from the Dutch defense industry for Ukraine. Air defense is more important than ever. The Netherlands will therefore make an additional contribution of 250 million to the Pearl Initiative, which includes advanced US-made air defense systems.
1: Ja, dat was minister van Defensie Jezilkus. Die maakte dus bekend dat Nederland nog eens een extra half miljard in die Oekraïense wapenindustrie steekt.
0: Ah, in de Nederlands ook, hè? Want ze kopen het hier. Dat is natuurlijk wel even de truc. Ja,
1: dat
0: subsidiëren hier keihard onze eigen defensieindustrie, zodat wij onszelf kunnen gaan verdedigen. En daarna brengen we het daarheen, zodat we het kunnen testen.
1: Ja.
0: Het is heel cynisch, maar dit is echt een goede deal. Want wat heb je aan wapens als je ze niet kan testen?
1: Nee, ik weet, er was destijds in de Vietnamperiode een hele theorie dat die oorlog langer is volgehouden omdat de Amerikanen nog een aantal wapens wilden testen. En ik heb dat altijd geloofd.
0: Nou ja, het is ook. De Britten konden altijd testen in Noord-Ierland. De Israëli's in de Palestijnse gebieden.
1: Ja.
0: Een goede defensieindustrie, het is echt verschrikkelijk. Ik krijg mijn mond bijna niet uit, maar heeft een plekje nodig om te oefenen.
1: Ja, en dat gebeurt dus hier.
0: Ja, al is het hier natuurlijk wel zo dat we hier gewoon echt wel vechten voor onze eigen vrijheid. Want als Oekraïne valt, dan is die grens, dan staan die Russen opeens bij Polen.
1: Dat geloof jij ook echt? Omdat de Russen steeds zeggen, waar haal je die onzin toch vandaan?
0: Ja, weet je wat,
1: wij willen Oekraïne, maar niet de rest.
0: Ja, maar als ze Oekraïne hebben, dan hebben ze er 35 miljoen mensen bij. Al dat graan, al die tech, al die drones. Ze gaan het hele land leegplunderen. Dat doen ze nu al in de bezette gebieden. Denk je dan dat die entourage die schatrijk wordt met het leegplunderen van Oekraïne daarna zegt, nou, nu is het wel genoeg.
1: Ja.
0: Nu is het wel genoeg. Ja, want we hebben in het verleden ook.
1: Poetin zegt, dan is het wel genoeg.
0: Ja, en Poetin is ook iemand die je kunt vertrouwen. Want een dag voor de invasie van Oekraïne zei hij: al die mensen die zeggen dat wij Oekraïne gaan binnenvallen, het zijn oorlogshitsers.
1: Ja.
0: Niet geloven mensen, nee. Dat zouden wij nooit doen. Nee. Oekraïne binnenvallen? Nee, maar onze Slavische broeders? Nee, zo zijn wij Russen.
1: Maar Zelensky zei dat ook, gaat niet gebeuren.
0: Precies.
1: Sterker nog, ik zei het zelf ook de dag voor.
0: Heel veel mensen maar hebben de fout gemaakt om Poetin te geloven.
1: Ja, ja. Nou, ik zal het nooit meer doen. Vertel eens hoe, een jaar geleden hadden we het idee dat je dat praten met Rusland bijvoorbeeld, dat was een absolute zonde. Dat is ondenkbaar, tenzij we kunnen meepraten op een gelijkwaardige manier over de afloop van dit conflict. Nu zegt Antonio Costa van de Europese Raad dat hij contact heeft gelegd met het Kremlin. Vind jij het verstandig dat Europa praat met de Russen?
0: Nou, je moet altijd praten. Dus je had in het eerste jaar van de oorlog, waar op een gegeven moment een groot aantal Russische soldaten zaten helemaal vast. En de Oekraïners stonden op het punt hen helemaal in de pan te hakken. En toen heeft Poetin serieus overwogen een tactisch kernwapen in te zetten. En dan belt hij met de Europese hoofdsteden en met Amerika. Wat zou jij doen als ik dat doe? En toen hebben de Amerikanen gezegd, als je dat doet, dan vernietigen wij alles wat je hebt in Oekraïne. Er blijft niets over van je leger in Oekraïne als je dat doet. En toen heeft hij ervan afgezien.
1: Ja.
0: Dus dat soort kanalen, dat iemand even vraagt, wat doe jij als ik een kernbom gooi,
1: ja,
0: is echt, je moet altijd praten. Maar dat gaat hier denk ik meer over onderhandelen. Ja. Het is wel echt raar dat wij op dit moment alles betalen en de Amerikanen nog steeds namens ons aan het onderhandelen zijn, terwijl ze ons ook nog eens een keer omver willen gooien en van die crypto-fascistische partijen als de AfD in Duitsland steunen. Ja. Hoe hebben we dit laten gebeuren?
1: Ja, en dus is het beter dat we zelf dan maar gaan praten en desnoods zelf maar gaan onderhandelen? Is dat wat je zegt?
0: Maar het centrale probleem van de Europeanen is dat ze geen theorie van overwinning hebben. Een theory of victory. Van wat is voor ons een overwinning? Is dat Rusland zich helemaal moet terugtrekken?
1: Ja.
0: Hoe realistisch is dat? Wat betekent dat voor Poetin? Valt aan Rusland uit elkaar? Willen we dat het wordt bevroren? Waar dan? Wat zijn dan onze veiligheidsgaranties? En daar komen we niet uit. En dat is het probleem van Europa. Dat we op dit moment eigenlijk geen forum hebben waar we ook als Europeanen, niet alleen de leiders, maar bij elkaar komen om te bespreken wat we nou eigenlijk willen.
1: Ja.
0: Maar we zitten allemaal vast in onze eigen landjes.
1: Henry Kissinger, die toen nog leefde, een paar maanden nadat die oorlog begon, die zei, de afloop is voorspelbaar. Er komt een soort twee-staten-oplossing, of er komt een split tussen het Oost en West. En waar dat precies loopt, weten we niet, maar dat wordt de afloop.
0: Uiteraard,
1: had hij gelijk?
0: Nou ja, ik denk inderdaad de kans dat Rusland zich helemaal gaat terugtrekken. Maar je weet ook niet wat er technologisch gebeurt. Maar wat nu lijkt te gebeuren is dat West-Oekraïne zich Europeeser voelt dan ooit tevoren.
1: Ja.
0: Terwijl ze denk ik daarvoor zich of Slavisch voelden of een soort mix en geloofden dat ze er tussenin konden blijven. En daarmee, dat is natuurlijk op een bepaalde zieke manier ontzettend goed nieuws voor Europa. Omdat onze eigen invloedssfeer dan gewoon 1500 kilometer die kant op gaat en we krijgen er 30, 35 miljoen mensen bij.
1: Ja, maar er komt dus Oost-Oekraïne wordt Russisch dan. Althans een stuk van.
0: Ik denk dat ze dat formeel niet gaan erkennen, maar dat wordt het de facto wel. En dat is natuurlijk afschuwelijk voor die mensen daar. Want wat daar door Rusland op dit moment wordt gedaan in die bezette gebieden is, als je die rapporten leest, het is bijna niet vol te houden om dat te lezen. Het is zo erg wat Rusland daar doet in die bezette gebieden.
1: Ja. Ten slotte, één dingetje, dat we waar we het vaak over praten hier. Poetin zei al tamelijk snel na het uitbreken van die oorlog en daarna nog een aantal keren, ik heb twee dingen die jullie niet hebben. Eén is tijd en twee is mensen.
0: Ja.
1: Heeft hij daar een punt?
0: Hij heeft een punt, maar wat hij ook heeft, was altijd het idee dat je kunt Rusland niet veroveren omdat ze groot is. En nu met die deep strike raketten kun je Rusland niet meer verdedigen omdat ze groot is. Ja. Zij krijgen dat land niet dicht. En die Oekraïners schieten het gewoon helemaal aan puin met die long-range raketten. Dus hij heeft die mensen wel. Hij heeft er inmiddels al 500.000 dood in gejaagd. Mannelijk privilege, anyone. Dat zijn allemaal mannen.
1: Ja.
0: Dit is waar. Hij heeft ook gas en olie. En het is een resource war. Tegelijkertijd, weet je, Israël houdt het ook al die jaren vol. Een land dat echt voor zijn bestaan vecht, daar komt iets boven waar honderden miljoenen anderen niet tegenop kunnen. Voor Rusland blijft het een optie. Voor Oekraïne, als Rusland stopt met vechten, is de oorlog voorbij. Als Oekraïne stopt met vechten, is Oekraïne voorbij.
1: Ja.
0: En oorlogen worden ook altijd bepaald door moraal. Ja. Door het moreel van de troepen.
1: Ja, en dat is aan Oekraïnse kant.
0: En dat is bij de Vietnamese.
1: Ja.
0: Weet je, als je gewoon echt vecht voor je eigen huis en haard, als je ziet wat er gebeurt met mensen in de bezette gebieden, als Oekraïner, dan weet je van, we hebben geen keus. En dat zeggen mensen ook, we hebben geen keus.
1: Nee. Dank, Joris Luijendijk, voormalig journalist.
0: Je zegt dat graag, Bernard.
1: Jawel, maar
0: je vindt het een beetje aanstellerij.
1: Ja, maar het is opmerkelijk, dat kunnen we zeggen. Als je zo nadrukkelijk afscheid neemt van de journalistiek zoals jij hebt gedaan,
0: Ja, want dan kan ik nu gewoon echt zeggen wat ik denk dat er moet gebeuren. En journalisten die dat doen...
1: Er komt een boek, hè? Daar kunnen we wel over.
0: Dat beloof ik je bij deze. Okay. Ik draag het aan jou op, Bernard.
1: Oké. Okay. Ja,
0: voor Bernard.
1: Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. Politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen ernaar uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. De Franse politie heeft in Parijs een echte Picasso opgedoken bij een drugsinval. Om welk werk van de Spaanse kunstenaar het gaat en hoe dat in het pand terecht is gekomen, is niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. Bij de inval werd ook wiet en een partij merkkleding gevonden en een flinke hoeveelheid cash. En de keeper van Curaçao, Eloy Room, heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield gisteren 15 ballen tegen en zijn land op de nul. Dat is niet eerder op een WK gebeurd. In 2014 was er wel een Amerikaanse keeper die er evenveel stopte, maar ook ballen doorliet. Curaçao houdt met de 0-0 tegen Ecuador zicht op de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
11: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Straks in gesprek met de Chief Information Officer van Royal Flora Holland over welke rol tech speelt bij de grootste bloemveiling ter wereld. Een interessante sector waar juist innovatie ook een steeds belangrijkere rol speelt. Daar willen wij alles over weten. En wij zijn in ieder geval Joe van Buurik.
12: En Ben van der Burg.
11: Is er ook weer. net zoals elke donderdag, als wij de wereld in tech verder doornemen, Ben.
12: Deze week is die goed, man.
11: Ja, en Topic. En de Amerikaanse overheid. Heel en Nvidia is dingen aan het doen.
12: Ja.
11: En in Amsterdam gebeuren ook dingen waar we met mensen over gaan praten. En dus
12: Topweek was het deze week.
11: Precies, en dat hoor je allemaal in de grote techshow. Volg hem in je favoriete podcast app, dan hoor je elke aflevering. Royal Flora Holland begon een aantal jaar geleden aan een enorme transformatie. Het was voor de grootste bloemenveiling ter wereld namelijk een hoogste tijd om te digitaliseren. En om die reden werd het digitale platform Floriday opgericht om de koper en verkoper van planten en bloemen digitaal bij elkaar te brengen. Nou, interessante situatie. Hoe ingrijpend is dat nou, het digitaliseren van zo'n enorme en ook heel erg nadruk op fysieke sierteeltmarkt? En hoe krijg je iedereen mee aan boord van zo'n digitale marktplaats? Dat en veel meer gaan we bespreken met André van der Linde, Chief Information Officer van Royal Flora Holland. Welkom, André.
13: Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
11: Ja, goed dat je er bent. Jij bent al een jaar of vijf, sinds 2021 als ik goed heb, bezig met het leiden van de digitaliseringsslag bij Royal Flora Holland. Wat omvat dat allemaal? Hoe groot is die taak?
13: Ik ben exact vanaf vandaag 7 jaar in dienst van Flora Holland.
12: Gefeliciteerd.
13: Vandaag.
11: Mooi.
12: Feest.
13: 2019 begonnen, zeker feest.
11: Ja.
13: En ik heb daarvoor 26 jaar in de financiële sector gewerkt.
11: Mm-hmm.
13: En de overstap naar de sierteelt sector, het contrast kan niet groter zijn. Van de financiële sector, alles op basis van aantoonbaarheid, naar een sector met familiebedrijven aan zowel de producerende kant als de kopende kant.
11: Mm-hmm.
13: Die handel drijven op basis van vertrouwen.
11: Ja.
13: Omdat ze elkaar kennen. Eén telefoontje is genoeg om een aantal karren van bloem of plant af te leveren en een prijs met elkaar af te spreken.
11: Ja, dus alles wat een beetje ruikt naar innovatie is ingewikkeld en eng.
13: Ja, dus in die context proberen te digitaliseren, dat is best wel een uitdaging.
11: Ja.
13: Maar daardoor wel extra leuk om te doen.
12: Ja. Wat was er al en dus wat stond er al toen je begon en wat heb je veranderd?
13: Nou, het Floriday als digitaal platform was al aangekondigd, was al gelanceerd tijdens de een bijeenkomst in 2017.
11: Mm-hmm.
13: En eigenlijk is het toen pas begonnen, zijn we het echt gaan bouwen. Misschien een klein beetje context terug. Hè. Wat is de rol van de Flora Holland? We zijn een coöperatie van kwekers.
11: Mm-hmm.
13: Kwekers zagen begin vorige eeuw in dat ze samen de krachten moesten bundelen, aanbod bij elkaar brengen, zo zijn marktplaatsen ontstaan.
11: Ja.
13: Op Floriday doen we precies hetzelfde, maar dan digitaal. Dus wij brengen op Floriday het aanbod van de kwekers en de vraag van de kopers bij elkaar. Dus wij verbinden kwekers en kopers op dat digitale platform.
11: Ja.
13: En zorgen dat ze handel kunnen drijven.
12: Ja,
11: en dat bestaat nu dus al een tijdje.
12: Maar de vraag was natuurlijk, wat heb je veranderd toen je kwam? Weet je, want er stond er heel veel.
11: En is Floriday daar dan centraal in of komt daar nog veel meer bij kijken eigenlijk?
13: Ja, er zijn twee manieren hoe kwekers kunnen handel drijven. De klok, zoals je misschien wel kent van vroeger van schoolreisjes.
11: Zeker.
13: Maar ook de zogenaamde directe handel tussen kwekers en kopers.
11: Ja.
13: Daar is Floriday voor bedoeld. Dus die directe handel tussen kwekers en kopers vond met name plaats via de telefoon. Dus Floriday is gelanceerd om ervoor te zorgen dat die directe handel via het platform kon plaatsvinden.
11: Okay.
13: Dat was er dus niet in 2019 toen ik begon. Dus we zijn begonnen met een platform neerzetten en kwekers en kopers op het platform te krijgen.
11: Ja.
13: Met de belofte, je kunt via het platform grow your business, dus makkelijke handel bedrijven, en je processen efficiënt te maken. Want heel veel van die processen, telefonisch is natuurlijk handmatig en foutgevoelig.
11: Ja,
12: maar waarom hebben ze jullie dan nodig? Want als je direct een kweker kopen, kan ook een derde partij. Kan ook gewoon zeggen van, ik maak zo een platform, is interessant. Want ik heb dan een beetje commissie en ik verdien er geld mee. Dus waarom hebben ze jullie nodig dan?
13: Ja, dat is de kracht van de coöperatie. De coöperatie, de leden. We hebben als coöperatie het breedste en diepste aanbod van bloemen en planten ter wereld. Dat trekt koopkracht aan. Want uiteindelijk wil een consument een bosje bloemen op tafel. En een bosje bloemen, dus je hebt een assortiment. Ergens moet je nodig. Je hebt meerdere bloemen nodig om een totaal boeket te kunnen maken. Dat is ook een van de rollen die wij spelen. Wij hebben een totaal aanbod van bloemen en planten.
11: Ja.
13: Dat trekt de kopers aan.
11: Ja, maar precies wat je net ook al zei. Hè, het ging heel erg vanuit netwerk, heel erg vanuit sociaal contact. Nou, ik denk terug aan mezelf iets meer dan 10 jaar geleden vond ik het ook nog steeds best een eng idee om via eBay, Marktplaats of zelfs Amazon dingen te kopen. Tegenwoordig vinden we dat ongelooflijk normaal. Ja. Hoe gaat die normalisering bij juist deze bloemenhandel?
13: Nou, in het begin ging dat helemaal niet goed. Want we kregen behoorlijke opstand aan onze broek van de kwekers. En die kopers die vonden dat wij veel te snel wilden gaan. Zelfs een petitie werd er gestart, Floriday.
11: Oh.
13: Van kwekers die zeiden van, joh, ik weet niet wie dit heeft bedacht, maar dit gaan we dus niet doen met z'n allen.
11: We blijven gewoon lekker ouderwets met in het gezicht, deal sluiten, handje contantje.
13: Ja.
11: Bij wijze van spreken.
13: Wat we toen gedaan hebben, is met kwekers en kopers in gesprek gegaan van, waar zat de weerstand, waar komt het vandaan? En het mooie van die gesprekken was dat iedereen de digitale droom omarmde.
11: Okay.
13: Maar de snelheid waarmee wij het wilden doen,
12: Dat snelheid is... kan niet, er moet een andere weerstand zijn. Dat het niet makkelijk is of te veel commissie moesten ze betalen. Het zit er meer daarin dan.
13: Nee, wij wilden in één stap van de huidige manier van doen, het bellen, naar een digitale manier van zaken door mijn platform. Dat was een te grote stap.
12: Ah, dus je had en moeten bellen en ook dat platform gebruiken.
13: Ja. Dus wat we geleerd hebben van die gesprekken is, we moeten iedereen in staat stellen op zijn eigen tempo die digitalisering te gaan doen. Dus kleine stapjes mogelijk maken, dat degenen die snel willen, snel kunnen gaan. Maar degenen die meer tijd nodig hebben, ook daar meer tijd voor krijgen.
12: Ja.
13: Dus dat is de belangrijkste les die we getrokken hebben. En vervolgens zijn we in kleine stapjes begonnen om het digitaal te maken. Een belangrijke rol die we hebben als Floor Holland is, wij bieden financiële zekerheid aan onze leden. Als je handel bedrijft, garanderen wij de inkomsten.
11: Mm-hmm.
13: Dus de eerste stap die we gedaan hebben is de verrekening van die directe handel via het platform laten verlopen. En zij zijn we elke stap voor stap verder gegaan in de functionaliteiten die we op het platform hebben gezet.
11: Ja. Ja. En toch vind ik het interessant, want je noemde net de klok al, inderdaad. Ja. Ik weet nog van vroeger op de basisschool, sterker nog, we hadden een serious game, moet ik zeggen. Ik ben van de gamesimmers, waarbij je zelf een bloemenhandelaar speelde en ook de hele supply chain moest bepalen. Zo. Nou, daar komen we misschien nog op, maar dat juist altijd iets is wat altijd onder druk gebeurde, per definitie, want zo werkt een bloemenveiling. Maar dat juist bij de digitaliseringsslag, het platform, de drempel zo laag mogelijk moest en er geen druk gevoeld moest worden bij alle aangesloten partijen om maar in vertrouwen hierin mee te gaan.
13: Ja, maar
11: zie ik dat verkeerd?
13: Nee, er zijn verschillende instrumenten. Mm-hmm. Dus de klok bestaat nog steeds. En bij de klok is het nog steeds dit.
11: Ja.
13: De markt die bij elkaar komt.
11: En de klok zit ook op het platform, zal ik maar zeggen.
13: Nog niet.
11: Oh,
13: bijna.
11: Kijk, nee, bijna. Dit is mijn punt.
13: Bijna. Die komt aan, in de loop van dit jaar zit het erop.
11: Ja.
13: Die klok is nog wel steeds heel belangrijk, ook voor die directe handel. Want namelijk op die klok wordt de prijs gezet. Wordt een marktprijs bepaald.
11: Exact.
13: Die ook gebruikt wordt in die directe handel.
11: Ja.
13: Maar we zijn Florida begonnen vanuit die directe handel. Op dit moment, dit jaar, zijn we bezig om de bestaande klok te vervangen. Dat wordt een nieuwe klok, die gaat landen op Florida. Okay. Dus aan het eind van dit jaar zit alle dealmaking mechanismes. Dus zowel die directe handel als de klok, als klok voorverkoop, wat er ook nog ertussenin zit, zit dan op het platform.
11: Ja.
12: Nou. Ja, ik zit heel erg met de architectuur, want het 10 jaar. Dus het was meer de mensen meekrijgen dan dat het echt moeilijk was om te maken. Kun je iets meer vertellen van over het platform zelf? Over de architectuur, wat je daar allemaal tegen, dus waar je daar tegenaan liep?
13: Ja, en dan is dan niet zozeer het platform zelf. Hè. Dat zijn van scratch begonnen op AWS, helemaal goed services-based opgezet. Continu load testen, hè, want de sector kenmerkt zich ook in piekgedrag.
11: Mm-hmm. Ja.
13: Pieken in het jaar, pieken in de week.
12: Moederdag.
11: Opeens zit iedereen erop, wil iedereen alles hebben.
13: Dus het drukste moment is 2000 transacties per minuut.
11: Ja.
13: Dat is wat anders dan zeg maar zit als je het uitspreidt.
11: Ja.
13: De grootste uitdaging is de rest van het landschap laten aansluiten op het digitale platform. Want natuurlijk het hele IT-landschap van Floor Holland was opgebouwd rond die klok, waarbij zowel de commerciële als de logistiek als de financiële processen door elkaar liepen. Dus om je dealmaking te kunnen laten landen op het platform, moet je wel zorgen dat je onderliggende IT-landschap qua architectuur uit elkaar wordt gevlocht.
12: En uiteindelijk moet natuurlijk de leden moeten dat betalen.
13: Ja.
12: Dus je kan investeren, maar de leden moeten betalen. Was de weerstand, vonden ze normaal? Moest je daar voor lobbyen? Hoe ging dat?
13: Nadat we zeg maar de fase van Florine hadden gehad en zeg maar de acceptatie er was, is het helemaal weg. Sterker nog, we hebben recent discussies gehad tijdens ledensessies over, kijk naar de kosten van Floor Holland. Wat zou nou in de collectieve kosten moeten zitten en wat moet in de dienstenspecifieke kosten zitten? De overgrote meerderheid van de leden zegt, Floride hoort in de collectieve kosten.
12: Ja.
13: Want dat is wat ons als collectief helpt en wat we ook als collectief moeten betalen.
12: Ja. En ik zit er nog steeds mee, het is natuurlijk verplicht, hè, voor de leden. Maar jij zegt, ja, ze doen het graag, maar het is verplicht. En ik zit nog steeds met de vraag van, ja, er was ook weerstand dat ze denken van, joh, ik heb dat niet nodig, ik ga direct met die handelaar zaken doen. Dus, maar is die weerstand er nog steeds? Of is dat helemaal weg? Zijn er alternatieven voor ze?
13: Ze kunnen nog steeds gewoon, dat heet dan zelfs BVO, hè, buiten de veiling om.
12: Ja.
13: Kan men nog steeds handel doen met elkaar.
12: Oh, dus
13: dat bestaat.
12: Ja, en dan doen ze en de veiling, en ze doen Floride, en ze doen het
13: apart.
12: En te buiten.
13: Ja.
12: Oké, okay, dus daar is helemaal
13: niets. Dus bijvoorbeeld een handelaar die niet op Floride zit, of niet op Floride wil zitten.
12: Ja.
13: Daar kan wel zaken mee worden gedaan, maar dat zijn dan aparte stromen. Wat ik de laatste jaar met name hoor, is waar het in het begin begon met, de grow your business. Je krijgt meer handelsmogelijkheden. Zie je nu dat simplify your process, process efficiency, dat een hele belangrijke reden aan het worden is voor kwekers en kopers om het platform te gebruiken.
12: Ja, maar is het niet die hele efficiëntieslag, is dat niet naar de kweker juist gegaan? Ze moeten nu alles invullen op het platform. En vroeger deden jullie dat, want je bracht die bloemen naar die veiling. En het was die klok en je was klaar, in principe. Maar nu moeten ze het zelf invullen. Dus het moet meer administratie doen.
13: Dat was ook een van de weerstanden. Hè. Dus ik moet nu werk gaan doen. Hè. Ja. Maar dat was dan met name tussen kweker en koper. Want op het moment dat via de telefoon een transactie werd afgesloten, was de kweker degene die de transactie opvoerde. Mm. Op het moment dat je gaat zeggen kopen op het platform, dan verwacht je dat de koper gaat kopen op aanbod op het platform. Dan zijn we dus werk aan het verschuiven van de kweker naar de koper.
12: Ja.
13: Het voordeel voor de koper is dat hun logistieke processen daardoor een stuk efficiënter kunnen worden. Van de inmelding van de kar tot en met de afhandeling ervan.
11: Ja, ja, goed. Dit is dus heel erg iets wat, nou, laten we het ruim benaderen, 10 jaar geleden min of meer begonnen is, maar eigenlijk de afgelopen 5-6 jaar pas echt is gebeurd.
13: Versneld.
11: Nou, dat heeft een flinke investering met zich meegebracht. En juist in de periode dat jij zat, zijn er ook nog roerige tijden geweest. We denken aan corona, we denken aan de energiecrisis. Er is verlies geleden, maar toch moest je blijven investeren in een nieuw platform. Ja. Want dat was voor jullie cruciaal om ook op lange termijn door te kunnen.
13: Ja, en daar is ook nooit discussie over geweest.
11: Nee, ook niet vanuit de coöperatie, omdat er zoveel stakeholders zijn.
13: Nee, juist niet over het digitale platform. En natuurlijk in corona hebben wij ook de boel behoorlijk teruggeschroefd. Maar niet de investeringen in het digitale platform Florida. Omdat dat als cornerstone van onze strategie, dat moest doorgaan. En hebben we ook altijd doorgezet. Sterker nog, corona heeft op ons een aantal punten ook wel geholpen om de digitalisering te versnellen.
11: Want het moest wel. Want mensen konden niet meer bij elkaar komen.
13: Maar ook bijvoorbeeld kijken naar het veilen. De overstap naar kopen op afstand. Hè. Nederlands bedrijven, COA heet dat. Mm-hmm. Daar hebben we een versnelling kunnen aanbrengen tijdens corona. Want we liepen natuurlijk het risico dat we de afmijnzalen moesten gaan sluiten. Dus toen hebben we ook de stap kunnen zetten dat iedereen op afstand is gaan inkopen.
11: Ja, dus toen kwam er opeens een versnelling. En toen was iedereen ook sneller mee dan voorheen, kan ik me voorstellen.
13: De acceptatie. Ja. Dat was makkelijker acceptatie. Omdat we gewoon door de omstandigheden gewoon gedwongen werden om die stappen te zetten.
11: Ja. Wat ik nou zo interessant vind, André, is we hebben het juist dagelijks, juist bij BNR, over iedereen moet veel meer met AI gaan doen.
13: Ja.
11: Jullie zijn net met het digitale platform een beetje up to speed. Je zei al, de klok komt er dit jaar ook bij. Ja. In hoeverre is het dan ook, misschien loop ik op de zaak vanuit weerstand om ook een kunstmatige intelligentieslag te gaan maken? Of zie je daar juist dat men welwillender is omdat het met het platform ook lukt?
13: Nou, juist nu het platform voldoende body krijgt, zie je dat er ruimte ontstaat voor experimenten. Bijvoorbeeld dynamische pricing.
11: Juist.
13: Hebben we recent geïntroduceerd.
11: Ja.
13: Dat de prijs die je vraagt als kweker mee beweegt met de markt.
11: Ja, zal niet iedereen leuk vinden, of juist wel?
13: Nou, dit is vaak als we nieuwe functionaliteiten introduceren, hebben we best wel wat tijd nodig om het uit te leggen. Mm-hmm. Deze begreep men in 2 minuten.
11: Oh, toch wel?
13: En iedereen, kom maar. Dit wil ik graag gebruiken.
11: Omdat het ook lucratief kan uitpakken?
13: Ja, omdat ze nu heel vaak zitten kwekers continu te kijken. Wat vraag ik voor mijn product? Wat doet de markt? Moet ik mijn prijs aanpassen?
11: En dat zijn ze gewend handmatig te doen en dat hoeft
12: maar
11: niet.
12: Maar dat heb je niet met een klok. Want met een klok is dat eigenlijk, dan heb je eigenlijk ook dynamic pricing.
13: Ja, maar klopt.
11: Op een ouderwetse manier, zou ik maar zeggen.
12: Ja, op een ouderwetse manier. Maar, dit is
13: voor de directe handel. Ook directe handel is dat natuurlijk niet. Dat is natuurlijk altijd. Hè. We hebben verschillende dealmaking mechanismes naast elkaar.
11: Ja.
13: Dus de kweker bepaalt vanuit zijn commerciële strategie, wat wil ik via de klok doen? Wat wil ik direct doen?
11: Mm-hmm.
13: En natuurlijk in die directe handel, in dit geval klok voorverkoop, hebben we die dynamische pricing geïntroduceerd.
12: En is dat altijd een voordeel voor die kweker? Ik heb vaak het idee dat is een nadeel. Voor die kweker dan, hè?
13: Wat is een nadeel, Ben?
12: Dat het dynamic pricing is. Want ik weet uit persoonlijke ervaring met die klok, altijd, dan draait het weer door. En dan weet je, dus die kweker is uiteindelijk altijd de pineut. En die koper, dus er zit heel veel tussen. Dus die kweker die heeft altijd het minste, nemen die tussenhandel. En uiteindelijk 2 kilometer verderop wordt het voor 5 keer zoveel verkocht.
13: Ja.
12: Dat krijg je ook door dynamic pricing. Want bij die klok gebeurde dat. Dus als je dat ook direct gaat doen, krijg je dat ook. Of niet? Ja, dat is de vraag.
11: Ik ben zo blij met jouw achtergrond, Ben.
13: Ja,
12: ik hoor, mijn hele jeugd is dit.
11: Ja.
13: Nee, dat een van de kweker kan kiezen of dat de prijs zich ook naar beneden aanpast.
12: Dat hij een minimum.
13: Ja, dus hoe werkt dat? Je zet een basisprijs in als kweker. Plus je geeft aan hoeveel die omhoog en naar beneden mag.
12: Ah, oké. Okay.
13: En er zijn ook kwekers die hier nu aan het experimenteren zijn, die het naar beneden hebben uitgezet. Dus die alleen naar boven met de markt meebewegen. Dus het is niet zo dat dit automatisch leidt tot een soort race to the bottom.
12: Precies. En als ze dan niet worden gekocht, dan gaan ze naar de klok bijvoorbeeld.
13: Ja dit is klok voorverkopen. Dus je brengt als kweker zegt 3 karren. En zegt ik wil een deel via klok voorverkoop verkopen. En ik zet de prijs met dynamische pricing. Als wat je niet verkoopt, gaat naar de klok.
12: Ja.
11: Ja. Goed, jullie hebben dus een aantal jaar hierin flink geïnvesteerd. In hoeverre kun je nou ook, al dan niet financieel zeggen, dat dit zijn vruchten afwerpt? Los van we moeten wel mee met innovatie.
13: Dat zit met name in de efficiëntie in de processen wat ik terugkrijg nu vanuit de handel. Mm-hmm. Waarom begint de handel nu in één keer te trekken aan het kopen op Floriday? Omdat ze zien dat hun logistieke en financiële processen veel efficiënter worden op het moment dat ze digitaal inkopen.
11: Omdat de supply chain ook veel meer daaraan gekoppeld kan worden.
13: Ja, dus op het moment dat een kar binnenkomt bij de binnenmelding bij de handel, is het meteen gekoppeld aan de orders die ze hebben geplaatst.
11: Ja.
13: En dus gaat het beter hun logistieke proces in en gaat het ook beter hun financiële proces in.
12: Ja, en kun je dat meetbaar maken? Want dit is altijd het verhaal. Ja. We maken de supply chain effectief en daar hebben we winst. Maar kun je dat kwalificeren?
11: Ja, kwalificeren graag ook.
13: Nee, dit is puur we krijgen de kwantitatieve feedback. Maar aan de kwekerkant is het wel te kwantificeren. Dus ik heb verhalen gehoord van kwekers. Ik had 4 man. Die waren alleen maar bezig om transacties in te voeren. Sinds ik Floriday gebruikt, heb ik nog 1 persoon.
11: Hmm.
13: Die dat doet. En ik heb die 3 andere personen vervangen door iemand die mijn commerciële strategie, die commercieel voor mij nadenkt.
11: Okay.
13: Dus aan de kwekerkant is heel duidelijk ook te kwantificeren wat het gebruik aan Floriday oplevert.
12: Ja. Dus gewoon minder mensen.
13: Minder mensen.
12: Ja. Hey, kun je ook iets vertellen over. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld een QR-code. Weten ze van ik heb zoveel bloemen. En nee, want dan moeten ze natuurlijk wel invullen hoeveel ze er hebben, natuurlijk. Dus dat is.
11: Of wordt die data allemaal aangeleverd vanuit de kwekers?
13: Welke?
12: Ja. Nee. Dus die kweker heeft bijvoorbeeld bloemen. Ja. En die moet natuurlijk ingeven van hoeveel bloemen hij heeft.
13: Ja.
12: En wat hij ermee wil doen.
13: Ja.
12: Dus daar zie ik geen winst. Waar zit dan voor die kweker precies de winst?
13: De winst zat in die directe handel die telefonisch plaatsvond. Er waren belletjes aan de kant van de kweker. En de kweker ging de transactie invoeren in het systeem.
12: Ja.
13: En vervolgens de afhandeling doen.
12: En dan hebben we gelijk dat vertrouwen. Hoe is dat vertrouwen? Dus dan heb je eigenlijk dat telefoontje niet nodig. Hoe wordt dat vertrouwen nu gemaakt? Of hoe ontstaat dat nu?
13: Ik denk dat er nog steeds heel veel handel wordt bedreven met kwekers en kopers die elkaar kennen. En de zorg in het begin was, jullie willen dat wij niet meer gaan bellen. Ja, we willen dat jullie niet meer gaan bellen over die transactie. Dat betekent dat je nu veel meer tijd hebt om met elkaar te bellen over.
12: Ja, koffie drinken. Ja.
13: En hoe doet mijn product het in het schap?
11: Precies, waar heb je behoefte aan? Wat wil je anders?
13: Dus het gesprek vindt nog steeds plaats, hoop ik. Ja. Maar dan zeg maar over een heel ander onderwerp. Maar het hoeft niet meer te gaan over. Doe maar toch maar zoveel van die steellengte. En als je dat niet hebt, doe geen blauw meer, doe maar gele.
12: Ja.
13: Et cetera. Dat kan op het platform.
11: Ja. In hoeverre ben je hier nou ook misschien toch ook kwetsbaarder door geworden? Want digitalisering brengt bijvoorbeeld cyberveiligheidsrisico's met zich mee. Hoe gaan jullie daarmee om?
13: Ja, de digitalisering, zoals je zelf al aangeeft, is prachtig. Maar het moet het wel doen. Dus beschikbaarheid en veiligheid is voor mij prioriteit nummer 1.
11: Ja.
13: Dus we hebben maatregelen genomen in zeg maar, hoe de setup van Floriday. Floriday is volledig AWS-based. We hebben een high availability setup gedaan.
11: Mm-hmm.
13: Maar dat niet alleen. We hebben een hele klein kopietje van Floriday in Azure gebouwd.
11: Oké, okay. Multicloud.
13: Het scenario van stel, hè, dus wij doen ze nu dan, noemen dan Doomsday, gaan we denken.
11: Yeah.
13: Dat is het ergste wat ons kan gebeuren.
11: Yeah.
13: En hebben een alternatief. Nou, daarom hebben we besloten voor Floriday om te kijken, wat zijn nou de meest kritieke functies? Als AWS compleet uitvalt, dat we in ieder geval een alternatief hebben.
11: Maar het zijn nog steeds 2 Amerikaanse providers.
13: Dat klopt.
11: Ja, bewuste keuze.
13: Dat is een bewuste keuze.
11: Want?
13: Althans, destijds een bewuste keuze. Hè? In de context van nu met geopolitiek, et cetera. Nee, dit is van. Kijk, en wat ik het lastige vind aan deze discussie is, wij hebben heel veel snelheid kunnen maken. Dankzij de innovatiekracht van die grote big tech.
11: Mm-hmm.
13: En we zijn daardoor wel afhankelijk geworden.
11: Juist.
13: Dat klopt.
11: Ja.
13: Wat wij aan het doen zijn, is aan het kijken. Hoe zit het met onze portabiliteit? Hoe makkelijk kunnen wij verschuiven van de ene cloud provider naar de andere cloud provider?
11: Ja.
12: En?
13: En dat is op een aantal punten is dat heel lastig, omdat we gebruik gemaakt hebben van AWS-diensten. Maar op een aantal punten zijn we nu ook echt keuzes aan het maken van, maak maar niet gebruik van die diensten, want portabiliteit wordt steeds meer een thema.
12: Ja, geef eens een voorbeeld van zo'n dienst.
11: Dus je gaat hele mooie features opzettelijk niet gebruiken, want je wil ook
13: nou, in ieder geval,
11: weg kunnen.
13: In ieder geval bewuste keuze maken, de afweging maken. Wat, welk gebruik wil, wat gebruik
12: je niet. Mooi
11: voorbeeld, even eentje.
12: Great.
13: Het bouwen van de nieuwe klok wordt gebruikt van lambda's, et cetera, binnen AWS, waardoor we er wel van afhankelijk zijn. Nou, dat is een keuze die we nu gemaakt hebben. Gaan we nu ook niet meer omdraaien. Maar de vraag is of dat een keuze is die we naar de toekomst ook zullen laten houden.
11: Ja.
13: We zijn al volledig containerized, hè, dus dat is helemaal oké. Okay, maar ja, je kan snelheid maken door die diensten binnen public cloud, maar je wordt ervan afhankelijk. Daar zijn we nu gewoon echt aan het kijken van, en wat hebben we een alternatief?
12: Ja. En ja, precies, zijn er alternatieven?
13: Zijn er alternatieven?
12: Want heel vaak is dat het niet natuurlijk.
13: Nee, kijk, Europese cloud providers wordt nu vaak over gesproken. Maar ja, is er al een grote Europese cloud provider die enterprise ready is? Nee. Het antwoord is nee.
11: Nee, voor wat jou betreft bieden ze nog niet de schaal en de functies en de kosten.
12: De functies natuurlijk.
11: Nou ja, de optelsom van het geheel.
13: En denk ook naar al die engineers zijn opgeleid. En minder grote big
11: tech. Met certificeringen dus, voor AWS.
13: Dus hoe gaat dat? En hoe aantrekkelijk ben je straks van onze werkgever?
11: Ja.
13: Als je zeg maar naar andere cloud providers gaat. Dus ik volg die ontwikkelingen zeker. Alleen wij hebben ook niet de omvang om hier zeg maar een leidende of een invloedende rol te spelen. We hebben zelf heel goed onze afhankelijkheden in kaart.
11: Ja.
13: En we zijn aan het nadenken van, stel er gebeurt wat. Hè, dus het scenario, stel we worden van AWS afgetrapt. Wat gaan we doen?
11: Ja.
13: Dat is wel waar we over nadenken.
11: Ja, precies. Nou, en dat is dus goed om in het achterhoofd te houden als we het hebben over innovatie en alle uitdagingen die we daarbij moeten beetpakken. Zoals dat gebeurt bij Royal Flora Holland. Dankjewel, André van der Linden, Chief Information Officer bij Royal Flora Holland. Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg onze podcast in de BNR-app of welke podcast heb jij dan ook gebruikt. Want dan hoor je ook vanaf elke donderdag de analyse van Ben en van mij over wat er verder speelt in de wereld van tech. En nog veel meer dingen. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
10: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
2: China was geen probleem, China was geen gevaar.
1: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Luister de strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
4: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
7: Op zoek naar tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst was de weg helemaal dicht. Nu is er weer 1 rijstrook vrijgegeven. Je hebt een file van 7 kilometer vanaf Ommen en de vertraging is zo'n 3 kwartier.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. De politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen ernaar uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. De Franse politie heeft in Parijs een echte Picasso opgedoken bij een drugsinval. Om welk werk van de Spaanse kunstenaar het gaat en hoe dat in het pand terecht is gekomen, is niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. Bij de inval werd ook wiet en een partij merkkleding gevonden en een flinke hoeveelheid cash. En de keeper van Curaçao, Eloy Room, heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield gisteren 15 ballen tegen en zijn land op de nul. Dat is niet eerder op een WK gebeurd. In 2014 was er wel een Amerikaanse keeper die er evenveel stopte, maar ook ballen doorliet. Curaçao houdt met de 0-0 tegen Ecuador zicht op de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
11: The ladies not for turning.
12: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
13: Are you excited about another election?
11: You're joking. Not another one?
13: Oh, for God's sake, I can't honestly.
14: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
15: Hey Connor.
14: Deze week weer stapt een Britse minister op. De tweede in een maand tijd die de regering van Keir Starmer verlaat is de man op defensie, John Healey. De reden? Ruzie over de begroting. De Britse premier zou risico's nemen met de veiligheid van het land. En ja, dat is zo ongeveer het ergste waar je een eerste minister van kunt beschuldigen. Dus, over hoeveel geld ging het en hoe staat de Britse defensie er nou eigenlijk voor? Is het echt zo slecht gesteld? Lia, dit conflict sluimert al langer. Waarom stapt Healey juist nu op?
15: Omdat, zoals je zegt, er wordt al maanden, misschien al jaren onderhandeld over de lange termijn defensieuitgaven. Ja. Lang verhaal kort, Healey wilde dat er 18 miljard bij kwam. En er is een rapport gedaan, een onderzoek, een lijvig rapport is verschenen over hoe je het Britse leger nou moet moderniseren. Nou, daar zijn ze uitgekomen. Publicatie was eerst vorig jaar najaar. Toen werd het ergens voor de kerst, gebeurde ook niet. Toen werd het dit voorjaar. Er kwam helemaal niks. En toen zei Keir Starmer, ik kan geen klap geven op de resultaten van dat lijvige onderzoeksrapport, want we hebben het geld niet. Ja. De minister van Financiën heeft niet meer dan 13,5 miljard... terwijl dus 18 miljard nodig is. En daar is trouwens al 10 miljard van afgehaald. Want eigenlijk, om helemaal goed te kunnen werken, zou de Britse defensie 28 miljard pond nodig hebben de komende 4 jaar. Maar goed, dat werd 18 miljard en dat werd toen 13,5 miljard. En toen zei jullie, ja, nee, dankjewel, daar doe ik het niet voor. En het interessante is, politiek gesproken, kijk, er zijn twee haken aan die ik meteen kan bedenken. Politiek gesproken, dit is interessant, want de eerste minister die aftrad, weet je wel, Wes Streeting. Ja. Heb ik het met jou vervangen nog een keer over gehad. Wes Streeting is iemand die fantastisch ambitieus is en van wie je weet, die wil de baan van Keir Starmer. Heeft hij ook heel erg duidelijk en vaak gezegd. Ja. Maar deze John Healey is helemaal niet zo'n man. Weet je, het is een hele loyale man, een Starmerite, als die zouden bestaan. Een man die geen ambities heeft richting het premierschap. Een man die bovendien al heel lang meegaat, ongelooflijk ervaren is. Ik geloof dat hij meegedraaid heeft sinds de eerste Labour-regering van Tony Blair. Gerespecteerd door de krijgsmacht, weet waar hij het over heeft. Gerespecteerd ook door het kabinet, weet je wel. Heeft ook wat betreft de Britse defensie een hele goede reorganisatie op poten gezet. Dus als zo iemand opstand, dan denk je, dit gaat over hele serieuze dingen. En als hij bovendien in zijn afscheidsbrief, en nou, die was behoorlijk spectaculair, als het gaat om afscheidsbrieven, weet je wel, aan de minister, die worden allemaal hier binnen seconden openbaar gemaakt. En iedereen gaat daar dan echt voor zitten en die brieven lezen. En er wordt dan vreselijk veel commentaar op gegeven. Je kent het wel. Maar in die afscheidsbrief zei hij 2 dingen. Hij zei dus, we zitten met een premier die letterlijk risico's neemt met de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Omdat hij dus te weinig geld wil toeschrijven naar defensie. Nou ja, en in tijden van toenemende spanningen, in tijden van steeds meer nieuwe bedreigingen, is er iets waar je bijna niet politiek gesproken overheen komt. Dit is de grootste zonde als premier die je kunt begaan. Dat je beschuldigd wordt van de veiligheid van het land. Daarmee spot eigenlijk.
14: Ja.
15: En als je dan ook hebt tegelijkertijd namelijk, weet je wel, kwam dat bericht van de NAVO dat Rusland binnen 3 jaar een lidstaat zou kunnen aanvallen. Dat doet zeer. Tweede punt. En dat deed mij ook echt opvallen in die brief, is dat Starmer dus niet bereid zou zijn zijn minister van Financiën opzij te schuiven, die voortdurend de knip op de beurs houdt.
14: Ja.
15: Dus dat is ook een teken van zwakte aan het adres van de premier.
14: Ja.
15: En het andere, internationaal, en dan mag jij nog even dit ene ding. Dat andere internationaal vind ik interessant, omdat juist Keir Starmer het zo goed doet in het buitenland. Ja. Weet je wel? Vooral als het gaat om internationaal, defensie, de NAVO. Hij heeft het voortouw genomen over Oekraïne, die een paar miljard per jaar toeschuift. Want Oekraïne vecht onze oorlog, zegt hij voortdurend. Hij is de man geweest die heel snel akkoord ging met de kritiek van Donald Trump op de NAVO-landen die weigerden defensie op te trekken, de uitgaven. Hij beloofde dat de Britten binnen 10 jaar de uitgaven zouden optrekken naar 3,5%. Maar de komende jaren komen ze echt niet meer dan 2,68%, weet je wel. Ja. Andere landen doen het veel beter. En daar gaat nu ook zijn reputatie in het buitenland.
14: Ja, en daar zit ook al iets geks. Hè? Want in de repliek die Keir Starmer schreef op de afscheidsbrief van John Healey, stelde hij zelf dat dit misschien wel de gevaarlijkste tijd is uit zijn leven, internationaal gezien. En daar zit misschien ook wel de angel in dit verhaal. Hè? Bij die tegenstrijdigheid van de boodschap van Starmer, die hij in die brief uit, die hij, zoals je zegt, op het internationale toneel viel uit, en zijn gebrek aan bereidwilligheid om over de brug te komen met de middelen die Defensie nodig heeft.
15: Daar gaat het zo vaak over, hè, bij hem.
14: Ja.
15: Hij slaat taal uit waarvan je zegt, ja, dat klopt, zo is het. Maar de daden blijven uit. En ook dit keer weer. Het lijkt dat als er echte knopen moeten worden doorgehakt, er moeten besluiten genomen worden, ja, dan aarzelt hij of trekt hij terug of laat hij of geeft hij niet thuis.
14: Wat is dat nou, Lia? Is hij niet de baas als het aankomt op financiën? Is Rachel Reeves, de kanselier, de minister van Financiën, uiteindelijk degene die bepaalt als het hierop aankomt? Of is er iets anders aan de hand?
15: Ik denk dat dat één van de redenen is. Maar, want zo gaat het inderdaad. Wat je zegt is waar. Zo gaat het zo vaak. He, want Rachel Reeves, de minister van Financiën, is dat is ook zo in de Britse politiek, de tweede machtigste persoon.
14: Ja.
15: Maar de eerste machtigste is de premier. En dan zou je kunnen zeggen, als het er echt op aankomt, dan moet zo'n premier tegen zijn minister van Financiën zeggen, kijk jij maar waar je dat geld vandaan haalt, maar Defensie is absoluut belangrijk en het moet nu opgetrokken worden, die begroting. Maar ik begrijp wel waarom het ministerie van Financiën aarzelt als het gaat om het optrekken van de defensiebegroting. Hey, het ministerie van Defensie heeft niet echt een geweldige reputatie als het gaat om geld. Ze zijn gewoon niet goed met geld. Ja, ben ik ook niet. Maar goed, ik hoef geen tanker voor te kopen, maar zij wel. Maar zij zijn echt niet goed met geld.
14: Ja.
15: Als je kijkt naar de uitgaven die ze gedaan hebben en de beslissingen die ze genomen hebben de afgelopen jaren, ik ben geen deskundige op het gebied van defensie, maar ik zie ook dat het is om te huilen.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Aangevallen.
2: Ja.
1: Toen duurde het dagen voordat de Britten een boot konden afvaren naar die basis, om die basis te verdedigen. Want dat schip in de haven van Plymouth was bezig met een onderhoud. Bovendien was er een gebrek aan ammunitie. En ze zaten midden in een ruzie met een of andere leverancier over defensie en overuren in het weekend.
2: Ja.
1: Gênant. Maar niet alleen dat, er zijn de afgelopen jaren ook voortdurend verhalen. Ik heb er een heel knipsel archief van online. Maar zoveel verhalen over het ministerie van Defensie dat de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld geen kostenplan produceerde over de aankopen, omdat ze voortdurend onderschat hoeveel nodig is. En dan de mislukte aankopen. Natuurlijk heb je, weet je wel, gepensioneerde generaals die voortdurend roepen, er moeten miljarden hierbij, er moeten miljoenen daarbij. Jawel, maar er zijn, nog één voorbeeld, vind ik ook zo'n prachtig voorbeeld, er is bijna 6 miljard uitgegeven voor gepantserde verkenningsvoertuigen, Ajax of Ajax, die hadden bijna 10 jaar geleden moeten arriveren, werden natuurlijk in de loop der tijd veel duurder dan beraamd. En nu ze er zijn, zijn ze niet meer nodig.
2: Tja.
1: Weet je wel, je hebt dan bij, want je zit, de Britten zitten nu met bijna 600 tankachtige machines met een loop van 30 mm. Dat schijnt toen, 10 jaar geleden, heel logisch geweest te zijn dat die er zouden komen. Maar nu niet meer.
2: Ja.
1: Als je kijkt hoeveel Russische soldaten in die gepantserde voertuigen verbrand worden, weet je wel, door de drones van Oekraïne. Ja, dan denk je, kun je dat ding niet, kun je dat geld niet anders besteden? Dus dat is een probleem. En nu roept ook iedereen, we moeten naar de drones. Weet je hoeveel drones Groot-Brittannië heeft?
2: Ik heb geen flauw idee.
1: 8000. Oekraïne heeft er 6 miljoen. Weet je wel, ja. De Britten zeggen, dat zegt tenminste weer zo'n gepensioneerde generaal, kan nog geen dag overeind blijven met wat ze nu in huis heeft aan defensiesystemen.
2: Ja. Ja, ik zag ook in The Guardian een interview met oud-minister Carnes, ook op Defensie gezeten.
1: Ja.
2: Die stelde dat overal, iedere staatssecretaris, ja, iedere keer dat hij een steen optilde ergens, dan kwam er weer een nieuwe verrassing in negatieve zin. Hè. Ja. Het geld vloeide overal weg. Het was allemaal verkeerd hoe het uitgegeven werd.
1: Ja.
2: En ja, oké, dan zeg je inderdaad, Rachel Reeves die is dus huiverig om daar geld naartoe over te plaatsen. Ergens begrijpelijk, maar op een gegeven moment moet je toch dan een keuze maken van er moet gewoon schip gemaakt worden of er moet iets gebeuren. Maar nu zitten ze al zo lang vast in een soort niemandsland.
1: Precies. En daarom gebeurt er maar niks. Kijk, de nieuwe minister van Defensie, Jarvis, die heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Ik bedoel, een oud-minister kan opstappen, een nieuwe kan worden benoemd. Maar het probleem gaat daar niet weg, wordt daarmee niet opgelost. Dus die schijnt nu aan het onderhandelen te zijn om toch wat meer los te krijgen bij financiën. Dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Het gaat niet over gigantische verschillen. 13,5 miljard, 18 miljard, weet je. Met een beetje creatief rekenen ook, denk ik wel dat je politiek in ieder geval op een akkoord uitkomt met deze nieuwe minister van Defensie. Maar het echte probleem is dat er veel en veel meer bij moet. En dat het hele ministerie van Defensie op een andere leest geschooid moet worden. Moet gereorganiseerd. En daar schijnt de vorige er al een aardig begin mee gemaakt te hebben. En de andere, want er zitten goede mensen op, politici op dat ministerie. En anderen die zouden ook op dezelfde weg door willen gaan. En inderdaad de boel toch tegen het licht houden.
2: Rellen in Belfast, Lia. Weerzinwekkende beelden. Gemaskerde mannen die gezinnen, allemaal immigranten, uit hun huizen jagen en die huizen in brand steken. De aanleiding, een mesaanval van een Soedanese vluchteling. Laten we daar beginnen.
1: Je hebt de aanleiding gezien, hè?
2: Ja,
1: die beelden van die Soedanese vluchteling.
2: Ja.
1: Die een man midden op straat aanhoudt, op de grond gooit en dan bovenop hem gaan zitten en hem met messen begint te steken.
2: Ja.
1: Volgens omstanders alsof hij

0: die man wilde onthoofden. Dat slachtoffer heeft zijn leven te danken gehad aan een buurtbewoner die met een hurlingstick, een soort Ierse hockeystick, de dader neersloeg. Dat slachtoffer trouwens ligt volgens mij nog steeds in het ziekenhuis. Zwaar gewond, één oog verloren. Maar goed, het hele gebeuren, walgelijk, echt vreselijk. Ik heb het niet helemaal kunnen zien. Te gruwelijk. Dat is gefilmd door omstanders die daar wel tegen kunnen. En die hebben het op sociale media gezet. En dat leidde inderdaad tot twee nachten van rellen, waarbij migranten in Noord-Ierland het moesten ontgelden. En wat je zegt, Connor, dat is zo. Die rellen gingen niet spontaan. Je zag mannen die in het zwart gekleed waren, gemaskerd waren, een lijst hadden met straatnamen en nummers van huizen waar migranten woonden. En die mensen inderdaad uit hun huizen joegen of die huizen in brand staken. En dan had je het over niet-witte mensen, supermarkten van Arabische eigenaren, een Turkse zaak die in brand gestoken werd, een baby van 2 maanden kon nog net gered worden door de politie, verpleegkundige van kleur die achterna gezeten werd en opgejaagd werd tot in het ziekenhuis waar ze werkte. Het waren razzia's.
1: Ja.
0: Er is geen ander woord voor. En ook hier had je die razzia's die gebeurden nadat de nabestaanden van slachtoffers, zoals je de week daarvoor ook in Engeland had, de families dus nadrukkelijk iedereen maanden tot kalmte. Hou het rustig, mensen. De familie van dit slachtoffer dat zo afschuwelijk met messen bewerkt werd door die asielzoeker, die zei, er zijn zoveel migranten in Noord-Ierland die zo belangrijk werk doen in onze samenleving. In godsnaam, hou het rustig. Maar het gebeurde dus niet. En het was ook anders, omdat het georganiseerd was in Noord-Ierland, de rellen, dan eerder net daarvoor in Engeland.
1: Ja, als je denkt aan Noord-Ierland en onlusten, dan denk je natuurlijk aan de troubles, hè, aan spanningen tussen katholieken en protestanten, tussen unionisten en de katholieken die Ierland liever verenigd zouden zien. Maar een soort ja, razzia, zoals je het noemt, het anti-immigratie rellen, bijna pogroms, dat is niet waar per se Noord-Ierland onbekend staat. Of waar komt dit nu vandaan?
0: Nou, wel dus. Sectarische rellen zijn juist een heel duidelijk onderdeel van Noord-Ierlands geschiedenis, Noord-Ierlands psyche, Noord-Ierlands politiek. Maar het is inderdaad verdwenen, oppervlakkig gesproken, sinds het Goede Vrijdagakkoord. Hè. Je hebt gelijk dat het wel zo is. Maar alleen aan de oppervlakte.
1: Ja.
0: En de laatste jaren is het sterk teruggekomen. Er is voortdurend gereld tegen migranten. Tenminste, regelmatig in de zomermaanden de afgelopen 2 jaar. En die rellen hadden een duidelijk racistisch karakter. En nu ook weer. Weet je, ze zijn goed georganiseerd. En de boodschap is, immigranten, vooral illegalen, die komen met onbekende bedoelingen het land binnen. We weten niet wie ze zijn. Ze brengen gewoontes mee die niet passen. Ze jatten onze banen, onze huizen. De politie en de politici laten dit toe. Ze doen helemaal niks. Dat is het verhaal. Maar wat erachter zit, denk ik, is, en dat is niet toevallig, dat er vooral gereld wordt in de wijken van loyalisten, van protestante extremisten. En in diezelfde straten, in dezelfde buurten, waren in 1969 diezelfde protestanten de katholieke buren hun huizen uitbranden. En nu doen ze het dus met immigranten. En ik denk, als je luistert en je leest erover en je luistert naar die alle twee de gemeenschappen die daar wonen, er zijn maar heel weinig migranten in Noord-Ierland. Maar alle twee de gemeenschappen, katholiek en protestant, die termen worden eigenlijk niet in Noord-Ierland meer gebruikt, dat weet je. We hebben het over unionisten of loyalisten als we over protestant hebben, en nationalisten of republikeinen als we het over katholiek hebben. Maar ik weet dat ik de waarheid geweld aandoe als ik het heb over katholiek en protestant, maar het is gewoon eenvoudiger, sorry. Maar katholiek en protestanten die geloven niet dat immigranten een positieve bijdrage leveren aan de Noord-Ierse samenleving. Volgens de statistiek is het onterecht, maar dit is wat ze geloven. En allebei willen af van, vooral illegale migratie. Maar het racisme vind je vaker terug bij de protestanten. En dit zeg ik niet omdat ik bevooroordeeld ben, maar ze zeggen het zelf. Weet je wel, ze schrijven het op muren. Locals only. Fuck islam. Foreigners out. Noem maar op. Ze zeggen hetzelfde. Ze praten er openlijk over. Nou, in die protestantse wijken, dat zijn toevallig ook de wijken waar de meeste migranten wonen. Het aantal protestanten is dalende, als je kijkt naar de bevolking Noord-Ierland. Dus daar er wonen steeds minder protestanten in protestantse wijken. En daar zijn dus de meeste woningen beschikbaar die bewoond worden door immigranten.
1: Ja.
0: En ik zeg op zich is dat ook belangrijk, O'Connor, want je weet, het aantal protestanten neemt af. Al jaren, heel gestaag, maar heel duidelijk. Terwijl de katholieke bevolking sterk toeneemt. En dat betekent dat de protestanten gewoon onder druk staan. Dat voelen ze ook. Ze voelen zich ook met de rug tegen de muur staan. Ze voelen zich belegerd. Weet je wel, vroeger voelden ze zich belegerd, terecht of niet, door Ierse rebellen, nationalisten. Nu voelen ze zich belegerd toe door Soedanese asielzoekers. Hmm. En dat verklaart ook hun manier van leven en van denken.
1: Hoe wordt hier politiek op gereageerd? Want de afgelopen jaren hebben we het vaak behandeld dat Noord-Ierland binnen de Britse politiek een ondergeschoven kindje is. Is dat nu ook zo, of wordt er nu wel stevige taal gebezigd, in elk geval in Westminster?
0: Niet echt. Niet echt. Nog steeds wordt Noord-Ierland gezien, in ieder geval als heel apart regio, die in alle opzichten toch zo anders is dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. En deze rellen van nu bevestigen dat alleen maar. Ik denk ook de nasleep van de Troubles, dat ook dus de belangrijkste reden is waarom die rellen zo veel beter georganiseerd zijn. En sinds dat vredesakkoord wil Londen eigenlijk niks meer met Noord-Ierland te maken hebben. Ze heeft het wel, alleen al financieel, maar en politiek natuurlijk ook, maar houdt toch het liefste de afstand zo groot mogelijk. Kijk, het vermoeden bestaat, denk ik, bij de meeste Britten die helemaal niks van Noord-Ierland afweten, of heel, heel weinig, dat vredesakkoord was bijna 30 jaar geleden, ja?
1: Ja.
0: Dus sindsdien is alles prima. De Republikeinen, de IRA, katholieken, hebben de wapens overhandigd. Die zijn een keurige politieke partij geworden. Maar er zijn nog steeds katholieke splintergroepjes die nooit zichzelf hebben opgeheven. En protestante extremisten helemaal niet. Oké, ze plaatsen geen bommen meer, maar ze beheersen nog steeds de woonwijken. Ze zijn daar een soort maffia geworden. Ze doen aan afpersing, ze doen aan drugshandel, en ze controleren dat helemaal in die woonwijken. Dus ze zijn ook nooit geïntegreerd. De meeste katholieken en protestanten wonen nog steeds in buurten die of 90% katholiek zijn of 90% protestant.
1: Ja.
0: Dus integratie is nooit gebeurd. En nu hebben ze het misschien minder op elkaar gemunt, maar wel op dus die andere buitenstaander, namelijk de immigranten.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de razzia in Belfast, de politieke gevolgen en ook over luchtiger nieuws, hoe een handvol bevers een overstromingsprobleem oplossen in Londen, waar ingenieurs zich al jaren stuk op bijten. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag. Later in the evening, that the facts and the figures got turned around.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
0: BNR Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog viel op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Ommen. Eerder was de vertraging een stuk groter, want de weg was volledig afgesloten. Nu is het wel drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf 7 3 kilometer en 20 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er wordt nog gezocht naar twee verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn 3 tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. 1 overleed ter plekke, 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of sportclub. Australië geeft nog een maand langer korting op de brandstofaccijns. Eigenlijk had die eind deze maand zullen aflopen. Door de Iran-oorlog blijven de prijzen nog wel even hoog. Met de korting zijn de mensen per tankbeurt zo'n 7 euro goedkoper uit. De maatregel kost Australië ruim 1,5 miljard euro. En Amerika versoepelt de reisbeperkingen voor de voetballers van Iran op het WK. De bondscoach zegt dat hem is beloofd dat de ploeg, die alle wedstrijden in de VS speelt, meer bewegingsvrijheid krijgt. Tot nu toe moesten de spelers na elk duel binnen een paar uur Amerika weer uit. Het Iraanse elftal speelt vanavond tegen België. Dan het weer van Weer Online. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag.
10: Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag van vrijdag de 19e juni in het jaar 2026 met Michiel, met Leendert. Ik ben Mark. Wat een heerlijke week was dit, hè?
12: Het was weer een tussenweek.
11: Een rustig weekje.
12: Een rustig weekje, maar... Vandaag is ministerraad en naar verwachting...
11: Wat zeg je, er gaat vandaag alles, van alles door de ministerraad.
12: Ja. Kernenergie.
13: Komt er vandaag dan een einde aan de rust? Kun je dat ook al zo stellen?
12: Ja, want vandaag kernenergie zou door de ministerraad moeten gaan.
11: Ja, dat moet zo goed als gaan. Zullen we vertellen? Om 3:00 vanmiddag is er een briefing voor de pers.
12: Ja.
11: Dat doe je alleen als je weet dat het door de ministerraad komt... en je de pers bij wil praten. Of dat nodig is, moeten we het zo over hebben. Maar ja, dat gaat vanmiddag gebeuren.
12: Ja, precies. En als het goed is... ook box 3, in belang van onder andere de behandeling in de Eerste Kamer. En van de zomer gaan we het straks over hebben. Ja. En dan volgende week, en daar is Den Haag achter de schermen... toch wel over in rep en roer. Vorige week ook wel uitgebreid besproken, dat is stikstof. Ja, maar er gaat nu wel echt iets gebeuren.
11: En dan schijnt er ook nog, want het was natuurlijk gedoe... over het onderhoud van de wegen in het noorden. Dat de Rijkswaterstaat zei, sorry, we hebben geen geld meer, we stoppen gewoon.
12: Mm-hmm.
11: Daar schijnt ook nog iets over te komen vandaag. Een brief. Waarschijnlijk zonder geld, maar toch in ieder geval iets. Er gaat ineens heel veel. Toch nog in de laatste 3 weken is het nog voor het reces. De laatste 2 weken is er nog heel veel los.
12: En Mark, de vraag is, we hebben jou aangemeld... of jij hebt jezelf aangemeld voor de persbriefing over de kerncentrales.
11: Zeker.
12: Maar moet je daar nog wel heen?
11: Nee, eigenlijk niet.
12: Want het is al uitgelekt.
11: We kunnen daar een quoteje halen van een betrokken minister. Ik denk dat dat de functie nu gaat worden. Nee, inderdaad, alles is gisteren via de Volkskrant naar buiten gekomen. Denk ik. Ik bedoel, voor hetzelfde geld komen ze nog met allerlei verrassende conclusies. Hè. Dat zou nog kunnen. Maar gisteren bleek dat de Volkskrant een document had boven water gehaald. Waarin staat dat van alle locaties waarvan ze dachten dat de kerncentrales... want dit kabinet wil kerncentrales bouwen, dat die daar zouden kunnen komen... dat eigenlijk er maar eentje geschikt is... vanwege de aansluiting op het hoogspanningsnet dat beschikbaar moet zijn. En dat de andere plekken, Borselen, lag heel erg voor de hand... want daar willen ze het ook wel. Daar hebben ze geen ruimte. Bij Rotterdam op de Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte... dat is allemaal te vol. Dat zou ten koste gaan van wind op zee... wat aan land, ergens de stroomkabels aan land moet komen. Daar heb je ook grote infrastructuur voor nodig. Er is nog Terneuzen ooit bedacht... maar er is in Terneuzen helemaal geen vraag naar heel veel stroom. Dus dan moet je ook een heel kabelnetwerk aan gaan leggen. Alleen in Eemshaven, in het noorden van het land... maar ze helemaal geen kerncentrales willen. Daar is gewoon de ruimte, de mogelijkheid. Er ligt een hoogspanningsnet richting de rest van Nederland. Dat is bij uitstek, als je kerncentrales wil, en dat wil dit kabinet... ja, dan is dat de plek. Alleen, er zijn ook al moties aangenomen in de Tweede Kamer... die zeggen, nee, als de Groningers dat niet willen, moeten we dat niet doen.
12: Nee, want de Groningers zijn natuurlijk een soort van heilig, hè?
11: Het kabinet heeft al een keer gezegd... we hebben ze al genoeg lastig gevallen met gaswinning... Dus we gaan het niet in Groningen doen. Maar dus dan heb je... Nou ja, dat is dus de vraag die vanmiddag overblijft. De politieke vraag. Willen we zo graag kerncentrales in Nederland... dat we de Groningers weer voor de bus gooien? Of zeggen we, nee, ja, oké, we hebben één optie... die in de praktijk politiek niet wenselijk is. De andere zijn technisch niet wenselijk. Ja, nou, dan willen we kennelijk geen kerncentrales. Dat toch, is dus de vraag die nu voor ligt.
12: Ik ben even in verwarring, want dit is echt jouw domein.
11: Dat is mijn hobby.
12: Ik zag... bij een van de collega's een kop... waarbij Borselen wel degelijk nog een optie was... voor een kleine kerncentrale.
11: Ja, ik heb natuurlijk het stuk van Tennet... waar de Volkskrant zijn verslag op baseerde niet gelezen... en daar gaan we vanmiddag meer over horen. Maar Borselen is technisch mogelijk, alleen keiduur... omdat er heel veel nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden. Er moet namelijk gewoon weer een hele nieuwe hoogspanningsmasten... richting de bewoonde wereld vanuit het rustige Zeeland komen.
13: En hoe zit het ook alweer met de kerncentrale die daar al is? Die zou...
11: Ja, die is gewoon aangesloten. Daar is niks mis mee.
13: Maar die zou dat zou stoppen, toch? Maar toch
11: ja,
13: weer
11: die
13: niet?
11: Die is elke paar jaar wordt besloten dat hij moet stoppen. En dan wordt er gevraagd, kan die toch niet nog een paar jaar open blijven? En dan gaat iemand gaat heel veel onderzoek doen naar of dat veilig kan. En dan is de conclusie altijd, ja hoor, dat kan wel. Of in dit geval moet er misschien wat onderhoud eerst nog gebeuren voordat dat kan. Want zo'n ding slijt wel. Hebben ze gebouwd voor 30 jaar. En de bedoeling is nu dat hij 80 jaar meegaat. Dat is toch een beetje andere orde.
13: Klinkt een beetje als al die bruggen en sluizen... die ook aan het einde van hun levensduur zijn... onderhoud zouden moeten hebben, maar waar geen geld voor is.
11: Ja, nou, hier is het anders. Hier is het onderhoud is erop gericht dat hij nu na 55 jaar... voor wanneer is het dicht gaat. Mm-hmm. En dan zeggen ze, nu willen we hem toch nog weer langer open houden. Die bruggen die gaan in principe niet weg. De bedoeling is dat die brug er over een eeuw nog ligt, in theorie.
13: Ja.
11: Dus dat is een klein beetje verschil. Maar, ja, okay. Wat er nu voor ligt, is denk ik een politiek dilemma. Willen we die kerncentrales echt heel graag ten koste van de Groningers? Of willen we de Groningers te vriend houden en dan maar geen kerncentrales?
12: Dit leek eigenlijk wel een onderwerp waar iedereen het wel een beetje over eens was.
11: De derde optie is, of gaan we heel veel geld in Borselen stoppen. Dat mag ook.
12: Dat kan ook, ja.
11: Ja. En dan is de vraag hoeveel, en dat weten we nog niet.
12: Ja, nou, Zeeland werd al helemaal klaargestoomd voor nieuwe kerncentrales, kleine. Daar was politiek gezien volgens mij ook niet meer zoveel weerstand tegen.
11: Nee, dat is geweest om een of andere reden. Hoe dichter je bij een kerncentrale woont, hoe vanzelfsprekender je vindt dat er kerncentrales zijn.
12: Nou, misschien is dat net zoiets als met AZC's.
11: Ja, dat, zeker.
12: Ja, als je er eenmaal eentje hebt en je woont er heel lang bij, dan zou ik ook kunnen zeggen dat je zo'n kerncentrale in de buurt kan zetten. We hebben partijen die heel erg voor VVD, voor kerncentrales zijn. Nou, kijk waar de gemiddelde VVD'er woont. Zet hem in
11: het
12: Wassenaar
11: van
12: of zo.
13: In het
12: Gooi.
13: In het Gooi, kerncentrales.
12: Ja, ik denk dat ze dat een minder goed idee vinden, overigens, om dat te doen.
11: Ja, omdat in my backyard. Nee, precies. Ja.
12: Maar dan wordt nu dus de politieke, dus een kerncentrale aan zich neerzetten, oké. Maar dan wordt nu dus de politieke strijd waar.
11: Ja. En de grap is dat Groningen eigenlijk, of dat Eemsgebied, dat eigenlijk helemaal geen keuze was die het ministerie wilde. Die hadden helemaal niet bedacht dat ze het einde, want die dachten, we moeten naar Borselen, daar willen ze het. Tweede Maasvlakte is logisch, want je in de buurt van Rotterdam. Alleen daar is dus ook gewoon op het net straks helemaal geen ruimte. Maar er was bedacht, ja, er zou bezwaar kunnen komen. Heb je echt alle opties bekeken? Nou ja, Eemshaven is ook wel een gebied. Laten we dat voor de vorm, zo heeft dat Sofie Hermans dat als minister toegevoegd, laten we dat dan gewoon meenemen. Dan kunnen we zeggen dat we alles hebben gecheckt. En we hebben overal naar gekeken.
12: Ja.
11: En nou blijkt dus, dat was niet de bedoeling, dat was niet de inzet van het proces, dat die voor de vorm optie misschien wel de echte optie gaat worden.
12: Ja, dus Sofie Hermans heeft nu iets gedaan, wat haar opvolger.
11: Die heeft iets in werking gezet, ja, in beweging. Ja, precies. Maar goed, daar gaan we vanmiddag hopelijk iets intelligents horen of vanuit het kabinet. Want dat. ik heb echt geen idee hoe ze dit willen gaan oplossen. Want het is. Je kan op drie manieren. En volgens mij zijn er niet veel meer opties dan dat.
12: Ben benieuwd.
11: Ja. Zullen wij naar het volgende? Want dit is tot het weekend is dit natuurlijk nog een beetje. Ja, als je op zaterdagochtend dit luistert, is het misschien al opgelost.
13: Ik wou zeggen, dat is wel fijn dat als je hier naar luistert, dan weet je gewoon al wel hoe het is.
12: Ja.
13: Maar ook wat de afwegingen en de moeilijkheden geweest zijn.
12: Ja, ik geloof niet dat het in één keer opgelost gaat worden. Dus geen zorgen.
11: Nee. Dit wordt heerlijk vooruitgeschoven.
12: Ja, Mark, even over het FD. Het FD heeft onderzoek gedaan. Staat vandaag op pagina 2, kwamen wij achter. Want we hadden een discussie voor de podcast over.
11: Staat het op de voorpagina? Nee.
12: Op 2. Ik dacht de voorpagina.
11: Even kabinet Jetten, een dikke onvoldoende, geen sprake van stabiel beleid.
12: Ja, FD samen met Ipsos INO onderzoek gedaan. Peter Kannen onder andere. En onvoldoende. Jij hebt je gestoord. Jij hebt je gestoord aan het niet aan de journalistiek,
11: nee,
12: maar aan de mening van de ondernemers.
11: Eigenlijk ook wel aan de vraagstelling, nu je het zo formuleert.
13: Want moeten we nog even aangeven, daadkracht, daar is een gebrek aan. Er zijn te veel regels en de belastingen zijn nog altijd te hoog. Dat is even heel kort gezegd wat de ondernemers volgens dat INO-onderzoek zeggen.
11: Ja, precies.
13: Maar,
11: hoe lang zit het kabinet er? 4 maanden?
12: Mm-hmm.
11: Ongeveer?
12: Mm-hmm.
11: Hoeveel wetten heeft een normale regering na 4 maanden geregeld?
12: Ja, nou, goed,
11: nul.
12: Niet, ja.
11: Hoeveel wetten heeft een normale regering in 4 maanden geschrapt? Want regeldruk gaat over het schrappen van regen van wetten.
12: Dat ook staat nul. Ook wel goed in het stuk. Want er staat ook nog een quote van MKB Nederland staat erin.
11: Ja.
12: Waarbij MKB Nederland zelf ook zegt van ja. Het kabinet is natuurlijk heeft de erfenis van de voorgaande kabinetten.
11: Ja.
12: En ja, dat er nu nog niets van de grote problemen zoals stikstof, netcongestie, dat opgelost is, regeldruk, ja, dat is niet zo gek.
11: We hebben straks na 40 jaar gedoe over stikstof in een maand of 5 waarschijnlijk een oplossing voor stikstof.
12: Nou, oplossing, maar goed, er komt een pakket.
11: Laten we zeggen een begin van een oplossing. Ja. Maar dan, dat is al die decennia daarvoor niet gelukt.
12: Nee.
11: Ook niet gewild, trouwens, om het op te lossen. Dat is ook een deel. En dus ik vind, om nou ondernemers massaal voor domheid uit te schelden. Dat is ook een beetje ook weer wat. Maar
13: je gaat het wel doen.
11: Ik heb het al gedaan. Maar je mag toch gewoon niet verwachten dat er nu al binnen een paar maanden alles. Normaal gesproken, als we niet een minderheidskabinet hadden gehad, hoorde ik bij de collega's van Trouw iemand observeren. Dan zaten we nu waarschijnlijk pas met de bordesscène. En wat was nu pas waarschijnlijk een kabinet geweest. Mm-hmm. Dan waren ze nog heel lang over een meerderheid. Moet het dan met die en moet het dan met die en hoe moet het dan allemaal?
12: Het kabinet Schoof hebben we inderdaad in juni hebben ze op het bordes gestaan.
11: Ja, nou, maar ja. Je mag niet verwachten dat er al iets geregeld. Ja, je mag het wel verwachten, maar dat is totaal naïef en enigszins dom. Vandaar mijn woord. Ik vind dus daarom ook de vraag van het FD een beetje voorwarrig. Ja, we hebben natuurlijk ook onze Big Five gemaakt bij BNR. 100 dagen zijn ze goed uit de startblokken gekomen.
12: Ja, dus ook een beetje voorbarig. Boter op ons hoofd, ja.
11: Nee. Ik vond dat van onszelf ook voorbarig. Ja. Dat is geen enkele boter. Maar natuurlijk zijn de belastingen nog niet veranderd. Want dat doe je normaal met Prinsjesdag. Hebben we al een print? Nee, we hebben nog geen Prinsjesdag meegemaakt.
12: Ik vond het wel leuk om te zien. Het enige verrassende was dat ook ondernemers, net zoals een groot deel, de meerderheid, een krappe meerderheid van Nederland, voor het hervormen van de hypotheekrenteaftrek is.
11: Ja.
12: Maar verder was het gewoon blind in te vullen, hè. De VPB willen ze niet verhogen.
11: Nee, belastingen mogen niet omhoog. Zeker niet de belastingen voor ondernemers.
12: In box 2 moet er niet te veel gebeuren.
11: De hoogste tarief in de box 1. Kennelijk verdienen ondernemers goed. Ja.
12: Ja, dus dat was allemaal niet zo heel erg verrassend. Maar ik heb het een beetje met hetzelfde gevoel zitten lezen. Dat gevoel van wanneer gaat er nou een keer iets gebeuren. Voel ik ook.
11: Met Prinsjesdag.
12: Ja.
11: Dat hoort zo.
12: Dat moeten we nog. Dat moeten we nog.
11: Ik word er heel emotioneel van. Ja. Michiel, heb jij niet iets verfrissends gezien in dit artikel?
13: Nou, dat voelen we allemaal. En ik hoor alles en iedereen ook al inderdaad zeggen. Ja, het kabinet zit er pas net. Dus misschien is dat ongeduld dat zo breed gevoeld wordt, is dat misschien niet helemaal terecht. Ik denk alleen wel de hele tijd ondertussen dat ongeduld misschien ook wel gevoed is door dit kabinet. Door, ook al toen het coalitieakkoord gepresenteerd werd en toen men uiteindelijk op het bordes stond. Dit kabinet zou gaan afrekenen met de stilstand die we de afgelopen jaren hebben gezien. En dit kabinet zou voor doorbraken gaan zorgen. En wat we vervolgens kregen in de eerste weken zijn relletjes rondom Sjoerd Sjoerdsma, bijvoorbeeld met zijn begroting van zijn ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
12: Dat was dus niet zijn begroting, dat was het lastige. Dat was de begroting van zijn voorganger.
13: Mm-hmm.
12: Ja. Er komt nog uit het kabinet Schoof.
13: Ja,
12: maar het klopt dat er heel veel gedoe is geweest.
13: Maar goed, de oppositie links en rechts gaan schofferen. Ja, we hoeven niet dat hele gesprek opnieuw te gaan hebben. Maar dat de verwachtingen en het ongeduld in het land dat groot is. Had men misschien niet iets bescheidener moeten zijn met luister mensen, het gaat moeilijk worden en het zal niet allemaal binnen 3 maanden gelukt zijn?
12: Ja, ik ben toch wel van mening dat dat wel gebeurd is. En dat er ook gezegd is, het zal zeker bij bijvoorbeeld het onderwerp stikstof, het zal langer duren dan 1 kabinetsperiode voordat we dit probleem met elkaar opgelost hebben. Dus het idee dat het kabinet zit en alle regeldruk heeft opgelost, stikstofproblematiek, iedereen geld erbij heeft gegeven in de portemonnee, de economie laat groeien, innovaties stimuleert. Ja, dat gaat allemaal niet in 4 maanden tijd. En zo kom ik terecht bij Mona Keizer en het Vragenuur.
11: Oh ja?
12: Ja,
11: wat een wonderlijke inkstapsprong maak je hier.
12: Ja, maar ik wil toch even naar Mona Keizer. Mona Keizer, we hebben begin van de week, voor ons dan in ieder geval, dinsdag begint hier
11: Dan
12: begint pas echt.
13: De vergaderweek.
12: De vergaderweek tijdens het Vragenuur. Mona Keizer over de deal Iran-Amerika en de opening van de straat van Hormuz en de benzineprijzen.
10: De Nederlanders worstelen om boven te blijven. Wat mij betreft laat op alle fronten de Nederlandse overheid de burger in de steek. Of het dan gaat over regeldruk, de asielinstroom, de spreidingswet die over Nederland wordt uitgerold. Gemaakte beloftes worden niet waargemaakt. Vandaag in dit Vraaguur wil ik het hebben over hoe de portemonnee van de burger vergeten wordt. En wel via belastingen en accijnzen op energie en benzine. Afgelopen week hadden we goed nieuws. Een deal tussen de Verenigde Staten en Iran. En iedereen die denkt van, oh, dan gaat het nu beter met de benzineprijzen en de energieprijzen, denk nog een keer. Het gaat jaren duren voordat de benzine- en de dieselprijs dalen. Doorgedraaid klimaatbeleid heeft ons opgezadeld met de hoogste accijns in Europa. Gemiddeld 20% hoger dan in België en in Duitsland. En dat doet al zeer, maar helemaal wanneer de benzineprijzen stijgen en dit in het buitenland gecompenseerd wordt. Voorzitter, mijn eerste vraag. Er liggen amendementen van mij in combinatie met de heer Markenshauer om de accijnzen belastingen op benzine en diesel te verlagen. Dekking hebben wij gevonden in iets minder geld naar, kort gezegd, het buitenland. Oekraïne, asiel en defensie.
12: Ja, ik ga deze even helemaal ontleden. Mona Keijzer begint met Nederlanders worstelen om boven te blijven. Donderdag kwam het CPB met een onderzoek.
14: Centraal Planbureau, ja.
12: Ja, en in dat onderzoek hebben ze gekeken wat de hoge, en het gaat puur om gas en brandstof, wat de gas- en brandstofprijzen gedaan hebben met ons besteedbaar inkomen. Hierbij is belangrijk om te zeggen dat dit nog niet de koopkracht is. Dus bijeffecten van de hoge energieprijzen, bijvoorbeeld omdat kunstmest duurder is of dat transport duurder is, de boodschappen duurder worden, is nog niet meegenomen. Maar wat is nou het verhaal? Dat op korte termijn, als dit dus snel opgelost zou zijn, het 1% van het besteedbaar inkomen de terugval is. En als het langer duurt, 2%. Wie worden er wel harder geraakt? Dat zijn de laagste inkomensgroepen. En dat kan wel tot 5% zijn, zeker in het lange termijn scenario. En dat heeft vooral met gas te maken. Mm-hmm. Want hier heeft het over accijns op benzine. Ja. Maar dat heeft vooral met gas te maken, want mensen met een heel laag inkomen rijden of geen auto, of hebben een klein autootje waar ze weinig mee rijden. En dat is ook een auto die niet veel vervuilt. Waarom dan wel een probleem met gas? Het wonderlijke is, in welke groep je ongeveer ook zit, dus inkomensgroep, van laag tot hoog, gebruiken ongeveer net zoveel gas. En dat komt omdat mensen met een hoger inkomen hun huis beter geïsoleerd hebben, een warmtepomp hebben, zonnepanelen hebben liggen. En mensen met een lager inkomen of en een koophuis hebben die minder goed geïsoleerd is, of via de sociale woningbouw in een huis zitten die niet goed geïsoleerd is, dus heel veel aan gas kwijt zijn. En dan is het ook nog eens een keer relatief gezien, omdat het een deel van je inkomen is. Dus hoe groter je inkomen is,
14: ja, hoe groter je huis, hoe meer gas.
12: Maar ja, ja, dus die 1% percentage is hetzelfde. Precies. Dat is punt 1. En dan op alle fronten wordt de burger in de steek gelaten. Regeldruk, asielinstroom, de spreidingswet, beloften worden niet waargemaakt. Mona Keijzer is in de laatste 3 kabinetten, heeft ze in 2 kabinetten is ze bewindspersoon geweest. In Rutte 3 was ze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, waarin ze onder andere verantwoordelijk was voor regeldruk. En in het kabinet Schoof, ja, was ze voor woningbouw verantwoordelijk, maar later ook voor asiel. En als over de spreidingswet, als minister van woningbouw, moest zij de doorstroomlocaties realiseren. Is niet gebeurd.
14: Is niet gedaan, nee.
12: Dus over beloftes die niet waargemaakt worden, waar ze het over heeft.
14: Dat is waar dus. Alleen wiens beloftes.
12: Ja, dus de eigen beloftes zijn niet waargemaakt. Dus in principe, heel goed, Mark, heeft ze gelijk.
14: Ja, het klopt volledig.
12: Ja, nou,
14: naar de letter, niet naar de geest.
12: Dan, accijnzen op gas en benzine. Gaan omhoog, zegt ze, hè. Die zijn historisch. Die dalen op het moment. Het was een paar maanden geleden duurder om te tanken dan dat het nu is.
14: Dat is de totale benzineprijs. Maar ja, de accijnzen zijn toch niet veranderd?
12: Nee, de accijnzen zijn niet veranderd. Nee, dat
14: die zijn ook niet omhoog gegaan, maar ook niet omlaag gegaan.
12: Van, maar het is nu onbetaalbaar geworden. Terwijl het uiteindelijk nu, je kan principieel vinden dat de accijnzen, dat zal zij nu ook zeggen als ze mij van repliek zou kunnen verdienen. De accijnzen zijn gelijk gebleven, maar de afgelopen weken is de benzine- en de dieselprijs gedaald.
14: Dat zei ze ook. Dat is goed nieuws. Er is een deal met Iran, in elk geval zolang Donald Trump er zin in heeft.
12: Ja, maar voorlopig blijven de benzineprijzen hoog.
14: Ja, heel logisch.
12: Maar daar wil ik hier naartoe. Want Zij zegt, wij moeten dat gaan compenseren. Nou weten we dat dat heel erg duur is. Hè? 10 cent accijnsverlaging kost 1 miljard per jaar.
14: En gaat vooral naar rijke mensen.
12: Ja, en
14: dat want die hebben auto's.
12: Ja, precies. Ja,
14: dat is wel
12: dat
14: hoe het uitgerekend
12: is. Het CPB
14: is.
12: Ook. Ja. Inderdaad, als je een generieke maatregel neemt, ze zeggen, doe het gericht. Dus niet op de accijnzen, want dat komt bij de verkeerde mensen terecht. Dat hebben we natuurlijk vanuit het kabinet ook al heel veel gehoord. En zij zegt, dit komt door doorgedraaide klimaatgekte. Wat zegt CPB, wat zegt het kabinet? Ga er nou voor zorgen dat je nu gaat investeren in bijvoorbeeld isoleren, in warmtepompen. Zorg ervoor dat mensen niet zo afhankelijk zijn van gas. Want de gasmarkt is heel fluctueel. Hè? Die kan beter met
14: elektriciteit. Ja, dat kan wel weer een nieuwe oorlog zijn.
12: Ja, precies.
14: Met Viet dan ook.
12: Maar waar ik naartoe wil, is naar de dekking. Zij zegt, verlaag die accijnzen en doe dat door minder geld naar het buitenland. Dus Oekraïne, asiel en defensie. Nou, en dan moeten we toch eventjes, dat hebben we al heel vaak besproken, maar dan moeten we het over de begrotingsdiscipline hebben, de begrotingssystematiek. In principe zegt zij, verlaag iets in het inkomensdomein door, en dat dek je met een bezuiniging in het uitgavendomein. Nou, dan weten we, die twee zijn gescheiden.
14: Ja, dat is, maar daar vinden we elkaar nooit. Dat is een politieke keuze van iemand ooit een keer geweest.
12: Oh, dat is altijd een politieke keuze.
14: Ja, en die kan je gewoon loslaten.
12: Dat kan je loslaten.
14: Ja, dat doet zij hier.
12: Dat laat zij inderdaad, laat zij dat los.
14: Ik zit hier homo naar Keizer te verdedigen.
12: Ja, maar je doet het ook hartstikke goed. Want nu gaan we namelijk naar de augustusbesluitvorming. Want de vraag is, kan je dit doen? Ja, dit kan je doen. In de augustusbesluitvorming, als we daar naartoe gaan,
14: dat is de voorbereiding voor Prinsjesdag.
12: Voor Prinsjesdag. Pro wil dit eigenlijk ook. Pro wil ook dat we de lasten gaan, hè, dus voor mensen met vermogen en voor grote bedrijven, dat we het gaan verzwaren. Ja. En dat aan de uitgavenkant, bezuinigingen die zijn ingeboekt, dat we die gaan schrappen. Dus dan ga je ook, zowel in de inkomsten als de uitgaven, dus dan moet je het coalitieakkoord openbreken. Want in het coalitieakkoord staan die begrotingsregels afgesproken. Die we trouwens al sinds 1994... want ze hebben de begrotingsregels nog niet losgelaten.
14: De eerste vergadering met dit kabinet is er een motie aangenomen. Nou ja, de stemming was een paar dagen later, maar dat de oppositie de begrotingsregels van dit kabinet niet accepteert.
12: Ja, maar dat doet er niet toe.
14: Jawel, nee, want dat is de meerderheid van de Kamer. Ja, dus die begrotingsregels die tellen niet.
12: Ja, maar dat klopt. De Kamer heeft budgetrecht, maar we hebben een kabinet en het kabinet maakt beleid. En het kabinet, dat beleid hebben ze opgeschreven in het coalitieakkoord. En dat coalitieakkoord, daar houdt het minderheidskabinet zich nog aan. De Kamer kan het oneens zijn met de financiële kaders zoals die neergezet zijn. Maar de manier om het daarom over oneens te zijn is niet door dat te doen via een motie.
14: Oké, ja, hou die gedachte heel even vast, Leendert, want we gaan zo meteen verder. We moeten even wat reclame maken.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
7: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Meerdere files te melden, onder andere de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 20 minuten. Dan de A35 naar de Duitse grens. Bij de grens is een ongeluk gebeurd, daar is de weg volledig afgesloten. En de andere kant op heb je daar een file staan, 3 kilometer en 25 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er wordt nog gezocht naar 2 verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn 3 tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. 1 overleed ter plekke, 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of sportclub. Australië geeft nog een maand langer korting op de brandstofaccijns. Eigenlijk had die eind deze maand zullen aflopen. Door de Iran-oorlog blijven de prijzen nog wel even hoog. Met de korting zijn de mensen per tankbeurt zo'n 7 euro goedkoper uit. De maatregel kost Australië ruim 1,5 miljard euro. En Amerika versoepelt de reisbeperkingen voor de voetballers van Iran op het WK. De bondscoach zegt dat hem is beloofd dat de ploeg, die alle wedstrijden in de VS speelt, meer bewegingsvrijheid krijgt. Tot nu toe moesten de spelers na elk duel binnen een paar uur Amerika weer uit. Het Iraanse elftal speelt vanavond tegen België. Dan het weer van Weer Online. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag, het tweede deel. Met nog steeds Leendert, met nog steeds Michiel. Ik ben nog steeds Mark. We gaan weer lekker door met de begrotingsregels.
12: De Kamer kan het oneens zijn met de financiële kaders zoals die neergezet zijn. Maar de manier om het daarom over oneens te zijn is niet om dat te doen via een motie. Je kan het daar fundamenteel oneens over zijn, maar dan moet je uiteindelijk bij het belastingplan bijvoorbeeld zeggen, ja, die stemmen we weg. Dat is het moment.
11: Dat moeten ze ook doen.
12: En dan stuur je ook het kabinet naar huis. Als je dat doet.
11: Dus weet ik nog niet.
12: Nou ja, jawel, dat weten we wel. Want op het moment dat je namelijk geen belastingen meer kan innen, dan kan je niks meer.
11: Nee, maar je moet proberen dat je...
12: Je moet een belastingplan
11: hebben. Ze moeten natuurlijk zo de macht inzetten dat ze niet het kabinet naar huis sturen, maar een beter belastingplan maken.
12: Precies. En daarvoor gaan ze deze zomer zitten om een deal te maken. Dat is de bedoeling. De vraag is
11: wie
12: nu alleen...
11: Wie eigenlijk? Want...
12: Precies. Maar de vraag is, hoe groot gaat de deal worden die ze gaan maken? En dan komen we bij box 3 uit.
11: Want
12: wat is er deze week in de Eerste Kamer gebeurd? We hebben nu een hervorming van box 3. En uiteindelijk wil een meerderheid van beide kamers, van de politieke partijen, willen uiteindelijk toe naar een vermogenswinstbelasting. Mm-hmm. Maar nu gaan we nog, in die tussenregeling, gaan we nog belasten op winst gemaakt op papier.
11: Ja, vermogensaanwas.
12: Want aanwasbelasting, ja, precies. Ik wil het niet te ingewikkeld maken. De Eerste Kamer zegt nu, wij willen daar voor het zomerreces willen wij daar nog over vergaderen. Die wetgeving, die tussenregeling, is wel met vlag en wimpel door de Tweede Kamer gegaan. Toen is Ilko Heijnen zich gaan bedenken, ja, maar dit is voor start-ups heel erg onhandig. Nou, dat bijvoorbeeld Elon Musk zich er maar ging bemoeien. En het is ook op het moment dat je een verliesjaar hebt, kan je dat pas verrekenen in de toekomst. Met winst dat je in de toekomst maakt, willen we allemaal niet. En de Eerste Kamer is zich gaan roeren. En de vraag is nu, gaat dit wel door de Eerste Kamer heen? Het CDA... Nee, ik moet goed zeggen, D66 en de VVD willen niet dat het voor de zomer behandeld wordt in de Eerste Kamer.
13: Want,
12: om niet.
13: Die aanpassingen, daar wordt nog aan gewerkt. En dat willen zij afwachten en dan pas inhoudelijk dat debat gaan voeren.
12: Precies, ja. Want vandaag gaat dat dus door de ministerraad. De staatssecretaris Fiscaliteit Ehrenberg komt met een soort menukaart om te kijken hoe je de bezwaren in die tussenregeling, hoe je die mogelijk zou kunnen wegnemen. Gaat dan wel geld kosten. Maar ze willen dat na de zomer doen. En waarom is dat? Dat op het moment dat de wet zoals die er nu ligt, weggestemd wordt door de Eerste Kamer, slaat dat een gat in de begroting van 2,4 miljard euro. En dan moet je met elkaar gaan praten, hoe gaan we dit oplossen? Want in principe is het zo dat je met elkaar hebt afgesproken, dat is die zalmnorm. Tegenvallers laat je in de staatsschuld lopen en meevallers. Die laat je gewoon in de staatsschuld lopen, dan loopt de staatsschuld op. En meevallers eigenlijk ook aan de inkomstenkant. En dan wordt je staatsschuld minder groot. Maar dat is alleen zo als je een tegenvaller hebt waar je niets aan kan doen. Als de tegenstander ontstaat door beleidskeuzes, dan moet je hem dekken. Dus van de zomer moeten ze gaan zitten, op het moment dat de Eerste Kamer dit wegstemt, over die 2,4 miljard. En de angst is dat op het moment dat ze daar gaan zitten, want de regels zijn ook, dat moet je binnen het eigen domein oplossen. Dus binnen de fiscaliteit, dus moet er gekeken gaan worden binnen de belastingen.
11: Nou, welke belastingen hebben we nog meer? De BTW kan nog wel een paar procent omhoog.
12: Daar moet je het coalitieakkoord gaan openbreken. Of in ieder geval zou je daar nieuwe afspraken met elkaar over moeten maken. En de angst is dat is het belastingplan. En ik weet niet of die angst terecht is hoor, maar als het belastingplan behandeld wordt, dat dan een partij als pro gaat zeggen, ja, maar dat geld dat vrij is gekomen omdat het VPB bijvoorbeeld verhoogd wordt, dat gaan we helemaal niet inzetten om vermogenden te compenseren. Dat gaan ze maar lekker bij vermogenden zelf halen in box 3. En dat geld gaan we ergens anders voor inzetten.
11: Ja. En als je voor de VVD ruimte kan maken, dan kan je ook voor pro ruimte maken. Dat is natuurlijk een ander deel van de discussie.
12: En wat het kabinet, mijn de conclusie hieruit is dat het kabinet, in ieder geval D66 en de VVD, wil deze zomer nog niet het coalitieakkoord dusdanig openbreken dat ze ook met pro moeten gaan zitten. Om een allesomvattende deal te maken waarbij bijvoorbeeld ook de bezuinigingen in het sociaal domein weggepoetst gaan worden, of in ieder geval een oplossing voor gevonden wordt. En waarom niet? Omdat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen. En de angst is dat op het moment dat je nu fundamentele wijzigingen maakt op de begroting, daar steun voor lijkt in beide kamers, dat na de Provinciale Statenverkiezingen die steun weer verdampt is en je weer van vooraf aan kan beginnen bij de voorjaarsnota of bij de augustusbesluitvorming volgend jaar. Dus, nou, dit hele verhaal...
11: En dat klopt dus wel, als die ondernemers dachten dat er geen beweging is.
12: Nou, er komt nog steeds over de stikstofplannen. Er komt nog steeds over kerncentrales. Maar een alomvattende deal met Pro. Mijn voorspelling is
11: Die voorspel je al een paar weken, maar die komt maar steeds niet.
12: Ja, maar nu heb ik het nog beter onderbouwd. Ja, ik voorspel dat ze met Pro niet anders kunnen dan met Pro aan tafel gaan zitten. Het CDA heeft zoiets, tenminste wat ik verneem, als we dan toch door de pomp moeten, laten we het zo snel mogelijk doen. Maar de angst voor de Senaat en hoe de Senaat er volgend jaar mei bij ligt, en hoe die na de getrapte verkiezingen eruit ziet, is toch wel groot. En dan is het toch wel een groot risico geweest om te denken, we beginnen met een minderheidskabinet en in de Eerste Kamer komt het wel goed, ook na de verkiezingen. Dat is toch wel, uiteindelijk is dat een verkeerde inschatting geweest.
11: Ja. Nou ja, daar vind ik ook te vroeg om dat oordeel te geven. Gun ze even een seizoen met een Prinsjesdag en een voorjaarsnota.
12: En een behandeling van een belastingplan.
11: Ja, precies. Als we dan tegen het voorjaar zeggen, nee, maar er is nog steeds niks gebeurd, dan hebben ze hun kans gehad.
12: Ja.
11: Dingen kosten gewoon tijd. Dat is echt, denk ik, heel veel met ministers hier ook wel eens over te praten. Ja, maar die wil toch gewoon dit. Dat kan toch gewoon? En dan zegt die minister, dat zei ik ook tegen mijn topambtenaren, dit moet toch wel gewoon kunnen? En dan leggen ze uit waarom het allemaal toch veel meer tijd kost dan je zou verwachten. En ik ben er wel gevoelig voor. Ik geloof wel dat dat waar is. Ook van de week hadden we hier Thierry Aartsen in de studio waar we dit nu opnemen. Die dan zei, ik heb van mijn topambtenaren de opdracht gekregen om voorlopig even geen stelselherzieningen voor te stellen.
12: Mogen wij dit vertellen eigenlijk? Ja.
11: Ja, ik denk dat wel.
13: Dat is nu al te laat.
11: Het was natuurlijk ook een grapje dat hij maakte, maar er zat wel een kern van waarheid in.
12: Ja.
11: Dat die, dat als je te grote plannen te vaak te kort achter elkaar doet, dat ambtenaren dat gewoon niet bijhouden. Want we hebben best veel ambtenaren, maar het is toch een beperkte pool van mensen.
12: Ja, en ik denk toch ook wel dat het echt verstandig is om te wachten met het openbreken van het coalitieakkoord wat betreft de begrotings en ook de begrotingsregels. Hè, en die begrotingskaders, want daar gaan we het eigenlijk om. Hoeveel verwachten we binnen te krijgen en hoeveel gaan we uitgeven? En ook met het oog op de meerjarenbegroting. Want we moeten ook niet vergeten dat de kans heel groot is dat we deze zomer gaan horen van het CPB bij de CMEF. Hè, de concept macro-economische verkenning.
11: Die komt al bijna, toch? In juli,
12: komt in juli, ja. Dat de verwachting zal zijn dat we het begrotingstekort de groter is dan min 3%.
11: Ja.
12: En dan moet...
14: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Ja. Ik hoorde vanuit Duitsland en vanuit Nederland dat er gezegd was, dit gaat het niet worden. Nou, dan weet je eigenlijk al dat het niet gaat worden.
2: Nee, maar wat Nederland krijgt op dit moment een korting van rond een miljard.
1: Ja.
2: We kunnen er toch ook wel een beetje van uitgaan. Misschien dat groter maken van die begroting, dat niet doorgaat zoals de Europese Commissie dat nu voor ogen heeft. Maar dat die korting in stand blijft.
1: Ja, die kan je schrappen. Ja.
2: Die kan je gaan. Dus dan heb je weer een miljard waar je over moet gaan praten met elkaar.
1: Het gaat echt.
2: Het wordt sowieso
1: van
2: al lastig.
1: De grote hoop.
2: En jij zegt van ja, die begrotingsregels, ja, die kan je altijd schrappen. Maar het idee is wel geweest, na de chaos in de jaren 70 en in de jaren 80. Om ervoor te zorgen dat niet bij elk wisselwasje en elke tegenvaller die direct bezuinigd wordt of lasten worden verhoogd. Zodat die ondernemers waar we het in het FD over hadden in ieder geval rekening kunnen houden met een beetje, in het kader van de belastingen, de lasten, een beetje consistent.
1: Ja.
2: Fiscaal beleid.
1: Maar dat werkt dus kennelijk niet, want die ondernemers zien nu geen consistent beleid. Dat is een van de dingen waar ze over klagen.
2: Ja,
1: onvoorspelbare overheid, niet consistent beleid. Nou, dan werkt het niet meer.
2: Nee.
1: Heel lang heeft het ons veel gebracht. Dat geloof ik meteen sinds de zalmnorm. Hè, dus dat is paars 1, denk ik.
2: Ja, 94.
1: Ja, nou, daar ga je al.
2: Ja.
1: Toen waren we nog jong en mooi, Lenert.
2: Ja, ja.
3: Ik was er nog.
2: Tegenwoordig kunnen mensen dit mee. De mensen kunnen dit zien. Dus Osama, die dan de montage maakt, die zal dit er wel uitknippen. Een klein inzoometje op.
1: Even kijken hoe jong en mooi we tegenwoordig zijn. Ja.
2: Nou, ik ben klaar voor vandaag.
1: Nee, nu begint het pas, jongen.
3: Nee, we hebben het woord stikstof pas één keer genoemd.
2: Ja, maar daar moeten we even mee wachten, want anders zit ik weer de hele tijd te kletsen.
1: Nee, laten we misschien anders eerst even de congressen doen. Ben jij uiteindelijk naar het congres geweest? Je was ziek van het weekend.
3: Nee, ik was ziek van het weekend. En anders was ik inderdaad bij Pro geweest.
1: De historische omvorming van twee oude naar één nieuwe partij.
3: Ja, het congres dat volgens Pro zelf om meerdere redenen historisch was. alleen al door het aantal mensen dat daar aanwezig was.
1: Het was historisch vanwege hoe vaak het historisch genoemd werd.
3: En toen vond er dus een stemming plaats onder leden van zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks met de vraag, moet er een fusie gaan plaatsvinden?
1: En hadden ze het toch al een keer gedaan? Er was een keertje 96% en 93% voor.
3: Ja, en die,
1: maar geen is gewoon nog een keer gedaan voor de vorm.
3: Ja, met opnieuw Noord-Koreaanse uitslagen. Ja. 96% bij de ene en 97% bij de andere partij inderdaad. Die zei, dit moest plaatsvinden en er ontstak een groot gejuich en mensen huilden tranen van blijdschap en vlogen elkaar in de armen.
2: Ach. Maar het verschil met de vorige keer is toch dat de vorige keer de vraag was, willen we fuseren? Ja. En nu was, we gaan. Gaan we nu
1: fuseren?
2: Ja, we doen het nu.
1: En dat zijn ze natuurlijk ook nu gefuseerd. Ja.
3: GroenLinks en de Partij van de Arbeid bestaan er niet meer. Daar hoeven we het niet meer over te
1: behalve
3: hebben.
1: In de provincies.
3: Ja.
1: En in Europa. Behalve op sommige plekken, ja.
2: Ja.
1: Maar einde van het tijdperk, begin van iets moois. Ik merk dat ik het woord pro doet helemaal niks bij mij. En bij GroenLinks en PvdA heb ik gewoon omdat dat al 100 jaar bestaat, heb ik een gevoel.
2: Ja, maar wij zijn oude mannen, Mark.
1: Ja,
2: maar,
1: ja dat is niet erg. Dat gaat vanzelf over.
2: Daarom hebben wij daar een soort nostalgisch gevoel.
1: Nee, niet eens nostalgisch, maar het heeft gewoon een soort, zoals je bij een woord heb je een bepaald woordbeeld. En bij GroenLinks heb ik, en bij PvdA heb ik een beeld. En bij pro heb ik, ja, het zou ook een autobandenwinkel kunnen zijn.
2: Ja.
1: Er is volgens mij ook eentje die in die buurt toch of je heet.
2: Ja.
3: Hij had vroeger die hele vervelende reclame van Profiel, de fietsspecialist.
1: Nou, daar ga je al.
3: Maar is dit niet ook, net als bij het kabinet, dat dit even tijd nodig heeft en over een jaar dan...
1: Dat ik tijd nodig heb hiervoor. Ja, dat geloof ik ook meteen.
3: Dan denken we echt niet meer aan GroenLinks en de PvdA.
1: Ik van de week zag ook de stemmingen. En dan is het, wat zit er helemaal links? Zit de SP, SP, ja. Pro. En dan gaat zo de voorzitter gaat zo de partijen van links naar rechts de kamer door. Dan denk je, oh ja, Pro, ja, oh ja. En dan de volgende stemming weer Pro. Ja, inderdaad, Pro, ja, het bestaat dus kennelijk. Daar moet ik nog heel erg aan wennen, merk ik. Maar jullie zijn al helemaal ingeburgerd en overgegaan.
2: Mijn afdruk van de twee congressen is...
1: Ja, want de andere

0: Congres was de VVD.
1: Ja, daar was ik bij.
2: Was jij, ja.
1: Ja, is dat het weer doorspekt was door ophefjournalistiek. En dat komt omdat Jesse Klaver voor het congres in de zaterdagkrant van de Volkskrant had gezegd dat hij niet met Ja 21 wilde onderhandelen zolang zij het rechtsradicale standpunt over remigratie nog steeds in hun, in hun verkiezings...
0: In hun programma hebben
1: staan. Hè? Dus dat nog steeds nastreven. Waar Journalistiek Nederland van maakte, kort door de bocht, pro noemt Ja 21 een rechtsradicale partij. En Joost Eerdmans dus, een rechtsradicaal politicus en sluit hen uit. Terwijl Jesse Klaver natuurlijk helemaal niet zo kort door de bocht ging en het specifiek heeft gehad over het remigratiestandpunt. Ja. En dan heb ik bij Ja 21 ook en wel...
0: Remigratie, dat is een besmet term die meer betekent dan teruggaan naar waar je vandaan komt. Daar zitten allerlei natieachtige associaties bij.
1: Ja, en dat komt eigenlijk omdat op het moment dat je, als je nu over remigratie praat, heb je het eigenlijk over onvrijwillig teruggaan. Ja. Want er is geen enkele reden om niet, op het moment dat je hier weg wil, om dat niet op een vrijwillige basis te doen.
0: Nee, dan heet het emigratie.
1: Ja,
0: je bent hier weer ingeburgerd, je bent een Nederlander geworden en je gaat weg, dan heet emigratie.
1: Ja, precies.
0: Dus daarom is remigratie niet hetzelfde.
1: Nee, precies. En je kan emigratie, je kan ook zeggen, we willen emigratie stimuleren. Ik zou niet weten hoe, maar met remigratie is het al snel van, nou goed, er is een groep en zij voelen zich niet bij Nederland horen. Dat is dan het frame. En zij horen hier dus niet. En we gaan stimuleren dat ze naar het land gaan waar ze zich wel fijn voelen.
0: Ja.
1: De vraag is dan, als ze dan niet gaan, wat is dan de volgende stap in het remigratiebeleid? Gaan we ze dan actief deporteren? Maar goed, dat is een andere discussie. Maar dat was discussie 1. De andere, het VVD-congres waar ik was, 's morgens vroeg was er een peiling gedaan door RTL. En daar zetten ze in het begin, meen ik, nog de verkeerde kop bij. Dylan Jezus, leden VVD, meerderheid leden VVD, wil Dylan Jezus dus niet meer een partijleider. Zo, ja. Dat bleek niet te gaan om de leden, maar om de kiezers op de VVD.
0: En dan ook nog van een bepaald panel van een bepaalde omroep.
1: Ja, maar ik vond dat al een fundamenteel verschil. Want als op het moment dat de leden echt zouden zeggen, want die gaan namelijk over de politiek leider.
0: Ja, dat zou groot nieuws zijn.
1: Dat zou groot nieuws zijn. En dan zouden we tijdens het congres groot nieuws hebben. Maar nu, de kiezer, laten we even eerlijk zijn, de afgelopen periode, de afgelopen 20, 30 jaar, is natuurlijk niet echt honkvast geweest. En een beetje labiel. Van de een naar de andere partij. De Messias A stond op. Het viel van zijn stokkel af. Messias B kwam op, viel van zijn... Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt, zo hebben we er nog wel meer. Dus wie is nou die VVD-kiezer waarnaar gevraagd wordt? Daarbij is iedereen nu negatief over de politiek. Kortom, ik vond het geen nieuws, maar wel tijdens dat VVD-congres, iedereen, Dylan Jezus, bent u nog wel de juiste persoon om de VVD te leiden? Dat was het nieuws. Toch een beetje aan gebrek aan daadwerkelijk echt nieuws. Want,
0: en dan was de peiling van het FD was dan beter.
1: Ja, want in die congressen zelf zat helemaal niks. De VVD zei, we moeten wat beter, we moeten een wat langere termijnvisie voor de toekomst hebben en dat mensen weer kunnen ondernemen en AI wordt belangrijk. En eigenlijk werden er gewoon een hele trits open deuren werden ingetrapt tijdens dat hele congres.
3: Het liberale verhaal naar de toekomst.
1: Ja.
3: Daar draaide het eigenlijk om, toch?
1: Ja.
0: En dat gebeurde aan de linkerkant van de zaal ook, bij GroenLinks, PvdA.
3: Ja.
0: Een andere zaal trouwens, maar
3: dit land kan zoveel eerlijker. Dat was de kernboodschap van de speech van Jesse Klaver. En het zelfvertrouwen spatte er.
1: Echt waar? Kan dit land, vindt hij dat?
3: Ja, dat vindt hij.
1: Ja, we kunnen het eerlijker het verdelen ook, denk ik, of niet?
0: Of 9 of zo, ik weet niet meer. Maar heel vaak heeft hij dat gezegd.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk een mooie verwijzing is vanuit GroenLinks naar de PvdA. Dit land kan zoveel mooier, van Wouter Bos. Verkiezingscampagne van vroeger. Wanneer was dat? Ergens rond de 2000, die kant uit?
1: 2002 ging eerst ook... Ja, dat is natuurlijk om een andere reden dat daar de Messias... Die viel niet van zijn sokkel af, maar die werd daadwerkelijk vermoord. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Laten we dat even heel goed van elkaar scheiden.
3: Ja.
1: Maar LPF kwam in het kabinet. Nou, dat heeft hoeveel dagen geduurd? 80 of zo, niet eens. Mm-hmm. Toen kregen we weer verkiezingen. En ineens was daar Wouter Bos na Melkert. Want de Partij van de Arbeid was al begraven. Mm-hmm. Doodverklaard en begraven. Maar Wouter Bos had premier kunnen worden. Als hij later Cohen niet voor, dat was de verkiezingen daarna, Cohen niet naar voren had geschoven, was die. Dat was die verkiezingen volgens mij. Oh. Hij had premier kunnen worden. Maar goed, dat is allemaal in het licht van het verleden. Maar dat is dus inderdaad al. Dus nu 24 jaar geleden. Ja. Mark,
0: dit land kan zoveel.
1: Toen we er nog goed uitzagen.
0: Ja, ook toen waren we.
1: Ik zat laatst foto's uit die tijd te kijken. Ik kan dat toch echt niet beweren dat ik er heel goed uitzag toen. Was in mijn studententijd. Tegen de 95 kilo aan. Ik plofte uit mijn kleren en uit mijn lichaam.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dat was niet.
0: Goed, we hebben een beeld. We hebben een beeld. Het is helemaal goed. Moeten we nog even hebben over corona misschien?
1: Ja, Mark.
0: Ja.
1: Kan ik eindelijk even stil zijn?
0: Ja, je moet je er ook vooral mee bemoeien. Nee, het was eigenlijk
3: de impact op de zorg. Hè?
0: Dat is het thema van de week.
3: De rode draad deze week, zoals er iedere week een rode draad heeft.
0: Ja, ik moet zeggen, dat was niet het thema wat ik gezien heb. Ik heb eigenlijk vooral heel veel verhoren gezien over kritische geluiden en alternatieve aanpakken voor het corona. Dat is eigenlijk waar het meeste naar gevraagd werd. Er werd ook wel gesteld, en dat is ook wel bevestigd, dat we steeds tegen code zwart aan hebben gezeten. En er is ook wel even weer gevraagd, werd er nou echt niet gestuurd op net niet code zwart? Wat een theorie was in ieder geval die tijdens corona speelde. Dat de regering probeerde zoveel mogelijk besmettingen toe te laten. Want dan zo min mogelijk maatregelen voor de bevolking. Dat is natuurlijk de keerzijde van hetzelfde. Maar waardoor we dus altijd tegen bijna code zwart aanzaten. Maar dat werd door de modelleur die deze week van het RIVM, die dus modellen maakte voor hoe gaat het virus zich verspreiden in Nederland. En eerder ook al door Jaap van Dissel ontkend. Die zei dat kunnen we niet zo nauwkeurig sturen op net niet code zwart. Van Dissel zei nog, daar heb je altijd wel een zekere bandbreedte bij nodig. Toen dacht ik, oké, dan kan je er toch op sturen. En dan zeg je, we hebben altijd die veiligheidsmarge nog nodig. En ik denk ook dat dat toch wel gebeurd is. En een ander ding wat er ook wel heel veel aan het orde is geweest, is de vraag of het OMT en het kabinet eigenlijk wel zaten te wachten op kritische geluiden. Zoals bijvoorbeeld van het wetteam. We hebben bij BNR in die tijd Amrish Baidoo ook heel veel op zender gehad. Die heeft ook heel veel. Die zat in de oprichter van het wetteam zelf, veldepidemioloog. Hij kreeg het gevoel dat het helemaal niet de bedoeling was dat er kritische geluiden vanuit de samenleving kwamen. En we hebben deze week ook natuurlijk het verhoor gezien van Rob Elens, een huisarts die nogal dwars opvattingen
3: over was. Die was weer kritisch de andere kant op eigenlijk. Hè? Die had eigen behandel. Ik vind cocktail altijd in de medische wereld een hele ingewikkelde. Want cocktail, dat klinkt toch...
0: Klinkt heel
3: iets,
0: lekker, ja.
3: Klinkt als iets leuks.
0: Een combinatie van drie middelen. Goed geshaken, not stirred of andersom.
3: Waarmee anderhalve meter en mondkapjes en lockdowns misschien volgens hem in zijn visie helemaal niet nodig was.
0: Het officiële advies van het OMT en eigenlijk van de huisartsenvereniging, en dat is de branchevereniging die gaat over hoe huisartsen zich horen te gedragen. Dat was, geef de mensen 2 paracetamol per dag en als dat niet werkt dan moet je de ambulance bellen. En hij zei, ik heb iets waarvan ik, een vriend uit Amerika die belde me, iemand meldde mij, die zei, je moet eens even kijken naar die man uit Amerika, uit New York. En daar hebben ze ook een enorme epidemie. En daar hebben ze een combinatie van 3 zaken. Het gaat vooral om dat er zink in alle cellen in je lichaam moet komen. En als dat gebeurt, dan kan het virus er niet in. Ik kan niet uitleggen of het waar is of niet, maar hij is ervan overtuigd. En toen heeft hij dat geprobeerd een paar keer. En die patiënt overleefde het. Toen kwam de inspectie langs. Die zei, dat is verboden, want dit hebben we niet toegestaan. En toen zei hij, dan doe ik het niet. En toen ging de eerstvolgende patiënt weer dood. Ik kan me voorstellen dat als je dat meemaakt, dat je dan denkt, ik was op de goede weg. Waarom wil niemand mij helpen met onderzoek? Want dat is wat hij vervolgens probeert. Hij zei, dit moet onderzocht worden. En hier houdt de zendtijd op de radio op. Dat is heel jammer, want het gesprekje hierna wordt alleen maar beter. Dus pak je podcast-app er even bij, zoek naar Studio Den Haag. Abonneer je meteen even en luister daar naar de rest.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
6: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden, onder andere de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En goed nieuws over de N35, Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam maar zeker gaan oplossen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met een voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door. Zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. En daardoor zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. En daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. En het Groningse Bellingwolde herdenkt de 100ste geboortedag van de uitvinder van het cassettebandje, meldt RTV Noord. Lou Ottens werkte bij Philips. Hij wilde een klein, licht en goedkoop alternatief voor de zware en soms onhandige bandrecorders. Het werd de compact cassette en die is er al sinds 1963. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het Noordermeer wolken, daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
12: Ajax werd de eerste Nederlandse voetbalclub met een beursnotering. Shares in Tottenham Hotspur went on sale today on the stock exchange.
13: De bodem is bereikt bij Ajax dat er ingegrepen moet worden bij de directie en de raad van commissarissen.
14: And I know in the sports world we were both watching this Manchester United deal.
15: Ajax verkocht zijn ziel aan het grote geld en volgens sommigen aan de duivel.
16: Ja, het WK voetbal is bezig. We kunnen Oranje weer aanmoedigen. Maar voetbal is niet alleen een leuk spelletje. Het is ook keiharde business. Een business waarin je bij sommige clubs ook kunt beleggen. Maar kun je daar ook mee scoren? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op voetbalaandelen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat bijvoorbeeld een Ajax-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter de voetbalclubs. En we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
17: Hoi Nina.
16: En voetballiefhebber kan ik meteen zeggen. Ajaxiet ben jij, hè?
17: Zeker.
16: Al lang?
17: Al 40 jaar.
16: Ben je al zo oud?
17: Grapje, ik ben 45 en toen ik begon met voetballen, toen kwam Ajax een keer een oefenwedstrijdje spelen tegen de club waar ik speelde.
16: Ja?
17: Met Stanley Menzo.
16: Ja?
17: En vanaf dat moment was ik fan van Ajax.
16: Ja, en je hebt seizoenskaarten. Je gaat vaak met je kinderen, al dan niet.
17: Ja, certificaten, al 25 jaar of zo.
16: Oh, vet leuk. Ja, ik wou zeggen, heb je voetbalaandelen in je portefeuille als vermogensbeheerder?
17: Nou, dat is het antwoord simpel op. En we geven geen advies, maar mijn hele simpele antwoord is nee. En dat gaat ook niet gebeuren. Maar nogmaals, we geven geen advies. Beleg is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Nee, en we kunnen in dit geval ook volstaan met deze disclaimer.
18: Ja, maar natuurlijk, elk nadeel heeft zijn voordeel.
16: Ja, precies. Het is natuurlijk een beetje een ding. Want we hebben het eerder gehad over aandelen waar je verliefd op kan worden. Omdat je bijvoorbeeld heel veel hebt met het merk. Is dit eigenlijk ook gewoon zoiets? Dat je bijvoorbeeld als Ajaxiet denkt van ja, nee, maar dat is toch gaaf. Neem ik ook een paar aandelen in mijn clubpie.
17: Ik denk dat dat veel voorkomt. En niet alleen bij Ajax, maar ook bij andere beursgenoteerde clubs. Zoals Juventus, Galatasaray, Celtic. Zijn best wel veel beursgenoteerde voetbalclubs. Maar in dit geval het aandeel hebben in. Normaal doe je dat voor de winst in financiële zin.
16: Mm-hmm.
17: Maar in dit geval doe je het ook voor de winst op het veld.
16: Ja, en is het ook een beetje supporten letterlijk van je club hiermee?
17: Dus het is niet verkeerd, maar misschien een andere insteek. En dat is ook leuk, want we hebben nu het WK en dan kunnen we wel kiezen voor een andere insteek. Maar natuurlijk niet zonder dat wij een leuk feitje voor je hebben.
16: Nee.
17: Wist je bijvoorbeeld dat er zijn er meerdere geweest, maar een aparte voetbalindex is geweest?
16: Op de beurs. Ja, nee.
17: Ja, dat is de Stoxx, dus uitgegeven door Stoxx, die ook de Eurostoxx Composite bijvoorbeeld samenstellen.
16: Mm-hmm.
17: De Stoxx Europe Football Index. Nou, daarin zaten allemaal beursgenoteerde voetbalclubs bij elkaar.
16: Ja.
17: Uit Turkije, daar heb je een aantal. Ik noem nou even Galatasaray, Juventus, AS Roma, Benfica.
16: Paar Britten.
17: Ajax natuurlijk.
16: Ajax.
17: Ja. Maar ze zijn ermee gestopt. En de reden was heel simpel. De rendementen vielen tegen. En het was meer dan 6% slechter dan de Europese beurs op jaarbasis.
16: Nou, en dan stoppen ze er maar mee.
17: Het was een zijwaartse
16: lijn. Met zo'n voetbalindex. Maar goed, er zitten nog wel steeds veel clubs dus individueel op de beurs. Het is een mooie voorzet ook voor de rest van deze aflevering. Want waar begint de geschiedenis van de voetbalaandelen? Nou, bij de Engelse club Tottenham Hotspur uit Londen. Als eerste club gaan zij naar de beurs in 1983. Dat was ook het jaar van maar gauw weg. Dit was niet mijn muziek. Karma Chameleon van Culture Club. Grote hit. De Tottenham Hotspurs die zijn ook een hit, maar dan dus in sportief opzicht. Financieel? Not so much. Ze hebben het moeilijk. Ze hebben grote schulden door spelers aankopen. Ze hebben dringend geld nodig voor renovatie van het stadion. En de club is op dat moment in handen van een vastgoedontwikkelaar. En natuurlijk ook een fan. Irving Scholar. Hij besluit iets te doen dat revolutionair is voor die tijd. Hij ziet de Tottenham Hotspurs als een bedrijf en hij brengt ze dus naar de beurs. Als een PLC, dat is een Public Limited Company, noteert hij ze aan de London Stock Exchange. En ja, daar kunnen ze veel geld op halen, zou je zeggen. Gebeurde dat ook, Jim?
17: Het viel allemaal een beetje tegen. Maar op de eerste dag ging het nog oké. Okay, want ze gingen voor meer dan 1 pond naar de beurs. 1 pond en 8 pence, om precies te zijn.
16: Ja.
17: En daarmee haalden ze 3,8 miljoen pond op. Oh. Dus niet een megabedrag.
16: Maar er werden wel 3 miljoen aandelen verkocht.
17: Ja, toch lekker in dit geval voor Tottenham. Heel goed ging het niet, want op de, ondanks dat het uniek was, ja, het zakte meteen. Toch was het wel een succes, want al die supporters die wilden wel aandelen Tottenham hebben. Om precies te zijn werd het 4 keer overtekend.
16: Ja.
17: Maar de eerste dag was harde realiteit meteen bekend van voetbalaandelen. Het zakte van $1 of 1 pond en 8 pence naar 90 pence. Dus er ging eigenlijk gewoon 20% vanaf.
16: Zo, dat is veel. Dus ja, succes bij de beursgang. Maar na dag 1 was het eigenlijk al niet meer zo'n succes.
17: Wat wel leuk is, is dat Tottenham nog wel steeds in de top 10 club staat met de hoogste omzet. Dus he, vanuit dat perspectief is het nog steeds een waardevol bedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar ze verdienen ook dus door de verhuur van het stadion voor evenementen.
16: Hmm. Van het stadion terug naar de beurs. Het duurt bijna 10 jaar voordat Tottenham navolging krijgt. Maar in 1991 gebeurt dat. Manchester United gaat als tweede voetbalclub naar de beurs. Hoe ging dat, Jim?
17: Ja, in 1991, 10 jaar na Tottenham zo'n beetje. En dat was een succesvolle beursgang, zo kun je tenminste bekijken. Want er werd 7 miljoen pond opgehaald. En dat maakte dus ook meteen Manchester United 50 miljoen pond op dat moment waard.
16: Zo.
17: Inmiddels is het 3 miljard waard overigens. Maar het is wel 1991, dus een succesvolle beursgang. Maar ook was er meteen heel veel kritiek, want er waren natuurlijk fans die zeiden van ja, het is belachelijk, we gaan de club boycotten, want ze denken alleen maar aan winst en wij willen gewoon wedstrijden winnen.
16: Ja, precies. Dus er kwam ook wel gedoe. Maar ja, goed, het was toch een soort beleggingskoorts die zich verspreidde over Europa wat betreft voetbalclubs. Er komen er meer. De Franse en Portugese clubs wagen de sprong. In 1998 is het dan de beurt aan de enige Nederlandse club die het aandurft. Ajax. De jaren 90 zijn voor Ajax dan ook de jaren van een groot sportief succes. Hè, met als hoogtepunt uiteraard 1995. Dan winnen de Amsterdammers de Champions League en het Museumplein staat bomvol voor de huldiging.
19: Ajax onder leiding van Louis van Gaal. Dit is maar het begin. En dit is nog maar het begin. Wat moeten we nog doen? Naar Tokio! Naar Tokio!
16: Ja, want een half jaar later is in Tokio de strijd om de wereldbeker. En ja, Ajax pakt hem. Ze mogen zich dat jaar dus de allerbeste voetbalclub ter wereld noemen. Ja, dat sportieve succes willen ze uiteraard ook omzetten in commercieel succes. En dus volgt in 1998 de stap naar de beurs. Mede ingegeven trouwens door penningmeester Arie van Os, die voordat hij bij Ajax kwam een lange carrière op de beurs al had gehad. Ajax wordt dan het bedrijf AFC Ajax NV. Hoe ging die beursgang, Jim?
17: Nou, laat ik wel zeggen dat dit natuurlijk perfect gekozen is qua timing. Dat je als alles voor de wind gaat ervoor kiest om een publiek bedrijf te worden. En in dit geval ging Ajax naar de beurs met een introductiekoers van 25 gulden. Nou, ik weet dat Frank de Boer bijvoorbeeld ook meedeed. En op die manier wist Ajax dus 120 miljoen gulden op te halen. Zo'n 54 miljoen euro.
16: Mm-hmm.
17: Dus ja, wel een beetje vergelijkbaar eigenlijk met Manchester United Day. Wat je ook ziet, als je 25 gulden hebt over, dat is dus, nou zeg eventjes, 11, 12 euro nu. Die koers is eigenlijk bijna nooit meer op dat niveau geweest. Eventjes nog een aantal jaren terug. Maar ja, op dit moment €8,40. Mm. En ja, €11,30 gingen ze naar de beurs. Nee. En dat is dus 30 jaar geleden.
16: Nou inderdaad, de beursgang van Ajax is natuurlijk op dat moment wel groot nieuws voor de spelers zelf. En je had het al over de Boer. Is dat soms wel een beetje ongemakkelijk?
20: Ajax gaat naar de beurs. De belangstelling is enorm, ook bij de voetballers zelf. Maar in vragen over geld hebben ze weinig zin.
21: Het gaat toch over geld vandaag?
22: Ja,
21: het gaat toch over Ajax?
22: Ja,
21: het gaat toch over geld?
22: Dan ga je normale dingen. Dan ga je niet van die maffe
21: dingen.
16: Lulp. Het geld van de beursgang wil Ajax investeren in de jeugdopleiding. Maar zo simpel blijkt het toch niet te zijn. In de jaren daarna blijft groot sportief succes uit. Sterker nog, de sportieve belangen van de club die staan soms lijnrecht tegenover de financiële belangen. Want ja, als je een sterspeler voor heel veel geld kan verkopen, dan is dat natuurlijk heel leuk voor de aandeelhouders, maar niet voor de prestaties van Ajax op het veld. En de structuur van een beursgenoteerd bedrijf, hè, met een raad van bestuur, een raad van commissarissen, in combinatie met de structuur van een voetbalclub, die hebben gewoon een voorzitter, een trainer, een technische staf, et cetera, dat kan nogal botsen. Dat leidt nogal tot gedoe. En dat gedoe bereikt een kookpunt als in 2010 het clubicoon Johan Cruijff zich ermee gaat bemoeien.
1: De revolutie van Cruijff begint met een column in de Telegraaf op 20 september 2010.
2: Directie, beleid, spelers, er deugt volgens Cruijff helemaal niets van.
1: Er moeten koppen rollen. Het eerste slachtoffer is trainer Martin Jol. Frank de Boer, een vertrouweling van Cruijff, neemt het over.
3: Je bent toch een blind als je ziet dat het niet goed gaat? Zelfs als je door moet gaan tot het einde, dat wil zeggen dat de directie vervangen moet worden. Dan zal de directie vervangen moeten worden.
16: Ja, jij hebt die natuurlijk actief meegemaakt, Jim. Dit heeft ook een naam, wat hier gebeurde.
17: Ja, dat was de fluwelen revolutie. Dus iedereen in het stadion was boos. Martin Jol die bakte er in een paar jaar niks van. We zaten te wachten op een kampioenschap en het kwam er niet. En toen kwam Cruijff de verlosser.
16: Een vreselijke tijd voor jou, denk ik, als voetballiefhebber.
17: Ja, een beetje zoals nu.
16: Ja, nu is het ook niet heel erg veel leuker. Je hoort ook, Cruijff gaat er met gestrekt been in. Dat leidt tot het opstappen van het bestuur en uiteindelijk ook de Raad van Commissarissen. Maar het venijn blijft. Er zijn twee kampen ontstaan met twee verschillende visies op hoe Ajax nou gerund moet worden. Cruijff die blijft zich er ook tegenaan moeien, maar trekt uiteindelijk in 2015, slechts een paar maanden voor zijn overlijden, de handen af van Ajax. Nou, Ajax weet dan wel weer een paar jaar achter elkaar de landstitel te veroveren, maar Europees blijven de prestaties onder de maat. Uiteindelijk ontstaat er weer langzaam wat optimisme, doordat in 2017 Ajax de finale behaalt van de Europa League. Daarna wordt Erik ten Hag de trainer. En in 2019 bereiken ze dan de halve finale van de Champions League. Nou, dat ging dus weer goed. Dat zie je ook terug in de aandelenkoers, die verdubbelt in die periode. Maar goed, dan komt 2022. Ten Hag vertrekt naar Manchester United. Ook beursgenoteerd. Dan begint het gedoe weer. En in diezelfde periode moet Mark Overmars het veld ruimen als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Je weet nog wel, de dickpics die hij verstuurd zou hebben naar collega's leidt tot een hoop hilariteit aan de talkshowtafels.
23: Op een gegeven moment zit je dus appjes te sturen naar meisjes. En dan zie je ze... Dan moet er toch ook een moment zijn dat je denkt, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, dat is toch ook geen gezicht, man? Maar kun je het... Ofwel op het Ajax-toilet. Kom op, hé. Waar zijn we maar nou mee bezig, joh?
24: Daar verraadde hij zichzelf mee, omdat ze daar rood-witte tegeltjes hebben. En die foto's die waren op het toilet genomen.
23: Ja. Zit je op het Ajax-toilet, zit je je af te trekken met je telefoon in je hand. Ja, maar, de oude rest buiten van Arsenal. Dat kan toch niet, Johan? Kom op, hé.
16: Goed, de mannen van VI die vonden er van alles van. En de rest van Nederland ook. Daarna, het blijft rommelen in de top van Ajax. Bestuurders, commissarissen en trainers die komen en gaan. Dieptepunt kan je ook zeggen, de aanstelling van Alex Kroes als directeur in 2024. Die moet al na 2 weken weg. Want het blijkt dat hij vlak voor zijn aanstelling 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Ja, dat is handel met voorkennis. Dat kost hem de kop. Hoe gaat het ondertussen met de andere clubs op de beurs? Nou, bij Tottenham Hotspur, de eerste voetbalclub op de beurs, liepen ze tegen vergelijkbare zaken aan als bij Ajax. Sportieve belangen. Ja, het is toch anders dan aandeelhoudersbelang. Dus wat hebben ze daar gedaan? In 2012 zijn de Spurs gewoon van de beurs afgegaan. Manchester United met een beurswaarde, Jim, jij zei het al, van ruim $3 miljard. De grootste club op de beurs. Je hoort het goed, dollar, want de Britse club is genoteerd aan de NYSE. Manchester is wel begonnen aan de London Stock Exchange, maar de Amerikaanse miljardair Malcolm Glazer die had zoveel aandelen opgekocht dat hij in 2005 gewoon de hele club kon overnemen. Tot verbijstering van de Britse fans. Glazer financierde die overname ook nog met vreemd vermogen, waardoor Manchester werd opgezadeld met een schuld van $500 miljoen. Ja, lekker dan. Om weer geld op te halen ging de club in 2012 opnieuw naar de beurs. Dit keer dus aan de NYSE, Jim.
17: Ja, en het was natuurlijk uiteraard weer Glazer die daar wel bij voer. Want die heeft gewoon een groot deel gecashed. En ja, het gekke is dat ondanks dat er heel veel verwachting was van deze beursgang, het zou voor $20 naar de beurs gaan, hebben ze de prijs moeten verlagen tot uiteindelijk $14 om genoeg belangstelling te krijgen om dan ook nog maar slechts $230 miljoen op te halen. Nou, daarvan ging de helft dus naar Glazer. Mm-hmm. Er was gewoon geen belangstelling. En je ziet dus eigenlijk ook heel vaak dat er een fan met veel geld is of een oliesjaak die dat wel leuk vindt, een leuk speeltje.
16: Het is een soort hobby-achtig iets.
17: Ja, bij Tottenham is dat ook zo geweest. Dat is bij een aantal Portugese clubs dat er één hele grote aandeelhouder
16: bij
17: is.
16: Bij Ajax?
17: Ja, bij Ajax zit dus ook een 10% bij die Strating. Mm-hmm. Ja, in geval van Spurs gingen ze over in private equity. Maar nou, je merkt eigenlijk meteen al dat in dit geval het sentiment de overhand heeft.
16: Voor voetballiefhebbers lijkt het dus niet bepaald een succes als hun clubje naar de beurs gaat. Maar valt er als belegger dan helemaal niet te scoren met zo'n voetbalaandeel? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, dan gaan we even, Jim, een SWOT-analyse maken van voetbalaandelen. Dus sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die jij ziet. Dus we pakken niet Ajax, hè, we pakken breed het voetbalaandeel. Ja. Sterke punten.
17: Nou, ik geef alvast een heel klein tipje van de sluier. Er is er ook één die er heel positief uitspringt.
16: Okay.
17: Ik ga even een paar namen noemen. Olympique Lyonnais, Lazio Roma, Ajax natuurlijk, Borussia Dortmund, Juventus, Fenerbahce, Galatasaray, Manchester United.
16: Ja, die springen er niet allemaal positief uit.
17: Nee, springen niet allemaal positief uit. Maar
16: die ene naam hou je nog even voor je.
17: Ja, daar gaan we het straks nog even kort over hebben. Er zijn dus best wel wat beursgenoteerde voetbalclubs. En ja, daar kun je in beleggen. Maar ja, je hoort al tussen de regels al een beetje door dat het niet altijd overal even goed gaat en dat er een behoorlijke discrepantie zit tussen winst op het veld en winst op de beurs.
16: Ja.
17: Sterker nog, ze verdienen eigenlijk allemaal niks op de beurs, die aandeelhouders. Nou, wat is natuurlijk het sterke aan beleggen in voetbalaandelen? We gaan er toch maar eventjes naartoe. De merkwaarde en de fanbase, dat is ja. Voetbal is een van de grootste sport ter wereld.
16: Belangrijkste bijzaak ter wereld, hè?
17: Absoluut.
16: Emotie.
17: Ja, en daarbij horen dus ook hele sterke merken. Want Barcelona of Manchester United, Madrid. Ja, dat zijn gewoon merken. En daar gaan
16: AC Milan
17: omzetten van een miljard in om.
16: Mm-hmm.
17: Ja, en nu de meest lastige component in de opbrengsten of verliezen. En dat neem je niet mee in de omzet, maar dat zijn eigenlijk de transferopbrengsten. Dus het jeugdspelertje dat de hele opleiding doorloopt en uiteindelijk voor 20, 30 of misschien wel 100 miljoen wordt verkocht. Dat is echt een sterk punt. Dat je dus mega klappers kunt maken.
16: Mm-hmm.
17: Op het moment dat zo'n speler doorbreekt. Dus je hebt best wel diversificatie van de omzet. Ik moet dat noemen als sterk punt.
16: Ja, maar er zijn dus ook een hele hoop zwaktes.
17: Ja, en de belangrijkste is natuurlijk dat je een fundamentele mismatch hebt tussen winst maken of
16: en het
17: winnen.
16: Sportieve belang, ja, precies.
17: Exact. En aandeelhouders die willen maximale winst. Maar die voetbalclubs die willen natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Nou, dan krijg je hele rare dingen ook. Want namelijk als je eerste wordt in de eredivisie, neem maar even een simpel voorbeeld, dan heb je een rechtstreeks plaatsing. Maar dan ben je kampioen geworden en dan moet je dus ook je spelers allemaal bonussen betalen. Als je tweede wordt, kun je ook naar diezelfde Champions League, maar dan krijgen de spelers geen bonussen. Dus eigenlijk kun je zeggen als aandeelhouder van nou, laat ze lekker tweede worden, op dit moment nog.
16: Mm-hmm.
17: Dat je wel naar de Champions League kunt, maar niet extra kosten hebt aan bonussen.
16: Nee.
17: Nou, dan een hele grote zwakte. Je hebt, ik noemde net al eventjes, meerdere voetbalindices. Aegon Asset Management heeft een slim marketing trucje bedacht. Die hebben de PLE-index opgezet. En de PLE-index, de grootste voetballer aller tijden. Mm-hmm. En die hele PLE-index, die betekent eigenlijk ook dat als je vanaf de start kijkt, dat je verlies hebt gemaakt. En de start is dan begonnen in 1998, nu 30 jaar verder bijna, heb je dus verlies.
16: Ja.
17: Eurostoxx 50 steeg bijna 300%. Dus ja, wat heb je dan liever? Aandelen die stijgen of voetbalaandelen die niks doen?
16: Ja, dat is wel duidelijk als belegger natuurlijk. Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd, welke club doet het dan wel heel goed? Waar had je dan lol als je als belegger instapte?
17: Nou, er zijn er een paar. En ook Ajax is op een gegeven moment wel interessant geweest. Want je hebt natuurlijk wel zoiets als de boekwaarde. Je kunt kijken wat het stadion waard, hoeveel cash is op de balans.
16: Mm-hmm.
17: En wat zijn die spelers op de mat ongeveer waard. Maar er zijn nog wel andere momenten. Namelijk dat er best wel vaak van dit soort clubs worden overgenomen. En dat is dan door een of andere, Qatarese sheik of zo.
16: Ja.
17: Op het moment dat dat gebeurt en jij hebt net die aandelen daarvoor gekocht en er wordt een flinke premie betaald, dan ben je blij. Nou, zullen we de bedreigingen nog even doen?
16: Zeker.
17: Nou, eigenlijk is een hele simpele, is dat rationeel beleggen niet mogelijk is in voetbalaandelen. Je doet dat inderdaad uit emotie, uit voorliefde voor een club. Rationeel kun je hier eigenlijk niks als onderbouwing voor vinden. Dus dat is misschien wel de grootste bedreiging. En eigenlijk die PLE-index vanuit 1998, die onderschrijft ook gewoon, doe het niet. Tenzij je gokt op die overname of de onderwaardering ziet, of gewoon heel veel van je club houdt en daar graag een paar aandelen van wilt.
16: Maar het was een club.
17: Ja.
16: Die het wel goed doet.
17: Ja, dan is dat Dortmund. Dat is een Duitse club.
16: Borussia Dortmund?
17: Borussia Dortmund.
16: Waarom?
17: Ja, waarom? En ze hebben het financieel heel goed op orde. Ook zonder grote verkopen van spelers zijn ze gewoon winstgevend. Maar hun beleid van opleiden en doorverkopen, dus die extra winst voor spelers, is de afgelopen jaren fantastisch geweest. Alleen die koers, ja, die is ook niet top.
16: Bij Borussia ook niet?
4: Nee. Nee, dat is heel jammer. Dan moet je echt gokken op de overname. En Manchester United moet gezegd worden, na die beursgang in 2012, hard opgelopen. Benfica ook goed opgelopen. Dortmund doet het op papier heel erg goed. Mm. Maar ja, die PLE-index die zegt gewoon, je verdient geen stuiver.
16: Nee.
4: Maar ja, mocht je club een nieuw stadion willen of een geld nodig hebben, dan kun je via de beurs wel geld ophalen.
16: Gaan we naar een conclusie. Jim, voor wie kan een voetbalaandeel interessant zijn?
4: Nou, wij zijn, ik denk wel, een voetbalfamilie. In de zin dat bij ons iedereen thuis voetbalt.
16: En we hebben ook poeringetjes.
4: Ja, we hebben ook heel veel voetbalshirtjes van verschillende clubs.
16: Mm-hmm.
4: En ja, als je nou meer wilt dan een voetbalshirtje alleen van je favoriete club, dan is er ook nog zoiets als een aandeel. En dat koop je om steun te betuigen aan je club, of omdat je het heel erg mooi vindt. Je kunt nog speculeren op een overname, maar ja, dan ben je je club ook kwijt. Dus dit doe je uit liefde voor een club, maar niet uit rationele overwegingen of om winst te maken op de beurs.
16: Dit was Voetbalaandelen Doorgelicht. Mocht je dit op de radio hebben gehoord, dan weet je vast ook dat de podcastversie die we hebben een heel stuk langer is. Kun je lekker doorluisteren als je nog meer wil horen over allerlei soorten voetbalaandelen.
4: Lekker WK kijken.
16: Zeker. De volgende reguliere aflevering gaat over Eutelsat. Dat is het Europese, het Franse satellietbedrijf dat de concurrentie aan moet gaan met Starlink. En Jim en ik hebben nog een klein verrassingje voor je. We doen even wat leuks. Over een paar dagen staan wij namelijk op de IEX Beleggersdag in Theater Het Spand in
4: Bussum.
16: Hometown Bussum.
4: Ik kom op de fiets.
16: Ja, nou, ik moet wel even met de auto komen, maar dat maakt niet uit. We hebben een extra editie. Het wordt ook een beetje een andere aflevering. We gaan niet één bedrijf doorlichten. We houden het nog een beetje geheim wat we gaan doen. Maar zie het als een leuk extraatje. Dus leuk als je luistert. Vrijdag 19 juni in de middag, dan komt hij online als podcast. En misschien...
4: Of langskomen.
16: Ja, ben je er zelf wel op de IEX Beleggersdag. Vinden we hartstikke leuk. Spreek je ons aan, dat vinden we heel erg tof. Dus nou, niet tijdens de uitzending, maar ervoor of daarna, spreek ons aan. We horen je graag. Ik ben Nina van den Dungen.
4: En ik ben Jim Theopoer.
16: Doei.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Het is vandaag niet heel erg druk op de meeste plekken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. En de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je naar onze oosterburen kunt.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met een voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door. Zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. En daardoor zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. En daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. En het Groningse Bellingwolde herdenkt de 100ste geboortedag van de uitvinder van het cassettebandje, meldt RTV Noord. Lou Ottens werkte bij Philips. Hij wilde een klein, licht en goedkoop alternatief voor de zware en soms onhandige bandrecorders. Het werd de compact cassette en die is er al sinds 1963. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nick
14: Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
15: Een leven lang ontwikkelen, het is een belangrijke pijler in het regeerakkoord van het huidige kabinet. En de ambitie is duidelijk. Mensen moeten blijven groeien om wendbaar en inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties maken daar serieus werk van en zoeken manieren om ontwikkeling onderdeel te maken van het dagelijkse werk. Ik ben Gajo Wijnen en naast mij staat zoals elke week vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers en te gast Mark Koenen, managing partner bij Unlock, en Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, wat betekent LLO voor Vermaat?
16: Nou, ik denk best wel veel. Logisch ook, denk ik, in de huidige tijd. We doen daar ook veel aan. Hartstikke tof om er ook hierover te mogen praten.
15: Wat doen jullie concreet?
16: Ja, ik denk, ik zat na te denken over wat betekent een lang leven ontwikkelen nou binnen Vermaat. Maar ik kan het denk beter uitleggen aan de hand van gewoon een praktijkvoorbeeld. Collega Sander bijvoorbeeld, 15 jaar geleden binnengekomen als ervaren chef. Hielp ons bij opstarts van nieuwe restaurants. Maar kwam er eigenlijk tijdens die opstarts achter hoe waardevol het was om tegelijkertijd bij die opstarts ook mensen te ontwikkelen. En hoeveel vraagstukken daar op culinair vlak ook lagen. En hij heeft dat eigenlijk vanuit de ondernemersgeest binnen Vermaat beetgepakt. En gezegd, wat als we nou een eigen koksopleiding opzetten? En uiteindelijk is dat uitgegroeid naar een echte volwaardige inhoudelijke mbo-opleiding binnen het bedrijf. En hij gaat volgende week zijn 300ste mbo-diploma uitreiken.
15: Wat een mooi voorbeeld. Daar gaan we straks verder over praten. We gaan eerst even naar het nieuws over werk, Arjan. Gigplatform Temper wordt toch aangemerkt als uitzendbureau.
17: Ja, eigenlijk een hele bijzondere case. Temper is een platform waar klussen op staan. Oftewel gigs noemen we dat ook wel. Ja. En de vakbonden FNV en CNV spanden jaren geleden terug al een rechtszaak aan tegen Temper. Die bonden zijn namelijk van mening dat de mensen die werken via het platform geen ZZP'ers zijn, maar uitzendkrachten.
15: Ja.
17: En in eerste instantie verloren FNV en CNV de zaak in het voordeel van Temper. Dus er werd geoordeeld, het zijn zelfstandigen. Het zijn geen uitzendkrachten. Maar in hoger beroep heeft het gerechtshof in Amsterdam deze week besloten dat gigplatform Temper toch wordt gezien als uitzendclub. En dat is heel opvallend.
15: En wat is nu dan anders aan het oordeel van de rechter voorheen en de recente uitspraak?
17: Ja, dan krijg je echt de hele juridische interpretatie van wat is nou de rol van dat platform? Is het een platform als platform of zijn het echt intermediairs? En wat is de rol van de werknemer? Zijn zij zelfstandig? Mogen zij zelf over hun tarief onderhandelen? Of worden ze toch gezien als werknemer? En dan zie je ook hoe fijn gevoelig dat het is. Want de ene rechter zegt, het zijn gewoon zelfstandigen. Maar eergisteren werd er dus gewoon besloten, het zijn wel degelijk uitzendkrachten. En dat kan Temper ook een hoop problemen opleveren.
15: Want een kopje onder?
17: Het mogelijk gevolg is dat er serieuze loonvorderingen gaan komen op vakantiedagen en vakantiegeld. Dus die je als werkgever af had moeten dragen aan die mensen. En ik ken de financiële situatie van Temper niet, dus ik weet niet of ze gewoon goed doorgaan of ondergaan. Alleen een vergelijkbaar platform in de zorg is eerder ten onder gegaan nadat zij ook als intermediair werden bestemd.
15: Wat zegt jouw gut feeling als expert? Is het een platform of is het gewoon een uitzendbureau?
17: Als ik kijk naar de waarde die zij leveren, denk ik dat het eerder een platform is dan een intermediair.
15: Oké, dan hoop ik dat de FNV deze in cassatie niet wint. En dan volg ik jou erin. Bij FNV blijven we dan en dan komen weer stakingen aan.
17: Ja, ze hebben gedreigd met stakingen bij Ethos en Kruidvat. En natuurlijk voor een betere cao. Medewerkers van die drogisterijketens die dreigen te gaan staken. En dat komt vanuit FNV Handel. De vakbond is niet tevreden met het loonbod van de werkgevers wat er op tafel ligt in verband met de nieuwe cao. Mm-hmm. En ze hebben namelijk 4,5% geboden als werkgevers. Maar, zeggen die bonden, die medewerkers betalen deze verhoging grotendeels zelf. Want tegelijkertijd willen die werkgevers de zondagtoeslag halveren van die medewerkers.
15: Een soort sigaar uit eigen doos.
17: Ja, kan ik me voorstellen.
15: Oké, dan naar echt serieus nieuws. Arjan, en één vraag voor jou als voetbalexpert, als top Ajaxiet. Noem één groot Europees land, een topland, wat dit jaar niet aanwezig is op het WK. Je hebt 3 seconden.
17: Dat kan ik je niet vertellen.
15: Ga dan maar de inhoud in. Okay. WK voetbal, wat heeft dat te maken met werk?
17: Ja, wij vragen ons natuurlijk af, WK voetbal, een heel groot event, maar hoe beïnvloedt dat nou onze wereld van werk? We hebben eigenlijk niet in de gaten hoeveel invloed zo'n voetbal-WK heeft. Nou, denk bijvoorbeeld aan de horeca. Dus de openingstijden worden verruimd. Dus we hebben daar meer mensen nodig. Maar dat werkt nog veel verder door. Dus ook mensen in beveiliging, taxichauffeurs, bezorgers, evenementenmedewerkers, et cetera, et cetera. De keerzijde van datzelfde WK is dat er misschien wel wat economische winst wordt ingeleverd, omdat mensen die 's avonds en 's nachts naar wedstrijden zitten te kijken 's morgens een beetje gaar zijn als we op het werk komen en daardoor wellicht wat minder productief zijn.
15: Daarover praten we verder met Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Hallo Jannes. Hoi.
18: Dag, goedemiddag.
15: Weet jij het antwoord op de vraag? Want ik heb gehoord dat jij ook een voetbalkenner bent. Welk topland, Europees topland, is dit jaar niet aanwezig op het WK, waar ze natuurlijk wel hadden moeten zijn, zoals altijd?
18: Nou, ik vrees dat je mij schromelijk overschat. Want ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet het echt niet.
15: Oké, nou dan gaan we ook met jou de inhoud in. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met dit WK? Er zijn wedstrijden tot diep in de nacht. Mensen komen moe op hun werk. Voordelen, nadelen. Help eens.
18: Ja, in feite is dat heel eenvoudig. Je moet het er met elkaar even over hebben. En dat kun je beter vooraf doen. Er zijn natuurlijk veel werknemers die die wedstrijd in de nacht willen volgen. Zeker als Nederland een ronde verder is, zo heb ik begrepen. Dan wordt het echt een nachtwedstrijd. Ja, dan moet je het even over hebben. Het kan natuurlijk zijn dat als het heel laat in de nacht wordt, de mensen die halen de hele nacht door. Ja, dan moeten ze echt maar een dag vrij nemen als ze de volgende dag niet kunnen werken. Dat kunnen ze zelf ook aangeven. Eigenlijk is het heel simpel. Je hebt een arbeidscontract met elkaar. Daar staat dat die werkgever een salaris betaalt en dat die werknemer daarvoor een bepaalde prestatie moet leveren. Nou, kan hij dat niet, dan is er een uitzondering. En die uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat die werknemer een vrije dag neemt. Want daar heeft hij vrije dagen voor. Dus in die zin is het helemaal niet zo moeilijk. Je kunt natuurlijk ook met elkaar afspreken dat van beide kanten wat flexibiliteit wordt betracht. Heel veel mensen werken tegenwoordig.
15: Wat adviseer jij, Jannes? Wat adviseer jij? Wat is goed voor een werkgever om te doen?
18: Nou, eerst maar eens even polsen of zich mogen problemen voordoen. Want we moeten ook niet vergeten, dat is een kleine kanttekening bij al het enthousiasme over het WK. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het niet volgen. En die dus ook niet die nacht zullen doorhalen. Ik vermoed zelfs dat wel een meerderheid is. Dat is mensen die er niet voorop blijven. Ja, dus je moet als werkgever eerst maar eens even inventariseren of zich mogelijk een probleem gaat voordoen. En vervolgens ga je met die werknemers ga je afspraken maken.
15: Helder, Jannes.
18: Als mensen willen doorhalen 's nachts, ja, dan is dat hun verantwoordelijkheid.
15: Super, nou, advies klinkt als houdt simpel. En ik denk dat ik vannacht op zoek ga naar een Braziliaanse kroeg. Want vannacht staat Brazilië Haiti op het programma. Heerlijk, dankjewel. Jannes van der Velde, AWVN. Dankjewel.
11: Nick Ajovijnen en Arjan Elbers.
15: Een leven lang ontwikkelen staat hoog op de agenda van het kabinet. Maar hoe geef je daar als organisatie echt invulling aan? En hoe zorg je dat medewerkers blijven meegroeien? Daar praten we over vandaag hier met Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, Vermaat kennen we als horecabedrijf. Jullie zitten ook in ziekenhuizen, musea, evenementen. En er werken zo'n 10.000 mensen bij jullie. Hoe passen jullie LLO toe?
19: Ja, nou, je vorige vraag was makkelijker. Dat was Italië natuurlijk, als plan.
17: Eindelijk weten we het.
19: Nou, ik denk hoe we het toepassen. Ik denk op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk als ik puur kijk naar Vermaat en bijna 50 jaar relevant. Ja, dan zie je dat we het toch vooral moeten hebben van culinair. Hè, van goed kunnen koken, ons best verkochte product. Koffie en gastvrijheid. En wat we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen jaren is heel erg gekeken in de organisatie.
20: In de Friday Move gaat het over tv.
21: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Ook klaar zijn om elders aan de slag te gaan. Misschien wel in een totaal andere rol. Hoe kijken jullie daarna?
5: Ja, dat snap ik. Ik denk dat ons geluk is geweest dat we in een aantal locaties 300% gegroeid zijn. Hè, in de afgelopen 10 jaar, ook in medewerkersaantallen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we in heel veel verschillende segmenten van de horeca nu actief zijn. Hè, dus een concreet voorbeeld daarvan is, als je bijvoorbeeld in je 20e jaren in een leisure-omgeving werkt met veel avondhoreca, dan kan het zomaar zijn dat je rond je 30e een gezin sticht. En dan kan bijvoorbeeld de bedrijfshoreca weer heel goed bij je passen. Hè. Dus zo proberen we dat intern goed te faciliteren, in de hoop dat je natuurlijk bij ons blijft. Aan de andere kant zijn we natuurlijk inmiddels ook een grote werkgever in Horeca Nederland, hebben we daar ook gewoon simpelweg een plicht in. Dus je ziet dat we heel bewust kiezen voor landelijk erkende mbo-diploma's, waarbij we uiteindelijk collega's laten starten, zonder dat we daar enorme verplichtingen aan stellen of lastige betalingsregelingen aan de achterkant. Maar dat we ook gewoon zeggen, we hopen dat het volgen van de opleiding leidt tot een langer verblijf bij ons. If not, dan is het ook hartstikke goed dat je wel binnen de branche blijft en dat je daar gecertificeerd voor bent. En wie weet dat in de toekomst.
4: Hoe kijk jij naar LLO, Arjan?
6: Nou, ik snap wel dat de regering het zo belangrijk vindt dat LLO echt een strategisch punt is. Als je gaat kijken ook naar de hele BV Nederland die werkt en de snelheid van hoe werk verandert met automatisering, met AI, dan zie je dat een baan van vandaag er over 5 en over 10 jaar anders uitziet. Dus het gaat eigenlijk continu over de ontwikkelbaarheid van alle mensen. En niet alleen kunnen we iemand binnenhalen en die geven een opleiding tot kok of tot dienstverlener en nu heb je een nieuwe baan. Maar eigenlijk de ontwikkelbaarheid van die mensen die continu doorloopt. Ja. Dat hebben wij gewoon nodig, omdat werk zo snel verandert.
4: Mark, met Unlock helpen jullie bedrijven met die ontwikkeling? Corporate bedrijven, misschien wel bedrijven zoals Vermaat. Waar is op dit moment behoefte aan? Dus wat haal je uit de markt waar behoefte aan is?
7: Ja, dankjewel, Nigayo. Er zijn zoveel oplossingen in de markt. Hè? En zoals Arjen zegt, die continue ontwikkeling die is key. En er zijn e-learning platformen. Je kan gecoacht worden, je kan getraind worden. Bedrijven zetten opleidingscatalogussen neer. Maar wat is ontwikkelen? Ontwikkelen is eigenlijk heel vaak voor een organisatie belangrijk in de manier waarop mensen nieuw gedrag ontwikkelen. Dus hoe gaan ze meer klantgericht werken? Hoe gaan ze meer AI adopteren? Hoe gaan ze meer innoverend zijn? Meer ideeën op tafel leggen? Meer feedback geven? Dat soort professioneel gedrag, dat vergt dat mensen oefenen. En dus wat ik vaak mis in de oplossingen die er in de markt zijn, is dat het... Het zijn kosten, mensen moeten iets doen, maar er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke impact morgen op de werkvloer. Dus wat doen mensen morgen anders? Daar is denk ik heel veel behoefte aan. En dat is nog niet zo eenvoudig om zo'n cultuur te creëren.
4: Hoe faciliteer je dat? Want dan voelt het ook een beetje net als heel veel bedrijven met D&I omgaan of met allerlei dingen. En dan heb je een D&I-coach en dan kun je dat afvinken en dan kun je weer lekker naar de borrel.
6: Zo'n KPI.
4: Een KPI en dan en door. Maar ja, LLO, dat is nu hot, want het staat in het regeerakkoord. En ook omdat het kabinet dan eigenlijk het opleiden van die mensen lekker bij de bedrijven laat. Maar hoe implementeer je dit nu, Mark, op een manier die sustainable is, duurzaam, waardoor het echt werkt?
7: Ja, en dat zie je vaak, dat oplossingen om dan feedback te gaan geven of ondernemend te worden, die worden in een kunstmatige omgeving gedaan. Dan krijgt iemand een feedbacktraining, komt hij de volgende dag op zijn werk, probeert op een andere manier iets te zeggen en iedereen zegt, wat doe je raar, ben je soms op training geweest? Zo gaat dat.
4: Ja, bij Vermaat komt iemand de dag daarna naar zijn werk en die maakt eerst gewoon een ruk cappuccino en die kan nu iets heel moois met latte art. Dus dat is dan de upside. Maar ik begrijp je, ga door.
7: Ja, dan zegt hij, dan ben je goed bezig en dat moet gestimuleerd worden. Maar waar het om gaat, is dat als mensen dus in een team zitten waarin één type gedrag gemotiveerd moet worden of meer van worden laten zien, dat als ze dat samen doen en ook delen over, ik ga jou nu feedback geven, jij gaat mij nu feedback geven, dat gaan we morgen doen. En overmorgen gaan we samen vragen aan elkaar, hoe heb jij mij nou ervaren? Zodat in die omgeving, niet in die kunstmatige omgeving van een training of met een coach, dat je echt in het werk dat integreert. En daar heb je een heleboel ingrediënten nodig. Die weten we uit psychologie onderzoek. Als je die zaken zoals psychologische

0: veiligheid en non-violent communication. Als je mensen daar kennis voor overdraagt en vervolgens zorgt dat ze gaan oefenen, dan krijg je resultaat. En het liefst gekoppeld aan doelstellingen van een team of een organisatie. Want anders blijft het dus weer iets in die kunstmatige omgeving. Mensen in je omgeving begrijpen het niet en je gaat niet oefenen. En we weten dat oefenen in kleine stapjes, dat resultaat oplevert.
1: En de bedrijven die jij begeleidt of die je hiermee helpt, komt daar het verzoek van LLO juist vanuit de directie? Dus zeggen zij, Mark, help ons, want? Of komt het meer vanuit de werkenden, de collega's die zeggen van, joh, ik moet iets, want ik wil verder binnen dit bedrijf of elders?
0: Nou, de vragen om te ontwikkelen komen van HR, niet zo vaak van de mensen of van de business. En ik heb eigenlijk persoonlijk het liefste dat de business minimaal is aangehaakt. Want als jij als team of organisatie een doelstelling hebt en mensen die met hun nieuwe gedrag, wat ze oefenen, wat misgaat, net als kinderen, die leren ook in kleine stapjes continu. Gemotiveerd door een systeem, zijn collega's, zijn manager. Als je dat koppelt aan die doelstellingen, dan heeft het ook zin en resultaat voor die persoon om dat in de praktijk te doen en dan stapjes te zetten. En dus niet te stoppen omdat collega's zeggen, hey, wat doe je raar?
1: Arjan, je hebt ook een poll uitgezet.
2: Ja.
1: Neem ons mee.
2: Jij zei terecht net, Nigayo, LLO is hot. Dat is letterlijk het geval. En de poll had ik al een klein beetje de uitkomst kunnen voorspellen. Morgen is er namelijk een groot LLO-congres in het congrescentrum van Burgers' Zoo. Dat is binnen no-time uitverkocht. En daar staat echt centraal. Hoe moeten we ermee omgaan? En wij vroegen aan onze panelleden op LinkedIn. Onze organisatie heeft een visie en ook de bijbehorende acties. Die horen op het gebied van LLO. Ja, zegt 13%, maar 63% zegt ja, maar het staat nog in de kinderschoenen. En nee, totaal niet, nog nooit van gehoord, zegt 25%. Wat ik ook merk op het congres van vorig jaar was dat heel veel bedrijven echt nog aan het zoeken zijn. We moeten iets met LLO, en niet omdat de regering het zegt, omdat we zelf moeten weten hoe dat we mensen moeten kunnen blijven begeleiden. Maar hoe en wat, dat weten we nog niet precies.
1: Hoe ver zijn jullie, Niels, bij Vermaat?
3: Ja, nou, ik denk dat we op de goede weg zijn, hoewel ik nog heel veel wensen en ambities heb. Maar ik denk, als je nog naar twee voorbeelden kijkt vanuit dit vraagstuk, hoe we dat binnen Vermaat doen, van de 7000 collega's hebben we 11% van de collega's is in dienst vanuit de brede doelgroep, dus met een ondersteuningsbehoefte. Dus dat is een manier met een vast jobcoachteam vanuit onze HR-afdeling die dat dan weer begeleidt. Nou, dat werkt heel erg goed binnen Vermaat. Dat is denk ik ook een vorm van een leven lang ontwikkelen en werken. Ja, en anderzijds, we hebben natuurlijk een heel tastbaar product. En we zijn natuurlijk altijd in een setting van een restaurant of een koffiebar. Dus neem bijvoorbeeld onze barista's. Ja, hoe bereik je nou dat werken op de leerwerkplek? En hoe doe je dat dan? Want een gast gaat natuurlijk altijd voor. En wat we daar bijvoorbeeld doen, is dat we heel bewust kijken naar, ja, welke collega's kunnen bijvoorbeeld, wat jij net zei, Nigayo, een hele mooie latte art maken. En we hebben een eigen cameraman in dienst die content maakt voor binnen en voor buiten. Dus eigenlijk filmen we de skills in korte tutorials en die delen we dan eigenlijk weer via een leerplatform rechtstreeks naar de 500 barista's die we in dienst hebben. En dan zien we steeds vaker dat mensen eigenlijk naast de espressomachine hun smartphone neerleggen en vervolgens inderdaad proberen en de tutorial bekijken. Nou, ik denk dat daar voor Vermaat heel veel toekomst in zit.
1: Hey, en als je dan kijk, want dit is, je hebt het heel erg over barista's, hè? En, ja. En dus in de restaurants, maar op corporate niveau doen jullie dat daar ook? Dus iemand die jurist is bij jullie en die na 3 jaar denkt, jezus, ik bloed hier dood. Is daar ook een LLO-programma voor? Kan die ook stappen maken? Kun je ook daarop inzoomen?
3: Ja, ik denk dat het dan zich echt richt op bijvoorbeeld persoonlijk leiderschapsprogramma's. Maar bijvoorbeeld ook op ontwikkelassessments en coaches met wie we al lang werken. Om dat verder te ontluiken. En ja, ook met de groei van de organisatie groeit het servicekantoor natuurlijk ook. En ontstaan daar natuurlijk nog mooi meer brede paden. Maar ja, Er ligt zeker nog wel een kans om dat nog beter te doen.
1: Mark, wat adviseer jij bedrijven die echt concreet werk willen maken van LLO? Want Arjan zegt net terecht, bij 63% staat het nog in de kinderschoenen. 25% doet het totaal niet. En dan heb je natuurlijk nog de corporate bedrijven, maar je hebt ook meer praktische bedrijven. Wat zou je deze partijen die daar iets mee willen adviseren?
0: Ja, ik adviseer altijd, kijk, er zijn heel veel tools. Hè. Ook mensen maken, zoals Niels net zei, foto's met op basis van assessment van waar is iemand goed in, wat is zijn profiel, et cetera. Vaak zijn er ook leiderschapsprofielen of competentieprofielen in de organisatie, in een company organisatie, waarbij nagedacht is over hoe gaan wij met z'n allen ons gedragen of wat willen we graag zien aan values. Maar mijn advies is altijd, gebruik de dingen die je al hebt en laat het met elkaar communiceren. Dus zorg dat het assessment wat je doet met iemand of de performance review, dat die gekoppeld is aan het nieuwe gedrag wat je wil zien van dat individu in zijn team. Dus maak de investeringen iets breder en niet alleen, oké, ik heb nu een opleiding en iedereen doet die en dan is het goed. Nee, maak de brug naar de werkvloer, naar de werkcontext en de doelen van een team. Om je een voorbeeld te noemen, als het gaat over feedback geven. Kijk, als één iemand dat doet, dat is niet zinvol. Maar als een heel team tegelijkertijd een inspirerende training of sessie krijgt over hoe je feedback geeft en vervolgens allemaal met elkaar aan de slag gaan om dat te oefenen en op hun bek gaan, hè, want dat hoort er nou eenmaal bij. Als je daarmee begint, dan gaat het een keer mis. Dan zijn er veel meer kansen op succes met een team en om dus ook die doelstelling van zo'n team en dus organisatie te realiseren. Dus hou het klein en doe niet aan one size fits all. Want voor een marketingafdeling klantgerichtheid of klantgericht gedrag vertonen is anders dan voor iemand in ops en IT. Dus vertaal je values, vertaal je leadership profile naar een team en maak daarin concrete gedragsexperimenten met collega's om echt te oefenen.
1: Duidelijk. Arjan, jij hebt morgen een congres dat hierover gaat. Wat hoop je daar terug te zien of te horen?
2: Ik hoop dat we een stapje verder zijn dan vorig jaar. Dus dat iets meer scholen, want ook mbo's zijn er veel mee bezig en iets meer werkgevers mee bezig zijn. Ik mag morgen een groot panel hosten met onder andere NS en DHL en Veolia. Die gaan vertellen hoe LLO bij hun is georganiseerd en wat het inhoudt, ja, om die ontwikkelbaarheid continu aan te hebben staan. Dus het is ook echt een mindset. En het zijn inderdaad niet alleen trainingen, maar het zijn ook cursussen, workshops, alles wat ermee te maken heeft.
1: Niels, waar ben jij momenteel jezelf in verder naartoe aan te ontwikkelen? Want ik begrijp dat jij volgend jaar iets totaal anders doet met dit prachtige programma.
3: ze noemen me soms een dromer, maar wat me echt heel tof lijkt, als we op die drie vakgebieden waar we het van moeten hebben, en dat we ooit naar een situatie toe gaan met echt een eigen school in het midden van het land, en dat we vanuit daar, ja, dagelijks trainingen kunnen gaan organiseren.
1: Je wordt leraar.
3: Wie weet. Ik sluit het niet uit, in die guy.
1: Dankjewel. Mark Koenen van Unlock en Niels Gerritsen van Vermaat. BNR at Work. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu, net als Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat daar mee over de onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugluisteren in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ruud Hendricks. Hij vertelt hoe hij als eenvoudige jongen opgroeide aan de Kinkerstraat en hoe hij zich aan dat milieu wilde ontworstelen en zichzelf laten zien. Totdat het misging met betaalzender Sport 7.
4: Die avond dat Sport 7, 8 december 1996, ten onder ging, zat ik in Tokio, dus een foto van mij gemaakt. Nou, dan zie je een heel klein, zielig mannetje waarvan wiens bravoure helemaal niets over is. Kijk, want dat is ook wel interessant. Dat jongetje uit de Kinkerstraat, weet je, dat ze een gelijk wilde halen, dat haalde ze een gelijk en ging daarna in zijn eigen mythe geloof. En ik herken het bij veel mensen in de media. Ze hebben een tijd succes en ze denken werkelijk dat ze...
2: Het gouden pik-syndroom.
4: Ja. Het gouden pik-syndroom, weet je. Dus Sport 7 was financieel een drama, want het heeft ons als aandeelhouders 200 miljoen gekost. Maar voor mij als persoonlijkheid was het heel erg goed, want ik heb mijn lesje wel geleerd. Een lesje nederigheid.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: This is for the Ras.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water, bij Z Event Ships.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
9: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
8: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
10: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
8: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: BNR Verkeer.
13: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld duurt er 10 minuten langer over. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles, dat is de A1 richting de Duitse grens. Na de Lutte is je vertraging een kwartier. En op de A12 richting Duitsland, daar is het raak vanaf afrit Beek. 10 minuten vertraging hier. Op de A12 richting Den Haag, daar beland je in de file tussen de Meern en Nieuwerbrug. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Veels en afrit IJmuiden. Daar is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechte rijstrook dicht. Reken op een kwartier extra.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter. Volgens Sky News vraagt nu ook de minister van Buitenlandse Zaken hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen en de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij Biddinghuizen een fietser doodreed. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De bus reed na het ongeluk door. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een Renault-busje met schade. Politie zoekt ook beelden. In Tiel, in de Betuwe, zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat een automobilist op ze inreed. De agenten waren op een melding afgekomen en toen ze op de stoep stonden werden ze aangereden door een man uit Maurik. Die was onder invloed. Hij zit vast op verdenking van gevaarlijk rijgedrag. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met hun voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. En 2 mensen op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk zijn zwaar gewond geraakt nadat een motorrijder aan het stunten was, meldt Omroep VRT. Hij maakte een wheelie, verloor de macht over de motor en schoot het terras op. De man raakte zelf ook gewond en is aangehouden, net als 2 anderen die alles filmden. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken en daar kan ook een buitje vallen. Daar 22 graden, in Limburg warmer en maximaal 31 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: Klassieke raceauto's nemen dit weekend circuit Zandvoort over. En wij zijn erbij, hè? De Historic Grand Prix. Leuk.
16: Ja. De hele provincie kan horen welke bijzondere auto's hier rijden. En we spreken zo ook nog met Jan Lammers.
15: Ja, en we gaan zo met BMW praten. Maar eerst, Wouter, toch wel weer leuk om hier weer rond te lopen op het circuit. Eigenlijk een beetje aan de vooravond van de laatste Dutch Grand Prix.
16: Ja.
15: Duurt nog wel even een paar weken.
16: Ja, maar daarna kunnen we hier gewoon woningen gaan bouwen. Hè? En hebben die mannen hun investering weer terug. Oh, dat mocht ik niet hardop zeggen. Nee. Wel gaaf. Dit is een bijzonder evenement. Met bijzondere mensen. Die bijzonder dure auto's bijzonder hard over het circuit heen gooien.
15: Ja. Ja, die hebben niet echt een probleem met een idee van ja, straks sloop ik dat ding. En dan ben ik weer een hoop centen kwijt.
16: Ja, maar dit is natuurlijk wel. Weet je, auto's die je koopt, die kan je natuurlijk neerzetten ergens. Of je gaat er gewoon gave dingen mee doen. Ja, dit is natuurlijk wel voor sommige mensen het ultieme.
15: Ja, we zitten eigenlijk aan de pitstraat, hè, nu.
16: Ja.
15: En hier komen ze allemaal. Ik zie nu een Lotus voorbij komen. Die krijgt even een flesje water. Dat is dan de pitstop. Mooi man. Op origineel Nederlands kenteken trouwens. Leuk is dat. Ja. Maar goed. En het geluid, hè? Ja, dat is wel even anders dan die saaie Formule 1.
16: Blach. Ja, nou, weet je, dat ik geen oordoppen meer in hoef bij een Formule 1 race, vind ik. Ja, weet je. En hier kwam er net ook iets voorbij door de pitstraat. Vond ik echt, ja, maar race zeker niet vol gas. Helemaal niet, hè. Tokkelde gewoon voorbij. En dat deed pijn aan mijn oren. Dat ik dacht, oh man. Ja. Hey, maar het is heel gaaf. Heel spectaculair.
15: We laten ook echt nog wel wat geluid horen tijdens deze uitzending. Dus misschien moet je ook gewoon tijdens de uitzending even je oordopjes in doen. Maar goed, daar gaan we het straks verder over hebben. BMW pakt ondertussen tijdens deze Historic Grand Prix uit met een ode aan 40 jaar M3 en de vorige week onthulde M-concept Neue Klasse staat hier ook.
16: Ja, dat is wel gaaf. Dat is ook heel snel. Nee, ik heb nog niet gekeken.
15: Oh, ik wel.
16: Nee. Ja, ik was cool ding. Druk.
15: Maar Peter Haug is marketingbaas van BMW Group Nederland. Welkom, leuk dat je er bent in onze lounge. Hier op het circuit.
16: Onze lounge met airco is heel fijn.
15: Ja, is
16: en dubbel
15: fijn
16: glas, zodat we het geluid een beetje erbuiten
15: hebben. Bloedheet buiten. Maar mooie mijlpaal, hè, voor de M3 natuurlijk. 40 jaar M3. Is dit dan ook een logische plek om dat te vieren?
17: Ja, vinden we wel. We zijn de afgelopen historische Grand Prix niet altijd aanwezig geweest. Maar wel als we een verhaal te vertellen hebben. Ik denk dat we 10 jaar geleden ongeveer hier voor het eerst waren met een soort best of BMW. Ja. Heel veel spullen, mooie spullen uit München gehaald van BMW Classic. Uit Le Mans deelnemers. 2 jaar geleden voor het laatst geweest. Dat was eigenlijk omdat we weer terug waren op Le Mans.
15: Ja.
17: Met de M8 Hybrid. Die vorige week natuurlijk ook heeft gereden en net niet gewonnen.
15: Nee.
17: Toen was er een nieuwe Artcar.
15: Toyota, van toch? Die gewonnen heeft. Iets met de Nederlandse coureur.
16: Ja,
17: zeker.
15: Nick de Vries. Ja, mooi.
17: Ja. We vinden het een logische plek.
15: Ja.
17: Dus er wordt GT-race zit natuurlijk enorm in de lift. En eigenlijk wat we hier vandaag zien is ook zit ook touring car / GT racen. Dus dat is een hele logische plek voor ons. Rijden
15: de M3's dit weekend rond op de baan?
17: Ja, ik heb er al divers gezien. Okay. Heb ik sowieso binnen de
16: is ook wel historisch. Toch? Ja, is het al historisch genoeg? Maar het is ook wel 40 jaar M3.
17: Ja.
16: Dus
17: ja.
16: Wij worden ook oud in die auto's ook.
15: Ja, ja.
16: Jullie hebben er zelf ook een paar meegebracht. Hoeveel M3's brengen jullie?
17: We hebben de hele line-up tot en met de F80 aan toe.
16: Yeah.
17: Dus binnen staat het echt hele bijzondere spul vanaf de E30. En daar staat een hele pracht. We hebben getracht om zeg maar koppeltjes te maken met de straatversies en echte raceauto's. Dus, dus iedere straatauto heeft een equivalent in. En dus ja, van de E30 bijvoorbeeld staat er een Alpina, by the way. Een hele mooie, waar meneer Bovensiepen nog in heeft geraced in de DTM.
15: Ja.
17: Dat is ontzettend mooi ding. En dan gaan we naar de E36. Dat is een hele historische raceauto van de Dueler, Oostenrijkse team. Met, ja. Waar Winkelhock in heeft gereden. Stoek, Dieter Quester, die een paar jaar geleden ook weer in auto's 4 heeft gereden. Dus we hebben eigenlijk allemaal koppeltjes staan. En dan als belangrijkste centerpiece dan natuurlijk de BMW N Concept Neue Klasse.
15: Ja.
17: Ja.
16: Wat een moeilijke naam.
17: Ja.
16: Kun je niet gewoon het beestje bij zijn naam noemen? Dus, wat wordt die naam? Dat gaat Peter nog niet vertellen. Nou. Weet je het al wel? Kijk hem even streng aan. Ja, hij geeft een knipoog.
15: Straks als de microfoon uitgaat, dan gaat hij het ons vertellen.
16: Hier staan dus best een aantal M3's. Zijn er 10 volgens mij? Dacht ik zoiets.
17: Ja, buiten staan er nog een paar.
15: M4.
17: Ja, klopt. Ja.
16: Ja,
17: we smokkelen met de GT4, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, op een gegeven moment heb je natuurlijk een splitsing gekregen in de coupés. En de,
16: ja.
17: Maar de concept is weer echt 4-zits, 4 deuren.
16: Ja. Ja. Ja, dat is echt M3, ja. Maar dan elektrisch. Maar daar gaan we het zo nog wel even over. heb je een favoriet, een modelgeneratie? En waarom is die?
17: Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen de E30.
16: Ja. Waar heb je wel eens in gereden? Never meet your heroes,
17: ik heb nooit in een 911 gereden. Wat ik vroeger heel graag wilde doen. Daar is nog steeds niet van gekomen. Maar ik volg jouw serie natuurlijk met veel belangstelling. Dus misschien komt het nog wel een keer goed. En ook nog nooit in een M3 E30. Wel in een E30 zoals hier in de DNDT racen.
15: Ja.
17: Maar favoriet, ja. We hebben hier vanochtend een bijeenkomst gehad met onze M-certified dealers. De motorsport dealers. En toen noemde ik de E46 CSL. Wat ik toch wel echt wel een heel bijzonder apparaat vind. Dus ook toen ik mijn eerste BMW 316 staalblauw met hele kleine wielen in bestelling had staan, was ik op vakantie in Spanje. En toen zag ik die auto, niet die CSL, een cabrio in Spanje staan. Toen dacht ik, godverdorie, dat is toch wel echt een heel mooi model. Ja. Vind ik nog steeds wel een hele mooie.
16: Toch auto uit de jeugd, hè? Waar we dan jeugd of jong volwassen, waar we dan
17: de aspiratie. Dat is favoriet, maar ja.
16: Ja. Jij, Meijndert, heb jij al een favoriet? Je bent er net even langs gelopen.
15: Ik ben heel lang. Nee, ik durf dat echt niet te zeggen. Sorry. Nee. Ik vind ze echt. Ik heb met open mond zitten kijken naar alle modellen die daar staan. Nee, ik moet daar dieper in duiken. Jij wel?
16: Ja, doe mij maar gewoon een F80, hoor. Gewoon de nieuwste.
15: Ja,
16: daar kan. Weet je, er is zoveel auto. Vierwiel aandrijving als je het wil. Handbakkers het wil. Achterwiel aangedreven als je het wil. Cabrio, coupé, station, sedan.
15: Ja.
16: Van mijn vrouw zou ik dan een station moeten nemen. Een touring natuurlijk, sorry. Oh, ga je mond spoelen, Wouter. Neem je meteen even slok. maar ik vind zelfs M3 sedan. Weet je, vind ze nog een beetje te duur al? Te duur al, maar ik ben met de kant te sparen.
15: Okay.
16: Nee, ik heb toevallig naar Andrew, ook van BMW, Aptic. Ik heb ze allemaal gereden, behalve de raceversies.
15: Ja.
16: ze hebben allemaal, wel iets hoor. Maar de latest is the greatest voor mij.
15: Ja, toch wel?
16: Ja.
15: Maar dan wil je hem ook als daily driver gewoon gebruiken.
16: Ja, ja.
15: Ja.
16: Ja. Ik ga er een vooruit op comfort dan. Dus ruimte. Dus why not? Hebben jullie hier verzorgd BMW hier ook actie op de baan? Want het is natuurlijk leuk. Een paar van die auto's die we dan een doekje eroverheen en schoonhouden. Maar,
17: wij rijden zelf niet. We voorheen met die best-of deden is dat we altijd in de demo's, zoals dat dan heet, meereden. Dus dan hadden al het spul wat statisch was, werd dan met veel bombarie naar buiten gestart en warm gedraaid.
16: Ja.
17: Dat was onderdeel van de fun. Nu is het statisch.
16: Jammer,
17: maar het is ontzettend kostbaar om die auto's uit München hier te krijgen en te laten rijden.
15: Ja, want hoe kostbaar is zoiets? Waarom is dat zo?
17: Nou, die auto's die worden natuurlijk helemaal. Daar wordt per kilometer wordt dat helemaal bijgehouden. Dat is het, de banden, monteurs aan vast. Die moeten natuurlijk een hapje eten. En vaak hebben bepaalde auto's hebben dan ook nog een keer speciale mannetjes die ervoor zorgen dat niemand erin gaat zitten en dat soort zaken. En dat wordt wel wat.
16: Met zijn eigen bodyguard.
17: Iets kostbaar. Ja. Dus we hebben gezegd, we gaan nu zelf. We hebben genoeg contacten natuurlijk met mensen met hele mooie auto's. En er is natuurlijk voldoende spektakel op de baan. Wouter zei het al, maar bijna in iedere klasse rijdt wel iets van BMW rond. Tot en met de Hark aan toe waren natuurlijk de Tisa's, de CSL'en in rondrijden. Dus daar hoeven we zelf dan niet te verzorgen. Nee.
16: Nou. Is racen nog belangrijk in racehistorie? Dat was vroeger natuurlijk Win the Race on Sunday en Sell the Car on Monday. Ja. Maar ja, werkt dat nog?
17: Ja, ik denk het wel. Wat je... Ja,
16: je moet dit wel zeggen, want jullie staan hier.
17: Nee, maar er zijn ook wel voldoende critici die zeggen van doen jullie eigenlijk nog wel voldoende?
16: Yeah. Ja, is dat zo?
17: Nou ja, bij motorsport hebben we natuurlijk customer racing is heel belangrijk. Als je daar wat sceptisch naar kijkt, dan zou je zeggen van maar waarom doen jullie dat zelf niet? Wij racen eigenlijk nu via teams natuurlijk. Tot en met de Le Mans optredens aan toe. En die supporten we goed. We vinden dat belangrijk. Wat er natuurlijk heel belangrijk is, de technology transfer die er wel moet zijn. Ja, dat is ook misschien de reden waarom we op een gegeven moment naar de Formule 1 hebben gekeken. Van ja, kunnen we onze resourcing en engineering eigenlijk niet beter stoppen in wat toen Project I is geworden. Waar de BMW i en de BMW i3 uit voorgekomen zijn. Dus die aerodynamica en de lichtgewicht en carbon hebben we van gezegd. Van, nou, misschien is dat niet meer Formule 1. En moeten we dat stoppen in iets wat echt naar de straat toe komt. Omdat het verschil tussen Formule 1 toen en wat het moest gaan worden op de straat wel erg groot aan het worden was.
15: En hebben jullie daar gelijk in gekregen? Want we zien de andere twee Duitse premium merken natuurlijk nu wel in de Formule 1.
17: Ja.
15: Mercedes al veel langer, Audi net toegetreden.
17: Nou ja, wij vonden het
15: gaat
17: voor
15: het dan niet een beetje kriebelen?
17: Pas op, hè. We zijn op 9 seconden geen winnaar geworden van Le Mans vorige week. We hebben een prachtige 24
15: plaats
17: uur van de Nürburgring.
15: Tweede plaats is de bovenste van de slechte plekken van de verliezers. Hè?
17: Ja, goed. We stonden
15: de eerste verliezer,
17: daar.
15: Toch?
17: Ja. Zonder pole position. Een disqualificatie, maar dat was 5000ste.
16: Ja.
17: Nee, dus dat hele Le Mans prototype project is ontzettend belangrijk. Omdat daar heel veel technology transfer in zit. En de GT-auto's, dat zijn natuurlijk uiteindelijk GT3'en. Zijn natuurlijk, liggen heel dicht bij straatversies. Ja. Dus dat is, het is belangrijk. En wat je ziet, ook dankzij Max, denk ik, is dat de hele GT-racing enorm de lift zit. En niet alleen maar op dat soort grote evenementen als de 24 uur voor de Nürburgring. Ja. Waar honderdduizenden mensen naartoe komen. Slapen, barbecue en nog wat. Maar ook vooral online. Dat zie je, en dat zie je hier op het circuit ook in de DNRT. Voorheen er zijn merken en teams ook bij ons geweest. En die zeiden van sponsoren, klantactivatie. Daarvan hadden we altijd gezegd van ik race zelf een beetje. En ik weet, niemand interesseert het wat ik doe. Dat vind ik interessant.
16: Ja.
17: En dan komt hooguit je moeder en de hond misschien kijken. Maar wat je nu ziet, en dat is wat de DNRT heel leuk doet, is dus ze streamen dit.
16: Ja.
17: Daarvan zeggen mensen wel van daar ga ik wel naar kijken. Dus ik denk dat toerwagen en GT-racing zit echt wel in de lift. En voor ons is het daarom ook hartstikke belangrijk. Omdat het dicht bij ons straatauto's zit. Ja.
15: Mooi. Voor de mensen die hier zijn, is ook voor het eerst hier dan de M-concept Neue Klasse te zien. Hè? Vorige week onthuld, zei het al, op de 24 uur van Le Mans. We hadden het net over dit. Is dan wel echt de voorbode van de elektrische M3, hè?
17: Ja. Ja. Ja. Het heet nadrukkelijk de M-concept Neue Klasse. Dus het gaat over hoe... Het is deels een design presentatie eigenlijk. Van welke richting moet je het gaan zoeken in de nieuwe klasse. En het gaat ook over technology natuurlijk.
16: Ja.
17: Maar goed, het ding lijkt natuurlijk enorm veel op de i3 die we net geïntroduceerd hebben. Dus
16: Maar en BMW heeft ook wel traditie van M3's lanceren als concept. En dan krijg je met iets minder gekke kleuren en gekke wielen.
15: Ja.
16: En één lipje minder. En dan, dat is toch de productieversie.
17: Ja.
16: Dus hoe dicht zit deze er tegenaan?
17: Nou ja, je weet zelf, wij maken vision auto's. Dat zijn vaak wat wildere ideeën waar het vertellen van een bepaald verhaal. Dus richting de iX3, dus de eerste van de nieuwe klasse, hebben we eigenlijk 4 verschillende vision modellen gehad. Nou, daar is soms wel eens wat kritiek op, maar dat gaat dan niet in eerste plaats om design. Dat gaat ook niet om, maar dat gaat dan over connectivity bijvoorbeeld of over het hergebruiken van materialen of zoiets dergelijks. Dus een vision auto ligt vaak verder weg van wat er uiteindelijk te zien is.
16: Bij je slaap te vallen. Hè?
17: Dan hebben we concept auto's. En die liggen vaak heel dicht bij wat er straks op straat te zien is. Ja. En dit is een concept auto.
15: Ja, dus
17: een lange antwoord, maar
16: antwoord
17: dat ook ja kan zijn.
15: Het wordt niet één op één, maar het zit er wel heel dicht in de buurt.
17: Ja, nee, ik wil niet dat Wouter in slaap valt, maar dat is wel het verhaal.
16: Vanavond wel, het zou heerlijk zijn als ik hem met de hitte. De traditionele M-klant, die kocht nog geen elektrische M3 bij jullie. Ik denk dat ze wel moeten wennen.
17: Waarschijnlijk.
16: Ja,
17: zeer waarschijnlijk. Kijk, wij hebben een technology open filosofie over heel veel verschillende modellen. Dus wat bijvoorbeeld in ontwikkeling is op dit moment is de X5. Daar is de verwachting van dat die in bijna alle aandrijflijnen te zien zal zijn. Die filosofie zou je ook kunnen toepassen op M. We hebben nu net de I3 aangekondigd. Die is sinds gisteren leverbaar of orderbaar, moet ik zeggen. Mm-hmm. En het is logisch dat de M3 dan ook als eerste elektrisch wordt genoemd. Maar wij zien ook testauto's rondrijden op de Nürburgring met 4 uitlaten erin. Dus mogelijk komt er nog wel wat met, laten we zeggen, conventionele krachtbronnen.
16: Ja, may the best technology win. Is dat wat er uiteindelijk gaat gebeuren?
17: Nou ja, de filosofie van technology open is dat er op verschillende plekken op de verschillende wereld verschillende demands zijn over wat mensen willen. En we willen dat graag in staat stellen om te doen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel richting elektrisch. Maar wij denken dat er nog een behoorlijke tijd is dat dat soort technologieën naast elkaar kunnen bestaan.
15: Ja, er zijn ook heel veel verschillende mensen. Je zou kunnen zeggen van, is de traditionele klant van de M3 wel ook de klant van de elektrische M3? Of hebben jullie het idee dat er een nieuwe klantencategorie daarvoor gaat opstaan?
17: Ja, uitkijken dat het niet een te saai antwoord wordt. Maar ook klantengroepen evolueren natuurlijk net zo goed mee. Hè? Dus ik heb net een rapportje gelezen van de collega's van Andrew hier over hoe de I3 is ontvangen. Men begrijpt wel dat we, kijk, hoe we die nieuwe M3's aan het ontwikkelen zijn, is dat er zitten bijvoorbeeld schakelflippers op die concept. En dan kun je je afvragen, is dat wel nodig? Dus met respect naar wat mensen graag willen. Dus alle bedieningselementen die rood zijn in die auto, daar kun je zelf nog wat mee doen. Dus het is niet alleen maar in drive stoppen. Okay. Maar je kunt wel met rijmodi spelen en dat soort zaken. Dat zijn dingen die appelleren aan wat huidige M-klanten belangrijk vinden. Maar ik denk dat er een hele generatie opgroeit die niet anders gewend zal zijn.
16: Dat is waar. En deels moet ik ook wennen. Een volledig elektrische auto biedt ook alweer kansen. Hè? Want jullie hebben natuurlijk al dingen laten zien. Hè? De Heart of Joy. Nou, ook weer een beetje marketingterm. Dus. Maar 4 elektromotoren. Waarmee je dus natuurlijk veel spectaculairdere dingen kan doen. Met een verbrandingsmotor. Dan met een moeilijke aandrijflijn. Die helemaal niet zo snel kan schakelen. Van alle kracht naar voren of naar achter. Of naar links of naar rechts. Dus in die zin. Denk ik dat er. Zie ik ook wel. Zeg maar de mooie mogelijkheden. Tegelijkertijd, 6 in lijn. Ja, wel een snoepje, hè?
15: Ja.
16: Dus die willen we er nog wel bij hebben. Maar op zich natuurlijk goed, denk ik, dat jullie beide aanbieden. Komt dan, eigenlijk zien we natuurlijk nu, I3 is eerst gekomen. We zien natuurlijk ook wel van, er gaat nog iets met de 3-serie gebeuren. Misschien heb ik wel al meer ervan gezien, maar dat mag ik nog niet vertellen van Andrew. Die zit daar heel streng te kijken. Betekent dat we eerst I3 elektrische, I3M-achtig, weet ik veel hoe die gaat heten. Jij weet het wel, maar gaat het niet vertellen. En dan pas de nieuwe verbrandingsmotor M3 mogelijk gaan zien?
17: Nou, in ieder geval, als die komt, in ieder geval niet in een andere volgorde.
16: Nee,
17: ja.
16: Oké. Okay.
17: Ja. Ik nou nadrukkelijk mijn mond, maar ik bedoel nogmaals.
16: Wij vullen dit wel in.
17: Nee, maar dat zal dan, als die komt, dan geen is dat in die volgorde.
16: Nee, bedankt. Potentieel wordt natuurlijk de elektrische M3 variant, noem maar even zo, hè, omdat we de echte naam nog niet weten, goedkoper dan de M3 met verbrandingsmotor. Want je ziet natuurlijk nu al met M5 en M3. M5 natuurlijk plug-in hybride voor de mensen die dat niet weten. Die is goedkoper in Nederland vanwege de belastingvoordelen. Dat gaat met die elektrische M3. Dat misschien wel het koopje van de eeuw. Overdreven, maar.
17: Ja, dat gaat met grote klappen.
16: Yeah.
17: Ja, en laten we hopen dat dat ook zo blijft natuurlijk. Want er verandert nog wel eens wat in onze fiscale wetgeving.
16: Ja, maar dat houdt het spannend, joh.
17: Ja. Ja. Nee, maar volgens nog wordt het... ik weet niet of bereikbaarder nou het woord is. Maar technisch is dat natuurlijk zo.
16: Enorm dus lage verbruikskosten.
15: Maar het is ook wel weer logisch om te bedenken dat gaat veranderen. Hè? Want op een gegeven moment gaat de minister van Financiën zeggen, mijn schatkist begint leeg te raken.
17: Ja, nee,
15: als iedereen elektrisch gaat kopen.
16: Over de Nooie Klasse hoor ook nog steeds.
17: Nee. Sorry. Ik heb het niet te doen met ze. Maar
15: Nee, precies.
16: Nooie Klasse gaat goed. Productie uitbreiden, weet ik veel wat allemaal. gaat echt zo goed? Is meer dan het marketingverhaal?
17: Nee, want daar word je hard op afgerekend. Ik bedoel, uiteindelijk zijn die cijfers natuurlijk straks gewoon openbaar. Maar als je doelt op de... we hebben de I3 net geïntroduceerd. Ja. Wat wij aan de, laten we in marketingtermen heel even aan de funnel kunnen zien aan de voorkant, dan is dat eigenlijk net zo indrukwekkend als dat we tijdens de iX3 hebben gezien. Dus mensen die komen kijken, die een bepaalde interactie hebben op de website. Mensen die zich inschrijven voor nieuwsbrieven. Tot en met de eerste orders aan toe gisteren. Is dat geeft dat ontzettend veel vertrouwen.
16: Ja. Ja. Dat is Nederland. BMW wereldwijd gaf wel een winstwaarschuwing af. Dat is natuurlijk weer andere zaken.
17: Ja, dat is een heel duaal gevoel. Ja. In Nederland doen we het met BMW ontzettend goed. Ja. De klanten zijn ontzettend tevreden. De leasemaatschappij is ontzettend... Nee, maar is zo. Dat is ook aantoonbaar. Zijn we segmentleider al jaren. En Europa doet het ook ontzettend goed. Ik ga maandag naar München, maar ik verwacht daar wel een heel andere sfeer aan te treffen. Omdat een aantal oorzaken ons wel knijterhard raakt. Dat geldt voor andere OEM's natuurlijk hetzelfde. Ja. Met als laatste snoepje op de taart de brandstofprijzen die ook in China enorm gestegen zijn. En wat we daar nog deden waren conventionele verbrandingsmotoren. En dat is ook hard ingestort. En dat gaat daar ook weer met ontzettend grote stappen. En dat is maar ook de achtergrond voor de winstwaarschuwing. Want daar gaat echt volume uit nu. En alles wat je niet bouwt kan ook niet verkocht worden. Ja. Dus,
15: ja, maar je hebt dus met ongelooflijk veel zaken te maken die van buiten komen. Hè. Je had het net eigenlijk over stabiel overheidsbeleid. Dat is één ding. Maar internationaal gebeurt er om de haverklap wat. Er is dan nu een akkoord met tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar het kan zomaar weer zijn dat dat volgende week of volgende maand weer de prullenbak ingaat. Je kunt daar dus heel moeilijk op sturen.
17: Ja. Ja, dat is waar. Dus ja, goed, het enige wat wij kunnen doen is de juiste auto's bouwen, de juiste strategie hebben over technologie. En we denken dat we die hebben.
15: Ja, nou, over die technologie en de juiste auto's misschien ook wel. Deze week werd bekend dat de iX5 echt een giga batterijpakket krijgt. Hè? Ruim 140 kilowattuur groot. Wordt dit de eerste BMW met een actieradius van rond of meer dan 1000 kilometer? WLTP dan, hè?
17: Ik denk het niet. Okay. Die auto is natuurlijk gewoon wat groter.
15: Ja, wat zwaarder.
17: En wat zwaarder. Dus, maar ik denk wel dat je rond, laten we zeggen, Andrew, 700, 800 kilometer WLTP. Okay. Denk ik dat heel reëel zou zijn, ja.
15: Ja. Voor nu, dankjewel Peter Haug, marketingbaas van BMW Group Nederland. En zometeen.
16: Ja, Jan Lammers. Ja, hij woont hier toch om de hoek. Dus maar weer eens gevraagd. Nee, die kan uiteraard niet ontbreken hier bij de Historic Grand Prix.
15: Tot zo.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
7: China was geen probleem, China was geen gevaar.
6: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
8: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
6: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden op de weg. Onder andere een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Harmelen is de vertraging 10 minuten. Verder de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen zo'n 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter. Volgens Sky News vraagt nu ook de minister van Buitenlandse Zaken hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen. En de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij Biddinghuizen een fietser doodreed. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De bus reed na het ongeluk door. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een Renault-busje met schade. Politie zoekt ook beelden. In Tiel, in de Betuwe, zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat een automobilist op ze inreed. De agenten waren op een melding afgekomen en toen ze op de stoep stonden werden ze aangereden door een man uit Maurik. Die was onder invloed. Hij zit vast op verdenking van gevaarlijk rijgedrag. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met hun voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. En 2 mensen op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk zijn zwaar gewond geraakt nadat een motorrijder aan het stunten was, meldt Omroep VRT. Hij maakte een wheelie, verloor de macht over de motor en schoot het terras op. De man raakte zelf ook gewond en is aangehouden, net als 2 anderen die alles filmden. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken en daar kan ook een buitje vallen. Daar 22 graden, in Limburg warmer en maximaal 31 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: Welkom terug. We zijn bij de Historic Grand Prix op circuit Zandvoort. Af en toe hoor je wat hier voorbij komen. We zitten in de pitstraat.
16: Ik hoorde ons model. Ik hoorde 911. Zo'n kenmerkend geluid. Ja. Zeg maar zo achter op het circuit even het gas open trekken. Ja, over 2 maanden knallen hier de Formule 1 auto's over de baan. De stofzuigers noem ik zoals ik het altijd noem. Maar dit weekend staat helemaal in het teken van klassieke raceauto's.
15: Ja, en Roman Caressani is adviseur bij de Historic Auto Renclub, HARC. noemen we dat ook wel kort gezegd. Roman, leuk dat je er bent. Is dit eigenlijk stiekem misschien wel het leukste raceweekend van het jaar hier op Zandvoort?
2: Ja, 100%.
15: Even twijfel.
2: Je vraagt het aan de verkeerde persoon. Ik ben zelfs opgegroeid met de historische motorsport. Ja. 20 jaar actief gereisd. Op Zandvoort ook heel veel gedaan. En ik denk ook een van de initiatiefnemers van de historische Grand Prix in 2012. Ja. Dus ja, ik vind het superleuk dat het nog steeds bestaat.
16: En waarom is het zo leuk? Voor de mensen die hier misschien nog nooit zijn. Waarom moeten ze komen kijken?
2: Nou, ik denk die sfeer is met alle bescheidenheid wat relaxter, wat makkelijker, wat eenvoudiger en ook toegankelijker. Ja. Dan moderne evenementen, laat staan de F1. Ja. Met alle accreditaties en moeilijkheden. En van jong tot oud, voor iedereen valt wat te zien. Een hoop herinneringen, mindsets richting zijn eigen of haar eigen jeugd.
15: Ja.
2: Ik denk dat maakt het gewoon, en niet alleen in Zandvoort, maar wereldwijd heel erg leuk. En daarom is de historische autosport populairder dan ooit.
15: Ja, je krijgt ook een heel mooi historisch beeld, hè, van al die auto's die meedoen. Maar toch, ik merkte dat je heel even twijfelde met je antwoord toen ik het vroeg.
2: Ja, misschien was dat een politieke twijfel.
15: Maar of nee. Omdat toch ook eigenlijk het Formule 1 weekend niet kunt vergelijken met zoiets als
2: nee,
15: dit.
2: Totaal niet. Formule 1 staat ergens in dat universum. Dan komt heel lang niets.
15: Ja.
2: Althans, zo zie ik het.
15: Aha.
2: Maar voor mij is de historische autosport. En daar heb je natuurlijk ook highlights in. Goodwood, Classic Le Mans, andere events.
15: Past
2: en dan
15: het inderdaad
2: komt de rest
15: in dat rijtje?
2: Ja, past wel in dat rijtje, 100%. En Zandvoort heeft natuurlijk zelfs ook een gigantische historie. Die mag je ook niet vergeten.
16: Nee. Eigenlijk kun je hier op de Historic Grand Prix veel meer auto's kijken en luisteren. En heel veel verschillende dingen. En in zin de sfeer, zoals jij het omschrijft, inderdaad, helemaal mee eens. Maar ja, Formule 1 is natuurlijk gewoon die wedstrijd. En de hoop dat Max gaat winnen natuurlijk als Nederlanders allemaal, zoals ze die hebben. En dit is veel meer. Ja, ik hoor er af en toe wat dingen voorbij komen. Dat maakt het gaaf. En ook wel de historie, zeg maar. Maar die er is. Heel erg gaaf. Wat voor soort raceklasses komen in actie? En wat voor soort auto's? Waar moet je een beetje aan denken?
2: Nou, wat wij, tenminste wij, ik niet meer. Maar wat in de principe wel de bedoeling was om de klassieke Formule 1 natuurlijk als highlight hier naartoe te krijgen. Ja. Dan heb je het over een enorme verscheidenheid van auto's. Dat was nummer 1. Een aantal andere Formule series, maar ook natuurlijk niet te vergeten de tourwagens en GT's. Wij noemen het allemaal auto's met dak.
16: Ja. Ik noem het de auto's die je kan herkennen. Ik zag net een Jaguar S-Type bijvoorbeeld. En een Ferrari 458. Maar ook dat soort.
2: En dat maakt het dan zo leuk. Ik vind van jong tot oud, voor iedereen zit een stuk herkenbaarheid in.
16: Ja.
2: Voor de wat ouderen onder ons, dat was de auto van mijn vader of van mijn opa. En die zie je hier ineens niet alleen rijden, maar racen.
16: Ja. Is het ook echt een race? Het is niet een demo dat mensen.
2: Nee. Die race-series die hier ingeschreven staan, nogmaals, ik heb het 20 jaar mogen beoefenen.
16: Ja.
2: Heel erg leuk. Het woord gentleman drivers wordt het genoemd.
16: Ja.
2: Dat je de helm op hebt. Niet bij allemaal, maar 99,9%.
16: Ja.
2: En dan gaat het ook spiegel tot spiegel. Alleen wat het verschil is met modern. Men let wel op zijn of haar spullen.
15: Nou ja, maar dat is natuurlijk. Ja, het is prijzig, kan ik me voorstellen. Maar je kunt je ook vraagtekens stellen bij de veiligheid natuurlijk. Want dit zijn auto's uit een ander tijdperk. En als je kijkt naar Formule 1, wat daar allemaal is ontwikkeld om de sport veiliger te maken. En zelfs dan zie je nog dingen gebeuren waarvan je denkt, nou gaat dat echt tot het gaatje. Gebeurt dat hier toch ook nog een beetje?
2: Nou ja, qua veiligheid wordt vaak onderschat. Wij moeten met de historische auto's ook al aan de FIA, de FIA, de Wereldbond voor Automobielrainsport, voldoen qua fuel cells, dus tanks, rolkooien, kleding. Die doet niet onder qua Formule 1. Je persoonlijke uitrusting, helm, kleding, ondergoed, et cetera, et cetera. Tuurlijk zijn die auto's over het algemeen wat gevaarlijker.
15: Ja.
2: Men rijdt ook daarentegen
15: iets voorzichtiger.
2: Een tikkie voorzichtiger.
16: Echt? Ik zie ze af en toe voorbij komen. Ik zie er ook online wel af en toe filmpjes. Denk ik, nou, ik weet niet of ik dat zou durven met zo'n museumstuk.
2: Ja, maar weet je, ik denk voor de gemiddeld iemand die nog nooit in zulke auto's gereden heeft, is alles wat een beetje snel gaat, gaat dan ook heel hard.
16: Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, daar stappen natuurlijk ook steeds meer profs in. Ja. Maar die krijgen wel vaak heel veel respect voor het materiaal.
16: Ja.
2: Uitzonderingen dagen later.
15: Oh ja, ja. Noem eens namen.
2: Nee, dat doe ik niet.
15: Hoe was je zelf? Was jij zelf? Want je kwam de rode waas en...
2: Nou ja, ik ben zoals je het hoort oorspronkelijk uit Oostenrijk. Ik heb vrij hoog geskiet.
16: Yeah.
2: Dus de competitie zit er helaas verschrikkelijk in.
16: Yeah.
2: Ik heb ook een jongere zoon die raced. Die heeft dat denk ik volledig overgenomen.
16: Yeah.
2: Maar het andere probleem is ook... Ja, als je competitief bent ingesteld, yeah, historie of niet... Je vertrekt en je wil vooraan eindigen. Yeah. Punt.
16: Yeah. Yeah. Lijkt me geen goedkope hobby, historische racen. Of valt dat nog wel? Kan je een indicatie geven? Of is het...
2: Het hangt heel erg van dat type auto af.
16: Yeah.
2: Wat het in de historische autosport leuk maakt. Je hebt een heleboel, en die mensen vereer ik persoonlijk het meest... die echt met hun laatste centen bij elkaar gespaard... die zelf kunnen sleutelen naar het circuit komen. Daar alles voor laten, tot vakanties aan toe.
16: Yeah.
2: Dat noemen wij de kofferpak-racers. Maar dat is niet oneerbiedig bedoeld. Nee. In het tegendeel. Dus dan kan je het weer zo goedkoop mogelijk maken. Maar je kan natuurlijk ook in de historische Ferrari stappen. Ja. Ik noem maar een merk en andere. Dan kan je het zo duur maken als je het zelfs wil.
16: Ja.
2: Dus ook dat is enorm breed. Je kan bijvoorbeeld bij de Haak. Heeft een eigen klasse. Het NK 82-90. De naam zegt het al. Raceauto's van 82 tot 90. Ik roep maar wat. Waarschijnlijk is niet iedereen mee eens. Maar voor 10.000 euro doe je daar een heel seizoen mee.
16: Ja.
2: Is veel geld,
16: ja,
2: maar in de racerij een betrekkelijk bescheiden bedrag.
16: Wat zijn een beetje de duurste auto's die er rondrijden? Heb je dan over tonnen of is het miljoenen of nog erger?
2: Kijk, wat je tegenwoordig ziet, je ziet weinig originele auto's nog op circuits.
16: Nee.
2: Omdat die auto's niet alleen te duur geworden zijn, maar ook te onveilig.
15: Ja.
2: Je ziet wat meer, wij noemen dat continuations... Replica's is niet dat juiste woord. Nee, die continuations moeten ook exact nagebouwd worden. Dus dan zie je hele dure Ferraris die misschien 20, 30 miljoen waard zijn. Daar wordt niet meer wat algemeen mee gereest.
15: Nee.
2: Die auto's worden, Polt en Nat heet het, nagebouwd. Conform de Via. Maar die kosten ook al een miljoen plus.
16: Yeah.
2: Dus ja, wat is duur en wat is heel erg duur.
15: Ja.
2: Maar wat je vandaag hier zo ziet... je ziet dan 250 LM meerijden. Je ziet diverse Formule 1's. Enorm toegenomen in waarde. Sportscars. En wat duur blijft, zijn auto's met historie.
15: Ja.
2: Maakt niet uit of dat een GT is, een tourwagen of een Formule 1. Maar als daar een beroemde coureur op gezeten heeft...
15: die
2: goede resultaten,
15: prijs heeft gewonnen,
2: net
15: inderdaad,
2: als met kunst...
15: Ja.
2: Dan blijft dat altijd een high-end auto. En als je die natuurlijk vernielt met een race... Ja, heb je een ander issue. Terwijl, er is bijna geen raceauto die nooit schade heeft gehad.
15: Nee, precies. Dat is nou eenmaal zo. Volgende week ga jij richting Oostenrijk, hè, naar de Red Bull Ring voor de Legends Parade. Ook daar, wat houdt dat precies in?
2: Ja, toen de Red Bull Ring de Formule 1 weer heeft teruggekregen in 2014... heeft Red Bull eigenlijk het idee gehad om dat te promoten... en wat bijzonders te doen, moeten we oude historische Formule 1's... ook nog toen dat tijd kon dat, met de originele rijders... Op de baan brengen als parade. Nou, dat is in zekere mate jarenlang gelukt. Alleen ja, naarmate de tijd vordert, hou je ook steeds minder rijders over.
15: Ja.
2: Maar dit jaar gaan we dat weer doen. Ik ben daar met een team voor gevraagd om daarbij te assisteren. Omdat ik nu sinds 22 ook de Red Bull Ring Classics doe. Is eigenlijk een soort van historische Grand Prix. Maar dan op de Red Bull Ring. Met alle plezier overigens. Maar ja, er komt steeds meer erbij. En dan vaak in combinatie met Red Bull en de Red Bull Ring.
15: Ja. Gaan we nog een Nederlander?
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: In de geur van Le Mans. Goed je weer eens te spreken, Jan. Die historische Grand Prix, is dat een feest van herkenning voor jou?
2: Ja, het is zeker leuk, omdat je letterlijk wat je zegt, heel veel auto's die herken je. Ik heb net even bij David Hart, dat doen we vanavond iets bij Ziggo, met de Ferrari 512. Dat was de allereerste Le Mans auto waar ik ooit in zat.
1: Oh, cool.
2: Dat was in 1971. Toen was Rob Slotemaker, die was toen met al die slips bezig voor die film van Steve McQueen. De 24 uur van Le Mans, die staat nu nog op YouTube. En dat was de allereerste auto waar ik ingezeten heb. Dus hebben we gewoon een superleuk itempje even mee opgenomen. Maar er staan hier een oude Shadow van Elio De Angelis. Hè, mijn teamgenoot in mijn debuutjaar.
1: Ja.
2: Dus ja, er staat ook, zag ik, een oude auto van de Ed Zwart. Die reed toen voor Radio Veronica met een Abarth, weet je. Het waren toen stoere auto's. Nu zijn het bijna sleutelhangers.
1: Ja.
2: Maar nee, superleuk. Superleuk.
1: En is er eentje waarvan je zegt van, ah ja, daar heb ik de mooiste herinneringen aan?
2: Ja, ik denk als ik er eentje uit moet halen nu, dan zou dat wel die Ferrari 512 zijn, ja. Van David. Dus die, ja, maar ook prachtig gerestaureerd. Hè. Je ziet ook, we hebben het er net best wel vaak over gehad, maar hey, je hebt hier auto's die hebben om twee redenen vaak waarde. Hè, ja. De een is dan puur de historische waarde. Hè, die is gewoon authentiek, historisch, bla bla bla. Maar de andere, die heeft weer superveel waarde. Want dat zijn dan replica's. Maar de waarde daarvan zit dan weer in de kwaliteit. He, die kwaliteit van die auto's, die is ongelooflijk. Met Vlosstraat worden die schoongemaakt. Ja, echt gewoon nieuw. Echt mooi, ja, om te zien.
1: Waanzinnig. Maar heb je dan niet zelf de neiging om lekker achter het stuur te stappen? Hier?
2: Nee, joh. Ik doe dat al vanaf mijn 12.
1: Ja,
2: ik heb net 70 aangetikt. Dus op een gegeven moment is de geest wel uit de fles.
1: Hè. Echt waar?
2: Dus, ja, dus dingen die spontaan opkomen. Ik doe één keer per jaar vaak in Zuid. Één of twee keer per jaar. Ik heb heel veel goede vrienden bij toeval in Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Nou, is goed vertoeven daar natuurlijk. Dus je hebt tegenwoordig het Festival of Speed.
1: Ja.
2: Dat is een soort, niet echt een heuvelklim, maar wel langs de heuvel. De sprint. Superleuk. Je hebt de 9 uur van Killarney. Niet Kyalami, dat ligt bij Johannesburg. Maar ja. Killarney is een oud traditioneel circuit waar vroeger ook Grand Prix werden gehouden. Net buiten Kaapstad. Daar doe ik af en toe met een event mee. Dus dat soort dingen, gewoon met vrienden, leuke dingen.
1: Lekker overwinteren in Zuid-Afrika.
2: Ja, ja, ja.
1: Jan, hebben je wel door, hoor.
2: Dus donderdag heen, zondagavond terug. Ja.
3: Geen tijdverschil, hè?
1: Geen jetlag. Ja, dat is wel heerlijk. Dus die 512, dat is wel, is dat voor jou wat hier staat het leukste?
2: Ja,
1: als jij één auto zou mogen kiezen waar je ooit mee gereisd hebt, en die zou je bij jou in de garage mogen zetten en af en toe even mogen uitlaten, welke zou het worden?
2: Wow, waar ik mee gereisd heb, dat.
1: Dat zijn er zoveel, waar je zeggen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, dan denk ik toch wel die Daytona Ferrari van Piet Roelofs. Want
1: ja.
2: Natuurlijk een briljante auto. En Nicky Pastorelli rijdt daarmee. Ja, dat is natuurlijk echt een juweeltje van een auto om te zien, om mee te rijden, om te horen. Ja, dat, en daar heb ik dan toevallig niet oorspronkelijk in gereden, maar wel een historische race. Dus technisch gezien heb ik daarmee gereden.
1: Ja.
2: Zou ik die nemen?
1: Ja, je kan het altijd een beetje oprekken. Volgende week rijd je tijdens de Legends Parade op de Red Bull Ring in een Lotus 77.
2: Ja.
1: Ook gaaf.
2: Super gaaf. Dat is de auto van Mario Andretti. Dat is best wel een bijzonder tijdperk. Want Mario Andretti reed met Ronnie Peterson. En terwijl ik mijn contract tekende in 1979 in Monza. Sorry, 1978. Ik was op Monza. Ik tekende mijn contract en we keken elkaar aan van, oh shit, de start van de race is over 10 minuten. Dus toen liepen we naar de pitstraat.
1: Wow.
2: En binnen een kwartier dat ik mijn contract tekende. En dat ik aan de pitstraat stond, verongelukte toen Ronnie Peterson.
1: Oh, heftig. Ja. Ja.
2: En die was heel bizar. Dus dat was wel een signaal van, nou, weet waar je aan begint.
1: Ja.
2: Dus, ja.
1: Maar ja, dan ga je hier soort vrijwillig met dit soort auto's ook rondrijden. En op de Red Bull Ring. Ben je nooit bang dat je toch zo'n stukje historie afschrijft?
2: Nou ja, weet je. Dat
1: gemiddelde coureur is nooit bang.
2: Nee, kijk, af en toe rij je gewoon met

0: een Rembrandt rond natuurlijk. Dus daar moet je echt ook wel met respect mee omgaan. Dus zeker ook volgende week. Die mensen hebben die auto's natuurlijk met zoveel zorg en aandacht en liefde voor het materiaal geprepareerd. Dus daar gaat het zeker niet om die laatste seconde, laat staan 5 seconden.
1: Maar deze mensen willen natuurlijk ook wel die auto een beetje goed in actie zien, toch?
0: Ja, klopt, zeg je helemaal goed. En Albert Westerman van State of Art, die was altijd een liefhebber van historisch racen. Heb ik samen met Chris Segers toen nog een keer de Carrera Panamericana gedaan. En toen hadden we een keer een hele snelle bocht. En bij het uitkomen gleek een beetje te dwars en tikte ik de vangrail aan. Dus er zat zo'n afdruk van die vangrail aan de zijkant. En toen zei Albert naderhand van, dit hoort bij de historie. En ook destijds met de M1 Procars die hier waren van BMW Autosport. Die zeiden gewoon van, nou, wij vinden het juist leuk als mensen deze auto op snelheid zien rijden. Ja, ja. Dus zomaar een parade, zo'n bloemencorso, dat vinden ze niks. Dus dat vond ik wel leuk, want dan kon je tenminste all-in gaan. Ja, en dat zijn ook allemaal geweldige auto's.
1: Ja, gaaf. Ja. Ja. Het is natuurlijk een historic Grand Prix hier dit weekend in Zandvoort. Vind je zoon René dit ook leuk? Is hij hier te vinden?
0: Dat denk ik niet. Hij is 17, hè? En dan hebben die jongens, als ze niet op het circuit zijn, andere interesses dan naar die oude grafjammers te kijken. Hè? Dat zegt hij niet zelf zo, maar ik stel me zo voor dat hij... Ja, die jongens die hebben die beleving niet zo. Ik denk... Als hij eenmaal met zijn auto een keer zou rijden of wat dan ook. Dus dat groeit wel. Ja, ja. Je merkt ook wel dat hij steeds dieper erin duikt. Maar hij vindt nu leuk om allemaal van die bijzondere sporters. Hij heeft zo'n fase gehad. Daar was hij heel erg in het basketbal met Kobe Bryant. Oh, een boek aan het lezen. En nu is die jongen die triatleet die in één keer de marathon won. Halve marathon. Lee heet hij, geloof ik. Ja. En nou goed, daar is hij nou helemaal vol van. Dus hij is veel aan het hardlopen en veel in de sportschool. En natuurlijk als hij niet op het circuit is. Maar dit soort momenten denk ik dat hij met zijn vrienden naar het strand gaat.
2: Oh ja. Hoe gaat het met zijn racecarrière? Zo'n beginnende carrière, feitelijk.
0: Ja. Nou ja, we zijn al redelijk gevorderd. Ik denk dat we op 2/3 zitten. Maar die laatste loodjes... we hebben altijd de filosofie gehad, als je niet wint, gaan we niet door. Okay. Dus net als op school, je moet alle levels clearen. Yeah. Er zitten jongens nu in de Formule 2 en de Formule 3, die hebben daarvoor nog nooit een race gewonnen.
1: Nee.
0: Niet op de kartbaan, niet met de minis, de junioren, de senioren. Nooit een race gewonnen en die verwachten dat het dan in Formule 1 gaat gebeuren. Nou, zo zijn wij niet. Dus hij moet gewoon leveren, hij moet gewoon presteren. En hij heeft zijn kartperiode afgesloten als nummer 1 op de world ranking van de FIA. Dus dat was mooi. Op dat moment had hij nog niet een meter met een raceauto op een circuit gereden. Dus dat circuitracen met auto's heeft hij echt 2 jaar Formule 4 wel nodig voor gehad. Om daar al die facetten onder de knie te krijgen. Maar wel heel veel races al gewonnen. En nu rijdt hij in Eurocup 3. Dat is op sommige circuits zijn die zelfs een beetje sneller dan Formule 3.
1: Bij MP Motorsport, toch?
0: Ja, alles MP Motorsport. Ja. Dus in die Eurocup 3 gaat het heel goed. En ik heb het idee dat hij ook steeds beter wordt. En hij wordt ook een stukje volwassener. Dus nee, so far so good. Maar het echte werk moet allemaal nog gaan gebeuren.
1: En wat is het echte werk uiteindelijk? Waar ligt
0: het? Het gaat om de Formule 1.
1: Ja, toch echt wel. Dat is de lat die beoogd wordt.
0: Ja, en ik denk dat zeker vanuit ons persoonlijke familieperspectief... ben je daar gewoon het onmogelijke mogelijk aan het maken. Het eerste kartje wat ik voor René kocht... dat kocht ik met €1400 saldo. Want ik was net uit de periode gekomen dat ik moest vechten om niet failliet te gaan.
1: Ja.
0: Nou, dat had ik dan in 2014 op 1 juli voor elkaar... Dus eindelijk alles geregeld met bank, belastingdienst, dus niet failliet. Maar ik moest wel opnieuw beginnen.
1: Ja.
0: En op 13 juli werd er een E6 en toen kreeg hij zijn eerste kartje. Dus eigenlijk zijn we met helemaal nul aan dit project begonnen. Ja. En we zijn nu, we zitten volledig op schema. Overal gewoon de klasses die we aan het aftikken zijn. Op schema zou ook volgend jaar Formule 3 moeten betekenen.
1: Ja.
0: Maar daar moeten we nog hard voor werken. Want financieel Hou ik dit niet heel lang vol? Want nee, de budgetten gaan nu over een miljoen heen.
1: Oh, jeetje,
0: en ja, ja, dus een stukje support voor de toekomst.
1: Ja, dat, je wilt natuurlijk niet nog een keer richting faillissement gaan. Dat,
0: nee, nou, ik ben niet failliet gegaan. Hè.
1: Nee, dus nee, maar richting nuancering. Ja, nee, ja, absoluut.
0: Dus, kijk, je leert daarvan. Hè. En je moet ook oppassen dat je mensen daar niet in meeneemt, nee, in dat sentiment. Maar goed, zijn prestaties die beginnen nu wel een beetje ook over de grenzen goed op te vallen.
1: Okay.
0: Dus ik verwacht tussen nu en het einde van het jaar dat ik dat wel samen met andere partijen ga doen. En met een management wat mijn rol van het sponsor zoeken wel over gaat nemen.
1: Oh ja. Spannende tijden.
0: Nou, vooral leuk.
1: Yeah.
0: Het is natuurlijk heel bevoorrecht. Kijk even wat voor ellende er gaande is. Weet je, dus dat. En als jij dit je problemen mag noemen die je zelf op de hals gehaald hebt. Nee hoor, het is geweldig dat we dit onze problemen mogen noemen.
1: Ja.
0: En het is prachtig. De mensen met wie we het doen. De mensen tegen wie hij rijdt, die jonge jongens, zo langzamerhand Kees allemaal al een jaartje of bijna 10 jaar. Dus al die families onderling gaat goed met elkaar om. Dus het is harde competitie.
1: Ja.
0: Maar je ziet het nu ook vaak op Formule 1 podium. Hè? Dan zie je gewoon
1: dat die mannen allemaal vriendschappen.
0: Ja. Kijk naar Lewis Hamilton en Verstappen.
1: Ja.
0: Ik denk dat Max vond het geweldig dat Lewis weer won. Weet je, dat zie je gewoon. Hè? Dus ja.
1: We hebben nog veel meer besproken, maar dat hoor je natuurlijk in onze podcast. Die luister je terug in onze podcastfeed.
2: Ja, abonneer je gelijk even. Dan krijg je al onze afleveringen altijd als eerste.
1: Leuk, hè? Je kunt ook alles terugluisteren. Ja, dus als je er een beetje tijd over hebt.
2: Ja, of je kan niet in slaap komen, een van de twee.
1: Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: BNR Verkeer. Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Bij knooppunt Ouddijk staat een file van 2 kilometer met 15 minuten vertraging. De A2 dan, richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Hierdoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Hij wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. Dit weekend zijn miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz gegaan, ondanks de claim van Iran dat die weer zou zijn afgesloten. Dat meldt persbureau Bloomberg. Dat kreeg signalen van een tanker die door de straat voer. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance is de straat van Hormuz helemaal niet dicht. En in Brazilië zijn nog eens 3 mensen aangehouden in de zaak van een fatale bungee jump. Een vrouw zou van een brug zijn geduwd zonder dat het touw dat ze om had ergens aan vast zat. De verdachten die nu zijn opgepakt zouden een camera en de beelden die maakte hebben laten verdwijnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week hebben we het uiteraard over de EU-top. Die is ongeveer zojuist net afgelopen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want bij mij zijn ook in de studio Geert-Jan Haan.
8: Buongiorno.
7: En in Brussel Stefan de Vries.
9: Bonjour.
7: Welkom. Laten we naar onze Greatometer gaan.
0: De Greatometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Gert-Jan, wat is er great deze week of not so great?
8: Het hart van de Europese democratie. Dat zagen we deze week op z'n slechtst. En mijn hart bloedt dan als dat gebeurt. Want er werd een wet aangenomen, de terugkeerverordening, het laatste deel van het EU-migratiepact. Het gaat me niet om de inhoud, het gaat me om de reactie die ik zag in het Europees Parlement. Ja, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik vind het gewoon nergens op slaan. Kunnen de Europarlementariërs die wij hebben gekozen niet gewoon even normaal doen? Want ook de Nederlandse Europarlementariërs, jullie staan daar allemaal een staande ovatie te geven, te joelen, te schreeuwen, te scanderen, omdat er een wet is aangenomen. Een wet die gaat over mensen. Doe normaal.
7: Ja, want even, mocht je het niet goed hebben verstaan, het is op zich luid en duidelijk te zeggen, send them back.
8: Ja, dat zegt het ene kamp. En het andere kamp zegt dan weer shame on you als reactie daarop. Maar het was... Kijk, ja. Ik ben niet tegen die wet. Daar gaat het me niet om. Ik ben ook niet voor de wet, want het gaat niet om mijn mening over die wet. Het gaat mij in dit geval om de verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie die je als Europarlementariër hebt, ongeacht wat er wordt geregeld. Wat voor mij mag en kan, is een beschaafd applaus als een zwaar bevochten wet over de streep wordt getrokken. En er waren genoeg Europarlementariërs die dat ook deden. Maar ga nogmaals niet staan joelen, scanderen, elkaar de maat nemen. Send them back over uitgeprocedeerde asielzoekers die dan naar een terugkeerhub moeten, waarschijnlijk in een land waar ze nooit zijn geweest. Shame on you, doe dat nou niet. Je bent niet in een voetbalstadion op het WK voetbal. Je bent in het Europees Parlement. Ik kon me dus wel vinden in de opmerking van de hoofdrapporteur, Malik Asmani, die ik trouwens gewoon zag applaudisseren zittend. Dus kudos voor dat. En Asmani zei deze week op BNR, ik vind deze manier van reageren vanuit het parlement ook niet prettig. Ik wil dat het over de inhoud gaat.
9: Je merkt toch dat het een gevoelig thema is. Dus met andere woorden, wat gepolariseerd. Maar ja, dat is niet de manier waarop ik als politicus in het leven sta. Ik wil graag problemen oplossen en concrete dingen leveren. En dat heb ik vandaag gedaan.
8: Ja, dus Europees Parlement, shame on you.
10: Make Europe great again.
11: China is natuurlijk een gigantisch probleem. Het handelstekort is al opgelopen tot 1 miljard euro per dag.
12: Trade as we have it right now between China and Europe is simply unsustainable.
13: We moeten dat gewoon op een verstandige manier doen, want uiteindelijk hebben Europa en China elkaar ook nodig op heel veel vlakken. En dat vraagt ook een samenwerking die we de komende jaren met elkaar kunnen volhouden.
7: Ja, David Bowie zong in 1983, I feel a wreck without my little China girl. We zijn zo afhankelijk van China en de manier waarop we concurreren met dat land is niet meer vol te houden, zegt de Europese Commissie. Op de Europese top ging het in Brussel onder andere hierover. Gert-Jan, jij was de afgelopen 2 dagen in Brussel. Stefan, jij bent er, zoals we al hebben gezegd, nog steeds. Welkom allebei.
14: Hallo.
7: Stefan, wat voor gevoel hou jij over aan deze Europese top?
14: Nou, het was een beetje gezapig eigenlijk. Het was natuurlijk ontzettend heet. Het was de eerste top zonder Orbán. Dus dat was eigenlijk het, ja, voor veel regeringsleiders toch een gouden randje.
8: Verfrissend.
14: De eerste keer in verfrissend, ja. In de eerste keer in 16 jaar dat de dictator niet aanwezig was. Volgens nog behoorlijk harmonieus, toch? Er zijn wel wat meningsverschillen. Maar je voelt het wel dat de vakantie in de lucht hangt. Of althans, ik voel dat. Misschien is
7: jij
14: het
7: wil gewoon graag vakantie.
14: Maar ja, het is niet een van de toppen die me bij gaat blijven in mijn lange geschiedenis van Europese toppen.
7: Welke zaken zijn er zo al afgesproken, Stefan?
14: Nou, Rusland en Oekraïne zijn natuurlijk veel besproken. Sancties zijn opnieuw verlengd. Op migratie werd vooral aangedrongen op een strengere uitvoering van het nieuwe asiel-migratiepact dat vorige week in werking trad. Waar we het uitgebreid over hadden in onze vorige Mega XL. Verder aandacht ook opvallend voor drugscriminaliteit. De EU wil havens beter beveiligen en ook harder optreden tegen internationale drugskartels. En op de achtergrond speelde daar dan het verhaal over Bolle Jos in mee. En verder bevestigden de leiders hun steun voor Moldavië, dat afgelopen week een belangrijke stap zette richting het EU-lidmaatschap. En waar Gert-Jan en ik ook over spraken met Europees commissaris Marta Kos.
7: Ja.
14: Goed interview met haar. En dat is volgende week te beluisteren.
7: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Want dat heb ik ook nog niet gehoord.
8: Het was een briljant interview.
7: Een briljant interview. Ja. Heel goed, jongens. We komen zo meteen op China. Belangrijk onderwerp. Eerst blijf nog even hier, Gert-Jan. Zelensky was er ook. Wat heeft hij uit de Europese leiders kunnen peuteren? Om het zo maar even te zeggen.
8: Nou, veel mooie woorden. Veel steun, in ieder geval voelbare steun. En als je het hebt over dat EU-lidmaatschap... het was afgelopen week Mega Monday. Dus Moldavië en Oekraïne konden eindelijk beginnen aan hun lange reis richting de EU. De eerste clusters werden geopend, dus ze kunnen inhoudelijk worden beoordeeld nu. En eigenlijk zegt Zelensky, ja, gooi nou al die clusters open. Wij zijn overal wel een soort van klaar voor. Geef ons maar feedback, gaan wij verder hervormen, gaan we hoofdstukken sluiten, gaan we verder aan de slag. Dus Zelensky was weer oldschool Zelensky. Namelijk, ik neem niet genoegen met wat ik heb, ik wil meer.
7: Ik wil meer.
8: En ik vond Kosta en von der Leyen in hun reacties erop wel bereidwillig. Alleen, dat gebeurt vaker in Brussel. Goed in woorden, de daden komen later.
7: Ja, en ook wat de rest van de lidstaten ervan vindt.
8: Ja, niet alle leiders willen dat dit tempo wordt gemaakt.
7: Nee, precies. Over Antonio Kosta gesproken. Een verhaal hier en wat hier ook goed is gevolgd in Nederland. Wat goed, waar veel mensen interesse in hadden, was dat hij contact heeft opgenomen met het Kremlin. Wat waren de reacties in Brussel?
8: Ja, daar werd wel fel op gereageerd. Met name Duitsland en Frankrijk vonden het eigenlijk maar niks dat Antonio Costa hier een soort van op eigen houtje werk van heeft gemaakt. Eigenlijk had hij het al aangekondigd. We hoorden begin mei dat hij in Florence was. En dat hij daar ineens zei, ja, we moeten weer praten met Rusland. Nou, dan kun je wel met dit verhaal nu in het achterhoofd weten dat hij daar toen al mee bezig was. Ja, en je ziet dat er kampen in Europa aan het ontstaan zijn. Dat hij veel standjes heeft gekregen in Brussel. Omdat aardig wat Europese leiders het eigenlijk gewoon niet oké vonden dat Costa dat zomaar heeft gedaan.
7: Dit op eigen houtje is gaan doen, eigenlijk.
8: Precies. Maar er werd ook bijvoorbeeld aan Bart de Wever gevraagd wat hij ervan vond. Bart de Wever gaf aan dat hij het eigenlijk wel logisch vindt dat de voorzitter van de Europese Raad dit soort gesprekken voert, of dit soort contacten legt, of uiteindelijk hij ook de onderhandelingen gaat voeren. Dat is dan een tweede. En toen de Wever de pers te woord stond, toen kwam net Antonio Costa langs. Ja, en dan moet je natuurlijk toch eventjes de Wever hebben die van iets heel serieus dan toch weer een dolletje maakt.
15: See, Costa, you can maybe also come. I
16: was just talking about you, Antonio.
17: You're talking about me.
16: Full of praise. Yeah. Full of praise. Thank you. Saying so, you are the only one who can represent us.
17: Thank you very much.
16: And that we will send you to Moscow as quick as
17: possible. Because you don't like me in Brussels.
16: No.
7: Okay. Nou, dat klinkt wel gezellig eigenlijk. Ja. Gezelliger dan de borrel van Stefan.
8: Maar misschien had Costa dat wel even nodig. Want Merz en volgens mij ook Macron, Stefan, die waren echt in goed Frans not amused met dat Costa dit heeft opgepakt.
14: Nee, absoluut. En van Macron vond ik dat wel opvallend, omdat hij in het begin van de oorlog juist degene was die zei, we moeten blijven praten, we moeten doorgaan met diplomatieke kanalen openhouden met Poetin. We herinneren ons nog allemaal die hele lange tafel met Macron aan de ene kant en Poetin aan de andere kant. En dat was nog maar een paar dagen voor de oorlog begon in Oekraïne. Dus kennelijk is Macron toch echt in de afgelopen jaren wel 180 graden gedraaid. Maar inderdaad, Macron, Merz, ook nog andere regeringsleiders, die waren echt niet blij met het initiatief van Antonio Costa, waar ze ook nog eens niet vooraf van op de hoogte waren gesteld.
7: Het volgende onderwerp op de top en ook het onderwerp waar wij zo even op gaan inzoomen, de mondiale macro-economische onevenwichtigheden, oftewel China. We horen nu al lange tijd uit vele hoeken dat de handelsrelatie met China eens even onder de loep moet worden genomen. Daarom was het ook een onderwerp, zei het in de zijlijnen van de EU-top. Gert-Jan, hoe bijzonder is het dat ze hier toch een heel diner voor vrijmaken?
8: Ja, dat is wel bijzonder, want het werd daarmee wat informeler. Dat je met de benen op tafel nog een keer gaat praten over China. En we hebben natuurlijk eerder dit jaar toppen gehad over concurrentiekracht. Bijvoorbeeld ook in Aldebiezen. Maak nu eens werk van de rapporten van Mario Draghi in Enrico Letta, maar ja, ook al werd de naam China niet genoemd en staat het ook niet in de conclusies, nee, dat het een diner lang over onze relatie met China gaat, dat is broodnodig, maar toch bijzonder.
7: Onze redacteur Michael heeft gesproken met twee Nederlandse Europarlementariërs, Gerbjan Gerbrandy van D66 en Dirk Goting van NSC. We horen Goting die uitlegt welk probleem we nu met China eigenlijk hebben.
18: Eigenlijk zien we twee dingen gebeuren, en zeker ook in de lidstaten. En dat is ten eerste dat de bedrijven, Europese bedrijven, weggedrukt worden uit de Chinese markt. Dus je ziet marktaandelen eigenlijk omlaag gaan. Steeds meer concurrentie erbij komen. En als dat nou allemaal eerlijk zou zijn, dan is dat prima. Maar heel veel concurrentie in China is ook minder eerlijk. Zeker als het over de strategische sectoren gaat. Dus die verliezen terrein in China. En tegelijkertijd zien we Chinese bedrijven veel meer op de Europese markt actief worden. En de uitkomst is eigenlijk altijd dat Europese bedrijven eigenlijk marktaandeel verliezen en kleiner worden.
7: Gert-Jan, hoe komt dit?
8: Nou, misschien moeten we Duitsland maar als voorbeeld nemen. Duitsland zit in een catch-22. Kan weinig doen aan de enorme staatssubsidies die Beijing er tegenaan gooit. Duitsland kan ook weinig doen aan dat Beijing de eigen munt verzwakt en een wisselkoersbeleid hanteert dat de Chinezen een concurrentievoordeel ten opzichte van Europese autobouwers biedt. Maar Duitsland heeft de afgelopen jaren zich zo verknocht aan China, is zo verslaafd geraakt aan China dat ze er ook niet zo makkelijk vanaf komen. En je ziet in China in allerlei provincies nieuwe automerken opduiken, met name EV's, electric vehicles. Maar omdat China momenteel zelf een heleboel mensen heeft, dat hebben ze altijd al trouwens, maar dat er veel Chinezen zijn die momenteel op hun spaargeld blijven zitten en weinig auto's kopen, dan gaan die auto's naar Europa, krijg je overproductie. En ja, het land met de meeste inwoners, met inwoners met veel geld en met als slogan "Wir lieben auto's", ja, dat land heeft een probleem.
11: Duitsland doet vaak moeilijk door de enorme belangen van de Duitse industrie juist in China. Maar ook in Duitsland zie je het nu wel kantelen. In Duitsland wordt ook wel duidelijk dat hun model echt kapot gaat door de wijze waarop China zich opstelt. Dus ik verwacht, zonder dat dat misschien heel hard in allerlei op schrift staande verklaringen komt, dat er toch wel een behoorlijke steun komt voor een hardere lijn richting China vanuit de Europese Raad.
7: De vraag is natuurlijk wat we hieraan moeten en willen doen. Stefan, wat heb jij daarover gehoord op de top?
14: Ja, dat Europa toch wel opschuift naar een hardere lijn tegenover China. Daar waren de leiders het wel opvallend over eens, dat die economische relatie met China uit balans is geraakt. Het getal wordt genoemd van een handelsoverschot van 1 miljard per dag. Nou, dat moet een beetje genuanceerd worden. Dan hebben we het over 1 miljard per dag aan goederen. Want tegelijkertijd heeft China een handelstekort met Europa van 1 miljard per week als het gaat om diensten. Dus het is helemaal niet, niet zo heel slecht als het lijkt. Maar toch, hier gaat het om goederen. Dat moet veranderen. Dat vindt ook bijvoorbeeld commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die heeft een mandaat gekregen om te kijken hoe ze die Chinese bedrijven kan aanpakken. Tegelijkertijd kan de Europese Unie natuurlijk niet kiezen voor een hele duidelijke economische breuk. Maar dat er iets moet veranderen, ja, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens.
7: Maar als iedereen het er dan zo erg over eens wordt, is het dan niet een beetje gek dat het woord, China komt dus helemaal niet voor in de conclusies. Natuurlijk politiek gevoelig, maar als iedereen het erover eens is, dan zou het moeten kunnen, toch?
14: Ja, dat zou je zeggen, maar ja, dat is dan weer typisch Brussel. Dan wordt er weer vermeden om op tenen te gaan trappen. Niet heel erg onbegrijpelijk, snap ik ook wel. Tegelijkertijd geeft dit ook wel weer aan, ook in de discussie met de Verenigde Staten, dat we ons gedragen als Calimero. Kennelijk durft Europa nog steeds niet een vuist te maken en te laten zien, hey, met ons valt niet te sollen. We zijn wederzijds van elkaar afhankelijk, maar wel op onze voorwaarden. En ja, dat de naam China niet wordt genoemd is een beetje zoals Voldemort in Harry Potter.
7: Ja, ze hebben er andere
14: hij die
7: voor
14: niet genoemd mag worden.
7: Ja, ja, precies. Gert-Jan, heb jij die harde lijn ook kunnen ontdekken?
8: Nee, ik heb een iets andere afdronk van de top. Maar als Stefan en ik allebei andere bronnen hebben, dan zal de waarheid in het midden liggen. Dus dat is alleen maar goede journalistiek,
7: dat,
8: toch?
7: Kunnen we dat uitrekenen? Ja,
8: en dat het trouwens niet in de conclusie staat, nog heel even. Dat is waarschijnlijk ook omdat je weet hoe het gaat in Brussel. Dan gaan ze urenlang overleggen over welk zinnetje over China er dan precies moet worden opgeschreven waar iedereen het mee eens is. Nou, dat hebben ze dus ook vermeden. Hadden ze iets meer tijd om het gewoon erover te hebben. Mm. Maar wat is er nou achter de schermen gebeurd? Volgens de informatie die ik heb. Je hebt het diner van de donderdagavond met Ursula von der Leyen en Europese leiders. Nou, von der Leyen die laat de leiders nog een keer zien hoe zwak de economische outlook voor de EU is. Dat handelstekort waar Stefan het ook over heeft. En dan is de conclusie: we willen een constructieve dialoog met China. Er wordt geen extra actie ondernomen. Dus ja, de commissie krijgt wel een mandaat om handelsinstrumenten voor te bereiden die ons dan in de toekomst beter beschermen tegen Chinese dumping van producten, ervoor zorgen dat China in bepaalde sectoren niet een ongezond marktaandeel heeft. Maar eigenlijk hebben de leiders tegen von der Leyen gezegd: bereid het voor, maar houd je kruid nog even droog. Ja, en ik vind dat toch wel opvallend. Want het water staat een land als Duitsland aan de lippen. Aan de andere kant, en dat is denk ik waar Stefan ook op doelt, en dan kom je weer een keer uit bij die Catch-22. Je kunt vrezen voordat China met tegenmaatregelen komt en dan je hele kwetsbare toeleveringsketen raakt. Mm-hmm. Waardoor je dat voelt in de productiekosten, in de auto-industrie, in de chemische industrie. Dat is niet prettig. Of je laat China doorgaan en je pakt ze niet aan. Maar dat raakt je ook in de productiekosten, in de auto-industrie en in de chemische industrie en al die andere sectoren. Dus het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Wat ik alleen dan weer kwalijk vind, is dat niemand durft te kiezen.
7: Nee, en ook onze premier Jette zei er vanochtend weinig over, toch?
8: Helemaal niks. En het hele journaal heeft wat mij betreft gefaald in Brussel. Want niemand heeft Jette er ook naar gevraagd.
7: Ja, wij waren er niet.
8: Het is niet wat zou moeten. Je moet daar wat over vragen. Dus, en gisteravond, Stefan, heb jij Jette er wel wat naar kunnen vragen, geloof ik. En toen was hij ook weer een beetje vlees of vis.
14: Klopt, dat klopt. Ja, daar werden we ook niet heel veel wijzer van. Hij zei wel dat, maar nu parafraseer ik eventjes uit mijn oververhitte hoofd, dat de situatie van de economische, van de Europese bedrijven, dat China oneerlijk concurreert. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat vindt eigenlijk iedereen wel. Maar wat stel je daar tegenover? Nou ja, daar hebben ze het gisteravond uitgebreid over gehad dus.
8: Ja, en dan zei hij, de reactie moet verstandig zijn. Ja, wat is dat dan?
7: Ja, dat is dus. Ja. Gert-Jan, jij kwam ook nog eventjes, misschien nog even één ding over Duitsland. Een artikel tegenover een Duitse delegatie die net in Beijing is geweest deze week. Ja. Wat heb jij, wat voor conclusie heb je daaruit getrokken?
8: Ja, dat was een artikel bij Table Media. Dat is een Duits medium dat ook in het Engels tegenwoordig publiceert. Heel interessant. Een interview met Jens Spaan. Hij is CDU-prominent. En hij is dus net met een delegatie in China geweest. En we zien bij deze bij deze maatregelen tegen China, wat ik al zei, een sleutelrol voor Duitsland weggelegd. Wat aan de ene kant normaal gesproken niet zo havikachtig is richting China. Want ze verdienen daar veel geld. Bedrijven zitten daar. Maar nu ze zien dat delen van hun industrie en economie worden kapot gemaakt, ja, zijn ze toch weer een beetje aan het zoeken naar wat hun positie dan moet zijn. Hm. Nou, en dan moet je even het volgende weten, dat Jens Spaan aangeeft, weet je, je gaat nu in Brussel praten over tegenmaatregelen, maar die liggen er al. Dus waarom moeten de nieuwe bij? Dus hij zegt, we kunnen een handelsbazooka inzetten, die anti-dwangwet. Dus wij kunnen tegen China zeggen, als jullie doorgaan met onze economie kapot maken, dan stellen we die handelsbazooka in en dan hebben we Temu en Shein en al die andere e-commerce platforms, die kunnen we in één dag kapot maken. Die zijn dan helemaal weg. En dan zegt hij zelf in dat interview, en dat is interessant, eigenlijk is het een interview met twee personen, dan zegt hij, ja, maar dat is dan wel maximale escalatie, dus dat wil ik liever vermijden.
7: Dus hij illustreert hier eigenlijk heel erg die Catch-22, waar we het al eerder over hebben gehad, maar dan in een interview, in een gesprek met zichzelf eigenlijk.
8: Exact. En hij wil dat we eigenlijk de huidige regels beter gaan toepassen. Maar hij zegt ook, ik verwacht ook wel dat we slimme ondernemers hebben in Duitsland die snappen dat we zelf in Sachsen en in het Zwarte Woud lithium in de grond hebben. En als we daarmee aan de slag gaan, dan hebben we geen grondstoffen uit China meer nodig. Ja, hallo, zo werkt de wereld niet. Er wordt ook wel wat van een overheid verwacht. Hmm. Hij denkt dat wij allemaal slim genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen. Als je zo blijft afwachten, zoals men nu ook in Brussel doet, ja, dan kom je er niet, dan word je linksom of rechtsom gewoon gesloopt door de Chinezen.
7: Daarop aansluitend, Gerbrandy, Europarlementariër voor D66, die benadrukt ook nog eens dat we soms ook maar even moeten accepteren hoe China reageert.
19: Ik denk dat we ook bepaalde represailles van China maar voor lief moeten nemen. Omdat op het moment dat je niks doet, kunnen de Chinezen er gewoon mee doorgaan en raak je helemaal je concurrentiepositie kwijt. Dus dat wordt een hard spel. En we moeten in ieder geval laten zien dat Europa bereid is dat te spelen.
7: Zie je ook knikken, Geert-Jan?
8: Ja, ik denk zelf dat Gerbrandy hier wel een punt heeft. Stefan en ik hebben natuurlijk ook, maar dat heb je in Make Europe Great Again donderdag gehoord. Wij hebben ook met Casper Veldkamp even gesproken, de nieuwe EU-ambassadeur voor de EU in China. En kijk, wat belangrijk is dat Casper Veldkamp aangeeft, het gaat om de manier waarop je contact met de Chinezen zoekt. Het gaat erom dat je ze niet verrast met allerlei maatregelen. Maar dat betekent niet dat je geen maatregelen hoeft te nemen als ze op dit moment een pain in your ass zijn. En dan kom ik terug bij wat ik eerder zei. Als je nu helemaal niks doet, dan weet je zeker dat een economie als die van Duitsland kapot gaat. Nu heb je het nog een soort van in eigen hand. Alleen dan moet je de dialoog op een slimme manier voeren. Dat bedoelde Jette misschien met het woordje verstandig. Maar goed, hij had ook wel gewoon mogen zeggen wat ik dan zei.
7: Even meer uitleggen. Stefan Gerbrandy had het over een hard spel. Zijn we daar dan klaar voor als Europa?
14: Nog niet helemaal, maar ik denk misschien psychologisch zijn we wel de voorbereidingen begonnen op deze top om dat harde spel te gaan spelen. Dus nu nog even in de praktijk brengen, lijkt mij.
0: BNR's megahit.
7: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb jij uit Brussel meegenomen?
14: Nou, ik heb eigenlijk drie liefdes. Dat is muziek, kunst en film. En deze week maar een film. Ja, een geweldige zelfs, volgens mij. Maar ik heb hem nog niet gezien.
20: Tell me what you remember.
21: A wife. A son.
20: And then

0: Returning Home, wat horen we hier?
1: Returning Home, ja, het oerwerk eigenlijk van de Europese literatuur. Bijna 3000 jaar oud, de Odysseus. Het verhaal van de legendarische Griekse koning van Ithaca. Die reist tijdens zijn lange en gevaarlijke reis na de Trojaanse oorlog naar huis. Dat is een lange reis en hij ontmoet daar allerlei mythische wezens, zoals de cycloop, de sirene, de nymf Calypso. En eigenlijk wil hij maar één ding en dat is terug naar zijn vrouw Penelope. Nou, dit verhaal is natuurlijk al heel vaak gebracht in theater, in de bioscoop. Al eeuwenlang inspiratie voor alle andere werken. Maar nu is het door niemand minder verfilmd dan de Brit Christopher Nolan, met de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. En Christopher Nolan, die kennen we natuurlijk nog van zijn vorige film Oppenheimer over de uitvinding van de atoombom. Zet Nolan en Homerus in één ruimte. Al is het maar een denkbeeldige, dan heb je het summum van de Europese verteltraditie. Ik kijk er heel erg naar uit. Nog even een paar weken wachten, 16 juli, dan draait hij in de Nederlandse cinema's. En ja, de echte diehard liefhebbers die gaan dan naar AI in Amsterdam, want dat is de enige plek waar hij op 70 mm film draait. Dus ja, het lijkt mij de Europese zomerhit.
0: Nou, een mega uitje, denk ik.
2: Nou, Stefan, lijkt me hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging als jij de popcorn regelt.
0: Daarmee zijn we op het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Gert-Jan Haan en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Ik ben Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen In het Defensief.
4: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
10: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
11: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
11: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
3: BNR Verkeer.
12: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in Nederland. Zo ook op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 tot 15 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A2 is het druk, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 3 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De N307 dan, richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad sta je in de file. Het is druk bij Batavia-stad en dat betekent 30 minuten extra reistijd. Tot slot nog de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed, werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Hij wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. Dit weekend zijn miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz gegaan, ondanks de claim van Iran dat die weer zou zijn afgesloten, dat meldt persbureau Bloomberg. Dat kreeg signalen van een tanker die door de straat voer. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance is de straat van Hormuz helemaal niet dicht. En in Brazilië zijn nog eens 3 mensen aangehouden in de zaak van een fatale bungee jump. Een vrouw zou van een brug zijn geduwd zonder dat het touw dat ze om had ergens aan vast zat. De verdachten die nu zijn opgepakt zouden een camera en de beelden die maakte hebben laten verdwijnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn.
0: Stel je voor, de oorlog is niet meer ver weg, maar Nederland krijgt er hiermee te maken. Ziekenhuizen krijgen te maken met grote aantallen gewonden, tekorten aan personeel en verstoringen van voorzieningen. Is onze gezondheidszorg dan voorbereid op zo'n crisissituatie? En wat is er nodig om de zorg weerbaarder te maken? Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn en normaal zoek ik samen met Ria Katz iedere week uit hoe de defensieindustrie opschaalt en wat daar allemaal bij komt kijken. Vandaag is ze er niet en duik ik in mijn eentje in de zorg in oorlogstijd. Of nou ja, in mijn eentje, niet helemaal. Bij mij zijn brigadegeneraal Diana Verwij, commandant van de Defensie Gezondheidszorgorganisatie. Welkom.
14: Dankjewel.
0: En Stijn Goossens, maker van het radioprogramma BNR Beter. Leuk dat jullie er zijn, allebei. Ik zei het al even, Ria is er niet, maar gelukkig is BNR-collega Stijn er. En Stijn, jij maakt voor het programma BNR Beter een serie over zorg in oorlogstijd. Inmiddels met al 3 afleveringen online. Ja. Wat heb je daarin zo al besproken?
15: Ja, dus BNR Beter gaat normaal over zorginnovatie. Wordt gepresenteerd door Nina van den Dungen. Ik doe daar de redactie voor. En we hebben nu afgelopen 3 weken elke week een aflevering die echt ingaat over, ja, is de zorg in Nederland eigenlijk wel voorbereid op een oorlog of een grote crisis en een ramp? En daar duiken we eigenlijk 4 verschillende thema's in. De laatste aflevering komt dus volgende week online. Het gaat onder andere over, hebben we de juiste medische spullen en is daar een voorraad voor nodig of niet? Welke kennis is er in huis en welke kennis hebben we nodig? Of wat kunnen we leren van huidige oorlogen? Hoeveel mensen hebben we nodig? We hebben al een schaarste aan personeel in de zorg. En volgende week, de laatste aflevering, gaat over, ja, een van de grote kwetsbaarheden misschien wel. Digitalisering en cyber als kwetsbaarheid.
0: Ja, interessant. Zometeen meer over die afleveringen en ook de fragmenten. Maar eerst even naar mijn andere gast, Diana Verwij. Wat doet de Defensie Gezondheidszorgorganisatie? Kunt u dat even uitleggen?
14: Zeker. Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van gezondheidszorg aan militairen. En dat doen we vanaf de huisartsenzorg tot en met ziekenhuis, revalidatie en GGZ. Daarnaast zorgen wij voor de geneeskundige spulletjes die binnen Defensie gebruikt worden. En wij verzorgen de opleidingen voor het geneeskundig hulppersoneel en aanvullende opleidingen voor militairen. En tenslotte hebben we de arbozorg voor alle Defensiemedewerkers.
0: Oké, en in deze podcast hebben we het veel over de industrie. Die moet opschalen, weten we inmiddels wel. Dat geldt natuurlijk ook voor de zorg die beschikbaar moet zijn in oorlogstijd. Waar moet ik aan denken als het gaat om die opschaling?
14: Voor ons geldt dat wij in staat moeten zijn om met de eenheden mee te gaan die eventueel in het buitenland gaan optreden. En daarvoor zullen wij alles meenemen wat nu in onze organisatie zit. Daar merkt de Nederlander niet zo heel veel van. Maar wij moeten ook medische teams meenemen en die werken momenteel in ziekenhuizen. Nou hebben wij een aantal teams extra ingebracht in de ziekenhuizen. Nou, als je extra inbrengt, kan je die ook makkelijk meenemen. Maar de ziekenhuizen hebben ook een aantal teams met reservisten voor ons klaarstaan.
0: Ja.
14: Als we die meenemen, dan vallen die weg uit de Nederlandse zorg.
0: Ja.
14: En dat is natuurlijk wel altijd lastig. Want enerzijds gaan wij misschien wel oorlog voeren waarbij er gewonden kunnen vallen. Die komen dan terug naar Nederland. En anderzijds nemen we specialistenteams mee. Nou, dat is een lastige combinatie.
15: Ja. Hoe ga je daar dan mee om, Diana?
14: Nou, allereerst kijken we alleen maar naar wat we echt mee moeten nemen. En niet mee wat we kunnen nemen. Dus alles wat we hier kunnen laten, dat doen we ook. En nu, momenteel, versterken we de zorg zelfs met teams. Dus nu dragen we zelfs extra bij. En daarna wordt het inderdaad gewoon vervelend. Oorlog is niet leuk, oorlog is niet mooi, oorlog is vervelend. En de gevolgen daarvan ook.
0: Stijn, wat heb jij gehoord de afgelopen 3 afleveringen? Hoe is de medische sector nu bezig met voorbereiden op oorlogstijd? Want we zijn nu nog niet echt in oorlog. Maar ja, we moeten er natuurlijk wel op voorbereiden.
15: Nee, wat Diana ook net vertelde over die relatieziekenhuizen, daar komen we zo ook nog wel op, want daar hebben we het ook over gehad in BNR Beter.
0: Okay, interessant.
15: Maar wat interessant is we zijn in gesprek gegaan bijvoorbeeld met de sector voor medische hulpmiddelen en ook voor geneesmiddelen. Daar hebben ze nu al tekorten aan spullen. En dan zie je dus ook, zo'n coronatijd is echt een leermodel geweest. En daar hebben ze toch best wel veel organisaties hebben daar geleerd, oké, we moeten dus echt een noodplan hebben, anders gaat het gewoon mis. Dus noodplannen, oefenen en ook vooral heel veel de samenwerking opzoeken, dat wordt er wel veel gezegd in de afleveringen. En dan wordt er dus ook gepraat over uiteindelijk een nieuwe pandemie als vooral een crisis. De oorlog is nu ook steeds veel meer een onderwerp, maar een nieuwe pandemie is ook niet uitgesloten. Dus dat zijn eigenlijk twee realistische scenario's om rekening mee te houden. En in onze serie spraken we dan met partijen dus uit die medische hulpmiddelensector en geneesmiddelensector. En daar liggen sinds de coronatijd al steeds meer plannen klaar, vertelde ook Bart Smals.
16: Wat je ziet en wat ik denk dat er nu wel goed gaat, is dat VWS en Defensie heel erg actief bezig zijn. Dus de ministeries met het paraatheid. Dat is een soort buzzwoord tegenwoordig in de overheid. Er wordt ook geoefend. Er is een half jaar geleden is er een oefensessie geweest. Virulent heette dat. Dat ging over een hypothetische nieuwe COVID-pandemie. En dat is geoefend met een hele grote groep.
17: Vanuit allerlei gremia om te kijken hoe gaan we nu samenwerken.
16: Ziekenhuizen, hulpmiddelen, dokters. Alles.
17: Ja.
16: Dat is denk ik de oplossing. En daar moeten we vooral mee doorgaan. Om ervoor te zorgen dat partijen elkaar kennen. Elkaar telefoonnummer hebben, zeg maar. En ook elkaar vertrouwen. Want vertrouwen komt pas als je elkaar kent.
17: Ja.
15: Nou, Bart Smals is bestuurder bij de LCG, Landelijke Coördinatie Geneesmiddelen. En zij zijn eigenlijk een van de voorstuurers als het gaat over zo'n noodplan hebben. En zorgen dat je ook weet wat je moet doen als er tekorten zijn. Want juist in die geneesmiddelensector, daar zitten die tekorten al. En daar moeten ze dus al met zulke dingen samenwerken. Diana, jullie hebben daar ook last van tekorten, denk ik, of niet?
14: Zeker. Zolang wij gewoon zorg in Nederland bieden, doen wij gewoon mee in de Nederlandse markt en hebben wij geen voorrang op wat dan ook. Dus als er problemen zijn met een bepaalde medicatie voor burgermedewerkers, voor burgercollega's, hebben wij diezelfde problemen.
15: Mm-hmm.
14: Dus daar zullen wij absoluut. Ja, wij delen daarin mee.
15: Ja.
14: Wat wij wel proberen te doen om ons wat weerbaarder te zijn, is inderdaad de voorraden verhogen.
15: Mm-hmm.
14: Maar ook dat moet natuurlijk met een beetje verstand van zaken. Op het moment dat er dus van een geneesmiddel al tekorten zijn, ga je daar nu geen voorraad van inkopen. Dus wij kijken heel goed wat de draagkracht van Nederland is en wat wij kunnen doen in de voorbereidingen daarop.
15: Werken daarin dan ook samen met de zorgsector zelf? Want ik begreep ook in mijn gesprekken en voorbereiding op deze serie dat Defensie ook een beetje een concurrentie in de markt kan zijn.
14: En dat is ook zo. Want wij willen wel voorraden opbouwen. Dus we weten vanuit de pandemie toen dat mondkapjes een groot issue is. Nou, is dat het op zich op dit moment niet meer. Die kunnen gewoon geproduceerd worden. Maar stel dat dat wel zo zou zijn. Wij willen voorraden opbouwen voor goede zorg voor militairen bij conflicten. En civiel wil dan ook een voorraad opbouwen. En dan ben je een beetje mekaars concurrent.
0: Hebben jullie dan dezelfde positie eigenlijk als dus burgerpartijen of civiele partijen?
14: Ja, op dit moment wel.
0: Tenzij er oorlog komt.
14: Ja, en als er oorlog komt, dan hebben ministeries daar besluiten over te nemen. Vorige keer hebben wij ook gewoon in het landelijk verdelingsmechanisme meegedaan. En daarbij hebben we de prioriteit gekregen. Ja, die we verdienden, zeg ik dan maar.
0: Ja, maar dat moet wel eerst nog verdiend worden.
14: Ja, en of je het nodig hebt. Je gaat als er bij schaarste geen aankopen doen voor voorraden. Maar als er gevochten wordt en Nederlandse militairen zijn ingezet, ja, dan heeft de regering echt een verantwoordelijkheid voor die militairen.
15: Ja, wat ik ook hoorde is dat voorraden ook heel complex zijn. Omdat als je als land een voorraad inkoopt, dan doe je dus ook mee met de markt. Dat is al complex, want er zijn normaal leveranciers. Maar bijvoorbeeld geneesmiddelen en ook hulpmiddelen, die hebben een houdbaarheidsdatum. Hoe gaan jullie daarmee om? Gaat dat dan daarna weer de sector of de markt in?
14: Ja. Ja, wij doen natuurlijk ook geneesmiddelen op voorraad nemen. En daar valt dus een hele beheerorganisatie achter. Waarin we gewoon kijken wanneer lopen dingen uit de houdbaarheid. En dan een maand of wat van tevoren halen we ze uit de voorraad en gaan we ze juist proactief in het verbruik brengen om ze gewoon op te maken.
0: In deze podcast, in het defensief, hebben we het vaak over Oekraïne, oorlogen nog verder weg, of heel erg over afschrikking. Het opschalen om een goede afschrikkingspositie te hebben. Wat als er, dus die inderdaad oorlog in Nederland komt nu, hebben jullie vaak te maken met misschien dat je ergens heen moet, ergens anders in de wereld. Maar als het hier komt, of een oorlogssituatie komt, is de zorg er dan hier klaar voor?
14: Ja, zo goed als we nu kunnen. En als de oorlog pas morgen is, zijn we er morgen meer klaar voor. En als de oorlog overmorgen komt, zijn we er weer een beetje klaar voor.
0: Ja.
14: Iedereen doet op dit moment eraan wat hij eraan kan doen. En in mijn ervaring ook wat hij eraan moet doen. Maar het is altijd zo, dat geldt ook als je tentamen moet doen. Als je nog een extra dag voorbereidingstijd bent, dan wordt het allemaal toch net weer ietsje beter.
0: Ja, precies. Wat ik ook vaak hoor van bijvoorbeeld ook bedrijven die hier te gast zijn, is dat het opereren in de grijze zone erg moeilijk is. Dus het is nu niet, we zitten niet in oorlogstijd, maar we willen ons wel erop voorbereiden. Ervaren jullie dat ook op die manier?
14: Het is altijd moeilijk om je voor te bereiden op iets wat je niet ziet of niet hebt meegemaakt. Het is gelukkig heel lang geleden dat wij hier in Nederland zelf oorlog ervaren hebben. Dus wij proberen ons voor te stellen hoe oorlog eruit ziet. Daarbij kijken we naar andere conflicten. En dan proberen we het goede te doen. En voor ons is dat misschien nog net iets makkelijker, omdat wij de verhalen krijgen. En we gaan op verkenning naar Oekraïne, we gaan daar kijken. Dus we krijgen dat binnen. Maar als je nou hier in een ziekenhuis werkt en je kijkt naar je patiënten en je kijkt naar je wachtlijsten en het raakt jou niet, hoe stel je je dan voor op een situatie waarbij bijvoorbeeld geneesmiddelen met prioriteit naar defensie gaan en jij krijgt ze niet? Ja, dat is best heel ingewikkeld. En dat is ook de reden dat we zo graag met die ziekenhuizen en met VWS en met het NCTV in gesprek gaan om met elkaar een beeld op te bouwen. Wat moeten we nou samen doen? Wat kunnen we nog verbeteren? En wat kunnen we mensen meegeven om dat begrip ook te kweken?
0: Ik wil nog even terugkomen op een punt wat u ook eerder heeft gezegd, namelijk een dilemma waar je voor komt te staan. Want Defensie trekt in oorlogstijd mensen uit de reguliere zorg. Daar zijn al tekorten. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe gaat dat samen? Hoe maak je dan keuzes?
14: Wij maken keuze vanuit de opdracht die wij krijgen. Dus als wij de opdracht krijgen om met een bepaalde eenheid naar een gebied te gaan, dan maken wij een keuze wat wij nodig denken te hebben om die eenheid op dat moment te ondersteunen. En dat leggen wij keurig voor aan ons hogere niveau, de commandant der strijdkrachten. Die steunt dat dan en legt dat voor bij de minister.
15: En dan de zorg.
18: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Ja, die moeten zichzelf ook echt in leven kunnen houden. Die moeten gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. Want wij zetten ze dicht bij onze militairen in. Als we willen dat militairen die gewond raken zo goed mogelijk behandeld worden, dan moet je dichtbij zijn.
2: Ja.
1: Dus dan kan je niet zeggen, nou, we vliegen je eerst naar Nederland. Nee. Want dan is de schade te ver gevorderd.
2: Ja.
1: Dus wij gaan echt mee naar het front.
3: Nou ging het hier ook over de nationale zorgreserve in deze aflevering. Charlotte de Schepper was daar te gast van. En dat is dus een burgerreserve die ook weer mensen inzet in de zorg. Dat zijn dan mensen die of in de zorg gewerkt hebben of student zijn bijvoorbeeld. Nou, die kunnen natuurlijk van pas komen bij een crisis. Maar jullie hebben dus mensen die jullie meenemen naar een oorlogsgebied. Het zijn 42 teams, zei Saskia. Zijn dat genoeg mensen? Want ik kan me ook voorstellen dat die druk steeds groter wordt, dat je ook daarin wil opschalen.
4: Wat wij mee moeten nemen aan geneeskundig personeel staat in verhouding tot de eenheden die daadwerkelijk het gevecht moeten voeren. En mijn inschatting op dit moment met de huidige omvang van de krijgsmacht is dat die 42 teams genoeg zou kunnen zijn. Daar zit natuurlijk wel een caveat in. En dat is dat geneeskundig personeel is niet uit zichzelf bulletproof.
5: Nee.
4: Dus wij zijn zelf ook onderdeel van dat gevecht. En ons geneeskundig personeel kan even zo goed zelf gedood worden of gewond raken. Als wij dan nog eenheden in het gevecht hebben, ja, dan begin ik wel opnieuw te bellen. Dan gaat Saskia opnieuw bellen.
3: Mm-hmm.
4: Om nieuwe teams uit de ziekenhuizen te halen om toch weer naar het front te sturen.
5: Wat voor militaire skills heeft geneeskundig personeel nodig extra? Dus artsen die u opleidt tot arts in oorlogsgebieden. Wat leer je?
4: Ja, waar wij met name ingaan zijn op verwondingen die je in oorlogstijd kan oplopen. En dan moet je denken aan veel meer schotwonden, scherfwonden, blastletsel. Dat is letsel wat ontstaat als er hoge druk is.
5: Ja.
4: Dan gaan allerlei vliezen in je lichaam, die springen dan en dat zorgen voor nare bloedingen. Veel aangezichtsletsel, want je ziet mensen ook vaak met een helm op. Maar die helm bedekt natuurlijk niet je gezicht. Dus dan krijg je juist oogtrauma. In oorlogstijd zie je ook vaak dat als een voertuig geraakt wordt, dat die dan in brand vliegt. Dus je hebt ongelooflijk veel meer brandwonden als je normaal zou zien. En dat zijn allemaal verwondingstypen die je gelukkig in Nederland lang niet zoveel ziet. Dus wij hebben protocollen daarvoor die wij nog extra aan de mensen leren, bovenop de gewone medische opleiding die men in Nederland ook kan krijgen.
3: Is er nou ook veel animo hiervoor om dit te gaan doen? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen werken al onder druk, willen graag mensen in de zorg, willen graag mensen in Nederland helpen. Dat het ook wel een beetje afschrikwekkend kan zijn. Maar aan de andere kant ook alweer natuurlijk een enorme eer om dat te mogen doen.
4: Ja, en dat hangt dus heel erg van de mens zelf af. Maar er is over het algemeen best voldoende animo. Wat je ziet is de oorlogen of de verwondingen die ik beschreef, dat zijn wat wij dan noemen trauma's. Nou, daar zitten dan vaak traumachirurgen op. En dat zijn uit de aard der dingen juist de mensen die wel een beetje avontuurlijk zijn ingesteld.
3: Ja.
4: Ja, en daarbij natuurlijk met respect voor het feit dat er ook jonge gezinnen kunnen zijn en dat het niet iedereen op dat moment uitkomt. Maar over het algemeen merk ik dat er zijn echt wel groepen die daar zich heel erg aangesproken toe voelen. En die zijn voor ons ook heel waardevol, want die brengen die energie ook naar ons toe.
5: Diana, Stijn stipte het net al eventjes aan. We hebben er recent een crisis op zitten, de coronapandemie. In hoeverre is zoiets nou te vergelijken met een oorlogssituatie?
4: Oh, dat is nog best ingewikkeld.
5: Nou, laten we bij het begin beginnen dan.
4: Een pandemie in Nederland raakt echt alles en iedereen. En dat hebben we nu ook gezien. Dus het is er door de hele samenleving heen. Het raakt de opa's, de oma's, het raakt de kleuters, de schoolkinderen en de werkende populatie. Als ik kijk naar wat een oorlog raakt, dan zijn in eerste aandacht wie er weggaan, ja, dat zijn de werkende mensen. Hè? Dus tussen de 18 en de 60, zeg ik maar even. Maar ook die hebben natuurlijk vaders, moeders en kinderen die weliswaar niet rechtstreeks geraakt worden, maar die ook betrokken zijn. En stel nou dat er uit een gezin een ouder overlijdt van in de 30. Dat is echt ongelooflijk ontwrichtend. Dat krijgt een rippeling door de organisatie. Dus het gezin heeft er last van, de opa's en de oma's. Maar ook de vriendjes en de vriendinnetjes van de kinderen op school. Want daar raakt plotseling iemand is er minder. En dat heeft een hele invloed op zo'n klas. Dus

0: dat heeft echt wel een rimpeling door de samenleving. Dat wordt natuurlijk, daarbij is denk ik het beste woord. Daarbij komt dan nog dat als we echt in oorlog raken, dat ik ook niet denk dat wij daar zelf als Nederland ongeschonden uitkomen. Wij hebben hele goede industrie, wij hebben de Rotterdamse haven. Allerlei zaken waar wij Europa mee kunnen steunen en waarvan een eventuele vijand dan kan zeggen, nou, het zou toch echt goed zijn als ze dat niet zouden hebben.
1: Mm-hmm.
0: En als wij dus, cyberdreiging, zometeen in aflevering 4 hoor ik.
2: Ja.
0: Hoe erg wordt het als er gerommeld wordt met ons spoorwegstelsel, als er gerommeld wordt met het bankenstelsel, als het misgaat in de industrie? Daar krijg je dan op een andere manier als samenleving last van. Dus wat is er nou erger, een pandemie of oorlog? Ik denk dat het ieder op zijn eigen manier enorm ontwrichtend is, maar niet hetzelfde.
2: Hebben jullie nou, want jullie hebben ook in de coronapandemie wel een rol kunnen spelen, ook om te helpen. Hebben jullie daar nou ook echt wat van geleerd als defensie, wat jullie weer kunnen inzetten bij een oorlogssituatie juist weer?
0: Nou, we hebben heel erg weer met elkaar de crisissituatie binnen Defensie scherp gekregen. Want ook wij zaten een beetje op, we kiezen ervoor om een missie te doen en dat doen we dan. En daar zaten stramine in die we al 20 jaar deden en die deden we gewoon goed. Maar dit was ook voor ons weer even die ontwrichting die je soms nodig hebt om weer scherp te worden. Dus wij hebben onze crisisstructuren weer wat beter op orde gekregen. En daar kunnen we nu weer mee verder.
1: Dus weer beter voorbereid op een volgende crisis.
0: Ja.
1: U stipte ook eerder al aan, we kijken natuurlijk naar oorlogen om ons heen, conflict situaties om ons heen. Daar is Oekraïne dan één van, neem ik aan.
0: Zeker.
1: Op welke manier kijken jullie daarnaar of leren jullie daarvan?
0: Als ik het op de geneeskundige kant van de oorlog bekijk, dan zie je dat er in Oekraïne gevochten wordt met middelen die wij ook hebben. Dus waar ik het net aanhaalde, welk type verwondingen zie je nou voorkomen? Je ziet tussen de diverse oorlogen, van de Tweede Wereldoorlog naar nou, dat de auto's die we hebben, de voertuigen, de bepansering, de bescherming, dat zorgt ervoor dat je langzamerhand een ander type verwonding hebt. Dat soort zaken nemen wij mee in onze protocollen, in de uitrusting. En daar proberen we dan van te leren.
1: Dit heb jij ook gehoord in BNR Beter, toch?
2: Zeker, we hadden Edith Willigendaal in de show, in een van de afleveringen, arts-militair bij Defensie. En die vertelde ook over de oorlog in Oekraïne is natuurlijk qua drones een hele andere oorlog dan we gewend zijn. En zei dat zorgt ook voor hele andere wonden bijvoorbeeld. Meer aan het hoofd en de hals. En dat medici, dat vond ik echt opmerkelijk, ook echt target geworden zijn. Terwijl er gewoon daar gewoon wetten voor zijn en regels. En waar ik het nog iets over wilde laten horen is, ze vertelde over een speciaal soort medische posten die juist heel diep onder de grond verwerkt zitten.
3: De ziekenhuizen die we gewend waren te bouwen in Afghanistan en Irak, dat waren grote faciliteiten.
0: Mm-hmm.
3: Je ziet de Oekraïners daar een antwoord op hebben door ondergronds te gaan. Hele kleine ziekenhuisjes te bouwen met één chirurg, één anesthesist.
4: Onder de grond?
3: Onder de grond.
4: In een container? Of waar moet ik aan denken?
3: Containers, 10 meter onder de grond.
4: Dat is je ziekenhuis?
3: Dat is je ziekenhuis. Goed verborgen. En dan blijf je en zorg dat je wendbaar bent. Dus niet continu op dezelfde plek, maar telkens verhuizen.
2: Stel, we hebben hier een oorlog in Nederland. Is dat iets wat we in Nederland ook moeten gaan doen dan?
0: Ik zou denken van wel.
2: Kunnen we ons daarop voorbereiden?
0: Dat kan. Dat is niet eenvoudig en of goedkoop. Als je dat heel gestructureerd zou willen doen, dan moet je toch inderdaad weer denken aan echte bunkers. Echt serieus diep onder de grond met een ondergrondse infrastructuur. En dan moet je echt heel ver doordenken. Want dat betekent dus ook dat je een heel wegennet moet aanleggen.
2: Mm-hmm.
0: Want als jij een hartstikke mooi veilig ziekenhuis onder de grond hebt, maar je komt steeds zelfs via dezelfde ingang van de garage daar naar binnen. Dat met drones is dat te zien. Dus dan zal je ook daar flexibel en adaptief in moeten zijn.
2: Wat Edith nog meer vertelde is dat we niet alleen naar Oekraïne moeten kijken, maar juist misschien ook naar Polen. Omdat dat misschien het land is waar we nog het meest van kunnen leren.
3: Polen is niet in oorlog. Maar wel een buurland.
0: Mm-hmm.
3: En waar wij dus als Nederland ons op moeten voorbereiden, zie je eigenlijk nu al gebeuren in Polen. Zoals afgelopen zomer waren in Polen massale bosbranden.
0: Ja.
3: En of je nog kan herinneren.
0: Zeker.
3: Die waren aangestoken. En dan zie je een totale overbelasting van je brandweerapparaat. Defensie moet inspringen. Je ziet bijvoorbeeld ook vluchtelingen die massaal worden geïmporteerd door Rusland. En via Belarus naar Polen worden gestuurd.
0: Mm-hmm.
3: Waarbij ze honderden kilometers opeens aan grensbewaking moeten doen. Met muren en al dat soort ellende. Je ziet cyberaanvallen op medische systemen. Je ziet het hacken en phishing van medisch personeel. Je ziet sabotageacties op hoogsnelheidsspoorwegen. Dus dat zijn dingen die, ook al ben je niet in oorlog, zie je wel
4: volle al dat soort... mee te maken.
2: Een hele lijst. Ben je ook in Polen geweest om hiervan te leren, of niet?
0: Ik ben nog niet in Polen geweest om hiervan te leren. Ik ben wel in Zweden geweest. En dat is ook een heel interessant land om te kijken hoe zij zich daarop voorbereiden. Zij wonen natuurlijk ook veel dichter nog richting het oosten. En zij hebben een heel ministerie wat ook gericht is op sociale samenhang en weerbaarheid. En waar zij echt aan werken is, hoe krijgen we iedereen in de maatschappij...

0: gericht op, misschien moet je rampenbestrijding, maar dan moet je dan wel het woord rampen heel breed lezen.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland. BNR
8: Verkeer. Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alvernaa en Velp. Ook op de A1 is het druk. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jette wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. Zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer en ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte afgelopen week een zuidelijke hoornraaf. Een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers proberen van alles om hem te vangen. Dat is uiteindelijk gelukt. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. En scheidsrechter Danny Makkely heeft op het WK voetbal zijn tweede wedstrijd gekregen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij de leiding over de laatste groepswedstrijd van Marokko tegen Haiti. Vorige week floot Makkely al Amerika-Paraguay. Kennelijk was de FIFA daar zo tevreden over dat hij nog even mag blijven. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
11: Het is iets wat we ons maar moeilijk voor kunnen stellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is alweer deel 3, Grip op de Mensen. Want als het echt crisis wordt, met meer gewonden of medici die naar het front moeten, dan vraagt dat om veel meer zorgpersoneel dan normaal. En ja, mensen, dat is nou juist iets wat de zorg continu tekort komt. Dus waar haal je nou mensen vandaan? Wie staan er klaar? Wat moeten ze doen? En hoe zorg je dat het allemaal goed georganiseerd is? Bij mij om daarover te praten zijn Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve. Welkom.
12: Dankjewel.
11: Saskia Meerhof, kolonel vliegerarts en commandant van het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen. Jij ook welkom, Saskia.
12: Ja, dankjewel.
11: En Michiel Verhofstadt, hoogleraar en hoofd traumachirurgie aan het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Michiel.
13: Dankjewel.
11: Jullie houden je eigenlijk alle drie ook bezig met deze vraag, hè? Waar komen dan die extra mensen vandaan als er een crisis aan de hand is? Als de zorg het eigenlijk niet meer alleen aan kan? Michiel, stel het wordt oorlog in Europa, dan is er de afspraak dat Nederland bijvoorbeeld gewonde soldaten opvangt. Dat is gewoon een afspraak. Jij bent natuurlijk traumachirurg in een van de grootste traumacentra ook van het land. Heb je genoeg mensen om dat te kunnen ondervangen als dat gebeurt?
13: Primaire antwoord is ja, maar we zullen dat altijd afstemmen met mijn rechterbuurvrouw, want die is uiteindelijk de baas op dat moment.
11: Saskia van Defensie,
13: ja.
11: Kolonel vliegerarts.
13: En dat zullen we dus met z'n allen doen. Alle ziekenhuizen in Nederland zullen daar een steentje aan bijdragen.
11: Ja, dus iedereen gaat dan eigenlijk open als een soort militair hospitaal. Kijk ik maar even naar jou, Saskia.
12: Nou ja, op het moment dat wij de gewonde patiënten bijvoorbeeld terugvervoeren naar Nederland, dan dragen we dat over aan de civiele zorg. Wij zijn immers in het oorlogsgebied ons werk aan het doen. En we zijn ons nu met ons allen aan het voorbereiden hoe we dan de verspreiding van dat soort gewonden over Nederland gaan doen. Om te zorgen dat de zorg in Nederland zo goed mogelijk ook door kan blijven draaien. Mm-hmm. Ik denk dat we ons allemaal realiseren dat er niet heel veel ruimte is om gigantisch op te gaan schalen in de zorg. De tekorten zijn nu denk ik al heel duidelijk. Dus het is goed om nu na te denken hoe we ons kunnen voorbereiden op zo'n vraagstuk en hoe we dat met elkaar op kunnen vangen.
11: Ja, is het eigenlijk niet heel verwonderlijk dat we ons daar nu pas op voorbereiden?
12: Ja, nou, ja misschien wel. Ik denk dat wij daar al wat langer bezig mee zijn binnen Defensie. En ja, dat uiteindelijk de samenleving ook moet voelen dat die dreiging realistischer wordt. Daarvoor kun je blijven roepen wat je wil. Maar dan roep je toch een beetje als vreemdeling in de woestijn.
11: Ja. Maar nu is het heel zichtbaar.
12: Ja, zeker. Ik denk dat er nu heel veel urgentie bij heel veel mensen leeft op dit vlak.
11: Ja, en Charlotte, jij bent van de Nationale Zorgreserve. Dit is iets wat is opgericht in coronatijd. Eigenlijk om de zorg te ondersteunen. Wat we toen zagen in Italië met enorm code zwart, veel te weinig personeel. We hebben hier in Nederland natuurlijk ook daar echt wel heel grote zorgen over gehad. Wat is het primaire doel van de Nationale Zorgreserve?
14: Nou, het is eigenlijk precies zoals je zegt, hè. In de pandemische crisis was het eigenlijk gewoon een burgerinitiatief. Er waren een aantal burgers die zeiden van god, we krijgen steeds meer zieken in Nederland en er wordt ook steeds meer personeel ziek. Dus die gap werd groter. Daarop is dit initiatief ontstaan. En inmiddels hebben we 5.500 oud-zorgprofessionals in ons bestand zitten, die op dit moment andere dingen aan het doen zijn. Ofwel ze zijn met pensioen, of ze studeren nog, of ze werken met andere beroepen. Mm-hmm. Hebben wel deze competenties ook in huis. Of ze willen een stapje extra zetten op het moment dat het er echt toe doet. Dus bij een klimaatcrisis, een pandemische crisis of een militaire crisis kunnen zij ingezet worden.
11: Ja, en dit zijn dus wel allemaal mensen verplicht met een zorgachtergrond.
14: Ja. Dat is eigenlijk wel de scope van de Nationale Zorgreserve. Het kan een doktersassistent, een fysiotherapeut, een arts, een verpleegkundige, alle apothekers, standartsen, alle beroepsgroepen in de zorg zitten in ons bestand. En zij zorgen dat ze bevoegd en bekwaam blijven, zodat zij binnen 24 uur inzetbaar zijn.
11: Ja, en dat kan op alle vlakken? Dus kunnen ze ook bij Michiel in het ziekenhuis gaan werken als het
14: zeker,
11: nodig is?
14: Zeker. We hebben met alle branche- en beroepsverenigingen ook convenanten. Zij helpen en ondersteunen ook dat dit initiatief, de Nationale Zorgreserve, wat in opdracht van het ministerie van VWS opgezet is, maar wel in samenhang met alle branche- en beroepsorganisaties. Dus dit doen we met elkaar, mm-hmm, voor Nederland, om ervoor te zorgen dat Nederland zo lang mogelijk open kan blijven.
11: Ja, en Saskia, vanuit Defensie leveren jullie personeel aan de ziekenhuizen. Daar hebben we in deel 2 van deze serie ook al uitgebreid aandacht voor gehad. Relatieziekenhuizen heet dat dan, hè? Zijn dus eigenlijk artsen, maar dan vanuit Defensie, die worden geleverd aan het ziekenhuis. In vredestijd, als er niks aan de hand is, werken die fulltime als bijvoorbeeld chirurg. En als het nodig is,
14: kunnen ze zo worden weggetrokken uit het ziekenhuis.
12: Ja, dat klopt. Ja, ja, kijk, gelukkig hebben we in Nederland niet zoveel zorgprofessionals nodig die oorlogsslachtoffers kunnen behandelen. Want die hebben we over het algemeen in Nederland niet. Dus wij zetten ze in gewone ziekenhuizen. Bijvoorbeeld ook bij Michiel in het ziekenhuis. Daar doen ze voldoende ervaring op met het zorgen voor patiënten, opereren. Alle hun taken als zorgprofessional current en op een hoog niveau houden. En als wij ze dan nodig hebben omdat onze militairen naar het front gaan, ja, dan moeten wij ook zorgprofessionals meesturen. Want onze militairen verdienen de beste zorg als ze hun iets overkomt. En dan kunnen we met die zorgprofessionals in het oorlogsgebied ook goede zorg verlenen.
14: Ja. Ik heb jouw titel natuurlijk eerder genoemd, kolonel vliegerarts. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, wauw, wat is dat?
12: Ja. Nou, ik ben gespecialiseerd in de luchtvaartgeneeskunde. We hebben natuurlijk ook piloten bij Defensie. Die vliegen op 10 kilometer hoogte en die maken bochten van 9G. Dan moeten er ook zorgprofessionals zijn die goed weten onder welke omstandigheden en met welke ziektebeelden je dat bijvoorbeeld wel kan doen of niet kan doen. Mm-hmm. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Dus het is een heel specifiek specialisme binnen de militaire gezondheidszorg.
14: Ja, maar jij hoeft, dus ja, met alle respect, als je crasht met vanaf 10 kilometer hoogte, valt er weinig meer te redden als arts.
12: Nou, dat ligt eraan met wat voor vliegtuig je crasht. Als je met een helikopter crasht, valt er echt nog wel wat te redden. En je moet
14: maar
12: dan
14: met een F-16 of een F-35?
12: Ja, dan zijn ze er meestal uitgesprongen als het goed is. En dan gaan we dus wel achter de schietstoel aan. Maar wij weten ook welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, welke gezondheidsrespons je dan moet leveren. Dus in al die aspecten van het militair optreden hebben we ook de expertises binnen onze organisatie. Dus duikerartsen, vliegerartsen, nou, noem maar op allemaal.
14: Ja, en kan jij als vliegerarts in een regulier ziekenhuis worden ingezet?
12: Ja, dat zou zeker kunnen. Ze kunnen mij gewoon op een spoedeisende hulp inzetten. Weliswaar als hulpje, want ik doe dat al een hele poos niet meer patiënten zien. Maar ik heb gewoon geneeskunde gestudeerd op een Nederlandse universiteit. Mm-hmm. Dus ik kan ook gewoon weer ingezet worden volgens de Nationale Zorgreserve, omdat ik ook gewoon een BIG-registratie heb.
14: Ja. Oh ja, oké. Want is dat, dan kijk ik Charlotte maar even aan. Is dat inderdaad nog een vereiste dat je wel in het BIG-register staat?
15: Zeker. Ja, voor verpleegkundige artsen en ook voor andere beroepsgroepen. Al moet ik wel zeggen dat wij ook artsen zonder BIG-registratie nog wel in ons systeem opnemen. Die coderen we.
14: Ja, ja.
15: Stel je voor dat er zo'n grote schaarste is, dan hebben we liever dat ze wel bekwaam zijn en onze cursussen en trainingen wel volgen, dan dat ze ook niet bevoegd zijn.
14: Nee, precies. En hoe snel kunnen jouw reservisten klaarstaan als het nodig is?
15: We hebben de afspraak om binnen 24 uur paraat te staan.
14: En dan alle 5000? Of hoop je dat er maar een clubje nodig is?
15: Ik hoop dat er maar een clubje nodig is. En als we het kijken zoals het in de pandemie is, zal dat ook een opschalend karakter krijgen. En zagen we bijvoorbeeld in deze pandemische crisis dat het in Brabant veel erger was dan in Groningen. Dus dat we ook, wij kunnen, doordat we dit landelijk regelen, kunnen we lokaal het verschil maken. En dat is denk ik wel essentieel.
14: Ja, jullie bestaan pas sinds corona. Zijn jullie sinds corona nog opgeroepen?
15: Nee, post-covid-tijd hebben we wel. Toen was er rond die kerstperiode ook een flinke griepgolf.
14: Ja.
15: Veel zorgprofessionals waren uitermate moe na uit die covid gekomen. Dus die griepepidemie heeft toen op veel huizen wel een flink beslag gelegd. En toen hebben we onze hulp nog wel aangeboden met onze reservisten. En daarna niet meer. Wij zijn er voor deze drie grote crisissen. Klimaat, pandemische crisis en de militaire crisis. Dus dat is wanneer wij ingezet worden. Eigenlijk als de markt het niet meer aankomt, is dit een extra schil.
14: Ja, ja. En hoe zorg je ervoor dat iedereen bij jullie weet wat hij dan moet doen?
15: Ja, wij hebben al onze zorgreservisten krijgen cursussen en trainingen om eigenlijk op hun vakgebied bekwaam en bevoegd te blijven.
14: Ja.
15: Daarnaast hebben we werkervaringsplekken in alle verpleeghuizen, in ziekenhuizen. Wij draaien pilots bij Defensie. Dus daarmee proberen we iedereen up and running te houden. En ook, we hebben eigenlijk jaarlijks natuurlijk zijn eventdag om mensen ook bij ons te houden.
14: Mm-hmm.
15: Maar hebben ook weer nieuwsbrieven om met mensen contact te onderhouden.
14: Oké, dus het is niet, je bent zorgreservist, we roepen je wel als het nodig is. Nee, dit is wel even werken ook. Voor,
15: ja, het is wel vrij
14: te horen.
15: Ja, het is wel vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend.
14: Nee, precies.
15: We vragen echt of mensen, maar eigenlijk zien we aan al deze mensen die zich in willen zetten voor Nederland. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd. En zeggen, eigenlijk voelen sommige mensen zich ook wel rust. De geopolitieke spanningen zijn voor iedereen wel voelbaar.
14: Ja.
15: En op dit moment zeggen heel, ons bestand is ook vrij snel gevuld. Heel veel Nederlanders zeggen, wat zou ik kunnen doen? Och, ik heb een zorgachtergrond, ik ben nu niet meer actief in de zorg, maar als het echt nodig is, kan ik nog best wel wat bijdragen. Ik ga me toch aanmelden, zodat ik Nederland kan ondersteunen.
14: Ja.
15: En ik zie eigenlijk nooit een professional
14: die dan op, als ik dit vraag, die zegt van
16: nee,
14: dat doe ik niet. Nee. Eigenlijk willen we dat allemaal wel. En het geeft mensen ook een gevoel van solidariteit om in deze community te zitten, om dit voor Nederland te kunnen betekenen.
16: Ja, het voelt ook echt veilig natuurlijk. Hè? Dat je denkt, ik heb een enorm blik met personeel extra.
14: Ja.
16: Wat paraat kan en wil staan als de nood aan de man is.
14: Ja, precies, op deze competenties. En dit hebben we de afgelopen 6 jaar ontwikkeld. En daarin hebben we dingen goed gedaan, dingen geleerd. En nu staat daar eigenlijk wel een mooi model dat we goed kunnen gebruiken.
16: Ja, er kwam wel wat kritiek van de Rekenkamer vorige maand. Die zei, er is nog nooit echt geoefend met die reservisten zelf. Dus hoe weet je dat het lukt als het er echt op aankomt?
14: Nou, het mooie was dat wij vrij positief benaderd werden door de Rekenkamer. Weet je, dit is deze reservisten, wij hebben al een crisis meegemaakt. Wij hebben de pandemische crisis, daarin zijn deze reservisten al ingezet. En op basis daarvan hebben we veel geleerd, hebben we ook onderzoek gedaan en hebben we onszelf verder doorontwikkeld.
16: Mm-hmm.
14: Destijds was het de bedoeling voor COVID. Daarop hebben we het opgericht. Toen heeft het ministerie wel gezegd, dit zouden we voor zo'n land als Nederland toch duurzaam moeten inrichten.
16: Ja.
14: Nou, en daarop is dit model verder doorontwikkeld en doen we dit duurzaam neerzetten voor Nederland.
16: Ja, precies. En je had het dus ook over stageplekken. Dus jullie komen ook allemaal met elkaar in aanraking, als ik het zo hoor. Bij Defensie, Michiel, bij jou in het ziekenhuis. Krijg jij al met de Nationale Zorgreserve te maken?
13: Ik heb er persoonlijk nog geen ervaring mee, maar ik sluit niet uit dat er binnen ons mensengebouw mensen van jullie rondlopen.
16: Ja, precies. En met Defensie?
13: Zeker. Intensief.
16: Je zegt het met een glimlach.
13: Maar... Ja, het is een prettige samenwerking.
16: En waar, want hoe ziet die samenwerking er bij jullie uit?
13: De deal die we hebben met Defensie is dat Defensie zijn mensen, haar mensen, bij ons stalt. En als wederdienst leveren wij civiele zorgprofessionals die als reservist bij Defensie ook taken verrichten.
16: Die zouden daar dan het hulpje zijn als de nood aan de man is.
13: Precies.
12: Ja, ze zijn niet het hulpje hoor. Voor mij zijn de beroepsmilitairen en de reservisten, die zijn hetzelfde opgeleid. Dus voor onze zorgketen maakt het niet uit of het een reservist of een beroepsmilitair is die we inzetten.
16: Mm-hmm.
12: Zij hebben dezelfde kwalificaties en leveren dezelfde zorg aan onze patiënten.
16: Ja, oké. Want ik wou zeggen, waar zet je dan die zorgreservisten in, waar je misschien gewoon echt defensieartsen op een andere plek inzet? Of
12: nee, we zetten ze allemaal op dezelfde plek in. Dus
16: kan dat ook aan het front zijn?
12: Dat kan ook aan het front zijn, daar zijn ze voor opgeleid. Dus we hebben in de 14 ziekenhuizen steeds 3 teams. 1 beroepsteam en dan 2 teams van reservisten. En dat zorgt dat we in Nederland 42 teams aan chirurgische capaciteit tot onze beschikking hebben, als dat nodig is in het ernstigste geval.
16: Ja, en dan is er natuurlijk een verschil tussen de zorgreserve
12: Zeker.
16: En de reservisten.
12: Ja, want de reservisten bij ons zijn militair getrainde reservisten, die dus ook gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. En die wij
16: Schieten,
12: in 8 weken
16: alles.
12: Optrainen.
16: Vechten.
12: Ja, zeker. Die moeten zichzelf ook echt in leven kunnen houden. Die moeten gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. Want wij zetten ze dicht bij onze militairen in. Als we willen dat militairen die gewond raken zo goed mogelijk behandeld worden, dan moet je dichtbij zijn.
16: Ja.
12: Dus dan kan je niet zeggen, nou, we vliegen je eerst naar Nederland.
16: Nee.
12: Want dan is de schade te ver gevorderd.
16: Ja.
12: Dus wij gaan echt mee naar het front.
16: Ja, nou Charlotte, moet je dan bij jullie wel de Nationale Zorgreserve noemen? Want het is niet te verwarren met de reservisten.
14: Nee, dat heb je zeker. Ja, het zijn militair reservisten en de civiel reservisten. En de civiele reservisten hebben wij. En die kunnen wel bij Defensie werken, maar dan echt in de backfill van de ziekenhuizen of op de terreinen in Nederland. Dus onze civiele reservisten blijven in Nederland.
16: Oké, dat is een goed verschil om te maken. Hoe ver is nu de samenwerking, Charlotte, vanuit jullie met Defensie?
14: We hebben ook met Defensie een raamovereenkomst om zowel voor de Nationale Zorgreserve onze pilots te draaien om op de verschillende basissen van Defensie, want daar werkt natuurlijk overal weer een beetje anders, zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen. Dit bereiden we voor in de koude fase, zodat we in de warme fase, als het crisis is...
16: Koude fase is vrede, hè?
14: Koude fase is vrede.
16: Dat klinkt heel gek, maar koude fase is goed. Vrede.
14: Ja, koude fase is goed, ja. Ja, dus dan bereiden we het voor, zodat als het echt nodig is, we snel paraat kunnen staan. En daarnaast hebben we een verkenning voor Defensie gedaan om te kijken of we dit model kunnen gebruiken om meerdere competenties van reservisten voor Nederland vorm te geven. En dan moet je denken aan een logistiek techniek of een veiligheidsreserve.
16: Dus dat kun je nog daaraan toevoegen?
14: Ja, zodat we het eenduidig hebben. Want je hebt al militair reservisten en civiel reservisten. Nou, dat is al meer dan genoeg. Laten we de rest maar eenduidig inrichten.
16: Michiel, het medisch personeel nu bij jullie, is dat voldoende geschoold voor crisissituaties?
13: Het maatschappelijk wenselijke antwoord is natuurlijk ja. Ik denk dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog verbeterpotentieel is.
16: Ja, vertel waar.
13: Ik denk dat we veel geleerd hebben van de coronacrisis, COVID. Maar ook weer veel vergeten zijn. En ik denk dat de Nationale Zorgreserve een mooi voorbeeld is van iets dat blijvend is. Ik heb toch de indruk dat we binnen de zorginstellingen... tijdens COVID was het alle hens aan dek. Hebben veel mensen zijn uit hun dagdagelijkse comfortzone gekomen. Maar zijn daarna weer terug hun veilige

0: domein ingegaan. En het zou zomaar kunnen zijn dat een volgende crisis een andere aard heeft. En we toch weer een beroep gaan doen op mensen om... Ja, misschien toch wel basistaken die ze ooit tijdens hun opleiding geleerd hebben en maar al jaren niet meer dagelijks praktiseren. Komen meer op.
1: En waar denk je dan aan?
0: Dat kan een neurologieverpleegkundige zijn die in één keer wonden moet gaan verzorgen als het oorlog wordt.
1: Hmm.
0: En dat betekent dat bepaalde basiszorgvaardigheden weer opnieuw getraind moeten gaan worden.
1: Ja, zie je daar al iets van een beweging naartoe? Of is
0: nou, in dat kader wordt er wel beleid gemaakt op dit moment en wordt er nagedacht over hoe dat te effectueren. Maar dat moet concreet nog vorm krijgen.
1: Ja, en dan heb je het dus echt over gewoon dingen die je moet kunnen.
0: Die men geleerd heeft tijdens
1: precies,
0: de opleiding.
1: Precies, zeker, maar die je dus niet meer nu inderdaad dagelijks doet. Dus die zou je eigenlijk moeten opfrissen, zeg je. Hoe zit het qua logistiek in het ziekenhuis? Want in het ziekenhuis heb je een taak.
0: Ja.
1: Hoe weet iedereen in een crisissituatie wat hij moet doen?
0: Ja, dat is een interessante vraag. Want in beginsel moet je mensen die... als dagelijkse taken relevante zaken hebben voor de crisis die er is, moet je hun werk laten doen. Want dan zijn ze het meest effectief, meest productief, meest efficiënt. Maar daarnaast, als de vraag het aanbod overschrijdt, dan heb je meer mensen nodig die een bepaalde taak doen. En die hebben hulpjes nodig. Dat zagen we tijdens COVID ook. Je had mensen nodig die misschien geen intensive care verpleegkundige of anesthesie medewerker waren. Maar wel moesten helpen met beademingen. Dus je zag buddies.
1: Ja.
0: Nou, en vergelijkbare systemen kun je opzetten voor andere type zorgactiviteiten waar je er op dat moment toevallig heel veel van hebt.
1: Ja, en dat is iets wat je eigenlijk denk ik het liefst wil voorbereiden. En niet op dat moment pas wil bedenken, hoe gaan we dit eens even handig stroomlijnen?
0: Ja, dan gaat het over mensen, dan gaat het over spullen, dan gaat het over faciliteiten die je nodig hebt.
1: Functies.
0: Ja, het zou heel mooi zijn als je een systeem hebt. Ik spiek een klein beetje naar de Nationale Zorgreserve, waarbij iedere actieve professional in de zorg weet dat als op de knop gedrukt wordt, het is nu crisis en even los van welke type crisis, dat hij zijn badge omdraait en zegt, dan heb ik een iets andere taak, iets andere rol. En dan is de wedstrijd op een gegeven moment afgelopen en dan ga je weer terug naar... je normale werk.
1: Oké, maar dan heb je dus een badge. En dan kijk ik Saskia even aan. Dan ben je ineens in crisismodus.
2: Ja, wij kennen dat binnen Defensie wel. Ja? Daar heb je je oorlogsbestemming. Dus iedereen weet wat hij in de oorlogssituatie moet doen. Welke taak hij dan krijgt. Vroeger hadden we dat heel uitvoerig. We zijn dat nu weer opnieuw aan het invoeren. Wij hebben ook gewoon 20 jaar
1: in vrede geleefd.
2: Mm. En gedacht dat het allemaal wel goed kwam. Maar we zijn dus nu weer heel duidelijk bezig om bij iedereen aan te geven. Dit is onder vredesomstandigheden gewoon je taak. Dat geldt ook voor mij als commandant van deze eenheid. Maar wat ga ik nou doen als de oorlog uitbreekt? En dat zijn we voor iedereen nu aan het vormgeven. En het mooie van de samenwerking die wij onder andere met de relatieziekenhuizen hebben, is dat we over dit soort dingen praten waar we mee bezig zijn. We houden elkaar gewoon op de hoogte.
1: Dus jullie leren daar ook van elkaar?
2: Ja, we leren ook van elkaar. Hè? Dus wij leren van de ZIROPS zoals ze in de ziekenhuizen voorhanden zijn.
1: De ZIROPS?
2: Ja, dat is een ziekenhuisrampenopvangplan.
1: Ja.
2: En hoe ze daarmee omgaan en hoe ze daarmee oefenen. Daar zitten leerpunten voor ons in. En andersom zijn wij natuurlijk gewend om in een oorlogssituatie te denken en veel meer in dat scenario te gaan bedenken van hoe kun je dat nou het beste oplossen.
1: Ja.
2: Ja, en daar kun je heel mooi van elkaar leren.
1: Hoe ver vind jij nu dat we zijn, Saskia, in de voorbereiding van echt de zorg voor crisis of oorlogstijd? Hoeveel procent, als 100% zou zijn, we zijn er klaar voor als het nu gebeurt, dan kunnen wij dit aan. Hoe ver zijn we nu?
2: Nou, laat ik hem dan op 50% zetten. En dan mag iedereen met een half glas vol mentaliteit er op zijn manier tegenaan kijken. Nee, ik denk dat de urgentie er is. Ik denk dat er heel veel in onze normale crisisrespons heel bruikbaar is. Hè. Dus die ziekenhuisrampenopvangplannen waar ik het over, wat ik al zei. Ja, dat is een hele goede basis om ook te helpen bij dit soort crisissen. Dus er is wel heel veel. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in het feit dat we het ook gaan hacken.
1: Ja.
2: Dus dat we dat met elkaar voor elkaar gaan boksen om er doorheen te komen. Dat hebben we ook in de coronacrisis gezien. Dus ik ben het met Michiel eens, hè, dat veel zaken die we toen geleerd hebben, dat we dat weer vergeten lijken te zijn. Maar tegelijkertijd zegt mijn gut feeling dat we toch de kracht hebben om er ook dan op de goede manier op te reageren.
1: Michiel?
0: Ik ben het helemaal met je eens. Anderzijds is het denk ik ook goed om te beseffen dat het kenmerkend is aan een ramp, oorlog of een grootschalig incident, dat er een tekort is. Het is een keten. Dus er komt in één keer van één iets heel veel op je af. En dat betekent dat er altijd één schakel is die de beperkende factor is. En bij corona waren dat de mondkapjes in één keer. Die kwam zomaar in één keer als een donderslag bij helder hemel. We hadden geen mondkapjes meer. We proberen ons nu ook voor wat betreft de resources, dus de spullen, medicatie, infuusvloeistof, et cetera, als professional maximaal voor te bereiden. Maar er zal altijd één beperkende factor blijken te zijn.
1: Ja. Dat is wat het is, toch?
0: Ja, dat is wat het is.
1: Ja, ja. En daar moet je dan mee dealen op dat moment. Ja. Hoe ver denk jij dat we zijn in de voorbereiding? Als Saskia zegt 50%.
0: Nou, ik denk dat wij nog wel iets meer huiswerk hebben als professionals. Omdat je toe wil naar een situatie waarbij je zoveel en zo goed als mogelijk de situatie, de kwaliteit van het zorgproduct dat we nu bieden, in crisistijd wil evenaren.
1: Ja. Charlotte, hoe ver zijn we?
3: Ja, voor de Nationale Zorgreserve zijn we een heel eind en kunnen wij een bijdrage leveren. Maar iedere dag zijn de medewerkers bezig om het te verbeteren, te veranderen en aan te passen. En weer verdiepingsslagen op te maken. Dus wij zeggen ook allemaal tegen elkaar, nu nog niet. Maar ik denk dat we dat blijven zeggen totdat het echt nodig is.
1: Ja.
3: En ik hoop echt dat oprecht dat we dit model wat we nu gebruiken over techniek, logistiek en veiligheid in kunnen zetten. En daar hebben we nog best wel wat slagen te maken. Want ook daar hebben we competenties die we heel hard nodig hebben in crisistijd.
1: Veel dank voor jullie komst. Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve. Saskia Meerhof, kolonel vliegerarts. En Michiel Verhofstadt, hoogleraar en hoofdtraumachirurgie aan het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de keuzes die je moet maken als het personeel echt niet meer toereikend is. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon lekker in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Volgende week het slot van deze serie. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks van jou de beslisser.
0: We stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
4: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
5: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Zender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jette wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. Zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer en ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte afgelopen week een zuidelijke hoornraaf. Een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers proberen van alles om hem te vangen. Dat is uiteindelijk gelukt. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. En scheidsrechter Danny Makkely heeft op het WK voetbal zijn 2e wedstrijd gekregen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij de leiding over de laatste groepswedstrijd van Marokko tegen Haiti. Vorige week floot Makkely al Amerika-Paraguay. Kennelijk was de FIFA daar zo tevreden over dat hij nog even mag blijven. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
8: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
9: Het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen.
10: Je hoort Laurens-Jan Duvigno, algemeen directeur Beauty en Wellbeing Benelux bij Unilever. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Dit keer een gesprek met Laurens-Jan Duvigno, verantwoordelijk voor de afdeling haar- en lichaamsverzorging bij Unilever Benelux. Na de afsplitsing van Magnum, die eerder ook bij ons in de show was bij CMO Talk, moet binnenkort ook de hele voedingsdivisie eraan geloven, want het levensmiddelenconcern wil namelijk ook zonder die tak verder. Wat betekent dat concreet voor de afdeling van Laurens-Jan? En het Nederlandse shampoo-merk André Lon, een van de merken binnen het concern verloren de laatste jaren aanzienlijk marktaandeel. Nou, we hebben hier ook een marketeer in de studio. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe Unilever alles op alles gaat zetten om dat marktaandeel terug te veroveren. Je hoort het de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Laurens Jan, van harte welkom.
9: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging, Klaas. Leuk.
10: Laten we meteen beginnen bij natuurlijk het nieuws van dit voorjaar. Unilever kondigde eerder dit jaar afscheid te nemen van de voedingsdivisie. Nou, eind maart uit mijn hoofd was het zover. En toen kwam ook het officiële persbericht dat die divisie werd overgenomen door het Amerikaanse McCormick. Ja, en daarmee krijgen ze in één klap toch een aantal behoorlijk bekende merken als Calvé, Knorr, Lipton in handen. En ja, dan ben ik benieuwd, gaat deze reorganisatie jouw divisie ook raken?
9: Ja, goede vraag. Misschien nog één kleine toevoeging. Het is een voorgenomen overname, dus dat is nog even detail. Maar misschien goed om even aan te geven.
10: Een belangrijk detail.
9: Belangrijk detail, zeker. Nee, je hebt gelijk. Dus het is vrij recent nieuws. En je ziet dat de informatie langzaamaan onze kant op komt. Maar ik zeker nog niet alle antwoorden heb op alle vragen hoe het precies voor de organisatie eruit gaat zien. Wat ik erover kan zeggen is dat je ziet dat, laat ik het zeggen, de categorieën die bij Unilever blijven. Denk aan homecare, persoonlijke verzorging of mijn categorieën, haar lichaamsverzorging. Van nature categorieën zijn die behoorlijk op elkaar lijken. Ja. Daar zitten veel synergieën in. Denk aan de productie, maar ook de logistiek, supply chain. En dan heb ik het verkoopkanalen, waar dat met food wat minder is. Okay. Omdat food echt op smaak zit en de rest meer op het verzorgen van. Het mooie, denk ik, aan de McCormick Company die nu met ons in gesprek is voor de overname, is dat juist de expertise van voeding bij hen ligt. Ja. En uiteindelijk denk ik, hoe dichter je bij je de basis blijft eigenlijk en de synergieën zoekt binnen de verschillende merken, uiteindelijk twee type bedrijven blijven bestaan die uiteindelijk veel meer focus hebben, gerichter kunnen gaan innoveren voor hetgeen wat de consument zoekt binnen die categorie. En uiteindelijk beide in staat zouden moeten zijn meer succes te behalen dan we vandaag de dag doen.
10: Kunnen we dan ook straks meer innovaties verwachten uit de divisies die overblijven? Want daar gaat automatisch dan meer aandacht naartoe.
9: Ja, dat zou wel mijn aanname zien. Je ziet sinds de vorige reorganisatie van Unilever tweeënhalf jaar geleden, waar we eigenlijk in een structuur aan onze kant zijn gaan werken in verschillende business units, dat de innovatiesnelheid, maar ook met name de kwaliteit van innovaties aanzienlijk omhoog is gegaan. Mooi merk is Dolf bijvoorbeeld, waar ik ook mede verantwoordelijk voor ben. Daar zie je gewoon dat we veel meer innoveren en de innovaties die we brengen veel onderscheidender zijn. Dus de consument echt veel beter in staat zijn te verrassen. Maar ook kwalitatief meer kunnen brengen. En ik denk dat dat een hele mooie bevestiging is van de richting die we in zijn gegaan als organisatie een aantal jaar geleden. Die we denken alleen maar te kunnen gaan versnellen met de keuze die, zoals je zegt, in maart is aangekondigd.
10: Ja. Nou, je houdt straks drie onderdelen over. Hè? Beauty en wellbeing. Ja. Personal care en homecare. Ja. Nou, dat de schoonmaakmiddelen, hè, homecare een apart onderdeel zijn. Ja, dat begrijp natuurlijk wel, maar ja, jouw divisie en de afdeling voor persoonlijke verzorging, ik zou zeggen, dat kan toch prima samengevoegd worden als ze dan toch over synergieën en schaalvoordelen hebben?
9: Nou, en sterker nog, een merk als Dolf, daar is hij weer, dat is dat ook zo. Dus een aantal van de categorieën binnen Dolf zitten in mijn team, en een aantal van de categorieën van Dolf zitten in het personal care team.
10: Dat is toch heel verwarrend. Hoe werkt het dan qua ownership, bij eigenaars?
9: Nou, gelukkig zitten we naast elkaar op kantoor, dus dat maakt het relatief makkelijk. De reden waarom we dat op deze manier gedaan hebben, is dat we vanuit de global teams op die manier gestructureerd zijn. Dus de haarinnovaties, laat ik het even op mezelf als voorbeeld.
10: André Lon bijvoorbeeld.
9: Exact. Ja. Of het geval van Dolf. Worden die innovaties echt wereldwijd uitgedacht eigenlijk, en ontwikkeld met R&D op basis van consumententrends, en kijken wat we in ons gedeelte van de organisatie kunnen doen om het zo goed mogelijk tot de consument te brengen.
10: En dat zit dus bij beauty en wellbeing, die innovatie?
9: Ja, zeker. Maar ook binnen personal care, bijvoorbeeld voor deodorant, of voor wasmiddel binnen homecare. Mm. En door echt die focus te hebben, zie je dat de snelheid en kwaliteit wederom dus een stuk omhoog gaat.
10: Nou, ik begrijp het niet. Want je hebt
9: ik ga je helpen.
10: Ja, want hoe zit het dan met die eigenaarschap? Want je hebt innovatie zit dan bij beauty en wellbeing. Misschien heel erg inside out hoor, maar de consument die ziet natuurlijk nog steeds dat het gewoon Dolf is, hè, van de buitenkant. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het best ingewikkeld is als je verschillende stukken van die waardeketen dus opknipt bij verschillende divisies. Ja. Leg me nog eens even uit.
9: Ja, nee. Kijk, een mooi voorbeeld. Ik ga het proberen uit te leggen. Een mooi voorbeeld van ons R&D center, waar we wereldwijd innovaties doen, zit in Engeland, in Port Sunlight. Nou, mocht je ooit een keer de kans hebben, neem ik je graag mee. Daar is ooit 150 jaar geleden ook het bestaan van Unilever gegrondvestigd.
10: De Lever Brothers, toch?
9: Exact, exact. En het mooie aan die faciliteit die we daar hebben, is dat we simpelweg voor één bepaalde categorie innoveren. Ja. Dus de teams en de mensen die daar werken, echte slimme koppen, veel slimmer dan ik in ieder geval. Laat ik het even op mezelf.
10: Niet zo bescheiden.
9: Ja, goed. Werken dag in dag uit om de beste innovatie binnen een bepaalde categorie naar de klant te kunnen brengen. Mm-hmm. En door juist die focus zijn we dat in staat dus veel beter te doen, in plaats van dat we alle verschillende categorieën op één hoop gooien en proberen voor alles te innoveren, maken we hier heel duidelijke keuzes. En op die manier in staat zijn we veel beter producten naar de markt te brengen.
10: Hey, en welke merken vallen dan onder de afdeling haar- en lichaamsverzorg?
9: Ja? Nou, Dolf, wederom, daar is die. André Lon, Vaseline. Een deel van Zwitserland, een merk als Neutral voor de gevoelige huid. Dat is echt de Nederlandse, of ik moet eigenlijk zeggen de Benelux merkportfolio. Maar wereldwijd zijn er nog veel andere merken. Denk aan een Sunsilk, een Clear, een Tresemme bijvoorbeeld in Engeland. Maar goed, dat zijn misschien merken die niet iedereen wat zegt.
10: Maar dat is natuurlijk leuk, want er komt steeds meer focus. En absoluut. Gaat daar iets gebeuren? Gaan jullie van die internationale merken ook naar Nederland halen?
9: Nou, we zijn eerder dit jaar hebben we na 10 jaar afwezigheid Dolf Shampoo weer geïntroduceerd. En ik zeg shampoo, maar hoort ook conditioner en haarverzorging bij. En je ziet dat we op die manier heel erg gebruik kunnen maken van het sterke merk Dolf. Ja. En op die manier in een categorie treden en gelijk heel snel heel veel impact kunnen maken. Dus ik denk dat een mooi voorbeeld is waar we echt geloven in de power van global brands, zoals we ze noemen. En op die manier relatief makkelijk echt impact kunnen maken in een land waar we nog niet aanwezig zijn. Een ander voorbeeld voor André Lon. Is een Nederlands merk. Zoals je misschien weet vanuit het verleden, werd vroeger geïnnoveerd voor André Lon.
10: Ja.
9: Recent zijn we daar eigenlijk specifiek mee gestopt. Maar zijn we veel meer gaan kijken, wat is er nou beschikbaar in het wereldwijde netwerk, het innovatienetwerk op haar gebied, wat we relevant vinden voor André Lon. En je kan je voorstellen dat je dan veel meer schaal, veel meer impact, maar ook veel meer investering kan doen op de kwaliteit van het product.
10: Ja, ja.
9: En op die manier de Nederlandse consument het vertrouwde André Lon eigenlijk tegen een betere kwaliteit weg kan zetten dan we eigenlijk eerder konden doen.
10: Nou, we gaan het straks nog even hebben over André Lon.
9: Ja.
10: Even een stapje terug. Ja. Je bent pas sinds november 25 directeur Benelux voor de haar- en lichaamsverzorgingstak. Hiervoor was je verantwoordelijk voor deodorant.
9: Ja.
10: En dus ook verantwoordelijk voor de lancering van de Axe Lower Body Spray.
9: Ja.
10: Nou, dat was wel volgens mij op de socials het nodige om te doen. Ik las ook comments van, je genitaliën zijn geen geurkaarsen. Want die ziet dan de jongetje zo lekker naar beneden spuiten. Dat was slechts één van de reacties. Ja, als er weerstand komt, is dan voor jou een campagne geslaagd?
9: Absoluut. Zou mijn korte antwoord zijn. Ja, absoluut. Kijk, het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen. Ik zou een mooier voorbeeld geven binnen het merk Axe. Daar stonden we net een aantal maanden voor de lancering van Lower Body. Kregen we in dezelfde maand zowel een nominatie voor de Lookie, voor de Gouden Lookie. En we werden 2 keer voor de rechtbank gedaagd door de reclamecodecommissie. En voor mij is dat een perfect voorbeeld van een goede campagne.
10: Maar hoe werkt dat dan? Want hoe kan je een Gouden Lookie winnen, maar dan ook 2 keer gedaagd worden?
9: We werden genomineerd. We hebben hem niet gewonnen.
10: Goed bij de feiten, heel goed.
9: Ja, precies. Maar het mooie aan dit voorbeeld vind ik is dat je dus in staat bent eigenlijk het randje op te zoeken. En misschien ga je er zelfs wel een klein beetje overheen.
10: Ja.
9: Waardoor mensen dus ook aangeven bij de reclamecodecommissie van dit kan eigenlijk niet, of hier vind ik iets van. Maar als wij vervolgens ons huiswerk goed gedaan hebben en ook kunnen weerleggen waarom dat wel of niet het geval zou zijn, dan doen we denk ik het beste wat in onze power ligt om te doen. Want dan
10: refereer je dan nu naar de Neighbor-campagne?
9: Klopt.
10: Ja, dus voor de mensen die hem niet kennen.
9: Ja.
10: Daarin gaat een man douchen bij zijn buurvrouw. Die is op leeftijd, mag ik ook overigens zeggen. Die vervolgens staat te wachten in haar SM-pakje. Nadat hij zich gewassen heeft met uiteraard Axe douchegel. Luister even mee.
11: And I asked her, can I take a shower?
12: Excuse me? Can I take a shower?
13: And I said yes, over there.

0: you want to have a cup of tea? die commercial, ja. Die stuitte dus op kritiek. Nou, dan krijg je dat binnen, zo'n klacht. Hoe werkt dat dan in jullie multinational?
1: Wat ik net aangaf, we waren goed voorbereid. Dus we wisten van tevoren wel dat we mogelijk wat commotie zouden kunnen veroorzaken.
0: Liggen de draaiboeken klaar, hoe moet je reageren?
1: Exact, ja. En Actie is ook een mooi merk wat we natuurlijk niet alleen in Nederland verkopen, maar wereldwijd beschikbaar is.
0: Want dit was oorspronkelijk een Europese campagne, volgens mij.
1: Ja, het is een campagne voor Europa ontwikkeld. Ja,
0: in Duitsland voor het eerst.
1: Ja, in Engeland is geschoten. Dus zo zie je wel de communicatie of commercials.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Het probleem dat vaak in deodorant zit, is dat er ook ingrediënten in zijn die het zweten moeten tegengaan. En niet altijd geschikt zijn voor delen van je lichaam die wat gevoeliger zijn dan anderen. Ja. Het is een trend die uitkwam, of is eigenlijk ontstaan is vanuit Amerika. Ja. Sowieso wel een voorloper op persoonlijke verzorging, moet ik eerlijk zijn. En je zag eigenlijk in no time dat het een mooi marktaandeel opbracht voor het merk, maar ook in staat was de consument iets te bieden waar hij of zij eigenlijk al best wel lang naar op zoek was.
2: Ja, dus die hebben producten aangepakt, wat dus ook veilig is om aan te brengen op andere plekken van het lichaam dan de oksel.
1: Ja, exact. Ja, en zijn we uiteindelijk begonnen met Dove Female. Ja. En in de achtergrond druk met de Axe bezig geweest. En die hebben we vroeger in dit jaar gelanceerd. Ja. Klopt. Nou,
2: ik wil met jou naar de dilemma's. Je weet het hoe het werkt. Ik ben altijd streng. Je moet één van de twee kiezen. Hou het kort. En na afloop kunnen we er eentje uitpakken om even over door te kletsen. Klaar voor?
1: Let's go.
2: Het merk André Lon is enkel actief op de Nederlandse markt. En het is prima of ik wil daarmee de wereld veroveren.
1: De wereld veroveren.
2: De oorlog in het Midden-Oosten verstoort onze toeleveringsketen of hebben wij er nauwelijks last van?
1: Verstoort de keten.
2: Onze grootste concurrent, de niche beauty brand of private label?
1: Private label.
2: Alle merken krijgen evenveel aandacht of wij focussen ons nu op een select aantal?
1: Een select aantal.
2: Wij zetten vol in op zichtbaarheid op socials of de traditionele kanalen zoals een tv-commercial of een abri langs de weg blijven ontzettend belangrijk.
1: Die blijven zeker belangrijk.
2: AI heeft binnen mijn teams de grootste impact op de ontwikkeling van campagnes of juist bij de executie?
1: Ik zou zeggen ontwikkeling.
2: Dolf of Axe?
1: Dolf.
2: Mooi. De gast is Laurens-Jan Duvigneau van Unilever en hij is verantwoordelijk voor de afdeling haar en lichaamsverzorging binnen de Benelux. Laurens-Jan, je was vrij besluitvaardig in het antwoord geven van dilemma's. Heb je er eentje die wat pijn deed, die lastig was?
1: Ja, gelijk de eerste.
2: De eerste.
1: Ik reageerde snel, zal ik ook een stukje reflectie naar mezelf geven.
2: Heel goed, heel goed.
1: André Lon wereldwijd of Nederland? Ja. Kijk, ik denk dat het allebei niet is. André Lon is natuurlijk een merk die ontstaan is uit Nederland al heel, heel lang geleden. En ik denk dat er veel potentie ligt in België.
2: Okay.
1: Sterker nog, daar is vraag voor André Lon in België. Er zijn een aantal met name online platforms die het al verkopen. Maar je al vrij snel tegen bijvoorbeeld regelgeving aanloopt van joh, mogen we het product wel of niet verkopen? Denk bijvoorbeeld aan welke talen aan de achterkant van de verpakking staan. En zijn we dan wel in staat dat op de juiste manier te doen? Daar zijn we op dit moment naar aan het kijken. Juist omdat we weten dat die vraag er is dat natuurlijk een hele mooie markt om naartoe te gaan. Daar stopt de expansie ook wel weer gelijk. Dus vandaar de dilemma, snel antwoord, maar wel degene die ik zou willen uitpakken.
2: Benelux wellicht.
1: Ja, kijk, uiteindelijk moet je wel dicht bij de kern blijven, vind ik. Het merk is nog altijd het grootste merk in de markt. Traditioneel Nederlands, ook een van de enige weinige merken traditioneel Nederlands. Zeker met de volume die we doen en dus de impact die we kunnen maken. Ja, dan vind ik belangrijk dat we dat goed doen. Ja. En beter dan vandaag misschien wel. In plaats van dat we onze groei ergens anders gaan zoeken.
2: Want het merk bestaat inmiddels ruim 80 jaar. Maar toch gaat het niet zo lekker met André Lon. Want als je kijkt naar het marktaandeel. 2018 snoepten jullie nog 33% van de taart. En inmiddels is dat nog maar 20%. Ja. Wat is er gebeurd? En wat ga je doen om dat weer een beetje op te krikken?
1: Ja, goede vraag. Een half uur hebben we, 30 minuten.
2: Maar je geeft lekker snel antwoord.
1: Ik zal proberen het niet ingewikkeld te maken. Ja. Ik denk dat de context waar we in leven, vandaag sowieso, maar ook in de categorieën en de industrie waar we nou actief zijn, echt veranderd is. Dus je gaf zelf aan de opkomst van private labels, denk ik, een mooi voorbeeld. Waar we gewoon simpelweg veel meer concurrentie hebben gekregen vanuit private label. En ik ook wel eerlijk moet zijn dat de kwaliteit van de private label producten over het algemeen gesproken beter zijn dan 10 jaar geleden.
2: Ja, dus neemt de concurrentiekracht dan af, zou je zeggen?
1: Het alternatief, er is gewoon meer alternatief. Ja. En dat is eigenlijk aan de onderkant van de markt, zoals we dat noemen. Namelijk de wat meer betaalbare producten.
2: Ja, maar dat is ook André Lon dus.
1: Wij zijn ook André Lon. Ja. En aan de bovenkant zijn er heel veel initiatieven gekomen. Vaak wat kleiner, vaak wat meer niche.
2: Precies.
1: Maar die wel een bepaalde gevoel bij een bepaalde doelgroep op kan wekken. Die wel heel goed in staat is dat heel goed te begrijpen. En echt een product voor te ontwikkelen die dat beantwoordt. En of dat dan kwalitatief beter of minder is, dat doet er dan eigenlijk niet toe. Maar op die manier zijn ze toch heel goed in staat dat marktaandeel te winnen.
2: Wat ga jij doen om van die 20% weer 30% te maken?
1: Nou, wat ik net al aangaf, André Lon is

0: in die zin wel een heel bijzonder merk in de categorie. Het grootste merk binnen de haarverzorging. Maar eigenlijk het enige merk wat echt traditioneel gezien Nederlands is. Nogmaals, met de volume die we doen. Want natuurlijk zijn er meer Nederlandse merken. Maar als je de grote concurrenten vergelijkt met André Lon, zijn het eigenlijk allemaal wereldwijde spelers. En ik denk dat daar de kracht zit wat André Lon 10, 15 jaar geleden zo uniek maakte. Wat we een beetje verloren zijn over de tijd. En daar waren alle goede redenen voor. Maar ik denk wel, als we wat Nederlandse insights, wat humor, wat pragmatisme terug kunnen brengen in het merk van nu, dat daar wel kansen liggen ten opzichte van de afgelopen jaren. Juist omdat die kwaliteit ten opzichte van 10 jaar geleden veel beter geworden is.
1: Nou, ik hoor een herpositionering, ik hoor een nieuwe campagne.
0: Je hoort een team dat in ontwikkeling is.
1: Oké, okay, ja. Mooi. Ja. Hey, hoe belangrijk is het digitale kanaal voor jullie in het terugwinnen van die klanten?
0: Ja, heel erg. Ja? Kijk, daar kan ik in principe wel kort over zijn. Socials, of laat ik zeggen het digitale kanaal, laat ik het iets breder trekken dan social, wat ook met advertising, display, noem maar op. Is enorm toegenomen. Als je kijkt naar onze spend, digital spend, zitten eigenlijk meer dan gemiddeld zitten we al op digital versus traditioneel. Dus we zien daar een enorme toename. En dat zet zich eigenlijk door richting aantallen, misschien wel 70, 80, 20. In het voordeel van digital. En daarbinnen heeft social een enorm aandeel. Dus dat is een echt serieuze shift ten opzichte van misschien wel die 10 jaar geleden. Ja. En uiteindelijk is dat ook gedreven door het feit dat we moeten zijn waar de consument is. Ja. Als een consument meer tijd spendeert op digital dan traditioneel, moeten we daar ook zijn. Ja. Tegelijkertijd merk je wel dat het niet de enige manier is om de consument te bereiken. Omdat een deel van de consumenten, ook simpelweg vaak met een oudere leeftijd, die consumptie niet heeft. Ja. En ik denk dat de merkers André Lon, terug naar je eerdere vraag, daar best wel wat zoekende is geweest. Van oké, moeten we ons nou heel erg op de jongere doelgroep focussen? Eigenlijk de doelgroep van de toekomst? Of moeten we ook aandacht blijven geven aan de consument die ons in het verleden heeft genocht. Ja. En weet je, eerlijkheid, Dirk, durf te zeggen dat we daar een beetje in door zijn geslagen en we nu wat meer die balans zoeken tussen digital en traditioneel. Ja. Alleen daarbinnen kijken we wel heel erg hoe kunnen we een bepaalde asset of een bepaalde commercial of een bepaalde boodschap landen die past bij het kanaal. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
1: Nee, want als je dan toch best wel zwaar investeert in digital. Ja. Je noemt 70-80% digital. Dan gaan mensen klikken op een uiting. Dan landen ze vaak op jullie website. Ja. En dan heb ik ook even op jullie website gekeken. Ja. Nou, het ziet er niet heel erg modern uit. Nee. Zacht uit te drukken. Wat vind je er zelf van?
0: Ik zal het even opschrijven om mee te nemen. Nee, vaak als je klikt op de assets die we live zetten, ga je juist niet naar ons. Maar ga je eigenlijk naar onze retailpartners. En waarom? Omdat we eigenlijk hoe meer kliks je toevoegt, hoe groter de kans is dat je de consument verliest. Ja. En daarmee eigenlijk niks bereikt. Dus we kiezen er eigenlijk heel bewust voor ons portfolio op een zo goed mogelijke manier.
1: Dus performance.
0: Ja, te kunnen vertellen, te kunnen laten zien, te kunnen uitleggen richting de consument. Maar dat doen we eigenlijk liever op de kanalen van onze retailpartners dan dat we dat zelf doen.
1: Maar je wilt toch ook een beetje het verhaal, de heritage, dus de humor vertellen. En
0: zeker.
1: Maar
0: daar zijn de socials, gewoon je eigen social kanaal, is daar weer veel relevanter.
1: Is de website niet meer belangrijk, zou je zeggen, voor een merk?
0: In onze business echt een stuk minder dan voorheen.
1: Dus je gaat er niet op investeren. Dus niet
0: we zullen zorgen dat hij up-to-date is. Productinformatie moet daarop staan. Als consumenten willen informatie willen ophalen, dan zullen we er zijn, zeker. Maar het is niet een belangrijk onderdeel van onze digitale ecosysteem.
1: Dan wil ik met jou naar de oorlog in het Midden-Oosten. Je gaf net al bij de dilemma's aan van wij hebben er ook last van. Ja. Hey, in ons in de toeleveringsketen van een hoop sectoren. Ja. Jullie hebben wereldwijd behoorlijk wat fabrieken, 40-tal, die bevoorraad moeten worden. Ja. Wat is de impact? Wat voelen jullie?
0: Ja. Die is breed te voelen, is misschien het simpele antwoord. Kijk, je merkt uiteindelijk dat het zich in verschillende delen van de supply chain impact wel kan hebben. Dus bijvoorbeeld aan de toelevering. Dus kunnen we ingrediënten die we nodig hebben om de producten te maken, kunnen we die nog sourcen? Ja. Het voordeel van de grootte en de schaal die Unilever met zich meebrengt, is dat we daar goede contracten, goede partners hebben die dat vaak voor ons kunnen doen. Ja. Met ook, en ik verwacht dat er zo nog een vraag komt rondom het kostenelement daarin. Juist. Dat we prijzen ook richting de toekomst kunnen hedgen. Ja. Dus korte termijn zijn we goed beschermd eigenlijk tegen situaties zoals Midden-Oosten. Ja. Nu is het toevallig Midden-Oosten, kunnen natuurlijk andere dingen om ons heen gebeuren.
1: Maar nu is het not shown, not a chance, Hormuz opens. Ja. dit gaat nog wel even duren volgens mij. En dan is het straks het najaar. En als de straat van Hormuz nog steeds dicht is, ja, dan zijn prijsverhogingen denk ik onvermijdelijk.
0: Dan wordt het steeds lastiger, ja. En eigenlijk hebben we daar altijd een aantal stappen voordat we tot dit punt komen die we proberen te nemen. Dus allereerst, als een situatie zich voordoet zoals het Midden-Oosten, hoe groot is het probleem? Ja. Even simpelweg. Dus welke impact verwachten we te moeten kunnen absorberen? En het absorberen is wel stap 1. Dus wat kunnen we aan onze kant doen om efficiënter te werken? Kosten uit de keten te halen? Andere keuzes te kunnen maken om die eventuele kostenstijging te kunnen absorberen?
1: Ja.
0: Een tweede optie die we naar kunnen kijken is, kunnen we richting de consument daar een stap maken? Denk bijvoorbeeld aan het portfolio wat we aanbieden, de variatie. Misschien ook wel het promotieprogramma wat we in onze categorieën spelen samen met de retailers. Hoe kunnen we de consument op wel een manier blijven bedienen die voor hem of haar relevant is, inclusief prijs, zonder daar gelijk met prijsverhogingen...
1: Of misschien iets minder product in de verpakking stoppen en dan zoveel mogelijk de prijzen hetzelfde houden.
0: Nou, daar zou je me denk ik niet van kunnen beschuldigen.
1: Oké. Dan even naar Japan. Je hebt daar een grote chipsfabrikant, Kelby.
0: Ja.
1: Ja, en die is nu wel zo ver gegaan dat ze vanwege het tekort aan de grondstof nafta, dat is heel erg belangrijk voor het maken van kleurstof voor inkt.
0: Ja.
1: Ja, om helemaal op zwart-wit te gaan.
0: Ja, dus heb gezien.
1: De chipsverpakken die liggen nu gewoon in zwart-wit in het schap. Is dat ook iets wat Unilever overweegt?
0: Ik heb het nog niet voorbij zien komen. Huh? Nee, ik vind het wel een creatieve oplossing, moet ik heel eerlijk zeggen. Natuurlijk een beetje noodgedwongen wellicht. Maar op die manier kan je natuurlijk wel, wat ik zeg, kijken naar je koststructuur. Om te kijken of je daar ergens kan helpen om eventuele prijsverhoging te voorkomen. Maar nee, ik heb dit concrete voorbeeld nog niet voorbij zien komen.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering op Zender. En ja, ik wil jou danken voor je komst. Laurens-Jan Duvigneau, algemeen directeur Beauty and Wellbeing Benelux bij Unilever. Maar gelukkig, luisteraar, hebben we natuurlijk de podcastversie. Want we gaan nog veel verder en dieper doorpraten over marketing. En dan heel specifiek hoe Unilever AI inzet in het ontwikkelen van campagnes en het opdoen van inspiratie. Luister dus naar de podcastversie. Over 2 weken ga ik in gesprek met Nicole Rosanella van Samsung. Ja, en het belooft ook een mooie aflevering te worden. Hoop dat je deze aflevering leuk vond. En voor nu, dank voor het luisteren.
2: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity. BNR
4: Verkeer. Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor 2 kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Kapelle aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. President Trump meldt op Truth Social dat de Britse premier Starmer aftreedt omdat hij op het gebied van migratie en energie zwaar heeft gefaald. Waar hij het bericht op baseert is niet duidelijk. Britse media denken dat Starmer morgen opstapt. Zijn Labour-partij verloor flink bij lokale verkiezingen en de leden willen een ander als premier. En Femke Broeders-Bol heeft het publiek verwend bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Op de 800 meter snelde ze naar de winst in een tijd van 1 minuut 57 seconden en 42 honderdste. Het was haar eerste wedstrijd in ons land op haar nieuwe afstand. Broeders-Bol was tot vorig jaar erg succesvol op de 400 meter horde. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: De wedstrijd tegen Japan ging in het stadion in Dallas, waar 80.000 man in staan. Dat is geen nieuw stadion, dat is gewoon bestaande bouw. Ja, als je dat soort stadions hebt, heb je natuurlijk een enorm voordeel.
8: De baten zijn privaat, voor een groot deel voor de FIFA, heus ook voor cafés en hotels enzovoort. Maar de kosten zijn gesocialiseerd.
7: En als we in 2010 het bid zoals het er lag hadden toegewezen gekregen, dan was dat, denk ik, voor Nederland een verbetering geweest.
8: Investeren in sport in plaats van in sportevenementen.
9: Welk land kan die 0,5% BBP bijschrijven aan het einde van dit toernooi, Han?
10: Nou, Curaçao niet, lijkt mij.
9: Nee, dat gaat niet gebeuren.
10: Nee.
9: De 90ste minuut is al lang voorbij. En tussen Nederland en Spanje staat het nog steeds 0-0. We hebben het over de finale van het WK voetbal van Zuid-Afrika 2010. Het is de derde keer dat Nederland kans maakt om wereldkampioen te worden. Maar dan.
11: Fabregas, is dit geen buitenspel? Dan is het voorbij. Als dit geen buitenspel is, is het voorbij. Iniesta. Iniesta.
9: Ja, u hoort het. Andres Iniesta scoort in de 116e minuut. En nee, het was geen buitenspel. Nederland liep daardoor niet alleen het wereldkampioenschap mis, maar ook flink wat economische groei. Want door dat ene doelpunt van Iniesta, en omdat Spanje dus wereldkampioen werd, werd er gemiddeld een halve procentpunt bovenop het BBP van Spanje geplakt. Het land begon meer te exporteren, toeristen wisten Mallorca beter te vinden. En dit fenomeen zien we niet alleen terug bij Spanje, maar bij alle winnaars van het WK voetbal. Als je wint, heb je vrienden. En dus bloeit je economie op. Tenminste, tijdelijk. Ronald Koeman zou dus zomaar een recessie kunnen voorkomen. Simpelweg met voldoende doelpunten en alsjeblieft een paar goede wissels. Maar ja, als dit al bestaat, welke invloed heeft koning voetbal sowieso op een economie? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
10: Dag Rens.
9: En omdat Edin deze week op het WK is, de hoofdeconoom van PwC, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, Barbara Baarsma. Dag Barbara.
8: Hoi Rens.
9: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over het WK. Want het blijkt dus onlosmakelijk verbonden te zijn met de macro-economie. Ik weet, Barbara, van Hanne en Edin dat ze fervente voetbalfans zijn. Ben jij dat ook of niet?
8: Nou, eerlijk gezegd niet. Onze zonen waren betaald voetbalspelers. Dus ik heb wel veel langs het voetbalveld gestaan. Maar ik ben niet zo'n voetbalfan uiteindelijk. En dat heeft ook, zeker als het om het WK gaat, te maken met het feit dat er toch nu de sfeer van corruptie omhangt. Hoe dat is gegaan met die toewijzingen, mensenrechten, dingen in Qatar. En ja, dit is toch meer een Trumpfeest dan dat ik het een WK-feest vind.
9: Oké. Maar wel gelukkig voldoende economisch besef om hier wel naar te kunnen kijken.
8: Economisch gezien vind ik het interessant.
9: Goed zo. Han, ik weet, jij bent een grote voetbalfan.
10: Zeker.
9: Ik zie jou af en toe rondom de arena rondlopen na de wedstrijd.
10: Ik zie jou.
9: Ja, precies. Maar het is altijd wel een ding als je een enorme fan bent van een club, of je Oranje ook leuk vindt om te kijken.
10: Ja, wel. Maar ik moet wel
9: zeggen, schoorvoetend dit.
10: Nou, het is schoorvoetend omdat ik ben geloof ik één keertje bij een wedstrijd van het Nederlands elftal geweest. En ik vind het publiek eigenlijk niet zo leuk. Het ziet er wel leuk uit. Maar als je bij, mijn club is Ajax. En ja, ik zit daar altijd al jaren op dezelfde plek. En met de mensen om me heen, die ook allemaal op dezelfde plek zitten elk jaar. Ja, hebben wij een zekere deskundigheid ontwikkeld. en dat mis je compleet bij supporters voor het Nederlands elftal.
9: Dat is een van de grote onderschatte factoren van de leukheid van clubvoetbal. Dat je al die mensen om je heen.
10: En precies. Alles, ja, is heel gezellig.
9: Is heel gezellig, ja. Toch eventjes, jullie zijn allemaal economen hier in de studio. Han, heb jij favoriete onderzoeken als het gaat om voetbal en economie?
10: Nou ja, een beetje mijn. Ja, zeker. Eigenlijk een heel stel. Ik ben in 1992 in Ierland gaan werken voor een effectenmakelaar daar. En toen ontdekte ik dat het toerisme vanuit Italië was na 1990 opeens heel sterk toegenomen.
9: Vanuit Ierland? Of sowieso?
10: Het toerisme vanuit Italië naar Ierland toe. Ah. Opeens kreeg Ierland veel meer Italiaanse bezoekers. En er was eigenlijk maar één verklaring voor. En dat was het WK in 1990. Dat was in Italië. Ierland reikte tot in de kwartfinale. Die ploeg had een hoop sympathie. En die hele ploeg ging, Ierland is een katholiek land, dus die gingen met z'n allen op bezoek bij de paus. Dat kwam breed in de Italiaanse media. En vervolgens kwamen er dus heel veel Italiaanse toeristen naar Ierland. Dat is later weer afgevlakt. Dus dat was mijn eerste kennismaking met die effecten. Ja. En toen ik weer terug was in Nederland bij ABN AMRO werkte, hebben we in 1998, toen was het WK in Frankrijk, toen hebben we daar een research met een knipoog. Toen hebben we gezegd, het land dat wereldkampioen wordt, eigenlijk wat je net in je inleiding zei, dat geeft toch een kleine impuls aan de economie. En toen hadden we een rapportje geschreven dat het beste zou zijn als Duitsland wereldkampioen zou worden.
9: Oh, dan krijg je wel de media mee.
10: Ja, nou ja, precies. Ik heb nog nooit zoveel media-aandacht voor een research-rapport gehad. En het idee was, Duitsland is een groot land, dus als je het consumentenvertrouwen wordt beïnvloed, dan moet je dat op zoveel mogelijk mensen van toepassing laten. En de Duitse economie had het toen moeilijk. En omdat wij een Nederlandse bank waren en zijn, ABN AMRO, ja, dat viel op. Dus we kregen heel veel media-aandacht.
9: Barbara, heb jij nog favoriet onderzoek als het gaat om voetbal?
8: Nou, eigenlijk twee. Eén is, er is onderzoek gedaan, en ik weet even niet meer de auteur, en dat vind ik heel jammer, maar naar heeft het nou effect als een club niet lekker draait, dan wordt vaak de trainer ontslagen. Leidt dat nou tot betere resultaten? Nou, ik herinner me de conclusie nog, dat maakt helemaal niets uit. En een tweede onderzoek, dat vond ik econometrisch gezien mooi. Dat ging over het niet het WK, maar het EK in 2024. En dat was een, sorry voor enige econometrie hier, een difference in difference analyse, wat deze speelsteden vergelijken met steden waar niet werd gevoetbald. En gekeken, wat had dat nou voor effect op de bestedingen in de horeca en hotels en dergelijke. En daar kwam dus wel uit dat het op speeldagen wat extra opleverde.
12: Ja, ja, ja, precies.
8: Dus als je het maar een beetje goed doet, dan kan je wel een effect vinden. En misschien een derde, maar die leen ik even van iets anders en projecteer ik dan op voetbal. Afgelopen weken hadden wij hier 10 keer dat concert van Harry Styles in de arena. Mm-hmm. Dat dan weer wel. En dat heeft, liet de DNB weten, effect op de inflatie gehad. Het feit dat er 10 van die concerten achter elkaar waren leidde tot, geloof ik, iets meer dan 20% hogere hotelprijzen. En dat leidde ertoe dat de inflatie in mei 0,4% punt hoger was. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. In de VS is de inflatie nu al te hoog.
12: Ja, precies.
8: Boven de 4%. Gaat dit WK daar leiden tot nog meer inflatie? Ik weet het niet.
12: Ik vind het een hele goede vraag om te gaan beantwoorden door onze gast. Onze gast is zelfstandig econoom, Michiel de Nooy. Michiel, en jij bent, vertel iets over je achtergrond.
13: Ik ben zelfs, goedemorgen, ik ben zelfstandig econoom. Ik doe heel veel maatschappelijke kostenbatenanalyses. Ik heb lang geleden, en dat blijft steeds terugkomen, een kostenbatenanalyse gemaakt van het Nederlandse bid voor het WK voetbal in 2010. Toen Nederland zei, wij willen dit samen met België organiseren.
12: Oh ja.
13: En toen zei ministerie van Economische Zaken, maar we willen eigenlijk weten, wat kost dat en wat levert dat ons als samenleving op?
12: En dat heb jij uitgezocht?
13: Samen met twee collega's, ik was daar op geen projectleider. Ik heb dat uitgezocht en nou, dat kostte iets meer dan het opleveren, 150 miljoen. Met een bandbreedte die heel ruim is, waar ik als econoom dan weer niet heel erg van schrik. En het enige wat we niet hadden was, en hoeveel gelukkiger word je daarvan?
12: Ah,
8: maar ik weet nog wat we toen.
13: En daar kwam uit. En 155 miljoen, dat is 9 euro per Nederlander. En toen heb ik aan een aantal collega's gevraagd: ben je bereid 100 euro te betalen?
12: Voor het WK?
13: Om het hier te kunnen organiseren. Nou, daarvan zeiden zoveel collega's: ja, dat wil ik wel betalen. Dat ik denk, nou, dat komt gemiddeld wel op een tientje uit. De kans is serieus groot. Dus met die boodschap van, het kan heel goed welvaartsverhogend zijn. Ja. Ook al ga je er in geld niet op vooruit.
12: Ah.
8: Maar ik weet nog dat jij toen zei, dit was volgens mij ook nog bij SEO, Economisch Onderzoek, waar we toen samenwerkten, dat ja, als het oranje gevoel per Nederlander ongeveer een tientje per persoon waard is, dan moeten we het doen. En anders niet. Dat vond ik een hele mooie headline toen.
12: Maar dat is gebaseerd op het feit dat jij een paar collega's had gevraagd, wil je 100 euro betalen? Die zeiden, dat wil ik wel.
13: Een heel niet select, heel niet random.
8: Niet aan mijn gevoel.
13: En het was niet dat 1 op de 10, nee, dat was gewoon echt serieus. Dus in die zin heb ik ook niet gezegd, daar komt wel een tientje uit. Nee, dat zou heel goed kunnen. Op een gegeven moment heb je soms tijdgebrek, gezien de deadline, om het goed te doen.
12: Ja.
13: En dan kun je weer een gevoel krijgen voor, kan dit uit?
12: Ja,
13: kijk, ik heb het later voor de Olympische Spelen gedaan. En dan moet je op 235 euro per persoon uitkomen.
12: Voor gelukcreatie wil dat uit kunnen.
13: Ben je bereid om 235?
12: Een beetje veel.
13: Dan moet je vragen, wilt u 1000 euro? En dan moet 1 op de 4 dat willen betalen.
12: Ja.
13: Nou, daar begin ik niet eens aan die vraag.
12: Goed, laten we eens even gaan kijken naar alles wat. Heb jij een favoriet economisch onderzoek als het gaat om voetbal en economie of niet?
13: Ja, hij is een randgevalletje. Eigenlijk, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. En een van de dingen die ik vaak gedaan heb, is kosten van stroomonderbrekingen. Wat kost dat nou en hoe erg is dat nou? En daar zit vrije tijd in. En ik heb een keer in een groep directeuren van netwerkbedrijven van elektriciteit gestaan, en die vonden die vrije tijd van huishoudens niet zo belangrijk. Ik zeg, het WK wordt gespeeld. Nederland speelt tegen Duitsland in de finale. De 80ste minuut. We staan 1-0 voor. We kennen Gary Lineker. Die zegt, en eindelijk winnen de Duitsers. De stroom valt uit. Wat doe jij als directeur van een elektriciteitsbedrijf? Ze gingen allemaal naar het buitenland en zouden nooit meer terugkomen. Zo belangrijk is vrije tijd.
12: Ja, dus het is een beetje het gevoel van hoeveel mag iets opleveren of hoeveel
13: mag zoiets soms kosten. Ja, op dat moment willen ze echt geen onderbreking. Zo belangrijk is het.
12: Nou, je zei het al, je hebt onderzocht van moesten wij dat bid nou doen of niet. Heel even voor mij, moeten we daar nou achteraf spijt van hebben dat we dat WK niet hebben georganiseerd?
10: Tuurlijk.
12: Ja? Had jij het wel willen zien, Han?
10: Nou ja, weet je, ik ben een groot sportliefhebber en ik vind dat soort evenementen geweldig. En naar mijn idee levert dat ook een soort saamhorigheidsgevoel op. Ik heb wel eens een artikel in The Economist gelezen. En daar werd gezegd dat als er een land dat niet democratisch geleid wordt, als dat hoog sportprestaties produceert, dat de positie van degene die daar de baas is, dat die positie dan wordt bestendigd daardoor. Dus dat in dat soort landen.
12: Ja, dus een succesvol voetbalteam kan de democratie. Heeft een omgekeerd effect op de democratie.
10: Nou, het bestendigt gewoon de positie van een niet-democratisch leider.
8: Ja, ik ging even kijken. En als je kijkt, sinds 1930 doen we dit WK. Er is maar één land dat het drie keer heeft georganiseerd, dat is Mexico. Als je kijkt naar de komende jaar, of de afgelopen jaar 2022 in Qatar. Nou ja, daar speelt dit wel een beetje, eerlijk gezegd. Maar in 2034 wordt het Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië, daar is niet eens een competitie geweest over aan welk land het zou moeten worden toegewezen. Dat was gewoon een onderrondje tussen de FIFA, die Infantino, en de kroonprins in Saoedi-Arabië. En ik vind dat wel problematisch. Dat er die zweem van corruptie, van vriendjespolitiek omheen zit. En ik vrees dat Han zeer gelijk heeft dat zo'n WK in Saoedi-Arabië de positie van deze kroonprins alleen maar kan bestendigen.
12: Ja, wel Han wel zei, het voetbalteam moet het goed doen. Hè? Het gaat niet over of je het WK organiseert, maar het voetbalteam moet het goed doen.
10: Ja, in principe, maar het organiseren zal denk ik ook wel helpen.
12: Daartoe bijdragen.
10: En laten we ook 78 niet vergeten.
12: Argentinië,
10: Fidela.
13: En bij WK's hebben thuisteams hebben gewoon voordeel. Dus,
12: ja, het is uiteindelijk een bestendiging van de bestaande leider.
13: Je kans om te winnen maak je groter. Dus als je zegt van, hey, dat vinden we leuk, ja, dan moet je proberen dat soort evenementen binnen te halen.
12: Wauw, interessant.
13: En als we in 2010 het bid zoals het er lag hadden toegewezen gekregen, dan was dat, denk ik, voor Nederland een verbetering geweest. Hadden we een mooi feest mogen organiseren, had ons geld gekost per saldo. Daar hoeven we. Die economie is wel duidelijk. Maar dat feest hadden we kunnen betalen.
10: Ja. Het WK van 2006 in Duitsland heeft ook. Toen krabbelde Duitsland eigenlijk net weer een beetje op en zo. En dat WK, dat was toch eigenlijk een feest. En dat heeft naar mijn idee echt een positieve invloed gehad op de ontwikkeling ook van de Duitse samenleving.
12: Ik kan me ook herinneren dat we toen ook hebben gezegd van Duitsland gooit de oorlog een beetje van zich af. Het oorlogsverleden van zich af. Het is een nieuwe brand geworden, et cetera. Kan ik me in 2006 herinneren, maar goed.
8: Maar ik merk dat jullie wel erg van voetbal houden. Ik zit hier toch een stuk rationeler in, jongens. Ik ben best wel blij dat Nederland
12: niet heeft georganiseerd.
8: Want wat doe je? Je bouwt stadions, je legt infrastructuur aan die je daarna vervolgens wel moet onderhouden, maar veel minder gebruikt. Dus ik denk, hoezo? En de vraag is natuurlijk, hadden we dan in 2010 wel gewonnen met dat thuisvoordeel waar Michiel het over had? Dat weet ik natuurlijk niet. En ik wil niemand zijn feestje ontzeggen, maar ik denk wel dat we moeten blijven, gewoon rustig moeten blijven nadenken.
12: Het is mooi dat jij de rationaliteit in deze discussie erin brengt.
10: Een beetje als de Olympische Spelen van 1992, die Nederland wilde organiseren, en toen ging, hoe heet ze zo, mevrouw Sarah nog iets? Een bewoonster van Amsterdam, die ging naar Lausanne. En die ging daar die leden van dat IOC die erover moesten beslissen, die ging ze bekogelen met ballonnetjes met verf erin. En we hebben die Olympische Spelen natuurlijk ook helemaal niet gekregen, want dat ging naar Barcelona.
8: Ja. Ik zou ze heus niet bekogelen met verf, maar wel met cijfers.
12: Cijfers gesproken. Even naar het huidige WK. Canada, Mexico, Verenigde Staten. Michiel, weten we hoeveel zoiets kost?
13: Nee, want over het algemeen doen we daar een beetje schimmig over. Het huidige WK heeft niet zo heel veel gekost. In de zin dat Amerika, Canada en Mexico al een aantal flinke stadions hebben en daar amper voor hebben hoeven investeren. En dat scheelt.
12: Ja. Want dat is altijd wat Barbara zegt, de grootste kosten, zeg maar.
7: Ook voor het Nederlandse WK-bid was dat veruit de grootste kostenpost.
12: Ja.
7: Veruit de grootste kostenpost zou het nieuwe stadion in Rotterdam zijn, waar we toen een onrendabele top op hebben meegenomen van 50%. Wat klopt in de zin dat Feyenoord nog steeds niet in staat is geweest om bij de bank te zeggen, wij willen een nieuw stadion, niet voor 80.000 die je moet hebben voor een FIFA-finale, maar voor 60. En ook dat krijgen ze niet gefinancierd.
12: Nee.
7: Dus daar zit een behoorlijke onrendabele top bij die je als land gewoon bij te plussen hebt.
12: Ja.
7: Nou, heeft Amerika het voordeel, de wedstrijd tegen Japan ging in het stadion in Dallas, waar 80.000 man in staan. Dat is geen nieuw stadion, dat is gewoon bestaande bouw. Ja, als je dat soort stadions hebt, heb je natuurlijk een enorm voordeel.
12: Ja. Ja, ze noemen het geloof ik witte olifanten, toch? De stadions die één keer gebouwd worden en daarna nooit meer gebruikt worden.
7: Het is gewoon beton die buiten zonlicht staat te schuiven op te vangen. Ja, dat gebeurt. Dat heb je vaak.
12: De FIFA zegt, er gaat bijna 41 miljard dollar aan het BBP worden toegevoegd aan deze drie landen met het WK. Hoe weten we dat?
7: Nou, de FIFA heeft het opgeschreven. Dat is wat anders dan dat het gebeurt. Het is, ik heb het gisteren nog een keer goed zitten lezen. Het is hilarisch. Wat er gebeurt is bij zo'n groot evenement, een belangrijke baat is hoeveel extra toeristen komen er naar je land en hoeveel geven ze uit. En hoe werkt die bestedingsimpuls door in je economie? Nou, die trietrapsraket is bij al die evenementen, hoe schat je dat in? Nou, de FIFA heeft gekeken hoeveel kaartjes verkopen aan buitenlanders die naar het evenement toe komen. Hoe lang denken we dat ze gemiddeld blijven en wat geven ze per dag uit? En dat klinkt heel logisch, maar er blijven natuurlijk heel veel mensen weg.
12: Ja.
7: Omdat er een WK is.
12: Het omgekeerde effect, zeg maar.
7: Je gaat nu niet naar Dallas, want daar zijn nu WK-wedstrijden. Dus het zal wel druk zijn. Het zal wel duur zijn. Weet je, oh, nou, dat zal wel voor meer steden gelden in Amerika. Ik weet niet waar. Weet je, ik ga dit jaar wel naar China op vakantie,
12: Europa,
7: bij wijze van spreken.
12: Ja,
7: of Europa, maar niet naar Amerika.
12: Ja.
7: Dus wat je ziet in dit soort organiserende steden is dat er deels meer voetbalfans komen, maar heel veel anderen wegblijven. En afhankelijk van hoe groot je als toeristenbestemming bent, kan het per saldo zijn dat er meer mensen wegblijven dan er komen.
12: Maar is het dus ook een beetje dus allemaal verhaaltjes vertellen in plaats van echte cijfers? Dat hoor ik. Barbara, dat hoor ik jou dan ook.
8: Nou, wat de FIFA heeft natuurlijk ontzettend boter op zijn hoofd. Want wat de baten zijn, privaat, voor een groot deel voor de FIFA, heus ook voor cafés en hotels enzovoort. Maar de kosten zijn gesocialiseerd. En ik vind bij dit EK, of WK, sorry, heeft de FIFA nog eens extra boter op zijn hoofd. Want normaal gesproken was het verboden om tickets door te verkopen. Hè? Dat deed je niet. En nu is dat door de FIFA toegestaan. Ze hebben zelfs een platform gebouwd. En dat noemen ze dan dynamisch prijzen. En op dat platform pakt de FIFA aan twee kanten geld. Dus stel je hebt een ticket voor €1.000. En iemand wil dat dan verkopen. En dan kan aan beide kanten kan de FIFA 15% pakken. Dus in totaal €300. Dus de verkoper krijgt dan maar €850 van die 1000. En de koper moet $1,150 natuurlijk betalen. Ik vind dat echt. In Mexico en Canada hebben ze een cap op deze doorverkoopprijzen gezet. Maar in de VS niet. En ik vind dat de FIFA dan dus zegt dat het zoveel miljard oplevert. Ja, als je je eigen platform bouwt en je geldmachine aanzet, dan ga je daar wel naartoe komen. Maar dat is vooral de private baat van de FIFA en niet goed, denk ik, voor de Amerikaanse economie.
12: Ik hoor Barbara zeggen, de opbrengsten zijn private, heel veel voor de FIFA en kosten voor het land. Ik vraag me af, waarom doen we dat dan eigenlijk allemaal nog? Hoe laten we ons zo in het hoekje schilderen?
10: Omdat het toch zo geweldig is.
12: Ja, Michiel?
7: Deels omdat het geweldig is, deels omdat dus in die zin is er een rationele van we willen graag zo'n feest organiseren. Deels omdat saaie economen met degelijke cijfertjes toch echt minder goed toegang hebben tot beleidsmakers en politici.
12: En jullie worden gewoon een beetje opgesloten op het moment dat er zeg maar dit soort beslissingen genomen worden, toch? Of jij wordt
10: opgesloten, uitgesloten.
7: Nou ja, Toen het WK-bid bijna klaar was, zat de KNVB in de stuurgroep informatie aan te leveren. En die waren niet blij. Nou, voordat ons rapport af was, zaten ze al bij premier Balkenende. Ja, zo snel kom ik niet het torentje binnen als de KNVB. Dus dat is, die lijntjes zijn daar veel korter.
12: Ja.
7: Dat helpt Poel. En dat heeft te maken met, voor heel veel mensen is voetbal dat feestje. En feestjes mogen op zich ook wel iets kosten.
12: Ja.
8: Maar voor mij geldt wel, is het feestje groot omdat je het organiseert? organiseert of is het feestje groot omdat je het wint? Ja. En ik zou zeggen, probeer te winnen in plaats van het te organiseren.
12: Ja, dat is dan het hele idee. Want volgens mij
8: het winnen ook een veel groter effect op je BWP.
12: Want inderdaad, laten we daar even naar kijken. Het land dat het host, ik zag in de Economist een staartje, het enige land dat er echt geld aan verdiend heeft van de afgelopen 14 WK's.
10: Is Rusland.
8: Ja, dat moet je dan wel geloven.
12: Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, er was een enorme televisiedeal hadden ze gesloten. En daardoor hebben ze de geld aan verdiend, de rest helemaal niet.
8: En ze hadden al vrij veel stadions. Want volgens mij hadden ze ook iets met de Olympische Spelen vlak. Ik weet het niet meer precies.
12: Sochi zat er in de buurt volgens
8: mij. En ze hadden best wel lage loonkosten en zo. Dus, maar ik weet niet of het waar is. Want controleer jij dat maar.
13: De statistieken zijn niet overdreven betrouwbaar.
12: Nee. Put it mildly. Goed, de eerste helft van het grote plaatje zit erop. De tweede helft hebben we op de radio geen tijd meer voor. Maar wel natuurlijk in de podcast. Je kunt de rest van deze podcast beluisteren via de BNR-app. Andere podcast-apps natuurlijk. Voor nu, veel dank aan zelfstandig econoom Michiel de Nooi. Ook namens Han en Barbara, mijn naam is Rens de Jong. En tot volgende week. Dag.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
3: China was geen probleem, China was geen gevaar.
2: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
5: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
6: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Z-Event Chips. Bekijk alle info op zeventchips.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen, waarvan 2 door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland sta je vanaf de Lutte vast, reken hier op 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Duitsland is het vanaf knooppunt Oud-Dijk raak 10 tot 15 minuten vertraging daar. De langste file op dit moment staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen de aansluiting met de A28 en Hogersmilde kun je rekenen op 3 kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor 2 kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Capelle aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. President Trump meldt op Truth Social dat de Britse premier Starmer aftreedt omdat hij op het gebied van migratie en energie zwaar heeft gefaald. Waar hij het bericht op baseert is niet duidelijk. Britse media denken dat Starmer morgen opstapt. Zijn Labour-partij verloor flink bij lokale verkiezingen en de leden willen een ander als premier. En Femke Broeders-Bol heeft het publiek verwend bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Op de 800 meter snelde ze naar de winst in een tijd van 1 minuut 57 seconden en 42 honderdste. Het was haar eerste wedstrijd in ons land op haar nieuwe afstand. Broeders-Bol was dat vorig jaar erg succesvol op de 400 meter horde. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Peil.
13: naam van jullie bedrijf?
14: Advanced Capital.
13: Van welke sport gaat jouw hart nou echt snel kloppen?
14: Combat sports.
13: Wat is de grootste misvatting die traditionele sportbestuurders hebben over jonge fans?
14: Dat ze, dat ze eigenlijk bereid zijn om bijvoorbeeld 90 minuten lang naar een voetbalwedstrijd te kijken.
13: Wat elke nieuwkomer die in de sportindustrie aan de slag gaat moet weten?
14: Dat het niet zo makkelijk is om als nieuwkomer binnen te komen. Dat het echt gaat om netwerk, expertise en operationele kennis.
13: En beste Danny, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
14: Wij geven toegang voor kapitaal tot de Europese sportmarkt. En wij voegen daar operationele kennis, netwerk en ervaring aan toe.
13: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen, en ook Patrick van der Pijl kwam zojuist deze kant opgehaast. Onze gast, je hoorde hem zojuist al, Danny Menke van Advanced Capital. Van harte welkom, Danny.
14: Dank je.
13: Het WK is begonnen, inmiddels alweer een paar dagen aan de gang. Leeft dat een beetje bij jullie eigenlijk?
14: Nou, bij mij niet per se.
13: Nee,
14: ik merk ver van mijn bed,
13: ik merk dat het bij mij ook nog een beetje op gang
15: moet komen. Jij zit meer in de combat sports, maar het lijkt ook wel of het jaar na jaar minder wordt qua aandacht en interesse.
13: Misschien ook omdat het zo ver is en dat de wedstrijden vaak ook in de nacht plaatsvinden. Dus dat kan er iets mee te maken hebben.
14: Precies dat.
13: Danny, jij bent al heel lang actief binnen die sportwereld. Jullie hebben een volledig nieuw concept op de markt gezet. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar vind jij dat voetbalclubs, maar ook de FIFA en nationale bonden voldoende bezig zijn met de vraag van hoe houden wij dit spelletje relevant voor de toekomst? Misschien wel ook met andere kijkvormen?
14: Nou, totaal niet eigenlijk. De meesten zijn er helemaal niet mee bezig. Blijven heel erg hangen in oude, traditionele businessmodellen. En denken dat de komende 20 jaar zo lekker door blijft gaan. Dat is een absolute misvatting.
13: Wat is het risico?
14: Nou ja, dat ze de jongere generaties niet meer aan zich binden. En daar dus ook een afkalvende fanbase door krijgen. Ten tweede dat businessmodellen gewoon veranderen. Revenue streams veranderen. Hè, waar heel veel grote sporten nu nog aan het infuus hangen van de mediarechten, zie je al in verschillende landen en bij verschillende sporten dat echt een aflopende zaak is.
13: Als de Franse voetbalcompetitie onder meer, las ik laatst iets over.
14: Absoluut, die hadden 1,2 miljard in de boeken voor de mediarechten. Nou, ik denk dat ze blij mogen zijn als ze nu 200-300 miljoen eraan overhouden. Ja. En dat geld is al uitgegeven in de hoofden van de clubs. Dus die hebben allemaal een gigantisch probleem.
15: Alleen als je het dan hebt over die businessmodellen die moeten veranderen, kun je ons dan eens meenemen? Want je hebt natuurlijk ook bij, pakken we een voetbalwedstrijd, een team die de prestatie moet laten zien. Maar waar zie je dan dat die businessmodellen gaan veranderen omdat er geen aanwas is van jong publiek?
14: Nou, ik denk dat je het heel duidelijk ziet dat je de laatste jaren heel veel nieuwe concepten op de markt krijgt, is die niet door de traditionele federaties of rechtenhouders in de markt zijn gezet, maar echt door nieuwkomers.
15: Dus niet een FIFA en dan is een nieuwkomer.
14: Niet een FIFA of een UEFA.
15: Ja.
14: Sterker nog, wij hebben daar gesprekken mee gehad en die zeggen letterlijk van ja, wij snappen volledig waar jullie mee bezig zijn en eigenlijk zouden we ook die kant op moeten gaan. Alleen in ons bestuur zitten heel veel conservatieve, wat oudere geesten. En die willen zich volledig focussen op het traditionele voetbal.
15: En het spelletje.
14: Absoluut.
15: Ja, dus dat betekent ook dat die jongere doelgroep op TikTok snelheid aan het swipen is en dan niet meer 90 minuten achter elkaar de aandacht kan vestigen op een wedstrijd.
14: Absoluut.
13: Ja, want over die nieuwe concepten in het voetbal gesproken, jullie hebben afgelopen week ook een nieuw concept gelanceerd.
14: Ja, Winner Stays heet dat. Dat is eigenlijk geboren uit wat er overal ter wereld al sinds jaar en dag op de straat wordt gespeeld. 3-3 voetbal. En zoals het al zegt, Winner Stays. Dus het is echt een afvalrace. Duurt 20 minuten lang. per potje met verschillende teams. En het team wat overblijft en de meeste punten heeft, heeft dus gewonnen. Dus
13: en daar hiermee komt een DJ bij, er is rook, er zijn lichten.
14: Absoluut.
13: Absoluut. Dat kenmerkt zich heel erg aan jullie aanpak, hè?
14: Ja, kenmerkt zich zeker met onze aanpak. En het mooie hier aan is dat het wel institutioneel is. Dus we werken hier heel nauw samen met de internationale Street Soccer Association, Street Football Association moet ik zeggen. En die zijn dus wel heel vooruitstrevend. En ja, wij hebben heel veel vertrouwen in dit concept. We hebben ook heel veel grote wereldwijde influencers aan ons gebonden die echt uit die street soccer community komen. Dus niet influencers die we maar aan boord halen omdat het influencers zijn met een groot bereik. Nee, echt mensen die uit die community komen en daar dus ook een enorm respect hebben.
15: Wat wel interessant, hè? Want als je naar kijkt naar waar we onze uitzending altijd mee openen, welk probleem los je op? Nou, dan kennen we natuurlijk allemaal het probleem bij het voetbal. Je hebt 11 man nodig, eigenlijk nog 2 wissels. Die komen eigenlijk nooit. Het spelletje duurt te lang, dus het kost te veel tijd.
13: In ieder geval wel op het niveau waarop ik gevoetbald heb, ja.
15: Zeker.
13: Ja.
15: Dus als je daarnaar kijkt, dan zie je dus kleinere teams. Makkelijker dus om in te stappen.
14: Ja, veel meer agile. Ja.
15: Ja, en dan zeg maar ook een stuk entertainment aan toevoegen. Want anders hebben we toch wel oordoppen in waar we naar luisteren. Maar als je dan kijkt naar zo'n concept, hoe maak je dat dan commercieel? Want puur het faciliteren van een paar voetbalveldjes en een paar teams die met elkaar iets doen, ga je dan weer contributie heffen? Hoe ziet dat model
14: eruit? Nee, maar dit is natuurlijk, kijk, we beginnen. Het wordt natuurlijk vanuit de onderkant gedreven, maar wij focussen ons heel erg op de top. Dus wij gaan. We hebben eigenlijk 8 stedenteams. Daar zit Amsterdam bij, daar zit Tokio bij, daar zit New York bij, daar zit Luanda bij. Eigenlijk en nog vele andere. Allemaal grote steden waar de straatvoetbalcultuur echt ontwikkeld is. Daar gaan we de beste teams selecteren en die gaan tegen elkaar spelen op iconische locaties. Ook in die steden, maar kan ook ergens anders zijn. Steden betalen daar vaak ook voor. Dus dat noem je een host city fee. En dat is al een hele mooie inkomstenstroom.
15: Ja.
14: Dan heb je natuurlijk ticketing. Je hebt je sponsorship, advertising eromheen. Je hebt je merchandise. Je hebt tv-rechten, media rights sales. Dat zal moeten groeien. Dat is natuurlijk niet, dat begint niet op een heel hoog niveau meteen. Maar dat is een leuke additionele inkomstenstroom.
15: En Wesley Sneijder kan ineens weer een balletje gaan trappen.
14: Ja, bijvoorbeeld.
13: Dat zou kunnen. Even terug naar de kern. Jij zelf hebt een lange loopbaan in de sportindustrie. Jij was directeur van Eurosport, medeoprichter van Eleven Sports. Dat werd in 2023 verkocht aan hoe spreekt dit eigenlijk uit?
14: DAZN.
13: DAZN.
14: DAZN. Ja, is inmiddels de grootste sportstreamer ter wereld.
13: Ja.
14: Gaan dit jaar zo'n 6 miljard omzet doen.
13: Ja, was een grote deal destijds. En nu ben je dus actief met Advanced Capital.
14: Ja.
13: En aan die boom hangen dan weer verschillende activiteiten. Jullie zijn in feite een investeringsmaatschappij die zich richtte op de sportwereld.
14: Klopt.
13: Ik ken het niet, maar in Amerika is dit al common good, hè?
14: Zeker. Wij zijn een Europees sportinvesteringsfonds. Een soort private equity venture capital fonds. Wij richten ons eigenlijk op de hele investor lifecycle. Dus wij doen vanaf idee, seed, tot aan IPO. En we bouwen echt ecosystemen per sport. We hebben nu momenteel 4, wij noemen dat flagship verticals. Dus 4 sporten waar we ons op richten. Voetbal, padel, combat sports en dan volleybal. Met name beachvolleybal.
13: Zullen we dit even vastpakken aan de hand van een heel concreet voorbeeld? We noemden net voetbal, maar bijvoorbeeld Padel Copa. Dat is een sport-IP waarvan jullie hebben gezegd, padel is nog tamelijk ondergewaardeerd in Europa. Als je het hebt over een kijksport. En jullie hebben dat vastgepakt en een concept in de markt gezet.
14: Ja, dus we zijn, zoals ik al zei, wij bouwen ecosystemen per sport. Omdat we geloven dat je daarmee het meeste synergie tussen de verschillende bedrijven kunt creëren. En dus ook het meeste waarde kunt creëren. Als we kijken naar onze padel vertical. Padel is de snelst groeiende sport wereldwijd. Vooral in Europa, begint nu ook in Amerika heel erg op te komen. En in Azië, Midden-Oosten gaat heel goed. Wat hebben wij daar? We hebben inderdaad Padel Coppa. Dat is een internationale pro-padel tour. Dat doen we onder auspiciën van de FIP, de Internationale Padel Federatie. We organiseren dat overal ter wereld. Onder andere we hebben net Hamburg achter de rug. In september doen we dat in Utrecht. We hebben een heel mooi stadion op het Jaarbeursplein. We doen dat in Doha en op vele andere locaties.
13: Ja, en even voor de duidelijkheid, zo'n stadion, het ziet er echt wel heel vet uit. Het is een soort pop-up stadion met heel hoog, zag ik, hoge tribunes.
14: Klopt.
13: Wij noemen dat een, echt bovenop, hè?
14: Wij noemen dat een urban pop-up arena. En je kan het echt zien. We organiseren daar van alles in. Ook boksen en MMA en beachvolleybal, 3x3 basketbal. Ja, het is echt een soort colosseum. Misschien is het goed om even terug te gaan naar mijn verhaal over onze padel vertical. Want we hebben dus dat Padel Coppa. Dat gaan we nu ook doorontwikkelen naar een amateurcompetitie. Zodat je, padel is echt vooralsnog een hele grote amateursport. Op professioneel gebied blijft het lastig. Waarom? Het bestaat al 40 jaar in Spanje en Argentinië.
13: Daar is het heel groot. Daar komen geloof ik ook groot. Alle wereldtoppers vandaan, toch?
14: Precies. Dus als je kijkt naar de top 100, nou, ruim 90% daarvan zijn Spaans of Argentijns. En het is natuurlijk heel lastig om daar een wereldtour mee te bouwen. Dus waar wij ons vooral op focussen zijn local heroes. Dus als wij het in Hamburg doen, speelt de top van Duitsland tegen elkaar. Met wat top 50 spelers vanuit de hele wereld. Dat zijn dus meestal Spanjaarden of Argentijnen. Als we dat in Utrecht doen, speelt de top van Nederland daar, et cetera. Dus zo proberen wij echt talent een podium te geven, een kans te geven om te groeien. En uiteindelijk meer Nederlanders, meer Duitsers, meer whatever in de top 100 te krijgen. Dus dat is eigenlijk het ene pijler van ons ecosysteem. Daarnaast hebben we ook een paddle tech bedrijf. Dat heet Paddle Play. Daarmee hebben we een sensor ontwikkeld. Die doe je onder je padelracket aan de onderkant, onder je buttcap. En die trackt al je performance.
16: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Een consolidatie van de Europese padelclubs. Dat we geloven dat daar heel veel potentie in zit. Ja, en zo nog een aantal dingen. Dus dat is voor ons eigenlijk. Hè, we hebben Content Stadium net geacquireerd. Dat is een bedrijf wat contentdiensten verleent voor veel clubs en rechtenhouders en broadcasters. Nou, dat past ook weer perfect in dit ecosysteem.
2: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Advanced Capital. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En daarvoor gaan we naar investeerder Quinten Schevernels.
3: Vandaag wil ik het graag hebben over het businessmodel van het Amerikaanse bedrijf FIA. PHIA, dat bestaat nog niet zo heel erg lang. Opvallend, founder, moet ik dan zeggen, van dit bedrijf is de dochter van Bill Gates. En dit is een AI shopping platform. Wij zijn natuurlijk gewend inmiddels om heel veel van het kopen dat wij online doen, om daar zoekmachines zoals Google bij te betrekken. Maar dit bedrijf richt zich eigenlijk helemaal op AI, dus op de ChatGPT-achtige. En te zorgen dat jij daar eigenlijk als gebruiker voor de producten die jij ziet de best mogelijke prijs krijgt. Maar bijvoorbeeld ook alternatieven van tweedehands producten te zien krijgt. En als je het nieuw koopt, ook te zien krijgt wat jouw product, wat de restwaarde is. Dus stel dat je het over 1 of 2 jaar zou willen verkopen. Wat levert het dan eigenlijk nog op? Dus helemaal ingezet op de ver-AI-isering van onze maatschappij eigenlijk. Dus eigenlijk als er via hun platform een doorverwijzing plaatsvindt en dat leidt dan tot een aankoop op de site waarnaar wordt doorverwezen, dan krijgen zij daar een vergoeding voor. Wellicht dat dat model in de toekomst nog wat anders wordt, maar dit is eigenlijk een heel gebruikelijk model binnen de e-commerce wereld. Je hebt echt al meer dan een miljoen mensen die dit platform echt regelmatig gebruiken. Hebben ook al meer dan 50 miljoen funding opgehaald. Niet bij haar vader, dat was misschien heel makkelijk geweest. Maar echt bij een aantal hele vooraanstaande venture capital bedrijven. En ook een aantal bekende Amerikaanse celebrities. Dus Paris Hilton, Jessica Alba. Ze hebben ook een hele mooie lijst met mensen die dat merk gewoon meteen bekendheid geven.
2: Wij praten verder met Danny Menke van Advanced Capital. Het WK voetbal is weer begonnen en wij praten met hem over de ultieme sportbeleving. Je gaf net al helemaal in het begin aan MMA. Dat heeft wel echt, daar gaat jouw hart sneller van kloppen.
1: Absoluut.
2: En daar hebben jullie ook een specifiek concept voor ontwikkeld.
1: Nou, we hebben recent een significant aandeel gekocht in Levels Fight League. Levels Fight League is de marktleider op MMA-gebied in Nederland en België. En dat gaan we eigenlijk vanuit daar verder schalen naar nieuwe landen. Als je kijkt naar combat sports in zijn geheel, hè, dus we hebben MMA, we hebben boksen, we hebben nog een aantal andere dingen. Heeft een ongelooflijk geëngageerde fanbase. En daar begint het uiteindelijk bij. Hè, want als je de fans hebt, dan kun je ze gaan monetizen. Dan kun je
4: ik heb het gezien aan de hand van die documentaire van Hulk Hogan, hoe groot dat is. En volgens mij is die partij Endeavor in de US die merkrechten daarvan heeft.
1: Ja, TKO heet dat in Amerika. Ja. Dus dat is eigenlijk UFC en WWE zijn samengegaan. Ja. Die zijn nu listed. Ik geloof 40 miljard waard. Echt niet normaal. Maar daar zie je dat in Amerika dat combat sports ontzettend geprofessionaliseerd zijn. Gigantische waardering en multiples heeft. En in Europa loopt dat heel erg achter. Het is een heel versnipperd landschap. Er zijn verschillende promoters in heel Europa. Het wordt relatief onprofessioneel aangepakt.
2: Nou, dat klinkt als iets waar jullie potentie in zien.
1: Absoluut.
4: Ja, dus jullie zien correlatie tussen de professionaliteit van zo'n specifieke sector, om het zo te noemen. Zeker. Om dan daarin te investeren.
1: Het begint bij de fanbase. En als de fanbase er is, als je die geëngageerde fans hebt, dan weet je zeker dat je er een goede business omheen kan bouwen.
2: Ja. Ik wil even van MMA en combat sports ook weer even terug naar voetbal. Dat is een beetje mijn sport, zeg ik er heel eerlijk bij. Hoe kijk jij naar de Eredivisie is net weer afgelopen? En wat jij nu schetst, en met name, ik heb ook die YouTube-filmpjes zitten kijken van events die jullie organiseren. Daar is entertainment en sport is continu in elkaar verweven. Nou, dat kennen we natuurlijk ook al uit Amerika. Ja. NBA,

0: de Honkbal League. Dit zien we nauwelijks nog terug in de Nederlandse voetbalstadions. Verbaast jou dat?
1: Nou, het verbaast me eigenlijk helemaal niets. Voetbal is natuurlijk een hele conservatieve wereld. Wij geloven dat er binnen het voetbal heel veel waarde gecreëerd kan worden. Dan heb ik het niet over de topclubs, de tier 1 trophy assets, zoals ze dat zo mooi noemen, waar heel veel grote private equity partijen en rijke Amerikanen en
0: de Manchester City's van deze wereld
1: in investeren. Die zijn, als je kijkt naar de waarderingen daar en de multiples, die zijn beyond reasonability. Daar.
0: Maar wat zou bijvoorbeeld een willekeurige voetbalbestuurder in Nederland, een Go Ahead Eagles, een Feyenoord, een Ajax, een AZ, wat zouden zij kunnen doen om die fanbase, zoals jij dat steeds noemt, om die engagement, die sportbeleving te kunnen verhogen?
1: Nou, ik zou sowieso zeggen, ga echt het gesprek aan met je jongere doelgroep. Zorg voor een goede narrative rondom je club. Zorg ervoor dat je de juiste influencers aan boord hebt. Dat je de juiste content op de juiste tijden. Eigenlijk, wij zeggen altijd always on. Je moet always on zijn. Je moet altijd in gesprek zijn met je fanbase. Wij hebben dat. We hebben 16 maanden geleden onze eerste voetbalclub gekocht in Cascais in Portugal. Lagere divisie club. Wij hebben.
0: Ja, we gaan het nu hebben over jullie andere tak. Hè? Dit is inderdaad jullie investerings. Vehicle.
1: Nou, het valt allemaal onder ons investeringsvehicle.
0: Ja, het is één
1: geheel. Maar dit is bijvoorbeeld onderdeel van ons voetbal-ecosysteem.
2: En waarom heb je die gekozen? Want ik zat ook te kijken, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, dan denk je, is nou een NAC Breda juist zo'n partij? Of is het juist een Excelsior? Of is het juist een Ajax?
1: Nou, een van onze bedrijven is Estrella Football Group. Die is dus onderdeel van ons voetbal-ecosysteem. Wat we daar aan het bouwen zijn, is het eerste horizontale multi-club ownership model.
0: Dit zijn wel tamelijk ingewikkelde woorden die jij gebruikt hier.
1: Dus je hebt een traditionele MCO's, de multi-club ownerships. Dan heb je bijvoorbeeld Man City Group. Daar heb je Manchester City op de top. Nou, dat is natuurlijk een tier 1 trophy asset, zoals ik al zei. En daaronder heb je lagere divisie clubs die allemaal upstreamen. Nou, wij geloven dus niet in dat model. Wij geloven niet in die trophy asset. Wij geloven dus wel in clubs die op lagere divisies actief zijn, maar die iets speciaals hebben waar je een verhaal omheen kan vertellen. Dus Cascais bijvoorbeeld hebben wij 16 maanden geleden gekocht. We hebben geen extra geld in het team gestopt, want we geloven daar niet in. We geloven niet dat je maar ongelimiteerd geld in spelers moet stoppen en dan hopen dat het ergens gaat komen. Wij geloven juist eerst bouwen van je fanbase, eerst bouwen van een gezond model.
2: Ja, dus want wat je ook niet in gelooft is het aanvullen van de exploitatie bij voetbalclubs. Nee, dat zag ik ook voorbij komen.
1: Absoluut. Dus wat wij doen, wij hebben onze bedrijven die specifieke sport, tech en services leveren voor voetbalclubs, die hebben wij allemaal gecombineerd in één product. Dat heet Club OS. OS staat voor Operating System. En dat helpt clubs om zowel on the pitch als off the pitch hun performance te verbeteren. Nou, we hebben dat dus bij Cascais, zijn we daar 16 maanden geleden.
0: Maar geef ze een of twee voorbeelden. Hoe kunnen zij daarmee hun prestaties verbeteren?
1: Nou, wij zijn bijvoorbeeld bij Cascais heel erg op het verhaal gaan zitten. Het is een club met heel veel legacy, heel veel heritage.
0: Historie?
1: Dus bestaat al sinds 1915. Waanzinnig mooie locatie. Het stadion ligt 200 meter bij het strand vandaan. Nou, Cascais is een van de mooiste plekken. Is zo niet het mooiste plekje van Portugal. Ook heel veel kapitaal zit. En wij zijn daar dus het verhaal omheen gaan vertellen. En we hebben in 16 maanden tijd de fanbase weten te vertwintigvoudigen.
0: Maar hoe doe je dat dan? Heb je zeg maar de social media afdeling bij elkaar geroepen en gezegd, vanaf nu gaan we elke dag 5 keer iets posten en dit moeten de verhalen worden?
1: Precies dat. Dus wij zetten de juiste teams daarop, zowel intern als gewoon lokale mensen. Selecteren we de juiste agencies waarmee we willen samenwerken.
0: Danny Menke van Advance Capital. Dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij, want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
5: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
6: En ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
5: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
6: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
5: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
6: Op BNR en als podcast.
7: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: BNR Verkeer.
9: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Groningse gemeente Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van twee kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerden te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. President Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah niet stopt met het bestoken van Noord-Israël. Als Iran er niets aan doet, zullen we ze nog harder aanpakken dan vorige week, zegt hij op zijn eigen kanaal True Social. Iran eiste eerder dat Israël, dat een bondgenoot is van de VS, ophoudt met de aanvallen op Libanon. En Ajax heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia. In goed overleg, zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd 4 maanden geleden gehaald voor jong Ajax, maar kreeg al snel de leiding over het eerste elftal waarmee hij 5e werd. Voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer, Michel, ook uit Spanje. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan die zijn hetzelfde als kinderen. In de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Nee. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert. Ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen.
13: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
14: Dankjewel Wout.
13: Korte huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, de laatste tijd hebben we een paar zaken gedaan over seksueel misbruik van minderjarigen. En vandaag hebben we eigenlijk weer zo'n heftige zaak. Deze keer 2 verdachten die allebei in dezelfde zaak naar elkaar wijzen. Hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan en dat zeggen ze allebei van elkaar. Hoe moeilijk is dat als advocaat? Of heb je dan zoiets van nou, dan is het speelveld misschien juist alweer een stukje duidelijker?
14: Nou, het is in ieder geval, het speelveld wordt niet duidelijker. Oh. Nou, het kan best wel lastig zijn. Kijk, je hebt natuurlijk al
13: als
14: te maken...
13: Als verdachten elkaar de schuld gaan zitten geven.
14: Nou ja, kijk, je moet het ook zo zien. Kijk, die verdachte heeft toch een advocaat die de belangen van die andere verdachte behartigt.
13: Ja.
14: En normaal gesproken heb je natuurlijk als advocaat van een verdachte in een strafzaak, ja, heb je het Openbaar Ministerie tegenover je staan, hè, waar je rekening mee moet houden. En met een beetje pech heb je een slachtofferadvocaat die ook een half officier van justitie tekeer gaat. En dan heb je al 2 tegenstanders. Ja, als je dan ook nog een advocaat van een medeverdachte hebt die jouw cliënt zijn positie probeert te ondergraven, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus het kan in zaken best wel lastig zijn. Alleen het is ook weer heel fijn als jij degene bent met de beste positie en makkelijker kan schieten op de ander. Je moet ook uitkijken dat je wel blijft binnen de belangen van je cliënt.
13: Ja, ja.
14: En niet de ander gaat lopen na je. Althans, ik doe dat niet. Er zijn wel advocaten die dat wel doen. Overigens.
13: Namen.
14: Nee, maar kijk, je hebt wel eens dat je advocaten medeverdachten hebt die dan op een manier gaan wijzen naar jouw cliënt dat je denkt, nou, zo hoeft het ook weer
13: en
14: niet.
13: En dat gebeurt er dan op de gang? Dan zeg je, lopen ze even mee naar het koffiezetapparaat. Waar ben jij nou mee bezig?
14: Nou, dat kan inderdaad wel gebeuren. Dat je dan even zegt van, hé, dit is niet nodig op zo'n manier. Je kunt ook op een andere manier kun je ook jouw positie duidelijk maken. Maar het kan het best wel complex maken soms, oprecht.
13: We gaan naar de zaak. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Hij is daarin de meester en zij is de ondergeschikte. De seksuele fantasieën worden al snel heftiger en heftiger en gaan op een gegeven moment over misbruik van minderjarige meisjes. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. Ze kleedt de meisjes uit, ze raakt ze aan als ze slapen en sommigen worden zelfs gepenetreerd met objecten. Via videobellen kijkt de man mee en deelt opdrachten uit. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Christian Quint. Welkom Christian.
15: Dank je.
13: Het is ook een beetje natuurlijk, jij hebt ook een podcast.
15: Klopt.
13: In zekere zin ook een soort concurrent van ons, hè? Knoester en Quint.
15: Ik zei al van, we zijn zo narcistisch op Knoester en ik dat wij de podcast naar onszelf hebben genoemd. Maar, dus dat is helemaal goed. Een stuk braver dan wij. Maar we hebben ook een podcast over strafrecht en TBS.
13: Dat is wel leuk. Ik heb wel geluisterd. Jij toch ook, Chris?
14: Ik heb wel eens geluisterd. Ik ben ook wel eens uitgenodigd om te gast te zijn.
15: Je komt zelfs binnenkort.
14: Maar ik kom bij jullie binnenkort ergens. Maar
13: je hebt ook toegezegd.
14: Ja, kijk, ik zie het ook niet
13: dat als hoor ik nu.
14: Ik zie het ook niet als. Jij zat laatst bij Heroïs de Vries al van Spanje.
13: Ja, dat heb ik eerlijk aangekondigd.
14: Ja, maar ik zie het ook niet als concurrentie. Kijk, ik vind het oprecht alleen maar goed als zeg maar deskundige mensen, dus advocaten in dit geval, de samenleving iets meer probeert te leren over strafrecht. Dat is ook altijd ons doel geweest.
13: Ja.
14: Nou ja, goed, weet je, er is genoeg ruimte voor iedereen, denk ik.
13: Is dat ook jullie doel geweest, Christian?
15: Ja. Job en ik die dachten van, vind het leuk om met z'n tweeën gewoon over strafrecht TBS te praten en mensen daar meer over te vertellen.
13: Ja.
15: En de insteek is net iets anders dan bij jullie. Wij praten niet over afgedane zaken, maar met slachtoffers, daders, rechters, officieren, advocaten en ook behandelaren in TBS-klinieken eigenlijk over hun werk of wat ze hebben meegemaakt.
13: Vandaag gaan we een heftige zaak bespreken, Christian. Verschrikkelijke feiten. Dit soort zaken die doe jij heel vaak eigenlijk. Hè? Heftige zedenzaken.
15: Ja, klopt.
13: Hoe ga jij om met kritiek daarop? Dat mensen zeggen van waarom sta je dit soort monsters bij?
15: Nou, ik snap de vraag eigenlijk wel.
13: Ja, ja.
15: Want het is de verjaardagvraag die je altijd krijgt of op die feestjes.
13: Ja.
15: Maar ik snap hem wel. Want het is natuurlijk ook
12: lastig te begrijpen dat iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan, ja, dat hij dan toch wordt verdedigd. En in dit geval zeg ik ook heel eerlijk dat mijn persoonlijke omgeving, waar ik best wel veel verhalen over vertel, wat ik met mijn werk doe, toch met kleine kinderen meer moeite heeft, ja, dan met andere feiten.
13: Ja, het is zeker niet iets wat je zegt, maar als je dan op zo'n verjaardag staat en je hebt zo'n zaak de hele week gedraaid en iemand zegt, nou, hoe was je week? Dat je zegt, nou, ik heb hartstikke goed verweer gevoerd voor een kindermisbruik. Is natuurlijk
12: nee, ook, maar het is denk ik ook als advocaat zelf ook. Want in deze zaak gaat het over het misbruik van kleine kinderen. Ik heb die beelden ook bekeken. Dat ook als advocaat gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Nee. Het doet wel wat met je.
14: Ja. Zij eigenlijk, want je hebt zelf ook kleine kinderen.
12: Ja, zelfde leeftijd. Ja.
14: Is dat nog een belemmering voor jou ergens in zo'n zaak?
12: Nee, maar het maakt het wel heftiger, want er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan, die zijn hetzelfde als kinderen in de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert, ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen. Maar het maakt wel dat dit, het is natuurlijk anders dan de diefstal van een rolletje drop. Want ja, dat doet je als advocaat niet zoveel. Maar hier denk je natuurlijk echt wel over na, ja.
13: Ja, waarom doe je eigenlijk zo graag TBS-zaken?
12: Nou, heeft eigenlijk 2 redenen. De eerste is, TBS'ers hebben een verhaal. En kijk, bij vermogensdelicten of drugsdelicten is het vaak, ik wil gewoon snel rijk worden, kassa. Maar veel van mijn cliënten zijn zelf slachtoffer geweest. Bijvoorbeeld in hun jeugd, als ze misbruikt zijn of ernstig verwaarloosd. Dus vaak hebben die mensen een verhaal. En ten tweede, veel van mijn cliënten zullen dit niet met me eens zijn, maar ik vind TBS best wel hoopgevend. We zeggen als samenleving, we gooien de sleutel niet weg en we laten je rotten in een cel. Maar we geven je een behandeling, zodat je uiteindelijk kan terugkeren in de samenleving en weer met ons mee kan doen.
13: Ja. En ik heb de kans daarop.
12: Ja, althans, de kans. En dat is de theorie. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die had zijn feiten gepleegd omdat hij gewoon een hele zwakke persoonlijkheid had. Ze overal ja op durfde geen nee te zeggen. En inmiddels is de behandeling zover dat hij sterker is geworden. Dat hij ook tegen mij nee zegt. Maar ook, hij kon niet lezen en schrijven. Hij was analfabeet en daar schaamde zich voor. Ja. Dat ze hem in een kliniek hebben leren lezen en schrijven.
14: Haal jij dan meer bevrediging misschien wel uit het feit, niet zozeer uit de strafzaak zelf, waarom dan een TBS wordt opgelegd, maar meer zeg maar in het vervolg daarvan, met TBS-verlengingen en zo'n behandeling?
12: Ja, zeker. Want dan, sommige mensen ken je al jaren. Dan heb je de strafzaak meegemaakt en zie je hoe iemand dan is, en ook jaren later. En natuurlijk, dat is het ideaalbeeld. Want de praktijk, daarom zeg ik al, veel cliënten vinden TBS verschrikkelijk, en dat snap ik ook. Maar er zijn ook heel veel succesverhalen waar je echt ziet dat mensen veranderen en beter worden. Dus het is ook als advocaat, ben je soms meer maatschappelijk werker dan echt dat je advocaat bent.
13: Ja. Voor de zaak die we vandaag gaan bespreken, heb jij toestemming gevraagd aan je cliënt om hierover te praten. Ja. Waarom ging die daarin mee?
12: Nou, eigenlijk, het is een bijzonder zaak, omdat het een man-vrouw koppel is. Ja. En we komen ook zo meteen nog over te spreken wat mijn cliënt ervan vindt. Maar voor hem is belangrijk dat hij zegt, er heerst een blinde vlek in de samenleving dat vrouwen dit ook doen. Dus kinderen misbruiken. Het zijn niet alleen mannen. En het is belangrijk dat meer mensen dat weten. En er is ook, ik weet niet of het vorig jaar of het jaar daarvoor was, dat een onderzoeksstichting voor seksueel misbruik dat ook heeft gepubliceerd dat er veel meer misbruik wordt gepleegd door vrouwen dan we denken. Dat was overigens niet de insteek van mijn pleidooi en verweer van om op vrouwen te wijzen, maar het is wel dat we als samenleving natuurlijk bij misbruik heel snel aan mannen denken, omdat het ook meestal gewoon mannen zijn.
13: Dat klopt, ja. Vertel eens, hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
12: Nou, ik werd door Job Knoester, dat is mijn kantoorgenoot, we hebben reeds opgebeld.
13: Ook hier wel eens
12: gast.
14: Heel in het begin.
12: Helemaal in het begin. Ik ben de derde van kantoor, Yvonne van der Hut is ook al bij jullie geweest.
14: Ja, de rekening kon ze eruit.
12: Ja, uiteindelijk. Komt goed. Ja. Die belde mij op en bij ons op kantoor overleggen we heel veel over strafzaken. Wat zou jij doen? Gewoon om betere verweren te leveren. Maar doen we ook veel grotere zaken samen. En hij zei, ik heb een zedenzaak die ik graag met jou wil doen. Maar voordat je ja zegt, denk er even over na. Want het is niet een alledaagse zedenzaak. Dus hij heeft mij verteld wat er was gebeurd. En daar heb ik even over nagedacht. Een paar seconden. En toen gezegd, ik wil hem wel doen. Dus op die manier is hij bij mij gekomen. Het was eigenlijk een hoger beroep. En Job en ik hebben hem dus met z'n tweeën gedaan. En op een gegeven moment heb ik iets meer de leiding genomen in de verweren en het contact met de cliënt.
13: In jouw woorden, want je zegt het is een hoger beroep. Ja. Waar is jouw cliënt allemaal voor veroordeeld? Wat was er gebeurd?
12: Nou, heel kort gezegd was er door de medeverdachte, er waren 7 meisjes waren ontuchtelijke handelingen mee verricht. Daar werd hij ook verantwoordelijk voor gesteld, omdat hij dat op afstand zou hebben aangestuurd. En daarnaast ging het om het voorhanden hebben van kinderporno.
13: Ik weet je dat ik me deze zaak nog kan herinneren? Want ik weet dat deze zaak in eerste aanleg speelde. En dat Saskia Belleman, die zat daarbij. En die had Twitter verslagen waar je maag van omdraaide. Ja. En dat ging echt over heftig misbruik van hele jonge kinderen. Heb jij dat toen ook gevolgd?
15: Ja, ik bezoek vaak Geen Stijl. En daar stond in typische Geen Stijl bewoording een bepaalde titel hierover, over zieke geesten.
13: Ja.
15: En toen dacht ik, wat is dit nou? Dus toen heb ik op de link naar Saskia Belleman geklikt. En in plaats van verder te gaan met het plek waar ik mee bezig was, heb ik die hele zaak die dag gevolgd. Ik dacht, wat is dit?
13: Ja, ik weet echt nog dat ik dacht, ah, maar hoe bestaat dit? Dat er dus kennelijk een relatie is tussen twee mensen die... Dat is een SM, of BDSM moet ik nu zeggen. Ja, ik ben van de oude school, wij noemen dat gewoon sadomasochisme. Maar dat is een relatie en die ontspoort op enig moment. Dan worden de hele jonge kinderen heftig misbruikt. Dan komt zo'n zaak aan het licht. Hoe is die zaak eigenlijk aan het licht gekomen voor de luisteraars die het niet weten?
15: Nou, zij is op een gegeven moment bezig geweest met zo'n meisje.
13: De vrouw,
15: de vrouw met zo'n oppaskind. En dat kindje slaapt en die ouders komen dan thuis en zeggen, nou, hoe was het geweest? Nou, en kennelijk was er een verandering in het bedritueel, iets dergelijks. En die vader dacht later, ach, laat ik eens even kijken hoe het ging. En dat was helemaal niet uit controle of wat dan ook. Maar
13: want hij had een camera in die slaapkamer.
15: Er stond een camera, zo'n nannycam stond daar. En hij dacht, gewoon even kijken hoe dat ging. En opeens zag hij dat de oppas naakt die kamer binnen kwam lopen. Zijn dochter uitkleden. Dat er handelingen met haar werden verricht. En dat er op de achtergrond een mannenstem te horen was. Die bepaalde dingen daarover zei.
13: Opdrachten gaf. Ja, en voor de duidelijkheid, hij was op afstand. Zij was ter plekke.
15: Ja. Ging via videobellen.
13: En het ging om hele jonge meisjes, toch?
15: De eerste dat begon met een meisje, dat was nog beperkt qua handelingen van 7 jaar. Dat meisje dat werd geblinddoekt en kreeg toen een vibrator die ze moest likken. Maar volgens mij wist dat meisje niet dat het een vibrator was. En dat meisje heeft iets gezegd tegen de moeder. En toen is haar moeder naar de politie gegaan, wat ik nou voor iets geks heb gehoord. En daar heeft de politie niks meer mee gedaan. Mm-hmm. Maar toen zijn ze wel geschrokken. En toen is de leeftijd naar beneden bijgesteld naar kinderen die niet konden praten of niet goed de verhalen aan hun ouders konden vertellen. Dus dan zit je in de categorie 1 tot en met 4 ongeveer.
13: Ja, dus eigenlijk wat jij vertelt is dat stel, die zijn eigenlijk al een keer eerder bijna tegen de lamp gelopen en hebben toen bedacht, nou weet je wat wij gaan doen? We gaan ons richten op jongere kinderen.
15: Ja.
13: Bij in zo'n oppasgezin waar zij dan dus oppast. Daar is, kijk, die vader die kijkt die videobeelden terug. En die krijgt, wat je net verteld is, die krijgt een hartverzakking. Die ziet de wereld instorten, want daar hij ziet dus eigenlijk het misbruik
15: van
13: zijn
15: kind. En hij heeft ook gezegd, op het kon ik er niet meer tegen. Ik heb hem dichtgeklapt en gelijk de politie gebeld.
13: Weet je nog, want het is één zaak, hè?
15: Ja.
13: Hoe zijn die andere zaken aan het licht gekomen?
15: Nou, zij maakte beeldmateriaal. En dat stuurde ze ook naar hem toe. Dus dat stond, zat meerdere telefoons. Maar dat die op gegevensdragers waren
13: gewoon aangetroffen.
15: Werden beelden aangetroffen. Er werden chats aangetroffen met verschillende ouders over eventueel oppas. Er werden in de agenda oppasmomenten aangetroffen. Dus op die manier is het gaan lopen. En hebben ze de overige ouders, kinderen, hebben ze gevonden.
13: Ja. Die zaak, hoe is die gegaan in eerste aanleg?
15: Nou, in eerste aanleg werd er door de verdediging van hem een verweer gevoerd op het medepleger. Er werd gezegd, er is wel een samenwerkingsverband, maar die is niet dusdanig.
13: Mm-hmm.
15: Dat je kan zeggen dat die samenwerking zo heel erg intensief was dat je hem daar ook helemaal verantwoordelijk voor kan houden.
13: Ja.
15: Nou, dat is verworpen. En de rechtbank heeft toen eigenlijk gezegd van, ja, jij had die vrouw, die medeverdachte, helemaal in jouw macht in die BDSM-relatie die jullie met z'n tweeën hadden. En zonder jou zou dat misbruik waarschijnlijk ook niet zijn gepleegd.
13: Ja.
15: Toen heeft hij 12 jaar een TBS gekregen. En dat is wel opvallend, want hij heeft die kinderen niet aangeraakt. En de medeverdachte kreeg 12 jaar.
13: Ja, ja, want de officier van justitie die heeft destijds een serie aan monsterlijke feiten genoemd.
15: Ja.
13: De rechtbank zei van nou, het stel is heel berekenend te werk te gaan. Hè? Ook door je zo te richten nadat je bijna tegen de lamp bent gelopen. Dat je zegt, nou dan gaan we nu jongere kinderen eigenlijk te pakken nemen.
16: En jullie is nog wel even interessant, hè? Dat wat je net zegt. Het is natuurlijk het medeplegen.
15: Ja.
16: Hè? Ook voor de luisteraar, daar moeten sprake zijn. We hebben al vaak al gehad van een bewuste nauwe samenwerking waarbij iedereen een duidelijke bijdrage geleverd. Daarvoor is dus niet van belang altijd dat je zelf aanwezig bent bij de daadwerkelijke uitvoering van het delict. Als jij echt een intellectuele bijdrage hebt en samen die plannen maakt, ja, dan kun je net zo goed als medepleger worden aangemerkt als degene die daadwerkelijk uitvoert.
15: Ja,
13: ja. Ja. 12 jaar en TBS, dan komt zo'n zaak bij jou. Dan is deze zaak in eerste aanleg is zo verlopen met alles wat daarbij gebeurd is. Een heleboel maatschappelijke ophef. Want dat
15: zeker.
13: Kan jij het nog herinneren?
16: Ja, ik kan me nog wel. Het staat me niet heel scherp voor ogen, maar ik kan me nog wel herinneren. Nu moet ik je wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal zoals Christian. In die zin dat op het moment dat het, zeg maar, Saskia Belleman zo'n hele heftige zaak met jonge kinderen heeft. Ik heb zelf natuurlijk ook jonge kinderen. Ik kan daar iets minder makkelijk afstand van nemen. Ik lees het ook liever niet. Ja. Dus het staat me wel bij, maar ik heb het niet heel intensief gevolgd.
13: Nee. Jij hebt gezegd, ik wil die zaak wel doen in hoger beroep. Waar zag jij licht? Wat ben je gaan doen?
15: Nou, wat ik eigenlijk altijd eerst doe, je leest het vonnis, je leest het verhaal van de officier, je leest het verhaal van de verdediging en het relaas, dat is een samenvatting van een politiedossier door de politie.
13: Ja.
15: En dan ga je eigenlijk kijken, goh, leest dat vonnis logisch, ja of nee? Dat is eigenlijk waar ik altijd mee begon.
16: En dat doe je eigenlijk voordat je je cliënt voor de eerste keer
15: voordat ik mijn cliënt zie, want dat dossier beslaat duizenden pagina's, dus je hebt niet de tijd om dat natuurlijk allemaal door te nemen, maar dat is eigenlijk waar ik in elke hoge beroepszaak mee begin. Lees het vonnis logisch, ja of nee? En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik las het vonnis en dacht, lees best wel logisch eigenlijk.
13: Is dit vergelijkbaar met wat jij doet?
16: Nou, dat kan je wel eens hebben als je een hoge beroepszaak hebt. En je wordt aangezocht voor best wel pittige zaak. Hè, of nou dit is of een andere pittige zaak. En dat je zo'n vonnis leest. En dat je de bewijsmiddelen ziet. En dat je de overwegingen ziet. En de verweren ook, die worden afgewezen door de rechtbank. Dat je denkt, nou, ik moet nog maar even kijken of ik hier nou iets in kan betekenen.
13: Een deuk in een pakje boter kan slaan.
16: Nou ja, en ook omdat natuurlijk, dat weten we ook uit zaken van de afgelopen tijd, appelleren is riskeren. Dus je kunt ook een hoger beroep, een hogere straf krijgen.
13: Ja, dat had jij dus ook, Christian. Ja. Je leest dat vonnis en je denkt, nou, er zit op het eerste oog zit er weinig licht in.
15: Ja, dat dievenwereld, dat medeplegen, Chris heeft dat net heel goed uitgelegd. Daar dacht ik, daar heeft de rechtbank gewoon gelijk in. Kom op, daar kan je niks mee doen juridisch. Ik dacht nog, met de straf misschien omdat het TBS in de orde was. Dan hebben wij als TBS-kantoor vaak verweer op de combinatie tussen lange gevangenisstraf en TBS. Dat slecht is voor de behandeling. En ook dat TBS, je zit al 9,5 jaar in de kliniek, dus dat je ook heel lang wordt weggestopt. Dat je daar rekening mee moet houden. Dus eigenlijk was mijn eerste gedachte, nou, het moet in die hoek meer worden.
16: In de strafmaat.
15: Ja, in de strafmaat. Ja.
13: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, nou, dit is dus, wordt dus geen makkelijk ritje. Het is ook misschien wel weer een uitdaging. Maar het is niet zomaar even dat je denkt, nou, hier kan ik hier en daar nog wel wat van die straf afpeuteren.
15: Nee, dat was niet de gedachte gelijk. En dat is ook de hele tijd geweest, hoor. Dat een lastige zaak op dat soort punten.
16: Vind jij het fijn om een hoger beroep te doen?
15: Ja. Ja, ik
16: fijner dan eerste aanleg.
15: Veel fijner.
16: Ja. Oh ja, echt waar?
15: Ja, hiervoor heb ik zowel bij het OM als bij de rechtspraak in hoger beroep gewerkt. Als juridisch medewerker. En ik vind het fijne in hoger beroep heel veel zo uitgekoud. Je kan het echt richten op waar jij het over wil hebben. Dus je hoeft niet overal meer wat van te vinden. Maar je pakt er één ding uit. En dat probeer ik helemaal uit te pellen, pulken. En daar echt mijn verweer van te maken. Dus ja, ik vind hoger beroepszaak.
16: Maar heb je dan niet eens een hoger beroepszaak dat je denkt, oh, als ik dit is in eerste aanleg dusdanig slecht gegaan? Of?
15: Ja, maar dat heeft een voordeel. Want wat je merkt vaak is als de verweren in eerste aanleg, nou, als ik het, laat ik zo zeggen, anders had gedaan.
16: Ja, precies.
15: Het gaat heel diplomatiek. Dat het OM soms ook, en dat is niet in deze zaak, maar in andere zaak een beetje lui wordt. Omdat ze denken van, klopt allemaal wel het vonnis. Net wat ik net zei, hè, het leest wel logisch. En dat ze dan een beetje lui worden met het dossier lezen. En dat is ook een voordeel.
13: Ja, even voor de luisteraars die het misschien niet weten. Want kijk, een hoger beroep is eigenlijk dat, dan wordt de strafzaak overgedaan, toch, Chris?
16: Ja.
13: Maar in de praktijk wordt er alleen natuurlijk ingegaan op de punten waarop iemand is veroordeeld.
16: Ja, kijk, het is precies wat Christian zegt. Het is, kijk, we noemen dat het voortbouwend appel.
13: Ja.
16: Kijk, je kunt
15: bellen
16: omdat je gewoon even wil bellen. Nee, het voorbouwend appel. Op het moment dat jij in hoog beroep gaat tegen een vonnis, dan moet je een zogenaamde appelschriftuur indienen. En daar moet je eigenlijk je grieven. Hè, dus je klachten over het vonnis in.
13: En dan val je bepaalde onderdelen van het vonnis aan.
16: Kijk, en je kunt natuurlijk zeggen, nou, dit vonnis van deze rechtbank is gewoon integraal op alle onderdelen totaal kloten.
13: Bagger.
16: En dan ga ik in hoog beroep gaan we dat helemaal overnoemen. Maar je kunt ook zeggen, nou, bepaalde onderdelen van het vonnis kan ik eigenlijk wel goed volgen. En ik richt mijn hoge beroep eigenlijk op paar specifieke punten.
13: Ja, en dat is interessant, hè, lieve luisteraar. Want waarom? Het is niet binair. Het is niet of winnen of verliezen.
16: Nee.
13: Jullie zijn natuurlijk veel vaker bezig, Chris,
16: met schade
13: afpellen van straffen. Dus dat je zegt, een onsje minder hier en een pontje minder daar.
16: Ja, kijk, het kan bijvoorbeeld liggen. Hier, Christian zegt duidelijk, we willen eigenlijk die straf in combinatie met die TBS-dwang misschien wat lager krijgen. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, hier is een kwalificatie van bijvoorbeeld moord. Maar dat kan misschien een doodslag worden met als gevolg een lagere straf. daarom snap ik wel wat jij zegt. Kijk, ik vind het zelf heel lekker om een eerste aanlegzaak te doen. Omdat je dan zelf helemaal de verdediging kan vormgeven. Maar het lekkere is natuurlijk dat er al een fundament ligt, een hoger beroep. En dat je heel specifiek, wat Christian zegt, kun je gaan schieten.
15: Ja. Ik vind het ook heerlijk als de feiten gewoon vaststaan. Geen discussie, maar is het nou moord of doodslag dat je op die juridische kwalificatie gaat zitten?
16: Heb jij trouwens als laatste vraag, die ik ook stel. Dat je zegt, als je zo'n hoger beroep, zo'n vonnis leest en alles. Dat je in een hoger beroep zegt, nou, ik zie daar helemaal niks niet zitten. Ik adviseer u om dat hoger beroep in te trekken.
15: Ja, maar dat doe ik ook. Ja. En dat is met name als je richt tegen tbs-dwang. En ik zeg tegen cliënt, dit wordt weer tbs-dwang in hoger beroep. Dan duurt dat appel duurt heel erg lang. Maar die tijd krijg je nooit meer terug. Dus stel je voor die procedure duurt 2 jaar. Waar 2 jaar later tot tbs-dwang weer veroordeeld. Heb je 2 jaar voor niks gezeten. Dus dan zeg ik intrekken. Ja.
13: In deze zaak, Christian, had je het idee, hier kan ik nog wel met de kaasschaaf overheen. Hier krijg ik nog wel wat gedaan.
15: Nou ja, misschien. Dat was dus een beetje twijfelachtig. Maar in het eerste gesprek met hem was hij heel erg duidelijk dat hij zei, want ik had het over het medeplegen gehad, het juridische zijn. Dat geloof ik allemaal wel. Als je zegt dat niet haalbaar is, is dat niet haalbaar. Maar hij zegt, die rolverdeling, zoals de rechtbank die vastgesteld, dat ik haar in haar macht had en daardoor een misbruik heeft plaatsgevonden, dat klopt niet. Die relatie was gelijkwaardig en die rolverdeling was anders. En toen dacht ik, de rechtbank heeft die rolverdeling zo erg in zijn nadeel gewogen dat als het klopt wat hij zegt, klopte, dan zit daar wel wat in voor de strafmaat.
13: Jij gaat dan voor het eerst je cliënt ontmoeten. En ik heb dan daar een beeld bij. En dat is natuurlijk helemaal opgebouwd vanuit de media. Maar
16: een monster.
13: Geen monster. Maar de man en de vrouw hebben beide seksuele fantasieën over onder meer BDSM, nazisme en kinderen. Dan gaat er in mijn creatieve brein wel zich een beeld vormen. Wat voor iemand zat er tegenover je? Zat daar een BDSM-nazistische kindermisbruiker voor je beeld?
15: Ik ben bijna benieuwd hoe ziet hij eruit.
13: Daar kom je niet uit. Dat is flauw.
15: Ik snap wat je bedoelt.
13: En Mark Dutroux-achtig persoon?
15: Nee, er zat tegenover mij een man keurig gekleed, goed verzorgd, welbespraakt, in een nette buurtje buurman.
13: Ja. Sta jij daar dan nog van te kijken?
15: Nee. Nee, want dat, is veel vaker zo. Kijk, bij TBS zie je over het algemeen mensen die leven aan de onderkant van de samenleving. Ja. Maar in TBS-zaken, dus als je een stoornis hebt op het gebied van seks, dan zie je alle lagen van de bevolking.
13: Straks in Napleiten hoor je meer over een grote zedenzaak waarbij een stel verdacht werd van misbruik van 7 jonge meisjes.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Na.

0: is zo. We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Groningse gemeente Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van twee kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerden te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. President Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah niet stopt met het bestoken van Noord-Israël. Als Iran er niets aan doet, zullen we ze nog harder aanpakken dan vorige week, zegt hij op zijn eigen kanaal True Social. Iran eiste eerder dat Israël, dat een bondgenoot is van de VS, ophoudt met de aanvallen op Libanon. En Ajax heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia. In goed overleg, zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd 4 maanden geleden gehaald voor jong Ajax, maar kreeg al snel de leiding over het eerste elftal waarmee hij 5e werd. Voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer, Michel, ook uit Spanje. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Je bent weer terug bij Napleiten. Hoe ging het eerste gesprek? Hoe ging dat?
9: Nou ja, eigenlijk op die manier best wel goed. Want ik had verwacht een man...
8: Ook wat anders verwacht.
9: Ja, ik had... Niet qua beeld, dat wist ik niet. Maar wel inhoudelijk dat ik dacht... medepleger zal wel een discussie worden. En volgens de officier van justitie had die man was hij schuldbewust. Ontkende hij veel dingen. Dus ik dacht, dat wordt een robbertje vechten op het eerste punt al gelijk. Maar dat was helemaal niet zo. Hij erkende dat hij dat allemaal had gedaan. Dat het vreselijk was. Maar zei, ik wil dat beeld wordt rechtgezet. En hij zei, het is mij nog minder te doen om de strafmaat. Het was hem echt het belangrijkste te doen over de overweging van de rechtbank.
8: Ja, en als je doelt op dat beeld dat moet worden rechtgezet, dan heb jij het specifiek over de rolverdeling tussen hem en de veroordeelde vrouw.
9: Ja.
8: Want eigenlijk zegt de rechtbank in dat vonnis, deze man die zat op afstand dit allemaal aan te sturen. Zij was compleet in zijn ban en zij deed wat hij wilde.
9: Ja.
8: En hij zei dus daar in die spreekkamer tegen jou, dat is helemaal niet waar.
9: Nee, klopt.
8: Dat zou ik ook hebben gezegd, denk ik.
9: Ik zou je gewoon heel eerlijk zeggen, dat dacht ik ook. Ik ben als advocaat toch een beetje sceptisch van nature inmiddels. Dus cliënten vertellen mij een hele hoop. En ik zeg, ik ga een dossier lezen en dan komen we terug. Dat is dan eigenlijk altijd de reactie. Ik schrijf alles op, ik ga dat bespreken. Nou, hoe is het allemaal gegaan? Maar mensen op hun blauwe of bruine ogen geloven, dat is een strafrecht niet zo goed.
10: Maar wat zei hij er dan over?
9: Nou, kijk, hij zei van, we hebben elkaar leren kennen. Het is een BDSM-relatie. Die is uit de hand gelopen. Dat is wel veilig om te concluderen. Dat heeft hij ook gezegd. Maar hij zei, we wilden dit uit onder de streep alle twee. En hij zei, het kwam ook uit ons allebei. Zij kon nee zeggen. Zij hoefde dit niet te doen. Maar zij kwam ook met ideeën. En hij zei, zij is degene die is begonnen met de fantasie om kinderen te misbruiken. Dat is zij geweest. Dat is niet ik geweest. Ik ben erin meegegaan. Want ik vond het ook opwindend. Maar dat kwam vanuit haar uit. Dus hij zei, het is niet zo dat ik haar toe ergens heb gedwongen.
8: Had hij spijt van wat er was gebeurd?
9: Ja. Kijk, het is moeilijk om in het hoofd van je cliënt te kijken. Maar ja,
10: hij
9: heeft dat herhaaldelijk gezegd van, dit had nooit mogen gebeuren. Als het al iets was, hadden bij fantasie moeten blijven. Wat daar kan je ook van alles van vinden. Maar dat wij dit tot uitvoer hadden gebracht, is natuurlijk verschrikkelijk. En het Hof heeft hem ook eigenlijk gevraagd, was het gestopt als het niet gepakt was? En toen heeft hij gezegd, nee, waarschijnlijk was het dan gewoon doorgegaan.
10: Nog even terug op die rolverdeling. Ja. Want hij zegt, nou, dat zit toch iets anders.
9: Ja.
10: Toen jij inmiddels dat dossier een beetje had gelezen. Want je zegt net ook, ja, je cliënten kunnen je alles vertellen.
9: Ja, ze kunnen alles zeggen.
10: Zag je in het dossier ook aanknopingspunten voor wat hij daarover vertelde?
9: Ja, want in de samenvatting stond bijvoorbeeld dat de vrouw had gezegd dat hij was begonnen met het fantaseren over kleine kinderen. En er werd dan, want er waren allemaal appgesprekken tussen die twee, was er bewaard gebleven. Niet alles, want er is ook heel veel verwijderd. Maar je ziet die opbouw in het begin van die relatie, hoe dat steeds extremer wordt. Ook de normale, noem ik maar even, niet strafbare fantasieën. Wat ze allemaal met z'n tweeën deden. En volgens de politie was hij dat. En er werd bijvoorbeeld ook gezegd dat hij zei van, nou, onder de 18 is geen probleem. Maar wat liet de politie weg? Dat zij net daarvoor had gezegd, dat zijn hele heftige seksuele fantasie deelde over een klein meisje, waarop hij reageert, nou, onder de 18 is voor mij geen punt. En dit vind ik wel positief om te lezen. Ik zeg het maar even heel plastisch, want anders wordt het wel naar. Maar ik las daar zelf de eerste keer dat ik iemand over kleine kinderen zag praten, was dat inderdaad de medeverdachte. Dus toen dacht ik, er zit best wel wat in wat hij zegt. En wat je verder merkt, het gaat over BDSM. Het beeld is wel een man dominant. De man praat ook nog eens dominant. Dat er, denk ik, bij veel mensen weinig bewustwording is hoe zo'n BDSM-relatie daadwerkelijk werkt.
8: Nou, ik weet ook niet hoe zo'n relatie werkt. Hoe werkt dat dan?
9: Nou, daarvoor kan je naar een website, de Vereniging van BDSM-liefhebbers. Voor de luisteraar, die heb ik ook gebruikt. En we hadden de deskundige van het Pieter Baan Centrum tijdens de zitting. Maar simpel gezegd, vaak heb je een dom, dat is een dominant. Die zet meer de koers uit. En je hebt een sub, dat is de onderdanige. Maar de sub, die bepaalt hoe ver het gaat. Want die mag opdrachten uiteindelijk wijzigen. Die heeft ook een codewoord. Dus de dominant geeft wel die opdrachten. Maar de onderdanige voert ze uit. Maar die geeft de grens aan. En het is uiteindelijk een wisselwerking.
10: Een afspraak eigenlijk.
9: Ja, het is een afspraak. Het is een spel. En als de meester te ver gaat, dus dingen doet die de onderdanige niet wil, dan komt er ook een einde aan die BDSM-relatie. Want anders kan die niet voorbestaan. Want dan blijf je dingen doen die je niet wil.
8: Oké. Wat mij wel een beetje treft is, de vrouw had een wat lichtere straf gekregen dan hij. Hè? Ik bedoel,
9: ja, ze hadden dezelfde straf gekregen, maar hij had TBS. 12
8: jaar, TBS en zij had een zogeheten gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel gekregen. In hoeverre verschilt dat van TBS?
9: Nou, TBS, dan word je gewoon behandeld, punt. Dat is sowieso het geval, maar de gedragsbeïnvloedende maatregel is nieuw.
8: Dat heet dan de GVM-maatregel.
9: De GVM voor intimie. En dat wordt aan het einde gekeken van bijvoorbeeld je detentie of het einde van TBS, want het kan ook naar TBS. Van, goh, moet jij eigenlijk nog langer onder controle van de staat blijven? Ja. En die kan dan elke keer ook weer worden verlengd. Alleen de sanctionering daarop is wat anders, wat lichter dan bij TBS.
8: Hey, als jij zo'n dossier gaat bestuderen, dan weet je op enig moment, moet ik ook die beelden gaan bekijken. Hoe bereid je je daarop voor?
9: Nou, het moest niet. Dat heeft gedaan. Maar ik wilde dat doen omdat hij te horen was op die compilatie. En ik wilde, want het ging over de opdrachten, hoe klinkt die? Is dat even chargerend in die natie die jij noemde? Of is het gewoon praten? Ik was daar voor die rolverdeling, was ik daar naar benieuwd. En de officier van justitie merkte terecht op, als je alles leest, dan zie je eigenlijk niet wat er echt aan de hand is. Nee. En toen dacht ik, ik ben zorg met deze zaak bezig. Ik moet het ook onder ogen komen.
10: Ja, dat is lastig. Want normaal gesproken, bij kinderporno, laat ik het zo zeggen, hoef je niet per se zelf die beelden te bekijken. Nee. Maar daar worden gewoon procesverbaal van gemaakt. Ja. Ja, en als blijkt dat het kinderporno is, is het kinderporno. Maar ja, hier heb je natuurlijk de bijzondere factor. Dat op de beelden gaat om de komt ook de onderlinge verhouding tussen de verdachten.
8: Intonatie.
10: Ja, intonatie, toon. Hè, hoe wordt er gereageerd op elkaar?
8: Maar hoe bereid je je daarop voor?
10: Ja, dat lijkt me ook best wel heftig.
9: Praten. Dus ik heb het gewoon tegen mensen uitgesproken, ik ga dit doen en ik verheug me er totaal niet op. En dat ik ook niet wist, ik heb wel vaker heftige dingen gekeken, maar kinderporno nog niet.
8: Nee, want je weet ook dat alles wat je ziet, kan je niet meer ontzien.
9: Nee, daar was ik van tevoren ook mee bezig, maar ik dacht, ja, we zien het wel. En ik weet nog, ik het meeste doe ik met openbaar vervoer en de OV-fiets, dus ik fietste naar dat politiebureau toe. En toen dacht ik, oké, ik ga nu naartoe en als ik straks terugfiets, dan zitten die beelden in mijn hoofd. Ja. Maar wat heel fijn was, er zit een politieagent bij. Die houdt eigenlijk een beetje toezicht op je, want het gaat om kinderporno en er wordt voorkomen dat je mogelijk stiekem opnames maakt. Maar ik vond dat eigenlijk wel heel fijn.
10: Dat jij even kon wat dingen kon zeggen.
9: Ja, ook na afloop met die man. Want die man had ze zelf ook gezien. Dat je gewoon onmiddellijk daarna kon ontladen, kon praten. En ik heb wel, niet beschreven, maar wel tegen mensen die dierbaar waren zeggen, het is gewoon hartstikke kloot. En op kantoor ook even gebeld van
10: het is vreselijk.
9: Ja, het is vreselijk. Ja.
8: Er zijn allemaal psychologische onderzoeken, psychiatrische onderzoeken geweest bij zowel jouw cliënt als zijn toenmalige BDSM-vriendin, want die relatie was volgens mij voorbij, toch?
9: Ja, zeker. En het gebruikt ook niet echt een vriendin in de zijn van een liefdesrelatie.
8: Nee,
9: het
8: is okay.
9: BDSM-partner. De relatie is natuurlijk heel breed, maar dat duidelijk is. Ja.
8: Wat kwam daaruit bij jouw cliënt uit die psychische rapportage?
9: Nou, in een hoger beroep, want het is nog een klein verschil tussen bij de rechtbank en hoger beroep. In het hoger beroep is hij naar Pieter Baan Centrum gegaan. Ja. En bij de rechtbank dan komen de psychologen en psychiaters bij hem langs geweest in de gevangenis. Dan komen ze 2 uur praten en dan komen ze 3 keer langs en schrijven ze een rapport.
8: Ja.
9: In hoger beroep is hij 7 weken geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Dus dan krijg je ook echt wel een goed beeld van iemand. En over hem hebben ze vastgesteld dat hij een dysthymische stoornis heeft. En wat is dat? Ja, belletje heel goed. Is dat je eigenlijk gewoon kortzichtig zwaar depressief bent. Dus dat je een depressieve stoornis hebt. Verder dat hij narcistische kenmerken had. En ook parafilie. En parafilie,
8: weerbelletje.
9: Is dat je een afwijkende seksuele voorkeur hebt. Vroeger was parafilie bijvoorbeeld ook homofilie, omdat we zeggen dat is afwijkend. Maar het gaat dus eigenlijk wat wij maatschappelijk gezien afwijkend vinden. Dus dat is subjectief. Maar kinderen is natuurlijk afwijkend. En bij hem was dat wat ze noemen niet exclusief. Dat wil zeggen dat hij ook op volwassen vrouwen valt, maar ook dat hij opgewonden wordt van minderjarige meisjes. En daarbij zei Pieter Baascentrum, dat lijkt niet heel diep geworteld te zijn, maar vooral, er was wel eerder al sprake voor de relatie met de medeverdachte, maar dat met name in die relatie helemaal tot wasdom is gekomen met z'n tweeën.
8: Ja, begreep ik nou goed dat zij daar op dat moment ook was in het PBC?
9: Ja. Wat ze doen bij medeverdachten is dat ze die interactie willen observeren. Dus wat je krijgt is dat zij x-aantal weken, ook 7 weken, die zitten dan. En dan halverwege of na 3/4 ongeveer van die observatieperiode komt hij. En dan zit er een overlap, of dat is andersom, dat ben ik even kwijt. Maar er zit een overlap in de observatieperiode. Dus ze hebben alle twee een deel alleen en een deel gezamenlijk om te kijken van, hoe reageren ze nou eigenlijk op elkaar?
8: En hoe reageert ze op elkaar?
9: Maar ze worden in het Pieter Baancentrum rapport van mijn cliënt, want die van de medeverdachte heb ik niet, dus kan ik niks over zeggen, bijna omschreven als een getrouwd stel. Dat vrij snel uiteindelijk weer gaat praten en dat ze ervaringen gaan delen. En ervaringen dus niet over kinderen, maar hoe het is om in deze zaak gevangen te zitten, wat voor erge dingen ze hebben gedaan. En daarbij schrijven de deskundigen, en dat hebben wij natuurlijk in het pleidooi gebruikt, ook op dat het opvalt dat hij daarbij niet dominant is, maar dat zij met name aan het woord was.
10: Maar dat had je natuurlijk ook een beetje je hoop, denk ik. Want je hebt natuurlijk geadviseerd, neem ik aan, een hoger beroep, een nieuwe PBC-plaatsing.
9: Ja, dat was ook verzoek van de verdediging. Want in de eerste aanleg hoefde er niet uitgebreid over te hebben, maar dat was echt wel hard op hem, met name. En op dat punt zaten bij Pieter Baan Centrum wel een paar, ik noem maar even, je kan nuance of groot, maar echt wel verschillen. De conclusies waren redelijk hetzelfde. Maar weer als het gaat over overwegingen en motiveringen, die weken wel wat af.
10: Ja, dan hoop je natuurlijk dat in die onderlinge verhouding, dat ze daar iets over zeggen wat je kunt gebruiken.
9: Maar we hebben dat niet heel erg, we hebben hem niet gecoacht. Soms doe je wel dat je bij Pieter Baas van tevoren mensen heel graag uitlegt wat er gaat gebeuren en hoe het werkt. Dat ik leg het altijd ook uit. Maar het is niet dat we hebben gezegd, doe dit wel, doe dit niet. Van doe gewoon eigenlijk gewoon wat je hart ingeeft op dat moment.
8: Maar je had daarmee wel een soort handvatje om te zeggen van, die verhouding was niet zo dat hij
9: Nee, klopt. Het was uiteindelijk overal in het hele pleidooi was het een detail, een voetnoot. Maar het was natuurlijk wel weer helpend dat wij daar als verdediging, los van het dossier natuurlijk, wat de politie allemaal had verzameld, wel weer bevestigingen zagen, dat die relatie veel gelijkwaardiger was dan de rechtbank had.
10: Mag ik het even zo samenvatten, ja, als ik het goed begrijp? Dat je verdedigingsstrategie in hoger beroep eigenlijk enerzijds vooral ingegeven door de wens van jouw cliënt, het was gericht op die onderlinge verhouding op een andere manier over het voetlicht brengen, of voor het voetlicht. En dat je het tegelijkertijd probeert eigenlijk op basis van andere argumenten die straf zo laag mogelijk te krijgen in combinatie met de TBS met dwang.
9: Ja, kijk, hij had natuurlijk over die rolverdeling en er even kort over nagedacht, want het was tegen de bewijsoverweging, maar je gaat geen bewijsverweren meer voeren. Dus ik heb hem gegoten in het kader van de strafmaat. Dus dat je dat zegt van, ja, medeplegen, maar nog steeds, het is minder, hij is daarbij niet bij geweest, dus moet je die rol ook qua straf anders beoordelen.
8: Leg dit heel even uit aan een leek, Chris.
10: Nou kijk, wij kunnen met z'n tweeën, Wouter en ik, hè, jij en ik, kunnen medepleger zijn van een bankoverval.
8: Ja.
10: In de zin dat ik jou help met de voorbereidingen, dat we samen plan maken, hè, dat we samen spullen kopen, dat we samen er naartoe rijden, maar dat jij uiteindelijk de bankoverval pleegt, Wouter.
8: Ja, vind ik ook echt wel iets voor jou om mij daar dan voor op te laten.
10: Nou, het lijkt me meer iets voor jou dat jij daar in de leiding neemt.
9: Ik blijf hier buiten.
10: Ja, heel verstandig. Nee, maar dan kun je natuurlijk, kan mijn advocaat, we worden allebei gepakt.
8: Ja.
10: Jij bent daar heftig. Jij bent daar heftig tekeer gegaan in die bank.
8: Hoe kom je daar bij?
10: Daar heb ik ben de bank overvallen. Dat ga je zien. Ja, dan kun je natuurlijk. Dan kunnen wij wel allebei. Dan ben ik ook gewoon medepleger, hoor. Je bent er vrij snel. Maar zelfs als je medepleger betekent niet dat je allebei precies dezelfde bijdrage levert.
8: Ja.
10: Kun je in differentiëren. En dan kunnen ze zeggen: nou, Wouter die krijgt 12 jaar met TBS en dwang. En Chris die komt er met 4 jaar vanaf. Want die heeft alleen maar.
8: Is alleen maar buiten.
10: Ja, die is alleen maar buiten.
8: Die stond alleen maar buiten met de verrekijkers.
10: Maar ook in het medepleger, ook al ben je allebei medepleger, kun je dus differentiëren in zwaarte van.
8: Oké, helder.
10: Ja. En wat Christian eigenlijk zegt, is, ik maak er geen bewijsverweer van. Dus in de zin dat er geen sprake zou zijn van medeplegen. Maar ik ga differentiëren in de zwaarte van rol. En daar ga ik aan koppelen een verweer ten aanzien van de op te leggen straf.
8: Ja, dus eigenlijk zeg je van, hij heeft minder gedaan, dus hij moet lager.
10: Zijn rol is minder zwaar dan door de rechtbank is aangenomen, dus moet hij een lagere straf krijgen.
8: Christian, hoe waren de zittingen in hoger beroep?
9: Redelijk kort. Het waren 4 volledige dagen waren ervoor uitgetrokken. Maar die 4 hele dagen waren niet nodig. Maar ik vond het wel toch intens, omdat de materie gewoon intens is.
10: En weer samen met de medeverdachte, neem ik aan.
9: Ja, het was gelijktijdig, maar niet gevoegd. Dat is ook een zwaar vakterm, maar die mag bedrukken.
8: Ja.
9: Gelijktijdig is dat ze gewoon alle twee die zaken gelijktijdig worden behandeld. Maar wat de een zegt, gebeurt in de zaak van de een, wordt niet gebruikt in de zaak van de ander.
8: Ja.
9: Tenzij dat gaat voegen, dat is bij de rechtbank wel gebeurd. Dat is dan dat alle twee als ze aan het praten zijn, dat dat tegen elkaar gebruikt kan worden. Maar hier wordt eigenlijk een soort fictieve muur tussen de twee verdachten gezet. Ja. Ook al is het één zittingszaal, gebeurt alles gelijktijdig.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Advocaten wel. Er was een slachtofferverklaring. En daarin zeiden die ouders, wij nemen onszelf zoveel kwalijk dat wij die vrouw hebben binnengehaald, hebben vertrouwd. En dat hadden al die ouders. En hij heeft gezegd, je had hier niet tegen kunnen wapenen. We hebben dat zo geraffineerd gedaan. Het is begrijpelijk dat je jezelf iets kwalijk neemt, maar dat kan bijna niet, want hier kan je niet tegen verdedigen wat we hebben gedaan.
2: Nee, ik denk ook altijd bij dit soort zaken, dit is natuurlijk ook waarom iedereen er zo angstig voor is.
1: Ja.
2: Dit kan iedereen overkomen. Ja. Iedereen kan een babysitter inhuren via een online.
1: Ja, en kijk, we zijn allemaal in principe geneigd, en dat is heel goed, om anderen te vertrouwen. En in dit geval de medeverdachte, die had een VOG als beveiliger. Zei, ik heb zelf ook een kind. Ja, natuurlijk vertrouw je dan zo iemand. Ik heb er zelf ook wel eens een oppas via een oppaswebsite. Nee, je gaat er gewoon van uit dat het goed gaat.
2: Wat waren de eisen in hoger beroep?
1: Nou, die waren fors. Want bij de rechtbank was de eis 15 jaar. Bij beide gevangenisstraf 12 jaar geworden. Dus de officier van justitie ging ook in hoger beroep. Iedereen was in hoger beroep.
2: Ja.
1: Want die zei, het moet naar 15. En toen kwam de advocaat-generaal. En die zei, bij hem 18 met TBS. Dus dat was fors meer. En bij haar ook 18 met TBS. Maar als er geen TBS bij haar kwam, dan 20 jaar. Dus dat waren forse eisen. De advocaat-generaal die betrok zelfs de zaak van Robert M. Hier in Amsterdam met Hofnachtje erbij.
2: Een hele beruchte misbruikzaak.
1: Ja, dus daar heb ik ook uitvoerig op gereageerd. Dat die vergelijking mank ging. Maar de eis was fors. Ja.
3: Waarom vond je die vergelijking mank gaan?
1: Nou, ja, toch de frequentie. Wij hadden het hier over 7 kinderen. En bij Robert M. waren er 80 plus zedenfeiten aan de orde. Robert M. had zelf ook gepenetreerd. Robert M. deelde beelden via... Iedereen schepte op over zijn prestaties daarbij. Deelde tips aan andere mensen hoe ze dit voor elkaar konden krijgen. En Robert M. was niet alleen in het hofnarretje, maar was ook een oppas bij kinderen thuis. Dus als je daarnaar kijkt, vond ik die vergelijking...
3: Het feitcomplex
1: vond ik echt,
3: al veel forser.
1: Ja, echt veel en veel forser.
2: Wat heb jij gevraagd?
1: Geen bedrag, om het maar zo te zeggen, genoemd.
2: Nee.
1: Gewoon ten opzichte van de eis zeker matigen, maar ook ten opzichte van de rechtbank. Dus de rechtbank met die 12 jaar, dat lager zou worden.
2: Wat werd het uiteindelijk?
1: 8 jaar.
2: Zo.
1: Ja, dus dat was, ik zal heel eerlijk zeggen, ik was verbaasd.
3: 8 jaar in TBS.
1: 8 jaar in TBS, ja. Dus dat scheelt 10 jaar met de eis van de advocaat-generaal. Eigenlijk was het 10 jaar, maar het Hof heeft gezegd, nou, dat is een overschrijding van de redelijke termijn. Dus het was eigenlijk 10 redelijke termijn. Omdat het proces te lang had geduurd, hebben ze er 8 jaar van gemaakt.
3: Maar je was verbaasd, zeg je? Waarom was je verbaasd?
1: Nou, ik zat zelf meer in een bandbreedte. Want je denkt toch als advocaat in bandbreedte. Ik zat eigenlijk tussen de 10 en 14. Denk je toch, 18 wordt het niet. Als ze omhoog gaan, wordt het 14. Als ze omlaag gaan, wordt het 10.
2: Ja.
1: En dat werd het in zekere zin ook. Maar ik had niet gedacht dat ze 2 jaar nog daarvan af zouden van halen met de redelijke termijn. Vond ik heel veel.
2: Zo.
3: Ja, dat is dan toch wel... Ja, we gaan het geen overwinning noemen, maar...
2: Nee, het is het wel, maar het is
3: buitengewoon goed resultaat.
1: Het is, voor hem is het een heel goed resultaat. En zeker als de medeverdachte kreeg 14 jaar en geen TBS. En waar hij ook heel blij over om was, los van de hoogte van de straf, was dat de rechtbank, of het Hof zei van, nou, wij zien die rolverdeling echt anders dan de rechtbank. Wij zien jullie rol als gelijkwaardig.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat je in professionele zin heb je een goed resultaat behaald.
1: Ja.
2: Mijn onderbuik zegt echter dat ik denk van ja, daar kan je dan eigenlijk onmogelijk blij mee zijn. Want die man heeft natuurlijk wel verschrikkelijke dingen gedaan met die kinderen. Hoe is dat gevoel voor jou?
1: Nou, ik denk dat het meer een professionele overheerst. Dat je denkt, nou, ja. Dit is professioneel, is dit een goed resultaat. En verder dat ik denk, ja... Dit is een beetje flauw, zeg maar bijna geen straf, kan je ook zeggen, is te hoog. Dus wat moet het dan...
2: Ja.
1: Worden. En het zijn gewoon, het doet niets af wat de hoogte van de straf is, ook wat voor verschrikking die kinderen, maar ook die ouders
2: hebben moeten
1: is aangedaan.
2: Ja.
3: Ja, en je hebt natuurlijk ook gewoon die TBS met dwang, hè?
1: Ja.
2: Ja.
3: Die kan zomaar, nee, dat weet je beter.
1: Nee, 9,5 jaar. Je zit snel 9,5 jaar in een kliniek en daar heeft het Hof, en dat gebeurt echt niet altijd bij rechters, maar hij heeft ook echt rekening mee gehouden met die TBS.
2: Ja, want nu kan hij dus eerder aan zijn TBS
1: klopt.
2: Beginnen eigenlijk,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: En is dat gunstig? Want jij bent een TBS-specialist. Waarom is dat gunstig?
1: Nou ja, je moet je voorstellen wat de kern is van een TBS-behandeling. Is dat er gesproken wordt over je delict. En noemen ze delictanalyse. En dan gaan ze praten. Waarom ben jij tot je delict gekomen? Want dat moeten we voorkomen. Dat opnieuw gebeurt. Moet je nagaan dat je 20 jaar krijgt. Ik noem maar wat.

0: gaat. En dat je dan moet gaan praten met een therapeut wat er 20 jaar geleden allemaal is gebeurd. Terwijl Chris weet dat ook. In de gevangenis moet je sterk zijn. Je mag geen kwetsbaarheid laten tonen. Geen emoties. Dus je stompt af. Je verhardt. En dan moet je 20 jaar later moet je opeens helemaal kwetsbaar worden. Alles gaan vertellen. Want anders slaat die behandeling niet aan.
1: Ja, de kans op succes bij zo'n behandeling is gewoon
0: veel lager.
1: Is veel lager.
0: Ja.
2: Jij hebt, dat lieten we net weten aan het begin van de uitzending, heb je contact gehad met je cliënt. Hoe gaat het nu met hem? Is hij al begonnen aan zijn TBS-behandeling?
0: Nee, want hij moet zijn straf nog steeds uitzitten.
2: Ja, ja.
0: En die is nog niet voorbij. Nee.
2: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Nou ja, het zal me bijblijven omdat het een zaak is wat te horen is voor elke ouder. Met name daarom. En het dilemma ook van die ouders. Vertel je het later je kinderen. Vertel je het je familie, vrienden.
2: Ja, zo'n kind is voorgoed beschadigd. Hè?
0: Ja, die kinderen weten het niet. Dus het dilemma van die ouders is. Ga je dat vertellen? Ja of nee? En leef je met dat geheim de rest van je leven? Of vertel je het ooit aan een kind?
2: Ja, dat met dat beschadigd bedoelde ik. In de ogen van een ouder. Terwijl je weet natuurlijk niet precies wie.
0: Nou, we weten bij de Robert M-zaak. Zijn veel van die kinderen worden. Die hebben daar echt last van. Ondanks dat ze eigenlijk te jong waren om het te herinneren. Dat het toch in het onderbewustzijn wordt opgeslagen. Dat het iets met je doet.
2: Ja, dat
0: dus
2: is vreselijk.
0: Het is op dat punt een vreselijke zaak.
2: Christian Quint, bedankt voor je verhaal. En voor je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister dan ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl en we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats met de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business Beats. Your business, our beats.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: De Nationale Autoshow.
4: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
3: Meindert en Wouter.
5: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
4: Bijna de helft.
5: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
3: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
6: Het kwartje valt nu pas.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
10: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
9: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
10: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
9: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
10: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jette. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heer Hugo Waard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En dat kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van 2 kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerden te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. En oranje middenvelder Quinten Timber is weer op de weg terug. Hij heeft getraind, maar nog wel apart van de groep. Een paar dagen geleden liep Timber een lichte hersenschudding op na een botsing. Daardoor kon hij gisteravond op het WK niet meedoen tegen Zweden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: heb je ook altijd en overal breaking news.
16: Download de BNR-app
15: en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Het WK voetbal is weer losgebarsten. En nou hou ik heel erg van voetbal, maar dit toernooi is hoogstwaarschijnlijk wel het meest vervuilende WK ooit. Op de website We Don't Have Time schreven ze daar een goed stuk over. Supporters en teams moeten door de enorme afstanden vaak duizenden kilometers reizen. En dat doen ze over het algemeen per vliegtuig. En FIFA doet zich wel voor als prediker van duurzaamheid, maar ondertussen verdienen ze miljarden aan sponsordeals met oliebedrijven zoals Saudi Aramco. Kwestie van greenwashing dus. Mooie duurzame praatjes, terwijl het evenement zelf juist enorm vervuilend is. En niet alleen voor het klimaat. Vanaf deze week kunnen Nederlanders voor €49 per maand, dat is wel weer mooi nieuws, onbeperkt met de trein reizen in de daluren en in het weekend. Met dit zogenaamde Nederland-ticket wil het kabinet mensen verleiden om vaker de auto te laten staan. Het abonnement is tijdelijk en loopt deze zomer tot eind augustus. Normaal kost zo'n NS-abonnement bijna €128 per maand, dus het scheelt echt een stuk. Ik vind het een mooi klimaatexperiment. Kunnen goedkope treinkaartjes ervoor zorgen dat mensen structureel duurzamer gaan reizen? Zeker nu de brandstofprijzen zo hoog zijn en veel mensen zoeken naar betaalbare alternatieven. Zou dit wel eens kunnen gaan werken? Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wilt het hebben. Ik vind het wel mooi. Het cultuurberaadklimaat, wat is dat?
6: Zeker, ja. Nou, ik vind burgerberaden sowieso echt een bijzondere democratische innovatie die steeds breder wordt ingezet. Want na de politiek en de pensioensector wil nu ook de cultuursector ermee aan de slag. En dat betekent dat mensen uit de cultuursector in Nederland zich nu mogen aanmelden om mee te praten. En uit die groep wordt dan een representatieve groep van 75 mensen geselecteerd die aan de slag gaan met het vormen van een duidelijke visie en concrete plannen voor de rol van kunst en cultuur in de klimaattransitie.
17: Ja.
6: En bij een burgerberaad is het normaal gesproken wel zo dat een vraag om advies en de belofte voor opvolging komt van de partij die er ook echt wat mee kan doen. Dat is in dit geval niet helemaal zo. Ze hopen vooral dat er bruikbaar advies uitkomt en richting uitkomt die de sector zelf kan en wil opvolgen. Maar ze zullen het ook in december aanbieden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de hoop dat zij er wat mee gaan doen.
17: Ja, dat is toch spannend, want dat zou zomaar kunnen. Verschillende disciplines die op elkaar botsen. Dan gaat er wat gebeuren. Zeker met een jingle erdoorheen. Tenet dreigt keihard aan de noodrem te trekken. Al in 2028 dreigt een stroomtekort. Zitten we straks allemaal regelmatig in het donker en valt de energietransitie daarmee stil? Dat hoeft zeker niet zo te zijn, stelt onze gast Joris de Groot, CTO van Alliander. Zeg maar de oppertechneut al daar. Klopt?
18: Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
17: Ja, dan ben ik deze. De waarschuwing, Joris, dat we vanaf 2028 de norm van maximaal 4 uur stroomtekort per jaar kunnen overschrijden, hakte de afgelopen week flink in. Wat betekent dit concreet voor de verduurzaming van Nederland? Lopen we nu toch een beetje de boel spaak te laten lopen?
18: Ja, ik snap dat als je thuis zit, dat je afvraagt, hoe zit dat nou? Hebben we nou te weinig stroom? Of hadden we nou juist een vol stroomnet en te veel stroom?
17: Het laatste is ook mooi, dus we hebben te veel stroom. Ja. Ja.
18: En dit is allebei zeg maar onderdeel van hetzelfde, namelijk de beweging naar een nieuw systeem waarbij er steeds meer pieken zijn in vraag en aanbod.
17: Mm.
18: Aanbod van stroom door wind en zon. En vraag omdat mensen thuis of bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken voor hun bedrijf of om thuis je huis te verwarmen.
17: Ja.
18: En in dit geval waar jij aan refereert gaat het echt over de beschikbaarheid van stroom op die momenten dat de zon niet schijnt en de wind maar beperkt waait.
17: Mm-hmm.
18: Right. Nou, en dat is een analyse die jaarlijks wordt gedaan door Tenet inderdaad. In dit geval zie je dat het moment waarop dat misschien spannend wordt komt naar voren. En dat is vooral een oproep van Tenet ook om te kijken wat kunnen we dan nu doen om dat te voorkomen.
17: Maar dan zie ik 4 uur op een jaar.
6: Ja.
17: Denk ik, jeetje jongens, waarom zijn we in Nederland zo panisch voor een heel klein beetje stroomarmoede?
18: Nou ja, kijk, wij zijn denk ik het is extreem verwend in Nederland met al tientallen jaren, decennia, zeer betrouwbaar stroomnet.
17: Ja, ik ga je even onderbreken. Dat is het, ja. Vind ik zo fijn dat je dat zegt. We zijn heel erg verwend.
18: Ja, en het heeft ons ook veel gebracht.
17: Ja.
18: Het is een kern van waar bedrijven op draaien en waar je thuis op kan rekenen. En het is dus ook heel logisch dat mensen dat eigenlijk heel normaal en vanzelfsprekend vinden. Dat er maar gewoon is.
17: Mm-hmm.
18: Nou, wij als netbeheerder staan daar dus ook voor en willen dat ook graag zo houden. En zo moet je die oproep van Tenet ook zien. En dat gaat dus op die moment dat er geen wind is, dat er geen zon is, is er dan nog beschikbaarheid van import uit het buitenland. Zijn er gascentrales die alsnog stroom kunnen opwekken?
17: Het hele spel hoe je dat op een nieuwe manier gaat samenstellen. Betekent die nadere krapte, want die komt er wel tegen. We hebben echt af en toe gewoon pieken met daardoor krapte. Dat die plannen voor gasloze wijken bijvoorbeeld en de massale elektrificatie van de industrie, dat die toch steeds meer de ijskast in moeten.
18: Ja. Ja, dus we hebben nu al enorme krapte op het stroomnet. Dat gaat dan niet zozeer over die opwek, dus de daadwerkelijke beschikbaarheid van stroom, maar dat gaat vooral over het vervoeren van de stroom.
17: Mm-hmm.
18: Dus dat noemen wij dan de transport. En in Nederland is het stroomnet vol. En niet altijd, maar vooral in pieken.
17: Ja, heel vaak toch niet, behalve in die pieken.
18: Nou, dus de bekende vergelijking van de file op de snelweg is eigenlijk nog steeds een hele passende.
17: Ja.
18: Want er zijn momenten, met name 's avonds tussen 4 en 9... als we allemaal thuiskomen, de verwarming aanzetten als die elektrisch is, elektrisch koken, de auto laden, noem maar op, dan is er enorm veel vraag. Het net is daar nooit voor gebouwd en kan dat dus ook niet aan.
17: Mm-hmm.
18: Dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat betekent dat wij als netbeheerders dat beheerders dat net uitbreiden. Dus we bouwen zowel in wijken als op centraal niveau, landelijk, het hoogspanningsnet noemen we dat.
17: Ja.
18: Nou, daar zijn we volop aan het opschalen. En dat duurt lang, want je kan niet een net van tientallen jaren oud in één keer verdubbelen of een factor 3 vergroten.
17: En die vraag die schiet maar omhoog. Nee,
6: ja. En waarom niet? Waarom kan dat niet zo snel?
18: Nou ja, uiteindelijk is dat de kwestie van de fysieke ruimte buiten. Dus er moeten talloze straten open, er moeten transformatorhuisjes bij, er moeten grote onderstations bij. We hebben gebrek aan technici, niet alleen wij, maar feit heel Nederland. Dus we concurreren om die ruimte. En het is ook duur. Het kost geld. Ja. Dus naast dat bouwen, wat we ook blijven doen voor die langjarige verduurzaming en vergroening, gaat het ook heel erg over hoe kunnen we dat net nou beter benutten.
17: Ja, dat moeten we eens
18: want
17: even.
18: Er is namelijk veel ruimte, dat zeg jij ook al, Harm. En hoe kunnen we die ruimte met elkaar benutten?
17: En daar komen steeds meer inzichten in. Eerst even nog vooraf, waarom komt deze deadline van 2028 in die monitor leveringszekerheid ineens 2 jaar eerder?
18: Ja, dus dat is specifiek eigenlijk. Dus dit gaat over het samenspel van hoeveel stroom is er en waar komt die vandaan. Mm-hmm. Dat gaat uiteindelijk. Nou, uiteindelijk zal je in de praktijk al zien dat het heel erg weersafhankelijk is. Maar in die aannames, in de modellen, gaat dat vooral over hoeveel kan er uit het buitenland komen. Op het moment dat Nederland niet zelf stroom op kan wekken. En als het niet van wind en zon komt, komt het van die gascentrales. Nou, ten het is bezorgd dat die gascentrales. We hebben in Nederland nog best een grote park aan gascentrales staan. Ten het is bezorgd dat die op een gegeven moment uitgefaseerd worden. Mm. Hoe komt dat? Naarmate er meer wind en zon is, draaien die gascentrales minder.
17: Ja.
18: Is het dus, als jij een gascentrale zou hebben, is het dus minder rendabel om die te runnen, om die aan te hebben. Zeggen, nou, dan zet ik hem uit. Of ik zet hem in de mottenballen, heet dat dan.
17: Ja, precies.
18: Nou, en dus eigenlijk de vraag is, hoe kunnen wij als Nederland nou zorgen dat wij ook dat soort, zeg maar, backup capaciteit, want daar heb je het dan over, dat we die toch kunnen waarderen en ook betalen, zodat die ook beschikbaar is voor die momenten.
17: Ik snap waarom we die eigenlijk nog. Ik moet nog even goed zeggen, die monitor leveringszekerheid was 2 jaar geleden. We hebben nu Tennet met het rapport, daar zat die discrepantie tussen. Dat rapport van Tennet het gaat puur over het tekort aan stroomopwekking bij de zogenaamde donkelflauters, om het maar, ik vind dat zo'n fijn woord om te zeggen. Dat is wat anders dan waar jullie nu mee bezig zijn met de overvolle kabels. Dat zit er natuurlijk raakvlakken op. Als je naar aan die kabels van jullie kijkt, wat is daar de lange termijn visie? Waar word je dan blij van?
18: Nou, dus ik denk, de lange termijn visie is denk ik vooral, hoe zorgen we nou dat we met elkaar ook het maximale uit dat net halen. Zowel voor de langere termijnen, want dan heb je het bijvoorbeeld over de verduurzaming van de industrie. Dat zijn grote vragen, grote volumes. En ook voor de kortere termijn, dan heb je het vaak veel dichter bij huis. Over de gebouwde omgeving, de wijk. Hè, want daar ontstaan nu echt vaak ook de knelpunten. Het net, door het laden van de elektrische auto's tegelijkertijd en het verwarmen van het huis.
17: Al dat soort dingen.
6: Ja, want als inderdaad ondernemers willen verduurzamen, ja, dan krijgen ze nu heel vaak bijvoorbeeld geen aansluiting of niet de grotere aansluitingen. Wat kunnen die dan nu het snelste doen voor die quick win om toch wel iets duurzaam vooruit te kunnen?
18: Ja, ja, dus dit is. Dus hier balen wij van.
6: Ja.
18: Dus als ik even spreek voor Alliander zelf. We hebben op dit moment 9.500 bedrijven op de wachtlijst staan.
6: Zo.
18: En dat zijn er echt veel, want dat is bijna 1/3 van wat we nu, zeg maar, zakelijke klanten hebben.
6: Ja.
18: En dat betekent dat zij dus niet het bedrijf kunnen uitbreiden of niet kunnen verduurzamen. Dus dan is natuurlijk de vraag, wat doen wij eraan en wat kan je zelf doen? Hè?
6: Ja.
18: En dat is eigenlijk een samenspel. Omdat we uiteindelijk tot de conclusie komen, ik hoop dat we daar nog wel langer over kunnen hebben. Veel kan er eigenlijk niet alleen, maar samen kan je eigenlijk een aantal grote stappen zetten, ook al nu. Die zijn bewezen, er zijn heel veel pilots geweest en het is vooral eigenlijk een kwestie van opschalen.
17: Het gaat dan over herontwerpen van je bedrijfsproces buiten de piekuren om.
6: Nou, stel dat je dat doet. Ja. Stel dat je aan jullie belooft, hey, ik ga alleen stroom gebruiken in de nacht. Of op een moment midden op de dag om 12:00 middags. Kan je dan wel een aansluiting krijgen? Kan je dan voorrang krijgen?
18: Ja, dus dan krijg je geen voorrang, maar dan krijg je namelijk een flexibel contract. En dan kan je dus inderdaad, zeg maar, nu kan je verder. Dat hoeft niet altijd meteen te betekenen, Harm, dat je hele bedrijfsproces op zijn kop zetten. Dus wij merken heel erg bij klanten, het begint bij inzicht krijgen. Waarom heb ik eigenlijk een bepaalde piek?
17: Ja.
18: Dan is de vraag, oké, wat kan ik daaraan doen überhaupt? Gewoon door simpele andere werkafspraken te maken. Wat kan ik bijvoorbeeld doen door een batterij zelf neer te zetten, waardoor die piek lager wordt?
17: Ja.
18: Dus bijvoorbeeld pak een bakker die 's ochtends 3 ovens tegelijk aanzet.
17: Ik wou net zeggen, ook zo zielig, want die is niet zo flexibel.
18: Nee, die moet
17: bakken 's ochtends.
18: Precies, die moet bakken. Dus dan kan je zeggen, nou joh, begin een uur eerder. Nou, soms is dat best een verstandig idee.
17: Nog
18: soms kan dat.
17: Zeggen ze
6: begin het pas zo vroeg.
18: En vaak zeg je dan, maar kan je bijvoorbeeld met een batterij zorgen dat jij die batterij dan 's nachts laat.
17: Ja.
18: En op het moment dat we dan allemaal met z'n allen hier 's ochtends stroom gaan gebruiken, dan kan jij uit die batterij ook die stroom benutten.
17: Dus als je het samenvat, gewoon eigenlijk eerlijker kijken naar wat doen we met z'n allen en hoe kunnen we dat eerlijker verdelen?
18: Ja.
17: Als je het heel simpel zegt. Nou zit daar voor mij ook een kant aan die je nooit hoort. Dat er zo hard geëlektrificeerd gaat worden, ook met name door de hele grote bedrijven, dat er voor jullie niet achteraan te klungelen valt. Dat ga je nooit redden. Dus we hebben ook andere vormen van energie nodig. Toch ook ooit.
18: Ja, Dus uiteindelijk, we hebben het nu over elektriciteit. Mm-hmm. Maar in feite is de vraag die je stelt gaat over het grote energiesysteem.
17: Bijvoorbeeld waterstof, kernenergie op een schone manier als dat kan. Ja, dus, noem maar op.
18: Dus met name zie je het voor die industrie. Die vraagt echt hele grote volume stroom op het moment dat zij al hun processen elektrisch gaan doen. Nou, in de meeste scenario's komt een heel groot deel daarvan van wind op zee. Mm-hmm. Nou, dus dat hebben we dan tegelijkertijd op te bouwen. Dat is lastig.
17: Hè, dat weten we ook al. Zelfs daar gaan we het met lange na niet meer redden. Dus dat is allemaal leuk. Maar uiteindelijk moet het meer worden.
18: Ja, dus bijvoorbeeld voor verwarming van huizen zijn we op zoek natuurlijk naar... kunnen we dan bijvoorbeeld geothermie, hè, dus warmte uit de grond gebruiken...
6: Stadswarmte, als
18: alternatief voor elektriciteit. Dus zo zal je zien dat in dat zeg maar, energiesysteem van de toekomst... heb je
17: het
18: meerdere
17: cocktail
18: bronnen.
17: Cocktail wordt het heel anders.
18: Wordt een cocktail van dingen. Ook omdat we natuurlijk haast hebben en het ondertussen nog niet precies weten. Dus het zou ook heel dom zijn in die zin om allerlei opties nu al uit te sluiten of niet mee te nemen.
17: Of te grote dingen te starten terwijl je gewoon gaandeweg misschien wel op iets heel moois uitkomt. Dat is ook leuk. Ja. Nou heb je die energiehubs op bedrijventerrein, hè, want dan kan je het decentraal oplossen. Heb jij al voorbeelden hoe je dat als ondernemer nou doet? Als je op zo'n wachtlijst staat en je zit bij een leuk industrieterrein, hoe krijg je dat op de agenda? Hoe kom je ertussen?
18: Ja, dus nou ja, je kijkt eerst naar jezelf eens. Kijk, kan ik binnen mijn eigen bedrijfsmuren doen? Nou, heb je allerlei adviseurs voor die je daarbij kunnen helpen. Mm-hmm. En daarnaast, wat kan er samen? Dus dan heet het dan, vaak heet dat energiehubs. We hebben er nu binnen het gebied van Alliander 7, nog een stuk of 20, zeg maar, die in verschillende fasen van ontwikkeling zijn. En dat zijn dus, die 7 zijn bij elkaar dikke 50 bedrijven, die dus eigenlijk hebben gezegd, oké, binnen dit bedrijventerrein, het zijn vaak, soms zijn het dezelfde bedrijven, hè, dus twee bakkers naast elkaar, dan wordt het lastig. Ja. Hè, maar vaak zitten het ook heel verschillende bedrijven.
17: Op één terrein, ook nog dezelfde op verschillende, dan leer je ook van, maar naast elkaar is lastig.
18: Maar als je dus op één terrein zit met verschillende type bedrijven, hebben vaak andere behoeftes. Hè. Dus bijvoorbeeld een logistiek bedrijf wil vaak 's nachts kunnen laden, maar heeft overdag niet per se een stroom behoefte.
17: Nee.
18: Terwijl een andere partij die zegt, nou, ik moet juist bij een cateringbedrijf, ik moet juist overdag gewoon kunnen produceren en 's avonds ben ik er niet. Nou, dus dat je dan samen gaat, zeg je, nou, oké, als ik dit allemaal bij elkaar optel, hoe ontstaat er dan eigenlijk, wat voor profiel ontstaat er dan? Verbruiksprofiel? Ja. En past dat dan binnen een aansluiting en binnen de perking van het stroomnet? En dat is dan wat wij dan ook faciliteren en met klanten doen.
17: En dan trekken jullie dan de kar, of is dat toch een lokale ondernemer die dan voorop gaat lopen?
18: Nou, wat je ziet is, de afgelopen jaar, vaak kwam het eigenlijk nog van individuen of vanuit een proefproject van netbeheerders of de overheid. En nu zitten we echt naar die opschaling te kijken met elkaar. Ja, dan moet dat dus ook samen. En de overheid heeft vaak kaderstellend, het gaat over ruimte. Ondernemers moeten hun eigen productieproces kennen of aanpassen. Wij hebben die nieuwe contractvormen die daar dan bij horen. Nou, die hebben wij nu ontwikkeld, die moeten op schaal dan naar buiten.
17: Ja. Dus dan kun je een beetje daarin voorop lopen. En ook leuk dat je dan per industrieterrein gewoon beter weet wat je samen zit te doen, toch?
18: Ja.
17: Je wordt gewoon een leuker industrieterrein.
19: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Het stroomnet piept en kraakt en de waarschuwingen voor tekorten vliegen ons om de oren. Maar hier bij BNR weigeren we om stil te zitten. We kijken liever naar wat er wel kan. Ik praat verder met Joris de Groot van netbeheerder Alliander. En Nicky Trip is ons groene geweten. Joris, we hebben het over de industrie gehad, maar gewone consumenten thuis, die gaan er natuurlijk ook dingen van merken. Dat er weer mijn auto werd er vannacht alweer uitgegooid, stroom op. Dus dan sta je met een lege accu en dan moet je toch naar Amsterdam rijden. Wat kunnen burgers, als ze na deze uitzending klaar zijn, zeg maar vanavond al doen om de druk op het net te verlagen tijdens die beruchte avondspits, hoe doe je dat?
18: Ja, dus die beruchte avondspits die is eigenlijk van 4 tot 9. En dat is oogst vooral in de winter. Dus nu in de zomer is het een stuk minder.
17: Ja.
18: En dat is het moment natuurlijk dat we verlichting gebruiken, het huis gaan verwarmen, gaan koken, et cetera. En er zijn een paar grootverbruikers. En als je in de gelukkige omstandigheid bijvoorbeeld bent, dat jij zegt, ik heb een elektrische auto en een eigen oprit. Nou, dan is dat zeg maar het startpunt. En dat zie je ook al heel veel bereiders doen. Je zegt, oké, waarom op het moment dat je de auto inplucht om 17:30 s'avonds bijvoorbeeld, die hoeft niet meteen te laden. Dat kan ook 's nachts.
17: Ja.
18: Moet het wel werken, hè, zoals jij zegt. Maar.
17: Ja.
18: En daar zijn gelukkig ook steeds meer partijen, leveranciers of via leasemaatschappijen waar je dat kan organiseren. Je ziet, er zijn inmiddels denk ik meer dan de helft van de EV-bereiders aan Nederland heeft zo'n dynamisch contract. Dan bespaar je enkele honderden euro's per jaar.
17: Mm-hmm.
18: Puur alleen al door gebruik te maken van het verschil in stroomprijs. Dat gaat niet eens over het volle stroomnet. Nee. Hè? Want je weet, 's nachts is de stroom goedkoper met zo'n contract. En op het moment dat wij in staat zijn, en dat proberen we in de komende jaren op te schalen, ook dat volle stroomnet mee te nemen, dat sommetje, komt er zo nog 100, 200 euro per jaar bij.
17: Gaat lekker.
6: Ja, mooi. Ja, waar ik wel naar benieuwd ben, hè? We vragen van huishoudens dus ook steeds vaker het gedrag aan te passen. Je had ook de campagne Doe de Knop Om. Dat is heel erg gericht op huishoudens en burgers en consumenten. Maar zou het niet logischer zijn ook als de grootste verbruikers, en dan heb ik dus bijvoorbeeld over grote bedrijven, dus ook die grote verantwoordelijkheid dragen voor die flexibiliteit? En hebben jullie een visie op burgers, consumenten versus bedrijven? Of laat die dat meer aan de politiek?
18: Ja, dus het flauwe antwoord is ja. We hebben het allebei nodig.
6: Yeah.
18: Dus de piek die nu ontstaat in het hier en nu wordt best nog wel veel gedreven ook door consumenten. Mm-hmm. En dus door de snelle groei van elektrische auto's, mm-hmm. bijvoorbeeld, of snelle groei van warmtepompen die ook echt hard gaan.
6: Okay, dus er zijn ook grote gebruikers.
18: Ja, dat zijn daarmee opgedeeld, dus grote gebruikers. Ja. Je kan ook heel veel individuele afspraken met grote bedrijven maken. Dat gebeurt ook, zie je ook. Er was laatst bijvoorbeeld het nieuws in Zeeland. En zijn er met twee grote bedrijven afspraak gemaakt. En daarmee kan je een heel groot deel van de provincie opeens weer kan vooruit. Ja. Dus die getallen zijn heel groot.
6: Ja. Nou,
18: dus bij die grote bedrijven gaat het vaak inderdaad om de business case maken. Blijven ze überhaupt nog in Nederland? Hoe kunnen we borgen dat zo'n bedrijf in Nederland blijft? En dan bij consumenten. Ja, jij zegt gedragsverandering. Dat is uiteindelijk natuurlijk wat veel ook marketeers altijd willen. En tegelijkertijd, heel veel wordt ook voor je gedaan.
6: Ja.
18: Dus dat slim laden, Harm hoeft niet s'nachts op te staan om zijn auto in te pleuren.
17: Nee, maar dat zou ik zo lekker vinden. Je krijgt gewoon geen stroom tussen 5 en 8 of 4 en 8. Gewoon 4 en 9. Gewoon niet. Heerlijk.
18: Nou, daar zijn wij niet dus het is er. Het feit eigenlijk is alleen heel duur.
17: Oh, zeg, en als je het echt nodig hebt, dan betaal je 3 keer zoveel. Nou, dan kijk je heus wel uit wat je doet.
18: Dat zou kunnen. En de keerzijde daarvan is, op die andere uren wordt het dan dus ook goedkoper.
17: Ja. Leuk, zie je, zo moeilijk is het niet. Nou gaat die salderingsregeling eraf bij al die arme zonnepaneelbezitters. Zeg jij nou als techneut, ga maar meteen aan de thuisbatterij? Of is dat wat genuanceerder? Hoe zie jij dat?
18: Nou, dus je ziet heel veel over de thuisbatterij natuurlijk in het nieuws. Heel veel mensen stellen ook vragen over. Mm-hmm. Dat begrijp ik wel goed. Hè.
17: Waarheden kan je vinden, hoor.
18: Wat moet ik nu doen? Ja. Hè? Dus, ja. En de hoofdwaarheid is, het is een goed idee als je van jouw stroomproductie, van jouw eigen dak, zoveel mogelijk zelf gebruikt.
17: Meteen gebruikt.
18: Ja. En dus, vaak, natuurlijk, de zon schijnt overdag, je gebruikt dat 's avonds. Dus is een batterij daarvoor een goed idee. Mm. Het heet dan zelfconsumptie, zelf meer van gebruiken, en gaat rechtstreeks je eigen portemonnee in.
17: Ja.
18: Nou, dus dat is, en dat ontlast ook het net, want het net gaat, we hebben het vaak over meer stroom verbruiken, maar je hebt ook een piek door de opwek.
17: Ja.
18: Dus daar zijn we als netbeheerders blij mee. Dan gaat die piek van die opwek, de zonnepanelen, wordt lager. Als we dan ook kunnen afspreken dat die batterij beschikbaar is voor ons als netbeheerder, rechtstreeks of via jouw energieleverancier, dat we die kunnen gebruiken als dat net vol zit vanwege de vraag, en dan kan je batterij ontladen. Kan die lokaal jouw buurman bij wijze van spreken helpen met meer stroom?
17: Ja.
18: Ja, dan is dat ook een goed idee.
17: Het wordt eigenlijk allemaal slimmer. Dus je auto wordt heen en weer, je batterij in je kelder wordt heen en weer, je gebruikt direct en al met al dragen we met elkaar die transitie. Ja. Wat ook mooi is, toch?
18: Ja.
17: Het wordt wat leuker dan dat het iedereen maar voor zich is. En dan heb je ook heel veel personeelstekort. Hoe ga je dat allemaal oplossen? Want daar moet je als Alliander ook over nadenken. Ik dacht nog bijvoorbeeld een opleidingscentrum bouwen in de buurt van Ter Apel.
18: We zijn heel hard aan het opschalen met, ik had het net over technisch personeel, zijn we hard met het opschalen. Dus we hebben een aantal grote bedrijfsscholen. Het is echt een vak, hè, dus dat betekent dat mensen moeten leren ook van iemand die het vak al beheerst. Dat is eigenlijk het echte knelpunt, dus daar loopt het vaak vast.
17: Mm-hmm.
18: Dat gaat dus over technisch werk, buiten, in onderstations en transformatiestations. Dit zeg maar beter benutten, opschalen, is dit ook iets dat wij niet als netbeheerders alleen willen, maar vooral ook met marktpartijen.
17: Ja.
18: He? Want dan kan je vaak ook op basis van software en technologie kan je veel sneller al die klanten meenemen.
17: Ja, ik kan mij niet snel genoeg. Want als we naar buurlanden kijken, lang geleden liepen we nog wel eens voorop in dit soort dingen. Ja. Nu heb ik het gevoel dat we nou net voor Malta achteraan sukkelen. Maar misschien zie ik dat niet goed. Of waarom zijn we niet wat meer voorop?
18: Nou ja, dus kijk, ik zeg wel eens op internationale conferenties, in Nederland is dan de canary in the coal mine. Hè. Dus wij zijn in feite, doordat wij wereldkampioen zijn zon en wereldkampioen auto's laden, zie je al die problemen ook als eerste.
17: Ja.
18: Hè. Dus daarin lopen we ook voorop. Nou, krijg je ook de oplossing als eerste voor je kiezen.
17: Mooi. Dus tenminste een positive framing of a big problem.
18: Ja, en als je kijkt naar andere landen, dus bijvoorbeeld Duitsland, hebben ze natuurlijk heel lang duidelijk richting gekozen over de groei van duurzame opwek, ook met stoppen met kernenergie.
17: Ja.
18: Daar hebben ze dus grote stappen mee gemaakt. En daar is het stroomnet ook vol.
17: Ja, dat is waar. Ik hoor al een tijdje, ik weet niet wat jij hoort, over naderende doorbraken wat betreft conductiviteit, de hoeveelheid stroom die je over het net kan gooien. Daar komen doorbraken aan. Zitten jullie genoeg in die innovatiewereld? Of denk je, nou, die techniek die gaat ons niet helpen. We moeten gewoon doen met wat we hebben. Hoe vernieuwend zijn jullie?
18: Hoe vernieuwend zijn? Ja, kijk, je wil altijd zo vernieuwend mogelijk zijn. Maar dat betekent vooral niet alles zelf bedenken. Maar het doen met de buitenwereld samen. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan van start-ups zijn, scale-ups, researchpartijen, leveranciers. En dan is uiteindelijk in mijn ogen elke keer de uitdaging, hoe maken we het zo snel mogelijk groot?
17: Ja, dus als wij hele goede doorbraak hebben, dan kunnen we gewoon bellen naar jou.
18: Ja, nee, daar staan we zeker voor open. En dan gaan we vooral zeggen, hoe maken we het op de korte termijn schaalbaar? Want anders dan, weet je, wij moeten wel kiezen in wat we doen.
17: We gaan je echt bellen.
18: Ja.
17: Ik ben heel benieuwd.
18: Ja.
17: Dankjewel, Joris de Groot van Alliander. Zet hem op en heel fijn dat je hier wilde zijn. Elke week, ik kijk even enthousiast naar Nicky, delen we in dit programma ook een impactpluim aan iemand die echt het verschil maakt. Die gaat hem krijgen deze week.
6: Ja, want we hadden het eerder al over het vervuilende karakter van dit WK. Mm-hmm. Maar überhaupt in dit soort grote toernooien. Dus zet ik graag de schijnwerpers op Australische speler Jackson Irvine. Hij spreekt namelijk als een van de weinige international voetballers zich uit over duurzaamheid. Mm-hmm. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat sinds het WK in Qatar het Australische voetbalteam, de vrouwen en de mannen, de uitstoot van vluchten compenseert met een lokaal regeneratief natuurproject. Dus ook niet van die simpele carbon credits.
17: Ja.
6: En daarnaast maakt hij ook een groot punt van LGBTQI+ inclusie in de voetbalwereld.
17: Ja.
6: En ook de problematische situatie rondom arbeidsrechten van de vooral naar arbeidsmigranten die je zowel zag in Qatar, maar ook nu in de US spelen bij de bouw en diensten van het WK. En ik denk echt, je nek uitsteken is niet zo makkelijk. En zeker op dit soort thema's in deze wereld. Maar het is wel heel belangrijk. En dat zouden meer mensen moeten doen. Dus dat verdient een impactpluim.
17: Ja, zeker met al die dingen die dit doet. Hè?
6: Ja,
17: het is gewoon het hele pakket.
6: Ja.
17: Hartstikke mooi. Wel dan. Mooi. De impactpluim vliegt all the way to Australia. Congratulations, Jackson. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
20: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
4: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
5: Geluidsoverlast,
4: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: Rolluiken. BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
7: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
6: Nigayo Wijnen
7: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
6: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jetten. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heer Hugo Waard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En dat kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van 2 kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerde te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. En oranje middenvelder Quinten Timber is weer op de weg terug. Hij heeft getraind, maar nog wel apart van de groep. Een paar dagen geleden liep Timber een lichte hersenschudding op na een botsing. Daardoor kon hij gisteravond op het WK niet meedoen tegen Zweden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: De woningbouwopgave wordt breed gedragen, maar in de praktijk lopen veel projecten vast. Inspraak, trage vergunningen, stikstof, netcongestie. Kan nog wel even doorgaan. De vraag van deze week: hoe dealen ze bij BPD met de grote woningmarktuitdagingen van nu? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2 uur en 's avonds om 7:30 als radio-uitzending. Gewoon op BNR en altijd online als podcast. Abonneer je even. En we komen vanaf de Provada in de Amsterdamse Rai, vanaf de stand van onze partner Mogelijk. En dat betekent, er is publiek! En naast mij staat, zoals altijd, Maarten de Gruiter. Maarten, hoeveelste Provada is dit?
13: Ja, volgens mij 20ste of zo. Voor mij bestaat sinds 2005.
12: Ja, en voor jou?
5: Ja, ik ben eigenlijk altijd geweest, helaas.
12: Goed zo, we zijn nu live op de Provada. Maar toch goed om eventjes te zeggen. We gaan het jaar afsluiten met ons publiek ook om ons heen. We gaan naar Hotel de Ruwenberg om live opnames te doen van de zomerserie. Ja, en daar nodigen we de gasten voor uit.
5: Ja, dan kunnen dus mensen kunnen via onze website bnr.nl/...
12: Uitzending bijwonen, vastgoed gezocht.
5: Uitzending bijwonen?
12: Ja, nee, vastgoed gezocht. bnr.nl/... Vastgoed gezocht. Ja.
5: Oké.
12: Okay. Ja.
5: En dan kunnen we live bij zijn in de Ruwenberg. Worden er ook onder 10 aanwezigen worden er vouchers verloot om te overnachten met je partner. Of,
12: en hebben we al gasten geboekt? Hebben we al mooie gasten geboekt?
5: Ja, en bij deze uitzending worden je bent aanwezig bij 2 uitzendingen. En daarna ga je met ons lunchen.
12: Ja.
5: En met de gasten. En een van de gasten is Marcel Melis.
12: Oh, dat is die Amsterdamse vastgoedeigenaar. Die
5: ja, inmiddels niet meer. Maar voor mij heeft hij al zijn vastgoed verkocht. Dus die heeft alles uitgepompt. En ja, die is veel in het nieuws geweest. Veel via de media geruzied met onze met vriendin van de show Zita Pels. Dus
12: nou, dat vuurwerk. Wordt een gesprek.
5: Ja.
12: Kom daarbij, meld je aan via onze website. De Provada staat. Het ziet er allemaal weer prachtig uit. Het is alweer druk. Maar Heijmans heeft geen stand en ABN AMRO heeft ook geen stand. Dat is toch interessant?
5: Dat is interessant. Nou ja, CBRE heeft volgens mij nog nooit een stand gehad hier. Dus ja, god, ik weet niet of dat nou een teken is. Er zullen redenen zijn. Heijmans draait heel goed, dus dat kan niet de reden zijn om niet mee te doen.
12: Andere keuzes.
5: Ja, andere keuzes. Ja, ik denk dat het altijd wel goed is, de profaan. Het is zeker ook, ik had vanochtend nog iemand aan de lijn die bij een van de grote advieskantoren werkt. En die had er ook helemaal geen zin in.
12: Je zei, kom, gezellig naar de uitzending.
5: Ja, precies. En toen zei ik van ja, maar wat het goede is, omdat het zo laagdrempelig is, kan bijvoorbeeld bij ons op kantoor, waar je bijvoorbeeld naar München of naar Nice of naar Cannes bedoel ik.
12: Ja, MIPIM Expo Real. Ja,
5: ja daar gaan dan alleen eigenlijk directies naartoe.
12: Ja.
5: Ja, en dit is veel laagdrempelig. Hier kan iedereen elkaar ontmoeten. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel heel goed.
12: Een kaartje is ook maar 10% van de prijs van de MIPIM. Dus dat scheelt.
5: Ja.
12: Huib Wassenaar is toegetreden tot de Stichting Rechtvaardige Wetgeving Woningverhuur. Dat hebben we vorige week gemeld. Een nieuw op te richten stichting. Maar even een kleine correctie. Die stichting bestaat al 2 jaar. Is destijds opgericht door vastgoedbelangvoorman Niek Verra. Goed om dat even te rectificeren. En ze voeren dus een proces tegen de staat.
5: Ja, we hebben het vorige keer over gehad. En ze waren een beetje verbaasd dat wij niet wisten dat ze al bestonden. Maar dan zou ik zeggen, toch iets beter je PR doen, hè? Ja.
12: Nou, dat gezegd hebbende, BNR vastgoed gezocht, is er uiteraard weer in de stand van Mogelijk, zoals elk jaar op de Provada. En dus staat de directeur van Mogelijk naast mij, Volkert Egging, al voor het 6e jaar op de Provada. En jullie hebben iets te vieren.
13: Zeker, daar heb ik 3 miljard aan financieringen verstrekt op vastgoed afgelopen week. Dus een mijlpaal vorige week. En fantastisch om hier dan nu te staan. We zijn hier 6 jaar geleden voor het eerst naartoe gegaan. Toen hadden we 300 miljoen op de teller staan als team. Voor ons een grote stap om ons hier neer te zetten. Ja, en 6 jaar later staan we hier met het tienvoudige. En staan we hier met een speciale hoek voor het internationale vastgoed wat we financieren. Maar tegelijkertijd nog steeds eenzelfde concept.
12: Ja, 3 dagen beurs voor de boeg. Hoe ga je de collega's instrueren dat het een succesvolle beurs wordt?
13: Heel veel spa rood drinken. Af en toe je benen goed bewegen. Nee, ik denk heel veel in gesprek gaan met bezoekers, met klanten. Ik denk dat dat heel veel energie geeft. Daar is het team op ingesteld. Maar zo kom je ook echt goed de dag door. En er gewoon een hele leuke tijd van maken. En laten we eerlijk zijn, je praat 3 dagen lang over je vak. Je komt je netwerk tegen. Dus als je het hier niet naar je zin hebt, dan gaat er iets goed fout.
9: Vast goed gezocht.
12: De druk op de Nederlandse woningmarkt houdt aan. Bouwers willen wel, maar regelgeving, stikstof en een overbelast stroomnet gooien voortdurend roet in het eten. Het is natuurlijk het thema van deze editie van de Provada. En dus ben ik blij dat Helma Born, directeur van BPD Nederland, bij ons aan tafel staat. De grootste projectontwikkelaar van het land. Helma, van harte welkom.
14: Dankjewel.
12: 3 dagen Provada?
14: 3 dagen Provada.
12: En praten, praten, praten.
14: Ja, dat denk ik wel. Veel mensen zien, mensen ontmoeten. Ook gewoon een handige manier om elkaar even te treffen. Maar ook laten zien dat we er zijn.
12: Ja, BPD, grootste projectontwikkelaar van Nederland. Maarten, wat zijn de cijfers?
5: Ja, BPD opgericht in 1946, 80 jaar bestaan. Overigens toch wel leuk om even te vermelden. Daarnaast ook het BPD cultuur- of kunstcollectie bestaat 50 jaar dit jaar. En in mijn hometown Den Bosch, in het Noord-Brabantse Museum, vanaf ik geloof 16 juni...
14: Volgende week.
5: Volgende week start daar een mooie expositie.
14: Oh, mooi.
15: Mooi.
5: Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is 100% eigendom van de Rabobank. Ja, dat vind ik natuurlijk als... Ik ben natuurlijk geen concurrent, maar als ontwikkelaar... vind ik dat natuurlijk een beetje makkelijk ontwikkelen. Met zo'n eigenaar, maar oké. Okay. Dat is pas sinds 2006, geloof ik, eigenaar. Daarvoor van de ABN AMRO. Wel leuk om te weten. Meer dan 1 miljoen mensen wonen in een wijk... waar BPD ooit aan mee heeft gebouwd. En sinds 1960 is ongeveer 1 op de 15 woningen in Nederland door BPD ontwikkeld. Die claim doen ze overigens zelf, staat hier tussen haakjes bij. Het bedrijf is actief in meer dan 300 gebiedsontwikkelingen verspreid over ruim 250 gemeentes. Ja. En wat toch wel leuk is om toch even te vermelden, is dat het dus ooit is opgericht, begonnen in 1960, als bouwspaarkas Drentse gemeente. En het doel was destijds om de enorme woningnood na de oorlog aan te pakken... door gemeenten en particulieren te helpen bij de financiering van woningbouw.
15: Nou, woningnood aanpakken willen jullie natuurlijk nog steeds... want daar moeten we het uitgebreid helemaal met elkaar over hebben. Iedereen wil meer woningen, de politiek, de markt wil het... maar de productie komt niet op gang. Ja, dat is eigenlijk altijd de open vraag, maar wat is nou jouw scherpste analyse? Waar zit het probleem?
14: Nou ja, wat je schetst is natuurlijk... We zijn weer back to the roots, hè, als het gaat over wat is er nodig in het land. Maar er is natuurlijk wel sprake van een soort hyperintegraliteit. We willen alles in alle gebieden en het liefst met op al die vlakken ook een 8 of een 9. En dat gaat niet. Dus ik denk dat dat een van de redenen is. Hè, van,
15: we willen alles, dus we willen en de meest duurzame woningen en betaalbaar.
14: Precies.
15: Klimaatadaptief.
5: Maar die stapeling van ambities eigenlijk, daar waarschuwt de markt eigenlijk al een jaar of 5, 6 voor. Maar er gebeurt feitelijk niks mee. Hè? Ik bedoel, wat is jouw ervaring daarmee?
14: Nou, wat ik jammer vind is dat ik dacht dat bij de invoering van de omgevingswet... eigenlijk meer dat mengpaneel ingesteld zou worden van... wat vind je van belang in welk gebied? En dat gesprek voeren we naar mijn idee veel te weinig. Dus ik ben helemaal niet tegen een hoop van die integraliteit die erin moet. Hè? Iedereen wil volgens mij dat we... mooie duurzame wijken maken die voor de het liefst eeuwen meegaan... en een mooi ruimtelijk raamwerk vormen. En tegelijkertijd kan niet alles... Nou ja, daar hebben we het net over gehad. Alleen al de discussie dat we nu natuurlijk op 2/3 betaalbaar zitten maakt... dat je al die andere eisen uit die 1/3 marktwoningen moet gaan betalen.
15: Ja, nou, laten we daar zo nog even verder op inzoomen. Is er een project waarin jij zegt... ja, daar zie je die frustratie echt terug van die stapeling van ambities?
14: Als ik nou bijvoorbeeld het plan De Gnephoek neem... waar we nu nog echt zitten aan het begin...
15: Daar, ja, bij Alphen aan de Rijn.
14: Bij Alphen aan de Rijn. Daar zie je dat het heeft geholpen om dat met elkaar te ontrafelen. Dus ik vind dat niet zozeer een project waar het niet goed is gegaan... maar een project waar we proberen dat wel voor elkaar te krijgen... door met elkaar eigenlijk... wat maakt nou dat het lastig was in het begin... om of voor de marktpartijen dit tot ontwikkeling te brengen... of voor de provincie Zuid-Holland of voor de waterschap. Je eigenlijk een soort... technisch onderzoek om te vinden waar de vinkjes wel op groen kunnen. En hoe je dat met elkaar voor elkaar zou kunnen krijgen.
5: Maar eigenlijk is toch die stapeling van ambitie, van allerlei ambities op allerlei vlakken, die kan toch eigenlijk best plaatsvinden. Maar dan moet je ook accepteren dat er meer voor moet worden betaald.
14: Zeker. Alleen bij de stapeling van ambitie tel ik nu ook dat er gewoon een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Heel erg gereguleerd. Dus met weinig beweging.
5: Maar behoefte
14: daarin.
5: Bij wie? Want iedereen wil natuurlijk graag zo goedkoop mogelijk wonen. Maar want eigenlijk, als je gaat kijken naar de data... is Nederland helemaal niet zo duur als je het afzet tegen...
14: De woonquote, van waar mensen nu verhoudingsgewijs... wat ze kwijt zijn aan hun inkomen, dat valt wel mee.
5: Is de afgelopen 10 jaar gedaald.
14: Ja.
15: Maar daarom is de vraag van Maarten, ja, behoefte van wie? Want de voornaamste behoefte van, laten we zeggen, de woningzoekende... is een nieuwe woning. En de vraag is of die behoefte ook een betaalbare woning is.
14: Dat is zo, hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die zitten op het spoor van... bouw nu vooral de echte dure woningen bij... dan krijg je 7 of 8 verhuisbewegingen. De andere kant is dat we bouwen in al die verschillende gemeenten... die ook gewoon zeggen voor... in deze gemeente is de behoefte... is uitgezocht wat de behoefte is... en heb je ook gewoon dat programma te bouwen. En dan kunnen wij iets heel anders voor vinden... maar dan bouwen we zeker niet.
15: Nee, dat is waar. Nou, laten we dan even naar de regiewet kijken. Want die wordt eind van deze maand hopelijk door de Eerste Kamer aangenomen. Er is natuurlijk veel discussie over geweest. Hij zou er eigenlijk al een jaar moeten zijn. Vervolgens werden er amendementen ingediend... waardoor die onmogelijk werd. Toen is er een novelle, om het even heel technisch te maken, aangenomen om die amendementen weer te vernietigen. En nu zou die dan door de Eerste Kamer aangenomen moeten worden. Er staan een aantal dingen in, maar het belangrijkste wat erin staat is die 30-40-30.
14: Ja.
15: En dat betekent dus dat je die differentiatie in woningen, 30% sociaal, 40% middenhuur en koop en 30% vrije sector, bij wet gaat vastleggen. Wat vind je daarvan?
14: Daar vind ik twee dingen van. Ik ben blij dat het vast ligt, zodat het niet in iedere gemeente anders wordt. Dus dat we, want er zijn ook nog uitschieters naar boven toe in betaalbaarheid. Die wordt echt heel lastig. De andere wat ik daarvan vind is dat ik vind dat we wel moeten na moeten blijven denken over hoe lang je dat programma zo zou willen. Ik heb al wel vaker gezegd dat we hebben een prop uit de pijplijn te krijgen als het gaat over seniorenwoningen en starterswoningen, maar dat houdt een keer op.
15: Ja.
14: Dus je kunt nu niet tot in lengte van jaren zeggen het blijft die 30-40-30. Je moet ook gewoon tegen elkaar zeggen hoe monitoren we wanneer dat betaalbare deel anders moet of wanneer je preciezer moet zijn in wat je dan precies te bouwen hebt.
5: Maar eigenlijk monitoren we dat toch nu al niet goed. Want 30-40-30, dus die 70% betaalbaar, is al helemaal niet nodig. Dus dat weten we gewoon. Als je gaat
15: maar
5: kijken,
15: dat vind jij? De politiek denkt daar anders over.
5: Nee, maar als je gaat kijken naar wat een vierkante meter in Nederland kost, als je kijkt hoe vermogend we zijn, als je kijkt hoe dicht bevolkt we zijn, dan zitten we helemaal niet bovenin. De afgelopen 10 jaar is bovendien de betaalbaarheid dus beter geworden. Het is gewoon puur populisme om te gaan lopen roepen dat we 70% moet betaalbaar zijn. We eisen nu van ontwikkelaar en van de markt dat ze 70% van ieder project feitelijk gesubsidieerd is. Dat is totale waanzin en we accepteren het gewoon.
14: Ja, we accepteren het gewoon. Op sommige plekken is het ook wel echt zo aan de hand. Hè? Dat ik denk, daar is dat ook wel nodig. Wat het nadeel is van dat zo stringent vastleggen is dat je eigenlijk ook best graag per wijk zou willen onderzoeken wat er nodig is. Hè? Die verdeling is natuurlijk best ongelijk.
5: Ja, maar dat is toch ook juist het probleem. Natuurlijk is het in sommige wijken nodig. Maar ik zit in.
16: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Eén blik erop is, terwijl ik denk ook met het programma wat nu voorgeschreven wordt, is het grote risico dat je echt te kleine woningen gaat maken. En dat daarmee eigenlijk bij een van mijn eerste banen zei mijn leidinggevende, een duurzame woning is de woning die je kleinkinderen graag van je erven. Zijn we dan nu die woning aan het maken?
2: Ja, ik denk het niet.
3: Maar dat is wel grappig, want hoe kijk jij er tegenaan? Want Maarten zit altijd, dat is toch een beetje jouw dingetje van, we wonen veel te groot. Hè? Dus de grote woningen, had je dat onderzoek van ABN AMRO, wat overigens vorige week ook door Peter Boelhouwer bij ons in de show ook werd afgekraakt. Maar hoe zie jij dat dan? Want ik denk juist, we zijn nu veel kleiner woningen aan het bouwen, maar dat is toch ook juist een beetje een tegenwicht tegen al die hele grote woningen die we hebben? Of?
1: Ja, dat is ook zo, maar mijn pleidooi is dat je daar niet in door moet slaan. En als je dus eindeloos volhoudt dat die betaalbare woningen erin moet blijven zitten, op de manier zoals dat nu gebeurt, daar heb je met elkaar ook verantwoordelijkheid in te nemen.
2: Maar uiteindelijk gaat die wet door de Eerste Kamer worden aangenomen en dan hebben jullie het ermee te doen. Laten we dan de andere kant van jouw antwoord even bekijken. Namelijk dat je dan hopelijk meer middelen hebt om tegen een gemeente te zeggen, je mag hier ook niet van afwijken. Nou, ja. Er is een grote strijd geleverd in Zuid-Holland, ja, waar Gnephoek ligt, omdat Anne Koning, de gedeputeerde in Zuid-Holland, wil vasthouden aan 40-40-20. In Eindhoven, Maarten, ken jij de cijfers? In Amsterdam willen ze ook nog steeds sturen op 40-40-20.
3: Nou, dat is de coalitie. Het politieakkoord
2: geeft iets meer ruimte.
3: Ja, geeft daar meer ruimte.
2: Nou, okay. Zou het dan lukken? Gaan we dan inderdaad naar de minister toe en zeggen van, je moet nu die regionale of lokale bestuurder aanspreken en op de vingers tikken?
1: Nou, ik denk dat de vraag, is het rondje weer eens uitgevraagd van waar worden eigenlijk regels gesteld die nog steviger zijn dan het Rijk ze nu meegeeft? Iedereen is natuurlijk heel voorzichtig om die lijstjes mee te geven, want je doet dagelijks zaken met de gemeente waarin je werkt. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is, als dat nu wel gebundeld wordt, omdat je daarin ook ziet waar we het eigenlijk met elkaar over hebben. En dat gaat en dus over hogere percentages dan die twee derde. Maar het gaat ook om welke eisen stel je bijvoorbeeld aan een betaalbare koopwoning. Nou, daar zit soms jarenlang zelfbewoningsplicht in, terwijl het bouwen van die woningen ook al een aantal jaren kost. Dat betekent dat een starter op de woningmarkt soms 8 jaar lang aan een woning vastzit. Dan kan hij inmiddels al wel een gezin hebben met 3 kinderen. Dus daar hebben we iets in te doen met elkaar.
2: Ja, maar dat is natuurlijk interessant, want je gaat een betaalbare koopwoning maken, maximaal 435.000 euro. Dan zit er een zelfbewoonplicht in van 5 jaar. Als je die eraf haalt, dan koop ik hem voor 4,35. Dan is hij gesubsidieerd door de vrije sector uit jouw project. En de dag dat ik hem koop, is hij een ton meer waard. Dat bewijst toch dat het een gek systeem is?
1: Dat bewijst zeker dat het een gek systeem is. En er zijn heel veel plekken waar je die 4,35 niet haalt. Hè? Waar die ook nog gecapt wordt. Ruim
2: dan moet hij nog goedkoper zijn.
1: Ja.
2: Kunnen jullie het nog bouwen voor dat geld?
1: Je kunt het bouwen als je een heel ruim programma hebt waar je ook dit in laat landen. Anders lukt het niet.
2: Ja,
3: ja en gefinancierd door de Rabobank, denk ik.
1: Nou, maar die Rabobank stelt, denk ik, net als andere bedrijven, de eis dat er een gezond rendement gemaakt wordt. Dus dat hoort daar wel bij.
2: Als het nou nu vrijer zou zijn om gewoon woningen te bouwen, minder randvoorwaarden, vergunningen zijn op orde, hoe snel kunnen jullie dan de productie opschalen? Waar staan we dan over een jaar? Hoeveel woningen kunnen jullie toevoegen?
1: We zijn bezig om ook gewoon die versnelling voor elkaar te krijgen met elkaar. Om door te groeien van 6.000 naar 9.000 woningen. Daar gaat voor een deel het industriële proces ons ook bij helpen. Hè, omdat dat ook in ieder geval het uitontwikkeldeel sneller maakt. Waar we de grootste winst kunnen halen is om die gebiedsontwikkelingen sneller van de grond te krijgen. Want daar gaan nu jaren overheen. Dus dat heeft te maken met, nou ja, wat je in je introductie zei. Nou, optrekken met die overheden, ook over hoe je dat gebied vormgeeft en wie daar welke rol in pakt. Maar ook door iets te doen aan wat in die fase al in vergunningenland gebeurt. Namelijk dat mensen natuurlijk eindeloos lang procederen, ook al tegen een omgevingsplan.
3: Maar vind je niet dat, hè, want jij zegt net even, toen het zei van, nou ja, zo'n project moeten we dan aansleutelen en dan kan het allemaal nog net wel rondkomen. Maar vind je niet dat op dit moment eigenlijk, zeg maar, de marge die je krijgt voor het risico en die tijd die je neemt, dat veel te laag is voor marktpartijen?
1: Ja, dat is zo. Dat is gewoon nu hard werken om dat voor elkaar te krijgen.
3: Maar dat, naar mijn

0: mening is dat eigenlijk al een jaar of 15 zo. Maar dat is dan toch geen duurzaam model ontwikkelen. Als die marges zo laag zijn voor zo'n lange tijd en voor zoveel risico.
1: Kijk, er zitten een aantal dingen in die waarvan ik denk, ja, als je het feit dat je nu weet waar je naartoe werkt en dat die programmering in ieder geval een tijdje stevig is, dat helpt wel om ook gewoon met partners in het veld, corporaties, beleggers en ook in dit geval ons eigen woningfonds, om daar gewoon wel die posities goed in te pakken met elkaar en te zorgen dat je daarmee tot een business case komt die je acceptabel vindt. En dat, maar houdt het over? Nee.
0: Dat is dan toch geen duurzaam model feitelijk voor de toekomst. Hè? Dus ik bedoel, het ontwikkelen. Moet toch wat veranderen? Want het is ook eigenlijk ook al überhaupt raar. Waarom zouden wij het risico moeten nemen, omdat we als maatschappij vinden dat 70% in ieder project gesubsidieerde woningen moeten zijn? Waarom moeten ontwikkelaars dat risico nemen?
2: Hoe kijk je daarnaar? Want ja, het risico ligt deels bij jullie, omdat die 30% vrije sector, die moet dat financieren.
1: Ja, kijk, ik ben ook bezig om nu onze strategie voor de komende jaren uit te rollen. En daar is natuurlijk ook een grote vraag is van, als dit langjarig zo blijft, hoe hou je dat ook langjarig vol? En wat zul je dus ook moeten veranderen in de manier waarop je ontwikkelt en ook dat ruimtelijk raamwerk vormgeeft en ook anders naar die producten gaat kijken die je daar ontwikkelt?
3: Vastgoed gezocht.
2: Ja, dankjewel. Bij ons is de gast Helma Born. En inderdaad, gebiedsontwikkeling, daar wil ik zeker met haar over spreken als directeur Nederland van BPD. Er is ook een hoop rumoer. We staan namelijk niet in de studio, maar in het grootste en bekendste vastgoedbeurs van Nederland, de Provada. Het is alweer gezellig druk, hè Maart?
4: Zo hoort het ook.
2: Gebiedsontwikkeling, want tot nu toe hebben we echt ingezoomd op die bouwregels en alle belemmeringen die daarin zitten. Maar jullie zijn echt een gebiedsontwikkelaar. Je hebt zelf een geschiedenis binnen de gemeente.
1: Ja.
2: Dus welke handreiking, zeg je, moeten wij als gebiedsontwikkelaar doen, ook naar de gemeente toe, om te zeggen, op die manier kunnen we versneld grotere gebieden gaan ontwikkelen, wat ook de ambitie is van het kabinet. Welke knop moeten we nou aan draaien om in die gebiedsontwikkeling snelheid te gaan maken?
1: Ja, kijk, wat gewoon goed is, is dat je ik had gisteren weer een aantal projecten in de besluitvorming. En dan zie ik ook langskomen dat het heel veel gaat over, uiteindelijk kom je elkaar tegen als gemeente en marktpartij in het veld. De gemeente heeft grond, soms niet. Soms hebben wij het en andere partijen. Dat je met elkaar het besluit neemt over wie gaat die grondexploitatie draaien. En wie kan dat op dat moment het beste doen. Om daar ook tempo in te krijgen. Dat klinkt nu een beetje alsof dat, maar dat is best een belangrijke beslissing in, gaat de gemeente dat doen en geven die vervolgens die gronden weer uit? In ruil, hè, voor bouw, dat je je gronden indient en daar bouwclaims voor terugkrijgt. Of dat je zelf trekker blijft van die gebiedsontwikkeling.
2: Zo'n proces en zo'n gesprek, dat kan lang duren. Ja. Heeft dat ook met wantrouwen te maken tussen de markt en die gemeente?
1: Nou ja, daar zit een soort van ongemak. Dat is volgens mij ook altijd zo geweest. Misschien al wel 80 jaar. Waarom je dat doet, welke verantwoordelijkheid je daarin wil pakken en hoeveel je daaraan wenst te verdienen. Dat is gewoon een gevoeligheid die daar van oudsher in ligt.
2: Ja.
1: Ik heb lang aan de andere kant gezeten. Zodra ik de overstap maakte naar een ontwikkelaar, dacht iedereen, wat ga je nu doen?
2: She's going to the dark side.
1: Precies. Ja. En daar zit iets wat natuurlijk gek is, want we doen het volgens mij, je hebt elkaar heel hard nodig om dit voor elkaar te
0: doen. Hoe gaan we dat verbeteren? Hoe gaan we dat oplossen? Want daar hebben we natuurlijk al jaren over. Hoe kunnen we wel dat vertrouwen herstellen of überhaupt brengen?
1: Nou ja, volgens mij echt om door gewoon tegen elkaar te zeggen, je kunt dit niet zonder elkaar. Dus leg maar op tafel wie wat in een gebied heeft, wat hier moet gebeuren en wie daar op welk vlak het beste het risico kan dragen.
2: En vragen die gemeente aan de andere kant van die tafel dan ook om een, laten we zeggen, een open boek? In de zin van dat jullie duidelijk zijn over jullie Excel-sheet. En zien wat er uiteindelijk aan de grond en aan de bouw verdiend wordt. Zodat ze de beslissing kunnen nemen. Of zeg je van, nee, maar ik kan het open boek niet altijd geven?
1: Nou, dat open boek komt vaak pas later in de fase aan de orde. Hè? Dus je moet het er eerst over eens zijn of iedereen vindt dat jij op de goede plek grond gekocht hebt. Want dat is natuurlijk ook wel eens zo dat je daar gewoon naast zat. Maar als dat zo is en je komt met elkaar tot de ontdekking dat je hier kunt ontwikkelen, dan komt het natuurlijk op een gegeven moment ook wel, komen die boeken op tafel. Omdat een discussie heel vaak is natuurlijk, wat is er voor de grond betaald? Is er een reële inbrengwaarde voor te verrekenen? En wie accepteert dan wat? Hè? Dus je wil niet vervolgens je gebiedsontwikkeling laten leiden door heel zwaar en veel te duur gekochte grond. En tegelijkertijd weet ook iedereen dat je vaak meer betaalt dan de inbrengwaarde die je krijgt. Dus dat dat ook weer ergens terugverdiend moet worden.
2: Helma Born, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
4: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
5: China was geen probleem, China was geen gevaar.
4: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
3: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
4: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. President Trump moet op zijn woorden letten, vinden Iraanse onderhandelaars die met Amerika praten over vrede. Trump dreigt op social media met nieuwe aanvallen op Iran als Irans bondgenoot Hezbollah niet ophoudt met vechten. Volgens Iraanse media zijn Iraniërs nu boos weggelopen uit het overleg. Een Amerikaanse nieuwssite ontkent dat. In Delft is een politieagent geraakt door een scooterrijder. Dat gebeurde toen de agent de scooter aan de kant wilde zetten. De bestuurder reed op hem in en ging er daarna vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De agent raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jette. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. En kogelstoter Jessica Schilder heeft laten zien waarom zij de beste van de wereld is. In Hengelo won ze vanmiddag op de Fanny Blanker Schoen Games. Het lukte haar om over de magische grens van 20 meter te stoten. Extra knap als je weet dat ze last had van een ontstoken vinger. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
12: Het aandeel plantaardig voedsel in bedrijfskantines daalt. En een van de directeuren van fietsverheerder Swapfiets is na een stevige loonkloofdiscussie opgestapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Vandaag gevormd door maar liefst 2 debutanten. Marelle Smit is hier van het beddengoedmerk Sumo. En Joep Verbund van MadSleeps, welkom.
13: Dankjewel.
14: Ja, dank je.
12: De een verkoopt matrassen, de ander lakens en dekbed overtrekken. Hoe goed kennen jullie elkaar?
13: Vrij goed. Joep is voor mij wel een soort mentor, hoor.
12: Wat heeft hij er dan bijgebracht?
13: Hij heeft me wel heel veel geleerd uit de e-com, maar ook waar ik überhaupt moest gaan starten toen ik dit idee had. Dus,
12: En zijn er nog adviezen die je meteen in de wind geslagen hebt? Dat je dacht, nou Joep, ik zie het toch anders?
13: Nou, je hebt altijd al je eigen ideeën, maar ik heb wel veel van hem geleerd, dus dat valt al mee.
12: Maar zonder Joep was jouw bedrijf er zoals het er nu uitziet niet geweest?
13: Nou, dat durf ik wel bijna te stellen. Hij heeft mij wel in contact gebracht met de juiste mensen aan het begin. Ja, dus daar ben ik Joep heel dankbaar voor.
12: Nou, we zijn een minuut onderweg, maar deze kun je alvast in je zak steken, Joep.
13: Ja, Joep, die huppelt hier straks weg.
14: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik kan me ook nog wel herinneren op het begin, terwijl we liepen toen nog een rondje Vondelpark, en toen vertelde het idee, dat ik zei, ja, het is wel echt een lastige markt.
13: Ja.
14: En ik heb echt wel nog gezegd, deze mensen moet je ook even spreken die het ook geprobeerd hebben. Dus weet wel zeker waar je aan gaat beginnen.
12: Want die hebben het geprobeerd, maar zijn er snel op teruggekomen?
14: Ja, die hebben het niet helemaal gehaald.
13: Nee.
14: Dus het is niet een hele makkelijke markt. Maar ze doet het supergoed. Dus ik ben heel trots op de.
13: Ja.
14: En op de broer, hè?
12: Nog heel even naar wat ik net al noemde. En daar overval ik jullie misschien mee. Maar jullie hebben net meegeluisterd naar die dikke onvoldoende die dit kabinet krijgt van ondernemers. Ja. Het toeval wil dat ik hier sta met twee ondernemers. En misschien kun je stellen, nou 100 dagen kabinet Jetten is mopperen makkelijk. Maar een 4,6, omdat het ontbreekt aan een duidelijke visie. Omdat er nog altijd veel te veel regels zouden zijn. Inconsistent beleid. Joep, ben jij net zo kritisch?
14: Nee, ik ben helemaal niet zo kritisch. Ik heb ook met mijn bedrijf geduld en lange visie. En laat ze eerst maar een keer waarmaken, toch? Ze zijn net begonnen.
13: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
12: Ja, we gaan hier geen lage rapportcijfers uitdelen.
14: Ja, vind ik zo makkelijk.
13: Ja.
14: Eerst knallen, beginnen ermee en dan gaan we dan wel cijfers
13: geven. Eerst even
14: geven.
13: De basis neerzetten,
14: precies.
13: Ja.
12: We gaan er dan maar serieus aan beginnen. En dat doen we via Swapfiets. Want Suzanne Berings was directeur Benelux bij Swapfiets, de fietsverhuurder. Maar ze is na een stevige discussie over de loonkloof binnen het bedrijf vertrokken. Ze biegt al langer overigens. RTL Nieuws kwam daar eerder deze week mee. Berings werd eerder geschorst nadat ze een gesprek wilde over de salarisverschillen. Die beslissing werd door de rechter overigens teruggedraaid. Nu is Berings toch weer vertrokken, blijkt na navraag van RTL. Die discussie in de top ging over het salarisverschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke managers, de general managers, vooral mannen, en de laag eronder, vooral vrouwen. Ze heeft het hard gespeeld. Zou je het net zo hard spelen?
13: Dat weet ik niet in die situatie. Maar als ik erachter kom inderdaad dat er zo'n kloof ligt, dan zou ik daar ook wel het gesprek voor aangaan.
12: Ja. Beetje vragen naar de bekende weg, maar hoe kan het toch? Dat neem ik aan, veel bedrijven zullen zeggen, dat is bij ons niet aan de orde. En dat het alle cijfers en onderzoeken blijkt dat er wel degelijk gecorrigeerd voor ervaring, voor werktijd, voor aantal uren, nog altijd een kloof is van dik 6%.
13: Ja, het blijft iets heel actueels. En ik kan me de vinger ook niet helemaal op leggen. Maar daarom ben ik ook wel misschien blij met straks die loonstransparantie die er gaat komen. Dan wordt alles misschien wel iets opener. En hoop ik dat vrouwen en mannen meer gelijk worden gezien en beoordeeld.
12: Hoe open is het binnen jouw bedrijf?
13: Ik moet zeggen, we hebben een heel klein team en dat is heel erg open.
12: Nou, ik moest denken aan wat Jort Kelder ooit zei toen hij nog hoofdredacteur was van Quote. Die zei, ik heb gewoon ergens een papier opgehangen op de redactie met alle namen van de redacteuren en wat zij verdienen. Dan is daar verder ook geen discussie over.
13: Ja. Hoe doe jij dat, Joep?
14: Wij gooien niet zo open, maar als mensen met elkaar willen bespreken, vind ik prima. We staan achter ons loonbeleid, dus dat moet je altijd kunnen verdedigen.
12: Wat is jullie loonbeleid dan?
14: Ik ben sinds kort geen CEO meer. Dus tegenwoordig hebben we ook salarisschijven en een heel loonhuis wat opgesteld is.
13: Er is natuurlijk bij jou ook heel veel veranderd, want jij bent opeens echt serieus mensen gaan aannemen.
14: Zeker. Ja, en ik heb nooit echt voor een ander bedrijf gewerkt. Dus ik wist niet eens dat er iets bestond als een salarishuis. Ja, dus dan komt er op een gegeven moment iemand binnen die gaat dan een salarishuis maken. En daar ben ik helemaal voorstander van. Maar daar leer ik ook weer van.
12: Maar jij wilde je team natuurlijk al bewust zo klein mogelijk houden. Geen verspilling. Maar de mensen die er dan tot dat team behoren, die moeten neem ik aan gewoon meer dan fatsoenlijk verdienen, toch?
14: Nee, zeker. Kijk, geen verspilling. Het heeft ook te maken dat ik ben echt een ondernemer. En ik vind het leuk om zelf te ondernemen. En ik vind het minder leuk, en daar ben ik ook niet zo goed in het managen van. Dus wat moet je dan vooral niet doen, kwam ik achter mensen aannemen. Ja. Dus dat heb ik heel lang goed kunnen volhouden.
12: Maar er is of je nou wil of niet een salarishuis natuurlijk.
14: Tegenwoordig wel maar in mijn tijd was dat niet.
12: Nee. En man en vrouw, want daar draait het nu toch om. Hoe pijnlijk dat ook is.
14: Ja, ik zou niet weten waarom je daar een onderscheid in maakt. Als iemand net zo goed is, waarom zou je dan iemand meer of minder betalen? Daar zit voor mij totaal geen logica in. Ik moet alleen wel zeggen, bij dit artikel, daar zit een verschil tussen wat zei hij over Klaas volgens mij, het general management en de management laag eronder. Ja, daar zit een verschil in. Ik vind dat ze dan, die laag eronder, die is ook wat breder.
12: En dat er toevallig een laag is die vooral gevormd wordt door vrouwen, dat is dan maar zo.
14: Maar voornamelijk. Dus ze zeiden, er zijn ook mannen die erin zitten. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel verdient die man dan, hoeveel verdient die vrouw. Want dat zou hetzelfde moeten zijn. Maar dat de laag
13: erboven. Je gaat niet zomaar dat gesprek aan. Dus dat zal wel aanzienlijk zijn geweest, dat verschil.
14: Ja. Dat zal dat is lastig. Die informatie. Ja,
12: er is ook geen officiële reactie gekomen van Swapfiets. Wel is vast komen te staan dat de drie andere vrouwen die vertrokken zijn. En RTL suggereerde eerder dat dat te maken zou hebben. Ook met die beloningsverschillen. Dat dat toch andere oorzaken kent. Ja. Nu speelt ook mee. Tenminste, dat was een beetje teneur in de verslaglegging. Dat Swapfiets er financieel wel eens beter voor gestaan heeft. En dat er in de eerdere instanties werd gezegd. Nou ja, voordat je gaat mopperen over salarisverschillen. Laten we eerst maar weer eens zorgen dat we wind mee hebben. Vind je dat dat een rol mag spelen?
13: Nee, natuurlijk niet. Dat heeft niks met de verschillen te maken. Wel met loonsverhogingen, daar kan ik me wel in vinden. Maar in het verschil tussen man en vrouw heeft dat natuurlijk helemaal niks te maken.
12: Joep?
14: Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ik moet wel zeggen, ook als je kijkt naar het punt waar je wordt aangehaald, dat daar volgens mij drie leidinggevenden ook opgestapt zijn. Ja, volgens mij, zij gaf al leiding aan 450 mensen, dus er zullen duizenden mensen werken. Dus dat je in de laatste 4 maanden dat drie mensen zijn opgestapt, waaronder een hoofdklantservice, geloof ik ook nog wel. Dus dat vind ik nog wel enigszins suggestief.
13: Maar ja, geloof ik ook inderdaad.
14: Ja, alleen ik vind wel dat ze. Waarom zou Swapfiets geen reactie geven? Als ik daarvan word beticht, zou ik daar als eigenaar zou ik daar zeker op reageren.
13: Ja, maar ze hebben ook natuurlijk al ze hebben al een zaak gehad. Ze is teruggekomen en nu heeft ze besloten om weg te gaan. Of ik weet niet, dat weten we natuurlijk niet hoe dat is gegaan. Op een gegeven moment denk ik, moet je niet ook echt ergens een grens trekken.
12: Ja, zij zelf zei, mijn terugkeren hoeft geen enkel probleem te zijn. Ik ben wel wat gewend. Wat mij betreft gaan we gewoon verder.
13: Hetere vuren gestaan. Ja, ik zag het.
14: Ja, ik denk als je eenmaal een arbeidsconflict hebt, kan het best wel lastig zijn om dan weer. Dus dat snap ik ook wel.
13: Ja.
12: In die eerdere rechtszaak waar jij het over had, zou de CEO van Swapfiets volgens quote hebben gezegd: directieleden moeten beleidskeuzes steunen en dienen de gekozen strategie te omarmen in plaats van nodeloos te bevragen. Hoe ziet jouw bewind eruit?
13: Nee, je hebt geen ja-knikker. Je hebt juist mensen die kritisch zijn om je heen nodig, geen ja-knikkers. Dus ik vind het juist, dat zou ik heel gek vinden.
14: Sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Ik zoek absoluut geen ja-knikkers. Ik ben ook de laatste die altijd zijn mening geeft. Ik wil juist horen wat andere mensen vinden. En
12: hoe vaak gebeurt er dan iets waar jij het eigenlijk niet mee eens bent? Of was?
14: Dat gebeurt denk ik wel eens. Ik ben dan ook wel meer van de meeste stemmen gelden. En wat vindt de rest? En als ik dat betwijfel, dan gaan we andere mensen vragen. En als ik zie dat ik geen gelijk heb, dan heb ik geen gelijk.
13: Ja.
12: Die nieuwe wet waar jij mee begon, Marielle, gaat dat veel verschil maken, denk je?
13: Weet ik niet, maar het wordt wel open gegooid. Dat moeten we natuurlijk straks gaan zien. Het is vanaf januari, toch? In Europa is het al nu net ingegaan. Ik geloof dat wij een beetje
12: achterlopen. Ja, wij lopen achter. Ja, het is weer nieuw, maar wij komen een halfjaartje later.
13: Maar dus ik ben benieuwd. Dat moeten we gaan zien, maar
12: de ondernemersverenigingen maken zich een beetje zorgen over weer administratie erbij, weer iets wat je moet bijhouden. Is dat een rituele dans?
13: Dat snap ik wel. Maar ik denk dat het voor vrouwelijke vrouwelijke werknemers, als ze dat gevoel hebben van die loonkloof, ik hoop dat we daardoor iets dichter bij elkaar gaan komen. Of eigenlijk gewoon gelijk gaan komen.
14: Ik denk wel dat je veel meer discussies gaat krijgen op de werkvloer.
13: Ze blijven toch al met elkaar praten.
14: Ja, dat klopt. Maar ik denk niet, bij ons wordt er wel gepraat, maar niet door alle afdelingen heen. En dan ga je wel.
12: Ik kwam een onderzoek tegen van eerder dit jaar, ook naar aanleiding van die nieuwe wet die eraan zou zitten te komen. 60% van de werknemers zegt uit te zien naar een andere baan als zou blijken dat salarisverschillen in hun optiek oneerlijk zijn. Dus je kunt het maar beter goed voor elkaar hebben.
13: Ja,
14: zeker.
12: Onderdeel van die nieuwe wet, tot slot, is overigens ook dat je als werkgever niet meer mag informeren naar het salaris dat iemand verdiende bij een vorige baan. Ja?
13: Ja.
12: Doe je dat nu nog wel?
13: Nee, je vraagt wel wat ze zou willen. Ik vraag eigenlijk nooit wat verdiende je hiervoor. Wat is eigenlijk wat je wil verdienen? Dus niet wat je,
12: En dan wordt er snel getekend bij het kruisje?
13: Zeker niet.
12: Vind je dat het relevant is om te weten wat iemand in een vorige baan verdiende, Joep?
14: Ja, ik vraag het wel, en ik denk dat heel veel
13: maar niemand geeft een eerlijk antwoord. Nee. Dus het heeft geen zin om die vraag te stellen.
14: Ik denk dat het iets van een houvast geeft. Ze zullen altijd wat meer erop gooien. Daar hou je dan ook wel rekening mee.
13: Dus dat is hun loon, dat is altijd hun wens. Dus daarom vraag ik altijd maar gewoon naar de wens in plaats van wat heb je voor.
14: Ik vraag het beide.
12: Pas op, het mag nog een halfjaartje en daar wordt je kaart afgerekend. We gaan naar deel 2 van dit panel.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: De leden van het bedrijvenpanel zijn Marielle Smit en Joep Verbund. Bedrijven in heel Nederland zijn momenteel druk met het WK voetbal en de daarbij horende voetbalpool. Vaak wordt er gekozen voor Scorito, de marktleider, het grootste sportpoolplatform ter wereld. En daar moet je als bedrijf voor betalen, maar dat gebeurt niet altijd. Meldde de NOS gisteren, zeker 800 gebruikers hebben een mail ontvangen dat ze deze week nog vaak honderden euro's moeten overmaken en anders gaat hun subleague op zwart. En dit trieste lot dreigt ook voor alle deelnemers van de redactie van BNR Nieuwsradio. Maar het is niet alleen maar een particulier onderwerp. Want er zijn heel veel bedrijven en nog heel veel meer subleaks. Dat loopt in de duizenden. 800 daarvan hebben nu een mailtje ontvangen dat er snel betaald moet worden. Dat zegt Scorito zelf is 0,4% van alle subleaks die de afgelopen weken zijn opgericht. Maar ja, de macht van het getal, 800 bedrijven die hier dan toch nog door worden geraakt. Joep, ja. Hoe moet Scorito hiermee omgaan?
14: Ik vind trouwens wel een goede lock-in, want die pools zijn nu eenmaal aangemaakt. Dus als bedrijf zijn om nu te zeggen, we stoppen met de pool, we gaan naar een andere partij, dat lukt niet meer. Dus wat dat betreft hebben ze het goed gedaan. Ik doe zelf nooit mee aan zo'n voetbalpool, dus voor mij is het redelijk nieuw.
12: Maar omdat je weinig kans hebt om te winnen? Of
14: ja, ik ben gewoon niet de grootste voetbalfan, dus ik ben ook niet zo goed in het voorspellen ervan. Maar ik heb gisteren even een account aangemaakt. En volgens mij stond dat helemaal niet duidelijk dat je als bedrijf moet betalen. Er zal vast een algemene voorwaarde staan. Dus ik zou dat beter communiceren. Zorg gewoon dat er van tevoren wordt betaald. Hè. Dus als er bijvoorbeeld zorg dat er een AI-tool op zit, dat als het een bedrijfs-e-mail is of dat er zoveel mensen zijn, dat je dat meteen moet betalen.
12: Ja, ik heb het blog gelezen dat Scorito hieraan gewijd heeft. En daar laten ze wel zien hoe expliciet zij zeggen richting de gebruiker dat er wel degelijk betaald moet worden. Denk je nu dat al die gebruikers die dat niet gedaan hebben te kwader trouw zijn geweest? Of speelt er iets anders, Marielle?
13: Nou, de vraag is, hebben jullie betaald?
12: Nee, wij hebben niet betaald.
13: Nee, maar want ik denk dat wij als Nederlanders, als je ziet, het is met vrienden gratis, want dat is toch het verhaal, en met collega's.
12: Tot 10 is het gratis.
13: Ja.
12: Maar als je echt zegt, nou, dat hebben wij natuurlijk wel gedaan. Wij zijn de subliek BNR Nieuwsradio. Ja. Dan kan Scorito natuurlijk ook van een kilometer afstand wel zien dat zakelijk is.
13: Ja. Dus ik denk dat je vanuit het bedrijf hebben ze dat gewoon beter moeten begrenzen. En dat is niet gebeurd. En dan, ja, ik vind zo'n mail heel ingewikkeld. Ik vind het ook geen slimme zet.
12: Je had dit moeten laten lopen.
13: Nee, dit had je zeker niet moeten laten lopen. Maar hier had je wel iets. Hier had je eigenlijk iets heel moois van kunnen maken. Want het is zeg maar je omzetbescherming tegenover reputatie. En ik denk, nou, bestaat ze natuurlijk al langer. Wij staan nog niet zo heel erg lang. Bij ons is reputatie bijna alles. Maar ik zou altijd kiezen voor reputatie. Ja. Zeker als het maar gaat om 0,4%, zei jij.
12: Ja, er zijn 200.000 subleaks. 800 organisatoren hebben dus die mail ontvangen dat er iets niet in de haak is.
13: Ja.
12: Overigens moet ik daar wel bij zeggen, om Scorito enigszins te verdedigen, dat ze hebben gezegd, normaal gesproken kost dan dat organiseren van de subleak, laten we zeggen, 400 euro, maar coulanshalve geven we jullie nu een korting van 40%.
13: Ja, nee, ik zou dit altijd pakken om als een soort marketingstunt van je hebt geld. Ik zou dan een mail sturen met je hebt geld verdiend. We hebben zo'n stomme fout gemaakt en stop dat lekker in die, ik weet niet hoe je het noemt, de leak, wat zei je nou?
12: Subleak. Ja, je bent ook geen fanatieke deelnemer.
13: Nee, stop het lekker daarin en their loss. Ja.
12: Het punt is namelijk dat Scorito zelf zegt, de oprichter van Scorito, wij zorgen ervoor dat consumenten gratis kunnen spelen.
13: Ja.
12: Overigens ook met het idee dat ze daarna verslaafd raken en denken, goh, wat ik met het WK voetbal heb gedaan, dat wil ik ook nog wel eens proberen bij Wimbledon of de Tour de France. Maar dat gratis spelen moet natuurlijk wel mogelijk gemaakt worden. En dat kunnen we doen omdat we iets verdienen via die zakelijke accounts.
14: Ja, maar je kan ook andere businessmodellen. Ik zag al dat ze ook met sponsoring werkte.
12: Stelt is ook allemaal aanwezig.
14: Ja, precies. Ik wilde de naam niet noemen. Maar
12: het is BNR, het is niet publieke omroep.
14: Check. of zorg ervoor als bedrijf zijnde dat je het nog meer kan branden of zo. Weet je wel, dat het echt toegevoegde waarde is om wel te gaan betalen als bedrijf.
13: Ja.
14: En we zijn zo gewend om voor dit soort tools, net als wie betaalt wat en zo, omdat we dat gratis hebben. Ja. Dus ik snap wel dat bedrijf.
12: Maar Marielle zegt in mijn geval, jong bedrijf is reputatie alles. Scorito is marktleider, wereldwijd actief. Er zijn nu 800 bedrijven die moeten nadenken over hoe ga ik hiermee om? Ga ik betalen of niet? Is dit een flinke smet op hun reputatie of valt het mee?
14: Nou, we hebben het er nu ook weer over,
13: ja,
14: toch?
13: Ja, dat is het.
14: Ja, en het staat ook op NOS-journaal. Dus wat dat betreft is het een klein smetje misschien. Maar ik zou het gewoon een slim aan de voorkant aanpakken dat mensen gewoon meteen betalen.
12: Wat zijn jouw lunchplannen vandaag, Marielle? Hoe veganistisch, vegetarisch of carnivore?
13: Ik ga vaak wel voor de saladebar. En dan pak ik gewoon iets lekkers.
12: Maar dat is bij je eigen bedrijf?
13: Ja, we hebben een kantine boven.
12: Ja, met ook af en toe op vrijdag, laatste vrijdag van de maand, gewoon een kroket.
13: Nee, ik moet zeggen, het is niet ons kantine. Het is zo'n groot verzamelgebouw. Maar daar heb ik trouwens wel gisteren even naar gevraagd. Want ik zei, die saladebar die pak ik zelf altijd. Maar er staan daar ook inderdaad frituur, kroketten, alles gaat daar over de toonbank. Dus ik zei, wat is nou het meest populair?
12: En?
13: Ja.
12: Bedankt voor je spitwerk trouwens, hoor. Dit is het betere handwerk.
13: Ja, nee, het is de kroket.
12: Ja.
13: Ja. Ja.
12: Ja, en dat is in lijn met wat er eerder deze week in de krant stond. Het aandeel van plantaardig voedsel in de bedrijfskantine neemt af. Jullie moeten het gaan overnemen, want ik krijg een kikker in de keel. Het blijkt uit de meting overigens van ProVeg Nederland en de Green Poultry Alliance. Zeg ook misschien wel iets over de insteek van het onderzoek. Maar de bedoeling is dat we naar een plantaardige eiwitrevolutie toewerken. Dat aandeel alleen maar toeneemt. En wat blijkt nu, er is sprake van een lichte daling, Joep. Hoe persoonlijk verantwoordelijk ben jij daarvoor?
14: Wij kopen onze lunch in. We hebben het voordeel dat we naast de markt zitten met kantoor. Dus wij kopen allemaal verse groenten, fruit en dingetjes in. Waaronder met name de hummus. En die hummus is echt super lekker van de markt. Dus we zien eigenlijk dat iedereen overgaat op de hummus. We hebben ook een salade die iedere dag wordt gemaakt. En we hebben eigenlijk nooit frituur. Maar ja, als daar behoefte aan is. Ja, we hebben geen frituurpan, dus wordt het misschien wat lastig.
13: Ja.
14: Maar er zijn wel eens mensen. We hebben ook de Febo bij ons om de hoek zitten. Dus daar gaan wel eens mensen op een vrijdag eens een keer een frietje halen, maar dat is echt nauwelijks. En ik vind uiteindelijk als werkgever, ja, dan moeten ze het toch echt zelf weten. Ja. Je kan ze stimuleren om gezonde dingen te kopen, maar als zij liever een frietje in een op een vrijdag, ja.
12: Nou, er zijn wat bedrijven die daar wat fundamenteler in zitten, hè, en die denken dat uiteindelijk een gezonde werknemer ook in het belang is van het bedrijf, en in het belang uiteindelijk natuurlijk primair van diegene zelf. Moet je daar als werkgever wel of niet mee bemoeien?
13: Nou, ik denk dat je een goed gevarieerd aanbod moet aanbieden. En dan is het, ja, we hebben toch gewoon te maken met volwassen mensen die uiteindelijk toch wel zelf de keuze maken. En ik denk in het geval, als ik kijk naar de kantine waarin ik mijn lunch haal, is als daar de kroket niet meer is, de kans is groot dat ze dan overgaan inderdaad op wat gezondere opties. Ja. Tegelijkertijd denk ik, als jij zin hebt in een kroket, net zoals een werknemer van Joep op een vrijdagmiddag, dan haal je die kroket toch wel.
12: Ik heb het ook even nagevraagd hier bij ons in de kantine. Ik kan zelf nooit lunchen vanwege duidelijke werkzaamheden.
13: Ja.
12: Maar mensen denken dat ze hier een vleeskroket krijgen. Dat is ook nog wel zo, maar wel voor de helft. Hij wordt zelf ook weer steeds vegetarischer, die kroket.
13: Grappig.
12: Ja, jawel. En ik kwam in het artikel tegen dat mensen denken dat ze filet américain op hun brood smeerden, maar dat gemaakt bleek te zijn van tomaat.
13: Ja, die is goed. Natuurlijk dat is heerlijk.
14: Goed. Die is echt goed.
12: Die is goed.
14: Ja, dus die snap ik wel.
12: Ja. Ja. Overigens, die gezonde lunch, dat is ook weer niet zonder gevaar. Ik heb een paar keer gesproken met Rob Baan van Koppert Kres. En hij biedt zijn personeel iedere dag een gratis gezonde lunch aan. Pleit dan voor een 80-20 regel. Dus 80% van dat lunchaanbod, dat is gezond. Maar hij heeft daar jarenlange strijd met de fiscus over moeten voeren, omdat die gratis gezonde lunch werd gezien als loon.
13: Loon, ja, klopt. Hebben wij toen ook gehad.
12: Wat hebben jullie gehad?
13: Ja, dat kregen wij ook terug. Dat wij gratis de lunch aanboden, maar dat mocht niet.
12: Hoe sturend moet je hierin zijn? Want Rob Baan van Koppert Kres, die brengt zelf ook gezonde producten op de markt. Dus dat ze daar gezond eten, dat begrijp ik verder wel. Bij Mad Sleeps hebben jullie daar vanuit het bedrijf in ieder geval misschien iets minder affiniteit mee.
14: Ja, slapen is heel belangrijk, hè, voor je gezondheid.
13: En gezond eten. Dat
14: is,
13: niet gezond heel
14: eten,
13: gek,
14: dan kun je wat. Ik vind dat je als werkgever moet je het in ieder geval moeten te zijn, toch? En ik vind het ook goed, wat ik in het artikel las, dat ze proberen te stimuleren door het meer naar de voorkant te leggen. Hè, dat daardoor ook minder die broodjes worden gepakt.
13: Maar dat verandert dus, hè? Dat zei dus. Dat stond in het artikel. Dat als het voorin de saladebar werd gezet en pas op het einde de kroket, dat er dan meer salade wordt gepakt.
12: Ja,
14: precies. Dus dat vind ik goed.
13: Kleine wijzigingen.
14: Ja, dan kun je het wel stimuleren. Ja. Maar om dan helemaal te zeggen, de kroketten gaan eruit, want we willen per se dat je salade eet, dat zou ik niet doen.
12: In de supermarkt begin je meestal ook met groente en fruit. Mm-hmm. Maar blijkt dat 80% van wat je daar kunt kopen feitelijk ongezond is.
13: Mm.
12: En daar sluit je dan weer af met, helemaal vergeten. Maar ik had zo'n trek in een chocoladereep. Laat ik die ook maar even meegissen.
13: Ja.
12: Dus het begint eigenlijk met de inrichting van je winkel, maar ook van je bedrijfskantine.
13: Ja, en de instelling als persoon die consumeert. Toch? Je bent er zelf bij.
12: Ik heb vooral onthouden dat slaap dus erg belangrijk is voor je gezondheid.
13: De basis. En, ja, het is voor je welzijn.
12: Ik zal ook nog even zeggen van wie die conclusies komen. Namelijk van Marielle Smit, oprichter van het beddengoedmerk Schumo. En Joep Verbund, oprichter van Mad Sleeps.
13: Yes.
12: Dank voor jullie debuut in dit panel.
13: Dank je. Ja,
12: komen jullie nog een keer terug?
14: Zeker.
13: Graag.
14: Leuk.
12: Fantastisch zeg. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
2: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
1: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. President Trump moet op zijn woorden letten, vinden Iraanse onderhandelaars die met Amerika praten over vrede. Trump dreigt op social media met nieuwe aanvallen op Iran als Iraanse bondgenoot Hezbollah niet ophoudt met vechten. Volgens Iraanse media zijn Iraniërs nu boos weggelopen uit het overleg. Een Amerikaanse nieuwssite ontkent dat. In Delft is een politieagent geraakt door een scooterrijder. Dat gebeurde toen de agent de scooter aan de kant wilde zetten. De bestuurder reed op hem in en ging er daarna vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De agent raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jette. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. En kogelstoter Jessica Schilder heeft laten zien waarom zij de beste van de wereld is. In Hengelo won ze vanmiddag op de Fanny Blanker Schoen Games. Het lukte haar om over de magische grens van 20 meter te stoten. Extra knap als je weet dat ze last had van een ontstoken vinger. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Wie een financiële klacht heeft over een product, zoals een verzekering, een hypotheek of een lening, kan terecht bij Kifid. Dat klachtenloket zoekt dan naar een oplossing waar, als het even kan, alle partijen blij mee zijn. Maar mensen die een klacht indienen, die pakken er steeds vaker AI bij en laten zo de brief schrijven. Dat kost tijd, geld en het maakt de bemiddeling er niet altijd beter op. Een hartelijk welkom voor Evelien Ruinaert, directeur van Kifid, ook voorzitter van de geschillencommissie. Fijn dat je er bent.
7: Ja.
6: En het is, we waren er een beetje over aan het twisten, minstens de derde keer dat we elkaar wat uitgebreider spreken. Dus wij zijn beide tamelijk honkvast.
7: Zo kan je het zeggen.
6: Wat trekt jou na al die jaren nog zo aan?
7: Ja, waar we voor zijn. Ons doel. We zijn er voor de consumenten die vastlopen tegen financieel dienstverlener. We proberen voor hen een oplossing te verzinnen of te brengen. Ja, en dat drijft me. Dat we er zijn, dat we actief zijn, dat vind ik zo mooi. Dat we de telefoon pakken en willen weten, wat is nou echt het probleem?
6: Maar het is een hard besef misschien, maar ook als jij vertrekt, dan hoop ik dat het Kifit er nog wel blijft.
7: Daar ga ik wel vanuit. Ja, het hangt niet
6: dus
7: aan mij.
6: Het is niet alleen maar op jou, toch?
7: Nee, we hebben een heel mooi team. We zijn met 80, 90 mensen. We groeien. En dat doen we omdat we dus veel meer klachten krijgen dan we eigenlijk jaren hiervoor hadden.
6: Ja, Kifit is geen toezichthouder, maar wel een klachtenloket. Toezichthouders, daarom kom ik erop, zeggen meestal dat ze veel te weinig personeel hebben voor wat ze allemaal zouden moeten doen. Heeft het Kifit, ondanks dat het groeit in aantallen mensen die er werken, toch ook nog een beperkte capaciteit als je kijkt naar wat er allemaal op je afkomt?
7: Ja, maar het vraagt gewoon, er komt veel op ons af, maar we zijn ook in staat om goede mensen aan ons te binden. Dus dat is het goede nieuws. En wat mooi is, is dat we dan met elkaar ook proberen op een snellere, slimmere manier met die klachten om te gaan. Dus ik roep niet meteen, nou, we hebben mensen tekort, we kunnen alleen altijd mensen blijven gebruiken. Dus dat wil ik hier ook weer even zeggen.
6: Ik heb er zojuist iets over gezegd in mijn introductie, maar wat is nu een typische klacht die op het bureau komt van Kifit?
7: We zien heel veel klachten over wat we even in verzamelnaam schadeverzekering noemen. En dan gaat het over mensen die bijvoorbeeld reisbagage zijn kwijtgeraakt en dan niet alles vergoed krijgen. Of waar is ingebroken en waar het niet allemaal vergoed wordt. Maar we zien helaas ook veel klachten van mensen die beschuldigd worden van fraude. En dan in een frauderegister belanden of een waarschuwingsregister. En als zo'n register externe werking heeft, wat betekent dat alle financieel dienstverleners dan erbij kunnen, belemmert je dat enorm in het krijgen van verzekeringen, of als het gaat om een bankair waarschuwingsregister, in het krijgen van leningen of hypotheken.
6: Want die fraudebeschuldiging die komt dan van de financieel dienstverlener?
7: Dat is juist, ja.
6: En jullie moeten kijken of bijvoorbeeld het onderzoek dat een verzekeraar of dat een bank instelt, of dat nog legitiem is, of dat buiten proportioneel is?
7: Exact. Wij kijken of het terecht is dat iemand van fraude wordt beticht. Dus daar kijken we naar. En als we tot de conclusie komen, ja, dat klopt, dan hebben we nog een stap te gaan. En dan kijken we, is het logisch dat iemand voor 8 jaar in zo'n register wordt genoteerd? Of is er niet een betere belangenafweging te maken dat het korter is? En daar kijken we heel kritisch naar.
6: Hebben mensen over het algemeen zelf te snel het idee dat er wel iets te grondig onderzoek naar hem wordt verricht? Ik kwam jullie redelijk recent nog tegen in een artikel in de Telegraaf. Het ging over een meneer, denk ik, die in de cryptohandel zat. En tussendoor werd er nog een peperdure Hermes-tas verkocht met op veilingen waarde tot tonnen. Maar er bleek feitelijk niet zoveel aan de hand. De Rabobank had alle recht om de handel en wandel van die meneer te onderzoeken.
7: Ja, dat is een andere klachtenstroom. Dat gaat over het klantenonderzoek dat banken en brokers mogen doen naar hun klanten.
6: Dat heeft niets met fraude te maken.
7: Nee, dat heeft niets met fraude te maken. Bij fraude gaat het om, jij hebt gezegd, ik ben mijn reisbagage verloren, en je hebt zeg maar veel meer spullen opgegeven dan technisch in zo'n koffer kunnen, bijvoorbeeld. En dan gaat zo'n verzekeraar toch wel even nader onderzoek doen, wat ben je aan het doen. Maar over deze zaak, die in de Telegraaf stond, ging het over een meneer waarvan de bank wilde weten, wat heb ik voor klant? En waar komt al dit geld vandaan? Ik zie een paar ongebruikelijke transacties, en daar wil ik eigenlijk meer informatie over hebben. En dat klantonderzoek, daar heb je als klant aan mee te werken. En deze meneer werkt niet meteen in volle omvang goed mee. Nee. En dan kan een bank beslissen dat de bankrelatie te stoppen. Alleen in deze zaak is die meneer gaandeweg toch gaan meewerken, en is de bankrelatie weer voortgezet.
6: Ja, dat is eigenlijk zoals jullie het misschien ook graag zien.
7: Ja, je wil eigenlijk wel dat je beide partijen bij elkaar brengt om ook goed uit te leggen wat de een nodig heeft van de ander. Wat we vaak zien, en nou trek ik het weer even breder dan dit voorbeeld van zojuist. Wat we vaak zien is dat het gaat over communicatie. Dat een klant niet goed begrijpt wat er nou van hem werd verwacht, en dat er dan allemaal gevolgen ontstaan waarvan, als dat eerste gesprek duidelijker was geweest, of de eerste informatie duidelijker was geweest, misschien dat gevolg helemaal niet was ingetreden.
6: Maar jij pleit al jaren, dat kan ik inmiddels wel zeggen, want zo lang kennen we elkaar, voor financiële educatie.
7: Klopt.
6: Als een klant iets niet begrijpt, is dat dan toch nog een gebrekkige financiële educatie? Of doen die verzekeraars, die banken, die financiële dienstverleners niet voldoende hun beste om ervoor te zorgen dat hun boodschap goed over het voetlicht komt?
7: Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat mensen zich soms onvoldoende doordrongen zijn van wat er eigenlijk allemaal, als je een verzekering aangaat, in die algemene voorwaarden staat. Ik zie echt dat verzekeraars hun algemene voorwaarden steeds toegankelijker en in begrijpelijk taalgebruik opzetten. Een vraag-en-antwoordspel. Maar je moet er wel in. En het is talig. En de gemiddelde Nederlander is niet zo talig. Dus het is denk ik een combinatie van hoe wordt de informatie gebracht naar de klant. is er nog ruimte om een telefoontje te plegen? Heb je het goed begrepen? En inderdaad, hoe
6: maar die
7: hoe
6: vraag
7: kennis?
6: Met dat telefoontje, heb je het goed begrepen? Dat zou proactief moeten.
7: Dat zou eigenlijk wel in de begeleiding mooi zijn als dat kan. Maar wat we allemaal zien, en dat zullen jullie ook zien, is dat veel meer mensen tegenwoordig dingen online afsluiten en dan door een vragenlijstje klikken en dan aan het eind een product hebben aangeschaft. En dat betekent dat mensen soms niet de tijd nemen om even te kijken, waar geef ik eigenlijk antwoord op? Ja. Wat wordt er van mij gevraagd?
6: Dan moeten we ook accepteren dat sommige financiële producten, en die zijn talrijk, nu eenmaal ingewikkeld zijn?
7: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. En dat hoort er ook bij. Want het gaat natuurlijk over zekerheden, als het om verzekeren gaat. Het gaat over bankrekeningen waar veel geld overheen gaat. En dat moet ook goed gemonitord worden. Dus daar zit heel veel omheen wat soms producten ingewikkeld maakt.
6: Ja. Ik zat er namelijk eens over na te denken. En dan lees ik dat er duizenden klachten binnenkomen bij het Kifit. En dan denk je, nou, dat is fors.
7: Mm-hmm.
6: Maar we zijn met 18 miljoen Nederlanders. We hebben allemaal bankrekeningen. We hebben allemaal verzekeringsproducten. En God mag weten wat niet meer. Dus laten we zeggen een paar duizend klachten per jaar. Dan gaat het toch eigenlijk heel goed?
7: Nou, dat is precies wat ik ook altijd zeg. Ik ben altijd bescheiden. Dus ik vind het mooi dat jij het ook zo voelt en ziet. Ik ben altijd bescheiden om grote conclusies te trekken op basis van de klachten die wij zien. Precies om de reden die jij net zei. Maar soms zien we wel een trend. En dan moeten we ook echt aan de bel trekken van, nou, hier gaat nu iets mis. Maar eigenlijk is het heel casuïstisch. En betekent het eigenlijk dat wij in de individuele klachten beslissingen nemen.
6: Of het grote publiek is zelf ook wat bescheiden, terughoudend om er echt een zaak van te maken of naar het Kifit te stappen.
7: Dat kan. En het andere verhaal is dat als je een probleem hebt met je bank of verzekeraar, je eerst de interne klachtprocedure moet doorlopen,
6: dat moet,
7: zoals
6: hè,
7: het heet.
6: Anders
7: kunnen wij nog niet aan de slag. Maar wat we nu wel zien, is dat wij veel meer klachten binnenkrijgen doordat dat AI gedreven is. Dus als je AI vraagt, ik heb een probleem met mijn bank, wat moet ik ermee en waar kan ik terecht? Dan komen mensen naar Kifit toe.
6: Ja.
7: Dat is op zich prima, want dan zijn we goed vindbaar. Dus daar hoor je me niet over.
6: Hey, ik kom daar zo meteen op terug, okay. Want dit is een apart hoofdstuk.
7: Okay.
6: Jawel, we gaan daar uitvoerig op in. maar je zegt eerst die interne klachtenprocedure is goed doorlopen en mocht dat niet naar je zin zijn opgelost, dan is er nog altijd het Kifit. Hoe lang duurt zo'n interne klachtenprocedure dan?
7: Nou, die hoort een week of zes te duren, acht, dus het valt mee. Soms komen mensen al bij ons en dan brengen we ze precies naar het adres van de bank of verzekeraar bijvoorbeeld, waar ze terecht moeten voor die interne klachtprocedure. Dan houden wij alle stukken vast, digitaal of papier. En als we na 8 weken niets meer horen, vernietigen we de hele boel. Want dan zijn ze er kennelijk goed uitgekomen. En dat is ook wat ik denk. Ik denk dat er heel veel dingen gewoon al opgelost worden.
6: Maar als een klant dan zegt, die interne procedure die heb ik nu doorlopen, we gaan door naar de volgende etappe, jullie komen in het spel, dan zie je alsnog, als je de cijfers erop naslaat, dat die klant aanzienlijk vaker verliest, tussen aanhalingstekens, dan de dienstverlener. Terwijl je zou denken, als je dit er allemaal voor over hebt als klant, dan ben je er kennelijk tamelijk rotsvast en overtuigd dat je een punt hebt.
7: Nou, waar het over gaat is dat wij heel veel klachten bemiddelen, ongeveer de helft, dan zijn beide partijen tevreden. Hè? Dus ook de consument heeft dan wat hij wil gekregen.
6: Maar de geschillencommissie waar jij de voorzitter van bent,
7: ja.
6: Als je dan kijkt naar hoe het uiteindelijk afloopt, dan bijt die klant, die consument, vaker in het stof, toch?
7: Als het gaat om een uitspraak, er wordt onder regie van de geschillencommissie ook bemiddeld. Dus de bemiddelresultaten zijn ook van de geschillencommissie. Maar als het tot een uitspraak komt, dan zien we heel vaak dat een dienstverlener op een goede manier de informatie heeft verstrekt, op een goede manier met de klant is omgegaan. En dan kan het inderdaad zijn dat betekent dat een klant niet gelijk krijgt.
6: Hoe worden jullie eigenlijk opgevat door de financiële sector, de dienstverleners? Zijn die blij met het Kifit of niet?
7: We hebben er te zijn op grond van de wet op financieel toezicht. Dus we zijn on top of van hun interne klachtprocedure het onafhankelijke, onpartijdige en laagdrempelige klachteninstituut.
6: Maar nog altijd gefinancierd door de branche zelf, toch?
7: Ja, gefinancierd door de branche zelf. Net zoals de Nederlandse Bank en AFM. Dus we zitten in goed gezelschap.
6: Ik weet het.
7: Maar wat ik zie is dat onze klachten goed worden bestudeerd. Dat er goed wordt gekeken naar wat wij beslissen. En dat we ook van financieel dienstverleners terug horen in ons relatieonderzoek. Dat er zaken worden aangepast in hun voorwaarden, in hun werkwijze. Noem maar op.
6: Dus die uitspraak leidt tot jurisprudentie.
7: Bemiddelresultaten en uitspraken leiden tot aanpassingen van werkwijze bij financieel dienstverleners. Dat zegt iets over hoe ze ons accepteren. En als ik terug mag gaan in de tijd even. Wij hebben een tijd geleden best pijnlijk, financieel pijnlijke uitspraken gedaan voor financieel dienstverleners, kredietverstrekkers, over de hoogte van de variabele rente op een doorlopend krediet. Daarvan hebben we gezegd, die mag niet sky high zijn. Er moet een bepaalde relatie met de marktrente blijven. En als je teveel hebt verlangd van je klant om rente te betalen, moet je compenseren. Als Kivitaar 10, 15 uitspraken over heeft gedaan. Alle kredietverstrekkers hebben klanten opgeroepen. Heb je bij ons ooit zo'n product gehad, meld je. We hebben een compensatieregeling opgesteld. En dus dat hebben veel meer kredietverstrekkers gedaan dan die 10, 20 zaken die wij hebben
6: omdat ze weten dat ze de volgende keer aan de beurt zijn.
7: Wellicht, maar je ziet het ze doen. Dus ook bij klanten die niet hebben geklaagd bij ons. Dus wij krijgen ook telefoontjes van mensen. Ik krijg geld terug, dankzij Kivit. En ik heb niet eens zelf geklaagd. Ik vind daar wel iets van uitstralen dat we gezien en geaccepteerd worden. Ook al doet het pijn.
6: Het is mooie grasduinen in wat er allemaal bij jullie binnenkomt. Ik wilde toch ook nog eventjes wat nader ingaan op bankhelpdeskfraude. Want er is een uitspraak in een zaak tussen Bunk en een gedupeerde klant, waaruit blijkt dat banken slachtoffers van bankhelpdeskfraude sneller moeten compenseren. En nu wordt het interessant, ook als de klant nalatig is geweest.
7: Ja,
6: hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat is best. Het is allereerst een drama, bankhelpdeskfraude. Dat wil ik hier ook weer gezegd hebben. Want wat we zien in die klachten, dat is echt dat mensen zo ingenieus verleid worden om financiële handelingen te doen. Er zijn twee uitspraken van onze commissie van beroep. En de ene uitspraak houdt in dat als je een ander je pincode en al je informatie geeft en die gaat dat dan doen, dan is het een niet toegestane betaling. En dan moet een bank vergoeden. En Bunk zit niet in het coulancekader dat de Nederlandse Vereniging van Banken heeft opgesteld in dat soort zaken. Dus dat betekent dat in dat soort zaken we elke keer weer kijken, wat is er precies gebeurd?
6: Maar dat komt ook door de keuze die Bunk gemaakt heeft, niet in dat kader te willen vallen.
7: Ja, maar ook gewoon omdat we, als we dit soort klachten kijken, krijgen ze ook wel eens binnen het coulance kader. En dan nog kijken wij of een bank het goed heeft gedaan. En dan gaan we eerst inzoomen op wat er is gebeurd, wat er feitelijk is gebeurd. In het ene geval is dan, als je alles afgeeft aan die fraudeurs en de fraudeurs gaan het doen, ja, dan is het niet op jouw bordje. Nee,
6: maar als je het zelf gedaan hebt, want dat las ik ook op jullie site, daar wilde ik al naar vragen, dan is een bank in beginsel niet verplicht schade als gevolg van bankhelpdeskfraude te vergoeden. Als de consumenten zich door een zogenaamde bankmedewerker, dus ze worden gewoon belazerd, laten overhalen zelf geld over te boeken. Maar dan zijn ze toch alsnog wel slachtoffer van crimineel gedrag.
7: Dat zou je kunnen zeggen, maar wat we nu hebben bepaald is dat er dan sprake is van toegestane betaling, omdat je het helemaal zelf doet. Dus je maakt zelf het geld over en je pakt je eigen tools om die, zoals je dat ook normaal doet. Dan kan een bank niet zien dat je iets ongebruikelijks aan het doen bent. Want dan is het gewoon, zoals wij dat juridisch noemen, een toegestane betaling.
6: En die bank kan er ook niks aan doen dat iemand doet alsof die van ING is, maar dat feitelijk niet is.
7: Nou, dat is inderdaad het hele grote probleem waar we tegenaan lopen. En dat is ook internationaal een probleem, want ik hoor het van alle klachteninstituten dat dit overal speelt, die bankhelpdeskfraude. Dus we kunnen niet anders doen dan mensen echt waarschuwen. De bank belt niet zomaar. Let echt goed op. Geef niet je pincode af. Geef niet je pinpas af. En sta als er gebeld wordt over er is paniek met uw rekening, er is iets aan de hand, hang op en bel je bank en check.
6: Moet je dit nog scharen onder het kopje financiële educatie? Hoort dit
7: wellicht
6: er ook bij?
7: Ja, en daar doen de banken zelf heel veel aan. Hè? Want ja, die zien ook al dit met ledenogen aan.
6: We gaan naar, daar is het dan eindelijk, het onderwerp AI in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
4: Het dilemma.
6: Door AI komen mensen sneller bij ons terecht en dat is goed. Of wij worden overspoeld door brieven geschreven door AI. Dat kost ons bakken geld en vreet tijd.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ik begreep dat de intake wel veranderd was. Ik weet niet precies waar ik het las. Maar vroeger pasten mensen zelf los over wat er allemaal dwars zat. Ze wilden hun klacht nog even toelichten. En nu moet de medewerker van Kifid eerst nog mensen wijzen op wat er dan in die brief staat, die niet door die mensen zelf is geschreven en die dus misschien ook wel bol staat van de fouten. Ja, dat lijkt me iets wat de weg naar een oplossing alleen maar bemoeilijkt.
2: Nou, dat valt mee. Ik spreek ook collega's die zeggen dat dan de mensen eigenlijk best wel opgelucht zijn. Want dan geven ze toe, ja, we weten het eigenlijk ook niet zo goed. Dus hoe zit het? Dus dat is alleen maar mooi, want dan is er nog steeds wel een echt financieel probleem waar wij iets mee kunnen. Op die manier kunnen we heel snel verder. Het komt alleen helaas ook voor dat mensen zeggen, nee, ik heb precies opgeschreven wat ik opgelost wil hebben. Het staat er allemaal, dus doe het er maar mee. Nou, en dat maakt het bewerkelijker, want dan moet je met heel veel geduld en rust nog een keer uitleggen hoe het zit en of mensen dan willen uitleggen wat nou het echte probleem is. Want daar zijn wij voor.
1: Dus hè? Wil je werken bij Kifid, weet dan wel dat er een beroep wordt gedaan op je geduld.
2: Ja, ja. En dat hebben mensen bij ons ook. Want ze snappen best dat zo'n consument, zoals
1: wij noemen,
2: maar
1: neem je een klacht die opgesteld is met behulp van de AI, misschien zou het niet moeten mogen, maar neem je die toch op voorhand al iets minder serieus? Dat je denkt, ik herken nu een bepaald patroon, dit is duidelijk niet geschreven door de man of vrouw in kwestie zelf.
2: Nee, we zijn nieuwsgierig, we bellen. Dus we nemen dan nog steeds dat wat we altijd doen. En mensen zijn ook blij dat wij bellen of mailen. Wat wilt u echt opgelost zien? En daar kan dan een gesprek over volgen. Nee, dat is niet zo dat we het niet serieus doen.
1: Jij zit er minder hard in dan die HR-professionals die, ik geloof, vorige week nog in de krant zeiden, ik hoop weer eens een keer een spelfout tegen te komen. Dit is allemaal erg gepolijst. Het is veel meer van hetzelfde. Dat zie jij toch niet zo?
2: Nee, zo zie ik het zeker niet. Want ik ga er nog steeds vanuit dat er onderliggend kennelijk een kwestie was waar ze er niet uit zijn gekomen met de bank of hypotheekadviseur of assurantie. Tussenpersoon en dat ze Kifid daar willen laten kijken.
1: Want hoeveel klachten komen er jaarlijks binnen en hoeveel van die klachten ga je ook daadwerkelijk behandelen?
2: Nou, wat we meestal zien is dat er een beeld is dat we zo'n 7000 klachten of 6500 klachten was vorig jaar krijgen, waarvan we ongeveer de helft kunnen behandelen.
1: Kunnen behandelen?
2: Ja, want het komt heel vaak voor dat mensen te vroeg bij Kifid komen. Die moeten eerst die interne klachtprocedure door. Ook komt het wel voor dat we klachten hebben tegen die helemaal niet over een financieel product of dienst gaan, dus dan zijn we niet bevoegd. Ook komt het voor dat mensen gewoon veel te laat een klacht indienen. Of helemaal niet met stukken komen. Wij begeleiden mensen in alle stukken die we nodig hebben. Vragen door, bellen nog eens, maar dat houdt wel een keertje op. En dat betekent dat we die dus allemaal niet kunnen behandelen. Wat we nu zien in ontwikkeling, als het zo doorgaat, krijgen we dit jaar 10.000 klachten binnen, waarvan we ook ongeveer de helft, 5.000, daadwerkelijk in behandeling kunnen nemen.
1: En dat komt dan doordat AI de drempel voor het indienen van die klacht heeft verlaagd?
2: In positieve zin.
1: Hoe gaat Kifid zichzelf verhouden tot AI? Want als je zegt, nou, wij worden belaagd door mensen die AI gebruiken en dat is alleen maar goed, ja, dan kun je ook AI terugverwachten. Of kan dat niet?
2: Het woord belagen is niet voor mij, Thomas.
1: Nee. Dus ik weet ook wat ik zelf heb uitgesproken.
2: Heel goed. Nee, wat wij gebruiken natuurlijk ook AI in die zin dat het helpt om grote dossiers samen te vatten en daar ook even op een rijtje te zetten wat er speelt. Maar in ons werk blijft uiteindelijk een menselijke beslissing. Dus het werk blijft hetzelfde. Dus we kijken allemaal zelf ook nog in dat dossier om voordat we dan een oordeel geven of een uitspraak doen.
1: Is een chatbot iets? Mensen willen natuurlijk een luisterend oor, dat begrijp ik, want je komt niet zomaar bij het Kifid. Maar is dat iets wat ergens in de verre toekomst denkbaar is of niet?
2: Dat zou dan een verre toekomst zijn, want we houden nu nog vol wat we doen nu. Dat mensen kunnen bellen met ons en dat we ze gewoon te woord staan. En dat is een groot goed, want we horen heel vaak aan de telefoon van, nee, ik heb eindelijk iemand die naar me luistert en dank je wel. Dat gebeurt dag in dag uit horen we dat terug van onze mensen. Van dat iemand gewoon blij is dat hij het verhaal aan de telefoon heeft kunnen doen.
1: Tot slot, jij zit er nu hoeveel jaar eigenlijk? Net zo lang als
2: ik zit in mijn tiende jaar.
1: Tiende jaar, nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden.
2: Nou, dat is mooi.
1: Is er iets waarvan jij na 10 jaar denkt, dit zou ik er als bevoegdheid of als instrument nog graag bij willen hebben? Of is het helemaal naar je gading op dit moment?
2: Ik vind het heel fijn dat wij de incasso-tuchtklachten behandelen. Ik denk dat het heel goed is. De BKR-klachten zijn we natuurlijk ook op een gegeven moment erbij gaan doen. Kleinzakelijk is bij ons terechtgekomen op grond van zelfregulering. Ik denk dat het best goed is om toch nog eens een keer te onderzoeken of we kleinzakelijk

0: financier, wat we nu hebben, kleinzakelijke financiering, kunnen bij ons terecht. Dat we misschien ook nog op het gebied van verzekeren hebben. Dat is nog wel een droom.
1: Is die lobby al gaande? Is er al gesprek met het verbond van verzekeraars?
0: Er zijn gesprekken met
1: het
0: verbond gaande. Maar dat kost tijd.
1: En dat kost tijd omdat het verbond dat niet zo ziet zitten?
0: Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar het heeft natuurlijk alle implicaties als je daar ook weer een loket voor opent. Wat laagdrempelig is.
1: En... Maar dat loket is er toch?
0: Nou, niet voor verzekeringen, kleinzakelijk.
1: Nee, precies. Maar dat valt dan onder de noemer van Kifid.
0: Dat klopt.
1: In jouw
0: in mijn droom zou dat zijn.
1: En voor wie is dit een oplossing?
0: Nou, voor een heleboel ZZP'ers die met een verzekering vastlopen en dan op een laagdrempelige manier willen klagen en niet de tijd en niet het geld hebben om naar een rechter te gaan.
1: Blijven dromen.
0: Dat doe ik.
1: En nog even directeur blijven dan.
0: Dat wil ik ook wel graag.
1: Evelien Ruiner, directeur van het Kifid, dank voor je komst.
0: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Bert Bakker van Fudura. Dat is een energiedienstverlener. Omdat ze denken dat er met ander energieverbruik best wel een mouw te passen valt aan dat volle stroomnet. Abonneer dan op de Top van Nederland, de podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen. Die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. En de voetballers van Spanje hebben zich op het WK hersteld van het tegenvallende gelijkspel tegen Kaapverdië. Ze wonnen hun tweede groepswedstrijd wel, en dik ook, met 4-0 van Saoedi-Arabië. In blessuretijd leek Spanje zelfs nog 5-0 te maken, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorrestein.
12: Een hele goede dag. Een groot tweede laag netwerk op Bitcoin dat lenen en handelen mogelijk maakt, heeft zichzelf ineens opgeheven. Want daar zitten mensen helemaal niet op te wachten, zeggen ze. En de Amerikaanse crypto-wetgeving lijkt alweer op de lange baan geschoven te worden. En dus roepen 200 cryptobedrijven op: kom alsjeblieft met die strengere regels. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Goed dat je luistert naar CryptoCast 434. Met, zoals je hoort, niet het vertrouwde geluid van Daniel Mol. Ja, hij is eventjes aan de bear market aan het ontsnappen op vakantie. Even 2 weken rust. Dus de komende 2 weken mag ik de honneurs waarnemen. En ja, als je dan naar de prijsanalyse kijkt trouwens, dan zie je ook wel dat die bear market misschien een beetje aan het herstellen is. Maar daar straks meer over. En over vertrouwd geluid gesproken, mijn co-host is dan wel heel erg vertrouwd in de podcast. Bert Slachter, ik ben heel blij dat wij de show samen mogen doen. Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, welkom.
13: Dankjewel.
12: Laten we direct naar Botanix Labs. Dat kondigde vorige week aan dat het na 4 jaar ontwikkeling zijn Bitcoin Layer 2 netwerk afsluit. Gebruikers moeten hun Bitcoin en andere assets voor 9 juli terughalen, anders zijn ze het kwijt. Want volgens het team was er gewoon geen interesse in. Nou, ja, dat hoor je toch niet zo vaak in de crypto-community. Er is geen interesse in, dus we stoppen er maar mee. Het is toch altijd, wij zijn fantastisch.
13: Nou, dit is niet vaak voorpagina nieuws, maar het gebeurt wel heel erg vaak. De crypto is eigenlijk één grote proeftuin met duizenden projecten, duizenden experimenten. En daar komen af en toe dingen uit die geweldig nuttig blijken, zoals bijvoorbeeld stablecoins. Mm-hmm. Inmiddels 300 miljard van in omloop wordt door honderden miljoenen mensen gebruikt. Of Polymarket, of Hyperliquid, waar 24/7 in olie wordt gehandeld en in de aandelen van bedrijven die nog niet naar de beurs zijn. Heel nuttig. Maar merendeel van de projecten faalt.
12: Ja, maar dan toch, waarom is dit dan in één keer voorpagina nieuws?
13: Ja, misschien wel om twee redenen. Omdat ze het zo proactief en zo snel doen. Want er zijn ook allerlei projecten die dat nog jaren laten sudderen.
12: Sudderen een beetje
13: en dan
12: door.
13: Dan denk je van, joh, trek die stekker er nou uit, het is wel tijd. En omdat het een project was die decentrale financiële diensten wilde bouwen op Bitcoin. En dat is nog niet vaak geprobeerd.
12: Nee, inderdaad. Want kan je even uitleggen, Botanix, wat deden ze dan precies?
13: Ja, Botanix is bedoeld als programmeerbare financiële laag bovenop het Bitcoin-netwerk. Dus Bitcoin kun je binnen het Bitcoin-netwerk vasthouden en versturen. Dus je kunt er transacties mee doen, maar meer ook niet. En als je meer wil, bijvoorbeeld lenen en uitlenen, handelen, derivaten, stablecoins, dat soort dingen, dan zul je het iets bovenop moeten bouwen.
12: Ja.
13: En dat was Botanix aan het doen. Die had dat gebouwd, het werkte ook, maar kwamen geen gebruikers.
12: En hoe werkt dat dan? Want dat is dan niet heel simpel van ik zet mijn Bitcoin nu in voor dit, of om te lenen of te steken of whatever. Het wordt dan gewrapped, toch? Of niet?
13: Nou, dat is eigenlijk de manier waarop het altijd ging. Als je het wrapt, dan kun je het naar een ander blockchain-netwerk toebrengen. Maar dat is eigenlijk net jammer. Waarom moet het nou weer naar een ander blockchain-netwerk? Dat kan niet binnen het Bitcoin-ecosysteem zelf.
12: Precies.
13: En wat zij dus bouwden is dat je die Bitcoin eigenlijk op een of andere manier vastzet. En waardoor het dan beschikbaar komt op een laag erboven. Dat is ook hoe het Lightning-netwerk werkt, waarmee je kleine Bitcoin-betaling kunt doen. Dus het concept van tweede laagsoplossingen, dat is er al jaren en dat werkt ook wel. En zij willen dat dan gebruiken om die financiële diensten op te bouwen.
12: Maar het werkt, maar eigenlijk is er geen interesse voor?
13: Ja, technisch werkte het best aardig, maar er waren geen gebruikers. En dat is het lastige, hè? Als je zo'n soort ecosysteem op stoom wil krijgen, dan heb je aanbod nodig van spelers die liquiditeit verschaffen, die met arbitrage voor efficiënte markten zorgen, die apps gaan bouwen. En die spelers komen alleen maar als er ook vraag is van gebruikers. Maar die komen niet als er geen aanbod is.
12: Nee.
13: Goed, dat is een beetje dat kip-ei-probleem. Want altijd multi-sided markets hebben en alles met netwerkeffecten speelt dit. En dat werd vaak opgelost in het verleden door met een token te werken, waarmee je al die spelers een beetje beloont door er naartoe te komen.
12: Precies, dat is dan het opvallende ook. Botanix had geen token, dat verbaasde mij ook.
13: Nee, dat wilden ze niet. Ze wilden dat pertinent niet, omdat er natuurlijk ook in het verleden heel veel is misgegaan met tokens. Allerlei onregelmatigheden en fraude en misbruik. En zij zei, dat zit een beetje ook in de Bitcoin-filosofie, dat je zegt, we willen die tokens zouden helemaal niet nodig moeten zijn. We moeten gewoon iets goeds bouwen en dan komen de gebruikers vanzelf.
12: Maar zo werkt dat dus niet.
13: Nee,
12: dat is
13: klopt.
12: Is dit het bewijs dat je toch altijd wel even een token moet hebben?
13: Nou, het is het bewijs dat je en dat is ook hun conclusie, want ze hebben ook teruggekeken en van wat is er nou misgegaan. Zeg je eigenlijk, je hebt altijd minimaal één van deze drie dingen nodig. Of de grootste liquiditeit, dan komen de mensen daar vanzelf naartoe.
12: Mm-hmm.
13: Of een killer app, iets wat alleen maar daar kan en verder nergens.
12: Ja.
13: Of hele sterke incentives, dus prikkels in de vorm van zo'n token. En als je alleen maar de beste technologie hebt of de beste infrastructuur, daar red je het niet mee. Nou, zij hadden geen van die drie. En dan red je dus niet.
12: Nee, nu zeggen zij, mensen zijn er niet in geïnteresseerd. Is het dan toch ook het teken, mensen die willen investeren in Bitcoin om daar rendement uit te halen? En dat is het. En wil je dit doen, dan heb je ook andere platformen daarvoor.
13: Ja, dat zou best wel, als je alles plat slaat, misschien wel de conclusie kunnen zijn. En dat zit ook een beetje in de Bitcoin, misschien wel mindset. Hè. Mensen zien Bitcoin als schaars, neutraal, robuust geld. Wat ook eigenlijk niks anders moet doen dan dat. Moet niks anders doen dan waarde vasthouden, waarde de toekomst in transporteren. Hè. Dus de schaarste, de beperkte hoeveelheid ervan is dan een belangrijke factor. Daarom heet het ook digitaal goud. En mensen stoppen een beetje digitaal goud in een portefeuille. En that's it. En niemand moet daar verder aan rommelen.
12: Zekerheid, lange termijn.
13: Exact. En als je iets spannends wil, dan ga je maar naar een van die andere ecosystemen waar dat kan. En dan kun je, zoals jij net eigenlijk al zei, die Bitcoin rappen, zo noem je dat dan. Dan herverpak je je het en dan kan je het bijvoorbeeld op het Ethereum-ecosysteem of Solana-ecosysteem, dan kun je het daar in allerlei financiële diensten gebruiken.
12: Ja.
13: Of op een centraal platform, zoals Coinbase of Robinhood, doe je het lekker daar. En dit is allemaal niet nodig. Dat is eigenlijk een beetje, ja, toch.
12: Maar is dat dit dan toch weer een beetje bewijs van de initiële gedachte achter de Bitcoin, decentralized finance? Dat geldt eigenlijk niet meer voor de Bitcoin.
13: Nou, decentralized finance is ook je bitcoin vasthouden, bewaren. Mm-hmm. Dus de waarde ervan de toekomst in verplaatsen. Ja. En naar een ander kunnen versturen zonder dat je aan iemand toestemming hoeft te vragen. Zonder dat iemand het kan tegenhouden. Dat is ook decentralized finance. Alleen zijn bepaalde delen. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt zeker. Ja, mm-hmm. Ja. En alleen er zijn delen van decentralized finance. Dus het lenen, het uitlenen, het handelen en de derivaten.
12: Waar Botanix op inzetten. Ja.
13: Ja, precies. Waarvan de bitcoiners zeggen, ja, dat is prima. Maar dat mag je lekker ergens anders gaan doen.
12: Ja, oké, maar dan als je dan kijkt naar de gedachte erachter. Ze wilden een decentralized finance laag bovenop de Bitcoin bouwen. Kan dat nog wel, denk je? Is dat nog haalbaar of bewijst dit ook dat eigenlijk niet meer nodig is?
13: Nou, in ieder geval dus niet op een manier zonder een killer app of zonder die financiële prikkels. Hè, of dat er iemand besluit om daar hele diepe liquiditeit te organiseren. En ik denk ook dat dit wel een signaal is aan anderen die dit misschien zouden willen proberen. Van denk hier nog even twee keer over na. En want vanuit de Bitcoin-gemeenschap is er blijkbaar niet heel veel steun van mensen die erachter gaan staan en zeggen, kom, dit gaan we met z'n allen even doen.
12: Nee, wat zijn nou de platformen als je DeFi wil, waar je dan wel goed terecht kan?
13: Nou, je ziet een aantal grote ecosystemen, zoals het Ethereum-ecosysteem, dat mm-hmm. is met afstand de grootste, Solana-ecosysteem. En je ziet een aantal heel specifieke platformen die zich op één ding richt, zoals Polymarket, bijvoorbeeld voor de weddenschappenmarkt. En Hyperliquid, dat zijn dan decentralized perps. Ja, dat is een bepaald derivaat wat op een bepaalde manier interessant ingezet kan worden om waardes te volgen.
12: Heel leuk trouwens, als je straks ook naar deel 2 van de podcast gaat, gaan we daar uitgebreid verder over praten. Dus een hele goede tease.
13: Dus er zijn allerlei plekken waarop soms een heel ecosysteem wordt gebouwd, soms één bepaalde toepassing. Ja, die zijn er buiten Bitcoin.
12: En wat betekent het stoppen van Botanix nou nu voor de Bitcoin?
13: Ja, ik denk eigenlijk niet zoveel. Nee. Die blijft gewoon doen wat hij al 18 jaar doet. Hè? Ja.
12: Ja, precies. Nou, helaas. Kunnen we nog wat van ze verwachten trouwens? Want hier zitten toch wel creatieve geesten achter. Die wel iets werkends hebben neergezet. Hebben ze al gezegd wat ze misschien nu anders willen gaan doen binnen het blockchain-netwerk?
13: Dat weet ik niet. Maar wat je wel vaak ziet inderdaad, er zitten dan een beetje founder-achtige types met een idee, met plannen. Maar er zitten ook bouwers. En die hebben binnen de kortste keren weer ergens iets leuks gevonden.
12: Toch? Ja, die hoeven alleen maar op LinkedIn available for job te zetten. En die worden wel gekaapt, denk ik.
13: Ja, of door grote banken of fintechs. Of misschien door een nieuw crypto-project.
12: Oké. Gaan we naar de prijsanalyse. Want het is eigenlijk al weken helemaal bak, eigenlijk. we zitten al maanden in de bear market. Ik luister ook graag naar de podcast. En daar heb ik ook wel eens met Daniel van, zijn we er al uit? Zijn we er al uit? Dat is dan telkens wachten. We hebben eigenlijk deze week wel voor het eerst tekenen gezien van, nou, het gaat weer een beetje omhoog.
13: Zit er een beetje leven in?
12: Ja.
13: Ja, kijk. Je zit inderdaad sinds oktober in een bearmarkt. En als je zo'n bearmarkt bekijkt op de grafiek van een afstandje, dan zie je altijd een aantal hele duidelijke, snelle, krachtige koersdalingen met dan een lokale bodem.
12: Ja.
13: En die komen in een bearmarkt steeds lager te liggen. Dat is eigenlijk het eigenschap van de bearmarkt, dat je een reeks van telkens lagere bodems ziet.
12: Iedereen kent de twee lijntjes die je kan tekenen wel. En dan de highs en de lows. Maar uiteindelijk gaan die twee lijntjes
13: omlaag.
12: Ja, precies.
13: En we zagen in november een low. En we zagen in februari een low, $60.000. En we zagen op 5 juni weer zo'n hele typische krachtige koersdaling naar $59.000.
12: Mm-hmm.
13: En wat je vaak ziet is na zo'n snelle koersdaling dat de koers wat herstelt. Want die koersdaling was even wat overdreven. Dat ging naar $62.000, $63.000. Daar bleef het een beetje hangen. Tot ineens er een vredesdeal leek te zijn.
12: Ja, want laten we even eerlijk zijn. Dat is het toch? Het is het Trump-effect, het Midden-Oosten-effect.
13: Klopt. Dus jij zegt, deze week ziet er aardig uit. Nou, dat is voornamelijk gewoon het brede optimisme in de financiële markten. Ja. Dat er misschien wel echt een einde gaat komen aan die oorlog. En dus de olie weer gaat stromen. En dus de inflatie misschien niet zo oploopt.
12: Je ziet toch hele... dat de markten wel samen gelijk op gaan. En vaak samen naar beneden. Alleen, we weten dat dat qua aandelenmarkt op dit moment niet het geval is. Maar, want die doen het juist heel erg goed als je dan naar de AI-aandelen kijkt.
13: Ja, die hadden ook een dip de afgelopen weken. En ja. zo zie je dat op heel korte termijn, dat markten vaak met elkaar meebewegen. De schokken doen ze met elkaar. Ja. Maar los van de schokken heeft elke markt zijn eigen trend en zijn eigen ritme.
12: Ja, precies. Hoe staat de Bitcoin er nu bij? Wat is ongeveer de koers waar we op zitten? Dat is altijd wel leuk om te zeggen.
13: 66.000, 67.000, een beetje dollar. Hè,
12: Hebben we het dan over. Maar kan dit een voorzichtig stapje uit de bear market zijn? Want als je dan kijkt, de ECB waarschuwt wel voor hogere inflatie dan verwacht. Verhoogde afgelopen week ook de rente. Dat is niet fijn voor het sentiment, toch?
13: Nee, klopt. Dus op zichzelf, wat de ECB doet, dat maakt voor Bitcoin niet zo vreselijk veel uit. En dan kijken we toch altijd meer naar de Amerikaanse centrale bank. Maar inflatie is nu een wereldwijd verschijnsel, omdat het komt door de hogere energie- en grondstoffenprijzen. Ja. En dat maakt markten wel onzeker en zenuwachtig. Hè? Want wat doet dit met de economische groei? Wat doet het met de consumentenvertrouwen? Moeten centrale banken misschien verder ingrijpen? Kijk, een kwartje omhoog door het ECB, prima. Ja. Maar goed, we weten ook nog uit 2022... als
12: Dan kan het hard gaan.
13: Ja, als de Amerikaanse centrale bank 5 keer met 50 basispunten gaat verhogen, hou je dan maar vast. En dan is er al een bepaalde zorg dat misschien al die AI-aandelen wat overgewaardeerd zijn, weet je wel. Ja, en dan merk je dat markten toch snel van hun stuk gebracht zijn.
12: Maar er zit nu een beetje positiviteit in. De hoop van Gaan we nu langzaam een beetje uit die bear market. We zitten nog niet eens op een jaar natuurlijk.
13: Klopt.
12: Dat zeg je ook
13: dat
12: regelmatig.
13: Is kort,
12: dat is kort. Maar of is dat onzekere sentiment, is dat er al uit? Dat is een beetje de vraag.
13: Nou, laten we positief afsluiten. Ik denk voor het eerst sinds 5 juni... dus die daling naar $59.000... dat we voor het eerst plausibele aanwijzingen hebben dat het misschien wel de bodem van de bearmarkt geweest. Nou,
12: wat zeg je dat politiek correct?
13: Ja, daarvoor.
12: Voor het eerst misschien wel aanwijzingen plausibel.
13: Nou, kijk, in maart waren de hele groepen analisten die zeiden, de bearmarkt is voorbij, we zitten in een nieuwe bullmarkt, gaan een nieuwe all-time highs. En toen zei ik heb daar gewoon geen enkele aanleiding om dat te denken. Er is gewoon geen data die dat ondersteunt.
12: Het kan zijn dat we de bodem nu gezien hebben.
13: Ja, en nu denk ik, nu zijn er wel daadwerkelijk een aantal datapunten die zeggen, die kloppen bij het hebben gehad van een bodem.
12: Ja.
13: Alleen ik vind het te vroeg om te zeggen, dit was hem, nu zitten we in een bullmarkt.
12: Ja.
13: Maar we komen wel in het gedeelte van de bearmarkt waar de bodem gevormd wordt.
12: Dat we misschien een plateau te pakken hebben
13: dat
12: voor
13: zou
12: de komende
13: kunnen.
12: Tijd.
13: En dan kan het misschien ietsjes lager gaan. Dat zie je wel vaker, hè, dat je dan een bodem hebt en dan 2 maanden later nog iets wat ongeveer gelijk is. En dan gaat het weer omhoog.
12: En dat hij dan even gas geeft. Maar als we dan naar de rest van het jaar kijken, Bert, dat is pas op de helft. We hebben net de lancering van SpaceX op de beurs gezien. We krijgen er nog een van een beursgang van Anthropic en van OpenAI. Ja, daar heb je ook geld voor nodig. En wat er dan vaak gebeurt, is dat er op tech-aandelen of op crypto's even geld genomen wordt om aandelen in die bedrijven te kunnen kopen. Dus is dat niet hartstikke slecht eigenlijk, deze beursgangen, juist voor de koersen?
13: Ja, dat zuigt alle zuurstof uit de ruimte, zeggen ze dat. Hè? Ja, dat gebeurt echt, dat zie je ook gebeuren. Kijk, wat dat betreft, er is gewoon een gedeelte van de markt, van de handelaars, van de beleggers, die lopen gewoon van het ene feestje naar het andere feestje. Ja. Het feestje was eerst bij crypto, bij Bitcoin. Bitcoin was keer 8 gegaan tussen 2023 en 2024, die periode, naar de top in 25. Daarna was het feestje bij goud en zilver, dat ontplofte. En nu is het feestje bij AI. En die beursgangen van die AI-bedrijven. Ja, dat is gewoon de realiteit. Ja, dus dat zal tegenwind zijn voor crypto.
12: Want heeft de beursgang van SpaceX ook echt nog wel invloed gehad op de cryptomarkt? Dat daar toch wel wat geld uit verdwenen is?
13: Ik bedoel, even, je ziet het wel in de data. En je hoort het ook anekdotisch van mensen die zeggen, nou, ik heb een gedeelte van mijn bitcoin verkocht omdat ik wilde deelnemen aan de SpaceX IPO. Ja, dat gebeurt gewoon.
12: Oké, okay. SpaceX gaat omhoog. Wij nog even een beetje in een plateau.
13: Oh, ja. Okay.
12: Dat is op zich redelijk
13: goed. Zoals altijd, die dingen roteren. Op een gegeven moment dan vinden mensen hun AI-aandelen wel erg duur worden. Verkopen ze wat van. Waar ga je dan naartoe? Ja, iets wat misschien in een bear market zit.
12: Ja, en wat lager staat, inderdaad. Naar de Amerikaanse cryptosector dan. Want die voert de druk op de Senaat om nou eindelijk eens over die Clarity Act te stemmen. De Amerikaanse cryptoregels zijn dat, hè. Is nog steeds geen stemmingsdatum gepland. En dus sturen 200 cryptobedrijven en organisaties nu een brief aan de senatoren. Kom alsjeblieft met strengere regels.
13: Ja.
12: Zijn ze in paniek?
13: Nou, paniek is het niet, maar ze beginnen wel wat ongemakkelijk op de stoel te schuiven, zou je kunnen zeggen. Kijk, dit dossier loopt al een jaar. Vorige zomer nam het Huis van Afgevaardigden het wetsvoorstel aan en sindsdien ligt het bij de Senaat. En daar is steun nodig van de Democraten. Je moet namelijk 60 van de 100 stemmen hebben, anders kom je in zo'n filibuster terecht, ja. Waarbij men eindeloos het uit weet te stellen.
12: Hè? Blijft vergaderen. Ja, en, ja.
13: Dus veel mogelijkheden tot tegengeluid en onderhandelen en het inbrengen van allerlei andere stemmen. Nou, 14 mei stemde na heel veel gedoe het bankcomité van de Senaat in. Mm-hmm. Met steun van twee democraten. En sinds 1 juni staat hij op de wetgevingskalender. Maar er is nog geen stemmingsdatum geplaatst.
12: Nee, dus dat kan ook betekenen, want er komen ook nog verkiezingen aan, dat die heel laat gezet kan worden.
13: Nou ja, dat is dus de angst. Hè, want als het niet voor de zomer geregeld wordt, ja, na de zomer zijn er ook allerlei andere grote dossiers. Dan kom je heel snel bij die midterms. En na de midterms wordt het misschien nog lastiger. Dus de crypto-industrie... Ja, die wil gewoon iets van regels, want de situatie nu is dat er gewoon geen duidelijkheid is. En bij het ontbreken van duidelijkheid, wat er dan gebeurt, is dat de toezichthouders, de SEC en de CFTC, ja, die dus ook geen regels meekrijgen.
12: Die hebben
13: mee
12: ook geen duidelijkheid.
13: Nee,
12: dus die gaan regels creëren.
13: Ja, die gaan ergens op handhaven wat ze denken dat ze moeten. En dat is heel willekeurig en heel onzeker en helemaal achteraf. En ja, dat is voor een industrie is dat killing. Ja.
12: Zijn die bedrijven nou gewoon bang dat je een XRP-scenario krijgt? Dus dat de SEC je dan te pakken heeft en dan dat het bedrijf waar jij dan net tokens in hebt of in investeert, dat die weer jarenlang voor de rechter staat?
13: Ja, en dat dan een volgende president komt en dat dan ineens weer van de rechter weggaat omdat er weer een politieke donatie gedaan is. Dat is natuurlijk allemaal totaal willekeurig en onvoorspelbaar. En wat men heel graag wil, is duidelijkheid. Ja. De Amerikaanse financiële markten zijn het grootste van de wereld, voornamelijk vanwege de duidelijkheid en de rechtszekerheid die je hebt. En dat ontbreekt dus voor de cryptosector.
12: Want wat komt er nou uit die Clarity Act op het moment dat die wordt aangenomen? Wat staat er dan in qua duidelijkheid?
13: Ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Europa hebben met MiCA. De Markets in Crypto Assets Regulation. Mm-hmm. Dus het gaat om
12: eigenlijk
13: de crypto-markt.
12: Ons regelpakket. Hè?
13: Ja, klopt. En bij ons zit de stablecoin-wet erin. Dat is bij hun losgetrokken. De stablecoin-wet is bij hun al aangenomen. Ja. En nu moet dan de marktwet er
12: dat
13: nog
12: is de Genius gaan. Act is dat, hè?
13: Klopt. Ja. En in de Clarity Act gaat het om wat voor soort digitale assets zijn er dan? En onder welke toezichthouder vallen ze? En er zijn regels voor handelsplatforms, voor bewaardiensten, voor stablecoins, saldo's die je aanhoudt, voor consumentenbescherming, voorkomen van witwassen. Maar ook de bescherming van ontwikkelaars bijvoorbeeld. Want die werden in het verleden gewoon ook aangeklaagd. Soms voor dingen die ze gebouwd hadden. Ja, dat zit allemaal in dat grote pakket.
12: Het is toch ook wel opvallend. Want juist de cryptosector is groot geworden door het ontbreken van regels. En nu zeggen eigenlijk de belangrijke bedrijven, kom alsjeblieft met regels.
13: Ja, dus wat je bij crypto eigenlijk hebt is technologie die open source is en decentraal. Dat is allemaal prima. Dat kun je ook goed bekijken van buitenaf. En daar zit transparantie in gebakken. Mm-hmm. En je hebt bedrijven die iets met die technologie doen. En bedrijven zijn per definitie een black box. Daar gebeurt iets van binnen. Je moet maar hopen dat het goed gaat.
12: Ja.
13: En met name die bedrijven, die moeten gereguleerd worden. Dat zie je ook in Europa. In de MiCA worden de crypto-dienstverleners heel streng gereguleerd. Ja. Maar de cryptotechnologie, die mag gewoon zijn.
12: Wat moet er nu nog gebeuren? Zie jij een kans dat het binnen een paar maanden echt op de agenda komt?
13: Ja, er zijn eigenlijk drie scenario's. Of we gaan lekker stemmen voor de zomervakantie en dan weten we het.
12: Nou, dan moet het binnen nu en drie weken op de agenda
13: komen,
12: klopt. Toch?
13: Ja, klopt. Ja, want Donald Trump wil het op Independence Day op zijn bureau. Wil die het
12: 4th of July. Ja. Dan moet het echt heel snel.
13: Ja. Of er komt wel een compromis over de onderwerpen waar nu nog over gedebatteerd wordt. Maar het gaat naar september. Dat zou kunnen. Dan is het ook nog voor de midterms. Of het loopt vast. En dan blijft de VS hangen in...
12: Want in de Senaat, als ik een beetje zo reken, heb je dan niet 6 democraten nog nodig, volgens mij, om er doorheen te krijgen?
13: Oeh, dat... 7, geloof ik.
12: Ja.
13: 7.
12: Ja, ja. Toch verkeerd gerekend.
13: Ja, 53 plus 7 is het, geloof ik dan. Ja,
12: maar dat is... maar die willen dan ook nog wat, denk ik.
13: Ja, ongetwijfeld. Ze zal wel gewheeld en gedeeld worden. Ja. Nou, en een van de dingen die zij er per se in willen is een ethiekparagraaf. Waarbij het gaat over regels van overheidsfunctionarissen die.
14: Ja. Op zich een best logische paragraaf, toch?
13: Trump die zijn eigen munt uitbreekt.
14: Is best rijk geworden met zijn eigen regels.
13: Terecht, maar dat is wel iets wat zij dus als.
14: Ja, betekent dat dan ook dat mensen, dat leden van het congres, de senaat, andere mensen binnen de Amerikaanse overheid niet meer zelf crypto's kunnen lanceren of daarin beleggen? Of?
13: Nou, wat heel logisch zou zijn, is dat ze een deel van de crypto assets gewoon mogen bezitten en erin mogen handelen. En waarschijnlijk het gedeelte wat wordt aangemerkt als digital commodity en door de CFTC wordt bekeken.
14: Ja.
13: En dat voor de rest wordt gezegd, dat mag niet. Net als bij aandelen, dat je ook bepaalde dingen wel mag, bepaalde dingen niet.
14: Ja. Ja. Stel, hij wordt uiteindelijk aangenomen. Kan dat dan ook weer een boost zijn uit de bear market? Omdat dat zekerheid geeft voor institutionele partijen om dus weer stevig te investeren.
13: Ja, het kan een boost zijn in de komende bullmarkt. Maar dat soort dingen zijn vaak niet de kantelpunten. Want uiteindelijk geldt toch, narrative follows price. De koers gaat stijgen en dan zien we ineens allerlei verhalen die de koersstijging ondersteunen. En in een bear market, ja, dan zijn er allerlei positieve ontwikkelingen, maar de koers reageert er niet op. Dus moeten we afwachten.
14: Nou, we blijven afwachten. En op het moment dat hij er doorheen komt, hoor je het als eerst in de CryptoCast.
13: Zeker.
14: Uiteraard spreken we af en dan hoor je het gewoon weer van Daniel. Tot zover dan deze CryptoCast 434 op BNR. Dankjewel Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Jij gaat uiteraard ook mee naar deel B. Want wie meegaat naar het podcastgedeelte, heel graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
15: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. En de voetballers van Spanje hebben zich op het WK hersteld van het tegenvallende gelijkspel tegen Kaapverdië. Ze wonnen hun tweede groepswedstrijd wel, en dik ook, met 4-0 van Saoedi-Arabië. In blessuretijd leek Spanje zelfs nog 5-0 te maken, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
11: Ajax werd de eerste Nederlandse voetbalclub met een beursnotering.
12: Shares in Tottenham Hotspur went on sale today on the stock exchange.
13: De bodem is bereikt bij Ajax dat er ingegrepen moet worden bij de directie en de raad van commissarissen.
14: And I know in the sports world we were both watching this Manchester United deal.
11: Ajax verkocht zijn ziel aan het grote geld en volgens sommigen aan de duivel.
15: Ja, het WK voetbal is bezig. We kunnen Oranje weer aanmoedigen. Maar voetbal is niet alleen een leuk spelletje. Het is ook keiharde business. Een business waarin je bij sommige clubs ook kunt beleggen. Maar kun je daar ook mee scoren? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op voetbalaandelen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat bijvoorbeeld een Ajax-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter de voetbalclubs. En we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van 1 Vermogensbeheer.
16: Hoi Nina.
15: En voetballiefhebber kan ik meteen zeggen. Ajaxiet ben jij, hè?
16: Zeker.
15: Al lang?
16: Al 40 jaar.
15: Ben je al zo oud?
2: 45
16: en toen ik begon met voetballen, toen kwam Ajax een keer een proef of een oefenwedstrijdje spelen tegen de club waar ik speelde.
2: Ja?
16: Met Stanley Menzo.
2: Ja?
16: En vanaf dat moment was ik fan van Ajax.
2: Ja, en je hebt seizoenskaarten. Je gaat vaak met je kinderen, al dan niet.
16: Ja, certificaten, al 25 jaar of zo.
2: Oh, vet leuk. Ja, ik wou zeggen, heb je voetbalaandelen in je portefeuille als vermogensbeheerder?
16: Nou, dat is het antwoord simpel op. En we geven geen advies, maar mijn hele simpele antwoord is nee. En dat gaat ook niet gebeuren. Maar nogmaals, we geven geen advies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nee, en we kunnen in dit geval ook volstaan met deze disclaimer.
17: Ja, maar natuurlijk, elk nadeel heeft zijn voordeel.
2: Ja, precies. Het is natuurlijk een beetje een ding. Want we hebben het eerder gehad over aandelen waar je verliefd op kan worden. Omdat je bijvoorbeeld heel veel hebt met het merk. Is dit eigenlijk ook gewoon zoiets? Dat je bijvoorbeeld als Ajax ziet denkt van ja, nee, maar dat is toch gaaf. Neem ik ook een paar aandelen in mijn clubpie?
16: Ik denk dat dat veel voorkomt. En niet alleen bij Ajax, maar ook bij andere beursgenoteerde clubs. Zoals Juventus, Galatasaray, Celtic. Zijn best wel veel beursgenoteerde voetbalclubs. Maar in dit geval het aandeel hebben in. Normaal doe je dat voor de winst in financiële zin.
2: Mm-hmm.
16: Maar in dit geval doe je het ook voor de winst op het veld.
2: Ja, en is het ook een beetje supporten letterlijk van je club hiermee?
16: Dus het is niet verkeerd, maar misschien een andere insteek. En dat is ook leuk, want we hebben nu het WK en dan kunnen we wel kiezen voor een andere insteek. Maar natuurlijk niet zonder dat wij een leuk feitje voor je hebben.
2: Nee.
16: Wist je bijvoorbeeld dat er, nou, er zijn er meerdere geweest, maar een aparte voetbalindex is geweest?
2: Op de beurs. Ja, nee.
16: Ja, dat is de Stocks, dus uitgegeven door Stocks, die ook de Eurostocks Composite bijvoorbeeld samenstellen.
2: Mm-hmm.
16: De Stocks Europe Football Index. Nou, daarin zaten allemaal beursgenoteerde voetbalclubs bij elkaar.
2: Ja.
16: Uit Turkije, daar heb je een aantal. Ik noem nou even Galatasaray, Juventus, AS Roma, Benfica.
2: Waar Britten,
16: Ajax natuurlijk.
2: Ajax.
16: Ja. Maar ze zijn ermee gestopt. En de reden was heel simpel. De rendementen vielen tegen. En het was meer dan 6% slechter dan de Europese beurs op jaarbasis.
2: Nou,
16: en
2: dan stoppen ze er maar mee.
16: Het was een zijwaartse
2: lijn. Met zo'n voetbalindex. Maar goed, er zitten nog wel steeds veel clubs dus individueel op de beurs. Het is een mooie voorzet ook voor de rest van deze aflevering. Want waar begint de geschiedenis van de voetbalaandelen? Nou, bij de Engelse club Tottenham Hotspur uit Londen. Als eerste club gaan zij naar de beurs in 1983. Dat was ook het jaar van maar gauw weg. Dit was niet mijn muziek. Karma Chameleon van Culture Club. Grote hit. De Tottenham Hotspurs die zijn ook een hit, maar dan dus in sportief opzicht. Financieel? Not so much. Ze hebben het moeilijk. Ze hebben grote schulden door spelers aankopen. Ze hebben dringend geld nodig voor renovatie van het stadion. En de club is op dat moment in handen van een vastgoedontwikkelaar. En natuurlijk ook een fan. Irving Scholar. Hij besluit iets te doen dat revolutionair is voor die tijd. Hij ziet de Tottenham Hotspurs als een bedrijf en hij brengt ze dus naar de beurs. Als een PLC, dat is een Public Limited Company, noteert hij ze aan de London Stock Exchange. En ja, daar kunnen ze veel geld op halen, zou je zeggen. Gebeurde dat ook, Jim?
16: Het viel allemaal een beetje tegen. Maar op de eerste dag ging het nog oké. Want ze gingen voor meer dan 1 pond naar de beurs. 1 pond en 8 pence, om precies te zijn.
2: Ja.
16: En daarmee haalden ze 3,8 miljoen pond op.
2: Oh.
16: Dus niet een megabedrag.
2: Maar er werden wel 3 miljoen aandelen verkocht.
16: Ja, toch lekker in dit geval voor Tottenham. Heel goed ging het niet, want op de, ondanks dat het uniek was, het zakte meteen. Toch was het wel een succes, want al die supporters die wilden wel aandelen Tottenham hebben. Om precies te zijn werd het 4 keer overtekend.
2: Ja.
16: Maar de eerste dag was harde realiteit meteen bekend van voetbalaandelen. Het zakte van £1 en 8 pence naar 90 pence. Dus er ging eigenlijk gewoon 20% vanaf.
2: Zo, dat is veel. Dus succes bij de beursgang. Maar na dag 1 was het eigenlijk al niet meer zo'n succes.
16: Wat wel leuk is dat Tottenham nog wel steeds in de top 10 club staat met de hoogste omzet. Dus vanuit dat perspectief is het nog steeds een waardevol bedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar ze verdienen ook dus door de verhuur van het stadion voor evenementen.
2: Hmm. Van het stadion terug naar de beurs. Het duurt bijna 10 jaar voordat Tottenham navolging krijgt. Maar in 1991 gebeurt dat. Manchester United gaat als tweede voetbalclub naar de beurs. Hoe ging dat, Jim?
16: Ja, in 1991, 10 jaar na Tottenham zo'n beetje. En dat was een succesvolle beursgang, zo kun je tenminste bekijken. Want er werd 7 miljoen pond opgehaald. En dat maakte dus ook meteen Manchester United 50 miljoen pond op dat moment waard.
2: Zo.
16: Nou, inmiddels is het 3 miljard waard overigens. Maar het is wel 1991, dus een succesvolle beursgang, maar ook was er meteen heel veel kritiek, want er waren natuurlijk fans die zeiden van ja, het is belachelijk, we gaan de club boycotten, want ze denken alleen maar aan winst en wij willen gewoon wedstrijden winnen.
2: Ja, precies. Dus er kwam ook wel gedoe. Maar ja, goed, het was toch een soort beleggingskoorts die zich verspreidde over Europa wat betreft voetbalclubs. Er komen er meer. De Franse en Portugese clubs wagen de sprong. In 1998 is het dan de beurt aan de enige Nederlandse club die het aandurft. Ajax. De jaren 90 zijn voor Ajax dan ook de jaren van een groot sportief succes. Hè, met als hoogtepunt uiteraard 1995. Dan winnen de Amsterdammers de Champions League en het Museumplein staat bomvol voor de huldiging.
18: Ajax onder leiding van Louis van Gaal. Dit is maar het begin. En dit is nog maar het begin. Wat moeten we nog doen? Naar Tokio! Naar Tokio!
2: Ja, want een half jaar later is in Tokio de strijd om de wereldbeker. En ja, Ajax pakt hem. Ze mogen zich dat jaar dus de allerbeste voetbalclub ter wereld noemen. Ja, dat sportieve succes willen ze uiteraard ook omzetten in commercieel succes. En dus volgt in 1998 de stap naar de beurs. Mede ingegeven trouwens door penningmeester Arie van Os, die voordat hij bij Ajax kwam een lange carrière op de beurs al had gehad. Ajax wordt dan het bedrijf AFC Ajax NV. Hoe ging die beursgang, Jim?
16: Nou, laat ik wel zeggen dat dit natuurlijk perfect gekozen is qua timing. Dat je als alles voor de wind gaat ervoor kiest om een publiek bedrijf te worden. En in dit geval ging Ajax naar de beurs met een introductiekoers van 25 gulden. Nou, ik weet dat Frank de Boer bijvoorbeeld ook meedeed. En op die manier wist Ajax dus 120 miljoen gulden op te halen. Zo'n 54 miljoen euro. Mm-hmm. Dus ja, wel een beetje vergelijkbaar eigenlijk met Manchester United Day. Wat je ook ziet, als je 25 gulden hebt over, dat is dus, nou zeg eventjes, 11, 12 euro nu. Die koers is eigenlijk bijna nooit meer op dat niveau geweest. Ja, eventjes nog een aantal jaren terug. Maar ja, op dit moment 8,40 euro. Mm. En ja, 11,30 euro gingen ze naar de beurs. Nee. En dat is dus 30 jaar geleden.
2: Nou inderdaad, de beursgang van Ajax is natuurlijk op dat moment wel groot nieuws voor de spelers zelf. En je had het al over de Boer. Is dat soms wel een beetje ongemakkelijk?
19: Ajax gaat naar de beurs. De belangstelling is enorm, ook bij de voetballers zelf. Maar in vragen over geld hebben ze weinig zin.
20: Het gaat toch over geld vandaag? Huh? Het gaat toch over Ajax? Het gaat toch over geld?
21: Dan ga je normale dingen, dan ga je niet van die maffe.
20: Normale dingen?
2: Lulop. Het geld van de beursgang wil Ajax investeren in de jeugdopleiding. Maar zo simpel blijkt het toch niet te zijn. In de jaren daarna blijft groot sportief succes uit. Sterker nog, de sportieve belangen van de club die staan soms lijnrecht tegenover de financiële belangen. Want ja, als je een sterspeler voor heel veel geld kan verkopen, dan is dat natuurlijk heel leuk voor de aandeelhouders, maar niet voor de prestaties van Ajax op het veld. En de structuur van een beursgenoteerd bedrijf, hè, met een raad van bestuur, een raad van commissarissen, in combinatie met de structuur van een voetbalclub, die hebben gewoon een voorzitter, een trainer, een technische staf, et cetera, dat kan nogal botsen. Dat leidt nogal tot gedoe. En dat gedoe bereikt een kookpunt als in 2010 het clubicoon Johan Cruijff zich ermee gaat bemoeien.
22: De revolutie van Cruijff begint met een column in de Telegraaf op 20 september 2010.
23: Directie, beleid, spelers, er deugt volgens Cruijff helemaal niets van.
22: Er moeten koppen rollen. Het eerste slachtoffer is trainer Martin Jol. Frank de Boer, een vertrouweling van Cruijff, neemt het over.
24: Je bent toch een blind als je ziet dat het niet goed gaat. Zelfs als je door moet gaan tot het einde, dat wil zeggen dat de directie vervangen moet worden. Dan zal de directie vervangen moeten worden.
2: Ja, jij hebt die natuurlijk actief meegemaakt, Jim. Dit heeft ook een naam, wat hier gebeurde.
16: Ja, dat was de fluwele revolutie. Dus iedereen in het stadion was boos. Martin Jol die bakte er in een paar jaar niks van. We zaten te wachten op een kampioenschap en het kwam er niet. En toen kwam Cruijff de verlosser.
2: Een vreselijke tijd voor jou, denk ik, als voetballiefhebber.
16: Ja, een beetje zoals nu.
2: Ja, nu is het ook niet heel erg veel leuker. Je hoort ook, Cruijff gaat er met gestrekt been in. Dat leidt tot het opstappen van het bestuur en uiteindelijk ook de Raad van Commissarissen. Maar het fornuin blijft. Er zijn twee kampen ontstaan met twee verschillende visies op hoe Ajax nou gerund moet worden. Cruijff die blijft zich er ook tegenaan bemoeien, maar trekt uiteindelijk in 2015, slechts een paar maanden voor zijn overlijden, de handen af van Ajax. Nou, Ajax weet dan wel weer een paar jaar achter elkaar de landstitel te veroveren, maar Europees blijven de prestaties onder de maat. Uiteindelijk ontstaat er weer langzaam wat optimisme, doordat in 2017 Ajax de finale behaalt van de Europa League. Daarna wordt Erik ten Hag de trainer. En in 2019 bereiken ze dan de halve finale van de Champions League. Nou, dat ging dus weer goed. Dat zie je ook terug in de aandelenkoers, die verdubbelt in die periode. Maar goed, dan komt 2022. Ten Hag vertrekt naar Manchester United. Ook beursgenoteerd. Dan begint het gedoe weer. En in diezelfde periode moet Mark Overmars het veld ruimen als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Je weet nog wel, de dickpics die hij verstuurd zou hebben naar collega's leidt tot een hoop hilariteit aan de talkshowtafels.
0: Op een gegeven moment zit je dus appjes te sturen naar meisjes. En dan zie je ze. Dan moet er toch ook een moment zijn dat je denkt, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, maar dat is toch ook geen gezicht, man? Maar kun je het... Ofwel op het Ajax-toilet. Kom op, hé. Waar zijn we maar mee, nou, mee bezig, joh?
1: Daar verraadde hij zichzelf mee, omdat ze daar rood-witte tegeltjes hebben. En die foto's die waren op het toilet genomen.
0: Ja. Zie je op het Ajax-toilet zit je af te trekken met je telefoon in je hand. De oude rest buiten van Arsenal. Dat kan toch niet, Johan? Kom op, hé.
2: Goed, de mannen van VI die vonden er van alles van. En de rest van Nederland ook. Daarna, het blijft rommelen in de top van Ajax. Bestuurders, commissarissen en trainers die komen en gaan. Dieptepunt kan je ook zeggen, de aanstelling van Alex Kroes als directeur in 2024. Die moet al na 2 weken weg. Want het blijkt dat hij vlak voor zijn aanstelling 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Ja, dat is handel met voorkennis. Dat kost hem de kop. Hoe gaat het ondertussen met de andere clubs op de beurs? Nou, bij Tottenham Hotspur, de eerste voetbalclub op de beurs, liepen ze tegen vergelijkbare zaken aan als bij Ajax. Sportieve belangen. Ja, het is toch anders dan aandeelhoudersbelang. Dus wat hebben ze daar gedaan? In 2012 zijn de Spurs gewoon van de beurs afgegaan. Manchester United met een beurswaarde, Jim, jij zei het al, van ruim $3 miljard. De grootste club op de beurs. Je hoort het goed, dollar, want de Britse club is genoteerd aan de NYSE. Manchester is wel begonnen aan de London Stock Exchange, maar de Amerikaanse miljardair Malcolm Glazer, die had zoveel aandelen opgekocht dat hij in 2005 gewoon de hele club kon overnemen. Tot verbijstering van de Britse fans. Glazer financierde die overname ook nog met vreemd vermogen, waardoor Manchester werd opgezadeld met een schuld van $500 miljoen. Ja, lekker dan. Om weer geld op te halen ging de club in 2012 opnieuw naar de beurs. Dit keer dus aan de NYSE, Jim.
16: Ja, en het was natuurlijk uiteraard weer Glazer die daar wel bij voer. Want die heeft gewoon een groot deel gecashed. En ja, het gekke is dat ondanks dat er heel veel verwachting was van deze beursgang, het zou voor $20 naar de beurs gaan, hebben ze de prijs moeten verlagen tot uiteindelijk $14 om genoeg belangstelling te krijgen om dan ook nog maar slechts $230 miljoen op te halen. Nou, daarvan ging de helft dus naar Glazer. Mm-hmm. Er was gewoon geen belangstelling. En je ziet dus eigenlijk ook heel vaak dat er een fan met veel geld is, of een oliesjaak die dat wel leuk vindt, een leuk speeltje.
2: Het is een soort hobby-achtig iets.
16: Ja, bij Tottenham is dat ook zo geweest. Dat is bij een aantal Portugese clubs dat er één hele grote aandeelhouder
2: bij
16: is.
2: Bij Ajax?
16: Ja, bij Ajax zit dus ook een 10% bij die Strating. Mm-hmm. Ja, in geval van Spurs gingen ze over in private equity. Maar nou, je merkt eigenlijk meteen al dat in dit geval het sentiment de overhand heeft.
2: Voor voetballiefhebbers lijkt het dus niet bepaald een succes als hun club hier naar de beurs gaat. Maar valt er als belegger dan helemaal niet te scoren met
3: goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Ja, je hoort al tussen de regels al een beetje door dat het niet altijd overal even goed gaat en dat er een behoorlijke discrepantie zit tussen winst op het veld en winst op de beurs.
2: Ja.
1: Sterker nog, ze verdienen eigenlijk allemaal niks op de beurs, die aandeelhouders. Nou, wat is natuurlijk het sterke aan beleggen in voetbalaandelen? We gaan er toch maar eventjes naartoe. De merkwaarde en de fanbase, dat is... ja. Voetbal is een van de grootste sport ter wereld.
2: Belangrijkste bijzaak ter wereld, hè?
1: Absoluut.
2: Emotie.
1: Ja, en daarbij horen dus ook hele sterke merken. Want Barcelona of Manchester United, Madrid. Ja, dat zijn gewoon merken. En daar gaan
2: AC Milan
1: omzetten van een miljard in om.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en nu de meest lastige component in de opbrengsten. Of verliezen. En dat neem je niet mee in de omzet, maar dat zijn eigenlijk de transferopbrengsten. Dus het jeugdspelertje dat de hele opleiding doorloopt en uiteindelijk voor 20, 30 of misschien wel 100 miljoen wordt verkocht. Dat is echt een sterk punt. Dat je dus mega klappers kunt maken.
2: Mm-hmm.
1: Op het moment dat zo'n speler doorbreekt. Dus je hebt best wel diversificatie van de omzet. Ik moet dat noemen als sterk punt.
2: Ja, maar er zijn dus ook een hele hoop zwaktes.
1: Ja, en de belangrijkste is natuurlijk dat je een fundamentele mismatch hebt tussen winst maken of
2: en het
1: winnen.
2: Sportieve belang, ja precies.
1: Exact. En aandeelhouders die willen maximale winst. Maar die voetbalclubs die willen natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Nou, dan krijg je hele rare dingen ook. Want namelijk als je eerste wordt in de eredivisie, neem maar even een simpel voorbeeld.
2: Mm-hmm.
1: Dan heb je een rechtstreekse plaatsing. Maar dan ben je kampioen geworden. Dan moet je dus ook je spelers allemaal bonussen betalen. Als je tweede wordt, kun je ook naar diezelfde Champions League. Maar dan krijgen de spelers geen bonussen. Dus eigenlijk kun je zeggen als aandeelhouder van, nou, laat ze lekker tweede worden, op dit moment nog.
2: Mm-hmm.
1: Dat je wel naar de Champions League kunt, maar niet extra kosten hebt aan bonussen.
2: Nee.
1: Nou, dan een hele grote zwakte. Je hebt, ik noemde net al eventjes, meerdere voetbalindices. Aegon Asset Management heeft een slim marketing trucje bedacht. Die hebben de Pelé-index opgezet. En de Pelé-index, de grootste voetballer aller tijden. Mm-hmm. En die hele Pelé-index, die betekent eigenlijk ook dat als je vanaf de start kijkt, dat je verlies hebt gemaakt. En de start is dan begonnen in 1998, nu 30 jaar verder bijna, heb je dus verlies.
2: Ja.
1: Eurostox 50 steeg bijna 300%. Dus ja, wat heb je dan liever? Aandelen die stijgen of voetbalaandelen die niks doen?
2: Ja, dat is wel duidelijk als belegger natuurlijk. Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd, welke club doet het dan wel heel goed? Waar had je dan lol als je als belegger instapte?
1: Nou, er zijn er een paar. En ook Ajax is op een gegeven moment wel interessant geweest. Want je hebt natuurlijk wel zoiets als de boekwaarde. Je kunt kijken wat het stadion waard, hoeveel cash is op de balans.
2: Mm-hmm.
1: En wat zijn die spelers op de mat ongeveer waard. Maar er zijn nog wel andere momenten. Namelijk dat er best wel vaak van dit soort clubs worden overgenomen. En dat is dan door een of andere, Qatarese sheik of zo.
2: Ja.
1: Op dat moment dat dat gebeurt en jij hebt net die aandelen daarvoor gekocht en er wordt een flinke premie betaald, dan ben je blij. Nou, zullen we de bedreigingen nog even doen?
2: Zeker.
1: Nou, eigenlijk is een hele simpele, is dat rationeel beleggen niet mogelijk is in voetbalaandelen. Je doet dat inderdaad uit emotie, uit voorliefde voor een club. Rationeel kun je hier eigenlijk niks als onderbouwing voor vinden. Dus dat is misschien wel de grootste bedreiging. En eigenlijk die Pelé-index vanuit 1998, die onderschrijft ook gewoon, doe het niet. Tenzij je gokt op die overname of de onderwaardering ziet, of gewoon heel veel van je club houdt en daar graag een paar aandelen van wilt.
2: Maar het was een club.
1: Ja.
2: Die het wel goed doet.
1: Ja, dan is dat Dortmund. Dat is een Duitse club.
2: Borussia Dortmund?
1: Borussia Dortmund.
2: Waarom?
1: Ja, waarom? Ze hebben het financieel heel goed op orde. Ook zonder grote verkopen van spelers zijn ze gewoon winstgevend. Maar hun beleid van opleiden en doorverkopen, dus die extra winst voor spelers, is de afgelopen jaren fantastisch geweest. Alleen die koers, ja, die is ook niet top.
2: Bij Borussia ook niet?
1: Nee, dat is heel jammer. Dan moet je echt gokken op de overname. En Manchester United moet gezegd worden, na die beursgang in 2012, hard opgelopen. Benfica ook goed opgelopen. Dortmund doet het op papier heel erg goed.
2: Mm.
1: Maar ja, die Pelé-index die zegt gewoon, je verdient geen stuiver.
2: Nee.
1: Maar ja, mocht je club een nieuw stadion willen of een geld nodig hebben, dan kun je via de beurs wel geld ophalen.
2: Gaan we naar een conclusie.

0: Jim, voor wie kan een voetbalaandeel interessant zijn?
1: Nou, wij zijn, ik denk wel, een voetbalfamilie. In de zin dat bij ons iedereen thuis voetbalt.
0: En we hebben ook poeringetjes.
1: Ja, we hebben ook heel veel voetbalshirtjes van verschillende clubs.
0: Mm-hmm.
1: En ja, als je nou meer wilt dan een voetbalshirtje alleen van je favoriete club, dan is er ook nog zoiets als een aandeel. En dat koop je om steun te betuigen aan je club, of omdat je het heel erg mooi vindt. Je kunt nog speculeren op een overname, maar ja, dan ben je je club ook kwijt. Dus dit doe je uit liefde voor een club, maar niet uit rationele overwegingen of om winst te maken op de beurs.
0: Dit was Voetbalaandelen Doorgelicht. Mocht je dit op de radio hebben gehoord, dan weet je vast ook dat de podcastversie die we hebben een heel stuk langer is. Kun je lekker doorluisteren als je nog meer wil horen over allerlei soorten voetbalaandelen.
1: Lekker WK kijken.
0: Zeker. De volgende reguliere aflevering gaat over Eutelsat. Dat is het Europese, het Franse satellietbedrijf dat de concurrentie aan moet gaan met Starlink. En Jim en ik hebben nog een klein verrassingje voor je. We doen even wat leuks. Over een paar dagen staan wij namelijk op de IEX Beleggersdag in Theater Het Spand in
1: Bussum.
0: Hometown Bussum.
1: Ik kom op de fiets.
0: Ja, nou, ik moet wel even met de auto komen, maar dat maakt niet uit. We hebben een extra editie. Het wordt ook een beetje een andere aflevering. We gaan niet één bedrijf doorlichten. We houden het nog een beetje geheim wat we gaan doen. Maar zie het als een leuk extraatje. Dus leuk als je luistert vrijdag 19 juni in de middag. Dan komt hij online als podcast. En misschien...
1: Of langskomen.
0: Ja, ben je er zelf wel op de IEX Beleggersdag. Vinden we hartstikke leuk. Spreek je ons aan. Dat vinden we heel erg tof. Dus nou, niet tijdens de uitzending, maar ervoor of daarna. Spreek ons aan. We horen je graag. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Terpoer.
0: Doei, doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen die hebben meegevocht in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. En er gingen al geruchten en nu staat het vast. Tennislegende Serena Williams doet binnenkort mee aan het enkelspel op Wimbledon. Ze heeft een wildcard gekregen. Eerder hoorden we al dat ze zou gaan dubbelen met haar zus Venus. Serena Williams is 44 en deed 4 jaar geleden voor het laatst mee aan Wimbledon. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je iets maar vaak genoeg zegt, wordt het vanzelf waar. Dat moet Donald Trump denken over de oorlog met Iran. Trump verklaarde al 39 keer een deal met Iran te hebben. Een echte vrede is er nog steeds niet, maar deze keer staat er tenminste wel iets op papier waarbij de landen het over eens zijn. Voor Trump is de kern van het akkoord: Iran mag nooit een nucleair wapen krijgen.
1: Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it, they're not going to buy it, they're not going to do anything with it.
0: Er is één probleem mee, dat was ook al de officiële positie van Iran voor deze oorlog begon. En dus is Amerika met deze oorlog helemaal niks opgeschoten. En Jan was in Dallas bij de Oranje Mars voor Nederland-Japan. Hij ontdekte dat niet alleen Nederlanders, maar zelfs Amerikanen langzaam besmet raken met de Oranjekoorts. Dit is aflevering 351 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Jean.
2: Ja, en ik ben Jan Posma vanuit het zonnige en warme Hurdegriep in Friesland. En ik heb dus het raam even opengezet. Als je goed luistert, hoor je hier Fries vogelgechilp op de achtergrond.
0: Ja. Hey Jan, volgens mij is dat het onderdeel van de gemeente Tietjerkstradeel, klopt dat?
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dat
2: ja.
0: is
2: internationaal bekend.
0: Ja, spreekwoordelijke Tietjerkstradeel. Dus dat bestaat echt.
2: Ja. Het bestaat echt. En er wonen mensen. Oh, ja, ja, onder mijn ouders. Ja. Dus daar ben ik nu.
0: Oké. Okay. Jan, wat viel jou deze week op?
2: Ja, ik was gisterochtend hier in Nederland aangekomen. Dus de rest van de week zat ik lekker in Washington. En daar gebeurde ook weer van alles. En er waren een paar dingetjes. Ik dacht, ik noem ze even kort. En ik denk dat ze allemaal op hun eigen manier iets zeggen over waar we ons nu bevinden in Amerika. De naam Trump die moest van de rechter van het Kennedy Center af. Er werd daar al dagenlang gepost door Amerikanen voor het moment dat het zou gebeuren. Stonden allemaal webcams op. De camerateams stonden klaar. Demonstranten. Maar op het moment suprême hingen er doeken voor. Het is nu aangegeven bij de rechter dat die naam Trump er vanaf is. Dat het weer het echte Kennedy Center dus is geworden. Maar dat moment hebben we nooit gezien. En die arme mensen die er allemaal hebben staan posten, hebben het dus ook niet gezien. Ik ben er zelf even wezen kijken. Mensen waren er heel gepassioneerd over. Dat moment met die letters eraf. We moeten maar geloven dat het zo is. Maar niemand heeft het nog gezien. Dat vond ik een bijzonder moment. En ondertussen de Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial. Dat mooie plekje daar in Washington, wat veel mensen kennen uit die film Forrest Gump, als hij zo het water inloopt. Dat is natuurlijk voor $13 miljoen opgeknapt door Trump. Na een dag werd het water alweer groen van de algen. Er is nu heel veel discussie over hoe dat kan. Vanuit de Trump-regering wordt gezegd, dat ligt gewoon aan Biden. Vinden andere mensen zeggen daar wat anders over, Bernard. Ja. En op sociale media zie ik beschuldigingen dat democraten het water aan het saboteren zijn. Dus wat je maar bezighoudt.
0: Ja, ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Trump had daar een hele mooie kleur blauw voor geselecteerd, toch?
2: Ja, precies. En daar waren mensen ook natuurlijk. Er was meteen was dat controversieel, want dit is natuurlijk een monument. Ik geloof al sinds 1922 of zo dat die Reflecting Pool daar is. Dat werd donkerblauw, weer gevuld met water. Daarna zag het er heel mooi weer uit. Eigenlijk gewoon hetzelfde als dat het was volgens mij. Maar een probleem was altijd dat water ook een beetje groen werd van de algen. En nu is het dus, de Trump-regering zegt dat komt nu omdat die buizen die zaten nog vol met algen, oude algen. Die zijn er allemaal nu ingespoeld. Dus moeten we even schoonmaken. Is weer klaar. Maar dat wordt met argusogen gevolgd natuurlijk. Juist omdat Trump een heel groot ding van maakt. Terwijl het uiteindelijk over een vijver in Washington hebben. Dus het gaat onze levens niet veranderen. Ook van veel Amerikanen niet.
0: Nee.
2: Maar het is echt zo'n verhaal geworden. Ja. En nog tenslotte, Bernard, dan hou ik op hoor. Maar afgelopen weekend was ook nog dat grote vechtfestival op het Witte Huisterrein. Was ook heel veel om te doen. Ook bij de mensen uit mijn buurt. Was voor Trumps verjaardag. Hè. Ik heb al verteld over dat enorme podium. Wat zelfs over dat Witte Huis heen komt. Ik zag op een bepaald moment dat er motocrossers, die waren daar een soort Evel Knievel-achtige stunts aan het uithalen. Werd daar kooigevechten gehouden. Nou, ik heb er heel enthousiaste Amerikanen over gehoord. En ook heel negatieve. Dit is echt, iedereen heeft hier een mening over. En wat mensen hier of daar in Washington heel chagrijnig maakten. Zondagnacht om 12:30 was het klaar. En het eindigde met een heel zwaar vuurwerk. Dus iedereen, elke ambtenaar in de wijde omtrek lag wakker. En tot een uur of drie waren er helikopters die rondvlogen. Dus ja, dit is echt iets ook weer. Het speelt allemaal in de stad Washington. En het zegt allemaal iets, denk ik, over waar de stad en het land op dit moment staat.
0: Ja. Even nog een dingetje over dat Kennedy Center. De reden dat de rechter zei, die naam Trump moet er weer af. Is dat omdat, heb ik dat goed begrepen, omdat alleen het congres die naam zou mogen veranderen, als die al zou veranderen?
2: Ja, precies. Dat is uiteindelijk de reden dat het congres heeft dit eigenlijk gecreëerd. Dus die mochten dan ook wat aan veranderen. En dat mag niet de president in zijn eentje doen. Nee. Dat was inderdaad de redenatie.
0: Right, ja.
2: En nu zegt Trump dus, hij zegt eigenlijk niks. Maar aan de rechter is verteld dat zijn naam eraf is. Dat moeten we dan maar aannemen. Maar het heeft even helemaal geen naam.
0: Nee.
2: Okay. Hey, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, ook een Washingtons verhaal. En dat gaat over die balzaal die aan het Witte Huis wordt gebouwd, waarvoor Trump de East Wing heeft laten slopen. En daar is heel veel over te doen. Toen hij dat deed, toen zei hij, nou, dat kan ik via vriendjes op een hele redelijke manier laten aannemen. En dat was toen mening.
2: Ja, gaat de belastingbetaler niks betalen,
0: nee,
2: toch?
0: Nee. Dat gaat het niks kosten. Gaat het niets kosten. Het kost 100 of 200 miljoen, maar dat is allemaal keurig afgedekt. Inmiddels is... toen ging de prijs omhoog naar 400 miljoen. En wat bleek, dat in het plan zaten twee dingen waar nooit over is gesproken. Namelijk een soort bunker. Een soort schuilkamer, zal ik maar zeggen. Als er een atoomoorlog komt, zal ik maar zeggen. En wat Trump noemt een ziekenhuis. Dus een kleine kliniek, neem ik aan, voor als er problemen zijn met de staf of iemand in het Witte Huis. Dat drijft natuurlijk de kosten enorm op. Want zo'n schuilkelder die moet compleet versterkt worden. Inmiddels staat de klok op 600 miljoen. En nu zegt de aannemer, dat verhaal over, dat komt allemaal uit fondsen en uit privégiften en ga ze maar door. Dat is onzin. De helft daarvan moet gewoon worden betaald uit de staatskas. Dus dit hele akkefietje gaat uiteindelijk, als het op deze manier doorgaat, dat belastingbetaler $300 miljoen kosten. En ik vond dat opmerkelijk.
2: Oeh. Ja, weer zo'n verhaal. Hè? Als je kijkt wat het beginpunt was en hoe het dan steeds een beetje verandert en waar het dan eindigt, dan ga je ook afvragen hoeveel het eindbedrag gaat zijn hiervoor.
0: Ja, dat is waar.
2: Dat gigantisch.
0: En jij hebt er al een paar keer terecht op gewezen dat Trump een handige methode heeft door, bij wijze van spreken, het land voor een fait accompli te stellen. Want hij is alvast met afbreken begonnen. Dus je kunt wel zeggen, we doen dat dan niet, die balzaal. Maar ja, dan hou je een bouwketen over. Dat wil ook niemand. Dus hij loopt gewoon een slag voor. Ja.
2: Ja, het is helemaal waar. Het is gewoon een bouwput. En nu moet er iets gebouwd worden, want anders heb je een gat in de grond. Dat kan ook niet natuurlijk.
0: Nee,
2: ja.
0: Precies, ja.
2: Nou, het is een mooi rijtje zo, want deze past eigenlijk ook wel in het rijtje Washington. Ja. Dat gaan we de komende tijd nog wel even in de gaten houden. Ja. Hey, het allerbelangrijkste nieuws van deze week natuurlijk. Amerika en Iran bereikten een voorlopig akkoord. Een memorandum van overeenstemming. Het is zelfs al ondertekend. En we hebben de tekst inmiddels ook gezien via de VS en ook via Iran, volgens mij. Ik zag ook dat de olieprijs al daalt. Dat is in ieder geval goed nieuws voor Trump. Misschien als u dit hoort is dit alweer veranderd, beste luisteraar. Maar dat is op dit moment de situatie op donderdagmiddag. Maar Bernard, we horen vooral flinke kritiek op dit akkoord. Want dit is denk ik uiteindelijk niet waar Amerika het sterkste uit de strijd komt met dit akkoord.
0: Nee.
2: Wat staat er allemaal in?
0: Nou, ik neem er een paar dingen uit, omdat die echt terecht tot kritiek leiden. In de eerste plaats in artikel 2 van die 14, daar staat dat de landen zich niet met elkaars interne aangelegenheden mogen bemoeien. Dan kun je zeggen, ja, dat is normaal. Alleen, het hele conflict is ontstaan toen Trump zei, help is on the way. Weet je nog, toen duizenden mensen werden afgeslacht.
2: Verstanden.
0: In Iran zei, ja, dat kan zo niet langer, dus wij komen op voor die mensen. Nou, dat artikel 2 streept dus dat streven alleen al door. En dat is heel treurig voor de mensen die daar misschien op hadden gerekend. Dan zijn er nog een paar artikelen. Ik vat het even samen, artikel 8, 10 en 11 uit mijn hoofd. Dat gaat allemaal over geld. Het gaat om $300 miljard die beschikbaar komt voor de wederopbouw van Iran. Trump zegt, ja, dat betaalt het bedrijfsleven en landen in de regio. Iets van 100 miljard aan sanctieverlichting en nog eens 100 miljard aan bevroren tegoeden die worden vrijgegeven. En ja, de conclusie van heel veel mensen, terecht, ook de mijne trouwens, is: hij koopt in feite het einde van de oorlog. En met geld dat geld dat niet van hem is en waarschijnlijk ook niet van de belastingbetaler. Maar hij komt met een enorme smak geld in ruil voor een toezegging van Iran dat ze nu stoppen. En dat ze zullen luisteren naar een aantal dingen. We moeten nog zien of dat lukt. Enfin, dat is een...
2: Nou, het doet me ook een beetje dus aan die balzaal van net denken. Ja. De belofte is heel mooi, maar waar gaat dat eindigen? En eigenlijk, want je zegt, hij koopt dus die belofte. Ja. Maar die belofte, die was er eigenlijk ook al uit het verleden, toch? Dat Iran niet nucleaire wapens wilde maken.
0: Nee, dat klopt.
2: Hij koopt eigenlijk ook het openen van de straat van Hormuz, toch? En het ontmijnen daarvan.
0: Ja, zeker. Dat koopt hij ook. En wat die atoombom betreft, Khamenei die is vermoord door... in die eerste aanval op 28 februari, die zei altijd... Er komt hier helemaal geen atoombom. Ik heb daar een fatwa tegen uitgesproken. Want een atoombom is in strijd met de Koran. Ik vat het even samen, daar kwam het wel op neer. Dus Iran zei officieel altijd... nee, we hebben helemaal geen voornemen om een atoombom te maken. Nou, dat werd door de feiten weerlegd. Enfin, het was een heel ingewikkeld ding. Maar... het belangrijkste is precies wat jij zegt. Hij belooft iets, hij zegt geld toe. Dat geld komt van andere bronnen dan van hemzelf of uit Amerika. Dus je moet maar zien of dat ook echt gebeurt. En het is, heb je de New York Post kunnen zien? Ondanks dat je
2: je had de tip doorgestuurd. Ja, fantastisch weer, hè?
0: Fantastisch. Daar stond weer zo'n prachtige voorpagina. En dat is belangrijk, hè, om even vast te stellen. De New York Post is doorgaans zeer pro-Trump. Het is een Murdoch-krant. En daar stond dan...
2: Een beetje Fox News op papier.
0: Ja, precies. En Fox News haalt ook heel veel verhalen uit de New York Post. Dus die werken ook enorm samen. En de kop die luidde... Trump verwoestte Iran, maar... raakt ze nu met een liefdesbom. En dat, ja, dat vond ik een tamelijk dodelijk kop. En ik weet niet hoe jij erover denkt... maar ik zie steeds dat Iran toch echt duidelijk heeft gewonnen. Want aan alle kanten krijgen ze hun zin.
2: En dat is eigenlijk wat de New York Post, die normaal zo aan de kant van Donald Trump staat, ook schrijft. Hè? En je hoort meer kritiek hierover. En ja, het is eigenlijk een beetje, als je kijkt wat Trump krijgt. Het is een beetje, na het starten van deze oorlog heeft Iran er eigenlijk een paar punten bij gewonnen. En Trump is wat kwijtgeraakt. Iran krijgt het einde van de sancties. Dat Fonds voor Wederopbouw. Die straat van Hormuz, dat blijft een wapen. Je hebt er deze week volgens mij ook een column over geschreven waar dat in staat. Iran is gewoon de winnaar en Trump de verliezer, kan ik het zo zeggen?
0: Ja. En dus wij zijn niet de enigen die dat zien. Als de New York Post het zo duidelijk prominent zegt... ik heb ook al commentaren gehoord op Fox News... die ook behoorlijk cynisch waren, zal ik maar zeggen, over dit akkoord. Hoe valt dat nou, Jan, onder de achterban... van Trump. Dat is het belangrijkste. Hoe het onder de algemene electoraat valt, dat kun je wel ongeveer uit het hoofd voorspellen. De meeste mensen zullen geschrokken zijn van wat er nu allemaal is gebeurd. Maar hoe staat zijn eigen achterban hier nou tegenover?
2: Nou, ik heb het idee dat daar toch ook wel wat gerommel is, hoor. Want als je het gerommel op Fox News en in de New York Post dus ziet... dat betekent dat de Trump-kiezer dit ook ziet en dat hij dit ook meekrijgt. En het is natuurlijk zo dat die achterban het allemaal niet zo op de voet volgt... dat ze elk detail weten. Het is allemaal... ja, behoorlijk kritisch. En juist ook, denk ik, omdat Donald Trump... die is natuurlijk behoorlijk hard gestart eigenlijk... met wat hij allemaal wel niet voor elkaar zou krijgen. Hij heeft altijd gezegd, daar komen we misschien ook nog wel even op... dat Obama het helemaal verprutst heeft. En dat hij dit wel eventjes wel goed gaat doen met Iran. Maar ik zag een republikein bijvoorbeeld, die zei... Bill Cassidy, die congreslid, die wel trouwens net zijn primary heeft verloren... dankzij Trump, of door Trump. Maar die zei, Reagan... is rolling over in his grave. Noemde eigenlijk de punten die wij net ook noemden. En hij eindigde met: This is the worst foreign policy blunder in decades. Ja, dat zijn wel echt hele duidelijke punten die gemaakt worden. Dus ja. Ik heb wel het gevoel, het starten van die Iran-oorlog, dat vonden Amerikanen of Trump-kiezers niet fijn. De manier waarop het nu eindigt. Je kan het allemaal wel weer een beetje verkopen natuurlijk. Gaat Trump ook zeker doen. Maar als je echt naar de feiten kijkt, is dit ook een minpunt voor Trump, hoor.
0: Ja, ja, en je had het al over Obama. Die heeft de vorige overeenkomst met Iran gesloten. Hè, met steun trouwens van nog 6 andere landen. Hè, belangrijk, China, Rusland, 3 Europese landen. Dus het was niet alleen. Maar in die overeenkomst, daar is jaren over onderhandeld. Die was, ik geloof, 165 pagina's dik. En niet 2 velletjes met 14 punten, wat we nu hebben. Maar in feite kun je zeggen dat die deal, dat die meer omvatte dan deze. Daar stonden wel degelijk allerlei eisen over het afbouwen van het nucleaire programma. Weliswaar met een tijdlijn. Dat was terecht ook wel een bezwaar van Trump, hoor. Want die zei, ja, dit is tijdelijk en niet voorgoed. Dus daar had hij wel een punt toen, hoor. Mm. Maar op al die andere punten, ja, er was toen geen sprake van het kopen van vrede. En dat is nu wel zo. Mm-hmm. Ik vond die Obama-deal, als je ze naast elkaar legt, eigenlijk iets. Ja, ik vond hem eigenlijk. Het was niet geweldig, hoor. Maar die was toch uiteindelijk iets beter dan wat er nu uit dreigt te komen. Dus ik.
2: Bernard, ja. Zou je een beetje kunnen zeggen, even een beetje gechargeerd. Want als je ze naast elkaar legt, inderdaad heel gedetailleerd. Het Obama-akkoord. Met alles met cijfers. En echt heel duidelijk is het. Zijn er echt afspraken gemaakt? Hier staat bij heel veel dingen. Oh, dit gaan we nog invullen. Dit gaan we nog onderhandelen. Kan je eigenlijk. Het wordt door Trump zelf een vredesdeal genoemd, dit. En alsof je het al heeft opgelost. Maar eigenlijk. Is dit niet het startpunt van onderhandelen eigenlijk, in plaats van een eindpunt, zoals Trump het zegt?
0: Precies, het is het startpunt van onderhandelen. Ze geven zichzelf 60 dagen. Maar er staat ook onder die 14 punten, er staat er ook, we gaan 60 dagen praten over de details en de invulling. Maar dat kan best uitlopen. Dus wat dat betreft, dat is dan wel weer realistisch. Want in 60 dagen heb je dit natuurlijk nooit allemaal uitonderhandeld. En bijvoorbeeld, een hele simpele vraag. In die 60 dagen gaat de straat van Hormuz in elk geval weer open. En zal Iran geen tol heffen. Of ze hebben er andere woorden voor gevonden, maar in elk geval een heffing.
2: Een soort servicekosten. Servicekosten,
0: ja, maar precies. Maar ja. Dat roept meteen de vraag op. Oh ja, en daarna dan wel? Nou, dat weten we gewoon nog niet. Ja. Dus wordt het dan een soort Suezkanaal, hè, waarbij. Elk schip dat daar doorheen gaat, aan Egypte een bedrag moet betalen. De vraag is of het daarmee kan worden vergeleken. Dus ik ben er zelf niet zo verschrikkelijk optimistisch over. Maar we zullen zien, want je kunt ook zeggen, jongens, niet zo zeuren. Dat zeggen ook sommige mensen in die MAGA-beweging van, we moeten ook niet al te veel zeuren, want hij heeft toch iets voor elkaar gekregen en misschien komt er uiteindelijk toch een vorm van vrede in die regio en dat is voor iedereen goed. Dus, en daar moet je ook naar luisteren. Hè. Dus we zijn misschien wel heel erg kritisch.
2: Maar ik denk dat mag ook wel, want de verwachting die geschept werd was toch wel van, ik ga dit oplossen. Ja, en Bernard, jij zegt dan van, niet echt optimistisch. Ik vind dat het wel iets zegt. Trump die heeft zelf ook al gezegd van, een Fox News verslaggever, die vroeg hem van, ja, is het nou zo dat als dit goed gaat uitvallen, dat u dan de lof krijgt en dat als het verkeerd uitvalt, dat dan J.D. Vance de schuld krijgt? Dan zei hij een beetje grappend, dat is wel zo hoe het eigenlijk werkt, maar. Ja, volgens mij nam hij daar al een beetje afstand.
0: Precies, want Vance moet dan barbertje worden. En die heeft ook, heeft er ook overal bij gezeten. En bij die eerste niet-ondertekening paravering van het afgelopen weekend, dat heeft Vance gedaan, niet Trump. Dus daarna heeft Trump getekend, maar eerst Vance. En dat is volgens mij inderdaad daarom. Gewoon om het te kunnen, te kunnen dumpen. Als het misgaat.
2: Beetje afschuiven. Ja, ik zag Rubio, die stond daar ook in beeld toen Trump dat zei, wat ik net naar refereerde. Die lachte er wel een klein beetje bij.
0: Ja.
2: Bernard, er was deze week ook nog een G7-top in Evian.
0: Ja.
2: Nou, ik zag in ieder geval een mooie foto. Merz die gaf Trump al een voetbalshirt van het Duitse elftal met nummer 47. Macron die nodigde hem uit voor een diner in Versailles. Wat eigenlijk een soort Mar-a-Lago light is. Hè? Of hoe die nieuwe ballroom gaat worden. Ja. Kan hij dat alvast even bekijken. Maar daar hoorden we dan wat signalen uit. Er wordt weer gesproken, onder andere over Oekraïne. Ik hoorde ook de komende 6 maanden gaat de VS heroverwegen welke troepen ze in Europa willen behouden. Nou, dat klonk weer heel dreigend. Die Iran-oorlog even op een lager pitje. Maar ondertussen, hoe is het met die verhoudingen tussen Europa en Amerika?
0: Een hele goeie. Je kon zien, en er zijn ook commentaren over in vooral in de Franse pers verschenen, maar ook andere media, dat heel bewust de bezoekers, de anderen dus, de G6 zou ik maar zeggen, hebben besloten om niet te komen met allerlei kritiek, maar de methode Rutte te gebruiken. Dus ze hebben Trump vorstelijk ontvangen en een beetje stroop om de mond gesmeerd en laten slapen in Versailles, waarvan hij zei, goh, wat een hoop goud hier.
2: Wie is jouw architect? Die wil ik ook.
0: Ja, precies. Maar in elk geval, ze hebben dus zo gezegd, in alle opzichten waren ze heel plooibaar en toegefelijk. En dat heeft geholpen. Dat heeft Trump echt beïnvloed. Dus het heeft gewerkt. En ja, ik heb een citaatje opgetikt, heb ik je ook gestuurd. Dat op de persconferentie waarop hij zei, ik denk dat ze allemaal denken dat ik gelijk heb, want ik heb eigenlijk altijd gelijk. En als je goed nadenkt over hoe het is gegaan, ja, dan heb ik op alle punten gelijk. En zij vinden dat fantastisch en ze voelen zich ook goed. En nu plotseling willen ze allemaal willen ze allemaal meedoen aan die oorlog. Dus ze willen allemaal worden betrokken.
2: Ja.
0: Nou, dat was precies de bedoeling. Ja. Ik denk dat dat de bedoeling was van die andere ministers in die G7, die andere staatshoofden. Gewoon om een beetje los te weken.
2: Oké, en kunnen we dan in Europa eventjes gerust ademhalen? En Zelensky, die er ook bij was, kan die ook een beetje gerust ademhalen? Of blijft dat gewoon allemaal spannend?
0: Ik denk dat hij even gerust kan ademhalen. Ja, dus even, je weet nooit. Ik moet altijd denken aan Wim Kan. Die zijn heel veel mensen vergeten, maar dat was een conferencier vroeger in Nederland. Die zou dan zeggen, en dan mogen we nog even leven. Zo ongeveer voelt het nu. Ja.
2: Mooi.
0: Ja. Ja. Oké, zometeen in de Amerika-podcast. Jan heeft de oranje koorts te pakken en zelfs Amerikanen worden aangestoken. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ik ben Lars Boele, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. En er gingen al geruchten en nu staat het vast. Tennislegende Serena Williams doet binnenkort mee aan het enkelspel op Wimbledon. Ze heeft een wildcard gekregen. Eerder hoorden we al dat ze zou gaan dubbelen met haar zus Venus. Serena Williams is 44 en deed 4 jaar geleden voor het laatst mee aan Wimbledon. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is nu dan echt losgebarsten. Het Nederlands elftal speelde afgelopen week de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas. En niet de wedstrijd zelf, maar het Orange Legioen trok de aandacht van de Amerikanen.
7: And this morning perhaps some fans are trading in their coffee for orange juice ahead of a rally for the Dutch team Orange. A parade of orange is expected to take over the streets of Arlington at around 10 a.m. The team's orange double-decker bus was actually shipped from Holland to Texas and then driven from the port in Galveston to be front and center at the celebration.
6: Ja, Jan, ja, dit was het lokale CBS-station, als je mij vraagt. Jij was in Dallas bij die Oranje Mars. Heb je nog oranje vlekken in je nek?
8: Ik heb in alle eerlijkheid, ik heb een rode nek. Het was daar heet. Die zon in Dallas is onvergeeflijk. Het regende er vlak voor, dus ik had me ingesmeerd. Maar ik heb echt nog steeds, ik ben een redneck geworden, Bernard.
6: Ja, vind je ook helemaal type.
8: Ja, precies. Ja. Het past er heel goed tussen. Maar het was leuk, hoor. Je hoort ook een beetje dat die verwondering al bij deze mevrouw van CBS. Het was echt een mooi feest. Ik was daar voor het AD, hè, mijn opdracht opdracht was om te kijken wat de Amerikanen ervan vonden. En dat was echt heel erg leuk, want er waren er een heleboel en ze waren echt allemaal heel enthousiast. Dus ik heb er echt wel genoten.
6: Ja. Je hebt ongetwijfeld met een hoop mensen dan gesproken, want hoe kom je er anders achter? Het is niet alleen maar de menigte.
8: Ja.
6: Maar beleven ze dat nou op dezelfde manier als ze bijvoorbeeld een honkbalwedstrijd of een NFL-wedstrijd of zo bekijken? Of zien ze het verschil?
8: Ja, dit is echt wel heel anders. En dat vond ik ook wel heel mooi. Je komt hier echt twee sportculturen daar die niet botsen, maar die een beetje soort van samengaan. En dat zat bijvoorbeeld ook al in het landschap. Het is dus helemaal geen Dallas. Hè. Dit is Arlington. Dat is een voorstadje. Dat is iets van 3 kwartier met de auto vanaf Dallas. Dus je ziet heel, heel in de verte de skyline van Dallas. Maar eigenlijk, ik ben helemaal niet in Dallas geweest. Dus 3 stadions. Daartussen zitten dan hotels. Er zijn brede autowegen, heel veel parkeerplekken. Dus het is echt asfalt, beton en glas. En dat is echt helemaal gemaakt voor hoe de Amerikaanse sportfan zijn sport beleeft. Dus alles met de auto. En dan de voorbereiding voor de wedstrijd. Nou, daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. Hè. Dat is op het parkeerterrein, tailgating, de barbecue gaat mee, de radio gaat aan, grote flatscreen tv's staan aan. Alles, mobiele airconditioning als het te heet is. Ze hebben echt alles bij zich, alsof ze een week op de camping gaan staan. En dan zijn ze lekker aan het indrinken, aan het barbecue feestje, aan het vieren. Spelletjes aan het spelen. Dat is wat er normaal gebeurt. En dat is altijd, het is vrij relaxed. Ik vind het ook leuk. Het is echt wel een gezellige sfeer. Jij hebt het vast ook wel eens gedaan, denk ik, dat tailgate. Of even wezen kijken.
6: Tuurlijk. Ja. En het is ook, ik denk dat ze heel vaak mensen die in hun eigen omgeving de ruimte hier allemaal niet voor hebben. Dus die komen heel graag met die barbecue, met alles wat ze hebben, naar zo'n plek, want daar is ruimte zat en dan kunnen ze precies doen wat ze graag doen. En dan ook nog in die gezellige sportsfeer.
8: Ja, precies. Dus dat is het normaal. Maar ja, als die parkeerplekken dus leeg blijven, en dat was nu wel grotendeels zo, je kon daar voor $200 je auto in de buurt parkeren, maar weinig Europeanen die met de auto komen natuurlijk. Dus het was allemaal vrij leeg. En dan zie je dus heel erg dat landschap wat gemaakt is voor eigenlijk heel iets anders dan hoe wij dat als Europeanen zouden doen, waarin we gewoon met de trein naar de wedstrijd gaan. Dus dit was echt het doorbreken daarvan, vond ik eigenlijk. Want we liepen dus in een hele grote stoet. Ik weet niet precies hoeveel te waren. Het waren er echt duizenden. Ik heb 20.000 mensen zelfs gehoord dat het te waren. Ik heb ze niet geteld. Maar dan loop je dus door dat landschap wat verder vrij leeg is, waar zeg maar geen huisjes staan, waar geen gezelligheid is, waar het allemaal een beetje grijs en grauw is eigenlijk, vind ik zelf. Loopt die oranje stoet. Dat geeft het echt helemaal een kleur. En ik merkte dan bijvoorbeeld die agenten die het allemaal fantastisch voelden, die zeiden van nou, pas op, het is wel een flinke wandeling, het is heel heet. Weten jullie wel wat jullie doen? Er was een Amerikaan die zei, die stond langs de kant, was speciaal komen kijken. Hier loopt nooit iemand. Hè? Dit is, hier rijden auto's normaal gesproken. Dit is een soort niemandsland. En dit bracht echt leven in de brouwerij. En ik sprak daar. Ik dacht dus van tevoren, nou, het wordt nog wel even zoeken om daar Amerikanen te vinden, want het zijn natuurlijk heel veel Nederlanders. Dus eerst ben ik gaan zoeken naar mensen in andere t-shirts. Dus niet oranje, maar bijvoorbeeld de Amerikaanse elftal. Dan krijg je hele leuke verhalen. Er waren 2 mannen, 2 broers uit South Carolina. Die waren al naar de wedstrijd van Amerika tegen Paraguay geweest. Die gingen hierheen. Die gingen nog een wedstrijd van Argentinië doen, want Messi speelt dan natuurlijk. En die zeiden, we gaan, ik geloof 4 wedstrijden in totaal. In ieder geval $20.000 hebben we nu al uitgegeven. En dan moesten ze eigenlijk nog beginnen.
6: Wow.
8: Ja, en dus je hebt ook voetbalfans in Amerika, wou ik maar zeggen. En die zeiden dus, ja, Nederland, daar zijn we. Omdat we Nederland leuk vinden. Dit is eigenlijk het beste land wat nog nooit de WK heeft gewonnen. Maar we zijn hier ook voor die mars. Dit willen we meemaken. Want dit doen wij niet op deze manier. Bij ons is het veel relaxter, de voorbereiding. Veel minder een feest op die manier. En ze zeiden ook op een bepaald moment, van, ja, dit moeten wij ook gaan doen. Zij waren wel voetbalfans dus. En zeiden, als we bij de MLS, zeg maar de Amerikaanse Eredivisie, als we dit soort dingen gaan doen, dan krijgen we die Amerikanen wel mee. Dan gaan er wel meer mensen naar die wedstrijden komen. Dus de conclusie was ook een beetje, we kunnen hier wat van leren. Ik vond het echt heel leuk om te horen. En ook heel leuk om de verwondering te zien bij die Amerikanen. De snollebolletjes, hè, van links naar rechts. Dat is voor die Amerikanen, die verstaan dat niet. Dus dat moet je dan uitleggen. Maar die vonden het fantastisch. Die deden lekker mee. En die hebben echt het idee dat dat ons volkslied is. Zo vaak hebben ze het gehoord. Ja. Het was echt hele grote gezelligheid. En ik denk supergoeie PR voor Nederland. Want ze vonden het daar echt allemaal fantastisch.
6: Ja, ja, ja. Nou, ik heb destijds het toernooi van 94 meegemaakt. En dat was trouwens ook dat was een beetje anders dan wat jij beschrijft. Omdat daar waren, nou ja, de parkeergelegenheden waren toen wat makkelijker. En ook het openbaar vervoer, althans treintjes en bussen en dat soort dingen waren er wel. Maar die stadions die zaten uitsluitend vol met fans uit de spelende landen. Of mensen die afkomst hadden. Ik was toen ook in Dallas, toen Nederland werd uitgeschakeld door Brazilië.
8: Brazilië, dat deed pijn.
6: Ja, dat deed pijn, dat was ook zo, ja. Maar, en trouwens, wij zaten in het Braziliaanse vak, heb ik misschien wel eens meer verteld. Die mensen, mensen waren alle aardigst, en er was niks van spanning of pesterij of zoiets. Ze hadden bijna meelij met ons, zal ik maar zeggen. Maar het was, de mensen die daar zaten waren of mensen, laat maar zeggen, van Braziliaanse afkomst, of ze waren echt uit Brazilië gekomen. En dat gold voor de Nederlanders ook. En er waren heel weinig Amerikanen toen bij. Dat echt gewoon, zoals jij nu vertelt. En ik hoor altijd dat het voetbal op het punt staat om echt helemaal door te breken. En ik blijf er mijn twijfels over. Wat is nou jouw indruk als je het vergelijkt met de andere grote populaire sporten?
8: Ja, ik moet je wel gelijk geven, hoor. Want wat je zegt, dat klopt gewoon. Er zijn zoveel andere grote sporten hier. En daar is de sportcultuur dus helemaal omheen gebouwd. Dus als we het hebben over dat tailgate, dat is bijvoorbeeld bij American Football, is het daar echt onderdeel van. En ik denk ook, jij hebt natuurlijk ook de New York Knicks een beetje gevolgd. Zo
6: ja,
8: op de voet.
6: Natuurlijk.
8: Ik weet dat David ook, ja.
6: Ja. Ja, het basketbal, nou ja, dat was echt, nou, dat was nou echt een feest, hè?
8: Ja, en de New York Post, waar we het eerder al even over hadden, dat hadden ze de hele tijd op de voorpagina staan. En dat Amerika won bij het WK, dat was maar een heel klein deertje. Dus dat zijn een beetje de verhoudingen. Ja. Maar ik denk wel, ik ben benieuwd wat jij daarover denkt. In 94 zijn ze, geloof ik, tot de achtste finales gekomen, Amerika.
6: Vierde. Amerika tot de achtste, klopt, ja.
8: Oké, okay, ja, nee, dat dus eigenlijk heel goed gedaan. Voor als je kijkt waar zij toen stonden qua team en qua sportcultuur. Ze hadden nog niet eens de MLS bestond nog helemaal niet op dat punt. Dus ze hadden niet een echte competitie. Nou, dat is wel ongelooflijk dat ze zo ver kwamen. Maar ik zag nu wel die overwinning tegen Paraguay. Wat er dan gebeurt, hoeveel optimisme en vrolijkheid. En ook wat voor een feest het dan ineens is. Het zijn nog niet de New York Knicks. Maar het is wel dat dan mensen een beetje wakker worden. Van wacht eens eventjes, maakt Amerika nu toch kans om ook een goede wedstrijd te spelen. Doen we een beetje mee hier in die voetbalwereld? En dat kan denk ik wel enorm helpen. Alleen ik zie ook meteen dat ze nu ook allemaal denken van, oh, we halen misschien wel de finale. En misschien nog wel meer dan dat. En dan denk je ook wel van, oh ja, zoveel verstand hebben jullie er niet van. Want zover is het nog lang niet. Maar er is wel wat gebeurd, denk ik, hoor. Er zijn meer spelers in Europese competities. Er is een klein beetje supporterscultuur aan het ontstaan. Ik kan me dat helemaal niet van 94 herinneren. Maar waren er toen bij die Amerikaanse wedstrijden, zaten daar dan, weet je dat nog, zaten die wel vol met Amerikanen? Of?
6: Ja, maar dat waren allemaal, om het zomaar te zeggen, etnische Amerikanen. Dus met van Italiaanse of Duitse of Ierse of Britse afkomst.
8: Latino's,
6: ja. Die zaten.
8: Eigen geïmporteerde voetbal.
6: Nou, jawel, maar het kan ook zevende generatie zijn, dat doet er niet toe.
8: Ja,
6: Maar het waren wel allemaal mensen, er waren niet de gewone gemiddelde witte Amerikaan. Die zag ik niet zoveel toe. Wat echt, je zat hier, wat je zegt, tussen Latino's en tussen, je hebt heel veel mensen die zeggen dat ze Italiaan zijn. Als je dan gaat vragen, oh ja, wanneer ben je dan verhuisd?
8: Ja, precies.
6: Zeg je, wanneer ben ik verhuisd? Mijn overgrootouders zijn hier naartoe gekomen. Weet je, van dat soort mensen zag je toen heel veel.
8: Op een zeilschip hier naartoe gegaan.
6: Ja, precies, ja. Precies, ja. Ja. Zo zag je wel. Maar het helemaal lukken wil het niet. Je hebt nu natuurlijk die drinkpauze. Die het mogelijk maakt om wat commercials uit te zenden. Dat is wel handig bedacht. Dat was er bij vorige keren trouwens ook. Ze doen dus dingetjes. Want voetbal is en blijft een hele lastige sport om commercieel te begeleiden, hè, op de televisie. Je kunt er reclame doorheen doen, of je kunt split screens doen, of je kunt zo'n drinkpauzetje inlassen. Maar het is niet zo als bijvoorbeeld met voetbal of basketbal, waar elk moment de klok stopt. En dan komt er een commercial blok en dan gaat de klok daarna gewoon weer lopen. En dat loopt synchroon met de beslissingen van de scheidsrechter en de rondes. En het is helemaal op ingericht. En dit niet. Dus het blijft een hele ingewikkelde om dat te doen.
8: Vind ik wel grappig ook, want de Amerikanen die kritiek hebben op voetbal zeggen dat het is zo saai, hè, er gebeurt zo weinig. Maar dat heb ik dus met American Football, wat om de 5 seconden stil ligt voor mijn gevoel. Ja. En dan ga je weer naar inderdaad een commercial break. Ja. Het is toch heel anders.
6: Wat dacht je van honkbal? Daar staat het hele veld voornamelijk stil.
8: Ja, ik vind dat wel leuk om me heen te gaan. Ja. Maar ook om lekker even te eten en met mensen bij te praten. En ondertussen kijk je een beetje honger. Dat is een hele andere beleving. Veel ontspannender dan hoe wij sport. Wat ik nog zeggen wou, want jij had het over die zoveelste generatie immigranten, zeg maar, die er dan zitten. Ik kwam nog 2 Nederlandse Amerikanen tegen, die ook inmiddels geen Nederlandse naam meer hadden. Maar die zeiden, onze ouders die zijn naar Amerika gekomen. Wij voelen ons nog Nederlands. Ze spraken geen Nederlands meer. Maar ze kwamen uit Californië naar Dallas gereden, dus een flink eind. En die hadden helemaal de Oranje Fanshop leeg gekocht. Allemaal oranje shirtjes, waren er speciaal hiervoor gekomen. En die zeiden van, ja, wij vieren dit soort dingen normaal gesproken met elkaar. Het waren 2 broers. En met onze ouders vroeger, hè, dat was het oranje gevoel. En om ons heen was het eigenlijk niet. En die zagen wel een beetje om zich heen dat wat meer ontstaan, dat voetbalgevoel. Dit zijn, denk ik, toch een beetje ook de voorbeelden die jij noemt. Dit zijn de mensen die het dan toch een klein beetje laten leven. En wat misschien overslaat op andere Amerikanen.
6: Ja, dus, een homecoming gevoel. Ja,
8: ja, precies. Ja,
6: leuk.
8: Hey,
6: ja.
8: Ja.
6: Zullen we
8: moeten wij eens
6: naar de luisteraars vragen?
8: Precies.
6: Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Maar ik moet vragen om die even met rust te laten, want we hebben een klein technisch storingetje.
8: Zeg je nou dat er zoveel mensen een vraag hebben ingeleverd dat nummer overbelast
6: ik denk,
8: is?
6: Ik denk dat het overbelast is. Nee, maar ze zijn aan het werk. Er is een klein technisch dingetje. We hebben natuurlijk gewoon de vragen die je kunt insturen via e-mail. En daar hebben we er ook een hele hoop van.
8: Ja, wat was het ook weer? Thewereld@bnr.nl. Die moeten ze dan hebben.
6: Ja.
8: Een vraag van Gert, Jul en Erika, die hebben allemaal via de comments op Spotify een vraag gesteld. Hoe heet het account van de Duitser die Amerika ontdekt? Jan had het daar in de vorige aflevering over. Ja, dat was Freddy. Freddy is een Duitser die dus op reis is door Amerika. Maakt een soort roadtrip om voetbalwedstrijden te zien. Maar ontdekt ondertussen ook Amerika. En de reacties van Amerikanen daar dan weer op zijn ook hilarisch. Want die zijn allemaal heel enthousiast over het enthousiasme van Freddy. Als hij bijvoorbeeld barbecue gaat eten voor de eerste keer. Hij wordt inmiddels door allerlei bekende mensen ook, wordt er van alles aangeboden. Ik geloof dat er al artiesten zijn waar hij langs mag gaan. Privévliegtuigen heb ik al gezien. Dus Freddy, @FreddyLA7A op X of Twitter. En op Instagram zit hij ook, @FreddyLA7, Real is het denk ik. Of Real, dat weet je dan nooit. Maar als je even googelt op Freddy en Duitse supporter, dan krijg je er een heleboel over. Dus het blijft heel erg grappig om te volgen. Jeroen Meijering, die bedankt ons. Dat vinden we, dat nemen we in ontvangst, toch Bernard?
6: Zeker.
8: Ja. Onze fantastische podcast. Luistert al jaren met plezier. Nou, mooi. Al jaren staat voor mij persoonlijk een bezoek aan Amerika en vooral New York bovenaan de bucketlist. En deze zomer gaat het dan ook echt gebeuren. We vliegen met het gezin richting de US. We beginnen met een weekje New York. Heerlijk. Waarna we verder noordwaarts trekken in de richting van Toronto. Heel veel zin in. De vraag is het volgende. Welk uitje in New York kan ik mijn jongens van 15 en 17 jaar mee verrassen? Dat is echt een must-see die de jongens versteld zou doen staan.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nou, die heeft het er nog over. Dus het was echt een geweldige belevenis. Als je zegt, nee, ik wil het juist gratis doen. Ja, dan zou ik over de Highline gaan lopen. Dat is de vroegere elevator.
2: Oh, zeker.
1: Ja, dat is waar vroeger de trein over reed. Vooral naar het Meatpacking District.
2: Meatpacking.
1: Ja. Ja. En dat is dus een elevated train. En dus over een soort heel lang viaduct. En dat is tegenwoordig een uitgaanscentrum geworden. Dat hebben ze heel mooi opgeknapt. En dat kost helemaal niets. En je ziet echt, krijgt een geweldige indruk van New York. Je kunt bovendien op allerlei plekken eraf, dus naar beneden, gewoon het straatlevel. En daar heb je restaurants en barretjes en van alles en nog wat. Dus dat is een hele goedkope. Dus ik zou zeggen, ja het is maar wat je, hoeveel je in je portemonnee hebt. Maar ik, als het kon, ik zou mee willen met die helikopter. Mag dat?
2: Ja. Nou, kijk, en anders sta je te zwaaien op je balkon, toch? Zo als ze langskomen. Ja, ik dacht ook nog trouwens, ik ben daar nog nooit geweest, maar jij vast wel, dat vliegdekschip, die Intrepid.
1: Die Intrepid is een museum.
2: Ik weet niet of die jongens dat leuk vinden.
1: Geweldig, maar, ja. Geweldig verhaal. Dat ding dat dateert uit de Tweede Wereldoorlog. Heeft nog dienst gedaan in de oorlog in Vietnam. En is toen en heeft daarna gediend voor het oppikken van de astronauten tijdens het Apollo-programma. Weet je wel, die plonsten allemaal in zee. En die moesten dan aan boord. En daarvoor werd die Intrepid gebruikt. En daarna ging die op de schroothoop. En toen heeft een groepje vrijwilligers hem daarvan gered. En aangeboden, zal ik maar zeggen, aan de stad, en toen is er een museum van gemaakt. En dat is een Air and Space Museum, wat je eigenlijk ook in Washington hebt. Maar dan op een vliegdekschip. En er staat ongeveer elk militair vliegtuig dat ooit een rol heeft gespeeld bij de verdediging van de Verenigde Staten, staat daar op het dek. Dat is echt geweldig om te zien. Het is een museum. Ja. En een heel leuk uitje. En buiten, daar ligt nog een onderzeeër. Kun je ook op. Ook een gepensioneerde onderzeeër. En er staat ook nog een Concorde. Een van die hele snelle vliegtuigen. Daar hebben ze er ook eentje van op de kop gekocht destijds. Toen die werd gepensioneerd. Die staat er ook. Er is heel veel te zien. En je verveelt je, als je dat soort dingen leuk vindt, zoals ik, dan verveel je je echt geen seconde.
2: Ja, het staat bij mij al heel lang ook op de bucketlist. Ben er nog niet geweest. En het is echt zo'n plekje, dat vergeten mensen ook wel eens volgens mij. Dus ik weet niet of deze jongens van 15 en 17 dat leuk vinden. Maar dat zou er zomaar eentje kunnen zijn.
1: Oh, jawel hoor. Reken maar. Ik denk het wel.
2: Kijk, nou. Ja. Wij verwachten een foto. Even kijken. Maurits dan. Die zegt, ik kom hier vanuit het bloedhete Miami, stuur ik deze mail. Mijn zoon stelde mijn laatste vraag waar ik het antwoord ook niet op wist. Maar misschien weten jullie het wel. President Donald Trump woont nu natuurlijk in het Witte Huis. En zoals bekend hebben bewoners van de District of Columbia, Washington D.C., niet het recht om te stemmen voor de presidentsverkiezing. Dat klopt niet helemaal, maar daar komen we zo op. De vraag is, mag de president straks stemmen of niet?
1: Het is heel simpel. Zijn officiële woonadres is Palm Beach in Florida. En daar stemt hij ook. Dus hij mag gewoon meedoen.
2: Via de post zelfs, hè, de laatste keer.
1: Ja, via de post, waar hij zelf zo tegen is.
2: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar de inwoners van Washington mogen wel voor de president stemmen. Alleen niet voor het congres. Dus dat is het. Dat is ook nog een dingetje. Ja. Dus net even ietsje anders ligt. Maar ja, inmiddels Trump, we weten gewoon, Trump mag stemmen. Sowieso, toch?
1: Trump mag stemmen, zeker, tuurlijk. Ja,
2: ja, precies. Hey, we hadden nog een berichtje van Jeroen Huisden, vaste luisteraar van de podcast natuurlijk. Heeft zijn eigen filmpodcast. Ja, die zei van dat verhaal van de vorige keer, Bernard, wat jij vertelde over je 9/11 documentaire. Hij wil hem echt wel zien. En hij wil ook wel even in gesprek daarover. Als dat, hij heeft goede contacten in de filmwereld. Dus heb je erover nagedacht? Ga je er nog wat mee doen met de documentaire?
1: Ja, ik heb hem mee gedacht. Ik moet gewoon zorgen dat hij bij de distributeur vandaan komt. Die heeft hem in Londen. En ik heb zelf ook nog de oude band. Dus dat ging dat was nog in de tijd van de videotape, dat ik het heb opgenomen. Maar ik moet gewoon zorgen dat hij op een soort YouTube-achtig kanaal komt. En dat moet ik achteraan, want er zijn

0: gemaakt, mensen die naar vragen. En we zijn ook heel trots. Ik heb hem met David samen gemaakt. En we hebben er een jaar aan gewerkt. Het zijn twee delen en ik zou het dolgraag willen laten zien. Dus ja, Jeroen, heel goed dat je het zegt. En het gaat niet eens om, in dit geval echt niet zozeer om mij. En al dat is niet zo belangrijk. Maar die film die is echt de moeite waard om te zien. Inderdaad, binnenkort is 25 jaar geleden. Dus let's do it. Ik ga erachteraan, ik beloof het.
1: Hier komen we op terug. Dank in ieder geval voor de aanmoediging, Jeroen. En nog even heel kort, Job Horbeek, die heeft het over dat boek van Geert Mak, de Wisselwachter. En daar zit iemand in, dat is Harry Hopkins, medewerker van Truman. Hij vraagt dan, kent de gemiddelde Amerikaan deze Hopkins ook? Want in dat boek een fascinerend figuur.
0: Nee, hij was de rechterhand van Roosevelt. Ik was net in de Roosevelt Library en daar staat ook het een en ander over Hopkins. Hij had, het was gewoon zijn persoonlijke adviseur, maar ongeveer op elk gebied en met een enorme invloed. Het was echt zijn rechterhand. Ja, dus we weten heel weinig van hem. Dat klopt, maar het was ook niet iemand die zich zo leent daarvoor. Maar ik denk dat er, behalve dit boek, is het waarschijnlijk wel meer over te vinden. Maar ik ga er een beetje achteraan, want ik ben ook zeer gefascineerd door Harry Hopkins. Ja.
1: Ja, en ik denk de gemiddelde Amerikaan, die kent die man gewoon helemaal niet,
0: hoor.
1: Nee.
0: All right.
1: Afronden.
0: Ja. Terugluisteren kan via de BNR site of je favoriete podcast app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. Helaas is het WhatsApp-nummer even buiten gebruik. Daar komen we zo snel mogelijk weer op terug. En dan kun je weer iets daarop zetten of inspreken. Dat gaan we zo snel mogelijk doen. Maar dat is dus even buiten gebruik. Dus,
1: Jan, daar gaan we aan werken. Nou, ja. Bennett, hier is het inmiddels. Het is echt warm hier. In de studio is het nog wel lekker koel, denk ik.
0: Ja hoor. Maar het kan mij nooit warm genoeg. Hey, nog veel plezier.
1: Dat is ook zo.
0: Nog veel
1: ik
0: plezier.
1: Ik ga koeling opzoeken.
0: Veel plezier in Friesland, Jan. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
3: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
4: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Straks in gesprek met de Chief Information Officer van Royal Flora Holland over welke rol tech speelt bij de grootste bloemveiling ter wereld. Een interessante sector waar juist innovatie ook een steeds belangrijkere rol speelt. Daar willen wij alles over weten. En wij zijn in elk geval Joe van Buurik.
8: En Ben van der Burg.
7: Is er ook weer. Net zoals elke donderdag, als wij de wereld in tech verder doornemen, Ben.
8: Deze week is die goed, man.
7: Ja, en Topic. En de Amerikaanse overheid. Heel en Nvidia is dingen aan het doen.
8: Ja.
7: En in Amsterdam gebeuren ook dingen waar we met mensen over gaan praten. En dus
8: Topweek was het deze week.
7: Precies, en dat hoor je allemaal in de Grote Tech Show. Volg hem in je favoriete podcast app, dan hoor je elke aflevering. Royal Flora Holland begon een aantal jaar geleden aan een enorme transformatie. Het was voor de grootste bloemenveiling ter wereld namelijk de hoogste tijd om te digitaliseren. En om die reden werd het digitale platform Floriday opgericht om de koper en verkoper van planten en bloemen digitaal bij elkaar te brengen. Nou, interessante situatie. Hoe ingrijpend is dat nou, het digitaliseren van zo'n enorme en ook heel erg nadruk op fysieke sierteeltmarkt? En hoe krijg je iedereen mee aan boord van zo'n digitale marktplaats? Dat en veel meer gaan we bespreken met André van der Linde, Chief Information Officer van Royal Flora Holland. Welkom, André.
9: Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
7: Ja, goed dat je er bent. Jij bent al een jaar of 5, sinds 2021 als ik goed heb, bezig met het leiden van de digitaliseringsslag bij Royal Flora Holland. Wat omvat dat allemaal? Hoe groot is die taak?
9: Ik ben exact vanaf vandaag 7 jaar in dienst van Flora Holland.
7: Gefeliciteerd.
9: Vandaag.
7: Mooi. Feest.
9: In 2019 begonnen, zeker feest.
7: Ja.
9: En ik heb daarvoor 26 jaar in de financiële sector gewerkt. Mm-hmm. En de overstap naar de retail sector, het contrast kan niet groter zijn. Van de financiële sector, alles op basis van aantoonbaarheid, naar een sector met familiebedrijven aan zowel de producerende kant als de kopende kant. Mm-hmm. Die handel drijven op basis van vertrouwen.
7: Ja.
9: Omdat ze elkaar kennen. Eén telefoontje is genoeg om een aantal karren van bloem of plant af te leveren en een prijs met elkaar af te spreken.
7: Ja, dus alles wat een beetje ruikt naar innovatie is ingewikkeld en eng.
9: Ja, dus in die context proberen te digitaliseren, dat is best wel een uitdaging.
7: Ja.
9: Maar daardoor wel extra leuk om te doen.
10: Ja. Wat was er al en dus wat stond er al toen je begon en wat heb je veranderd?
9: Nou, het Floriday als digitaal platform was al aangekondigd, was al gelanceerd tijdens de een bijeenkomst in 2017.
7: Mm-hmm.
9: En eigenlijk is het toen pas begonnen, zijn we het echt gaan bouwen. Misschien een klein beetje context terug. Hè. Wat is de rol van Flora Holland? We zijn een coöperatie van kwekers.
7: Mm-hmm.
9: Kwekers zagen begin vorige eeuw in dat ze samen de krachten moesten bundelen, aanbod bij elkaar brengen, zo zijn marktplaatsen ontstaan.
7: Ja.
9: Op Floriday doen we precies hetzelfde, maar dan digitaal. Dus wij brengen op Floriday het aanbod van de kwekers en de vraag van de kopers bij elkaar. Dus wij verbinden kwekers en kopers op dat digitale platform.
7: Ja.
9: En zorgen dat ze handel kunnen drijven.
10: Ja.
7: En dat bestaat nu dus al een tijdje.
10: Maar de vraag was natuurlijk, wat heb je veranderd toen je kwam? Weet je, want er stond er heel veel.
7: En is Floriday daar dan centraal in, of komt daar nog veel meer bij kijken eigenlijk?
9: Ja, er zijn twee manieren hoe kwekers kunnen handel drijven. De klok, zoals je misschien wel kent van vroeger van schoolreisjes.
7: Zeker.
9: Maar ook de zogenaamde directe handel tussen kwekers en kopers.
7: Ja.
9: Daar is Floriday voor bedoeld. Dus die directe handel tussen kwekers en kopers vond met name plaats via de telefoon. Dus Floriday is gelanceerd om ervoor te zorgen dat die directe handel via het platform kon plaatsvinden.
7: Okay.
9: Dat was er dus niet in 2019 toen ik begon. Dus we zijn begonnen met een platform neerzetten en kwekers en kopers op het platform te krijgen.
7: Ja.
9: Met de belofte, je kunt via het platform grow your business, dus makkelijke handel bedrijven, en je processen efficiënter maken. Want heel veel van die processen, telefonisch is natuurlijk handmatig en foutgevoelig.
7: Ja,
10: maar waarom hebben ze jullie dan nodig? Want als je direct een kweker kopen, kan ook een derde partij, kan ook gewoon zeggen van, ik maak zo een platform, is interessant, want ik heb dan een beetje commissie en ik verdien er geld mee. Dus waarom hebben ze jullie nodig dan?
9: Ja, dat is de kracht van de coöperatie. De coöperatie, de leden. We hebben als coöperatie het breedste en diepste aanbod van bloemen en planten ter wereld. Dat trekt koopkracht aan. Want uiteindelijk wil een consument een bosje bloemen op tafel. En een bosje bloemen, dus je hebt een assortiment ergens. Je hebt meerdere bloemen nodig om een totaal boeket te kunnen maken. Dat is ook een van de rollen die wij spelen. Wij hebben een totaal aanbod van bloemen en planten.
7: Ja.
9: Dat trekt de kopers aan.
7: Ja, maar precies wat je net ook al zei. Hè, het ging heel erg vanuit netwerk, heel erg vanuit sociaal contact. Nou, ik denk terug aan mezelf iets meer dan 10 jaar geleden vond ik het ook nog steeds best een eng idee om via eBay, Marktplaats of zelfs Amazon dingen te kopen. Tegenwoordig vinden dat ongelooflijk normaal. Ja. Hoe gaat die normalisering bij juist deze bloemenhandel?
9: Nou, in het begin ging dat helemaal niet goed. Want we kregen behoorlijke opstand aan onze broek van de kwekers. En die kopers die vonden dat wij veel te snel wilden gaan. Zelfs een petitie werd er gestart, Florinee.
7: Oh.
9: Van kwekers die zeiden van, joh, ik weet niet wie dit heeft bedacht, maar dit gaan we dus niet doen met z'n allen.
7: We blijven gewoon lekker ouderwets met in het gezicht, deal sluiten, handje kortantje.
9: Ja.
7: Bij wijze van spreken.
9: Wat we toen gedaan hebben, is met kwekers en kopers in gesprek gegaan van, waar zat de weerstand, waar komt het vandaan? En het mooie van die gesprekken was dat iedereen de digitale droom omarmde.
7: Okay.
9: Maar de snelheid waarmee wij het wilden doen, dat is
10: snelheid kan hem. Er moet een andere weerstand zijn. Dat het niet makkelijk is of te veel commissie moesten ze betalen. Het zit er meer daarin dan.
9: Nee, wij wilden in één stap van de huidige manier van doen, het bellen, naar een digitale manier van zaken doen op een platform. Dat was een te grote stap.
10: Ah, dus je had en moeten bellen en ook dat platform gebruiken.
9: Ja.
7: Ja.
9: Dus wat we geleerd hebben van die gesprekken is, we moeten iedereen in staat stellen op zijn eigen tempo die digitalisering te gaan doen. Dus kleine stapjes mogelijk maken, dat degenen die snel willen, snel kunnen gaan, maar degenen die meer tijd nodig hebben, ook daar meer tijd voor krijgen.
7: Ja.
9: Dus
7: ja,
9: dat is de belangrijkste les die we getrokken hebben. En vervolgens zijn we in kleine stapjes begonnen om het digitaal te maken. Een belangrijke rol die we hebben als Flora Holland is, wij bieden financiële zekerheid aan onze leden. Als je handel bedrijft, garanderen wij de inkomsten.
7: Mm-hmm.
9: Dus de eerste stap die we gedaan hebben is de verrekening van die directe handel via het platform laten verlopen. En zo zijn we elke stap voor stap verder gegaan in de functionaliteiten die we op het platform hebben gezet.
7: Ja. Ja. En toch vind ik het interessant, want je noemde net de klok al, inderdaad. Ja. Ik weet nog van vroeger op de basisschool. Sterker nog, wel een serious game, moet ik zeggen. Ik ben van de gamesimmers waarbij je zelf een bloemenhandelaar speelde en ook de hele supply chain moest bepalen. Zo. Nou, daar komen we misschien nog op. Maar dat juist altijd iets is wat altijd onder druk gebeurde, per definitie. Ja. Want zo werkt een bloemenveiling. Maar dat juist bij de digitaliseringsslag, het platform, de drempel zo laag mogelijk moest en er geen druk gevoeld moest worden bij alle aangesloten partijen om maar in vertrouwen hierin mee te gaan.
9: Ja, maar die,
7: zie ik dat verkeerd?
9: Nee, er zijn verschillende instrumenten. Mm-hmm. Dus de klok bestaat nog steeds. En bij de klok is nog steeds dit. Ja. De markt die bij elkaar komt.
7: En de klok zit ook op het platform, zal ik maar zeggen.
9: Nog niet.
7: Oh,
9: bijna.
7: Kijk, nee, bijna. Dit is mijn punt.
9: Bijna. Die komt aan, in de loop van dit jaar zit het erop.
7: Ja.
9: Die klok is nog wel steeds heel belangrijk, ook voor die directe handel. Want namelijk op die klok wordt de prijs gezet. Wordt een marktprijs bepaald.
7: Exact.
9: Die ook gebruikt wordt in die directe handel.
7: Ja.
9: Maar we zijn Florida begonnen vanuit die directe handel. Op dit moment, dit jaar, zijn we bezig om de bestaande klok te vervangen. Dat wordt een nieuwe klok, die gaat landen op Florida. Okay. Dus aan het eind van dit jaar zit alle dealmaking mechanismes. Dus zowel die directe handel als de klok, als klokvoorverkoop, wat er ook nog ertussenin zit,
7: ja,
9: zit dan op het platform.
7: Ja.
10: Nou. Ja, ik zit heel erg met de architectuur, want de 10 jaar. Dus het was meer de mensen meekrijgen dan dat het echt moeilijk was om te maken. Kun je iets meer vertellen van over het platform zelf? Over de architectuur, wat je daar allemaal tegen, ja, dus waar je daar tegenaan liep.
9: Ja, en dan is dan niet zozeer het platform zelf. Hè. Dat zijn van scratch begonnen op AWS, helemaal goed, services-based opgezet. Continu load testen, hè, want de sector kenmerkt zich ook in piekgedrag.
7: Mm-hmm. Ja.
9: Pieken in het jaar, pieken in de week.
10: Moederdag.
7: Opeens zit iedereen erop, wil iedereen alles hebben.
9: Dus het drukste moment is 2000 transacties per minuut.
7: Ja.
9: Dat is wat anders dan zeg maar zit als je het uitspreidt.
7: Ja.
9: De grootste uitdaging is de rest van het landschap laten aansluiten op het digitale platform. Want natuurlijk het hele IT-landschap van Floor Holland was opgebouwd rond die klok, waarbij zowel de commerciële als de logistiek als de financiële processen door elkaar liepen. Dus om je dealmaking te kunnen laten landen op het platform, moet je wel zorgen dat je onderliggende IT-landschap qua architectuur uit elkaar wordt gevlocht.
10: En uiteindelijk moet natuurlijk de leden moeten dat betalen.
9: Ja.
10: Dus je kan investeren, maar de leden moeten betalen. Was de weerstand, vonden ze normaal? Moest je daar voor lobbyen? Hoe ging dat?
9: Nadat we zeg maar de fase van Florine hadden gehad en zeg maar de acceptatie er was, is dat helemaal weg. Sterker nog, we hebben recent discussies gehad tijdens ledensessies over kijk naar de kosten van Floor Holland. Wat zou nou in de collectieve kosten moeten zitten en wat moet in de dienstenspecifieke kosten zitten? De overgrote meerderheid van de leden zegt Florida hoort in de collectieve kosten.
10: Ja.
9: Want dat is wat ons als collectief helpt en wat we ook als collectief moeten betalen.
10: Ja. En ik zit er nog steeds mee. Het is natuurlijk verplicht, hè, voor de leden. Maar jij zegt, ja, ze doen het graag, maar het is verplicht. En ik zit nog steeds met de vraag van, ja, er was ook weerstand dat ze denken van, joh, ik heb dat niet nodig. Ik ga direct met die handelaar zaken doen. Dus, maar is die weerstand er nog steeds? Of is dat helemaal weg? Zijn er alternatieven voor ze?
9: Ze kunnen nog steeds gewoon, dat heet dan zelfs BVO, hè, buiten de veiling om.
10: Ja.
9: Kan men nog steeds handel doen met elkaar.
10: Oh, dus
9: dat bestaat.
10: Ja, en dan doen ze en de veiling, en ze doen Florida, en ze doen het
9: apart.
10: En te buiten.
9: Ja.
10: Oké, okay, dus daar is helemaal
9: niks. Dus bijvoorbeeld een handelaar die niet op Florida zit, of niet op Florida wil zitten.
10: Ja.
9: Daar kan wel zaken mee worden gedaan, maar dat zijn dan aparte stromen. Wat ik de laatste jaar met name hoor, is waar het in het begin begon met, hè, de grow your business. Je krijgt meer handelsmogelijkheden. Zie je nu dat simplify your process, process efficiency, dat een hele belangrijke reden aan het worden is voor kwekers en kopers om het platform te gebruiken.
10: Ja, maar is het niet die hele efficiëntieslag, is dat niet naar de kweker juist gegaan? Ze moeten nu alles invullen op het platform. En vroeger deden jullie dat, want je bracht die bloemen naar die veiling. En het was die klok en je was klaar, in principe. Maar nu moeten ze het zelf invullen. Dus het moet meer administratie doen.
9: Dat was ook een van de weerstanden. Hè. Dus ik moet nu werk gaan doen. Hè.
10: Ja.
9: Maar dat was dan met name tussen kweker en koper. Want op het moment dat via de telefoon een transactie werd afgesloten, was de kweker degene die de transactie opvoerde.
7: Mm.
9: Op het moment dat je gaat zeggen kopen op het platform, dan verwacht je dat de koper gaat kopen op aanbod op het platform. Dan zijn we dus werk aan het verschuiven van de kweker naar de koper.
10: Ja.
9: Het voordeel voor de koper is dat hun logistieke processen daardoor een stuk efficiënter kunnen worden. Van de inmelding van de kar tot en met de afhandeling ervan.
7: Ja, ja, goed. Dit is dus heel erg iets wat, nou, laten we het ruim benaderen, 10 jaar geleden min of meer begonnen is, maar eigenlijk de afgelopen 5-6 jaar pas echt is gebeurd.
9: Versneld.
7: Ja, nou, dat heeft een flinke investering met zich meegebracht. En juist in de periode dat jij zat, zijn er ook nog roerige tijden geweest. We denken aan corona, we denken aan de energiecrisis. Er is verlies geleden, maar toch moest je blijven investeren in een nieuw platform. Ja. Want dat was voor jullie cruciaal om ook op lange termijn door te kunnen.
9: Ja, en daar is ook nooit discussie over geweest.
7: Nee, ook niet vanuit de coöperatie, omdat er zoveel stakeholders zijn.
9: Nee, juist niet over digitale platformen. Natuurlijk, in corona hebben wij ook de boel behoorlijk teruggeschroefd. Maar niet de investeringen in de digitale platform Florida. Omdat dat als cornerstone van onze strategie, dat moest doorgaan. En hebben we ook altijd doorgezet. Sterker nog, corona heeft op ons een aantal punten ook wel geholpen om de digitalisering te versnellen.
7: Want het moest wel. Want mensen konden niet meer bij elkaar komen.
9: Maar bijvoorbeeld kijken naar het veilen. De overstap naar kopen op afstand. Nederlands bedrijf, COA heet dat. Mm-hmm. Daar hebben we een versnelling kunnen aanbrengen tijdens corona. Want we liepen natuurlijk het risico dat we de afmijnzalen moesten gaan sluiten. Dus toen hebben we ook de stap kunnen zetten dat iedereen op afstand is gaan inkopen.
7: Ja, dus toen kwam er opeens een versnelling. En toen was iedereen ook sneller mee dan voorheen, kan ik me voorstellen.
9: De acceptatie. Ja. Er was makkelijker acceptatie. Omdat we gewoon door de omstandigheden gewoon gedwongen werden om die stappen te zetten.
7: Ja. Wat ik nou zo interessant vind, André, is we hebben het juist dagelijks, juist bij BNR, over iedereen moet veel meer met AI gaan doen. Ja. Jullie zijn net met de digitale platform een beetje up to speed. Je zei al, de klok komt er dit jaar ook bij. Ja. In hoeverre is het dan ook, misschien loop ik op de zaak vanuit weerstand om ook een kunstmatige intelligentieslag te gaan maken? Of zie je daar juist dat men welwillender is omdat het met het platform ook lukt?
9: Nou, juist nu het platform voldoende body krijgt, zie je dat er ruimte ontstaat voor experimenten. Bijvoorbeeld dynamische pricing.
7: Juist.
9: Hebben we recent geïntroduceerd.
7: Ja.
9: Dat de prijs die je vraagt als kweker mee beweegt met de markt.
7: Ja, zal niet iedereen leuk vinden, of juist wel?
9: Nou, dit is vaak als we nieuwe functionaliteiten introduceren, hebben we best wel wat tijd nodig om het uit te leggen. Mm-hmm. Deze begreep men in 2 minuten.
7: Oh, toch wel?
9: En iedereen, kom maar. Ja. Dit wil ik graag gebruiken.
7: Omdat het ook lucratief kan uitpakken?
9: Ja, omdat ze nu heel vaak zitten kwekers continu te kijken. Wat vraag ik voor mijn product? Wat doet de markt? Moet ik mijn prijs aanpassen?
7: En dat zijn ze gewend handmatig te doen en dat hoeft
10: maar
7: niet.
10: Maar dat heb je niet met een klok. Want met een klok is ook eigenlijk, dan heb je eigenlijk ook dynamic pricing.
9: Ja, maar dat klopt.
7: Op een ouderwetse manier, zou ik maar zeggen.
10: Ja, op een ouderwetse manier. Maar dit is
9: voor de directe handel. Okay. De directe handel is dat natuurlijk niet. Dat is natuurlijk altijd, hè. We hebben verschillende dealmaking mechanismes naast elkaar.
7: Ja.
9: Dus de kweker bepaalt vanuit zijn commerciële strategie, wat wil ik via de klok doen? Wat wil ik direct doen? Mm-hmm. En natuurlijk in die directe handel, in dit geval klok voorverkoop, hebben we die dynamische pricing geïntroduceerd.
10: En is dat altijd een voordeel voor die kweker? Ik heb vaak het idee dat is een nadeel. Voor die kweker dan, hè?
9: Wat is een nadeel, Ben?
10: Dat het dynamic pricing is. Want ik weet uit persoonlijke ervaring met die klok, altijd, dan draait het weer door. En dan weet je, dus die kweker is uiteindelijk altijd de pineut. En die koper, dus er zit heel veel tussen. Dus die kweker die heeft altijd het minste, nemen die tussenhandel. En uiteindelijk 2 kilometer verderop wordt het voor 5 keer zoveel verkocht. Ja. Dat krijg je ook door dynamic pricing. Want bij die klok gebeurde dat. Dus als je dat ook direct gaat doen, krijg je dat ook. Of niet? Ja, dat is de vraag.
7: Ik ben zo blij met jouw achtergrond, Ben.
10: Ja, ik hoor mijn hele jeugd is dit.
7: Ja.
9: Nee, dat een van de kweker kan kiezen of dat de prijs zich ook naar beneden aanpast.
10: Dat hij een minimum.
9: Ja, dus hoe werkt dat? Je zet een basisprijs in als kweker. Plus je geeft aan hoeveel die omhoog en naar beneden mag.
10: Ah, oké. Okay.
9: En er zijn ook kwekers die hier nu aan het experimenteren zijn, die het naar beneden hebben uitgezet. Dus die alleen naar boven met de markt meebewegen. Dus het is niet zo dat dit automatisch leidt tot een soort race to the bottom.
10: Precies. En als ze dan niet worden gekocht, dan gaan ze naar de klok bijvoorbeeld.
9: Ja, dus dit is klok voorverkopen. Dus je brengt als kweker zegt 3 karren. En zegt ik wil een deel via klok voorverkoop verkopen. En ik zet de prijs met dynamische pricing. Als wat je niet verkoopt, gaat naar de klok.
7: Ja. Goed, jullie hebben dus een aantal jaar hierin flink geïnvesteerd. In hoeverre kun je nou ook, al dan niet financieel, zeggen dat dit zijn vruchten afwerpt? Los van we moeten wel mee met innovatie.
9: Dat zit met name in de efficiëntie in de processen wat ik terugkrijg nu vanuit de handel. Mm-hmm. Waarom begint de handel nu in 1 keer te trekken aan het kopen op Florida? Omdat ze zien dat hun logistieke en financiële processen veel efficiënter worden op het moment dat ze digitaal inkopen.
7: Omdat de supply chain ook veel meer daaraan gekoppeld kan worden.
9: Ja, dus op het moment dat een kar binnenkomt bij de binnenmelding bij de handel, is het meteen gekoppeld aan de orders die ze hebben geplaatst.
7: Ja.
9: En dus gaat het beter hun logistieke proces in en gaat het ook beter hun financiële proces in.
10: Ja, en kun je dat meetbaar maken? Want dit is altijd het verhaal. Ja. We maken de supply chain effectief en daar hebben we winst. Maar kun je dat kwalificeren?
7: Ja, kwalificeren graag ook.
9: Nee, dit is puur we krijgen de kwantitatieve feedback. Maar aan de kwekerkant is het wel te kwantificeren. Dus ik heb verhalen gehoord van kwekers. Ik had 4 man. Die waren alleen maar bezig om transacties in te voeren. Sinds ik Florida gebruikt, heb ik nog 1 persoon.
7: Hmm.
9: Die dat doet. En ik heb die drie andere personen vervangen door iemand die mijn commerciële strategie, die commercieel voor mij nadenkt.
11: Okay.
9: Dus aan de kwekerkant is heel duidelijk ook te kwantificeren wat het gebruik aan Floridae oplevert.
10: Ja. Dus gewoon minder mensen.
9: Minder mensen.
10: Ja. Hey, kun je ook iets vertellen over. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld een QR-code. Weten ze van ik heb zoveel bloemen. En nee, want dan moeten ze natuurlijk wel invullen hoeveel ze er hebben, natuurlijk. Dus dat is...
11: Of wordt die data allemaal aangeleverd vanuit de kwekers?
9: Ja, welke... ja.
10: Nee. Dus die kweker heeft bijvoorbeeld bloemen. Ja. En die moet natuurlijk ingeven van hoeveel bloemen hij heeft.
9: Ja.
10: En wat hij ermee wil doen.
9: Ja.
10: Dus daar zie ik geen winst. Waar zit dan voor die kweker precies de winst?
9: De winst zat in die directe handel die telefonisch plaatsvond. Er waren belletjes aan de kant van de kweker. En de kweker ging de transactie invoeren in het systeem.
10: Ja.
9: En vervolgens de afhandeling doen.
10: En dan hebben we gelijk dat vertrouwen. Hoe is dat vertrouwen? Dus dan heb je eigenlijk dat telefoontje niet nodig. Hoe wordt dat vertrouwen nu gemaakt? Of ja, hoe ontstaat dat nu?
9: Ik denk dat er nog steeds heel veel handel wordt bedreven met kwekers en kopers die elkaar kennen. En de zorg in het begin was, jullie willen dat wij niet meer gaan bellen. Ja, we willen dat jullie niet meer gaan bellen over die transactie. Dat betekent dat je nu veel meer tijd hebt om met elkaar te bellen over...
10: Ja, koffie drinken. Ja.
9: En hoe doet mijn product het in het schap?
11: Precies, waar heb je behoefte aan? Wat wil je anders?
9: Dus het gesprek vindt nog steeds plaats, hoop ik. Ja. Maar dan zeg maar over een hele andere onderwerp. Maar het hoeft niet meer te gaan over... doe maar toch maar zoveel van die steellengte. En als je dat niet hebt, doe geen blauw meer hebt, doe maar gele.
10: Ja.
9: Et cetera. Dat kan op het platform.
11: Ja. In hoeverre ben je hier nou ook misschien toch ook kwetsbaarder door geworden? Want digitalisering brengt bijvoorbeeld cyberveiligheidsrisico's met zich mee. Hoe gaan jullie daarmee om?
9: Ja, de digitalisering, zoals je zelf al aangeeft, is prachtig. Maar het moet het wel doen. Dus beschikbaarheid en veiligheid is voor mij prioriteit nummer 1.
11: Ja.
9: Dus we hebben maatregelen genomen in zeg maar, hoe de setup van Floridae. Floridae is volledig AWS-based. We hebben een high availability setup gedaan.
11: Mm-hmm.
9: Maar dat niet alleen. We hebben een hele klein kopietje van Floridae in Azure gebouwd.
11: Oké, okay. Multicloud.
9: Het scenario van stel, hè, dus wij doen ze nu dan, noemen dan doomsday, gaan we denken.
11: Yeah.
9: Dat is het ergste wat ons kan gebeuren.
11: Yeah.
9: En hebben een alternatief. Nou, daarom hebben we besloten voor Floridae om te kijken, wat zijn nou de meest kritieke functies? Als AWS compleet uitvalt, dat we in ieder geval een alternatief hebben.
11: Maar het zijn nog steeds twee Amerikaanse providers.
9: Dat klopt.
11: Ja, bewuste keuze.
9: Dat is een bewuste keuze.
11: Want?
9: Althans... destijds een bewuste keuze. Hè? In de context van nu met geopolitiek, ja. Et cetera. Nee, dit is van... kijk, en wat ik het lastige vind aan deze discussie is... wij hebben heel veel snelheid kunnen maken... dankzij de innovatiekracht van die grote big tech.
11: Mm-hmm.
9: En we zijn daardoor wel afhankelijk geworden.
11: Juist.
9: Dat klopt.
11: Ja.
9: Wat wij aan het doen zijn, is aan het kijken... hoe zit het met onze portabiliteit? Hoe makkelijk kunnen wij verschuiven van de ene cloud provider... naar de andere cloud provider?
11: Ja,
10: en...
9: En dat is op een aantal punten is dat heel lastig... omdat we gebruik gemaakt hebben van AWS-diensten. Maar op een aantal punten zijn we nu ook echt keuzes aan het maken van... maak maar niet gebruik van die diensten, want portabiliteit wordt steeds meer een thema.
10: Ja, geef eens een voorbeeld van zo'n dienst.
11: Dus je gaat hele mooie features opzettelijk niet gebruiken... want je wil ook nou, weg kunnen.
9: In ieder geval bewuste keuze maken, de afweging maken. Wat, welk gebruik wil, wat gebruik
10: je niet. Mooi
11: voorbeeld,
9: Het bouwen van de nieuwe klok wordt gebruikt van lambda's, et cetera, binnen AWS... waardoor we er wel van afhankelijk zijn. Nou, dat is een keuze die we nu gemaakt hebben. Gaan we nu ook niet meer omdraaien. Maar de vraag is of dat een keuze is... die we naar de toekomst ook zullen laten houden.
11: Ja. Ja.
9: We zijn al volledig containerized, hè, dus dat is helemaal oké. Maar ja, je kan snelheid maken door die diensten binnen public cloud... maar je wordt ervan afhankelijk. Daar zijn we nu gewoon echt aan het kijken van... en wat hebben we een alternatief.
10: Ja. En ja, precies, zijn er alternatieven?
9: Zijn er alternatieven.
10: Want heel vaak is dat het niet natuurlijk.
9: Nee, kijk, Europese cloud providers wordt nu vaak over gesproken. Maar ja, is er al een grote Europese cloud provider die enterprise ready is? Nee. Het antwoord is nee.
11: Nee, voor wat jou betreft bieden ze nog niet de schaal en de functies en de kosten.
10: De functies natuurlijk.
11: Nou ja, de optelsom van het geheel.
9: En denk ook naar al die engineers zijn opgeleid. Minder grote big
11: met certificeringen
9: tech, dus
11: voor AWS.
9: Dus hoe gaat dat? En hoe aantrekkelijk ben je straks van onze werkgever?
11: Ja.
9: Als je zeg maar naar andere cloud providers gaat. Dus ik volg die ontwikkelingen zeker. Alleen wij hebben ook niet de omvang om hier zeg maar een leidende of een invloedende rol te spelen. We hebben zelf heel goed onze afhankelijkheden in kaart.
11: Ja.
9: En we zijn aan het nadenken van, stel er gebeurt wat. Hè, dus het scenario, stel we worden van AWS afgetrapt. Wat gaan we doen?
11: Ja.
9: Dat is wel waar we over nadenken.
11: Ja, precies. Nou, en dat is dus goed om in het achterhoofd te houden als we het hebben over innovatie en alle uitdagingen die we daarbij moeten beetpakken. Zoals dat gebeurt bij Royal Flora Holland. Dankjewel, André van der Linden, Chief Information Officer bij Royal Flora Holland. Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg onze podcast in de BNR-app of welke podcast heb jij dan ook gebruikt. Want dan hoor je ook vanaf elke donderdag de analyse van Ben en van mij over wat er verder speelt in de wereld van tech. En nog veel meer dingen. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
0: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work. Oh.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Een leven lang ontwikkelen, het is een belangrijke pijler in het regeerakkoord van het huidige kabinet. En de ambitie is duidelijk. Mensen moeten blijven groeien om wendbaar en inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties maken daar serieus werk van en zoeken manieren om ontwikkeling onderdeel te maken van het dagelijkse werk. Ik ben Migaio Wijnen en naast mij staat zoals elke week vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers. En te gast Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, wat betekent LLO voor Vermaat?
8: Nou, ik denk best wel veel. Logisch ook, denk ik, in de huidige tijd. We doen daar ook veel aan. Hartstikke tof om er ook hierover te mogen praten.
7: Wat doen jullie concreet?
8: Ja, ik denk, ik zat na te denken over wat betekent een lang leven ontwikkelen nou binnen formaat. Maar ik kan het denk beter uitleggen aan de hand van gewoon een praktijkvoorbeeld. Collega Sander bijvoorbeeld, 15 jaar geleden binnengekomen als ervaren chef. Hielp ons bij opstarts van nieuwe restaurants. Maar kwam er eigenlijk tijdens die opstarts achter hoe waardevol het was om tegelijkertijd bij die opstarts ook mensen te ontwikkelen. En hoeveel vraagstukken daar op culinair vlak ook lagen. En hij heeft dat eigenlijk vanuit de ondernemersgeest binnen formaat beetgepakt. En gezegd, wat als we nou een eigen koksopleiding opzetten? En uiteindelijk is dat uitgegroeid naar een echte volwaardige inhoudelijke mbo-opleiding binnen het bedrijf. En hij gaat volgende week zijn 300ste mbo-diploma uitreiken.
7: Wat een mooi voorbeeld. Daar gaan we straks verder over praten. We gaan eerst even naar het nieuws over werk, Arjan. Gigplatform Temper wordt toch aangemerkt als uitzendbureau.
9: Ja, eigenlijk een hele bijzondere case. Temper is een platform waar klussen op staan. Oftewel gigs noemen we dat ook wel. Ja. En de vakbonden FNV en CNV spanden jaren geleden terug al een rechtszaak aan tegen Temper. Die bonden zijn namelijk van mening dat de mensen die werken via het platform geen ZZP'ers zijn, maar uitzendkrachten.
7: Ja.
9: En in eerste instantie verloren FNV en CNV de zaak in het voordeel van Temper. Dus er werd geoordeeld, het zijn zelfstandigen. Het zijn geen uitzendkrachten. Maar in hoger beroep heeft het gerechtshof in Amsterdam deze week besloten dat gigplatform Temper toch wordt gezien als uitzendclub. En dat is heel opvallend.
7: En wat is nu dan anders aan het oordeel van de rechter voorheen en de recente uitspraak?
9: Ja, dan krijg je echt de hele juridische interpretatie van wat is nou de rol van dat platform? Is het een platform als platform of zijn het echt intermediairs? En wat is de rol van de werknemer? Zijn zij zelfstandig? Mogen zij zelf over hun tarief onderhandelen? Of worden ze toch gezien als werknemer? En dan zie je ook hoe fijn gevoelig dat het is. Want de ene rechter zegt, het zijn gewoon zelfstandigen. Maar eergisteren werd er dus gewoon besloten, het zijn wel degelijk uitzendkrachten. En dat kan Temper ook een hoop problemen opleveren.
7: Want een kopje onder?
9: Het mogelijk gevolg is dat er serieuze loonvorderingen gaan komen op vakantiedagen en vakantiegeld. Dus die je als werkgever af had moeten dragen aan die mensen. En ik ken de financiële situatie van Temper niet, dus ik weet niet of ze gewoon goed doorgaan of ondergaan. Alleen een vergelijkbaar platform in de zorg is eerder ten onder gegaan nadat zij ook als intermediair werden bestemd.
7: Wat zegt jouw gut feeling als expert? Is het een platform of is het gewoon een uitzendbureau?
9: Als ik kijk naar de waarde die zij leveren, denk ik dat het eerder een platform is dan een intermediair.
7: Oké, dan hoop ik dat de FNV deze in cassatie niet wint. En dan volg ik jou erin. Bij FNV blijven we dan en dan komen weer stakingen aan.
9: Ja, ze hebben gedreigd met stakingen bij Ethos en Kruidvat. En natuurlijk voor een betere cao. Medewerkers van die drogisterijketens die dreigen te gaan staken. En dat komt vanuit FNV Handel. De vakbond is niet tevreden met het loonbod van de werkgevers wat er op tafel ligt in verband met de nieuwe cao. Mm-hmm. En ze hebben namelijk 4,5% geboden als werkgevers. Maar, zeggen die bonden, die medewerkers betalen deze verhoging grotendeels zelf. Want tegelijkertijd willen die werkgevers de zondagtoeslag halveren van die medewerkers.
7: Een soort sigaar uit eigen doos.
9: Ja, kan ik me voorstellen.
7: Oké, dan naar echt serieus nieuws. Arjan, en één vraag voor jou als voetbalexpert, als top Ajaxiet. Noem één groot Europees land, een topland, wat dit jaar niet aanwezig is op het WK. Je hebt 3 seconden.
9: Dat kan ik je niet vertellen.
7: Ga dan maar de inhoud in. Okay. WK voetbal, wat heeft dat te maken met werk?
9: Ja, wij vragen ons natuurlijk af, WK voetbal, een heel groot event, maar hoe beïnvloedt dat nou onze wereld van werk? We hebben eigenlijk niet in de gaten hoeveel invloed zo'n voetbal-WK heeft. Denk bijvoorbeeld aan de horeca. Dus de openingstijden worden verruimd. Dus we hebben daar meer mensen nodig. Maar dat werkt nog veel verder door. Dus ook mensen in beveiliging, taxichauffeurs, bezorgers, evenementenmedewerkers, et cetera. De keerzijde van datzelfde WK is dat er misschien wel wat economische winst wordt ingeleverd, omdat mensen die 's avonds en 's nachts naar wedstrijden zitten te kijken 's morgens een beetje gaar zijn als we op het werk komen en daardoor wellicht wat minder productief zijn.
7: Daarover praten we verder met Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Hallo Jannes. Hoi.
10: Dag, goedemiddag.
7: Weet jij het antwoord op de vraag? Want ik heb gehoord dat jij ook een voetbalkenner bent. Welk topland, Europees topland, is dit jaar niet aanwezig op het WK, waar ze natuurlijk wel hadden moeten zijn, zoals altijd?
10: Nou, ik vrees dat je mij schromelijk overschat. Want ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet het echt niet.
7: Oké, dan gaan we ook met jou de inhoud in. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met dit WK? Er zijn wedstrijden tot diep in de nacht. Mensen komen moe op hun werk. Voordelen, nadelen. Help eens.
10: Ja, in feite is dat heel, heel eenvoudig. Je moet het er met elkaar even over hebben. En dat, dat kun je beter vooraf doen. Er zijn natuurlijk veel, veel werknemers die ja, die wedstrijd in de nacht willen, willen volgen. Zeker als Nederland een ronde verder is, zo heb ik begrepen. Dan, dan wordt het echt een nachtwedstrijd. Ja, dan moet je het even over hebben. Het kan natuurlijk zijn dat als het, heel laat in de nacht wordt, de mensen die halen de hele nacht door. Ja, dan moeten ze echt maar een dag vrij nemen als ze de volgende dag niet kunnen, kunnen werken. Dat kunnen ze zelf ook, ook aangeven. Er is een, eigenlijk is het heel simpel. Je hebt een arbeidscontract met elkaar. Daar staat dat die werkgever een salaris betaalt en dat die werknemer daarvoor een bepaalde prestatie moet leveren. Nou, kan hij dat niet, dan is er een uitzondering. En dat, die uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat die werknemer een vrije dag neemt. Want daar heeft hij vrije dagen voor. Dus in die zin is het helemaal niet zo moeilijk. Je kunt natuurlijk ook met elkaar afspreken dat, dat de, van beide kanten wat flexibiliteit wordt betracht. Heel veel mensen werken tegenwoordig
7: flexibel. Wat adviseer jij, Jannes, wat adviseer jij? Wat is goed voor een werkgever om te doen?
10: Nou, het even met, eerst maar eens even polsen of zich mogelijk problemen voordoen. Want we moeten ook niet vergeten, er zijn, en dat is een kleine kanttekening bij al het enthousiasme over het WK. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het niet volgen. En die dus ook niet die nacht zullen doorhalen. Ik denk zelfs, ik vermoed zelfs dat dat wel een meerderheid is. Dat is mensen die, die er niet voorop blijven. Ja, dus je moet als werkgever eerst maar eens even inventariseren of zich mogelijk een probleem gaat voordoen. En vervolgens ga je met die werknemers ga je afspraken maken.
7: Helder,
10: als
7: Jannes.
10: Mensen, als mensen willen doorhalen 's nachts, ja, dan is dat hun verantwoordelijkheid.
7: Super, nou, advies klinkt als houd simpel. En ik denk dat ik vannacht op zoek ga naar een Braziliaanse kroeg. Want vannacht staat Brazilië Haiti op het programma. Heerlijk, dankjewel. Jannes van der Velde, AWVN. Dankjewel.
0: Nick Ajovijnen en Arjan Elbers.
7: Een leven lang ontwikkelen staat hoog op de agenda van het kabinet. Maar hoe geef je daar als organisatie echt invulling aan? En hoe zorg je dat medewerkers blijven meegroeien? Daar praten we over vandaag hier met Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, Vermaat kennen we als horecabedrijf. Jullie zitten ook in ziekenhuizen, musea, evenementen. En er werken zo'n 10.000 mensen bij jullie. Hoe passen jullie LLO toe?
11: Ja, nou, je vorige vraag was makkelijker. Dat was Italië natuurlijk, als plan.
9: Eindelijk weten we het.
11: Nou, ik denk hoe we het toepassen. Ik denk op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk als ik puur kijk naar Vermaat en bijna 50 jaar relevant. Ja, dan zie je dat we het toch vooral moeten hebben van culinair. Hè, van goed kunnen koken, ons best verkochte product. Koffie en gastvrijheid. En wat we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen jaren is heel erg gekeken in de organisatie. Welke senior collega's hebben daar veel ervaring in. Zouden het tof vinden om dat te delen met de Next Gen. En daarmee eigenlijk een platform te creëren. Hè, zodat zij didactisch onderlegd via onze academy uiteindelijk een nieuwe generatie op kunnen leiden. En ik denk dat dat een van de vormen is die het meest rechtstreeks bijdraagt ook aan onze groei en wat we natuurlijk dagelijks doen en waar we vooral ook goed in moeten blijven.
7: En nu draagt dit bij aan jullie groei, dus dan kijk je nog steeds als organisatie van oké, wij zijn Vermaat en wat zien we dat mensen of na een tijdje uitgeblust raken of dat wij als organisatie veranderen. Dus ik wil dat mijn mensen meegroeien voor onze, voor mijn groei, hè, dus voor Vermaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zich dus dadelijk willen ontwikkelen, dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt, ook buiten Vermaat. Want als jullie besluiten om op een dag de hele keuken te automatiseren, wie weet kan dat over een tijdje, dat die mensen dan ook klaar zijn om elders aan de slag te gaan, misschien wel in een totaal andere rol. Hoe kijken jullie daarna?
11: Ja, dat snap ik. Ik denk dat ons geluk is geweest dat we in een aantal locaties 300% gegroeid zijn. Hè, in de afgelopen 10 jaar, ook in medewerkersaantallen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we in heel veel verschillende segmenten van de horeca nu actief zijn. Hè, dus een concreet voorbeeld daarvan is, als je bijvoorbeeld in je 20e jaren in een leisure-omgeving werkt met veel avondhoreca, dan kan het zomaar zijn dat je rond je 30e een gezin sticht. En dan kan bijvoorbeeld de bedrijfshoreca weer heel goed bij je passen. Hè. Dus zo proberen we dat intern goed te faciliteren, in de hoop dat je natuurlijk bij ons blijft. Aan de andere kant zijn we natuurlijk inmiddels ook een grote werkgever in horeca Nederland, hebben we daar ook gewoon simpelweg een plicht in. Dus je ziet dat we heel bewust kiezen voor landelijk erkende mbo-diploma's, waarbij we uiteindelijk collega's laten starten, zonder dat we daar enorme verplichtingen aan stellen of lastige betalingsregelingen aan de achterkant. Maar dat we ook gewoon zeggen, we hopen dat het volgen van de opleiding leidt tot een langer verblijf bij ons. If not, dan is het ook hartstikke goed dat je wel binnen de branche blijft en dat je daar gecertificeerd voor bent. En wie weet tot in de toekomst.
7: Hoe kijk jij naar LLO, Arjan?
9: Nou, ik snap wel dat de regering het zo belangrijk vindt dat LLO echt een strategisch punt is. Als je gaat kijken ook naar de hele BV Nederland die werkt en de snelheid van hoe werk verandert met automatisering, met AI, dan zie je dat een baan van vandaag er over 5,5-10 jaar anders uitziet. Dus het gaat eigenlijk continu over de ontwikkelbaarheid van alle mensen. En niet alleen kunnen we iemand binnenhalen en die geven een opleiding tot kok of tot dienstverlener en nu heb je een nieuwe baan. Maar eigenlijk de ontwikkelbaarheid van die mensen die continu doorloopt. Ja. Dat hebben wij gewoon nodig, omdat werk zo snel verandert.
7: Mark, met Unlock helpen jullie bedrijven met die ontwikkeling? Corporate bedrijven, misschien wel bedrijven zoals Vermaat. Waar is op dit moment behoefte aan? Dus wat haal je uit de markt waar behoefte aan is?
12: Ja, dankjewel Nigayo. Er zijn zoveel oplossingen in de markt. Hè? En zoals Arjan zegt, die continue ontwikkeling die is key. En er zijn e-learning platformen. Je kan gecoacht worden, je kan getraind worden. Bedrijven zetten opleidingscatalogussen neer. Maar wat is ontwikkelen? Ontwikkelen is eigenlijk heel vaak voor een organisatie belangrijk in de manier waarop mensen nieuw gedrag ontwikkelen. Dus hoe gaan ze meer klantgericht werken? Hoe gaan ze meer AI adopteren? Hoe gaan ze meer innoverend zijn? Meer ideeën op tafel leggen? Meer feedback geven? Dat soort professioneel gedrag, dat vergt dat mensen oefenen. En dus wat ik vaak mis in de oplossingen die er in de markt zijn, is dat het... Het zijn kosten, mensen moeten iets doen, maar er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke impact morgen op de werkvloer. Dus wat doen mensen morgen anders? Daar is denk ik heel veel behoefte aan. En dat is nog niet zo eenvoudig om zo'n cultuur te creëren.
7: Hoe faciliteer je dat? Want dan voelt het ook een beetje net als heel veel bedrijven met D&I omgaan of met allerlei dingen. En dan heb je een D&I-coach en dan kun je dat afvinken en dan kun je weer lekker naar de borrel.
9: Zo'n KPI.
7: Een KPI en dan en door. Maar ja, LLO, dat is nu hot, want het staat in het regeerakkoord. En ook omdat het kabinet dan eigenlijk het opleiden van die mensen lekker bij de bedrijven laat. Maar hoe implementeer je dit nu, Mark, op een manier die... sustainable is, duurzaam, waardoor het echt werkt.
12: Ja, en dat zie je vaak, dat oplossingen om dan feedback te gaan geven of ondernemend te worden, die worden in een kunstmatige omgeving gedaan. Dan krijgt iemand een feedbacktraining, komt hij de volgende dag op zijn werk, probeert op een andere manier iets te zeggen en iedereen zegt, wat doe je raar, ben je soms op training geweest? Zo gaat dat.
7: Ja, bij Vermaat komt iemand de dag daarna naar zijn werk en die maakt eerst gewoon een ruk cappuccino en die kan nu iets heel moois met latte art. Dus dat is dan de upside. Maar ik begrijp je, ga door.
12: Ja, dan zegt hij, dan ben je goed bezig en dat moet gestimuleerd worden. Maar waar het om gaat, is dat als mensen dus in een team zitten waarin één type gedrag gemotiveerd moet worden of meer van worden laten zien, dat als ze dat samen doen en ook delen over, ik ga jou nu feedback geven, jij gaat mij nu feedback geven, dat gaan we morgen doen. En overmorgen gaan we samen vragen aan elkaar, hoe heb jij mij nou ervaren? Zodat in die omgeving, niet in die kunstmatige omgeving van een training of met een coach, dat je echt in het werk dat integreert. En daar heb je een heleboel ingrediënten nodig. Die weten we uit psychologie onderzoek. Als je die zaken zoals psychologische veiligheid en non-violent communication, als je mensen daar kennis voor overdraagt en vervolgens zorgt dat ze gaan oefenen, dan krijg je resultaat. En het liefst gekoppeld aan doelstellingen van een team of een organisatie. Want anders blijft het dus weer iets in die kunstmatige omgeving. Mensen in je omgeving begrijpen het niet en je gaat niet oefenen. En we weten dat oefenen in kleine stapjes dat resultaat oplevert.
7: En de bedrijven die jij begeleidt of die je hiermee helpt, komt daar het verzoek van LLO juist vanuit de directie? Dus zeggen zij, Mark, help ons, want? Of komt het meer vanuit de werkenden, de collega's die zeggen van, joh, ik moet iets, want ik wil verder binnen dit bedrijf of elders?
12: Nou, de vragen om te ontwikkelen komen van HR, niet zo vaak van de mensen of van de business. En ik heb eigenlijk persoonlijk het liefste dat de business minimaal is aangehaakt. Want als jij als team of organisatie een doelstelling hebt en mensen die met hun nieuwe gedrag, wat ze oefenen, wat misgaat, net als kinderen, die leren ook in kleine stapjes continu gemotiveerd door een systeem, zijn collega's, zijn manager. Als je dat koppelt aan die doelstellingen, dan heeft het ook zin en resultaat voor die persoon om dat in de praktijk te doen en dan stapjes te zetten. En dus niet te stoppen omdat collega's zeggen, hé, wat doe je raar?
7: Arjan, je hebt ook een poll uitgezet. Neem ons mee.
9: Jij zei terecht net, Nigayo, LLO is hot. Dat is letterlijk het geval. En de poll had ik al een klein beetje de uitkomst kunnen voorspellen. Morgen is er namelijk een groot LLO-congres in het congrescentrum van Burgers Zoo. Dat is binnen no time uitverkocht. En daar staat echt centraal. Hoe moeten we ermee omgaan? En wij vroegen aan onze panelleden op LinkedIn. Onze organisatie heeft een visie en ook de bijbehorende acties. Die horen op het gebied van LLO. Ja, zegt 13%, maar 63% zegt ja, maar het staat nog in de kinderschoenen. En nee, totaal niet, nog nooit van gehoord, zegt 25%. Wat ik ook merk op het congres van vorig jaar was dat heel veel bedrijven echt nog aan het zoeken zijn. We moeten iets met LLO, en niet omdat de regering het zegt, omdat we zelf moeten weten.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Heel bewust kijken naar welke collega's kunnen bijvoorbeeld, wat jij net zei, Nigayo, hele mooie latte art maken. En we hebben een eigen cameraman in dienst die content maakt voor binnen en voor buiten. Dus eigenlijk filmen we de skills in korte tutorials. En die delen we dan eigenlijk weer via een leerplatform rechtstreeks naar de 500 barista's die we in dienst hebben. En dan zien we steeds vaker dat mensen eigenlijk naast de espressomachine hun smartphone neerleggen. En vervolgens inderdaad proberen en de tutorial bekijken. Nou, ik denk dat daar voor Formaat heel veel toekomst in zit.
2: Hey, en als je dan kijk, want dit is, je hebt het heel erg over barista's, hè? Dus in de restaurants, maar op corporate niveau doen jullie dat daar ook? Dus iemand die jurist is bij jullie en die na 3 jaar denkt, jezus, ik bloed hier dood. Is daar ook een LLO-programma voor? Kan die ook stappen maken? Kun je ook daarop inzoomen?
1: Ja, ik denk dat het dan zich echt richt op bijvoorbeeld persoonlijk leiderschapsprogramma's. Maar bijvoorbeeld ook op ontwikkelassessments en coaches met wie we al lang werken. Om dat verder te ontluiken. En ja, ook met de groei van de organisatie groeit het servicekantoor natuurlijk ook. En ontstaan daar natuurlijk nog mooi meer brede paten. Maar er ligt zeker nog wel een kans om dat nog beter te doen.
2: Mark, wat adviseer jij bedrijven die echt concreet werk willen maken van LLO? Want Arjan zegt net terecht, bij 63% staat het nog in de kinderschoenen. 25% doet het totaal niet. En dan heb je natuurlijk nog de corporate bedrijven, maar je hebt ook meer praktische bedrijven. Wat zou je deze partijen die er iets mee willen adviseren?
3: Ja, ik adviseer altijd, kijk, er zijn heel veel tools. Hè. Ook mensen maken, zoals Niels net zei, foto's met op basis van assessment van waar is iemand goed in, wat is zijn profiel, et cetera. Vaak zijn er ook leiderschapsprofielen of competentieprofielen in de organisatie, in een company organisatie, waarbij nagedacht is over hoe gaan wij met z'n allen ons gedragen of wat willen we graag zien aan values. Maar mijn advies is altijd, gebruik de dingen die je al hebt en laat het met elkaar communiceren. Dus zorg dat het assessment wat je doet met iemand of de performance review, dat die gekoppeld is aan het nieuwe gedrag wat je wil zien van dat individu in zijn team. Dus maak de investeringen iets breder en niet alleen, oké, ik heb nu een opleiding en iedereen doet die en dan is het goed. Nee, maak de brug naar de werkvloer, naar de werkcontext en de doelen van een team. Om je een voorbeeld te noemen, als het gaat over feedback geven. Kijk, als één iemand dat doet, dat is niet zinvol. Maar als een heel team tegelijkertijd een inspirerende training of sessie krijgt over hoe je feedback geeft en vervolgens allemaal met elkaar aan de slag gaan om dat te oefenen en op hun bek gaan, hè, want dat hoort er nou eenmaal bij. Als je daarmee begint, dan gaat het een keer mis. Dan zijn er veel meer kansen op succes met een team en om dus ook die doelstelling van zo'n team en dus organisatie te realiseren. Dus hou het klein en doe niet aan one size fits all. Want voor een marketingafdeling klantgerichtheid of klantgericht gedrag vertonen is anders dan voor iemand in ops en IT. Dus vertaal je values, vertaal je leadership profile naar een team en maak daarin concrete gedragsexperimenten met collega's om echt te oefenen.
2: Duidelijk. Arjan, jij hebt morgen een congres dat hierover gaat. Wat hoop je daar terug te zien of te horen?
4: Ik hoop dat we een stapje verder zijn dan vorig jaar. Dus dat iets meer scholen, want ook mbo's zijn er veel mee bezig en iets meer werkgevers mee bezig zijn. Ik mag morgen een groot panel hosten met onder andere NS en DHL en Veolia. Die gaan vertellen hoe LLO bij hun is georganiseerd en wat het inhoudt om die ontwikkelbaarheid continu aan te hebben staan. Dus het is ook echt een mindset. En het zijn inderdaad niet alleen trainingen, maar het zijn ook cursussen, workshops, alles wat ermee te maken heeft.
2: Niels, waar ben jij momenteel jezelf in verder naartoe aan te ontwikkelen? Want ik begrijp dat jij volgend jaar iets totaal anders doet met dit prachtige programma.
1: ze noemen me soms een dromer, maar wat me echt heel tof lijkt, als we op die 3 vakgebieden waar we het van moeten hebben, en dat we ooit naar een situatie toe gaan met echt een eigen school in het midden van het land. En dat we vanuit daar dagelijks trainingen kunnen gaan organiseren.
2: Je wordt leraar.
1: Wie weet. Ik sluit het niet uit, Nigayo.
2: Dankjewel. Mark Koenen van Unlock en Niels Gerritsen van Vermaat. BNR at Work. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat daar mee over de onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugluisteren in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ruud Hendricks. Hij vertelt hoe hij als eenvoudige jongen opgroeide aan de Kinkerstraat en hoe hij zich

0: aan dat milieu wilde ontworstelen en zichzelf laten zien. Totdat het misging met betaalzender Sport 7.
1: Die avond dat Sport 7, 8 december 1996, ten onder ging, zat ik in Tokio, dus een foto van mij gemaakt. Nou, dan zie je een heel klein, zielig mannetje van wiens bravoure helemaal niets over is. Kijk, want dat is ook wel interessant. Dat jongetje uit de Kinkerstraat, weet je, dat zijn gelijk wilde halen, dat haalde zijn gelijk en ging daarna in zijn eigen mythe geloven. En ik herken het bij veel mensen in de media. Ze hebben een tijd succes en ze denken werkelijk dat ze...
2: Het gouden pik-syndroom.
1: Ja. Het gouden pik-syndroom, weet je. Dus Sport 7 was financieel een drama, want het heeft ons als aandeelhouders 200 miljoen gekost. Maar voor mij als persoonlijkheid was het heel erg goed, want ik heb mijn lesje wel geleerd. Een lesje nederigheid.
0: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
1: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd. En dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. En België heeft op het WK voetbal opnieuw gelijk gespeeld. Tegen Iran bleef het 0-0. De Belgen eindigden met 10 man nadat Ngoy in de tweede helft rood kreeg. Er heeft nog niemand gewonnen in die groep, waarom 3 uur Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar spelen. Zojuist begon in groep H Kaapverdië tegen Uruguay. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app.
6: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Klassieke raceauto's nemen dit weekend circuit Zandvoort over. En wij zijn erbij, hè? De Historic Grand Prix.
9: Leuk. Ja. De hele provincie kan horen welke bijzondere auto's hier rijden. En we spreken zo ook nog met Jan Lammers.
8: Ja, en we gaan zo met BMW praten. Maar eerst, Wouter, toch wel weer leuk om hier weer rond te lopen op het circuit. Eigenlijk een beetje aan de vooravond van de laatste Dutch Grand Prix.
9: Ja.
8: Duurt nog wel even een paar weken.
9: Ja, maar daarna kunnen we hier gewoon woningen gaan bouwen. En hebben die mannen hun investeringen weer terug. Oh, dat mocht ik niet hardop zeggen. Nee. Wel gaaf. Dit is een bijzonder evenement. Met bijzondere mensen. Die bijzonder dure auto's bijzonder hard over het circuit heen gooien.
8: Ja. Ja, die hebben niet echt een probleem met een idee van, ja, straks sloop ik dat ding en dan ben ik weer een hoop centen kwijt.
9: Ja, maar dit is natuurlijk wel, weet je, auto's die je koopt, die kan je natuurlijk neerzetten ergens. Of je gaat er gewoon gave dingen mee doen. Ja, dit is natuurlijk wel voor sommige mensen het ultieme.
8: Ja, we zitten eigenlijk aan de pitstraat, hè, nu.
9: Ja.
8: En hier komen ze allemaal. Ik zie nu een Lotus voorbij komen. Die krijgt even een flesje water. Dat is dan de pitstop. Mooi man. Op origineel Nederlands kenteken trouwens. Leuk, leuk is dat. Ja. Maar goed, en het geluid, hè? Dat is wel even anders dan die saaie Formule 1.
9: Och. Ja, dat ik geen oordoppen meer in hoef bij een Formule 1 race, vind ik. Ja, weet je. En hier kwam er net ook iets voorbij door de pitstraat. Vond ik echt, race zeker niet vol gas. Helemaal niet. Hè, tokkelde gewoon voorbij. En dat deed al pijn aan mijn oren. Dat ik dacht, oh man. Ja. Hey, maar het is heel gaaf. Heel spectaculair.
8: We laten ook echt nog wel wat geluid horen tijdens deze uitzending. Dus misschien moet je ook gewoon tijdens de uitzending even je oordopjes in doen. Maar goed, daar gaan we het straks verder over hebben. BMW pakt ondertussen tijdens deze Historic Grand Prix uit met een ode aan 40 jaar M3. En de vorige week onthulde M-concept Neue Klasse staat hier ook.
9: Ja, dat is wel gaaf. Dat is ook heel snel. Nee, ik heb nog niet gekeken.
8: Oh, ik wel.
9: Nee. Ja, oh, ja, wel ik was, cool ding. Druk.
8: Maar Peter Haug is marketingbaas van BMW Group Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. In onze lounge. Hier op het circuit.
9: Onze lounge met airco is heel fijn. Ja, is en dubbel fijn. Glas, zodat we het geluid een beetje naar buiten
8: heet buiten. Maar ja, mooie mijlpaal hè, voor de M3 natuurlijk. 40 jaar M3. Is dit dan ook een logische plek om dat te vieren?
10: Ja, vinden we wel. We zijn de afgelopen historische Grand Prix niet altijd aanwezig geweest. Maar wel als we een verhaal te vertellen hebben. Ik denk dat we 10 jaar geleden ongeveer hier voor het eerst waren met een soort best of BMW. Ja. Heel veel spullen, mooie spullen uit München gehaald van BMW Classic. Uit Le Mans deelnemers. 2 jaar geleden voor het laatst geweest. Dat was eigenlijk omdat we weer terug waren op Le Mans.
8: Ja.
10: Met de M8 Hybrid. Die vorige week natuurlijk ook... Hij heeft gereden en net niet gewonnen.
8: Nee, nee.
10: Toen was er een nieuwe
8: Artcar.
10: Dat is
8: mijn Toyota, toch? Die gewonnen heeft iets met de Nederlandse coureur.
9: Ja, zeker.
8: Nick de Vries. Ja, mooi.
10: Ja. Dus we vinden het een logische plek. Ja. Dus er wordt GT-racen zit natuurlijk enorm in de lift. En eigenlijk wat we hier vandaag zien is ook, zit ook touring car / GT-racen. Dus dat is een hele logische plek voor ons. Voelen ze een beetje thuis.
8: Rijden de M3's dit weekend rond op de baan?
10: Ja, ik heb er al divers gezien. Okay. Je hebt sowieso binnen de...
9: Is het
10: ook
9: wel historisch? Ja, is het al historisch genoeg? Maar het is ook wel 40 jaar M3. Ja. Dus
10: ja.
9: Wij worden ook oud in die auto's ook. Jullie hebben er zelf ook een paar meegebracht. Hoeveel M3's brengen jullie?
10: We hebben de hele line-up tot en met de F80 aan toe.
9: Ja.
10: Dus binnen staat het echt hele bijzondere spul vanaf de E30. En daar staat een hele pracht. We hebben getracht om zeg maar koppeltjes te maken met de straatversies en echte raceauto's. Dus, dus iedere straatauto heeft een equivalent in. Van de E30 bijvoorbeeld staat er een Alpina, by the way. Een hele mooie, waar meneer Bovensiepen nog in heeft geraced in de DTM.
9: Ja.
10: Dat is ontzettend mooi ding. En dan gaan we naar de E36. Dat is een hele historische raceauto van de Dueler, Oostenrijkse team. Met waar Winkelhock in heeft gereden. Een Stoek. Dieter Quester, die een paar jaar geleden ook weer in auto's 4 heeft gereden. Reden. Dus we hebben eigenlijk allemaal koppeltjes staan. En dan als belangrijkste centerpiece dan natuurlijk de BMW N-concept Neue Klasse.
8: Ja.
10: Ja.
9: Wat een moeilijke naam.
10: Ja.
9: Kunnen we niet gewoon het beestje bij zijn naam noemen? Dus, wat wordt die naam? Dat gaat Peter toen nog niet vertellen.
8: Nou.
9: Weet je het al wel? Kijk hem even streng aan. Ja, hij geeft een knipoog.
8: Straks als de microfoon uitgaat, dan gaat hij het ons vertellen.
9: Hier staan dus best een aantal M3's. Zijn er 10 volgens mij? Dacht ik zoiets.
10: Ja, buiten staan er nog een paar.
8: Een M4.
10: Ja, klopt. Ja.
9: Ja, die tellen we
10: smokkelen met de GT4, dat klopt. Ja. Nee, op een gegeven moment heb je natuurlijk een splitsing gekregen in de coupés en de...
9: Ja.
10: Maar de concept is weer echt 4 zits, 4 deuren.
9: Ja, dat is echt M3, maar dan elektrisch. Maar daar gaan we het zo nog wel even...
8: heb je een favoriet, de modelgeneratie? En waarom is die?
10: Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen de E30.
9: Ja. Waar heb je wel eens in gereden? Never meet your heroes,
10: ik heb nooit in een 911 gereden, wat ik vroeger heel graag wilde doen. Daar is nog steeds niet van gekomen. Maar ik volg jouw serie natuurlijk met veel belangstelling. Dus misschien komt het nog wel een keer goed. En ook nog nooit in een M3 E30. Wel in een E30 zoals hier in de DNT racen.
9: Yeah.
10: Maar favoriet, we hebben hier vanochtend een bijeenkomst gehad met onze M-certified dealers. De motorsport dealers. En toen noemde ik de E46 CSL. Wat ik toch wel echt wel een heel bijzonder apparaat vind. Dus ook toen ik mijn eerste BMW 316 staalblauw met hele kleine wielen in bestelling had staan, was ik op vakantie in Spanje. En toen zag ik die auto, niet die CSL, een cabrio in Spanje staan. Godverdorie, dat is toch wel echt een heel mooi model. Ja. Vind ik nog steeds wel een hele mooie.
9: Toch auto's uit de jeugd, hè? Waar we dan jeugd of jong volwassen, waar we dan denken,
10: de aspiratie. Ja, dat is favoriet, maar ja.
9: Ja. Jij, Meijndert, heb jij al een favoriet? Je bent er net even langs gelopen.
8: Ik ben er lang... Nee, ik durf dat echt niet te zeggen. Sorry. Nee. Ik vind ze echt... Ik heb met open mond zitten kijken naar alle modellen die daar staan. Nee, ik moet daar dieper in duiken. Jij wel?
9: Ja, doe mij maar gewoon een F80 hoor. Gewoon de nieuwste. Ja, ja daar kan. Weet je, ja. Er is zoveel auto. Vierwielaandrijving als je het wil. Handbakker als je het wil. Achterwielaandrijving als je het wil. Cabrio, coupé, station, sedan. Ja. Van mijn vrouw zou ik dan een station moeten nemen. Een touring natuurlijk, sorry. Oh, ga je mond spoelen, Wouter. Neem je meteen even slok. maar ik vind zelfs de M3 sedan. Ah, weet je, vindt ze nog een beetje te duur? Oh, te duur, oh. Maar ik ben met de kansen sparen. Okay. Nee, ik heb toevallig naar Andrew, of ook van BMW, Aptiq. Oh, ik heb ze allemaal gereden, behalve de raceversies. Ja. ze hebben allemaal wel iets hoor. Maar ik, ja, de latest is the greatest voor mij.
8: Ja, toch wel? Ja. Maar dan wil je hem ook als daily driver gewoon gebruiken.
9: Ja, ja. Ja. Ja. Ja, dan ga ik er een vooruit op comfort dan. Dus geen ruimte. Dus ja, why not? Ja, ja, ja. Ja. Hebben jullie hier, verzorgd BMW hier ook actie op de baan? Want het is natuurlijk leuk. Een paar van die auto's die we dan een doekje eroverheen en schoonhouden. Maar,
10: nee, wij rijden zelf niet. We voorheen met die best-of deden is dat we altijd in de demo's, zoals dat dan heet, meereden. Dus dan hadden al het spul wat statisch was, werd dan met veel bombarie naar buiten gestart en warm gedraaid. Ja. Dat was onderdeel van de fun. Nu is het statisch.
9: Okay.
10: Ja. Maar jammer. Jammer, maar het is ontzettend kostbaar om die auto's uit München hier te krijgen en te laten rijden.
8: Ja, want hoe kostbaar is zoiets? Waarom is dat zo?
10: Nou,
8: die
10: auto's die worden natuurlijk daar wordt per kilometer wordt dat helemaal bijgehouden. Dat is het, de banden, monteurs aan vast. Die moeten natuurlijk een hapje eten. En hebben bepaalde auto's hebben dan ook nog een keer speciale mannetjes die ervoor zorgen dat niemand erin gaat zitten en dat soort zaken. En dat wordt wel wat.
9: Met zijn eigen bodyguard.
10: Iets kostbaar. Ja, ja, ja, ja. Dus we hebben gezegd, we gaan nu zelf. We hebben genoeg contacten natuurlijk met mensen met hele mooie auto's. En er is natuurlijk voldoende spektakel op de baan. Er zit, Wouter zei het al, maar bijna in iedere klasse rijdt wel iets van BMW rond. Tot en met de Hark aan toe, waar natuurlijk de Tisa's, de CSL'en in rondrijden. Dus daar hoeven we zelf dan niet te verzorgen. Ja.
9: Is racen nog belangrijk in racehistorie? Dat was vroeger natuurlijk Win the Race on Sunday en Sell the Car on Monday. Ja. Maar ja, werkt dat nog?
10: Ja, ik denk het wel. Wat je...
9: Je moet dit wel zeggen, want jullie staan hier.
10: Maar er zijn ook wel voldoende critici die zeggen van, doen jullie eigenlijk nog wel voldoende?
9: Ja. Ja, is dat zo?
10: Nou ja, bij motorsport hebben we natuurlijk customer racing is heel belangrijk. Als je daar wat sceptisch naar kijkt, dan zou je zeggen van, maar waarom doen jullie dat zelf niet? Wij racen eigenlijk nu via teams natuurlijk. Ja. Tot en met de Le Mans optredens aan toe. En die supporten we goed. We vinden dat belangrijk. Wat er natuurlijk heel belangrijk is, de technology transfer die er wel moet zijn. Ja, dat is ook misschien de reden waarom we op een gegeven moment naar de Formule 1 hebben gekeken. Van, ja, kunnen we onze resourcing en engineering eigenlijk niet beter stoppen in wat toen Project I is geworden. Waar de BMW i en BMW i3 uit voorgekomen zijn. Dus die aerodynamica en lichtgewicht en carbon hebben we van gezegd. Van, nou, misschien is dat niet meer Formule 1. En moeten we dat stoppen in iets wat echt naar de straat toe komt. Omdat het verschil tussen Formule 1 toen en wat het moest gaan worden op de straat wel erg groot aan het worden was.
8: En hebben jullie daar gelijk in gekregen? Want we zien de andere twee Duitse premium merken natuurlijk nu wel in de Formule 1.
10: Ja.
8: Mercedes al veel langer, Audi net toegetreden.
10: Nou ja, wij vonden het
8: gaat
10: vonden
8: het dan niet een beetje kriebelen?
10: Pas op, hè. We zijn op 9 seconden geen winnaar geworden van Le Mans vorige week. We hebben een prachtige
8: 24 uur van de Nürburgring. Tweede plaats is de bovenste van de slechte plekken van de verliezers. Hè?
10: Ja, goed. Ja, we stonden pole position.
8: De eerste verliezer,
10: daar,
8: toch?
10: Ja. Zonder pole position. Ja, ja, ja, ja, dat is waarna een disqualificatie, maar dat was 5000ste.
9: Ja.
10: Nee, dus dat hele Le Mans prototype project is ontzettend belangrijk, omdat er heel veel technology transfer in zit. En de GT-auto's, ja, dat zijn natuurlijk uiteindelijk GT3'en zijn natuurlijk liggen heel dicht bij straatversies. Ja. Dus dat is het is belangrijk. En wat je ziet, ook dankzij Max, denk ik, is dat de hele GT-racing enorm de lift zit. En niet alleen maar op dat soort grote evenementen als de 24 uur voor de Nürburgring, waar honderdduizenden mensen naartoe komen, slapen, barbecue en nog wat. Maar ook vooral online. Dat zie je, en dat zie je hier op het circuit ook in de DNRT. Voorheen. Ja, er zijn merken en teams ook bij ons geweest die zeiden van ja, sponsoren, klantactivatie. Daarvan hadden we altijd gezegd van ja, ik race zelf een beetje en ik weet, niemand interesseert het wat ik doe. Dat vind ik interessant.
9: Ja.
10: En dan komt hooguit je moeder en de hond misschien kijken. Maar wat je nu ziet, en dat is wat de DNRT heel leuk doet, is dus ze streamen dit.
9: Ja.
10: Daarvan zeggen mensen wel van ja, daar ga ik wel naar kijken. Dus ik denk dat toerwagen en GT-racing zit echt wel in de lift. En voor ons is het daarom ook hartstikke belangrijk, omdat het dicht bij onze straatauto's zit. Ja.
8: Mooi. Voor de mensen die hier zijn, is ook voor het eerst hier dan de M-concept Neue Klasse te zien. Hè? Vorige week onthuld, zei het al, op de 24 uur van Le Mans. We hadden het net over, dit is dan wel echt de voorbode van de elektrische M3, hè?
10: Ja. Ja. Ja. Het heet nadrukkelijk de M-concept Neue Klasse. Dus ja. Het gaat over hoe... Het is deels een... designpresentatie eigenlijk. Van welke richting moet je het gaan zoeken in de Neue Klasse. En het gaat ook over technology natuurlijk. Ja. Maar goed, het ding lijkt natuurlijk enorm veel op de i3 die we net geïntroduceerd hebben. Dus ja.
9: Maar ja, en BMW heeft ook wel traditie van M3's lanceren als concept. En dan krijg je met iets minder gekke kleuren en gekke wielen. Ja. En één lipje minder. En dan, oh, dat is toch de productieversie. Ja. Dus hoe dicht zit deze er tegenaan?
10: Nou ja, je weet zelf, wij maken vision auto's. Dat zijn vaak wat wildere ideeën waar het vertellen van een bepaald verhaal. Dus richting de iX3, dus de eerste van de Neue Klasse, hebben we eigenlijk 4 verschillende vision modellen gehad. Nou, daar is soms wel eens wat kritiek op, maar dat gaat dan niet in eerste plaats om design. Dat gaat ook niet om, maar dat gaat dan over connectivity bijvoorbeeld. Of over het hergebruiken van materialen of zoiets dergelijks. Ja, dus een vision auto ligt vaak verder weg van wat er uiteindelijk te zien is.
9: Bij je slaap te vallen,
10: dan hebben we concept auto's. En die liggen vaak heel dicht bij wat er straks op straat te zien is. Ja. En dit is een concept auto.
8: Ja, dus
10: een lang antwoord, maar
8: antwoord
10: dat ook ja kan zijn.
8: Het wordt niet één op één, maar het zit er wel heel dicht in de buurt.
10: Nee, ik wil niet dat Wouter in slaap valt, maar dat is wel een verhaal natuurlijk.
9: Vanavond wel, het zou heerlijk zijn als ik met de hitte. De traditionele M-klant, die kocht nog geen elektrische M3 bij jullie. Ik denk dat ze wel moeten wennen.
10: Waarschijnlijk.
9: Ja?
10: Ja, zeer waarschijnlijk. Kijk, wij hebben een technology open filosofie over heel veel verschillende modellen. Dus wat bijvoorbeeld in ontwikkeling is op dit moment is de X5. Daar is de verwachting van dat die in bijna alle aandrijflijnen te zien zal zijn. Die filosofie zou je ook kunnen toepassen op M. We hebben nu net de i3 aangekondigd. Die is sinds gisteren leverbaar of orderbaar, moet ik zeggen. Mm-hmm. En het is logisch dat de M3 dan ook als eerste elektrisch wordt genoemd. Maar wij zien ook testauto's rondrijden op de Nürburgring met 4 uitlaten erin. Dus mogelijk komt er nog wel wat met, laten we zeggen, conventionele krachtbronnen.
9: Ja, maar de best technology win? Is dat wat er uiteindelijk gaat gebeuren?
10: Nou ja, de filosofie van technology open is dat er op verschillende plekken op de verschillende wereld verschillende demands zijn over wat mensen willen. En we willen dat graag in staat stellen om te doen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel richting elektrisch. Maar wij denken dat er nog een behoorlijke tijd is dat dat soort technologieën naast elkaar kunnen bestaan.
8: Ja, er zijn ook heel veel verschillende mensen. Je zou kunnen zeggen van, is de traditionele klant van de M3 wel ook de klant van de elektrische M3? Of hebben jullie het idee dat er een nieuwe klanten categorie daarvoor gaat opstaan?
10: Ja, uitkijken dat het niet een te saai antwoord wordt. Maar ook klantengroepen evolueren natuurlijk net zo goed mee. Hè? Dus ik heb net een rapportje gelezen van de collega's van Andrew hier over hoe de i3 is ontvangen. Men begrijpt wel dat we... Kijk, hoe we die nieuwe M3's aan het ontwikkelen zijn, is dat er zitten bijvoorbeeld schakelflippers op die concept. En dan kun je je afvragen, is dat wel nodig? Dus met respect naar wat mensen graag willen. En dus alle bedieningselementen die rood zijn in die auto, daar kun je zelf nog wat mee doen. Dus het is niet alleen maar in drive stoppen. Okay. Maar je kunt wel met rijmodi spelen en dat soort zaken. Dat zijn dingen die appelleren aan wat huidige M-klanten belangrijk vinden. Maar ik denk dat er een hele generatie opgroeit die niet anders gewend zal zijn.
9: Nee, dat is waar. En deels moet ik ook wennen. Een volledig elektrische auto biedt ook wel weer kansen. Hè? Want jullie hebben natuurlijk al wel dingen laten zien. Hè? De Heart of Joy, ook weer een beetje een marketingterm. Dus. Maar 4 elektromotoren, waarmee je dus natuurlijk veel spectaculairdere dingen kan doen met een verbrandingsmotor dan met een moeilijke aandrijflijn die helemaal niet zo snel kan schakelen van alle kracht naar voren of naar achter of naar links of naar rechts. Dus in die zin denk ik dat er zie ik ook wel zeg maar de mooie mogelijkheden. Tegelijkertijd, 6 in lijn. Ja, wel een snoepje, hè?
8: Ja.
9: Dus die willen we er nog wel bij hebben. Maar op zich natuurlijk goed, denk ik, dat jullie beide aanbieden. komt dan, eigenlijk zien we natuurlijk nu, I3 is eerst gekomen. We zien natuurlijk ook wel van, hey, er gaat nog iets met de 3-serie gebeuren. Misschien heb ik wel al meer ervan gezien, maar dat mag ik nog niet vertellen van Andrew. Die zit daar heel streng te kijken. Betekent dat dat we eerst I3 elektrische, I3M-achtig, weet ik veel hoe die gaat heten. Jij weet het wel, maar gaat het niet vertellen. En dan pas de nieuwe verbrandingsmotor M3 mogelijk gaan zien.
10: Nou, in ieder geval, als die komt, in ieder geval niet in een andere volgorde.
9: Nee, ja. Oké.
10: Ja. Ik, nou, nadrukkelijk mijn mond, maar ik bedoel, nogmaals.
9: Wij vullen dit wel in.
10: Nee, maar dat zal dan, als die komt, dan is dat in die volgorde.
9: Nee, bedankt. Potentieel wordt natuurlijk de elektrische M3 variant, noem maar even zo, hè, omdat we de echte naam nog niet weten, goedkoper dan de M3 met verbrandingsmotor. Want je ziet natuurlijk nu al met M5 en M3, M5 natuurlijk plug-in hybride voor de mensen die dat niet weten. Die is goedkoper in Nederland vanwege de belastingvoordelen. Ja. Dat gaat met die elektrische M3. Had misschien wel het koopje van de eeuw. Ja, het koopje van de eeuw overdreven, maar...
10: Ja, dat gaat met grote klappen.
9: Ja,
10: en laten we hopen dat dat ook zo blijft natuurlijk. Want er verandert nog wel eens wat in onze fiscale wetgeving.
9: Ja, maar dat houdt het spannend, joh. Ja. Ja.
10: Nee, maar volgens nog wordt het... ik weet niet of bereikbaarder nou het woord is. Maar technisch is dat natuurlijk zo.
9: Ja, ja, enorm lage verbruikskosten. Daar kijken we naar uit.
8: Maar het is ook wel weer logisch om te bedenken dat dat gaat veranderen. Hè? Want op een gegeven moment gaat de minister van Financiën zeggen... Hey, mijn schatkist begint leeg te raken.
10: Ja, nee,
8: als iedereen elektrisch gaat kopen.
10: Ja.
9: Over de nooie klasse hoor.
10: Ik heb het niet te doen met ze. Maar...
8: Nee, precies.
9: Nooie klasse. Gaat goed. Productie uitbreiden. Weet ik veel wat allemaal. Het gaat echt zo goed. Het is meer dan het marketingverhaal.
10: Nee, want daar word je hard op afgerekend. Ik bedoel, uiteindelijk zijn die cijfers natuurlijk straks gewoon openbaar. Maar als je doelt op de... we hebben de I3 net geïntroduceerd. Ja. Wat wij aan de... Laten we in marketingtermen heel even aan de funnel kunnen zien aan de voorkant. Dan is dat eigenlijk net zo indrukwekkend als dat we tijdens de iX3 hebben gezien. Dus mensen die komen kijken. Die een bepaalde interactie hebben op de website. Mensen die zich inschrijven voor nieuwsbrieven. Tot en met de eerste orders aan toe gisteren. Geeft dat ontzettend veel vertrouwen.
9: Ja. Dat is Nederland. BMW wereldwijd gaf wel een winstwaarschuwing af. Dat is natuurlijk weer andere...
10: Dat is een heel duaal gevoel. Ja. In Nederland doen we het met BMW ontzettend goed. De klanten zijn ontzettend tevreden. De
9: maatschappij
10: is ontzettend... Nee, maar is zo. Dat is ook aantoonbaar. Zijn we segmentleider al jaren. En Europa doet het ook ontzettend goed. Ik ga maandag naar München, maar ik verwacht daar wel een heel andere sfeer aan te treffen. Omdat een aantal oorzaken ons wel knijterhard raakt. Dat geldt voor andere OEM's natuurlijk hetzelfde. Met als laatste snoepje op de taart de brandstofprijzen. Die ook in China enorm gestegen zijn. En wat we daar nog deden, waren conventionele verbrandingsmotoren. En dat is ook hard ingestort. En dat gaat daar ook weer met ontzettend grote stappen. En dat is maar ook de achtergrond voor de winstwaarschuwing. Omdat daar gaat echt volume uit nu. En alles wat je niet bouwt, kan ook niet verkocht worden. Ja. Dus,
8: maar je hebt dus met ongelooflijk veel zaken te maken die van buiten komen. Hè. Je had het net eigenlijk over stabiel overheidsbeleid. Dat is één ding. Maar internationaal gebeurt er om de haverklap wat. Er is dan nu een akkoord met tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar het kan zomaar weer zijn dat dat volgende week of volgende maand weer de prullenbak ingaat. Je kunt daar dus heel moeilijk op sturen.
10: Dat is waar. Dus het enige wat wij kunnen doen is de juiste auto's bouwen. Ja. De juiste strategie hebben over technologie. En we denken dat we die hebben.
8: Ja, nou, over die technologie en de juiste auto's misschien ook wel. Deze week werd bekend dat de iX5 echt een gigabatterijpakket krijgt. Hè? Ruim 140 kilowattuur groot. Wordt dit de eerste BMW met een actieradius van rond of meer dan 1000 kilometer? WLTP dan, hè?
10: Ik denk het niet. Okay. Die auto is natuurlijk gewoon wat groter.
8: Ja, wat zwaarder.
10: En wat zwaarder. Dus, maar ik denk wel dat je rond, laten we zeggen, Andrew, 700, 800 kilometer WLTP.
8: Okay.
10: Denk ik dat heel reëel zou zijn, ja.
8: Ja. Voor nu, dankjewel Peter Haug, marketingbaas van BMW Group Nederland. En zometeen...
9: Ja, Jan Lammers. Ja, hij woont hier toch om de hoek, dus maar weer eens gevraagd. Nee, die kan uiteraard niet ontbreken hier bij de Historic Grand Prix.
8: Tot zo.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd. En dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. En België heeft op het WK voetbal opnieuw gelijk gespeeld. Tegen Iran bleef het 0-0. De Belgen eindigden met 10 man nadat Ngoy in de tweede helft rood kreeg. Er heeft nog niemand gewonnen in die groep, waarom 3:00 Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar spelen. Zojuist begon in groep H Kaapverdië tegen Uruguay. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Welkom terug. We zijn bij de Historic Grand Prix op circuit Zandvoort. Af en toe hoor je wat hier voorbij komen. We zitten in de pitstraat.
8: Ik hoorde ons model. Ik hoorde 911. Oh. Zo'n kenmerkend geluid. Ja. Maar zo achter op het circuit even het gas open trekken. Ja, over 2 maanden knallen hier de Formule 1-auto's over de baan. De stofzuigers noem ik, zoals ik het altijd noem. Maar dit weekend staat helemaal in het teken van klassieke raceauto's.
7: Ja, en Roman Caressani is adviseur bij de Historic Auto Renclub, HARC. Noemen we dat ook wel kort gezegd. Roman, leuk dat je er bent. Is dit eigenlijk stiekem misschien wel het leukste raceweekend van het jaar hier op Zandvoort?
9: Ja, 100%.
7: Even twijfel.
9: Je vraagt het aan de verkeerde persoon. Ik ben zelfs opgegroeid met de historische motorsport. Ja. 20 jaar actief gereisd. Op Zandvoort ook heel veel gedaan. En ik denk ook een van de initiatiefnemers van de historische Grand Prix in 2012. Ja. Dus ja, ik vind het superleuk dat het nog steeds bestaat.
7: Waarom is het zo leuk voor de mensen die hier misschien nog nooit zijn? Waarom moeten ze komen kijken?
9: Nou, ik denk die sfeer is met alle bescheidenheid wat relaxter, wat makkelijker, wat eenvoudiger en ook toegankelijker dan moderne evenementen. Laat staan de F1 met alle accreditaties en moeilijkheden. En van jong tot oud, voor iedereen valt wat te zien. Een hoop herinneringen, mindsets richting zijn eigen of haar eigen jeugd.
7: Ja.
9: Ik denk dat maakt het gewoon... En niet alleen in Zandvoort, maar wereldwijd heel erg leuk. En daarom is de historische autosport populairder dan ooit.
7: Ja, je krijgt ook een heel mooi historisch beeld, hè, van al die auto's die meedoen. Maar toch, ik merkte dat je heel even twijfelde met je antwoord toen ik het vroeg.
9: Ja, misschien was dat een politieke twijfel.
7: Maar of dat, omdat toch ook eigenlijk het Formule 1 weekend niet kunt vergelijken met zoiets als
9: nee,
7: dit.
9: Totaal niet. Formule 1 staat ergens in dat universum. Dan komt heel lang niets.
7: Ja.
9: Althans, zo zie ik het. Maar voor mij is de historische autosport. En daar heb je natuurlijk ook highlights in. Goodwood, Classic Le Mans, andere events.
7: Past
9: en dan
7: het inderdaad
9: komt de rest
7: in dat rijtje?
9: Ja, past wel in dat rijtje, 100%. En Zandvoort heeft natuurlijk zelfs ook een gigantische historie. Die mag je ook niet vergeten.
8: Nee. Eigenlijk kun je hier, op de Historic Grand Prix, veel meer auto's kijken en luisteren. En heel veel verschillende dingen. En in principe de sfeer, zoals jij het omschrijft, inderdaad, helemaal mee eens. Maar ja, Formule 1 is natuurlijk gewoon die wedstrijd. En de hoop dat Max gaat winnen natuurlijk, als Nederlanders allemaal, zoals ze die hebben. En dit is... Ja, veel meer... Ja, ik hoor af en toe wat dingen voorbij komen. Dat maakt het gaaf. En ook wel de historie, zeg maar, die er is. Heel erg gaaf. Wat voor soort racers komen in actie? En wat voor soort auto's? Waar moet je een beetje aan denken?
9: Nou, wat wij, tenminste wij, ik niet meer... maar wat in de principe wel de bedoeling was... om de klassieke Formule 1 natuurlijk als highlight hier naartoe te krijgen... Ja. Dan heb je het over een enorme... verscheidenheid van auto's. Dat was nummer één. Een aantal andere Formule series, maar ook natuurlijk niet te vergeten de tourwagens en GT's. Wij noemen het allemaal auto's met dak.
8: Ja. Ik noem het de auto's die je kan herkennen. Zag net een Jaguar S-Type bijvoorbeeld. En een Ferrari 458. Maar ook dat soort...
9: En dat maakt het dan zo leuk. Ik vind van jong tot oud, voor iedereen zit een stuk herkenbaarheid in.
8: Ja. Ja.
9: Voor de wat ouderen onder ons. Oh, dat was de auto van mijn vader of van mijn opa. En die zie je hier ineens niet alleen rijden, maar racen.
7: Ja.
8: En is het ook echt een race? Het is niet een demo dat mensen...
9: Nee. Die race-series die hier ingeschreven staan, nogmaals, ik heb het 20 jaar mogen beoefenen.
8: Ja.
9: Heel erg leuk. Het woord gentleman drivers wordt het genoemd.
8: Ja.
9: Dat je de helm op hebt. Niet bij allemaal, maar 99,9%.
8: Ja.
9: En dan gaat het ook spiegel tot spiegel. Alleen wat het verschil is met modern... men let wel op zijn of haar spullen.
7: Nou ja, maar dat is natuurlijk... Ja, het is prijzig, kan ik me voorstellen. Maar je kunt je ook vraagtekens stellen bij de veiligheid natuurlijk. Want dit zijn auto's uit een ander tijdperk. En als je kijkt naar Formule 1, wat daar allemaal is ontwikkeld... om de sport veiliger te maken. En zelfs dan zie je nog dingen gebeuren waarvan je denkt... nou gaat dat echt tot het gaatje. Gebeurt dat hier toch ook nog een beetje?
9: Nou ja, qua veiligheid wordt vaak onderschat. Wij moeten met de historische auto's ook al aan de FIA, de FIA, de Wereldbond voor Automobielrennsport, voldoen. Qua fuel cells, dus tanks, rolkooien, kleding. Die doet niet onder qua Formule 1. Je persoonlijke uitrusting, helm, kleding, ondergoed, et cetera, et cetera. Tuurlijk zijn die auto's over het algemeen wat gevaarlijker.
7: Ja.
9: Men rijdt ook daarentegen
7: iets voorzichtiger.
9: Een tikkie voorzichtiger.
8: Echt? Ik zie ze af en toe voorbij komen. Ik zie er ook online wel af en toe filmpjes. Denk ik, nou, ik weet niet of ik dat zou durven met zo'n museumstuk.
9: Ja, maar weet je, ik denk voor de gemiddeld iemand die nog nooit in zulke auto's gereden heeft, is alles wat een beetje snel gaat, gaat dan ook heel hard.
8: Ja.
9: Maar ik moet wel zeggen, daar stappen natuurlijk ook steeds meer profs in.
8: Ja.
9: Maar die krijgen wel vaak heel veel respect voor het materiaal.
8: Yeah.
9: Uitzonderingen daar gelaten.
7: Oh ja, noem eens namen.
9: Nee, dat doe ik niet.
8: Hoe was je zelf? Was jij zelf? Want je kwam de Rode Waas en...
9: Nou ja, ik ben zoals je het hoort oorspronkelijk uit Oostenrijk. Ik heb vrij hoog geskiet.
8: Yeah.
9: Dus de competitie zit er helaas verschrikkelijk in.
8: Ja.
9: Ik heb ook een jongere zoon die raced. Die heeft dat denk ik volledig overgenomen.
8: Yeah.
9: Maar het andere probleem is ook, ja, als je competitief bent ingesteld, historie of niet, je vertrekt en je wil vooraan eindigen. Yeah. Punt.
8: Yeah. Yeah. Het lijkt me geen goedkope hobby, historische racen. Of valt dat nog wel? Kan je een indicatie geven? Of is het...
9: Het hangt heel erg van dat type auto af.
8: Yeah.
9: Wat het in de historische autosport leuk maakt. Je hebt een heleboel en die mensen vereer ik persoonlijk het meest. Die echt met hun laatste centen bij elkaar gespaard... die zelf kunnen sleutelen naar het circuit komen. Daar alles voor laten, tot vakanties aan toe.
8: Ja.
9: Dat noemen wij de kofferpakracers. Maar dat is niet oneerbiedig bedoeld. Nee. In het tegendeel. Dus dan kan je het weer zo goedkoop mogelijk maken. Maar je kan natuurlijk ook in de historische Ferrari stappen. Ja. Ik noem maar een merk en andere. Dan kan je het zo duur maken als je het zelfs wil.
8: Ja.
9: Dus... Ook dat is enorm breed. Je kan bijvoorbeeld bij de Haak, heeft een eigen klasse, het NK8290. De naam zegt het al, raceauto's van 82 tot 90. Ik roep maar wat, waarschijnlijk is niet iedereen mee eens, maar voor 10.000 euro doe je daar een heel seizoen mee. Ja. Is veel geld.
7: Ja.
9: Maar in de racerij een betrekkelijk bescheiden bedrag.
8: Wat zijn een beetje de duurste auto's die je rondrijden? Heb je dan over tonnen? Of is het miljoenen of nog erger?
9: Kijk, wat je tegenwoordig ziet. Je ziet weinig originele auto's nog op circuits.
8: Nee.
9: Omdat die auto's niet alleen te duur geworden zijn. Maar ook te onveilig.
7: Ja.
9: Je ziet wat meer, wij noemen dat continuations. Replica's is niet dat juiste woord. Want die continuations moeten ook exact nagebouwd worden. Dus dan zie je hele dure Ferraris die misschien 20, 30 miljoen waard zijn. Daar wordt niet meer over het algemeen mee gereest.
7: Nee.
9: Die auto's worden polternat, heet het, nagebouwd. Conform de Via. Maar die kosten ook al een miljoen plus. Dus ja, wat is duur en wat is heel erg duur.
7: Ja.
9: Maar wat je vandaag hier zo ziet, je ziet een 250 LM meerijden. Je ziet diverse Formule 1's, enorm toegenomen in waarde. Sportscars en wat duur blijft, zijn auto's met historie.
7: Ja.
9: Maakt niet uit of dat een GT is, een tourwagen of een Formule 1. Maar als daar een beroemde coureur opgezeten heeft, die goede resultaten,
7: prijs heeft gewonnen,
9: net
7: inderdaad.
9: Als met kunst, dan blijft dat altijd een high-end auto. En als je die natuurlijk vernielt met een race, heb je een ander issue. Terwijl, er is bijna geen raceauto die nooit schade heeft gehad.
7: Nee, precies. Dat is nou helemaal zo. Volgende week ga jij richting Oostenrijk, hè, naar de Red Bull Ring voor de Legends Parade. Ook daar, wat houdt dat precies in?
9: Toen de Red Bull Ring de Formule 1 weer heeft teruggekregen in 2014... heeft Red Bull eigenlijk het idee gehad om dat te promoten en wat bijzonders te doen, moeten we oude historische Formule 1's, ook nog toen dat hij het kon dat, met de originele rijders op de baan brengen als parade. Nou, dat is in zekere mate jarenlang gelukt. Alleen naarmate de tijd vordert, hou je ook steeds minder rijders over.
7: Ja.
9: Maar dit jaar gaan we dat weer doen. Ik ben daar met een team voor gevraagd om daarbij te assisteren. Omdat ik nu sinds 22 ook de Red Bull Ring Classics doe. Is eigenlijk een soort van historische Grand Prix. Maar dan op de Red Bull Ring. Met alle plezier overigens. Maar ja, er komt steeds meer erbij. En dan vaak in combinatie met Red Bull en de Red Bull Ring.
7: Ja. Gaan we nog een Nederlander in actie zien daar?
9: Ja, een aantal. Er rijdt een grote Nederlandse serie mee. En de Red Bull Ring is enorm geliefd bij Nederlanders. Niet alleen tijdens de F1. En hij kwam hier net binnen.
7: Jan Lammers.
9: Jan Lammers rijdt in een Lotus. Toevallig voor iemand waar ik heel veel mee samenwerk. In een Lotus 77. Een auto met enorme geschiedenis uit 1976. En Jan gaat met deze auto rijden. We moeten wel een seatfit doen, kan je begrijpen.
7: Oh ja.
9: Maar Jan gaat in deze auto rijden, ja.
7: Mooi, met Jan gaan we verder praten. Dankjewel, Roman Caressani van de Historic Auto Renclub, de HARC.
4: De Nationale Autoshow.
8: Iemand die zeker niet kan en mag ontbreken tijdens de historic Grand Prix is Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur en winnaar van de 24 uur van Le Mans. Goed je weer eens te spreken, Jan. Die historic Grand Prix, is dat een feest van herkenning voor jou?
10: Ja, het is zeker leuk, omdat je, letterlijk wat je zegt, heel veel auto's die herken je. Ik heb net even bij David Hart, dat doen we vanavond iets bij Ziggo, met de Ferrari 512. Dat was de allereerste Le Mans auto waar ik ooit in zat.
7: Oh, cool.
10: Dat was in 1971. Toen was Rob Slotemaker, die was toen met al die slips bezig voor die film van Steve McQueen. De 24 uur van Le Mans, die staat nu nog op YouTube. En dat was de allereerste auto waar ik in gezeten heb. Dus hebben we gewoon een superleuk itempje even mee opgenomen. Maar er staan hier een oude Shadow van Elio De Angelis. Mijn teamgenoot in mijn debuutjaar.
7: Ja.
10: Dus ja, er staat ook, zag ik een oude auto van de Ed Zwart. Die reed toen voor Radio Veronica met een Abarth, weet je. Het waren toen stoere auto's. Nu zijn het bijna sleutelhangers.
7: Ja.
10: Maar nee, superleuk. Superleuk.
7: En is er eentje waarvan je zegt van, daar heb ik de mooiste herinneringen aan?
10: Ja, ik denk als ik er eentje uit moet halen nu, dan zou dat wel die Ferrari 512 zijn van David. Dus die, maar ook prachtig gerestaureerd. Hè. Je ziet ook, en we hebben het er net best wel vaak over gehad, maar je hebt hier auto's die hebben om twee redenen vaak waarde. Hè, de één is dan puur de historische waarde. Hè, die is gewoon authentiek, historisch, bla bla bla. Maar de andere, die heeft weer superveel waarde. Want dat zijn dan replica's. Maar de waarde daarvan zit dan weer in de kwaliteit. Die kwaliteit van die auto's, die is ongelooflijk. Met Vlosstraat worden die schoongemaakt. Ja, echt ja. Gewoon nieuw. Echt mooi ja. Om te zien.
7: Waanzinnig. Maar heb je dan niet zelf de neiging om lekker achter het stuur te stappen? Hier?
10: Nee, ik doe dat al vanaf mijn 12. Ja, ik heb net 70 aangetikt. Dus op een gegeven moment is de geest wel uit de fles.
7: Hè. Echt waar?
10: Dus, ja, dus dingen die spontaan opkomen. Ik doe één keer per jaar vaak in Zuid. Één of twee keer per jaar. Ik heb heel veel goede vrienden bij toeval in Zuid-Afrika.
7: Ja.
10: Nou is goed vertoeven daar natuurlijk. Dus je hebt tegenwoordig het Festival of Speed.
7: Ja.
10: Dat is een soort, niet echt een heuvelklim, maar wel langs de heuvel. De sprint. Superleuk. Je hebt de 9 uur van Killarney. Niet Kialami, dat ligt bij Johannesburg. Maar ja. Killarney is een oud traditioneel circuit waar vroeger ook Grand Prix werden gehouden. Net buiten Kaapstad. Daar doe ik af en toe met een event mee. Dus dat soort dingen, gewoon met vrienden, leuke
8: lekker
10: dingen.
8: Lekker overwinteren in Zuid-Afrika. Ja, ja. Ja, dan hebben je wel door, hoor.
10: Dus donderdag heen, zondagavond terug. Ja.
8: Geen tijdsverschil, hè?
10: Geen jetlag. Ja,
8: dus die 5-12, dat is wel, is dat voor jou wat hier staat het leukste?
10: Ja,
8: wat,
10: maar
8: als jij één auto zou mogen kiezen waar je ooit mee gereden hebt, en die zou je bij jou in de garage mogen zetten en af en toe even mogen uitlaten, welke zou het worden?
10: Wow, waar wow. Ik mee gereden heb, dat...
8: Dat zijn er zoveel waar je zegt, hè?
10: Ja. Ja. Nou, dan denk ik toch wel die Daytona Ferrari van Piet Roelofs. Want oh,
8: ja. Ja.
10: Natuurlijk briljante auto. En Nicky Pastorelli rijdt daarmee. Ja, dat is natuurlijk echt een juweeltje van de auto om te zien, om mee te rijden, om te horen. Ja, dat en daar heb ik dan toevallig niet oorspronkelijk in gereden, maar wel een historische race. Dus technisch gezien heb ik daarmee gereden.
8: Ja.
10: Zou ik die nemen?
8: Ja, je kan het altijd een beetje oprekken. Volgende week rijd je tijdens de Legends Parade op de Red Bull Ring in een Lotus 77.
10: Ja.
8: Ook gaaf.
10: Super gaaf. Dat is de auto van Mario Andretti. Dat is best wel een bijzonder tijdperk. Want Mario Andretti reed met Ronnie Patterson. En terwijl ik mijn contract tekende in 1979 in Monza. Sorry, 1978. Ik was op Monza. Ik tekende mijn contract en we keken elkaar aan van... oh shit, de start van de race is over 10 minuten. Dus toen liepen we naar de pitstraat.
8: Wow.
10: En binnen een kwartier dat ik mijn contract tekende... En dat ik aan de pitstraat stond, verongelukte toen Ronnie Patterson.
8: Oh, heftig. Ja.
10: En die was heel bizar. Dus dat was wel een signaal van, nou weet waar je aan begint.
8: Ja.
10: Dus,
8: Maar ja, dan ga je hier soort vrijwillig met dit soort auto's ook rondrijden. En op de Red Bull Ring. Ben je nou bang dat je toch zo'n stukje historie afschrijft?
10: Nou ja, bang weet niet. Je. Dat
8: gemiddelde coureur is nooit bang.
10: Nee, kijk, af en toe rij je gewoon met een Rembrandt rond natuurlijk. Dus daar moet je echt ook wel met respect mee omgaan. Dus zeker ook volgende week. Die mensen hebben die auto's natuurlijk met zoveel zorg en aandacht en liefde voor het materiaal geprepareerd. Dus daar gaat het zeker niet om die laatste seconde, nee, laat staan 5 seconden.
7: Maar deze mensen willen natuurlijk ook wel die auto een beetje goed in actie zien, toch?
10: Ja, klopt, zeg je helemaal goed. Zeg je helemaal goed. En Albert Westerman van State of Art, die was altijd een liefhebber van historische racen. Heb ik samen met Chris Segers toen nog een keer de Carrera Panamericana gedaan. En toen hadden we een keer een hele snelle bocht. En bij het uitkomen gleek een beetje te dwars en tikte ik de vangrail aan. Dus er zat zo'n afdruk van die vangrail aan de zijkant. En toen zei Albert naderhand van, dit hoort bij de historie. En ook destijds met de M1 Procars die hier waren van BMW Autosport. Die zeiden gewoon van, nou, wij vinden het juist leuk als mensen deze auto op snelheid zien rijden.
7: Ja, ja.
10: Dus zomaar een parade, zo'n bloemencorso, dat vinden ze niks. Dus dat vond ik wel leuk, want dan kon je tenminste all-in gaan.
7: Ja,
10: en dat zijn ook allemaal geweldige auto's.
7: Ja, gaaf. Ja. Gaaf. Ja. Het is natuurlijk een historic Grand Prix hier dit weekend in Zandvoort. Vind je zoon René dit ook leuk? Is hij hier te vinden?
10: Dat denk ik niet. Hij is 17, hè? En dan hebben die jongens, als ze niet op het circuit zijn, andere interesses dan naar die oude grafjammers te kijken. Hè? Dat zegt hij niet zelf zo, maar ik stel me zo voor dat hij... Ja, die jongens die hebben die beleving niet zo. Ik denk, als hij eenmaal met zijn auto een keer zou rijden of wat dan ook. Dus dat groeit wel.
7: Ja.
10: Je merkt ook wel dat hij steeds dieper erin duikt. Maar hij vindt nu leuk om allemaal van die bijzondere sporters. Hij heeft zo'n fase gehad. Toen was hij heel erg in het basketbal met Kobe Bryant. Oh, ja. Een boek aan het lezen. En nu is die jongen die triatleet. Die in één keer de marathon won. Of de halve marathon. Lee heet hij, geloof ik. Ja. En nou goed, daar is hij dan helemaal vol van. Dus hij is veel aan het hardlopen. En veel in de sportschool. En natuurlijk als hij niet op het circuit is. Maar dit soort momenten denk ik dat hij met zijn vrienden naar het strand gaat.
8: Oh, ja. Hoe gaat het met zijn racecarrière? Zo'n beginnende carrière, in feite.
10: Ja,

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Heel goed. En ik heb het idee dat hij ook steeds beter wordt. En hij wordt ook een stukje volwassener. Dus so far so good. Maar het echte werk moet allemaal nog gaan gebeuren.
5: En wat is het echte werk uiteindelijk?
4: Het gaat om de Formule 1.
5: Ja, toch echt wel. Ja, dat is de lat die beoogd wordt.
4: Ja, en ik denk dat zeker vanuit ons persoonlijke familieperspectief... Ja. Ben je daar gewoon het onmogelijke mogelijk aan het maken. En het eerste kartje wat ik voor René kocht, dat kocht ik met €1400 saldo. Want ik was net uit de periode gekomen dat ik moest vechten om niet failliet te gaan.
5: Ja.
4: Nou, dat had ik dan in 2014 op 1 juli voor elkaar. Dus eindelijk alles geregeld met bank, belastingdienst, dus niet failliet. Maar ik moest wel opnieuw beginnen.
5: Ja.
4: En op 13 juli werd René 6 en toen kreeg hij zijn eerste kartje. Dus eigenlijk zijn we met helemaal nul aan dit project begonnen.
5: Ja.
4: En we zijn nu, we zitten volledig op schema. Overal gewoon de clusters die we aan het aftikken zijn. Op schema zou ook volgend jaar Formule 3 moeten betekenen.
5: Ja.
4: Maar daar moeten we nog hard voor werken. Want financieel hou ik dit niet heel lang vol. Want de budgetten gaan nu over een miljoen heen.
5: Oh, jeetje,
4: dus een stukje support voor de toekomst.
5: Ja, je wilt natuurlijk niet nog een keer richting faillissement gaan.
4: Ik ben niet failliet gegaan. Hè.
5: Nee, dus maar richting,
4: wel een belangrijke
5: richting bedoel ik. Ja, absoluut.
4: Kijk, je leert daarvan. Hè. En je moet ook oppassen dat je mensen daar niet in meeneemt in dat sentiment. Maar goed, zijn prestaties die beginnen nu wel een beetje ook over de grenzen goed op te vallen.
5: Okay.
4: Dus ik verwacht tussen nu en het einde van het jaar dat ik dat wel samen met andere partijen ga doen. En met een management wat mijn rol van het sponsor zoeken wel over gaat nemen.
5: Oh ja. Spannende tijden.
4: Ja, vooral leuk.
5: Yeah.
4: Het is natuurlijk heel bevoorrecht. Kijk even wat voor ellende er gaande is. Weet je, dat. En als jij dit je problemen mag noemen die je zelf op de hals gehaald hebt. Het is geweldig dat we dit onze problemen mogen noemen.
5: Ja. Ja.
4: En het is prachtig. De mensen met wie we het doen. De mensen tegen wie hij rijdt, die jonge jongens, zo langzamerhand kennen ze allemaal al een jaartje of bijna 10 jaar. Dus al die families onderling gaat goed met elkaar om. Dus het is harde competitie.
5: Ja.
4: Maar je ziet het nu ook vaak op Formule 1 podium. Hè? Dan zie je gewoon
5: dat die mannen allemaal vriendschappen.
4: Ja. Kijk naar Lewis Hamilton en Verstappen.
5: Ja.
4: Ik denk dat Max vond het geweldig dat Lewis weer won. Weet je, dat zie je gewoon. Hè? Dus.
5: We hebben nog veel meer besproken, maar dat hoor je natuurlijk in onze podcast. Die luister je terug in onze podcastfeed.
6: Ja, abonneer je gelijk even. Dan krijg je al onze aflevering altijd als eerste.
5: Leuk, hè? Je kunt ook alles terugluisteren. Ja, dus als je er een beetje tijd over hebt.
6: Ja, of je kan niet in slaap komen. Een van de twee.
5: Tot volgende week.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie, maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. En de Belgische topspits Romelu Lukaku was teleurgesteld over het 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Hij zei dat ze met te veel emotie speelden, waardoor ze zich niet aan het afgesproken plan hielden. Lukaku was wel tevreden over zijn basisplaats, maar houdt er toch een nare smaak aan over door de instelling van zijn team. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van vrijdag de 19e juni in het jaar 2026. Met Michiel, met Leendert. Ik ben Mark. Wat een heerlijke week was dit, hè?
7: Het was weer een tussenweek.
6: Een rustig weekje.
7: Een rustig weekje, maar... Vandaag is ministerraad en naar verwachting...
6: Zeg, er gaat vandaag alles, van alles door de ministerraad.
7: Ja. Kernenergie.
8: Komt er vandaag dan een einde aan de rust? Kun je dat ook al zo stellen?
7: Ja, want vandaag kernenergie zou door de ministerraad moeten gaan.
6: Ja, dat moet zo goed als gaan. Zullen we vertellen? Om 3 uur vanmiddag is er een briefing voor de pers.
7: Ja.
6: Dat doe je alleen als je weet dat het door de ministerraad komt... en je de pers bij wil praten. Of dat nodig is, moeten we het zo over hebben. Maar ja, dat gaat vanmiddag gebeuren.
7: Ja, precies. En als het goed is... ook box 3, in belang van onder andere de behandeling in de Eerste Kamer. En van de zomer gaan we het straks over hebben. Ja. En dan volgende week, en daar is Den Haag achter de schermen... toch wel over in rep en roer. Vorige week ook wel uitgebreid besproken, dat is stikstof. Ja, maar er precies. Gaat nu wel echt iets gebeuren.
6: En dan schijnt er ook nog, want het was natuurlijk gedoe... over het onderhoud van de wegen in het noorden. Dat de Rijkswaterstaat zei, sorry, we hebben geen geld meer, we stoppen gewoon.
7: Mm-hmm.
6: Daar schijnt ook nog iets over te komen vandaag. Een brief, waarschijnlijk zonder geld, maar toch in ieder geval iets. Er gaat ineens heel veel. Toch nog in de laatste 3 weken is het nog voor het reces. De laatste twee weken is er nog heel veel los.
7: En Mark, de vraag is, we hebben jou aangemeld... of jij hebt jezelf aangemeld voor de persbriefing over de kerncentrales.
6: Zeker.
7: Maar moet je daar nog wel heen?
6: Nee, eigenlijk niet.
7: Want het is al uitgelekt.
6: We kunnen daar een quoteje halen van een betrokken minister. Ik denk dat dat de functie nu gaat worden. Nee, inderdaad, alles is gisteren via de Volkskrant naar buiten gekomen. Denk ik. Ik bedoel, voor hetzelfde geld komen ze nog met allerlei verrassende conclusies. Hè? Dat zou nog kunnen. Maar gisteren bleek dat de Volkskrant een document had boven water gehaald. Waarin staat dat van alle locaties waarvan ze dachten dat de kerncentrales... want dit kabinet wil kerncentrales bouwen, dat die daar zouden kunnen komen... dat eigenlijk er maar eentje geschikt is vanwege de aansluiting op het hoogspanningsnet... dat beschikbaar moet zijn. En dat de andere plekken, Borselen, lag heel erg voor de hand... want daar willen ze het ook wel. Daar hebben ze geen ruimte. Bij Rotterdam op de Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte... dat is allemaal te vol. Dat zou ten koste gaan van wind op zee... wat aan land, ergens de stroomkabels aan land moet komen. Heb je ook grote infrastructuur voor nodig. Er is nog Terneuzen ooit bedacht, maar er is in Terneuzen helemaal geen vraag naar heel veel stroom. Dus dan moet je ook een heel kabelnetwerk aan gaan leggen. Alleen in Eemshaven, in het noorden van het land, waar ze helemaal geen kerncentrales willen, daar is gewoon de ruimte, de mogelijkheid. Er ligt een hoogspanningsnet richting de rest van Nederland. Dat is bij uitstek, als je kerncentrales wil, en dat wil dit kabinet. Ja, dan is dat de plek. Alleen, er zijn al moties aangenomen in de Tweede Kamer. Die zeggen, nee, als de Groningers dat niet willen, moeten we dat niet doen.
7: Nee, want de Groningers zijn natuurlijk een soort van heilig, hè?
6: Het kabinet heeft al een keer gezegd, we hebben ze al genoeg lastig gevallen met gaswinning. Dus we gaan het niet in Groningen doen. Maar dus dan heb je, nou ja, dat is dus de vraag die vanmiddag overblijft. De politieke vraag. Willen we zo graag kerncentrales in Nederland dat we de Groningers weer voor de bus gooien? Of zeggen we, nee, ja, oké, we hebben één optie die in de praktijk politiek niet wenselijk is. De andere zijn technisch niet wenselijk. Ja, nou, dan willen we kennelijk geen kerncentrales. Dat toch, is voor de vraag die nu voor ligt.
7: Ik ben even in verwarring, want dit is echt jouw domein.
6: Dat is mijn hobby.
7: Ik zag bij een van de collega's een kop waarbij Borselen wel degelijk nog een optie was voor een kleine kerncentrale.
6: Ja, ik heb natuurlijk het stuk van Tennet, waar de Volkskrant zijn verslag op baseerde, niet gelezen. En daar gaan we vanmiddag meer over horen. Maar Borselen is technisch mogelijk, alleen kei duur, omdat er heel veel nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden. Er moet namelijk gewoon weer een hele nieuwe hoogspanningsmast richting de bewoonde wereld vanuit het rustige Zeeland komen.
8: En hoe zit het ook alweer met de kerncentrale die daar al is?
6: Die is gewoon aangesloten, daar is niks mis mee.
8: Maar die zou, dat zou stoppen toch, maar toch
6: ja,
8: weer
6: die
8: niet?
6: Die is elke paar jaar wordt besloten dat die moet stoppen. En dan wordt er gevraagd, kan die toch niet nog een paar jaar open blijven? En dan gaat iemand gaat heel veel onderzoek doen naar of dat veilig kan. En dan is de conclusie altijd, ja hoor, dat kan wel. Of in dit geval moet er misschien wat onderhoud eerst nog gebeuren voor dat kan. Want zo'n ding slijt wel. Hij heeft ze gebouwd voor 30 jaar. En de bedoeling is nu dat hij 80 jaar meegaat. Dat is toch een beetje andere orde.
8: Klinkt een beetje als al die bruggen en sluizen die ook aan het einde van hun levensduur zijn, onderhoud zouden moeten hebben, maar waar geen geld voor is.
6: Ja, nou, hier is het anders. Hier is het onderhoud is erop gericht dat hij nu na 55 jaar, voor wanneer is het, dicht gaat. Mm-hmm. En dan zeggen ze, nu willen we hem toch nog weer langer open houden. Die bruggen die gaan in principe niet weg. De bedoeling is dat die brug er over een eeuw nog ligt, in theorie.
8: Ja.
6: Dus dat is een klein beetje verschil. Maar, ja, okay. Wat er nu voor ligt, is denk ik een politiek dilemma. Willen we die kerncentrales echt heel graag ten koste van de Groningers? Of willen we de Groningers te vriend houden en dan maar geen kerncentrales?
7: Het leek eigenlijk wel een onderwerp waar iedereen het wel eens een beetje over eens was.
6: De derde optie is, of gaan we heel veel geld in Borselen stoppen. Dat mag ook.
7: Dat kan ook, ja.
6: Ja. En dan is de vraag hoeveel, dat weten we nog niet.
7: Ja, nou, Zeeland werd al helemaal klaargestoomd voor nieuwe kerncentrales, kleine. Daar was politiek gezien volgens mij ook niet meer zoveel weerstand tegen.
6: Nee, dat is geweest om een of andere reden. Hoe dichter je bij een kerncentrale woont, hoe vanzelfsprekender je vindt dat er kerncentrales zijn.
7: Nou, misschien is dat net zoiets als met AZC's.
6: Ja. Dat, zeker.
7: Ja, als je er helemaal eentje hebt en je woont er heel lang bij, dan zou ik ook kunnen zeggen dat je zo'n kerncentrale in de buurt kan zetten. We hebben partijen die heel erg voor VVD, voor kerncentrales zijn. Nou, kijk waar de gemiddelde VVD'er woont. Zet hem in
6: het
7: Wassenaar neer of zo.
6: Wassenaar, ja.
8: Ja. In het Gooi. Midden in het Gooi, kerncentrales. Ja,
7: ik denk dat ze dat een minder goed idee vinden, overigens, om dat te doen.
6: Ja, not in my backyard. Nee, precies. Ja.
7: Maar dan wordt nu dus de politieke, dus een kerncentrale aan zich neerzetten, oké. Okay. Maar dan wordt nu dus de politieke strijd waar.
6: Ja. En de grap is dat Groningen eigenlijk, of dat Eemsgebied, dat eigenlijk helemaal geen keuze was die het ministerie wilde. Die hadden helemaal niet bedacht dat ze het einde, want die dachten, we moeten naar Borselen, daar willen ze het. Tweede Maasvlakte is logisch, want je in de buurt van Rotterdam. Alleen daar is dus ook gewoon op het net straks helemaal geen ruimte. Maar er was bedacht, ja, er zou bezwaar kunnen komen. Heb je echt alle opties bekeken? Nou ja, Eemshaven is ook wel een gebied. Laten we dat voor de vorm, zo heeft dat Sofie Hermans dat als minister toegevoegd, laten we dat dan gewoon meenemen. Dan kunnen we zeggen dat we alles hebben gecheckt. En we hebben overal naar gekeken.
7: Ja.
6: En nou blijkt dus, dat was niet de bedoeling, dat was niet de inzet van het proces, dat die voor de vorm optie misschien wel de echte optie gaat worden.
7: Ja, dus Sofie Hermans heeft nu iets gedaan, wat haar opvolger.
6: Die heeft iets in werking gezet, ja, in beweging. Ja, precies. Maar goed, daar gaan we vanmiddag hopelijk iets intelligents horen of vanuit het kabinet. Want dat, ik heb echt geen idee hoe ze dit willen gaan oplossen. Want het is, je kan op drie manieren en volgens mij zijn er niet veel meer opties dan dat.
7: ben benieuwd.
6: Ja. Zullen wij naar het volgende? Want dit is tot het weekend is dit natuurlijk nog een beetje... Ja, als je op zaterdagochtend dit luistert, is het misschien al opgelost.
8: Ik wou zeggen, dat is wel fijn dat als je hier naar luistert... dan weet je gewoon al wel hoe het is. Ja. Maar ook wat de afwegingen en de moeilijkheden geweest zijn.
7: Ja, ik geloof niet dat het in één keer opgelost gaat worden. Dus geen zorgen.
6: Nee. Dit wordt heerlijk vooruitgeschoven.
7: Ja, Mark, even over het FD. Het FD heeft onderzoek gedaan. Staat vandaag op pagina 2, kwamen wij achter. Want we hadden een discussie voor de podcast over.
6: Staat het op de voorpagina? Nee.
7: Op 2. Ik dacht de voorpagina.
6: Even kabinet Jetten, een dikke onvoldoende. Geen sprake van stabiel beleid.
7: Ja, FD samen met Ipsos INO onderzoek gedaan. Peter Kannen onder andere. En onvoldoende. Jij hebt je gestoord. Jij hebt je gestoord aan het niet aan de journalistiek, nee. Maar aan de mening van de ondernemers.
6: Eigenlijk ook wel aan de vraagstelling, nu je het zo formuleert.
8: Want moeten we nog even aangeven: daadkracht, daar is een gebrek aan. Er zijn te veel regels en de belastingen zijn nog altijd te hoog. Dat is even heel kort gezegd wat de ondernemers volgens dat INO-onderzoek zeggen. Hè?
6: Ja, precies.
8: Maar,
6: hoe lang zit het kabinet er? 4 maanden?
7: Mm-hmm.
6: Ongeveer?
7: Mm-hmm.
6: Hoeveel wetten heeft een normale regering na 4 maanden geregeld?
7: Ja, nou, goed.
6: Nul.
7: Niet, ja.
6: Hoeveel wetten heeft een normale regering in 4 maanden geschrapt? Want regeldruk gaat over het schrappen van regen van wetten.
7: Dat ook staat nul. Ook wel goed in het stuk. Want er staat ook nog een quote van MKB Nederland staat erin. Ja. Waarbij MKB Nederland zelf ook zegt van ja... Het kabinet is natuurlijk heeft de erfenis van de voorgaande kabinetten.
6: Ja.
7: En ja, dat er nu nog niets van de grote problemen zoals stikstof, netcongestie, dat opgelost is, regeldruk, ja, dat is niet zo gek.
6: We hebben straks na 40 jaar gedoe over stikstof in een maand of 5. Waarschijnlijk een oplossing voor stikstof.
7: Nou, oplossing, maar goed, er komt een pakket.
6: Laten we zeggen een begin van een oplossing. Ja. Maar dan, dat is al die decennia daarvoor niet gelukt.
7: Nee.
6: Ook niet gewild, trouwens, om het op te lossen. Dat is ook een deel. Dus ik vind, om nou ondernemers massaal voor domheid uit te schelden. Dat is ook weer wat. Maar
8: je gaat het wel doen.
6: Ik heb het al gedaan. Maar je mag toch gewoon niet verwachten dat er nu al binnen een paar maanden alles... Normaal gesproken, als we niet een minderheidskabinet hadden gehad... hoorde ik bij de collega's van Trouw iemand observeren... Dan zaten we nu waarschijnlijk pas met de bordesscène. En wat was nu pas waarschijnlijk een kabinet geweest. Mm-hmm. Dan waren ze nog heel lang over een meerderheid. Moet het dan met die en moet het dan met die en hoe moet het dan allemaal?
7: Het kabinet Schoof hebben we inderdaad in juni hebben ze op het bordes gestaan.
6: Ja, je mag niet verwachten dat er al iets geregeld... Ja, je mag het wel verwachten, maar dat is totaal naïef en enigszins dom. Vandaar mijn woord. Ik vind dus daarom ook de vraag van het FD een beetje voorbarig. We hebben natuurlijk ook onze Big Five gemaakt bij BNR. 100 dagen zijn ze goed uit de startblokken gekomen.
7: Ja, dus
6: ook een beetje voorbarig.
7: Boter op ons hoofd, ja.
6: Nee. Ik vond dat van onszelf ook voorbarig. Ja. Dat is geen enkele boter. Natuurlijk zijn de belastingen nog niet veranderd. Want dat doe je normaal met Prinsjesdag. Hebben we al een print? Nee, we hebben nog geen Prinsjesdag meegemaakt.
7: Ik vond het wel leuk om te zien. Het enige verrassende was dat ook ondernemers... net zoals een groot deel, de meerderheid, een krappe meerderheid... van Nederland voor het hervormen van de hypotheekrenteaftrek is.
6: Ja.
7: Maar verder was het gewoon blind in te vullen, hè. De VPB willen ze niet verhogen.
6: Belastingen mogen niet omhoog. Zeker niet de belastingen voor ondernemers.
7: In box 2 moet er niet te veel gebeuren.
6: De hoogste tarief in de box 1. Kennelijk verdienen ondernemers goed. Ja.
7: Ja, dus dat was allemaal niet zo heel erg verrassend. Maar ik heb het een beetje met hetzelfde gevoel zitten lezen. Dat gevoel van wanneer gaat er nou een keer iets gebeuren. Voel ik ook.
6: Met Prinsjesdag.
7: Ja.
6: Dat hoort zo.
7: Dat moeten we nog. Dat moeten we nog.
6: Ik word er heel emotioneel van. Ja. Michiel, heb jij niet iets verfrissends gezien in dit artikel?
8: Nou, dat voelen we allemaal. En ik hoor alles en iedereen ook al inderdaad zeggen... ja, het kabinet zit er pas net. Dus misschien is dat ongeduld dat zo breed gevoeld wordt... is dat misschien niet helemaal terecht. Ik denk alleen wel de hele tijd ondertussen... dat ongeduld misschien ook wel gevoed is door dit kabinet. Door, ook al toen het coalitieakkoord gepresenteerd werd... en toen men uiteindelijk op het bordes stond, dit kabinet zou gaan afrekenen met de stilstand die we de afgelopen jaren hebben gezien. En dit kabinet zou voor doorbraken gaan zorgen. En wat we vervolgens kregen in de eerste weken zijn relletjes rondom Sjoerd Sjoerdsma, bijvoorbeeld met zijn begroting van zijn ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
7: Dat was dus niet zijn begroting, dat was het lastige. Dat was de begroting van zijn voorganger. Mm-hmm. Ja. Er komt nog uit het kabinet Schoof.
8: Ja,
7: maar goed, het klopt dat er heel veel gedoe is geweest.
8: Maar goed, de oppositie links en rechts gaan schofferen. Ja, we hoeven niet dat hele gesprek opnieuw te gaan hebben. Maar dat de verwachtingen en het ongeduld in het land dat groot is. Had men misschien niet iets bescheidener moeten zijn? Met luister mensen, het gaat moeilijk worden. En het zal niet allemaal binnen 3 maanden gelukt zijn.
7: Ja, ik ben toch wel van mening dat dat wel gebeurd is. En dat er ook gezegd is, het zal zeker bij bijvoorbeeld het onderwerp stikstof, het zal langer duren dan 1 kabinetsperiode voordat we dit probleem met elkaar opgelost hebben. Dus het idee dat het kabinet zit en alle regeldruk heeft opgelost, stikstofproblematiek, iedereen geld erbij heeft gegeven in de portemonnee, de economie laat groeien, innovaties stimuleert. Ja, dat gaat allemaal niet in 4 maanden tijd. En zo kom ik terecht bij Mona Keizer en het Vragenuur.
9: Oh ja?
7: Ja,
9: maar wat een wildwonderlijke inkstapsprong maak je hier.
7: Ja, maar ik wil toch even naar Mona Keizer. Mona Keizer, we hebben begin van de week, voor ons dan in ieder geval, dinsdag begint hier de...
9: Ja, dan begint het pas echt.
7: Dan begint pas echt.
8: De vergaderweek.
7: De vergaderweek, tijdens het Vragenuur. Mona Keizer, over de deal Iran-Amerika en de opening van de straat van Hormuz en de benzineprijzen.
10: De Nederlanders worstelen om boven te blijven. Wat mij betreft laat op alle fronten de Nederlandse overheid de burger in de steek. Of het dan gaat over regeldruk, de asielinstroom, de spreidingswet die over Nederland wordt uitgerold. Gemaakte beloftes worden niet waargemaakt. Vandaag in dit Vraaguur wil ik het hebben over hoe de portemonnee van de burger vergeten wordt. En wel via belastingen en accijnzen op energie en benzine. Afgelopen week hadden we goed nieuws. Een deal tussen de Verenigde Staten en Iran. En iedereen die denkt van, dan gaat het nu beter met de benzineprijzen en de energieprijzen, denk nog een keer. Het gaat jaren duren voordat de benzine- en de dieselprijs dalen. Doorgedraaid klimaatbeleid heeft ons opgezadeld met de hoogste accijns in Europa. Gemiddeld 20% hoger dan in België en in Duitsland. En dat doet al zeer. Maar helemaal wanneer de benzineprijzen stijgen en dit in het buitenland gecompenseerd wordt. Voorzitter, mijn eerste vraag. Er liggen amendementen van mij in combinatie met de heer Markenshauer om de accijnzen, belastingen op diesel, benzine en diesel te verlagen. Dekking hebben wij gevonden in iets minder geld naar, kort gezegd, het buitenland. Oekraïne, asiel en defensie.
7: Ja, ik ga deze even helemaal ontleden. Mona Keizer begint met Nederlanders worstelen om boven te blijven. Donderdag kwam het CPB met een onderzoek.
9: Centraal Planbureau?
7: Ja. En in dat onderzoek hebben ze gekeken wat de hoge, en het gaat puur om gas en brandstof, wat de gas- en brandstofprijzen gedaan hebben met ons besteedbaar inkomen. Hierbij is belangrijk om te zeggen dat dit nog niet de koopkracht is. Dus bijeffecten van de hoge energieprijzen, bijvoorbeeld omdat kunstmest duurder is of dat transport duurder is, de boodschappen duurder worden, is nog niet meegenomen. Maar wat is nou het verhaal? Dat op korte termijn, als dit dus snel opgelost zou zijn, het 1% van het besteedbaar inkomen de terugval is. En als het langer duurt, 2%. Wie worden er wel harder geraakt? Dat zijn de laagste inkomensgroepen. En dat kan wel tot 5% zijn, zeker in het lange termijn scenario. En dat heeft vooral met gas te maken. Mm-hmm. Want hier heeft het over accijns op benzine. Ja. Maar dat heeft vooral met gas te maken, want mensen met een heel laag inkomen rijden of geen auto, of hebben een klein autootje waar ze weinig mee rijden. En dat is ook een auto die niet veel vervuilt. Waarom dan wel een probleem met gas? Het wonderlijke is, in welke groep je ongeveer ook zit, dus inkomensgroep, van laag tot hoog, gebruiken ongeveer net zoveel gas. En dat komt omdat mensen met een hoger inkomen hun huis beter geïsoleerd hebben, een warmtepomp hebben, zonnepanelen hebben liggen. En mensen met een lager inkomen of en een koophuis hebben die minder goed geïsoleerd is, of via de sociale woningbouw in een huis zitten die niet goed geïsoleerd is. Dus heel veel aan gas kwijt zijn. En dan is het ook nog eens een keer relatief gezien, omdat een deel van je inkomen is. Dus hoe groter je inkomen is.
9: Ja, hoe groter je huis, hoe meer gas.
7: Maar ja, dus die 1% percentage is hetzelfde. Precies. Dat is punt 1. En dan op alle fronten wordt de burger in de steek gelaten. Regeldruk, asielinstroom, de spreidingswet, beloften worden niet waargemaakt. Mona Keijzer is in de laatste 3 kabinetten, heeft ze in 2 kabinetten is ze bewindspersoon geweest. In Rutte 3 was ze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, waarin ze onder andere verantwoordelijk was voor regeldruk. En in het kabinet Schoof was ze voor woningbouw verantwoordelijk, maar later ook voor asiel. En als over de spreidingswet, als minister van woningbouw, moest zij de doorstroomlocaties realiseren. Is niet gebeurd.
9: Dat is niet gedaan, nee.
7: Dus over beloftes die niet waargemaakt worden waar ze het over heeft.
9: Ja, dat is waar dus. Alleen wiens beloftes.
7: Ja, dus de eigen beloftes zijn niet waargemaakt. Dus in principe, heel goed Mark, heeft ze gelijk.
9: Ja, het klopt volledig dus.
7: Ja, nou,
9: naar de letter, niet naar de geest.
7: Dan, accijnzen op gas en benzine. Gaan omhoog, zegt ze, hè. Die zijn historisch. Die dalen op het moment. Het was een paar maanden geleden duurder om te tanken dan dat het nu is.
9: Dat is de totale benzineprijs. Maar ja, de accijnzen zijn toch niet veranderd?
7: Nee, de accijnzen zijn niet veranderd. Nee, dat vind ik
9: zelf. Ze zijn ook niet omhoog gegaan, maar ook niet omlaag gegaan.
7: Van, maar het is nu onbetaalbaar geworden. Terwijl het uiteindelijk nu. Je kan principieel vinden dat de accijnzen. Dat zal zij nu ook zeggen als ze mij van repliek zou kunnen verdienen. De accijnzen zijn gelijk gebleven, maar de afgelopen weken is de benzine- en de dieselprijs gedaald.
9: Dat zei ze ook. Dat is goed nieuws. Er is een deal met Iran, in elk geval zolang Donald Trump er zin in heeft.
7: Ja, maar voorlopig blijven de benzineprijzen hoog.
9: Ja, heel logisch.
7: Eigenlijk wil ik hier naartoe. Want zij zegt, wij moeten dat gaan compenseren. Nou weten we dat dat heel erg duur is, hè? 10 cent accijnsverlaging kost 1 miljard per jaar.
9: En gaat vooral naar rijke mensen.
7: Ja, en
9: die hebben auto's.
7: Ja, precies. Ja,
9: dat is wel
7: dat
9: hoe het uitgerekend
7: is. Het CPB
9: is
7: ook. Ja. Inderdaad, als je een generieke maatregel neemt, ze zeggen doe het gericht. Dus niet op de accijnzen, want dat komt bij de verkeerde mensen terecht. Dat hebben we natuurlijk vanuit het kabinet ook al heel veel gehoord. En zij zegt, dit komt door doorgedraaide klimaatgekte. Wat zegt CPB, wat zegt het kabinet? Ga er nou voor zorgen dat je nu gaat investeren in bijvoorbeeld isoleren, in warmtepompen. Zorg ervoor dat mensen niet zo afhankelijk zijn van gas. Want de gasmarkt is heel fluctueel. Hè? Die kan beter met
9: elektriciteit. Ja, dat kan wel weer een nieuwe oorlog zijn.
7: Ja, precies.
9: Met wie dan ook.
7: Maar waar ik naartoe wil, is naar de dekking. Zij zegt, verlaag die accijnzen en doe dat door minder geld naar het buitenland. Dus Oekraïne, asiel en defensie. Nou, en dan moeten we toch eventjes, dat hebben we al heel vaak besproken, maar dan moeten we het over de begrotingsdiscipline hebben, de begrotingssystematiek. In principe zegt zij, verlaag iets in het inkomensdomein door, en dat dek je met een bezuiniging in het uitgavendomein. Nou, dan weten we, die twee zijn gescheiden.
9: Ja, dat is, maar daar vinden we elkaar nooit. Dat is een politieke keuze van iemand ooit een keer geweest.
7: Dat is altijd een politieke keuze.
9: Ja, en die kan je gewoon loslaten.
7: Dat kan je loslaten.
9: Ja, dat doet zij hier.
7: Dat laat zij inderdaad, laat zij dat los.
9: Ik zit hier homo naar Keijzer te verdedigen.
7: Ja, maar je doet het ook hartstikke goed. Want nu gaan we namelijk naar de augustusbesluitvorming. Want de vraag is, kan je dit doen? Ja, dit kan je doen. In de augustusbesluitvorming, als we daar naartoe gaan,
9: dat is de voorbereiding voor Prinsjesdag.
7: Voor Prinsjesdag. Pro wil dit eigenlijk ook. Pro wil ook dat we de lasten gaan, hè, dus voor mensen met vermogen en voor grote bedrijven, dat we het gaan verzwaren. Ja. En dat aan de uitgavenkant, bezuinigingen die zijn ingeboekt, dat we die gaan schrappen. Dus dan ga je ook, zowel in de inkomsten als de uitgaven. Dus dan moet je het coalitieakkoord openbreken. Want in het coalitieakkoord staan die begrotingsregels afgesproken. Die we trouwens al sinds 1994. Want ze hebben de begrotingsregels nog niet losgelaten.
9: De eerste vergadering met dit kabinet is er een motie aangenomen. Nou ja, de stemming was een paar dagen later. Maar dat de oppositie de begrotingsregels van dit kabinet niet accepteert.
7: Ja, maar dat doet er niet toe.
9: Jawel, nee, want dat is een meerderheid van de Kamer. Ja, dus die begrotingsregels die tellen niet.
7: Ja, maar dat klopt. De Kamer heeft budgetrecht, maar we hebben een kabinet en het kabinet maakt beleid. En het kabinet, dat beleid hebben ze opgeschreven in het coalitieakkoord. En dat coalitieakkoord, daar houdt het minderheidskabinet zich nog aan. De Kamer kan het oneens zijn met de financiële kaders zoals die neergezet zijn. Maar de manier om het daarom over oneens te zijn is niet door dat te doen via een motie.
9: Oké, ja, hou die gedachte heel even vast, Leendert, want we gaan zo meteen verder. We moeten even wat reclame maken.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie... maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was... die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. En de Belgische topspits Romelu Lukaku was teleurgesteld over het 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Hij zei dat ze met te veel emotie speelden, waardoor ze zich niet aan het afgesproken plan hielden. Lukaku was wel tevreden over zijn basisplaats... maar houdt er toch een nare smaak aan over door de instelling van zijn team. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee... tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
5: Studio Den Haag, het tweede deel. Met nog steeds Leendert, met nog steeds Michiel. Ik ben nog steeds Mark. We gaan weer lekker door met de begrotingsregels.
6: De Kamer kan het oneens zijn met de financiële kaders zoals die neergezet zijn. Maar de manier om het daarom over oneens te zijn... is niet door dat te doen via een motie. Je kan het daar fundamenteel oneens over zijn... maar dan moet je uiteindelijk bij het belastingplan bijvoorbeeld zeggen... ja, die stemmen we weg.
5: Dat is het moment. Dat moeten ze ook doen.
6: En dan stuur je ook het kabinet naar huis. Als je dat doet.
5: Dus weet ik nog niet.
6: Nou ja, jawel, dat weten we wel. Want op het moment dat je namelijk geen belastingen meer kan innen... dan kan je niks meer.
5: Nee, maar je moet proberen dat je...
6: Je moet een belastingplan
5: hebben. Ze moeten natuurlijk zo de macht inzetten... dat ze niet het kabinet naar huis sturen... maar een beter belastingplan maken.
6: Precies. En daarvoor gaan ze deze zomer zitten om een deal te maken. Dat is de bedoeling. De vraag is
5: wie
6: niet alleen...
5: Wie eigenlijk? Want...
6: Precies. Maar de vraag is, hoe groot gaat de deal worden die ze gaan maken? En dan komen we bij box 3 uit.
5: Want
6: wat is er deze week in de Eerste Kamer gebeurd? We hebben nu een hervorming van box 3. En uiteindelijk wil een meerderheid van beide kamers... van de politieke partijen, willen uiteindelijk toe... naar een vermogenswinstbelasting. Mm-hmm. Maar nu gaan we nog, in die tussenregeling... gaan we nog belasten op winst gemaakt op papier.
5: Ja, vermogensaanwas.
6: Vermogensaanwasbelasting, ja, precies. Ik wil het niet te ingewikkeld maken. De Eerste Kamer zegt nu, wij willen daar voor het zomerreces... willen wij daar nog over vergaderen... Die wetgeving, die tussenregeling, is wel met vlag en wimpel door de Tweede Kamer gegaan. Toen is Ilko Heijnen zich gaan bedenken, ja, maar dit is voor start-ups heel erg onhandig. Nadat bijvoorbeeld Elon Musk zich er maar ging bemoeien. En het is ook op het moment dat je een verliesjaar hebt, kan je dat pas verrekenen in de toekomst. Met winst dat je in de toekomst maakt, willen we allemaal niet. En de Eerste Kamer is zich gaan roeren. En de vraag is nu, gaat dit wel door de Eerste Kamer heen? Het CDA... Nee, ik moet goed zeggen, D66 en de VVD willen niet dat het voor de zomer behandeld wordt in de Eerste Kamer. Waarom niet?
7: Die aanpassingen, daar wordt nog aan gewerkt. En dat willen zij afwachten en dan pas inhoudelijk dat debat gaan voeren.
6: Precies, ja. Want vandaag gaat dat dus door de ministerraad. De staatssecretaris Fiscaliteit Ehrenberg komt met een soort menukaart om te kijken hoe je de bezwaren in die tussenregeling, hoe je die mogelijk zou kunnen wegnemen. Gaat dan wel geld kosten. Maar ze willen dat na de zomer doen. En waarom is dat? Dat op het moment dat de wet zoals die er nu ligt, hè, weggestemd wordt door de Eerste Kamer, slaat dat een gat in de begroting van 2,4 miljard euro. En dan moet je met elkaar gaan praten, hoe gaan we dit oplossen? Want in principe is het zo dat je met elkaar hebt afgesproken, dat is die zalmnorm, tegenvallers laat je in de staatsschuld lopen. En meevallers, die laat je gewoon in de staatsschuld lopen, dan loopt de staatsschuld op. En meevallers eigenlijk ook aan de inkomstenkant, en dan wordt je staatsschuld minder groot. Maar dat is alleen zo als je een tegenvaller hebt waar je niets aan kan doen. Als de tegenstander ontstaat door beleidskeuzes, dan moet je hem dekken. Dus van de zomer moeten ze gaan zitten, op het moment dat de Eerste Kamer dit wegstemt, over die 2,4 miljard. En de angst is dat op het moment dat ze daar gaan zitten, want de regels zijn ook, dat moet je binnen het eigen domein oplossen. Dus binnen de fiscaliteit, dus moet er gekeken gaan worden binnen de belastingen.
8: Nou, welke belastingen gaan we hebben we dan meer? De BTW kan nog wel een paar procent omhoog.
6: Daar moet je het coalitieakkoord gaan openbreken. Of in ieder geval zou je daar nieuwe afspraken met elkaar over moeten maken. En de angst is dat als het belastingplan, en ik weet niet of die angst terecht is hoor, maar als het belastingplan behandeld wordt, dat dan een partij als pro gaat zeggen, ja, maar dat geld dat vrij is gekomen omdat het VPB bijvoorbeeld verhoogd wordt, dat gaan we helemaal niet inzetten om vermogenden te compenseren. Dat gaan ze maar lekker bij vermogenden zelf halen in box 3. Nee, dat geld gaan we ergens anders voor inzetten.
8: Ja. En als je voor de VVD ruimte kan maken, dan kan je ook voor pro ruimte maken. Dat is natuurlijk een ander deel van de discussie.
6: En wat het kabinet, mijn conclusie hieruit is, dat het kabinet, in ieder geval D66 en de VVD, wil deze zomer nog niet het coalitieakkoord dusdanig openbreken dat ze ook met pro moeten gaan zitten. Om een allesomvattende deal te maken, waarbij bijvoorbeeld ook de bezuinigingen in het sociaal domein weggepoetst gaan worden, of in ieder geval een oplossing voor gevonden wordt. En waarom niet? Omdat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen. En de angst is dat op het moment dat je nu fundamentele wijzigingen maakt op de begroting, daar steun voor lijkt in beide kamers, dat na de Provinciale Statenverkiezingen die steun weer verdampt is en je weer van vooraf aan kan beginnen bij de voorjaarsnota of bij de augustusbesluitvorming volgend jaar. Dus, nou, dit hele verhaal.
8: En dan klopt het wel dat die ondernemers dachten dat er geen beweging is.
6: Nou, er komt nog steeds over stikstofplannen. Er komt nog steeds over kerncentrales. Maar een alomvattende deal met pro. Mijn voorspelling is
8: Die voorspel je al een paar weken, maar die komt maar steeds niet.
6: Ja, maar nu heb ik het nog beter onderbouwd. Ja, ik voorspel dat ze met pro niet anders kunnen dan met pro aan tafel gaan zitten. Het CDA heeft zoiets, tenminste wat ik verneem, als we dan toch door de pomp moeten, laten we het zo snel mogelijk doen. Maar de angst voor de Senaat en hoe de Senaat er volgend jaar mei bij ligt, en hoe die na de getrapte verkiezingen eruit ziet, is toch wel groot. En dan is het toch wel een groot risico geweest om te denken, we beginnen met een minderheidskabinet en in de Eerste Kamer komt het wel goed, ook na de verkiezingen. Dat is toch wel, uiteindelijk is dat een verkeerde inschatting geweest.
8: Ja. Nou ja, daar vind ik ook te vroeg om dat oordeel te geven. Gun ze even een seizoen met een Prinsjesdag en een voorjaarsnota.
6: En een behandeling van een belastingplan.
8: Ja, precies. Als we dan tegen het voorjaar zeggen, nee, maar er is nog steeds niks gebeurd, dan hebben ze hun kans gehad.
6: Ja.
8: Dingen kosten gewoon tijd. Het is echt, ik heb met ministers hier ook wel eens over te praten. Ja, maar die wil toch gewoon dit. Dat kan toch gewoon? En dan zegt die minister, dat zei ik ook tegen mijn topambtenaren, dit moet toch wel gewoon kunnen? En dan leggen ze uit waarom het allemaal toch veel meer tijd kost dan je zou verwachten. En ik ben er wel gevoelig voor. Ik geloof wel dat dat waar is. Ook van de week hadden we hier Thierry Aartsen in de studio waar we dit nu opnemen. Die dan zei, ik heb van mijn topambtenaren de opdracht gekregen om voorlopig even geen stelselherzieningen voor te stellen.
6: Nou, mogen wij dit vertellen eigenlijk? Ja.
8: Ja, ik denk dat wel.
7: Dat is nu al te laat.
8: Het was natuurlijk ook een grapje dat ik maakte, maar er zat wel een kern van waarheid in.
6: Ja.
8: Dat die, dat als je te grote plannen te vaak te kort achter elkaar doet, dat ambtenaren dat gewoon niet bijhouden. Want we hebben best veel ambtenaren, maar het is toch een beperkte pool van mensen.
6: Nou, en ik denk toch ook wel dat het echt verstandig is om te wachten met het openbreken van het coalitieakkoord wat betreft de begrotings en ook de begrotingsregels. Hè, en die begrotingskaders, want daar gaat het eigenlijk om. Hoeveel verwachten we binnen te krijgen en hoeveel gaan we uitgeven? En ook met het oog op de meerjarenbegroting. Want we moeten ook niet vergeten dat de kans heel groot is dat we deze zomer gaan horen van het CPB bij de CMEF, de concept macro-economische verkenning.
8: Die komt al bijna, toch? In
6: die
8: juli,
6: komt in juli, ja. Dat de verwachting zal zijn dat we het begrotingstekort de groter is dan min 3%.
8: Ja.
6: En daar moeten ze ook iets mee.
8: Dieper dan 3% in de min.
6: Ja, want dan met Nederland met zijn grote mond, dan moeten ze Brussel moeten ze geruststellen. En dan hebben we nog een probleem. Dat is de begroting. Die wordt vandaag behandeld in Brussel. De Europese Commissie wil de begroting.
8: Meer Europees geld.
6: Meer Europees geld willen ze hebben. Ongeveer 10%, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. En daar zitten in ieder geval de grootste. De landen die het meest bijdragen aan de begroting in de Europese Unie, waaronder Nederland, zijn er geen voorstander van. Uiteraard, de netto-betalers zijn er geen voorstander van. Uiteraard, de kleinere landen, de ontvangers wel.
8: Ja, dit moet unaniem toch? Ja. Ik hoorde vanuit Duitsland en vanuit Nederland dat er gezegd was: dit gaat het niet worden. Nou, dan weet je eigenlijk al dat het niet gaat worden.
6: Nee, maar wat Nederland krijgt op dit moment een korting van rond een miljard.
8: Ja.
6: We kunnen er toch ook wel een beetje van uitgaan. Misschien dat het groter maken van die begroting, dat dat niet doorgaat zoals de Europese Commissie dat nu voor ogen heeft. Maar dat die korting in stand blijft.
8: Ja, die kan je schrappen. Ja.
6: Die kan je gaan. Dus dan heb je weer een miljard waar je over moet gaan praten met elkaar.
8: Het gaat echt.
6: Het wordt sowieso al lastig.
8: Grote hoop.
6: En jij zegt van ja, die begrotingsregels, ja, die kan je altijd schrappen. Maar het idee is wel geweest, na de chaos in de jaren 70 en in de jaren 80, om ervoor te zorgen dat niet bij elk wisselwasje en elke tegenvaller die direct bezuinigd wordt of lasten worden verhoogd. Zodat die ondernemers waar we het in het FD over hadden in ieder geval rekening kunnen houden met een beetje, in het kader van de belastingen, de lasten, een beetje consistent.
8: Ja.
6: En fiscaal beleid.
8: Maar dat werkt dus kennelijk niet, want die ondernemers zien nu geen consistent beleid. Dat is een van de dingen waar ze over klagen.
6: Ja,
8: onvoorspelbare overheid, niet consistent beleid. Nou, dan werkt het niet meer.
6: Nee.
8: Heel lang heeft het ons veel gebracht. Dat geloof ik meteen sinds de zalmnorm. Hè, dus dat is paars 1, denk ik.
6: Ja, 94.
8: Ja, nou, daar ga je al.
6: Ja.
8: Toen waren we nog jong en mooi, Lenert.
6: Ja, ja.
7: Ik was er nog
6: tegenwoordig
7: niet.
6: Kunnen mensen dit mee. Nee, de mensen kunnen dit zien. Dus Osama, die dan de montage maakt, die zal dit er wel uitknippen. Een klein inzoometje op.
8: Even kijken hoe jong en mooi we tegenwoordig zijn. Ja.
6: Nou, ik ben klaar voor vandaag.
8: Nee, nu begint het pas, jongen.
7: Nee, we hebben het woord stikstof pas één keer genoemd.
6: Ja, maar daar moeten we even mee wachten. Want anders zit ik weer de hele tijd te kletsen.
8: Nee, laten we misschien anders eerst even de congressen doen. Ja, ben jij uiteindelijk naar het congres geweest? Je was ziek van het weekend.
7: Nee, ik was ziek van het weekend. En anders was ik inderdaad bij Pro geweest.
8: De historische omvorming van twee oude naar één nieuwe partij.
7: Ja, het congres dat volgens Pro zelf om meerdere redenen historisch was. Alleen al door het aantal mensen dat daar aanwezig was.
8: Het was historisch vanwege hoe vaak het historisch genoemd werd.
7: En toen vond er dus een stemming plaats onder leden van zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks met de vraag: moet er een fusie gaan plaatsvinden?
8: En hadden ze toch al een keer gedaan? Er was een keertje 96% en 93% voor.
7: Ja, en die.
8: Maar geen gewoon nog een keer gedaan voor de vorm.
7: Ja, met opnieuw Noord-Koreaanse uitslagen. Ja. 96% bij de ene en 97% bij de andere partij, inderdaad, die zei dit moest plaatsvinden. En er ontstak een groot gejuich. En mensen huilden tranen van blijdschap en vlogen elkaar in de armen.
6: Maar het verschil met de vorige keer is toch dat de vorige keer de vraag was: willen we fuseren? Ja. En nu was: we gaan.
8: Gaan we nu fuseren?
6: Ja, we doen het nu.
8: En dat zijn ze natuurlijk ook nu gefuseerd. Ja.
7: GroenLinks en de Partij van de Arbeid bestaan niet meer. Daar hoeven we het niet meer over te
8: behalve hebben. In de provincies.
7: Ja.
8: En in Europa. Behalve op sommige plekken, ja. Ja. Maar einde van het tijdperk, begin van iets moois. Ik merk dat ik het woord pro doet helemaal niks bij mij. En bij GroenLinks en PvdA heb ik gewoon omdat dat al 100 jaar bestaat, heb ik een gevoel.
6: Ja, maar wij zijn oude mannen, hè, Mark.
8: Ja, dat is niet erg. Dat gaat vanzelf over.
6: Daarom hebben wij daar een soort nostalgisch gevoel.
8: Nee, niet eens nostalgisch, maar het heeft gewoon een soort, zoals je bij een woord heb je een bepaald woordbeeld. En bij GroenLinks heb ik, en bij PvdA heb ik een beeld. En bij pro heb ik. Ja, het zou ook een autobandenwinkel kunnen zijn.
6: Ja.
8: Er is volgens mij ook eentje die in die buurt toch ongeveer heet.
6: Ja.
7: Hij had vroeger die hele vervelende reclame van Profiel, de fietsspecialist.
8: Nou, daar ga je al.
7: Ja. Ja. Ja. Maar is dit niet ook, net als bij het kabinet, dat dit even tijd nodig heeft en over een jaar dan...
8: Dat ik tijd nodig heb hiervoor. Dat, ja. Ja, dat geloof ik ook meteen.
7: Dan denken we echt niet meer aan GroenLinks en de PvdA.
8: Nee, nou, ik van de week zag ook de stemmingen. En dan is het, wat zit er helemaal links? Zit de SP, SP, ja. Pro. En dan gaat zo, de voorzitter gaat zo de partijen van links naar rechts de Kamer door. Dan denk je, oh ja, Pro, ja, oh ja. En dan de volgende stemming weer Pro. Ja, inderdaad, Pro, ja, het bestaat dus kennelijk. Daar moet ik nog heel erg aan wennen, merk ik. Maar jullie, nou ja, jullie zijn al helemaal ingeburgerd en overgegaan.
6: Mijn afdronk van de twee congressen is...
8: Ja, want het andere congres was de VVD.
6: Ja, daar was ik bij.
7: Was jij, ja.
6: Ja. Is dat het weer doorspekt was door ophefjournalistiek. En dat komt omdat Jesse Klaver voor het congres in de zaterdagkrant van de Volkskrant had gezegd dat hij niet met JA21 wilde onderhandelen zolang zij het

0: rechtsradicale standpunt over remigratie nog steeds in hun... in hun verkiezings...
1: In hun programma bestaan.
0: Hè? Dus dat nog steeds nastreven. Waar Journalistiek Nederland van maakte... kort door de bocht... Pro noemt Ja21 een rechtsradicale partij. En Joost Eerdmans dus... een rechtsradicaal politicus en sluit hen uit. Terwijl... Jesse Klaver natuurlijk helemaal niet zo kort door de bocht ging... en het specifiek heeft gehad over het remigratiestandpunt. Ja. En dan heb ik bij Ja21 ook wel...
1: Remigratie, dat is een besmet term die meer betekent dan teruggaan naar waar je vandaan komt. Daar zitten allerlei natieachtige associaties bij.
0: Ja, en dat komt eigenlijk omdat op het moment dat je, als je nu over remigratie praat... heb je het eigenlijk over onvrijwillig teruggaan. Ja. Want als je, er is geen enkele reden... om niet, op het moment dat je hier weg wil... om dat niet op een vrijwillige basis te doen.
1: Nee, dan heet het emigratie.
0: Ja,
1: je bent hier weer ingeburgerd, je bent een Nederlander geworden... en je gaat weg, dan heet emigratie.
0: Ja, precies.
1: Dus daarom is remigratie niet hetzelfde.
0: Nee, precies. En je kan emigratie... Je kan ook zeggen, we willen emigratie stimuleren. Ik zou niet weten hoe, maar met remigratie is het al snel. Van, nou goed, hè, er is een groep en zij voelen zich niet bij Nederland horen. Dat is dan het frame. En zij horen hier dus niet. En we gaan stimuleren dat ze naar het land gaan waar ze zich wel fijn voelen.
1: Ja.
0: De vraag is dan, ja, als ze dan niet gaan... wat is dan de volgende stap in het remigratiebeleid? Gaan we ze dan actief deporteren? Maar goed, dat is een andere discussie. Maar dat was discussie 1. De andere, het VVD-congres waar ik was... 's morgens vroeg was er een peiling gedaan door RTL... En daar zetten ze in het begin, meen ik, nog de verkeerde kop bij. Dylan Jezus, leden VVD, meerderheid leden VVD... wil Dylan Jezus dus niet meer, een partijleider. Zo, ja. Dat bleek niet te gaan om de leden, maar om de kiezers op de VVD.
1: En dan ook nog van een bepaald panel van een bepaalde omroep.
0: Ja, maar ik vond dat al een fundamenteel verschil. Want als op het moment dat de leden echt zouden zeggen... want die gaan namelijk over de politiek leider...
1: Ja, dat zou groot nieuws zijn.
0: Dat zou groot nieuws zijn. En dan zouden we tijdens het congres groot nieuws hebben. Maar nu, ja, de kiezer, laten we even eerlijk zijn... de afgelopen periode, de afgelopen 20, 30 jaar... is natuurlijk niet echt honkvast geweest. En een beetje labiel. Van de een naar de andere partij. De Messias A stond op... het viel van zijn stokkel af. Messias B kwam op, viel van zijn... Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt, zo hebben we er nog wel meer. Dus wie is nou die VVD-kiezer waarnaar gevraagd wordt? Daarbij is iedereen nu negatief over de politiek. Kortom, ik vond het geen nieuws, maar wel richting tijdens dat VVD-congres... iedereen, Dylan Jezus, bent u nog wel de juiste persoon om de VVD te leiden? Dat was het nieuws. Toch een beetje aan gebrek aan daadwerkelijk echt nieuws. Want
1: dan was de peiling van het FD was dan beter.
0: Ja, want in die congressen zelf zat helemaal niks. De VVD zei, we moeten wat beter, we moeten een wat langere termijnvisie voor de toekomst hebben. En dat mensen weer kunnen ondernemen. En AI wordt belangrijk. En eigenlijk werden er gewoon een hele trits open deuren werden ingetrapt tijdens dat hele congres.
2: Het liberale verhaal naar de toekomst.
0: Ja.
2: Dus daar draaide het eigenlijk om, toch?
0: Ja.
1: En dat gebeurde aan de linkerkant van de zaal ook bij GroenLinks PvdA.
2: Ja.
1: Een andere zaal trouwens, maar
2: dit land kan zoveel eerlijker. Dat was de kernboodschap van de speech van Jesse Klaver... en het zelfvertrouwen spatte er.
0: Echt waar? Kan dit land, vindt hij dat?
2: Ja, dat vindt hij.
0: Ja, we kunnen het eerlijker verdelen ook, denk ik, of niet?
1: Of 9 of zo, ik weet niet meer, maar heel vaak heeft hij dat gezegd.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk een mooie verwijzing is vanuit GroenLinks naar de PvdA... dit land kan zoveel mooier, van Wouter Bos. Verkiezingscampagne van vroeger. Wanneer was dat? Ergens rond de 2000, die kant uit?
0: 2002 ging eerst ook... Ja, dat is natuurlijk om een andere reden dat daar de Messias... die viel niet van zijn sokkel af, maar die werd daadwerkelijk vermoord. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Laten we dat even heel goed van elkaar scheiden.
2: Ja.
0: Maar LPF kwam in het kabinet. Nou, dat heeft hoeveel dagen geduurd? 80 of zo, niet eens.
2: Mm-hmm.
0: Toen kregen we weer verkiezingen. En ineens was daar Wouter Bos na Melkert. Want de Partij van de Arbeid was al begraven.
2: Mm-hmm.
0: Doodverklaard en begraven. Maar Wouter Bos had premier kunnen worden. Als hij later Cohen niet voor... dat was de verkiezingen daarna. Cohen niet naar voren had geschoven. Was die, dat was die verkiezingen volgens mij.
2: Oh.
0: Hij had premier kunnen worden. Maar

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Er werd ook wel gesteld, en dat is ook wel bevestigd, dat we steeds tegen code zwart aan hebben gezeten. En er is ook wel even weer gevraagd, werd er nou echt niet gestuurd op net niet code zwart? Wat een theorie was in ieder geval die tijdens corona speelde. Dat we dat de regering probeerde zoveel mogelijk besmettingen toe te laten. Want dan zo min mogelijk maatregelen voor de bevolking. Dat is natuurlijk de keerzijde van hetzelfde. Maar waardoor we dus altijd tegen bijna code zwart aanzaten. Maar dat werd door de modelleur die deze week van het RIVM, die dus modellen maakte voor hoe gaat het virus zich verspreiden in Nederland, en eerder ook al door Jaap van Dissel ontkend. Die zei dat kunnen we niet zo nauwkeurig sturen op net niet code zwart. Van Dissel zei nog, dan heb je altijd wel een zekere bandbreedte bij nodig. Toen dacht ik, oké, dan kan je er toch op sturen. Dan zeg je, we hebben altijd die veiligheidsmarge nog nodig. En ik denk ook dat dat toch wel gebeurd is. En een ander ding wat er ook wel heel veel aan het woord is geweest, is de vraag of het OMT en het kabinet eigenlijk wel zaten te wachten op kritische geluiden. Zoals bijvoorbeeld van het Red Team. We hebben bij BNR in die tijd Amrish Baidoo ook heel veel opzender gehad. Die heeft ook heel veel. Die zat in de oprichter van het Red Team zelf, veldepidemioloog. Hij kreeg het gevoel dat het helemaal niet de bedoeling was dat er kritische geluiden vanuit de samenleving kwamen. En we hebben deze week ook natuurlijk het verhoor gezien van Rob Elens, een huisarts die nogal dwarse opvattingen
2: ja, over die was weer kritisch de andere kant op eigenlijk. Hè? Die had eigen behandel. Ik vind cocktail altijd in de medische wereld een hele ingewikkelde. Want cocktail, dat klinkt toch...
1: Klinkt heel lekker, ja.
2: Klinkt als iets leuks.
1: Een combinatie van drie middelen. Goed geshaken, not stirred of andersom.
2: Ja. Ja. Waarmee anderhalve meter en mondkapjes en lockdowns misschien volgens hem in zijn visie helemaal niet nodig was.
1: Het officiële advies van het OMT en eigenlijk van de huisartsenvereniging, en dat is de branchevereniging die gaat over hoe huisartsen zich horen te gedragen. Dat was, geef de mensen 2 paracetamol per dag en als dat niet werkt dan moet je de ambulance bellen. En hij zei, ik heb iets waarvan ik... Een vriend uit Amerika die belde mij... iemand meldde mij, die zei, je moet eens even kijken naar die man uit Amerika, uit New York. En daar hebben ze ook een enorme epidemie. En daar hebben ze een combinatie van 3 zaken. Het gaat vooral om dat er zink in alle cellen in je lichaam moet komen. En als dat gebeurt, dan kan het virus er niet in. Ik kan niet uitleggen of het waar is of niet, maar hij is ervan overtuigd. En toen heeft hij dat geprobeerd een paar keer. En die patiënt overleefde het. Toen kwam de inspectie langs. Die zei, dat is verboden, want dit hebben we niet toegestaan. En toen zei hij, oké, dan doe ik het niet. En toen ging de eerstvolgende patiënt weer dood. Ik kan me voorstellen dat als je dat meemaakt, dat je dan denkt, ik was op de goede weg. Waarom wil niemand mij helpen met onderzoek? Want dat is wat hij vervolgens probeert. Hij zei, dit moet onderzocht worden. En hier houdt de zendtijd op de radio op. Dat is heel jammer, want het gesprek hierna wordt alleen maar beter. Dus pak je podcast-app er even bij, zoek naar Studio Den Haag. Abonneer je meteen even en luister daar naar de rest van deze aflevering. Tot daar!

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam was betrokken bij witwassen. Volgens het FD moesten ze een bedrag van 70 miljoen euro terugbetalen. De zaak draaide om een beroemde goudroof uit een kluis op vliegveld Heathrow begin jaren 80. Een deel van de buit werd via het Rotterdamse bedrijf wit gewassen. Het OM hield de zaak jaren stil. Een activist heeft zich gisteren vastgeketend bovenop een oorlogsmonument in een Duits stadje vlakbij Bielefeld. Hij zat urenlang bovenop het beeld dat net zo hoog is als de toren van Pisa. Volgens de politie was de demonstratie gericht tegen nieuwe windturbines, maar Duitse media zeggen dat het een extreemrechtse groep was. De presidentsverkiezingen in Colombia zijn zo goed als zeker gewonnen door de rechtse Abelardo de la Espriella. Hij is pro-Trump en wil samen met Amerika hard optreden tegen drugsbendes in Colombia. Zijn linkse uitdager wilde juist in gesprek met de gewapende bendes om tot vrede te komen. De definitieve uitslag wordt over een paar dagen verwacht. En bij de WK-wedstrijd tussen België en Iran hebben fans de beveiliging uitgedaagd en aangevallen. Er heeft ook iemand geprobeerd het veld op te rennen. Dat is verboden, maar de man had ook een shirt aan met een Iraanse vlag van voor de Islamitische Revolutie eind jaren 70. Die vlag is door de FIFA verboden. De man is aangehouden. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Het aandeel plantaardig voedsel in bedrijfskantines daalt. En een van de directeuren van fietsverhuurder Swapfiets is na een stevige loonkloofdiscussie opgestapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Vandaag gevormd door maar liefst 2 debutanten. Marelle Smit is hier van het beddengoedmerk Sumo. En Joep Verbund van MadSleeps, welkom.
6: Dankjewel.
7: Ja, dank je.
5: De een verkoopt matrassen, de ander lakens en dekbed overtrekken. Hoe goed kennen jullie elkaar?
6: Vrij goed. Joep is voor mij wel een soort mentor, hoor.
5: Wat heeft hij er dan bijgebracht?
6: Hij heeft me wel heel veel geleerd uit de e-com, maar ook waar ik überhaupt moest gaan starten toen ik dit idee had. Dus,
5: En zijn er nog adviezen die je meteen in de wind geslagen hebt? Dat je dacht, nou Joep, ik zie het toch anders?
6: Nou, je hebt altijd al je eigen ideeën, maar ik heb wel veel van hem geleerd, dus dat valt al mee.
5: Maar zonder Joep was jouw bedrijf er zoals het er nu uitziet niet geweest?
6: Nou, dat durf ik al bijna te stellen. Hij heeft mij wel in contact gebracht met de juiste mensen aan het begin. Ja, dus daar ben ik Joep heel dankbaar voor.
5: Nou, we zijn een minuut onderweg, maar deze kun je alvast in je zak steken, Joep.
6: Ja, Joep, die huppelt hier straks weg.
7: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik kan me ook nog wel beginnen op het begin. We liepen toen nog een rondje Vondelpark en toen vertelde het idee. Dat ik zei, ja, het is wel echt een lastige markt.
6: Ja.
7: En ik heb eigenlijk wel nog gezegd, deze mensen moet je ook even spreken die het ook geprobeerd hebben. Dus weet wel zeker waar je aan gaat beginnen.
5: Want die hebben het geprobeerd, maar zijn daar snel op teruggekomen?
7: Ja, die hebben het niet helemaal gehaald.
6: Nee.
7: Dus het is niet een hele makkelijke markt. Maar ze doet het supergoed, dus ik ben heel trots op de.
6: Ja.
7: En op de broer, hè?
5: Nog heel even naar wat ik net al noemde. En daar overval ik jullie misschien mee, maar jullie hebben net meegeluisterd naar die dikke onvoldoende die dit kabinet krijgt van ondernemers. Ja. Het toeval wil dat ik hier sta met 2 ondernemers. En misschien kun je stellen, nou 100 dagen kabinet Jetten is mopperen makkelijk. Maar een 4,6, omdat het ontbreekt aan een duidelijke visie. Omdat er nog altijd veel te veel regels zouden zijn. Inconsistent beleid. Joep, ben jij net zo kritisch?
7: Nee, ik ben helemaal niet zo kritisch. Ik heb ook met mijn bedrijf geduld en lange visie. En laat ze eerst maar een keer waarmaken, toch? Ze zijn net begonnen.
6: Ja, ben ik het helemaal mee eens.
5: Ja, we gaan hier geen lage rapportcijfers uitdelen.
7: Ja, vind ik zo makkelijk. Ja. Eerst knallen, hup, beginnen ermee en dan kijken, gaan we dan wel cijfers
6: geven. Eerst even de basis neerzetten, precies.
5: We gaan er dan maar serieus aan beginnen. En dat doen we via Swapfeet, want Suzanne Berings was directeur Benelux bij Swapfeet.